die wonnen van Almere City. Dat gebeurt dus niet zo vaak. Puño in de punt. Onze Ratte, nummer 10. Hij scoorde tegen Almere. En de aanvoerder dus met nummer 6. Mark Verkel. Is het ook een beetje de vraag wie er gaan invallen? Bonida bij Jong Ajax. Misidjan bij RKC. Want zoals gezegd, hij begint niet. Want ook RKC wisselt niemand ten opzichte van de vorige wedstrijd. Die gewonnen wedstrijd tegen NAC. Varela. Toen niet scorend. 3 doelpunten gemaakt tot nu toe. Wel weer in de basis. Hetzelfde geldt voor Vin Stokkers. En Van Leeuwen onder andere. Van Leeuwen wel een van de doelpuntenmakers tegen NAC. Iedereen is er klaar voor. Ook deze Carlos Garcia. Die na afloop tegen Almere zei dat zijn ploeg meer moet genieten van de momenten dat ze aan het lijden zijn. Pijn wel goed is voor zo'n ploeg. Het is niet echt allemaal teksten die je verwacht bij Jong Ajax. Maar ja, met Spina en Monserratte. Twee spelers afkomstig van de jeugdopleiding van Atletico Madrid. Is dat ook misschien wel een beetje het nieuwe Jong Ajax? Als we zijn begonnen aan deze wedstrijd. Schiks de eerste lange bal geeft in de richting van Varela. Een beetje met een omweg, een soort PSG-uittrap. En eerst de ruzie tussen Puño en de Wijs. Hoewel, heel snel weer bijgelegd. Spina. Muzungu.

Die wedstrijd vorig seizoen werd overigens gewonnen door RKC. RKC, de laatste drie keer ongeslagen tegen jonge Ajax. Doelpunten toen van Cleonice en Kuster. Die zijn er niet meer. Schiks. Vaasje. Al niet naar de andere kant. Het kan nu alsnog. Via Bosma. Familia Castillo. De Wijs. Spina. Van de Pavert. Even helemaal terug naar Herkens. De Falco. Nash kan niet controleren. En dus Van Gelderen. Weer naar zijn maatje centraal achterin, De Wijs. Makkelijk balverlies nu van Varela. Monserrate. Nog iets te veel hooi op de vork. En misschien wel wat ruimte voor RKC. Wordt al dichtgelopen door Verkel. Eerste zegen dus binnen voor Duits. Na vier gelijke spelen verloren dus nog niet de Waalwijkers. Het was zeker niet de seizoenstart waar ze op hadden gehoopt bij RKC. Maar de doelstelling is dat ze zo lang mogelijk bij de tweede plek in de buurt blijven. Moeten er nu toch wel een beetje drie punten gepakt gaan worden. Niet verliezen is mooi, maar als er geen overwinningen tegenover staan, heb je er ook weer niet zoveel aan. Overtraining gemaakt, nu op Vaasje. Door de Falco. De Wijs laat lopen voor doelman Schiks. Vaasje. De Wijs. Familia Castillo. Van Asiani. Staat Ajax redelijk gegroepeerd op de eigen helft, maar komt RKC er nu wel even doorheen met Vaasje. Meegeven aan Almaziani. Voorzet weggehaald door Muzungu. Falco. Die is de verkeerde kant op. En dan de overtreding gemaakt op Abdalla. En het handje sportief van Posma. Laat zich even inzakken. En druk de coach meteen. Jong Ajax dat nog niet heel veel de bal heeft gehad. Spina. Als ze hem hebben, zijn ze hem ook snel kwijt. Verkel. Muzungu. Nog niet aan te nemen, blijkbaar voor Abdalla. Nash. Op de
opportunistische bal, maar hij is wel aardig. Maar het niet dat Univar hem niet kan controleren. Duim wel omhoog. Grijpt die. Daar, toch ook wel even naar de hamstring. En maar Univar. Even rekken. Kijk, nu in ieder geval nog niet de indruk dat hij er echt heel veel last van heeft. Fage. Ook slordig. Monserrate. Verkel. Nash, schitterend aangenomen. Maar dan ook hier weer de passing. Totaal niet secuur. Dat weet je het verhaal van de openingsfase. De passing bij beide ploegen niet helemaal goed gekalibreerd is. Duwtje van Leeuw, het was een lichte. In de rug bij Verkel. Hoe gaat het met zijn blessure? Tussen haakjes, vraagteken. Lijkt alweer te gaan. Spina. Monserrate. Goed in één keer gegeven. De Falco. Te moeilijk voor Nash. Van Gelderen. Nap. Schiks. Masjani. Goed gevoetbald door RKC. Precies daar.

Goeie opening van Schiks. Alvaziani. Vaasje. Achter Varela. Maar dan kan die worden klaargelegd door Stokkers. Is er dan ruimte om te schieten voor Van Leeuwen? Antwoord is nee. Monserrate. Nu de tegenstoot van Ajax. Met Abdallah. Abdallah, Puño. Bal ver naar buiten. Niet te belopen zelfs voor de Italiaan. En de Italiaanse gebaren meteen van Abdallah. Die deze bal blijkbaar net iets te scherp geeft. Hij is inderdaad wat aan de harde kant. Dat is Italiaans. Dat hebben ze vast van elkaar. Valpartij van Stokkers. Niks gezien door de scheidsrechter. Tenminste. Niks wat niet mag. Muzungu. Verkel even vastgehouden. Wat voordeel natuurlijk ook prima gekund. Spina. Herkens. Het luchtduel gewonnen door de Wijs. Bal al binnengebleven blijkbaar bij NAP. Emilia Castillo. Spina. De Falco. Helemaal meegelopen met Vaasje. Die was namelijk er binnen gegaan. Hier is hij nu wel aan de buitenkant. Heeft hij ruimte om te schieten? Gaat hij voor de paas? Stokkers. Oh, dat is bijna Bergkampiaans. Ik weet niet hoeveel daarvan nou ook echt de bedoeling was. Maar het zag er even heel mooi uit. Veel ruimte voor Vaasje. Die besluit hier om de paas te geven. En dan is dit een soort wonderaanname van Vin Stokkers. Als hij het zo bedoeld had, dan had hij wel eens de hele wereld overgekund. Herkens houdt hem natuurlijk ook wel gewoon tegen. Is ook niet onbelangrijk. Inmiddels een hele grote kans voor Vaasje. Goeie redding voor Herkens. Varela. Nop. En deze is naast. Daar komt RKC dan ineens voor de goal van Jong Ajax. Nou, ook wel een hele slordige bal van Verkel. Vaasje. Krijgt Verkel die bal ook nog eens door zijn benen. Een lekkere redding van Herkens. Dat goede schot. In de minuut. Applaus voor de 13-jarige Ajax-fan Vin. Deze week omkwam bij een ongeluk in Hoorn

Zo, Jerkes. Er staat een vrij verse goal uit. Van der Pavert die bal terugkopte. Verkel. Even aangetikt.

0: Postma. Er is niet heel veel aan de hand. Daar zitten ze er kort op. AKC op het middenveld van Jong Ajax. Abdallah. Zungu. Verkel. Monserrate. Goede beweging. Steekpaas. Heel lastig. Echt een moeilijke oplossing om naar Puño in de diepte te sturen. Even wat balbezit nu voor Jong Ajax. Dan starten ze bij RKC druk te gaan zetten en heeft dat ook meteen de gewenste balbezit weer voor de Waalwijkers. Raakt Jong Ajax ook wel snel in paniek als RKC druk gaat zetten. Dat goed gegroepeerd. Wachten ze het af. Postma. Dat was Jani. Vaasje. Snelle voetbewegingen. Dan de 1-2 aangaan met Van Leeuwen. Vaasje. Weer heeft hij de bal voor zijn linker. Nu schiet hij hem recht op Heerkens af. Gevaarlijkste man tot nu toe aan de kant van RKC. Sowieso RKC beter tot nu toe in het eerste kwartier dan Jong Ajax, dat af en toe heel slordig speelt. Zoals hier. Zomaar de hoekschop weggegeven. Ging die dus weer, Vaasje. Heeft hij ook echt wel ruimte om te schieten? Jong Ajax kreeg al 2 doelpunten tegen uit hoekschoppen. Staan ermee in dat vroege seizoen. Al best wel hoog. Als het aankomt op de ploegen die het slechts verdedigen bij dit soort momenten. Een van de weinige lijntjes waar je niet bovenaan wil staan. Genomen. Bal dan richting de tweede paal. Het idee. Verkel kopt weg. Familia Castillo. De Wijs. Krijgt zijn voeten wel achter. Maar daar is alles mee gezegd. En dan is nu Nash weg. Vaasje kopt hem nog bijna in de diepte bij de Ajax-aanvaller. Zo, krijgt hij hem misschien alsnog cadeau. Nash nu vastgehouden. Ja, dat is toch ook wel heel goedkoop. Hoe hij hier een vrije trap weggeeft. Al Masjani. Want de plek is echt geweldig. Je kan hem bijna niet beter neerleggen. Dit een beetje de plek waar je gaat oefenen na de training. Gaan vrije trappen niet per se meer heel vaak direct in. Dit seizoen een beetje uitzondering op die regel. Daar weet RKC alles van. Die mooie vrije trap van vorige week. Van Nak. Kijken wat er nu gebeurt. Je zou zeggen in één keer doen. Genoeg mensen voor de goal ook. Als Nash en Montserrat er bij de bal staan. Voort. Pharrell Nash. Gaat. Inderdaad in één keer. Het is een beetje een ongemakkelijke bal voor Schiks. Maar hij heeft hem wel te pakken. En dan gaat RKC counteren. Die counter van hele korte duur. Door toedoen van Van der Pavert. ga je 1-2'tje. Nou, hoe ver wegsteken is dit idee. Nash. Spina. De Falco. Nash. Lage voorzet. Cunho. Tot de overtreding op de wijs. Voordeel gegeven. Van Leeuwen. Bostma. Vaarje. En Van Gelderen. En dan is voor nu de rust weer even terug. Training gemaakt op Vaarje. Die ineens helemaal waar centraal op het middenveld terecht is gekomen. Hier nog eens die vrije trap van Nash. Die is heel gevaarlijk genomen. Cunho hoeft er eigenlijk bijna alleen maar tegenaan te lopen. Hij trekt dan net op het moment dat hij die bal kan verlengen zijn lichaam in. En de redding van Schiks. Masjani. Nap. Schiks. Van der Pavert. Monserrate. Krijgt dat nu alsnog voor zijn voeten. Nash. Al net niet te onderscheppen voor Masjani. Nash. Schieten in de korte hoek en de redding is... prima van Schiks. Net niet genoeg vaart achter dat schot van Pharrell Nash om het Schiks helemaal onmogelijk te maken. Nu een goede redding. Schiks. Nash. Echt maar boven op zijn hoofd. Almasjani, die smokkelt een meter of vijf. Hier is hij weer. Van Leeuwen. Levert het in bij Monserrate. Meteen weer ruimte bij Nash. Dan was Jani nu even weg. Dus nog meer ruimte voor de buitenspeler van Jong Ajax. Nu wipt hij hem richting de tweede paal. Lastige kopbal voor Oudouvar. Die logischerwijs zijn hoofd er dan ook niet echt goed achter krijgt. Ja, Almas Jani was even mee naar voren. Dan heeft Nash dus nog meer ruimte... doet hij er uiteindelijk vrij weinig mee. Hier is hij weer. Pharrell Nash. Verkel. De Falco. Muzungu. Spina. Falco. Nash. Goeie bal nu op Oudouvar. Die naar binnen is geslopen. Goeie tackle ook van Familia Castillo. En dan uit een hele lastige hoek. Cunho. Die hem recht in de handen van Schik schiet. Echte spits. Meteen schieten. Niet nadenken. Hij kon net echt al een hele Italiaanse spitse goal maken bij die vrije trap van Nash. Blijft bij 0-0. In een fase waar Jong Ajax ineens weer iets sterker is dan RKC. Terwijl dat in de openingsfase van deze wedstrijd toch echt andersom was. Monserrate, goede lichaamsschijnbeweging. Nap daarmee meteen op het verkeerde been gezet. Monserrate, dat scheelt heel weinig. Krijgt Schiks er nog net een vinger tegenaan. Vrij gedaan door die nummer 10 van Jong Ajax. Die daar met één lichaamsschijnbeweging meteen het RKC-middenveld oversteekt. Een belangrijke redding van Niek Schiks. Hoekschop richting Bozungo natuurlijk. Langste van ze allemaal. In ieder geval van Jong Ajax. Kel, een soort grondgevecht met Van Leeuwen. En Masjani. Vaasje. Gooi voor de thuisploeg. Duits veel met de wijs in de weer is. De aanvoerder heeft al een paar keer aangegeven nu dat RKC wat meer moet doordekken. En het allemaal wat compacter moet houden. Tevreden over het spel van zijn ploeg. In ieder geval verdedigend. Dat is wel te begrijpen, gezien de ruimte die Jong Ajax nu in de afgelopen paar minuten al een paar keer makkelijk wist te vinden. Bozungo wint het luchtduel. Monserrate net weer te scherp voor Unuvar, die nog niet heel veel bruikbare ballen heeft gehad. Vervolgens de overtreding van Verkel op Stokkers. Geen overtreding nu van Mozungu. Dan was Jani. Bijna Varela. Emilia Castillo, schept hem richting de tweede paal. Daar is dan nogal Masjadi. Die raakt hem zo slecht dat het een goede paas wordt. Via Nap. Dan weer Familia Castillo. Een merkwaardige opening, maar hij komt wel goed aan bij Van Gelderen. Maar eens indribbelt. Vaasje. Zijn storm alweer even gaan liggen. Masjani. De Wijs. Niet echt de beste bal van Stokkers. Een beetje typerend voor het spel nu van RKC de afgelopen 10 minuten. Half uur gespeeld, 0-0. Beide ploegen wel enigszins in de buurt zijn gekomen van elkaars goal. Om te zeggen dat er echt 100% kansen zijn geweest, dat valt allemaal wel mee. Slordig duel. Van Gelderen. Familia Castillo. Die aardig wat ruimte heeft. En daar bijna optimaal van profiteert. Maar zijn voorzet over alles en iedereen heen zo ongeveer. Vaasje. Masjani. Abdallah, Puño. Balbezit nu even voor RKC op de helft van jonge Ajax. Familia Castillo. Van Leeuwen pikt op. Maar dan is het daar heel druk. Te druk. Een overtreding op Verkel. Stuivertje wisselen is het. Voorlopig in Amsterdam. Beide ploegen fases waarin ze de beste zijn. Nu moet een van die twee in zo'n fase nog echt kansen gaan creëren. En zij doen hun best wel. Hij heeft wilde plannen met deze vrije trap. Van die plannen komen er maar heel weinig uit. Bal over Spinein. Vrij anoniem nog. Ook hier af en toe echt wel onvrede. Bij hoe het loopt. Bij zowel Duits als de assistenten. Niet voor het eerst vanavond slachtoffer van een overtreding. Daar wint hij zich nu ook wel een beetje over op. hier is hij aan de bal. Dan eigenlijk meteen druk van AKC. Als ze Mozungu de tijd geven, bij Spina duiken ze er dan op. Daar gaan ze. Van der Pavert. Verkuil. De Falco. Abdalla. Niks aan de hand. Goeie charge van Posma. Ja, gewoon zijn lichaam gebruikt. Almaljani wordt wel onreglementair naar de grond gebracht. En dan krijgt Abdalla een laatste waarschuwing. Kijk eens even. Vader en zoon van der Vaart. Van der Vaart kennende senior dan. Heeft hij nog niet heel veel goede woorden over deze wedstrijd. Misschien dat hij nu enigszins kan worden opgevrolijkt. Bounouvar. Sleepbeweging, klaarleggen, Monserrate. Die bal gaat maar net over. Leek nog even aangeraakt te worden. Waar we al wat Italiaanse gebaren zagen, nu de Spaanse. Hij lijkt toch echt te worden aangeraakt. Precies, zoiets. Weer makkelijk van de bal zetten. Nash. Spina. De Falco. Maar weer terug naar Mozungu. Hier over RKC inderdaad. Maar niet zo goed. Wie die bal aangeraakt had moeten zijn. Bocchio aanwezig. Zoals gezegd, ze nog niet echt genieten. Nu een applaus van het uitvak. Tegen een overleden steward, Jordi. 39e minuut. En in die 39e minuut toch ook wel een schietkans voor Varela. Die raakt de bal helemaal verkeerd.
1: Goedemiddag!
0: ook dit eerbetoon. Nash. Muzungu. Als er gewoon wordt doorgevoetbald. Langs eerbetoon. Aan de overleden steward. Zowel zojuist bij het eerbetoon aan de overleden Finn. En nu dus beide vakken. Over en weer respect. Mooi om te zien. Zo kan het ook. Vaasje neergelegd door de Falco. Daar is dan de eerste gele kaart van de wedstrijd. Die is voor de linksback van Jong Ajax.

kruipen we rustig richting de rust. Maar zijn wenswaarde is nog niet echt heel hoog. RKC begon beter. Daarna kwam Jong Ajax in de wedstrijd. Nu is de wedstrijd weer redelijk in balans. Jochem Mop in deze vrije trap, maar is richting de 16 van Jong Ajax gaat pompen. Aardig getrapt ook. De Wijs heeft geen idee waar die bal is. Dat weet Posma wel. En die versiert hier een vrije trap. En dat is een hele fijne plek. Hier krijgt De Wijs die bal op zijn hoofd. Maar heeft hij geen idee waar die is. Nou, wordt Posma hier inderdaad heel duidelijk aan het shirt getrokken door Abdallah. Spelers die initieel dan bij die bal gaan staan. Hij is naast de goal bezig met de muur. Ik zou hem toch willen adviseren om er straks weer in te gaan staan. Dat doet hij nu ook. Hij ligt voor de linker van Nap. Ook Van Leeuwen blijft bij die bal staan. Die wordt het. Nap maakt de meeste aanspraak. Het is inderdaad Nap, hij is laag, geen muurligger. Oh, Verkel die daar bijna een penalty weggeeft. Een redding van Heerkens. Rebound, net niet voor Fage. Stokkers heeft het toch ook over dat moment. Eerst die vrije trap. Die wordt gestopt door de muur. Ja, dan schiet Van Leeuwen hier. Maar vlak voor de neus van Van Leeuwen speelt Verkel in ieder geval geen bal. Maar geen strafschop voor RKC. Wel een hele grote kans. En natuurlijk nog de hoekschop die blijft staan. Nou ligt er eentje knock-out. Dat is Verkel. Die krijgt de vrije trap mee. Maar even daarvoor geeft hij daar nou bijna een strafschop weg is de vraag. Hij tikt toch wel op de hak, op de kuit van Varela. Je zou hem kunnen geven. Komt de aanvoerder van Jong Ajax daar goed mee weg. Puño, die een beetje een onmogelijke eerste helft speelt. In de punt van de aanval. Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor Unuvar. Die hebben beide amper normale ballen gehad. Misschien nu dan. Nash. Nash, daar is dan bijna Puño. Is dit Hens? Ook hier. Geen bal op de stip. Varela gebruikt het lichaam goed. Meegeven aan Van Leeuwen. Maar die krijgt hem niet terug. Varela, goede tackle van Buzungu. En dan zit de eerste helft erop. Zit het venijn hem in de staart. Want daar toch nog een grote kans voor RKC. Na zijn vrije trap. Hier heel eventjes appel voor Hens. Ja, ik denk dat dit wel goed gezien is. Goed, weinig kansen. Hij gaat het nog eens over dat doordekken hebben waar hij het zo vaak over had in de eerste helft. Maar kansen zijn ook wel welkom. Of die er komen, dat gaan we zo meteen zien in de tweede helft. Dus heel graag, tot zo. We zijn terug op de toekomst. Jong Ajax, RKC, 0-0.
vrij povere eerste helft. Waarin RKC eigenlijk één echt grote kans kreeg. Als op slag van rust. Maar de redding toen van Heerkens. Dus is de hoop voor zijn ploeg dat het allemaal wat beter gaat lopen in de tweede helft. Gelijkspel nummer 5 van 6 wedstrijden. Zat niet helemaal aan de planning bij RKC namelijk. We willen voortborduren op die zegen. Tegen NAC. Vorige week. Jong Ajax deelde mee naar Malaise. Oké, de belofte uit Amsterdam. Kwamen tot amper kansen. En een voorlopig vrij slordige wedstrijd.

en toe dreigend, deze Nash. Nou, hij liet toch ook niet heel veel zien. Als er zo te zien geen wissels zijn. Ja, dus met ongewijzigde teams gaan beginnen aan de tweede helft. Is iedereen er klaar voor? En is de tweede helft begonnen. En eigenlijk precies dezelfde aftrap bij Jong Ajax als bij RKC. Naar de keeper en dan meteen over de zijlijn. Almajani gaat het nog een keer proberen. Zien we zo bijvoorbeeld het debuut van Misicjan bij RKC. De rentrée van Bonida. Er kan ook nog een debutant komen bij Jong Ajax in de vorm van Salazar. Het is goed gedaan door Varela. Vaarje. Familia Castillo. Het was eigenlijk iets te traag mee. Daardoor kan Jong Ajax zich weer groeperen voor de eigen goal. Osma. De Wijs. Posma levert in. Unuvar. Monserrate. Abdallah. Verkel. Nash, twee man tegenover zich. En dus maar weer even terug. Oh, Muzungu. Stokkers. Grijpt naar het gezicht. En krijgt de vrije trap mee. Ik kon niet zo heel goed zien wat er nou gebeurde. Misschien dat dit wat duidelijker wordt bij de herhaling. Dan legt Muzungu inderdaad wel de arm in het gezicht van Stokkers. Daar. Is dat goed gezien door de scheidsrechter? Want dat is het zeker een vrije trap. Handje. En we gaan weer verder. Varela. Gaat Abdallah in zijn eentje druk zetten. Bij Schiks. Heeft wel een lekkere trap in huis. Vaarje. Is deze te belopen? Dat is die net niet, want de ingreep is goed van Muzungu. Voordat Almazjani aan de bal kan komen, dan gaat de Falco de verkeerde kant op. Een vraag niet hoe, maar Jong Ajax heeft de bal nog steeds.

die het voorgekomen in het stuk. Mazungu. Die hoge bal op Stokkers hebben niet zoveel zin. Die booplange verdediger tegenover zich. Monserrate. De tussenkomst van Leeuwen. Die is er nu vandoor. Krijgt de bal goed mee van Stokkers. Van Leeuwen heeft nu ruimte om richting Heerkens te gaan. Twijfelt dan eventjes. En schiet hem uiteindelijk in het zijnet. Dan was het uiteindelijk nog best een aardige actie van Thijs van Leeuwen. Die er in eerste instantie eigenlijk iets te lang over leek te gaan doen. Als het ineens helemaal open ligt bij Jong Ajax. Hier zou je zeggen, loop richting Heerkens. Dan is deze kap natuurlijk wel goed. Schot. Een half metertje naast. Stokkers. Van Leeuwen. Emilia Castillo. Die beweging heeft hij al een paar keer gedaan vanavond. Nap. Emilia Castillo. Met Van der Pavert. Maar met zijn rechter. En dat is wel te zien dat dat zijn mindere been is. Zo. Wordt de Posma behoorlijk uitgekapt. Maar Vaage heeft de bal te pakken in een goede fase van RKC. Varela. Kan zich nog niet ontdoen van Van der Pavert. Nap, Familia Castillo. Vraagt om hulp. Maar die bleef een beetje uit. En dus gaat hij maar weer terug. En is dan heel slordig in zo'n fase waarin RKC het best aardig doet. De bal zomaar weer weggegeven. Sien de Jong. Technisch manager. Druk in gesprek. Zeker van Jong Ajax perspectief is er ook genoeg tijd om even lekker bij te kletsen. Emilia Castillo. Goeie ingreep van Monserrate. Dat Van Leeuwen aan de bal komt, maar dan zit Posma er weer tussen. Beetje pingpongen nu op de toekomst. Vaage. Goeie tackle de Falco. En dan gaan we weer de andere kant op. Abdallah. Nash. Meegeven aan de Falco. Niemand van Jong Ajax dan om die bal binnen te schieten. Dus schieten wij ze maar weg. Geen overtreding nu op Van Leeuwen. Blijkbaar te makkelijk naar de grond. Dat was wel een fysiek duel daar met Mazungu. Van der Pavert. De Falco. Met Ronald Fortuyn bij Monserrate. Spina. Ja, kans in voor de centrale verdediger van Jong Ajax. Mazungu. Goed gezien dat daar ruimte lag bij Abdallah. Maar die levert hem weer in. Speelt ook niet zijn beste wedstrijd. Nu ligt de ruimte voor Varela. Het is gezien door Stokkers. Maar dan treuzelt Varela. En is Van der Pavert doortastend. Je zou zeggen, maak gebruik van je snelheid. Geeft die Van der Pavert eigenlijk de kans om zich weer terug te knokken in dat duel. Doet de back van Jong Ajax dan wel uitstekend.
Ingooi Familia Castillo. En nap. Appel voor Hens. Heel snel is de scheidsrechter daar met het besluit dat hij daar niet aan mee gaat doen. En een hoekschop. Hier. Ah, Puño. Kan toch niet echt zeggen dat die armen langs het lichaam zitten? Dan is de vraag, is het een natuurlijke beweging? Ja, daar valt eigenlijk altijd wel over te twisten. Puño zit mis en dan Verkuil net op de goede plek. Anders denk ik dat die bal erin valt. Leek het nu allemaal niet heel gevaarlijk. Die bal ging toch echt richting de paal. Denk ik dat Herkens daar niet meer bij had gekund. Varela, Familia Castillo. Lage bal. Nou, wie eigenlijk? De Valken houdt weg. Nap. Van afstand. Bal aangeraakt door Spina. Hier nog eens, die hoekschop. Die wordt gekopt door Postma. Misschien dat hij net sowieso iets van snelheid tekort kwam. Volgende corner. Kijken of deze net zo gevaarlijk genomen kan worden. Nu in twee instanties richting Stokkers. Maar verdedigd. En Unuvar. Abdallah. Jong Ajax sowieso heel weinig in de melk te brokkelen nu. En daar net niet Puño. Wel een corner voor jonge Ajax. Zoengo onder andere mee naar voren. Hetzelfde geldt voor Spina, daar gaat hij net overheen. En dan krijgt jonge Ajax een herkansing. Monserrate. Hele matige hoekschop. Fage. Even vastgehouden. Terechte vrije trap voor RKC. Te snel genomen. Bal nog in beweging. Mannen, er komen er eens wissels. Je hebt het idee dat er toch wel wat nodig is deze wedstrijd. Er lijkt inderdaad wel wat activiteiten te zijn daar op de bank van RKC. Familia Castillo. Goeie scherpe bal. Weer niet Stokkers. De Pavert. Een balverlies weer. Varela. Varela haalt de achterlijn. Nu heeft hij heel veel tijd. Komt de bal uiteindelijk bij Nap. Maar de tackle goed van Verkuil.
gaat RKC ook niet heel zorgvuldig om met de kansen die ze krijgen. Als nu aan de andere kant Puño weg is in zijn eentje. En dus wacht hij op aansluiting. Dat komt er wel, die aansluiting. Monserrate en de binnenkant van de paal. En dan gaat hij er op een of andere manier niet in. Puño. En weggehaald door de Wijs. Eindelijk wat actie op de toekomst. En ze gaan naar Monserrate. Bijna met de openingstreffer. Lekker geschoten. Maar ja, net een centimetertje misschien te ver naar buiten.

De Falco. Nash. Een hele lastige bal. Hij wacht nog even met wisselen. Uur gespeeld. Kan echt alle kanten op de toekomst. Maar RKC, lange tijd van de tweede helft, het betere spel had. Maar Jong Ajax, het dichtst bij een goal is gekomen. Och, wat een balverlies weer. Nu van Muzungu. Posma. Hier zit echt muziek in voor RKC. Dit moeten ze uitspelen. Stokkers. Maar dat duurt weer veel te lang. Heeft RKC best wel wat kansen op kansen. Doen ze daar hele kansrijke posities. De hele tijd helemaal niks mee. Als we een debutant gaan zien. Aan de kant van de Waalwijkers. Want daar staat klaar. Virgil Misicjan. Die zo te zien gaat komen voor Fage. Wat kan hij in het RKC-shirt? Vorig seizoen nog NEC. Nu dus, in Waalwijk. En ze kunnen hem wel gebruiken. Nash. Nash van Gelderen. Voor wie kwam... Varela en Fage dus naar de kant. En ook Van der Veen is erin gekomen. Samen met de Smisicjan. Monserrate. Oenouvar gelooft dan niet meer in die bal. Ja, als hij iets eerder door had dat hij die bal had kunnen binnenhouden. Dan had Jong Ajax nu nog wel een aanval gehad. Misicjan bijna. Nog een eerste balcontact voor de nieuwe buitenspeler. Spina levert in bij zijn collega aan de andere kant, De Wijs. Die heeft een betere bal in zijn benen. Van Leeuwen. Verdedigend werk van Muzungu. Misicjan. Hier is dan het eerste balcontact. Dat is meteen een goede bal. Op Nap. Van Leeuwen. En weer Muzungu. Hier is de 33-jarige Misicjan. Dan ook de tijd... ontbrekende puzzelstukje geweest. Nou was dit natuurlijk een vrij simpel paasje, maar ja, moet ergens beginnen. Hoekschop nu, met gek op bij de eerste paal door Van der Pavert. Van der Veen probeert dan te schieten. Nu is Nash er vandoor. Maar op tijd zijn goal uitgekomen, Schiks. Stokkers houdt hij knap binnen. Van der Veen. Kon er uiteindelijk alleen niet zoveel meer mee. Yellow.
Nieuwe vleugels dus voor RKC. Tussen die vleugels nu ook een nieuw persoon in de vorm van Jesse van der Haar. Die eraf weer opkomt voor Stokkers. Die bijna een wereldgoal maakte met die bijzondere aanname. Hierkens. Spina. Er zijn altijd geen wissels bij Jong Ajax. Spina even vastgehouden. Van de Pavert. Komt Jong Ajax er te nauw.

Here it goes. Abdullah. Dat is ook jongen. Ajax gaat wisselen zo. Ponyo. Die gaat veel te gretig naar de grond. Maar wel geblesseerd liggen. Maar staat inmiddels ook weer op. Nap. Goeie bal van Nap. En dan bijna van daar. Die maakt eigenlijk over de bal heen. Ineens heel veel ruimte voor de middenvelder van RKC. Die slaat Misidjan over. En dat gaat meteen naar de spits. Maar ja, die raakt de bal helemaal niet. Dan verdedigt Muzungu. Familia Castillo. Lepelt hem richting Eerkens. Misidjan krijgt hem zomaar weer cadeau. Nu RKC weer de betere. Postma. Van der Veen. Misidjan. Blijkbaar van Verkel. Papel van de grensrechter. Die nu weer aan het werk mag. Er gaat gewisseld worden. Daar staat onder andere Bonida klaar. Die dus na 4 maanden blessure leed zijn rentree gaat maken in het Ajax-shirt. Van de Pavert naar de kant. Dan een luid applaus van de supporters hier in Amsterdam. Noemt nu ook de speaker dat Bonida er dus in komt. Abdallah en ook Unuvar naar de kant. En ook Frenkel en Achampong zijn gekomen. Die vrije trap staat natuurlijk nog steeds van RKC. Een soort corner deluxe vanaf daar. Daar is die Iris Neden wel, maar niet heel gevaarlijk. Wel weer een corner.

natuurlijk. Zoeken naar de wijs. Die komt daar bij de eerste paal. Kopveld door, maar daar is alles mee gezegd.

Bonilla. Dat was de eerste balcontact. Stelde nog niet zoveel voor. Schiks. Van Gelderen. Risicovolle paas. Die gooit voor RKC. Is die Jan. Maar een steekpaas tenminste. Dat was het plan. De dieplopende van Leeuwen. Frenkel. Jurkens. RKC in het kalenderjaar 2026. Alle 22 competitiewedstrijden een keer gescoord. Het lukt alleen PSV en NEC ook. Tegen Jong Ajax nog altijd 0-0. Duits, wat er beter kan.

Monserrate. Frenkel met wat geluk, die is nu wel doorgelopen. Frenkel, bal richting de tweede paal en miraculeus die redding van Schiks. Bonida, geblokt. Achampong, Monserrate. Ineens meldt Jong Ajax zich dan weer. Nash. Verkel. Bonida. Blijft aan de bal op een of andere manier. Dit is een hoekschop. Bunjo. Nog een keer met de arm in het haar. Die snapt helemaal niet hoe deze kans er nou niet inging. Frenkel loopt door. Aanval die een beetje van geluk aan elkaar hangt. En dan het schot van Bunjo ook niet echt hard. En de redding blijft knap, zoals Schiks. Corner blijft natuurlijk nog wel staan. Maar niet echt lekker geraakt door Nash. Oh, de Valko levert in bij Misijan. Die durft de steekbal niet te geven in eerste instantie op Van der Veen. Nu alsnog de buitenspeler van RKC aan de bal. Die begon aan een heel lastig avontuur. Nash. Opening op Monserrate. Bonida.

Nash houdt hem binnen, maar ja, ten koste van wat? Een hele nare terugspeelbal eigenlijk voor Mozungu. Die wel heel rustig blijft. Spina. Verkel gaat er dan bij liggen. Ligt hij nog steeds? Jong Ajax voetbalt zelf verder. Bonida. De bal meteen veel komt opeisen. Eigenlijk nog niks fout heeft gedaan. Spina. Bonida. Geeft hem goed voor, maar net te scherp voor de instormende Puño. Nash. Tackle op de bal. Almasjani, maar krijgt de bal niet weg. En dan is dit een hele makkelijke vangbal voor Schiks. Poging van de Valken. Voor Van Leeuwen. Even over het hoofd gezien. Maar die zit ook niet echt lekker in de wedstrijd. Thijs Van Leeuwen. Als Verkalde weer bij is gaan zitten. Nou, die heeft kramp. En veel pijn. Hey. Daar ruikt iets niet zo lekker. Ja. Ik ben benieuwd wie de schuldig is geweest. Hij kan niet meer verder. Nou, dan moet hij terug naar die bank zo meteen. Bekel, je weet nog niet wat hem te wachten staat daar. Heb je ook al kramp. Hopen voor hem dat hij op een ander plekje kan gaan zitten. En dus naar de kant. Johnson voor hem ingekomen als RKC de bal netjes teruggeeft. Hier dus de vervanger van Verkel. Gennaro Johnson.

De Wijs met een technisch hoogstandje. Knap. Bal is buiten geweest. Ja, net op het moment dat Bonida meer had gehad dan voordeel. Maar ja, buiten is buiten. Nash, nu aanvoerder. Ja, het vertrek van Verkel. Die inderdaad ook op een ander plekje is gaan zitten op die bank. Aschampong. Nog een minuut of 10. Misschien nog een klein beetje blessuretijd erbij. Hier zit hij, ver van wat Unuvar zojuist heeft geroken. Van de Beek. Van Masjani. Frenkel. De lange bal is voor de Wijs. Emilia Castillo. Misijan. Misijan. Ja, dat is een vrije trap voor RKC. Dat is een lekkere plek. Misijan legt de bal meteen neer. Blijkbaar nu al de status bij RKC dat hij deze bal mag nemen. Met Nap. Bal ligt beter voor een rechtspoot, zou je zeggen. En in dit geval wel een muurligger bij Jong Ajax. Het wordt Misijan. En die bal wordt aangeraakt en verdwijnt in de goal. En scoort Misijan bij zijn debuut voor RKC. Het is denk ik niet de mooiste die hij ooit heeft gemaakt, maar wat zal het. RKC scoort maar weer eens in een wedstrijd. De 23ste op rij. Ik denk dat die bal tegen de Wijs aankomt. Daardoor Heerkens op het verkeerde been. En 1-0 voor de Waalwijkers. Het is wel een beetje de wedstrijd voor zo'n doelpunt. Geen mooie uitgespeelde aanval. Geen krulvrije trap in de kruising. Maar zo'n bal die dan een beetje van richting wordt veranderd. En binnenvalt. En dan is RKC ineens heel dichtbij de tweede zege van het seizoen. Inmiddels is Nash naar de kant voor Simeo.
hier aan de bal. Geen Salazar dus nog bij Jong Ajax. Hij heeft een stoeltje naast de dugout gevonden.

Misitjan van heel ver. Heerkens van zijn lijn, maar... is hier ruim op tijd bij. Dat was helemaal wat geweest als hij zo zijn tweede had gemaakt. Misitjan. Muzungu. Simeon. De Falco. Bal weer gekopt door Van Gelderen. Muzungu. Komt er nog iets van een slotoffensief van Jong Ajax? Dichtbij. Vierde verliespartij van het seizoen. Frenkel. Bonilla. Schitterende bal terug naar Frenkel. Die zoekt de verre hoek. Maar zijn schot wordt gekraakt. Muzungu. Knap gedaan door Hatjampong. Simeon. Hatjampong. En daar nog bijna Puño. Maar die komt er niet aan. En dan rolt die bal voorlangs. Frenkel. Op tijd. Bonilla. Johnson. Simeon. Aardige beweging. Tackle op de bal, zo leek het. Maar dat was hij blijkbaar niet, want er volgt zelfs geel voor Van der Haar. Is die aanpas. Hij is invaller. Hij raakt daar wel even de bal in ieder geval. Van der Haar, maar toch ook zeker de man. Negen. Bonilla. Misschien wel een van de laatste kansen voor Jong Ajax. Muzungu. Krijgt hem weer terug van Familia Castillo. 3 minuten extra. Houdt RKC dit vast? Of kan Jong Ajax nog iets? Misitjan. Familia Castillo. Aardige bal van Leeuwen, die kan er net niet bij. Dus komt hij bij Van der Veen. Van der Veen en de 2-0. Jong Ajax met z'n allen naar voren. En daar profiteert RKC dan op deze manier van. En dan moet het wel heel gek lopen, willen de Waalwijkers niet voor de tweede keer winnen dit seizoen. In ieder geval bijrol dit keer voor Misitjan. Dan deze goede paas van Familia Castillo. Van der Veen naar zijn linker toe. Die schiet de bal dan keurig in de verre hoek.
een feest bij het uitvak. De zegen van RKC, de aanstaande zegen, al met al wel verdiend. Maar had het wel zomaar anders kunnen lopen. Oh, met die bal op de paal van Montserrat. Johnson. Krijgt de ingooi mee. Als hij iets mee had moeten krijgen, was het denk ik de vrije trap. Raakte namelijk de bal als laatst. Maar dit dan een soort tussenoplossing. Montserrat. Nog een aardige bal over de hele. De Falco. Jump op. Johnson. Montserrat, knappe aanname, De Falco. Simeon. Frenkel. Bonida. Drie man tegenover zich. Waaronder Misicjan. En dan zit het erop. RKC komt er nog wel een keertje uit. Maar moet het doen met twee doelpunten tegen Jong Ajax. Het was geen geweldige wedstrijd. RKC speelde ook zeker niet geweldig. Maar het wint wel met 2-0 van Jong Ajax. Mede door een doelpunt van Misicjan. Die dus scoort bij zijn debuut. Van der Veen maakte de tweede. Het was iets mooier. Maar het resultaat is een overwinning voor de Waalwijkers. Die dus voor de tweede keer winnen dit seizoen en ongeslagen blijven. Voor Jong Ajax is dit dus alweer de vierde nederlaag van het seizoen. Tevreden gezichten bij RKC en geeft ze eens ongelijk. Interviews, die kunt u terugvinden zometeen op ESPN.nl. Social media kanalen van ESPN. En vanavond in ESPN Vandaag. Hier houden we ermee op. Het is nog een hele fijne avond. En heel graag tot de volgende.

0: afgetrapt. Vandaag gaan we daarmee vrolijk verder. Het is FC Twente tegen ADO Den Haag. Een paar dagen geleden werd er hier in de Grolsvesten ook gevoetbald. Telstar kwam op bezoek. Een inhaalwedstrijd. Uiteindelijk was het Urja Center met de enige goal in die wedstrijd. Hij was dus de matchwinner. Wat toch een beetje aan hem kleeft, Anko. Ja, het missen van die kansen.
1: Het afwerken.
0: Het afwerken. Maar het is gewoon heel makkelijk soms om te zeggen van ja, hij blijft misschien niet rustig in zijn hoofd. Of, want hij heeft wel alle facetten om dit te kunnen, toch?
1: Nou, hij komt heel veel in de positie. En de goal die hij ook maakt, het eerste fragment wat we hier zien. Je ziet wel dat als ze doorkomen aan de rechterkant, dat hij vanuit de contrakant wel altijd voor de goal is. Nou, dat is al voorwaarde 1. Je moet er wel zijn om tot afwerking te komen. Maar ik vind met name in het schieten en dan buiten de 16... daar maakt hij nogal eens de verkeerde keuze. En daar zit het voor mij heel erg in. De keuze, als je met je rechterbeen naar binnen komt, dan denk ik soms een beetje met de half binnenkant wreven in de lange hoek. Dan schiet
0: Kun je dat nog leren?
1: Ja, dat denk ik wel. En dat is met name heel veel trainen en situaties herkennen. Ook in combinatie met wat doet een keeper. Ik denk met hem, die facetten bij elkaar, als het op een gegeven moment een beetje gaat vallen met vertrouwen. Ja, ik kan gewoon niet geloven dat een jongen die zo goed kan voetballen, dat hij op een gegeven moment niet doelpunten gaat maken. Dus ik hou mijn vertrouwen wel in deze jongen.
0: Ja, zij staan er klaar voor. De mensen in het stadion zitten er klaar voor. En Sjors Blauw ook. Tijd voor de eerste helft. Veel plezier.
2: Hartelijk goedemiddag. Welkom nogmaals vanuit de Grolsvesten, waar we kijken aan profiel bij Sundre Urja Center. De man dus die het verschil maakte midweeks tegen Telstar. Zij zijn er alweer bij. De fans van FC Twente. Die al vaak naar het stadion hebben mogen komen dit seizoen. Dit is al duel nummer 12. Ze begonnen 23 juli. Toen heel veel mensen nog op de camping stonden, op het strand lagen. Of genoten van een voetballoze periode na het wereldkampioenschap. Toen mocht dit elftal, deze club, alweer aan de bak. Hebben ze zich naar een Europees hoofdtoernooi gevoetbald. En zijn ze ook alweer 5 duels onderweg in de vriendenloterij Eredivisie. En vandaag ontvangt Twente dus ADO Den Haag. Zaterdagmiddag, 16:30 bijna. Het You Never Walk Alone klinkt, het uitvak gevuld met groen en geel uiteraard. Zij snakken naar de eerste zegen sinds de rentree op het hoogste niveau van het Nederlandse voetbal. De formatie van John van der Brom met de twee nieuwe namen. Piazza en Prupper starten, Rots en Aalegaard op de bank. Voor de rest 9 dezelfde namen. Jannik van der Laan mag deze wedstrijd in goede banen gaan leiden. Allard Lindhout, videoscheidsrechter. Zo, dat muntje moet eens even goed zoeken. We beginnen eventjes later vanwege overenthousiaste pupil van de week. Dan pakken we ook eventjes de formatie van de bezoekers erbij. Waar deze Jonas Jensen Ebu start voor de eerste keer. 4 wijzigingen maar liefst heeft Robin Peter doorgevoerd. Naast Jensen Ebu ook De Bruin, Hawkins en Waam vanaf de aftrap. Silla, Jiménez, Van Michem en Thomas zijn er niet bij vanaf het begin.

prima omstandigheden voor een lekkere pot voetbal. Een historisch duel in de Grolsvesten. Eredivisie, wedstrijd nummer 2000 voor FC Twente. Opgericht in 1965, fusieclub van Enschedese Boys en Sportclub Enschede. 22 augustus van 1965. Tegen Telstar de eerste wedstrijd ooit. Dit is de 2000ste. Daarmee komen ze in een select rijtje. Alleen PSV, Feyenoord, Ajax en Sparta slechten die barrière eerder. Goeie ingreep op de bal. Diepgang. Waarbij Urjazetter het moet zien te rooien met Jensen Ebbu.

Van Rooy. Taha. Ze is stevig hoe het Taha daar wordt aangepakt. Van der Laan. Maand tot rust. Urias zitten met de Raterink. Ze geeft hem aardig voor. Weghorst kan net niet koppen. Dat duel met Waam. Wel een duimpje voor het voorbereiden van Urias zetten van Wout Weghorst. Zerouki, Piazza. Beweging nu overal op het veld. Waarbij Urjasetter naar binnen komt. En hij schiet hem tegen de binnenkant van de paal. En soms zit het ook gewoon niet mee. Van de hatelijke nul af midweeks tegen Telstar. Nu bijna weer trefzeker. Weinig mis met de actie. Weinig mis met de afronding. Alleen het eindresultaat onfortuinlijk voor Twente en voor Urjasetter.

Adeyema. Rot hier. Weidman zit er samen met Taha bovenop. Waardoor Twente de bal weer overneemt. Weidman laat het Piazza. Piazza zoekt zijn directe tegenstander op. En dat is Hawkins in dit geval. Die passeert hij vrij makkelijk. En de voorzet vindt geen voet. Twente start furieus aan dit duel. Urie zetten. Zerouki.

gehad. Op papier de linksback, maar die staat ongeveer overal en nergens in de eerste paar minuten. Uriasetter kan de Raterink weer opzoeken. Weer volgeven. Nu is de voorzet wat minder dreigend. Klassieke buitenspeleractie. Scharen en dan buitenom. En dan moet alleen de voorzet nog worden binnengelopen. Daar arriveren Weghorst en Uriasetter. Te laat op de plek waar ze hoorden te arriveren. Storen van Weghorst, zo ingeleverd de bal alweer bij Nijstad. Daha, Van Rooij trekt weer ten aanval. Goed doorgepaast Van Rooij, dat was een aanval die een compliment verdiende.

door naar Twente. Iedereen terug bij ADO Den Haag. Als Nikiema de bal makkelijk uit de lucht kan plukken. Dan wellicht een tegenstoot van ADO. Ing mag leiden met een verre trap richting Raterink. Bij hem ontbreekt de controle. Dus heeft Oenestal de bal

Twente geeft ADO weinig ruimte om te ademen. Overal erbovenop. Dus vragen ze veel van ADO Den Haag in de opbouw. Dat veel komt er nog niet uit in de eerste 7 minuten. Spiedende blik bij Robin Peter.

Taha. En hij is dat. Wijdman. Zerouki. ADO echt flink terugplooiend. Gedwongen wel door Twente. Ingeleverd. Rottier pikt op. Maar goed, kijk eens de weg die hij nog moet afleggen. Het is 70, 80 meter. Hij komt niet eens tot de helft. Urie zetten. Bal nog verlengd. Het gevaar nog niet geweken. Van Royal pikt, Rookie.

Weer dat duo. Uri zit er een Raterink. Nu een keer buitenom. Pikt Van Rooij. Taha. Zerouki. Daar is Uria zetten. Die knikt hem in de handen bij Niki Ema. De bal van Hokken. Piazza. Van Rooij. Voorzet richting Weghorst. En dat is een katachtige reflex. Je ziet het ongeloof op het gezicht bij Wout Weghorst. Weer gaat hij er niet in. Een perfecte bal ook van Bart Van Rooij. Die zal toch een beetje hetzelfde ervaren. Creëerde de meeste kansen in de Eredivisie van alle spelers. Maar heeft nog geen assist achter zijn naam. Dat valt in dit geval vooral op het konto van Niki Ema te schrijven. Hoekschop Twente. Die is te lang onderweg. Zo staat het na 10 minuten 0-0. Dat is het enige waar Twente niet tevreden over kan zijn. Fijn afdraaiend, goed klimmend in de lucht. Kopt hem wel binnen het bereik van Niki Ema. En die keer dus. Komt Twente alweer met Weghorst en Piazza. Sliding op de bal van Waam.

Wijdman. Hawkins. Die wordt niet onvrijwillig naar het gras gewerkt. Zo luidt het besluit van Van der Laan. Dus Twente weer met Taha. De flank aan de linkerkant nu niet bemand. Dus Weghorst door de as.

Yrjö Seteli.

Piazza. Alweer heel snel de bal veroverd door Twente. Zo krijgt ADO Den Haag geen lucht. Dan moeten ze keer op keer een Twentse aanval afslaan. Dat doen ze nu via Nikiema. Die het schot van Taha keert.

Weidman. Goed doorgelopen. En als Weidman de bal heeft, kan er altijd wat gebeuren. Bijvoorbeeld gewoon een pegel. Tamelijk wild. In kansrijke positie. Douda Weidman. Opbeurende woorden van Weghorst. Kijk ook naar de rol van Zerouki hier. Terugtrekken zou ook fijn zijn op de nummer 6. Die vogeltje vrij staat.

Wat kan ADO aan de bal laten zien? Het eerste kwartier eigenlijk alleen maar in de achteruit. Zondag te gast in Goedemorgen Eredivisie, Darot. Zal niet uitgeblust zijn als hij weinig speeltijd krijgt vandaag. Even in gesprek met Fennegore Wesseling. Eduardo. Zerouki. Voordat Rottier iets kan uitrichten. Raterik. Hawkins. Geen ruimte om vooruit te gaan. Eduardo. Kilo. Rottier. En dan wordt er geschoten door Kilo in het gevaarlijkste moment van ADO. Van Finse Makelij, als ze eindelijk een keer de bal wat lekkerder van voet tot voet laten gaan. Is het ook direct dreigend. Doet Oenerstal, wat zijn collega aan de andere kant al vaker heeft gedaan vanmiddag. Doelpoging, pareren. Variant van ADO. En daar is goed over nagedacht. En dat leidt tot gevaar. De voorzet van Rottier. Tot tweemaal toe. Eruit gehaald. Maar hoe die variant werd uitgevoerd. Dat was nagenoeg perfect. Het zou hier dan buitenspel zijn geweest van Rottier. Doet er uiteindelijk niet toe. Mooie, verrassende uitvoering van ADO. Eduardo.

Weidman. Van Rooij. Piazza. Kwartetspelers van Twente in het strafschopgebied. Maar geen van dat kwartet wordt bereikt.

Weer orde. Weghorst. Raterink. Raterink in het blok bij Bruns. Zo bijt ADO wat meer van zich af. Nadat ze een kwartier lang met de rug tegen de muur stonden. Weten ze nu af en toe ook zelf Twente in de achteruit te zetten. Is het wat meer een wedstrijd. In plaats van een eenzijdig duel. Zijn Erbuur gooit ver. Dan moet hij goed vallen. Dan valt hij niet voor ADO. Dan maar met de voeten misschien via Jensen Erbuur. Deense genees. De Bruin. Dat is een aardige bal. Mulder stond er nog. Maar er is ook sprake van buitenspel.

Oenerstal zoekt naar opties dicht bij huis. Maar die ziet hij niet. Dus wordt het maar optie Weghorst. De Bruin. Nkiema. Jensen Uibuw. Snel reageren met Nijstad in zijn buurt. Die begaat dan de overtreding. Het is al de vierde uitwedstrijd voor ADO Den Haag dit seizoen. AZ, Feyenoord, Go Ahead Eagles. De volgaande drie. Bij Feyenoord een puntje gepakt als Eduardo. Mooi wordt weggestuurd, maar de controle noodzakelijk om tot de kans te komen ontbreekt. Het zijn ook niet de makkelijkste uitwedstrijden die ADO al achter de kiezen heeft. Dat perspectief is het ene punt in de Kuip. Een bonuspunt, zoals het zo mooi heet. Kansloos waren ze thuis tegen Groningen, tegen Fortuna vorige week. 3-2 nederlaag. Het zijn ontketende Iataren onder andere. Rottier. Training Pruppen.

De Bruin. Weghorst blinkt ook uit op dit soort gebieden. Dit zie je dan weer niet terug in lijstjes en cijfers. Maar het is wel cruciaal voor een elftal om ook achterin de boel dicht te houden. Dat deed hij niet alleen nu. Dat heeft hij ook woensdag laten zien tegen Telstar. Tijdstip om ook op jonge leeftijd dan naar het stadion te gaan. Hawkins kan Van Rooij opzoeken. Hawkins. Nog een keer. Krijgt hij hem ook nog voor. Rolt hij niet. Zerouki werkt weg.

Rakic en Taha botsen. Sportief van ADO dat ze Taha even de tijd geven om op de been te komen. Dan spelen ze ook nog eens de bal uit. Naar dit duel. Waarbij Hawkins eerst de bal speelt en daarna botst op Taha.

openingskwartierstorm overleefd door ADO Den Haag. Zelf daarna ook wat meer initiatief genomen, dreigend geworden. Daardoor is het best een gelijkopgaand duel geworden. Waarbij ADO zich nu weer presenteert in de richting van Oenestal met Hawkins. Richting Eduardo. Afvallende bal wordt weggewerkt door Jensen Erbu. Of voor Jensen Erbu, door Nijstad. Zet er eigenlijk met een mislukte aanname gaat hij er langs. Omdat ook de defensie van Twente daar, van ADO daar geen rekening mee houdt. Weghorst, Weidman voor de goal. Weghorst probeert het zelf. En dan is nog de vlag omhoog. Dat in eerste instantie Weghorst al waarschijnlijk buiten spel stond. Dat ze bij Twente nog vinden dat Mulder hier zijn boekje te buiten ging.

vindt die bal ineens voor zijn voeten en krijgt hem bijna nog bij Weghorst. En dit is natuurlijk geen bewuste terugspeelbal. Het is een noodgreep. Zerouk, Piazza, Taha, Van Rooij.

Welk gezicht wordt er nu weer opgezet? In dit duel. Openingsfase voor Twente. Daarna wat meer ADO. Prupper. Uriasetter. Weer in de weer met Ratering. Binnen door of buitenom. Geen van beiden. Terug. Weidman. Stil als hij die kap maakt. Allemaal Bart van Rooij. Weidman wacht te lang met de kaats. Speer van Nikiema. Rot hier. Goed ingeschat door Van Rooij. Dus Bruns.

Binnendoor. Daar stond Raterink even te snurken. En dat wordt dan uiteindelijk ADO niet fataal. Want ze zijn net op tijd wakker. En overleven dus deze driften van Twente.

ADO dichtbij een goal was. Half uur onderweg in Enschede. Doelpuntloos. Twente ADO. Piazza en Urias zetten er even van kant gewisseld. Weidman. Die Nijstad lanceert. Nog altijd Nijstad. Voorzet eruit gehaald. Doorwaam. Bloedend voorhoofd bij Kilo. Dat betekent meestal dat je even het veld moet verlaten. Maar zien de ogen van de arbitrage ook wat de scheidsrechter, wat de camera's zien.

Corner Twente. Mulder krijgt de complimenten. Goed passie, duidelijk hoorbaar. Passie. De afkorting van Pascal uiteraard.

Weidman. Ondanks verwoede pogingen nog altijd de Fransman. Weidman. En dan is er van voren geen sprake meer. Dan wordt een van de vasthouders bestraft. Dat is De Bruin. Daar toonde hij zijn klasse. Douda Weidman. Die ook als de ruimtes beperkter worden, de lat hoger ligt, dus een ei kwijt kan. Dit lijkt een kolfje naar de hand van Younes Taha. De afstand is riant, maar dat maakt het voor hem zeker niet lastiger. Al lijkt Zerouki ook wel oren te hebben naar deze vrije trap. Klein muurtje van slechts twee man. En Zerouki die hem wel eens beter heeft geraakt.

De Bruin. Hawkins. Twente is weer op zoek naar het vertier uit het eerste kwartier. Toen ze ADO echt een lastig pakket brachten. Het is een kwestie van tijd leek voor er gescoord werd. Die tijd is nog niet aangebroken. Zerouki. Urjazet er aan het werk. Weghorst ontbreekt voor de goal, want die kreeg een tikkie mee. Verbijt even de pijn. Kilometer vreten van FC Twente dit seizoen. Achter de meeste minuten. Van Rooij. Die proefde daar wat te halen valt voor Twente. Zerouki doet dit ook goed. Leest wat de bedoelingen zijn van Waar. Maar dan is er wat ruimte bij Piazza. Dit kan ADO nog wel eens duur komen te staan. Maar de aanname bij Piazza is dan niet voldoende om ADO echt te verontrusten. Je ziet aan de reactie van Piazza dat hij dat ook beseft. Mulder onderschept. Het is kwaliteit om zo'n moment goed aan te nemen. Weidman trapt. Prupper, zo, wat plukt hij die uit de lucht? Zal toch niet heel vaak worden vergeleken met iconen als Dennis Bergkamp. Maar maak er een... stil van, een foto. En je kunt er een standbeeld van maken. Dat heet die knap, Robin Prupper. Goed verlengd door Eduardo. Hawkins. Hawkins. Hawkins. Hawkins. Met veel meer gevoel en vernuft... Maar ja, dat ontbrak dus. Als die bal goed verlengd wordt door Eduardo en ze achterin bij Twente geen benul hebben, dat Hawkins daar nog opduikt. Maar die komt in al zijn ijver niet lekker uit.

Piazza. Hij heeft zijn schaar meegenomen. Goed weer, de onderschepping van Zerouki. Die bal levert een corner op voor Twente.

met veel gevoel bij de tweede paal. Dat had Nick Jema in de smiezen. Het is geen 0-0 wedstrijd, maar dat staat het wel als Rottier ineens met zijn handen in het gelaat op het gras ligt. Zonder bal in de buurt. Je wilt het afvragen, is dit een botsing geweest? Of kwade opzet? Het gebeurt rechts in beeld. Helemaal rechts in beeld. Nou, het wordt echt wel even opgevangen door Taha. Je vraagt je af waarom dat nodig is. In de categorie elleboogstoot, nee. Het is wel wat onsympathiek. Ja, en dan moet je een minuut buiten de lijnen. Lijkt mij, want het spel heeft even stilgelegen. Maar de bal was buiten gespeeld uiteindelijk. Dus dan is dat niet nodig. Dat is slim gedaan.

Wordt er nog gescoord voor rust? Taha. Zerouki. Schepping de Bruin. Kilo. Dan valt hij andermaal voor de Kilo. Rotier. We hebben een Rotier. Verdekt geschoten. En Onnerstal is toch echt een doelman. Die dit soort ballen gewoon pakt. Voor de tweede keer dat Lars Onnerstal die uitschuifarmen van hem inzet. Bijna 2 meter lang. En een spanwijdte. Die een treffen van ADO voorkomen. Kilo. Weer eentje uit het tekentafelboekje. En nu zonder een dreigend moment dat daarop volgt. Maar Kilo en Rotier hebben Onnerstal echt al tot het uiterste gedwongen. Hawkins had het moeten doen. Om maar te onderstrepen dat ADO Den Haag zeker niet verstopt vandaag in de Grolsvesten. En omdat Twente dat logischerwijs ook niet doet, is het best vermakelijk. Alleen doelpunten nog niet gezien. Misschien dat Van Rooij daar nu voor kan gaan zorgen. Maar uiteindelijk loopt hij zich vast.

Piazza. Piazza. Dit is weer het beeld dat we zagen in het openingskwartier. ADO achteruit. Twente volle bak vooruit. En Nikema die een bal uit de lucht plukt. Riskant dit. Wat moet je ermee als speler van ADO? Ja, zo inleveren.

0: Rust in Enschede. Halverwege Twente ADO Den Haag is er niet gescoord. Twente maakte daar in het eerste kwartier veel aanspraak op. Oenestal voorkwam tot twee keer toe dat ADO niet tot scoren kwam. En zo is er best veel gebeurd. Alleen juichen? Nee, dat niet. Jannik van der Laan zijn rust laat nog even op zich wachten. Hij moet nog wat uitleg verschaffen aan Zerouki en Prupper. En daarna mag ook hij aan de thee of wat anders. Zometeen het verhaal van de eerste helft. Vanuit de ogen van Anko Jansen samen met Freysia Cousinho Arias. Dus heel graag tot zo.
1: Het staat nog 0-0 hier in Enschede. Het lijkt een slechte corner. Maar ja, dit kunnen we toch echt wel een hoogstandje noemen. Was mooi geweest als deze erin was gevlogen, toch?
2: Zo, echt.
1: Goedeld,
2: ik heb van de week ook nog een goal van hem gezien zo in de verre hoek.
1: Ook met zo'n aanname ervoor?
2: Nee, oh, dat hebben we niet. Nee, we moeten niet te gek maken.
1: Nee, moet niet te gek maken. Twente begon flitsend, maar ADO knokt zich een beetje in de wedstrijd. Best wat kansjes van ADO ook nog meegeschreven.
2: Ja, nou ja, Twente geeft ze natuurlijk ook die mogelijkheid door het niet in het eerste kwartier toe te slaan. En je zag dat ze wel wat moeite hadden in het begin met de variant met Jensen, Nabil en Raterink. Maar ze kwamen steeds beter in balbezit en krijgen wat kantjes. Die eerste half een kilo en deze waar Van Rooij niet op staat te letten. En ja, Bruns toch iets moeilijker grote ruimtes verdedigt dan bijvoorbeeld een Lemkin. Maar deze kansen, ja, daar heb je echt Oenestal nodig. Want dit zijn wel ook die van Kilo. Dat zijn twee ballen. Nou, ik noem even een keeper van Feyenoord. Dan weet ik het niet.
1: Die haal jij voor het gemak maar even bij.
2: Nou, ja. Nou ja, dit zijn ballen die zijn vrij. Ze waren niet heel hard, maar heel. Als je zag het mooi met de camera van de achterkant, dat ze heel ver in de hoek waren. Die pakte Oenestal echt goed.
1: Ja, zeker. Daar zat hij goed bij. De openingsfase, vol energie van Twente. Niet het gevoel dat ze een paar dagen geleden hebben gespeeld.
2: Nou ja,
1: en ik denk dat wij het misschien 10 seconden ervoor hebben gehad over Oria Zetter.
2: Ja. Ja, ik heb het eerste kwartier echt genoten van Twente. Die hadden echt ongelooflijk veel tempo erop staan. Ik moet ook wel zeggen, het klopte bij ADO op dat moment nog echt van geen kant. Ja, Oria Zetter kwam hier dus in de 1-1 tegen Jens Abiu. Ik denk dat deze keuze goed is. Ja, en dan zit het ook net niet mee. We hebben het net erover gehad. En dit is gewoon goed geschoten. Want ik zat eerst te kijken van in deze situatie wil je hem meestal als rechtsbenige linksbuiten wil je hem naar de verre hoek sturen. Ja, ik denk dat deze keuze wel goed was. Met iets meer vaart in de korte binnenkant paal.
1: Ja, daar wordt Nicky Ema even gered door de paal. Heeft zelf ook wel weer wat reddingen. Waaronder de kopkans van Weghorst.
2: Ja.
1: Of had Weghorst dat beter moeten doen?
2: Ja.
1: Tussen twee man in, wel lastig.
2: Het is een uitstekende bal van Rooij. Niet te hard. Waar de voorzitter van Taha heel vaak heel hard zijn. Is deze echt wat vallender. Dan kan je er als spits ook meer naartoe bewegen. Hij zit wel tussen twee man in. Het is niet heel makkelijk om deze naar beneden te krijgen. Dus ja, je zult zeggen als je Weghorst haalt, dan wil je eigenlijk wel dat dit soort ballen erin gaan. Maar ja, ik vind hem hier niet heel veel aan te rekenen. Nicky Ema moet deze ook wel pakken. Doet het goed.
1: Ja, zeker. Zijn er een paar dingen in het leven waar jij van enthousiasme een beetje opveert? Als we het hebben over voetbal, dan zijn het corner varianten.
2: Ja, nou ja.
1: Is kijk, altijd leuk om te zien.
2: Als je het zo moeilijk hebt als ADO, dan vind ik het wel mooi dat je er echt over nadenkt. Dat als je een keer een standaard situatie krijgt, dat je zo iemand helemaal vrij speelt. Ja, hier komt niet veel uit. Maar Rottier werd hier echt helemaal vrijgespeeld. En ik vond vooral deze die nu komt, daar gaan ze natuurlijk volop uit. En dan verwacht je nooit meer deze bal. En het blok van Waam is het volgens mij daar. En Rottier die dan achteruit stapt, ja, vond ik echt geweldig gespeeld. En ja, jammer dat dat dan eindigt met een nikszeggend balletje. Maar wel over nagedacht, bestudeerd en goed uitgevoerd.
1: Ja, mooie corner variant van ADO. Een prachtige aanname van Robin Prupper. Maar het staat gewoon 0-0. Gelukkig hebben we nog een tweede helft. We gaan er eventjes tussenuit. Zijn zometeen terug hier in Enschede. Tot zo. Welkom terug. 0-0 nog hier in de Grosvesten. Twente tegen ADO. Het was een beetje geheimzinnig hoe Robin Peter deed. Nou, we gaan misschien niet helemaal zo staan met twee spitsen. Zo geheimzinnig was het eigenlijk niet, toch? Wat het plan
2: het verhaal
1: was.
2: Zit hem in Raterink. Dat is in als ADO de bal niet heeft, is dat eigenlijk de vijfde verdediger, de rechter. En als ze de bal hebben, willen ze hem aanvallend gebruiken. Eigenlijk als rechter middenvelder, rechter buitenspeler. Alleen in het begin ging dat heel vaak mis. En was die communicatie met Jensen Erbiel totaal niet goed. En waren ze eigenlijk aan het zoeken van wie moet dat nou gaan oplossen.
1: Heb je ook nog Nijstad die ongeveer overal gaat staan?
2: Dat is het volgende probleem. Want Raterink, die wordt aan het twijfelen gebracht door Nijstad. Want die gaat echt soms als tweede tien heel hoog spelen. Van ja, moet ik nou wel door of niet door? Nou, en die wisselwerking zag er bij Twente goed uit. Kwam heel vaak Urjasetter vrij. En dan werd er 1-1 gespeeld. En dan hadden ze het heel erg moeilijk. Maar dat ging ook naarmate het, de wedstrijd vorderde, ging dat steeds beter. En kregen ze daar ook veel meer controle over.
1: Ja, we hebben één wissel. De Bruin gaat eraf. En hij, Matthijs Sin, gaat zijn debuut maken voor ADO. Hebben we heel soms gezien bij AZ.
2: Ja. Nou ja, bij AZ, ik vind dit een goede speler. Alleen bij AZ vond ik dat het gewoon te weinig tempo in zijn benen. Het leek hem allemaal net iets te snel te gaan. Maar technisch, qua zijn aanname, zijn passing is echt wel goed. Hij ziet het. Alleen, nu een stapje terug. Maar ik denk wel dat dit voor ADO echt wel een goede speler kan zijn.
1: Ja, we gaan zien hoe dit er vanaf gaat brengen. De tweede helft. Gaan we naar Sjors Blauw.
0: Het is de Twente-beul. In het bekertoernooi schoot hij de droom van een dennenappel in Enschede aan Diggelen. Dat was in Alkmaar. Nu dus verkast naar Den Haag. Waar hij zijn debuut maakt. Voor ADO. In plaats van Finn de Bruin. Die al geel op zak had. Dus een gevaar is voor een tweede uitsluiting. Eerste wijziging die Robin Peter doorvoert.

alle horloges gelijk. Tweede helft onderweg. Best aantrekkelijk voorrust. Alleen geen doelpunten, die moeten nu komen.

laatste kwartiertje. Dat is dit seizoen vooral zichtbaar. Het eerste kwartier na rust. 3 van de 6 tot nu toe gemaakte doelpunten vielen die 15 minuten. Nu moet ADO vooral in de achteruit als Kilo inlevert. Weidman, Taha bij de tweede paal. Daar komt die bal net niet, want dit is Mulder die ADO redt. Taha in de touw en niet de bal. Echt een geweldige ingreep van Pascal Mulder. Van die acties waarbij je als verdediger zoveel complimenten ontvangt. Die ook een doelpuntenmaker krijgt. Maar wat is het waard? Want de corner volgt nog. En dan staat hij weer, Mulder. Nu iets minder heldhaftig. Wel net zo effectief.

steeds een paar meter meer terug. ADO Den Haag. Tot hier, want hier kunnen ze niet terug. Met de achterlijn daar. Eduardo met Prupper. Dan wil Eduardo er langs, maar dat verhindert Prupper. Vindt Van der Laan het over een weerspel. Combineer. Shin. Voor het eerst in aanvallend opzicht. Hawkins. Slingert een voorblok is voor Van Roy. Andermaal. Amerikaanse Duitser. Hawkins. Achterlijn halen. Volgeven. Nu is het Brunt die het probleem oplost. Jensen Ebu. Die is voor Oemestal. Zetten. Steekpaas doorzien. Shin onderschept. Eduardo wil hem wel hebben in de diepte. Dat heeft Shin gezien. Dan heeft hij Rottier met alle vrijheid in zijn nabijheid. En dan krijgt hij net de bal niet. Het gevaar ligt echt wel op de loer voor Twente als ADO af en toe uitbreekt. Hawkins nu geel. Voor dit vasthouden.

Walker. Eduardo. Maar Unistals gaat dit goed in. Pril seizoen. ADO het laagste expected goals van de hele Eredivisie. Het zegt iets over hoe makkelijk ze tot kansen komen. Taha. Weghorst, als je hem bij Eurissen kan krijgen. Dat lukt alleen niet. Dat cijfer van het aantal expected goals, dat is nog een klein beetje vertekenend. Ook van de tegenstand, die is voor ADO niet mals geweest. Hokken kan weer heel wat meters overbruggen. Hawkins kan misschien Van Roy opzoeken en een keer schieten. Dat doet hij in het blok. Niet zo'n gemakkelijke kans als voorrust. Goeie bal, Weghorst. Taha is alleen. Maar dat vindt hij niet altijd erg. Taha. Uiteindelijk het eindseizoen niet bereikt.

was Remy alleen op de wereld hier, Younes Taha. Maar dan heeft hij wel het vermogen om daar ook echt wat van te maken. Maar Shin en Mulder zijn hem de baas. ADO heeft al twee keer verrast bij een spelervatting met een variant. Wordt dit een meer recht toe, recht aan vrije trap? Of hebben ze weer wat bedacht? Dat knikje van Kilo. Nou, er is misschien wel wat bedacht, maar tot gevaar leidt het nog niet. Uiteindelijk kan Mulder schieten. Maar ligt Oemestal daar niet wakker van. Komt. Die neemt de plek in van Hawkins. Dit was buitenspel. Nou, het is wissel aan de kant van Twente. Excuus. Thorvaldsen neemt de plek in van Piazza. Ik zag alleen het bord even van de vierde official. Het krijgt nu wel wat meer minuten, Thorvaldsen. Van Van der Brom. Weghorst.

binnen door Thorvaldsen. Taha krijgt hem nu pas bij de nieuwe Noor. Wil jij zetten? Weidman. Ah, die wil nog wel eens de trekker overhalen. Taha. Thorvaldsen. Naar binnen komen. En een schot dat weinig op het lijf heeft.

Lobaxi Weidman. Zerouki. Schepping. Sin. Balletje buitenkant voet ingeleverd.

Prupper. Weghorst. Nijstad. Singeling is weer begonnen. Thorvaldsen. Taha Thorvaldsen. Weghorst. Uria Setter. Weidman. Zerouki. Dan is dat Taha. Krijgt hem niet bij Zerouki. Hij overdenkt zijn zonde. Misschien ook wel meer dan dat.

al bijna een uur gespeeld. Nog altijd geen doelpunt in de vesten. Twente zet weer aan en krijgt via Weghorst nu echt een gelegenheid. Maar die zoekt de combinatie nog een keer. Snel weer balbezit voor Twente.

Het duurde lang thuis tegen PEC voordat het verschil werd gemaakt. Tegen Telstar was het ook. Drie kwart wedstrijd ploeteren voordat de voorsprong er was. Hetzelfde beeld nu tegen ADO Den Haag. Maar komt die voorsprong er uiteindelijk wel? Als Weidman hier de kans krijgt. En Weidman gevloerd wordt. En een strafschop er komt voor Twente. Als de combinatie fraai is, maar de vertwijfeling op de gezichten eigenlijk al verraadt dat er een hoop twijfel is aan de kant van ADO. En als je de buiteling bekijkt in eerste instantie, is het denk ik Weidman die hier in ieder geval gretig het gras op zoekt. Al kun je ook wel stellen dat Raterink een kleine rol daarin heeft. Interessant wat Lindhout hier ook mee doet. En dan gaan we de vraag daarna beantwoorden. Of Weghorst die tweede kans die hij zo graag wil ook benut. Hawkins gaat er ondertussen vanaf. Hij wordt afgelost op bal.

Geen overtuigende cijfers vanaf de stip voor Wout Weghorst. Geen rapport dat je opstuurt. Maar hij wilde een tweede kans na de missen van woensdag. Die tweede kans krijgt hij. En een tweede kans grijpt hij. En hij maakt zijn allereerste in het shirt van FC Twente. In de Grolsvesten. Mooi de glimlach bij Wout Weghorst. Het moment waar hij als jong jochie van droomde. Scoren voor zijn favoriete club. In het stadion van zijn favoriete club. En dan zie je wat het losmaakt. Een jongensdroom die uitkomt. Vanaf de stip.

Van der Brom blij. Maar dit zegt alles, dit beeld. Kreeg de tweede kans van Van der Brom vanaf de stip.

zo duurde het weer even voordat Twente een tegenstander op achterstand heeft gevoetbald. Maken ze dus wel weer het verschil naar rust. Net als tegen PEC, net als tegen Telstar. Taha. Van Rooij. Thorvaldsen. Van Rooij, Thorvaldsen. Nijstad. Die terug wil bij Thorvaldsen. Ratering kan een corner niet voorkomen.

enige omhelzing tussen Eduardo en Weghorst. Je kunt toch niet zeggen dat Eduardo zich hier onbetuigd laat. Vooral met veel risico. Was het niet zo'n duel dat Twente een penalty opleverde tegen Telstar? Nijstad. Taha. De swoem lijkt met de goal gelijk weer terug bij Twente. Voeren ze al af.

dubbele wissel bij ADO Den Haag. Laten we het debuut zien van Donat Barani. 26-jarige Hongaar die de goals aaneen wist te rijgen in het thuisland. 62 stuks in 153 duels voor Debrecen. Hij moet nu hen in vuur en vlam zetten. Ook Ratering maakt plaats. Hij wordt afgelost door Van Michem. En de andere speler die het veld heeft verlaten is Eduardo. Hens van Rooij.

kwart wedstrijd nog te gaan. Jensen Abu. Van Michem. Die is er bijna voor die debutant. Is misschien niet de langste. Ongeveer 1,80 meter. Maar maakte wel 16 van zijn doelpunten met het hoofd. Is dus wel een wijze waarop hij bediend kan worden. Bruns vindt dit een elleboogstoot. Mag hij vinden. Urias zet er afgelost door Daan Rot. En Taha maakt plaats voor Van den Belt. Zit weer in het schuitje waarin Levi niet zit, Daan Rot. Niet meer de eerste keus. Op 10 geprobeerd als rechtsbuiten. Het is allemaal een beetje om het even bij Twente. Van de spelers die op die posities kunnen lopen. Piazza, Urias Setter. Torvalds en Rot. Wordt allemaal gebruikt. Soms als invaller, soms als basisklant. Morgen staat Daan Rot sowieso in de basis bij Goedemorgen Eredivisie. Als hij ertussen komt bij Andries Jonker. Hier is Rot. Hier is Van Rooij. Van Rooij in het blok. Weidman wat offensiever naar de entree van Van der Belt. Vorig jaar wist FC Twente dit soort hordes niet te nemen. Ze speelden het te vaak gelijk bij haalbare kaarten. Onder andere bijvoorbeeld thuis tegen PEC, thuis tegen Telstar. Eindigde twee keer in een gelijkspel. En die wedstrijden waren ook nu geen appeltje eitje, maar werden wel gewonnen. Tegen ADO gaat het nu de goede kant op. Al moeten ze oppassen als hiervan Michem het kan proberen. Nou, onhandig balverlies. Omdat 1-0 nog wel altijd penibel is. Zin. Kilo. Recht in de handen bij Oenestal. Weidman. Zeeën van ruimte. Letterlijk. Kan zo doorlopen. De oude Weidman. En dan kan nog steeds zo doorlopen. Weidman. Op het moment van uithalen is de pijp leeg bij Douda Weidman. Je voelt ook aan de kuitjes. Rechts zo die gaat. Net naast. Mulder als Weghorst maar weer jaagt. Ja, dat is tomeloze energie bij Wout Weghorst. Onzichtbaar in de cijfers dat soort acties. Maar leidt hij wel bijna tot de 2-0. Van Thorvaldsen. Ook hierom naar Enschede gehaald. De lat hoger leggen op alle fronten. Dat doe je wel met Wout Weghorst. Thorvaldsen profiteert bijna van de arbeid. Van de spits. Rots. Bal in de achtervolging.

McDonald's. Rami. Sterk werk Brunt. In de loop bij Weidman. Het slotoffensief van ADO zorgt natuurlijk ook voor ruimte bij Twente. En van die ruimte moet Weidman nu profiteren. Via Thorvaldsen. Alleen er wordt uiteindelijk niet geschoten. Direct. En ook niet indirect. Kans gemist. Om wat eerder een veilige haven terecht te komen. Weghorst. Weghorst. Dit is appeltje eitje. Maar dat is ook de redding van Nikema. Die hem voortreffelijk pakt, zeg. Als ADO ineens helemaal geen verdediging meer heeft, krijgt Weghorst de kans om zijn tweede van de middag aan te tekenen. Baam gezien. Keeper komt uit zijn goal. Nou, daar krijgt hij hem nog tegenaan ook. Gaat er vanaf. Silla komt.

verschil gemaakt door de captain. Die eindelijk weer een keertje scoort. 2024 deed hij dat voor het laatst. Voor Twente. En nu rond hij een mooie corner van Weidman af. Heerlijk getrapt door Weidman. Fijne snelheid. En Prupper troeft iedereen in de lucht eraf. Mooi dat fysieke duel met Jensen en Buw. En zo zijn het de oudjes die Twente de juiste kant op wijzen. Oenestal met een paar goede reddingen voor rust. Weghorst met de openingstreffer. Prupper die zorgt voor de 2-0.

kleine met een mooie assist. Het is ook direct de laatste actie geweest van Weidman. Die maakt plaats voor een debutant, Jordi Bouwua. Komen van Jong PSV. En ook voor Weghorst zit de wedstrijd erop. En even luisteren naar hoe Weghorst het veld verlaat. Er was wat sepsis aan het begin van het seizoen.

Twente alweer Torvald. In het blok. Goed vrijgespeeld van de Belt. Van Roy. Rot. ADO lijkt nu rijp voor de slacht. Na die tweede treffer van de thuisclub. De vraag is hoeveel trek heeft Twente om te slachten. Hoeveel energie zit er nog in het elftal. Weer twee tegengoals voor ADO. Net als in alle andere wedstrijden. Dat zorgt er natuurlijk ook voor dat je keer op keer gedwongen wordt er twee te maken, wil je wat bereiken qua punten. Zo simpel is het ook.

Zé Rookie. Sterk werk van Van der Belt. Wacht even op Zé Rookie. De voorzet. Makkelijk te verdedigen. De vaar al niet geweken. Bawua raakt hem niet vol. Goed onderschept. Maar dan is dit een tikje achterloos, een tikje vervelend voor Zerouki om er nog wat van te maken. Hoog de kansrijker. Hij kan nu rustig achteroverleunen van de Brom. Tegen de club die 2010-2011 van Europees voetbal leidt. Zerouki nu de man van de spelervattingen. Nikiema, half. Dat is ook goed genoeg. Dan laat Brunt zich even verrassen. En dan zit zo onhandig en onnozel geel. Deze last draag je de rest van het seizoen mee. Het staat eerst te snurken. Want hij denkt dat er niemand meer is van ADO. En dan pakt hij Rotier hier vast. 90 meter van Oenestal af.

Verhoekie. Van Rooij. Heerlijk. Meegeven Vennegorov-Wesseling. Torpalsen voor de goal. Vennegorov-Wesseling wil het graag zelf doen natuurlijk. Om ook zijn eerste in de Eredivisie te maken. Daar ligt Nkema nu voor in de weg. Bevrijdend de 1-0 van Weghorst. Verlossend de 2-0 van Prupper. Tot de derde valt, zou je zeggen, van Twente.

voor of Hesselink. Zal verlengen naar Thorvaldsen. Die kan dan Rezin Ebu opzoeken. Nou, hij staat in zijn nabijheid. Maar hij wil het echt zelf doen, want hij wil graag scoren. Om die belofte, die 6 miljoen euro met zich meebrengt ongeveer, toch een keer in te lossen. De gretigheid spat er vanaf. De uitvoering laat hier te wensen over. Nog wel getoucheerd. Zo'n bal moet absoluut tussen de palen.

Zerouki. Afdraaiend. Iedereen terug bij ADO. Die corner te verdedigen. En dan lopen er twee van ADO tegen elkaar aan. Dat is niet zo handig, want dan kan Rots volgooien. Thorvaldsen. Die gaat uiteraard weer schieten. Nu met zijn andere voet. Hak op die Kjema. Silla heeft last van zijn hoofd na die wat onbeholpen actie van zijn collega Barani. En Rots in dit geval de lachende derde. Het is een beetje het lastige momenteel voor de arbitrage. Ga je fluiten bij dit soort situaties? Vandaag eerst even de speler zelf opkrabbelen, het is inschatten. Ze moet ook dokter zijn. Je zou zeggen, als er echt schade is aan het hoofd, dan moet je de avond gelijk staken. Maar er zit soms nog een grijs gebied bij.

Rot. Openen naar links, want daar valt het momenteel te halen voor Twente. Rot iets te nonchalant. Door de benen bij Torvald. Aardige bal en wat een vrijheid voor Paul en die... krijgt hem er op een of andere manier niet in. En dan gaat nog de vlag omhoog. Had de wedstrijd zo weer van spanning kunnen voorzien, Jesse Bal. En die staat absoluut zelf geen buitenspel. Maar Mulder wel en die bemoeit zich er ook mee. En dus is dit correct buitenspel. En is de redding van Prupper uiteindelijk niet nodig. Wel knap.

meegeven. Voor de goalbal. Maar krijgt Barani daar de bal? Nee, Serupi sterker in dat duel. Dit mag verder van Van der Laan. Mulder. Het is een beetje een klutsituatie. Uiteindelijk heeft Twente de bal met Torvaldsen. Is de rots hier gevloerd door Silla. Geel voor de invaller. Die nog scoorde in de Kuip. En dit doet Rots vooral heel slim. Zijn voet er even voorzettend.

dat wil Twente natuurlijk niet. Om in de slotfase nog echt onder druk gezet te worden door ADO als ze scoren. Het is totaal geen wedstrijd waarin Twente zich zorgen hoeft te maken. Maar één goal van ADO. De paniek kan plots uitbreken. Een rotier. Bij Sin. Zerouki. Vennegorov Wesseling de diepte. Heeft die Torvalds erbij zich. En die wil altijd wel het avontuur zoeken. Eerste aanname. Zorg voor vertraging. Maar hij kan nog steeds naar binnen komen. En schieten. En dat doet hij weer in de handen. Bij Nikiema. Er gaat veel dreiging van hem uit. Maar geen efficiëntie. Heel nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. Filip Torvaldsen. Rotier.

pogingen van ADO om in ieder geval één goal te maken. Hoe groot zijn de kansen geweest? Niet heel. Kilo. Sin. Slingert hem voor richting bal. Maar Bruns verhindert een kopkant. En dan veert het stadion weer op, want Torvalsen heeft de bal. En dan gebeurt er wel wat vandaag. Hij gaat vaak zelf. Nu laat hij het aan Van den Belt. En Nikema pakt deze bal goed. Nu wel het overzicht. Van den Belt op de doelman af. Die heeft er ook wel het een en ander uitgehouden, Nikema. Toegevoegde tijd bedraagt minimaal 4 minuten. Wakker blijven dus nog eventjes. Wie weet, pik je nog wat mee.

Prupper. Kilo. Mulder. Goed, de diepte ingegeven. Die came uit zijn goal. Dat doet hij. Bekwaam. Is Twente nou slim? Is ze snel gooit? Dat doen ze. Heel veel levert het niet op.

Kula. Halverwege de toegevoegde tijd al. Nog één duel te gaan voor Twente voor de interlandperiode. Dat is thuis tegen PSV hier volgende week. En ook ADO wacht te kraken, alleen dan als hij de ranglijst omdraait. Zij ontvangen Cambuur. Nijstad, nog een corner. Kijk, Twente PSV. Dan denk je automatisch aan Jan Vennegoor of Wesseling. Momenteel werkzaam in Eindhoven. En nu voetbalvader.

Maar wauw, dat is nog bijna een toetje. Dat wel past bij een jubileumwedstrijd. Een scorende debutant. Als Dikema het nakijken heeft. Aan de bal. Steeds verder van de goal afdraait.

0: Twente gelooft het wel. Van der Laan ook. De 2000ste wedstrijd van FC Twente in de Eredivisie wordt gewonnen. Overwinning nummer 881. Dankzij een rake strafschop van Wout Weghorst. En een mooie kopbal van Robin Prupper. Kun je concluderen dat de senioren in de selectie Twente de weg wijzen. ADO voor rust. Twee keer dichtbij een goal. Oenestal, ook al een van de ouderen, lag in de weg. Na rust dus vanaf de stip Weghorst en met het hoofd Prupper. Zorgen voor een prima week voor FC Twente. 6 punten toegevoegd aan het totaal nu op 13. En daarmee nestel je je stevig in de top, dan wel subtop. Zeker aangezien AZ punten heeft gemorst. Kun je concluderen dat Twente gewoon lekker meedoet. En ook nog eens gekwalificeerd voor Europees voetbal. Dan zit je er een stuk vrolijker bij dan de fans van ADO Den Haag. Ze hadden een zware, lastige start. Met AZ, Go Eagles, Feyenoord en Twente uit. Groningen en Fortuna thuis. Ja, dan kun je op één staan. Volgende week moet het gebeuren voor hen. Thuis tegen Cambuur. Een wedstrijd voor je gevoel nu al onder hoogspanning. Maar goed, dat is pas voor volgende week. Eerst even hier nabeschouwen. Dat doet Van der Brom natuurlijk ook. Met zijn Haagse vrienden. ADO in Europa. Het voelt als een eeuwigheid geleden. Van der Brom was daar verantwoordelijk voor. In het seizoen 2010-2011. En wij gaan luisteren naar een van de hoofdrolspelers van vandaag. Die staat bij Freysia Cousinho-Arias.
1: Dankjewel, Sjors. Daryl, hoe lang hebben jullie gevoelsmatig echt meegedaan vandaag?
2: Ik denk dat je het eerste kwartier een soort storm overleeft. En daarna denk ik dat we goed in de wedstrijd zitten, de eerste helft. En ja, tweede helft krijg je ongelukkig die penalty tegen. En dan ga je op zoek zelf naar meer. Dan geven we meer ruimtes weg. En dan krijgen zij nog wel een hele hoop kansen. Dus ja, lastig.
1: Ja, want eigenlijk die goal die zij scoren vanuit die penalty, daarna was het weg, hè?
2: Ja, weet je, we proberen het compact te houden en vanuit daar wat uitvallen te hebben. En dan, als je dan 1-0 achterkomt, dan moet je toch op zoek naar meer. En ja, dan geven we gewoon daarna denk ik te veel ruimtes weg en creëren we aanvallend gewoon te weinig.
1: Je bent de aanvoerder van de ploeg. Je wil ze bij de hand nemen, maar je zit op de bank. Hoe is dat?
2: Ja, leuk is anders. Maar goed, ik weet hoe het werkt, het voetbal. En weet je, het is, ik ben niet onschendbaar of zo, omdat ik een band heb. Dus ik wil het beste voor het team. En als ik erin kom, dan werk ik weer keihard. En vanuit daar zien we het weer.
1: Jullie hebben vaker aangegeven, we moeten wennen aan het Eredivisie voetbal. Waar staan jullie in dat proces?
2: Nou, ik denk dat je wel ziet dat we groeiende zijn. Ook zeker aan de bal. Alleen, we moeten onszelf wel gaan belonen een keer, weet je. We spelen goed mee, ook in de eerste helft. We creëren een paar goede kansen, denk ik. Die Oenestal er goed uithaalt. Alleen, die moeten we wel gaan benutten.
1: Volgende week tegen Cambuur. Gaan we dan het oude ADO zien? Het ADO van vorig seizoen?
2: Ik hoop het wel, want het wordt wel een keer tijd. Ja.
1: Dankjewel, succes. En meteen Robin Prupper, gefeliciteerd. Heerlijk moment om een goal te maken, denk ik, of niet?
3: Ja, zeker. We waren er lang op zoek naar. En ik denk dat we veel kans hebben gecreëerd. En uiteindelijk is het wel lekker dat ik hem mag maken, ja.
1: Want denk je natuurlijk op een gegeven moment, misschien wordt het een beetje binnenknijpen in de slotfase. Dan is dit het perfecte moment dus.
3: Ergens wel. Zeker als je veel kansen bij elkaar speelt en dan valt er elke keer niet in. Dan moet je toch geconcentreerd blijven. En ik denk dat we dat gewoon de hele wedstrijd wel gedaan hebben. Op één fase na waarin zij misschien in de eerste helft denk ik twee schoten buiten de 16 hebben gehad. Maar verder hebben we denk ik gewoon gedomineerd en een hele goede wedstrijd gespeeld. Veel kansen bij elkaar gespeeld. En dat is een hele goede wedstrijd denk ik.
1: De wedstrijd, ja, iedereen veerde natuurlijk een beetje op toen er dat penalty moment was. Kijk je dan nog Wout Weghorst even in de ogen of dacht je meteen, kom maar goed?
3: Nee, hij is ervaren zat. Die kan ook wel een keer een penalty missen.
1: Maar het wordt wel bijna psychologie of zo, toch?
3: Je merkt in het stadion ook dat het een dingetje was. Maar dan is het alleen maar mooi en ook knap dat hij hem maakt. En nu is het, dat dingetje ook meteen af, denk ik. Ja.
1: Het is jullie 12e officiële wedstrijd dit seizoen. 9e voor jou, pas. Jullie hebben weer 3 punten erbij. Staan er goed bij. Waar gaat het heen?
3: Ja, nou ja, kijk, we weten hoeveel kwaliteit we binnen onszelf te hebben. En het heeft even tijd gehad om naar elkaar te groeien. En ik denk dat het goed staat. En dat wij elke tegenstander het heel erg lastig kunnen maken. En als je ziet hoe we vandaag gedomineerd hebben, dan ziet het bij de plagen heel goed uit, denk ik.
1: Volgende week PSV.
3: Ja, mooi potje, denk ik. Ja.
1: Denk ik ook, dankjewel. Succes.

Goedemiddag iedereen, welkom op Anfield. Een handvol wedstrijden start om 4 uur. Wij pikken er op dit kanaal Liverpool, Fulham uit. Liverpool, dat is nog ongeslagen in de Premier League. Met 5 op 9 gestart op de vorige speeldag. Eerste overwinning geboekt bij Ipswich. Midweeks ook een goede prestatie en resultaat neergezet. Tegen Atletico Madrid in de Champions League 2-1 gewonnen. Heel ander verhaal bij Fulham. Fulham is met 0 op 9 slecht begonnen. Krijgt veel doelpunten tegen. Alleen Coventry staat nog onder de Cottagers door minder doelsaldo. Min 3 voor Fulham, min 5 voor de ploeg van Frank Lampard. Die helemaal rock bottom staat. Liverpool uiteraard dus favoriet voor dit duel. Loopt het allemaal al naar wens voor Iraola? Nee, dat nog zeer zeker niet. Maar er is al wel progressie geboekt. En zeker die wedstrijd tegen Atletico toont aan dat de Spaanse manager wellicht wel op de juiste route zit met zijn nog altijd nieuw team. Virgil van Dijk is ook vandaag weer van de partij. Net als deze Bradley Barcola. Werd in de wedstrijd tegen Atletico gewisseld. De man van 140 miljoen, maar bleek geen blessure te zijn. Wel gewoon een kramp. En dus vandaag gewoon opnieuw in het basiselftal van Iraola. Deze mensen meegekomen uit Londen hopen dat Fulham niet met 0 op 12 begint. Maar de opdracht uiteraard wel moeilijk. Ook historisch gezien, Fulham won maar 2 van zijn 40 wedstrijden hier op Anfield. In 2012 en 2021 telkens werd het 0-1. Het elftal van Iraola. Allison is uiteraard het sluitstuk achterin. Eén wijziging komt het Tsimikas in de ploeg ten koste van Kerkes. Op het middenveld verhuist McAllister naar de bank ten voordele van Gravenberg. En vooraan is er een basisplaats voor Munoz, want Ngomoa zit op de bank. Gomez, Bradley, Chiesa, Kitike zijn nog niet beschikbaar. Cody Gakpo wel opnieuw, maar hij zit op de bank. Het elftal van de nu al felgeplaagde Alvaro Arbeloa. Hij kiest voor een ander duo in de defensie, toch een andere samenstelling, want aanvoerder Bessie krijgt het gezelschap van David Affengruber. Hij vervangt Joachim Andersen. En voorin geen Palacios meer. In zijn plaats Sander Berge. Sander Berge die de dubbele zespositie inneemt naast Shea Charles. En daardoor zal Alexi Iwobi om de positie komen die hij vroeger vaker bekleedde. Op links buiten. Voorts nog zeggen dat Kenny Tete opnieuw in de selectie zit. Als een van die spelers die schijnbaar niet echt tevreden is met hoe het eraan toe gaat in de kleedkamer van Fulham. Smith Rowe, Iwobi en Kevin werden ook genoemd. Maar ze zitten vandaag allemaal in de selectie. Al dan niet op de bank. En deze Josh King. Nog altijd een tiener, jeugdproduct van Fulham. Al 2 keer gescoord, de topschutter van Fulham. Laten we vooral maar even luisteren naar Anfield.

dit kent hij natuurlijk ook. Ex-speler van Liverpool, Alvaro Arbeloa. 66 matchen voor Liverpool gespeeld, maar één Premier League thuismatch verloren. Met Liverpool, dat was tegen Man United. Helaas voor hem. Alle voorgangers, alle ex-spelers van Liverpool die tegen Liverpool hebben gespeeld als manager. Nog geen enkel puntje gepakt. Paul Ince lukte het niet met Blackburn. Mauricio Pellegrino niet met Southampton en Steven Gerrard niet met Aston Villa. Zal Arbeloa het wel kunnen met Fulham? Dat is maar zeer de vraag. Het zijn geen makkelijke witte broodsweken voor de ex-trainer van Real Madrid. Van witte broodsweken is eigenlijk geen sprake. Dan moeten we er ook wel bij zeggen dat Fulham bij Vlagen het zeker niet verkeerd gedaan heeft. Er zit wel degelijk wat in. Maar de doelpunten worden te makkelijk weggegeven. 3 op de openingsspeeldag tegen Chelsea en dat hadden er nog veel meer kunnen zijn. Vorige week 3 tegen Crystal Palace. En dan ook nog eentje tegen Sunderland. Dus dat zal veel en veel beter moeten. Wil Fulham in de Premier League blijven? Nu al voor het 5e op een volgende seizoen zit. Telkens een stabiele middenmotor geweest. Florian Wirtz, bal was blijkbaar niet over de zijlijn. Het balvoordeel is wel voor de thuis, of voor de bezoekers liever. Met onze landgenoot Timothy Castagne. Van Dijk. Recent bezoek gehad van de nieuwe bondscoach van Oranje. Xabi. Die de wedstrijd hier afgelopen woensdag bijwoonde. Tegen Atletico. Waarin Liverpool opnieuw op achterstand kwam. Tegen Newcastle. Net als tegen Forest. Maar in al die wedstrijden kwam Liverpool ook terug. Calvin Bassey nog altijd de aanvoerder. Bij afwezigheid van clubicoon Kearney. Andersen toch niet de minste die op de bank gezet wordt. Jarenlange Premier League ervaring, gewoon een goede centrale verdediger. Dus het zal er toch meteen op moeten zijn bij Affengruber. Fulham heeft veel spelers gehaald van bij Real Madrid. In de voorbije transferperiode. Affengruber niet, maar valt wel in een soortgelijke categorie, want Arbeloa heeft hem vorig seizoen van dichtbij aan het werk gezien. Oostenrijker speelde bij Elche. Gewoon titularis ook dit seizoen nog. 3 wedstrijden, 90 minuten gespeeld, onder andere thuis tegen Barcelona, 0-5 gekregen.

Van Dijk. Dan bij Tsimikas. Voor het eerst sinds lang nog eens aan de start van een Premier League match hier op Anfield. Jaartje weg geweest natuurlijk. Bij AS Roma gezeten. Het zou wel illustratief zijn voor het begin van het seizoen van Fulham als vandaag ook Tsimikas zou raak treffen. Dat vorige week Tarik Mitchell en Ben Chilwell al succesvol waren. Iwobi. Garcia niet gevonden. De bedrijvige aanvaller van Fulham. Een van de drie spelers die Fulham ging halen bij Real Madrid. Garcia de enige in de basis zelf. César Palacios naar de bank verhuisd. En Manuel Angel. Hij moet zijn debuut nog maken. Pas helemaal op het einde gekomen van die transferperiode. Hij ook een verleden bij Real Madrid natuurlijk. Victor Muñoz daar niet doorgebroken. De alternatieve route via Osasuna genomen. En zo bij Liverpool terechtgekomen. Veel lengte bij Liverpool, maar daar ben je helemaal niks mee. Als je hem zo geeft, Tsimikas. Samen met Kerkes, de enige linksvoetige veldspeler in de selectie van Liverpool. Linksachter blijft toch een probleem bij de Reds. En vooral dan in defensief oogpunt. Szoboszlai, dat is hoegenaamd geen probleemgeval bij Liverpool. Een van de absolute sterkhouders. En Barcola mag vanaf zijn geliefkoosde linkerkant komen. Een aantal keer in een goede scoringspositie gekomen tegen Atletico. Wel vanaf rechts komend. Wat hij voor alle duidelijkheid ook al wel gedaan heeft in het verleden, vooral bij Lyon. Maar de linkerkant zou hem beter moeten liggen. Al is het daar in rijen dik aanschuiven. Veel gegadigden voor die positie. Het is een rustig begin van deze Liverpool Fulham. Met Wirt die Sander Bergen aftroeft. Zou de Noor eigenlijk niet mogen overkomen. En Van Dijk probeert zo'n typische kruisbal te versturen. Uitvoering is dramatisch. Er wordt in Nederland veel gespeculeerd over zijn toekomst bij Oranje. Scheidsrechter van vandaag, trouwens zijn naam nog niet genoemd, Thomas Bramall. Voor de volledigheid. De laatste keer dat hij hier een wedstrijd floot was april 2025, de 5-1 tegen Spurs. Met andere woorden, de titelwedstrijd toen van Liverpool. Barcola. Ja, goed gelopen van Isak. Eerste kans uit dit duel en deze actie spreekt toch meteen veel vertrouwen van Isak. 3 doelpunten al gemaakt. Hij zit nu al aan zijn totaal van vorig seizoen. Het was geen buitenspel. En met de poging op zich is ook niet veel mis. Het was wel haast onmogelijk om hem vanuit die hoek binnen te nagelen. Maar meer dan verdienstelijk de poging van de Zweden.
2 doelpunten gemaakt tegen Ipswich. Dus een van de topschutters ook in de Premier League bij de start van deze speeldag. Samen met Bruno Fernandes en Erling Haaland. Dat is toch weer zoals we dat van hem gewend zijn. Van zijn tijd bij Newcastle. Liverpool hopen ze uiteraard vurig dat ze dit seizoen de echte Isak een heel seizoen gaan zien. Geen toeval dat het eerste doelgevaar rood-wit gekleurd was. Liverpool oriënteert de wedstrijd. Het zinnekas. Even met kortsluiting in het hoofd. Achteruit op bij Affengruber. Iwobi. Ruimte ligt bij Anthony Robinson. En er is wel wat mogelijk. King. Ook hij goed in het seizoen gestart. Ook een keer gekraakt. Robinson zeker niet in de vorm van zijn leven. Maar dit was goed. Dan Josh King die niet vol kan uithalen. Blijkbaar de bal ook niet aangeraakt door Virgil van Dijk. Dus gewoon de doeltrap, ook geen protest van deze 19-jarige Josh King. Ja, dit is wel levensgevaarlijk. Alisson Becker en Alexander Berge. King, Garcia trapt er ook nog iemand op doel. Garcia doet dat, maar Jacquet veegt hem van de lijn. Liverpool, dat zich bijna veel problemen op de hals haalt. Dat Fulham IJsselna het openingsdoelpunt cadeau gaf. Maar gelukkig was er Jeremy Jacquet. Ja, gewoon niet inspelen, Alisson, als Gravenberch daardoor twee spelers van de tegenstander in de gaten gehouden wordt. Dat is onverstandig. En als je kijkt hoe je er daar nog in komt ook, Alisson, dat was ook nog met het risico om een strafschopovertreding te maken. Als King al wat meer jaren op de teller zou hebben, had hij daar nog wel wat meer van proberen te maken. Thuisploeg komt met de schrik vrij. Gravenberch die wel vaak raad weet met spelers die hem onder druk zetten, maar dit was toch wat van het goede te veel. Bij Fulham voelden ze wel goed het moment aan. Het lag er ook vingerdik op dat daar druk gezet moest worden. Dat zag er feller uit dan het in werkelijkheid was. Kon je opmaken uit de reacties van Tsimikas en King. Het contract loopt af van Alisson Becker. Eind dit seizoen. Van Dijk ook. Sowieso een thema worden in de loop van dit seizoen. Net zoals dat met Salah het geval was. En ook met Van Dijk zelf. Toen hij de vorige keer een aflopende overeenkomst had. Toen ook Trent Alexander-Arnold erbij. Goede paas dit van Iwobi. Oscar Bob niet volledig bij de les. Gaat zich dan nog proberen te herpakken, maar ja, de situatie was wel moeilijker geworden. Betere momenten van Fulham. Omdat ze bij Liverpool niet allemaal staan op te letten. Iwobi. Makkelijk dit voor Alisson Becker. De wedstrijd komt los. Gravenberch, Munoz, zoals we dat van hem kennen.
Veel loopacties in de diepte. Muñoz nog altijd. En dan blind voorgetrokken. Dan moet je een beetje geluk hebben dat die bal voor de voeten van een ploegmakker valt. Charles, goede bal dit hoor. Op Garcia, en dat kennen we ook van hem. Loopacties in de diepte. Maar dit kennen we ook ondertussen van Jacquet. Die prima begonnen is aan zijn periode bij Liverpool. Foutenmarge was nagenoeg onbestaande. Goeie tackle van de jonge Fransman. Hier nog eens naar dat moment van Oscar Bob kijken. Dat moet je veel beter verwerken. Oscar Bob kan toch gewoon goed overweg. Met de bal, heeft een goede techniek. Maar dit was even een moment waarop hij met zijn hoofd al bij het vervolg van de fase zat. En daardoor de controle de mist in. Fulham, dat echt wel beter in de match zit hoor. Dat het initiatief in die eerste, laten we zeggen, 10 minuten volledig aan Liverpool liet. Maar nu zelf ook wat probeert te doen. Oei, Jacquet. We hadden hem niet mogen bewieroken. Bob loopt zich opnieuw vast. Dat is een van die spelers waar ze bij Fulham natuurlijk wel van hopen dat hij wat statistieken gaat beginnen te halen, want Fulham is veel doelpunten kwijt. Met Wilson en Jiménez. Dankzij een scorende spits vaak uit de problemen gebleven is. En ook een goede manager natuurlijk met Marco Silva. Alexander Mitrovic nog in de beginperiode van Silva. Jiménez heeft dat uiteindelijk ook goed gedaan. Wilson en Raúl Jiménez waren vorig seizoen goed voor 19 van de 47 Premier League goals van Fulham. 40%. Vervang het maar. En dat is een van de moeilijkste dingen bij het recruteren, goals kopen. Garcia al wel laten zien dat Fulham daar normaal gezien toch een doelpunt of 10 dit seizoen van mag verwachten. Gaat ook andere spelers laten scoren. Maar er gaan nog andere cottagers moeten volgen met wat productiviteit. Tsimikas. Wel heel moeilijk, zelfs voor de snelle Barcola. Aston Gruber. Voorlopig niks op aan te merken bij zijn debuut. Dat was echt een hinde. Bradley Barcola. Het is stapje per stapje bij Andoni Iraola. En zijn Liverpool. Maar het lijkt wel de goede richting uit te gaan. Kan er
Beloa zich misschien aan spiegelen, want toen Iraola de Premier League binnenkwam bij Bournemouth, bleef hij in de eerste 9 wedstrijden zonder overwinning achter. Pas in de 10e was het raak. Tegen Burnley, waar toen Vincent Kompany de manager was. En daar zat toen heel veel druk op. De wedstrijd toen ook becommentarieerd. Eigenaar Foley van Bournemouth was toen overgevlogen. En het had er toch alle schijn van dat als de Cherries toen die wedstrijd hadden verloren, dat het dan einde verhaal was geweest voor Iraola. Eigenlijk zou je moeten zeggen, gelukkig voor het Engelse voetbal ook. En voor Iraola in het bijzonder. Won Bournemouth die wedstrijd. En Vincent Kompany is er ook niet slechter op geworden. Liverpool lijkt een beetje, nou, van slag is veel gezegd, maar even wat temporiseren na wat betere momenten van Fulham. Anfield wil dat het allemaal een beetje sneller vooruit gaat. Ploeg schuift in groep op. Medvird nog maar amper gezien. Soboslaj. Barcola. Het idee was goed, maar Oscar Bob verdedigt ook goed mee. Alleen dan niet doortastend in dat duel met Barcola. En dus een nieuwe hoekschop voor Liverpool. Nou, initieel prima de lopende Tsimikas opgepikt. Maar dan een beetje braaf in dat duel met Barcola. Dan was het wel buitenspel van Tsimikas, maar de assistent scheidsrechter daar aan de overkant had dat niet goed gezien. Profiteert en Liverpool ervan bijna wel. Bal tegen de lat was het Jacquet die daar in de eerste zone kon koppen. Eerst maar eens focus op de tegenaanval, maar die wordt er vakkundig uitgehaald door Tsimikas en Alisson Becker. Halverwege de eerste helft. En bijna dus een verkeerde inschatting van de assistent scheidsrechter. Met grote gevolgen voor Fulham. Ja goed, het zijn maar mensen natuurlijk. Ik kan niet verwachten dat ze een hele wedstrijd zonder fout blijven. Hetzelfde geldt voor spelers. Weert goede aanname. Vervolg was dan wat houterig. In ieder geval niet gestroomlijnd. Tsimikas. Nee. Aston Gruber doet daar de deur toe. Voor Wirt, maar de gewezen spelmaker van Leverkusen opnieuw in balbezit. Dit past niet bij Flo Wirt. Komt het er nog uit bij Liverpool? Een periode waarin hij uitblinkt. Gedurende meerdere wedstrijden. Waarin hij de Wirt wordt van bij Leverkusen. Soboslaj moet zich voorlopig niet echt met offensieve debatten. Van Dijk, tot bij Tsimikas. Die heeft tijd en ruimte om een goede voorzet te trappen, maar wat weinig honger bij de spelers van Liverpool. In het offensieve compartiment. Gravenberg heeft natuurlijk een goede trap. En dat besefte Charles net op tijd. Jeugdproduct van City.
met het goede blok. Szoboszlai met een zeldzame misser. Kan de beste overkomen, dat zullen ze hem hier wel snel vergeven. Dat was Jacquet wel degelijk in de eerste zone, maar het was Munoz. Die kon koppen. En niet de lat, maar wel Leno. Die ervoor zorgde dat Liverpool niet op 1-0 komt. Munoz doet het goed hoor. Bedrijvig op zijn rechterkant, veert goede aanname. En dan had hij nog net de tijd om uit te halen. Isak is wat ontgoocheld dat die bal niet tot bij hem kwam, maar dat lijkt mij moeilijk. Hier nog eens kijken in de herhaling. Szoboszlai nu wel betrokken bij het aanvalspel. Prima positiekeuze van Wirtz. Isak is boos op Szoboszlai dat hij de bal niet inspeelde. En Wirtz kon je dat niet kwalijk nemen. Want die kon hem onmogelijk nog tot bij Isak brengen. Dat kwam van Affengruber. Was er ook wel niet naast nog. Iwobi. Charles goed doorgelopen. De reizige middenvelder. Iwobi eigenlijk zijn betere periodes gekend. Centraler op het terrein. Nu toch weer naar de linksbuitenpositie. Dat is toch een situatie om in de gaten te houden. Wat de reacties van die spelers worden de komende weken. Als ze bijvoorbeeld gewisseld worden. Of in interactie met de manager Arbeloa. Smith Rowe, Kevin, Tete, Iwobi. Hij heeft natuurlijk wel ervaring met een moeilijk te managen kleedkamer. Die van Real Madrid. Deze wel nog van een compleet andere orde dan die van Fulham. Hier nooit iets gewonnen. Arbeloa geen prijs gepakt. Bij Liverpool wel de finale van de Champions League verloren.

Maar wie weet komen ze deze winter nog een keer terug. Balbezit overtuigend in het voordeel van Liverpool. Liverpool ook met de meeste doelkansen. Maar Fulham zeker ook al gevaarlijk geweest. Bessie. Zin om wat te ondernemen met Robinson. Bessie, dat is een fikse inspanning van de centrale verdediger. En dwingt ook de hoekschop af. Heeft hij wel verdiend. Dan zo'n rush. Iwobi, kort genomen hoekschop met King. Ook Charles erbij betrokken. Prima gedaan van Josh King. Uithalen was zeker te verdedigen, maar Virgil van Dijk als ze sta in de weg. Szoboszlai iets te naïef. En dan van Dijk die eigenlijk de verre hoek dicht deed. Maar uiteindelijk ook nog dankzij het uitgestoken rechterbeen de korte hoek sloot. Waardoor Alisson niet in actie moest komen. Bergen was er misschien beter afgebleven. Geen idee of Iwobi daar gecoacht had, ja dan nee. Garcia, weer goed de ruimte bespeeld in de rug van de Liverpool-defensie. Zonder dat hij meteen gevaarlijk kan zijn. Charles, dat is moeilijk. Handelingssnelheid liet hem in de steek. De jonge Noord-Ier, 22. Nou, buitenspel of niet van Barcola. Leno er in ieder geval ver uit. Ja, dat kan je hem wel toevertrouwen. De ervaren Duitse doelman. Barcola omsingeld door een hoop cottagers. En we gaan hem nog niet meteen uitroepen tot speler van de maand. Maar Affengruber voorlopig doet hij het daar wel goed in het hart van de defensie. Moet nu even bijpikkelen om het Virts moeilijk te maken. Het wordt daar wel in eerste instantie makkelijk uitgekapt. Poging van Virts, net zoals die van King eerder, gekraakt. En ook niet aangeraakt, dus gewonnen doeltrap. Half uur ver. Het is een wedstrijd die voor het grootste deel in hetzelfde tempo verloopt. Af en toe een stroomstoot. Szoboszlai wil er nog eens een eentje geven. Maar Iwobi denkt, dat laat ik niet gebeuren. Wil even tonen, mij kan je geen gebrek aan inzet verwijten. Kastanje. Ja, Van Dijk en Jacquet moeten constant die Garcia in de gaten houden. Ligt altijd op de loer. Fulham betaalde 40 miljoen. En voor Gonzalo Garcia. Ah, Real Madrid voor alle duidelijkheid. Iwobi, doe er maar wat mee. Dat is prima gedaan. Munoz, die ook altijd mee is. Zijn neus hoegenaamd niet ophaalt voor het verdedigende werk. Iwobi sloft richting de hoekschopvlag. King opnieuw een optie om het kort te doen. Deze zal allicht toch gewoon voor doel gezwierd worden. Door een van de Nigerianen bij Fulham. Oscar Bob. Todd Banking.

Oh, Palisson Becker. Je had eigenlijk niet veel moeite moeten doen om deze poging onschadelijk te maken. Maar goede kans hoor voor Fulham. Prima gezien van Oscar Bob. En dan moet het meteen juist zijn. Backing. Raakt hem niet perfect. Te weinig richting de verse hoek. Veel te weinig om er een doelpunt uit te kunnen puren. Vorig seizoen dus maar één doelpunt gemaakt in de Premier League. Zeker niet gekregen waar hij eigenlijk recht op had. Had veel vaker kunnen scoren. Vooral wat onfortuinlijk geweest. Begin van dit seizoen met zijn twee doelpunten bewijst dat er wel degelijk meer in zit. En is nog altijd maar 19 jaar, niet vergeten. Anthony Robinson. Nieuwe hoekschop zit eraan te komen. Jacquet. Noah. Krijgt overtreding mee, want dat was nog redelijk stevig. Ligt er in ieder geval niet comfortabel bij. Letten met de schouder. Waarom niet geopereerd werd, maar dat lijkt me niet het probleem te zijn. Eentje door tegen de ribben. Nu van de jonge Fransman. Overgenomen van Rennes. Ook een talentenfabriek in Frankrijk.

weer maakt Liverpool het Bernardino nog eens moeilijk. Het is zeker niet zo dat Liverpool Fulham constant met de rug tegen de eigen 16 meter duwt. Misverstandje Weert Tsimikas. Iwobi. King moet heel even halt houden. Dat doet hij eigenlijk goed. Dan meteen de actie voortzetten. Prima actie hoor. Van Josh King. Zijn ploegmakkers opties gegeven. Want de situatie werd daar toch nijpend. Het is geen team dat zonder vertrouwen staat te voetballen. Verre van Fulham. Dat met de daver op het lijf speelt. Van Arbeloa valt zeker niet uit de toon. Oscar Bob. Tsimikas zet niet echt druk op de bal. Dat is nog zacht uitgedrukt. Iedereen bij de Reds nu terug op Isak na. Het lijkt wel alsof de ploeg van Iraola even wacht tot Fulham in de fout gaat om dan snel te kunnen tegenprikken. De thuisploeg vindt geen moment om Fulham even te omsingelen. En die bal te roven, dus kan Fulham zelf richting 16 van Alisson. Die is boos op Tsimikas, omdat hij Oscar Bob veel te makkelijk in de 16 laat komen. Ah, ik kan de doelman van Liverpool wel begrijpen. Dit is bepaald passief verdedigen van de Griekse linksachter. En oké, het is wel op zijn rechter Oscar Bob, maar krijgt gewoon geheel vrije baan. En de linksachter van Fulham, zoals vaak mee in de 16 meter. Het was niet makkelijk om die binnen te koppen. Veel meer balbezit plots. De jongste periode voor Fulham. Eigenlijk kunnen we zeggen dat die eerste pakweg 40 minuten min of meer in evenwicht zijn. Zowel qua doelgevaar als qua veldspel. Er zit weinig verschil tussen de Reds en de Cottagers. Het is niet dat deze man bij Elche de smaak van de overwinning al geproefd heeft dit seizoen. 1 op 9 in die eerste 3 matchen. Vorig seizoen er wel ingebleven als promovendus, dat is toch knap. Voor een kleine club in La Liga. Voilà, de statistieken die illustreren, die bevestigen het evenwicht in dit duel. Al kan je statistieken heel vaak ook interpreteren zoals je zelf wil. En daarmee bewijzen wat je zelf wil. Ja, nu ook eens komen aanvaken. Buitenspel, een val wordt opengezet bij Liverpool, maar Fulham trapt er niet in. Castagne, goed ingespeeld. Foutje op King, Zal van Dijk. Zitten we ondertussen toch op slechts 5 minuten van de rust. Krijgen we nog een moment in deze eerste periode? Krijgen we nog een doelpunt?
Szoboszlai, ik zou bijna zeggen, opvallend. Onopvallend. Echte man om wie het ook draait vaak bij Liverpool. Die de bal mee op gang brengt. Acties opzet en ze niet zelden ook zelf afmaakt. Goed meegespeeld dit van Alisson. Want King ging daar opnieuw goed diep. Braziliaanse doelman van Liverpool schatte de situatie prima in. Kastanje, dat werd even hakkelijk geveerd. Isak moet ver uitwijken. En strandt daar bij de bezoekers uit Londen. De bal het liefst centraal meegekregen, maar ik denk dat dat dan weer moeilijk was. Dat vergeten we natuurlijk wel. Er is veel geld voor betaald voor Florian Wirtz. Hij heeft de Bundesliga bij Leverkusen een seizoen lang op een hoopje gespeeld. Maar is tegelijkertijd ook nog altijd maar 23. Dat is niet piepjong. In het voetbal, dat is absoluut waar. Ook geen gearriveerde speler. En eentje waar normaal gezien toch nog flink wat progressie op moet zitten. Gravenberg. Oei. Een zuivere balbehandeling. Eentje die niet past bij de Nederlander. Iwobi. Goed verdedigend werk van Araujo. Die we heel weinig gezien hebben. In die eerste periode. Geen helder rol voorlopig voor hem. Zoals tegen Atletico toen hij met een geweldig hakje Szoboszlai op weg zette naar de gelijkmaker. Munoz. Zet nog eens aan. Robinson bleef goed naar de bal kijken. Nieuwe aanvalspoging wel voor de thuisploeg met Szoboszlai. En die bal vertrekt goed, Barcola. Het blok van Kastanje. Moeilijk om in te schatten of die bal tussen de palen zou zijn beland. Ik denk eerlijk gezegd van niet, maar goed. Ja, dat is hier wel duidelijk. Maar het is volkomen logisch dat Kastanje daar nog wel het blok zit. Dat risico kon hij even niet nemen. Een van de beste kansen van Liverpool in de eerste helft was op een corner. Met die kopbal van Munoz en de redding van Leno. Nu komt er geen kans voor Liverpool uit voort. Is er wel kansen? Of is er een kans voor Fulham om tegen te prikken? Alleen gaat Iwobi even temporiseren. Doet mensen hier op Anfield een beetje te veel denken aan het wat te lakse Liverpool van vorig seizoen. Tsimikas heeft het ook alles behalve onder de markt hoor. Slechte positiekeuze en daardoor moet hij deze overtreding maken. En zo is er misschien nog een moment voor Fulham. Helemaal op het einde van die eerste periode. Van Gruber en Szoboszlai. Even in gesprek. Vrijschop van Iwobi. Is verschrikkelijk. Maar misschien komt er nog wat van? Met Bessie. Dat is dan niet degene die je daar als Fulham aan de bal wil hebben. En
Jochem Gruber. Hè. Zoals wij die nog samen bij RB Salzburg gespeeld hebben. En hij heeft voorlopig een hele rustige wedstrijd eigenlijk. Deze situatie bevestigt dat nu niet, maar weinig discussie. Vlot verloop van de eerste periode. Weinig gedoe. Twee teams die elkaar in evenwicht houden. In het veldspel, wat betreft de doelkansen en het belangrijkste. Ook op het scorebord, want in die ene minuut toegevoegde tijd lijkt er niet meer veel te gaan gebeuren. Tenzij Fulham natuurlijk helemaal geen druk meer zit daar. Ja, op deze manier gaat Tsimikas de bal nog wel voor doel kunnen brengen. Met een soort houten been. En op die manier hebben we de eerste helft afgerond. Dacht ik te zeggen, maar dat was buiten scheidsrechter Bramall gerekend. Toch maar afronden. Denkt er even 0 tegen 0. Deze man was er dichtbij. Victor Muñoz met een kopbal op een hoekschop die goed gered werd door Leno. Maar ook Fulham heeft wel momentjes gehad. 0-0. Evenwel na 45 minuten. Liverpool heeft nog werk als het hier zijn eerste thuiszege van dit seizoen wil boeken in de Premier League. Binnen kwartier deel 2 van deze match. Tijdens de rust kunnen kijken naar een samenvatting van een match van vorige week. Everton tegen Man United. Veel plezier daarmee. Tot binnen kwartier. Bent u weer voor de tweede helft van Liverpool tegen Fulham. En u zag misschien nog net Milos Kerkes. Hij is in de ploeg gekomen linksachter voor linksachter. Want Tsimikas, die niet bepaald de beste 45 minuten uit zijn carrière speelde, is in de kleedkamer gebleven. En met Kerkes erbij. Ja, misschien hoopt Iraola toch vooral om daar wat meer aanvallende intenties te hebben. Op die linkerkant. Wat gretiger ook. Want Tsimikas, het was allemaal nogal passief. In verdedigend en in aanvallend. Oh, Van Dijk. Vooral dat tweede dingetje was niet nodig bij Garcia. Maar bij Tsimikas was het dus allemaal een beetje passief. Kerk is zeker niet, al in de eerste helft gezegd, verdedigend de meest betrouwbare. Maar hij gaat er wel altijd voor. Altijd vol gas, Milos Kerkes. Liverpool heeft nog 45 minuten om zijn eerste thuisoverwinning te boeken. Na het gelijkspel tegen Forest. Liverpool dat in elke wedstrijd dit seizoen exact 2 doelpunten gemaakt heeft. Bij Newcastle thuis tegen Forest. Bij Ipswich thuis tegen Atletico. Isak. Buitenspel. Charles kon ook goed helpen. Bij Bessie. En Liverpool dat wel maar 7 wedstrijden van zijn laatste 17 Premier League thuismatchen gewonnen heeft. 7 zegens, 7 gelijke spelen, 3 nederlagen. Het is zeker niet Fort Anfield. Araujo. En King. Blijft maar veel terrein bestrijken. Mooi dat Fulham echt wel de kaart trekt van dat eigen jeugdproduct. Daar geen dure vogel is gaan halen om op de 10 te zetten. Want ze hebben er dus een goede optie uit eigen kweek.
Fulham zullen ze in de kleedkamer toch ook wel gedacht hebben. Het is absoluut mogelijk om met iets weg te komen hier. Zelfs met de 3 punten. Dan zal het wel allemaal wat moeten meezitten. De eerste helft, mocht u hem gemist hebben, evenwichtig. Een goede paas deed Dobe Robinson. Araujo moet van ver komen. En Alisson helpt zijn rechtsachter. Als Fulham kan, dan probeert het echt wel wat te doen. Gravenberg, die is ook geen punten aan het scoren hoor vandaag. Dit zijn passes die hij zeker niet verloren mag trappen. Vroeg in de opbouw, Garcia heeft weinig steun. Iwobi wel. Ah, Iwobi iets te snel uitgehaald misschien, krijgt nog een tweede kans. Munoz er volle petrol achteraan.

En voorlopig heel bleek, ook van op zijn favoriete linkerkant. Dan was hij tegen Atletico gevaarlijker. Goed van Isak. Bal prima laten vallen voor Veert. Esprit is ongeduldig hoor. Opnieuw Florian Veert. Ruimte komt hier bij Araujo. Ja, ik wou net zeggen, dat is in principe niet de man die dan er een David Beckham-achtige voorzet moet gaan trappen. En leek dat zelf ook wel te beseffen. Van nee, dit is niks voor mij. Beste periode bij Barcelona als centrale verdediger. De Uruguayaan. Waar hij bij momenten echt goed was. Maar hoe langer hoe meer ging toch vaker het licht uit. Bij Araujo. Isak. Je kan het maar proberen. Vijf wedstrijden die om 4 uur zijn afgetrapt. Ik ga je de tussenstanden niet verklappen op de andere velden. Ik kan wel zeggen dat er maar op 1 ander veld voorlopig nog geen doelpunt gevallen is. Maar we gaan ervan uit dat er hier toch minstens 1 iemand de weg naar doel vindt. Dat we niet eindigen zoals we begonnen. Barcola. Je rijdt natuurlijk het best in situaties waarin je ook wat ruimte krijgt om diepgang te maken. Maar die ruimte geeft Fulham voorlopig niet weg. Ik zal het wel komen doen, zegt Leno. Goed hoor, van Munoz. Die staat altijd aan. De Spanjaard. Hier is Isak. Gaat op zoek naar eigen glorie. Alexander Isak. Dat is een goede actie. En zo begint de tweede helft eigenlijk zoals ook de eerste begon. Met een doelpoging van Isak. Deze haast helemaal zelf gecreëerd. Er zat te weinig kracht op. Om Leno te verschalken. Een goede actie, dat zeker wel. Door de benen van Affengruber. Prachtige bal deed van Szoboszlai. Controle van Barcola mag er ook zijn. Op deze manier wordt er niet te veel tijd verloren. Wel veel cottagers terug. Als Kumbop een beetje ontgoocheld dat hij de hoekschop weggeeft. Als je ze zo van ver ziet staan, de haardos is anders. Als in de kleur ervan, maar als je zou zeggen dat Anthony Robinson en Oscar Bob broers zijn. Ik denk toch dat er veel mensen weg mee zouden zijn. Kan Liverpool nog eens gevaarlijk zijn op een hoekschop? Affengruber wist even niet waar de bal was, maar had hem in ieder geval ver genoeg naar de buitenkant gekopt. Castagne, dat was belangrijk, want Barcola stond nog in zijn buurt om eventueel gevaarlijk te wezen. En Gravenberg had even geen vertrouwen om dan maar rustig uit te komen. Dacht het zekere voor het onzekere te nemen. Kan je hem ook niet echt kwalijk nemen. Wat heet evenwichtig.
elk veld gescoord, behalve op dit. Ook het balbezit trouwens, redelijk in evenwicht. Het was na het eerste kwartier zowat 70-30. Ondertussen is dat 55-45 in het voordeel, nog altijd wel van de thuisploeg. Araujo en Jacquet. Kleine communicatiestoornis daar. Maar ze komen er wel uit. Met Munoz. Opgesloten door Bessie en Robinson. Shea Charles. Zitten nog op de bank bij Liverpool. Om eventueel Fulham in het verlies te spelen. Eerst kijken naar Iwobi. Bal aan de harde kant, maar Munoz had even geen oog voor Robinson. Gravenberg, dat is ook maar flauw. En dan is het allemaal wat onzuiver. Bij die balbehandelingen. McAllister uiteraard nog op de bank. De man van de 2-1 tegen Liverpool, of tegen Atletico. Cody Gakpo. Frimpong. Gamoa. Nog wel wat pionnen voor Iraola om mee te spelen. Bij Fulham ook nog wel wat volk op de bank. Met de Palacios. Een van die Real Madrid mannen. Rodrigo Muniz. Die zo eens per seizoen wel een periode van meerdere weken heeft waarin hij vlotte weg naar doel vindt. Kevin. Smith Rowe. Ook de Spanjaard op de bank bij Fulham heeft nog wat opties. Castagne. Barcola moest van ver komen. En Kerkes duwt Oscar Bob achteruit. Dwingt zo het balbezit af. Liverpool dat dinsdag hier al opnieuw de wei moet tegen de Spurs in de achtste finale van de League. Fulham trekt naar Londen. Enfin, blijft in Londen natuurlijk. Voor een Londens duel. Tegen West Ham. In London Stadium. En dan volgende week thuis Man United. Voor de ploeg van Arbeloa. Liverpool gaat naar Bournemouth. Waar Iraola nog veel bekend volk zal terugvinden. Geen overtreding van Gravenberg. Zit er gewoon goed zijn lichaam. Kerkes. Iedereen terug bij Fulham. Dus het moet tot op de millimeter juist zijn om er hier doorheen te voetballen. Oscar Bob. Hij verdedigt goed mee hoor. Pluim op zijn hoed. Daar is McAllister. Ook zijn contractsituatie. Ja, is al een thema. Heeft hij zelf mee voor gezorgd. Door te zeggen dat hij wel had gehoopt op een verbeterde overeenkomst afgelopen zomer. Iwobi. Ook Gakpo zag hij daar klaarstaan. Om in te komen. Fulham dus morgen of volgende week nog een stevige tegenstander. En dan na de interlandbreak zal het er wel vol op moeten zijn. Want dan krijgen ze alle promovendi achter elkaar. Met de uitmatch tegen Ipswich, thuis tegen Hull en op bezoek bij Coventry. Daar moeten absoluut punten geoogst worden.
ook al doen, die promovendi. Dat voorlopig prima. Lijkt de kans toch redelijk groot dat minstens één van die drie zich gaat redden, misschien wel meer. Nog even wachten, dacht ik, met dubbele wissel, maar komt er toch van Cody Gakpo, McAllister, de ene Nederlander voor de andere. En ook Munoz verlaat net als Gravenberg het terrein. Een van de vele linksbuitens bij Liverpool. Cody Gakpo leek nog op weg naar Man City. Maar uiteindelijk in Liverpool gebleven. Szoboszlai. Een vrije schop. Die goed aangesneden is. Bessie verwerkt die prima. Kerk is er voorlopig nog niet echt overheen gedinderd zoals nu. Uur ver. Bij Fulham blijven ze gedisciplineerd in het verdedigingswerk. Het is wel weer zo'n fase in dit duel waarbij Liverpool op de helft van Fulham kampeert, maar weinig tot niks bij elkaar voetbalt. Tegenprikken van de bezoekers komen er voorlopig ook niet meer uit. Zitten we in een soort padstelling. Drie van de vijf wissels opgebruikt bij Liverpool. Fulham heeft ze nog alle vijf. Oké, hij kon daar weinig mee doen. Kan je hem niet echt kwalijk nemen, lijkt me. Dat je hem in de voeten van Iwobi komt. Robinson, goed in één tijd doorgespeeld. Op die manier zich uit een moeilijke situatie gevoetbald. Bergen, ruimte aan de overkant. Bij Oscar Bob, die zich nu aanvallend kan uitleven. Maar even geen initiatief neemt. Af van Gruber wel. Zoals Joachim Andersen dat ook wel eens doet. Goeie paas dit van Affengroep. Op King. De linie doorbroken. Josh King. Het duurt lang voor hij een beslissing neemt. Robinson. Moment was weg. King beseft het zelf. Hij had iets vroeger moeten beslissen. Dat is allemaal makkelijk gezegd. Deze paas van Affengroeper. Zet de aanval in gang. En dan was er een momentje, denk ik, om Iwobi eerder weg te steken. Corner, hoe dan ook, nog voor de bezoekers. Met Alex Iwobi. Oscar Bob eruit. Verdedigend is echt wel zijn werk gedaan, aanvallend. Geen grote impact gehad. Kenny Tete zijn vervanger, zowaar. Eens kijken hoe Arbeloa het dan gaat zetten. Daar was Tete een eerste keer. De concurrent van Castagne op rechtsachter. Even ook in overleg met onze landgenoot. Qua hoekschoppen lopen ze elkaar niet veel. Iets voorbij het uur. Bessie, goede koppel. Maar recht op Alisson Becker. Blijft wel opletten, ook voor Liverpool. Dat niet zomaar alles naar voren kan gooien. Je moet echt wel rekening houden dat er daar
bij Fulham ook wel eens eentje kan doorlopen. Gakpo. Van op de rechterkant komend. Dus niet op zijn geliefkoosde linkerkant. Barcola blijft daar staan. De situatie moet hier nog even herbekeken worden. Maar goed, nee, dit is toch geen penalty. Als het al tegen de arm, hand van Robinson was, nee. Een keer er tegen de zij. En als het al tegen zijn arm was, die kleefde tegen het lichaam. Dus daar komt terecht geen opmerking over vanuit de VAR-ruimte in Stockley Park. Garcia nog niet te veel ballen beroerd in de tweede helft. Krijgt Liverpool de motor in het laatste kwart van dit duel nog aan de praat. Thuispubliek hoopt van wel. Geen stormachtig Anfield. Het is in dit soort duels in de Premier League wel vaker het geval. Heeft natuurlijk ook gewoon te maken met het feit dat Liverpool een hele populaire club is voor voetbaltoeristen. En dat zijn nu eenmaal niet degenen die de meeste sfeer maken. Liverpool in door de weekse Premier League matchen, Anfield dan. En de Champions League, dat is toch een wereld van verschil.

zakken. Veert heel weinig gezien in de tweede helft. Niet dat hij alomtegenwoordig was in de eerste. Garcia. Hier moet Fulham dan wel meer mee doen. Arbeloa om in te schatten of dit gewoon uit vermoeidheid was. Of gewoon onzorgvuldig. Szoboszlai. Leno staat pal. Eerste keer dat hij kan uithalen. Dominic Szoboszlai. Het was hard. Maar het was ook centraal. En dus voorlopig geen doelpunt voor de Hongaar. Die niet zo onlogisch een patent heeft op de trofee voor Hongaars profvoetballer van het jaar. Won 5 van de laatste 6 trofeeën. De enige die ertussen zat, een beetje vreemd misschien, Andras Schäfer. Middenvelder die nu bij Union Berlin voetbalt. Kerkes. Barcola. Nog wel wat werk op de plank. En vooral weinig speelruimte. Heeft meer gekost, flink meer gekost, dan alle transferuitgaven van Fulham in zijn geheel. Afgelopen zomer. Aan Liverpool en Fulham. Natuurlijk ook een andere club. Qua grootorde. Dus op zich al niet zo opvallend meer. Gelet op de enorme bedragen waarmee de absolute topclubs in de Premier League zwieren. Jacquet raakt hem niet helemaal goed. Charles zat er ook maar half naast. Bessie even duwen. En vooral gedecideerd tussenkomen. Dat is Tete die gewoon op rechtsachter is komen spelen. En Castagne als rechtsbuiten. Hij ligt ook wel met het achterliggende idee om de opkomende Kerkes op te houden. Parkola. Aflegger voor Isak komt er niet uit. Bergen, zo heel veel tijd heb je niet. En Field voelt dat dit misschien een moment is om toe te slaan. Nou, op zich had Bob Kerkes ook wel redelijk goed onder controle. Het is niet dat de Hongaren voor grote problemen zorgden. Maar Arbeloa oordeelde, het beste zal er misschien wat af zijn bij Oscar Bob. En Liverpool zal wel nog meer aanvallende intenties tonen in het laatste kwart van die duel. En Castagne kan ook offensief nog wel wat betekenen.

Er wordt in ieder geval een pak beter verdedigd door Fulham. Het zit beter in elkaar. Dan in grote delen van die eerste drie matchen. Dat is sowieso hetgene wat Arbeloa kan meenemen na vandaag. Robinson had misschien wat langer moeten wachten. Iwobi was in ieder geval die mening wel toegedaan. Misverstand tussen de twee rechtsachters van Fulham. Pessi. Ook aan een uitstekende match bezig. Voorlopig geen moment van concentratie. Vermindering. Dit is wel meters buitenspel van Kastanje. Voor iedereen bij Fulham blijft de mannetjes oppikken. Blijft gedecideerd in die duels gaan. Ngoa en Frimpong. De laatste troeven van Iraola. Araujo en Barcola eruit. Positie voor positie, maar wel zeker in het geval van Frimpong. En Araujo. Andere profiel. Of een ander profiel. En Kastanje heeft niet lang als rechtsbuiten ad interim gestaan. Nu een echte rechtsbuiten. Met het binnenkomen van Kevin Santos Lopez de Macedo. Zeg maar, Kevin. Frimpong. Alle wissels nu opgebruikt bij Liverpool. Fulham heeft er nog drie over. Wel nog maar één wisselbeurt dus. Als Fulham alle spelers wil inzetten, dan moet het bij de volgende wisselbeurt drie vervangingen doorvoeren. Hoeft niet uiteraard. Veel ruimte voor Wirtslot. Even klopt het niet daar bij Fulham. Gakpo heeft zijn landgenoot aan zijn zijde. Frimpong, Gakpo, nee. Weerts, het is een rommeltje van je welste. En dan wil Liverpool graag een penalty, maar je merkt eigenlijk aan het gedrag van McAllister dat hij er niet van gaat komen. Dat het geen 11 meter was. Anfield schakelt een versnelling hoger. Doet de thuisploeg dat ook op het terrein. Van Dijk. Iedereen schuift weer op bij Liverpool. Iedereen schuift ook terug bij Fulham. Kevin, die heeft goed gekeken naar wat Oscar Bob en Iwobi al een hele wedstrijd aan het doen zijn. En die denkt, ik kan niet achterblijven. Met penalty was het uiteraard niet. McAllister hoopte daar allicht nog wel om een trap te krijgen. En dus een penalty. Was niet het geval. We beginnen stilletjes aan het slotkwartier. We beginnen eraan met de bril scoren. Trekt nog iemand het laken naar zich toe. Charles. King. Was moeilijk. Jacquet bleef ook goed naar de bal kijken. Ja, die speelt ook gewoon een prima match hoor. Jeremy Jacquet. Het is toch de Premier League.
ander niveau dan de Ligue 1. Zeldzaam moment waar ze zich bij Fulham zelf wat problemen op de hals halen. Bergen opgesloten. McAllister voelt dat de Noor in nauwe schoentjes zit. En die krijgt die bal eigenlijk niet weg, maar met wat geluk toch Kenny Tete. Er ligt veel ruimte voor Fulham, hoor. Om tegen te prikken. Kijk eens, doen ze goed. De Cottagers met Josh King. Iwobi rechts van hem. King gaat het zelf doen. Josh King. De redding van Alisson. Ja, zoals gezegd. Fulham ligt ook nog op de loer, hoor. Om de volle buit te pakken. Het is niet te voorspellen waar het naartoe gaat. Geen derde van het seizoen voor King, glijdt weg. Op het moment van uithalen. Maar er was wel nog een goede redding nodig. Van Alisson Becker. Fulham zal uiteindelijk maar, of toch liever, alle wissels opgebruiken. Want wel degelijk drie mensen klaar. Josh King, het was zijn laatste actie. Ook Gonzalo Garcia eruit. Smith Rowe, Larsson. En Rodrigo Muniz. Veel vers bloed nog. Hugo Larsson tegen Palace al gespeeld, de huurling van Frankfurt. Dus Josh King weg. Garcia weg. En ook Iwobi weg. Nog drie paar verse benen. Eerste puntje voor Fulham. Ja, binnen handbereik toch. Ja, Alisson. Het zag er dreigender uit. Die hoekschop van Kevin. Hier is hij opnieuw. De man uit Sao Paulo. De voorzet is goed. Rodrigo Muniz neemt hem niet goed aan. Er was een reuze kans in de maak voor Fulham. Nog niet helemaal warm gedraaid. Smith Rowe. Anfield schrikt toch even. Van wat er de jongste minuten plots gebeurt. Want Fulham dat zijn hand nog uitsteekt naar de drie punten. Jacquet neemt zijn verantwoordelijkheid. Want de doelman niet het vuile werk opknappen. Shea Charles duwt goed door. Larsson tot bij Bergen. Dat is niet de man van de grote doelpuntenproductie. Kevin! Nieuwe doelpoging Fulham. De uithaal, maar Alisson wist vrij snel. Laat maar waaien. Kom niet tussen de palen. Het zag er gevaarlijker uit live. Alsof ze het erop doen. Deze statistiek al haast heel de wedstrijd in evenwicht. Is de gelijke stand met nog 10 minuten te gaan. Best logisch, maar had dat eigenlijk ook gewoon 1-1 of zo kunnen zijn. Het is ook wel te onzuiver, hoor, bij Liverpool. Is die wedstrijd van woensdag tegen Atletico daar dan de oorzaak van? Waarin Liverpool veel gegeven heeft. Gakpo. Frimpong even aan het schaatsen. Soboslai met het korte tikwerk bij McAllister. Frimpong.
Met als Araujo in principe ook niet de man van de briljante voorzetten. Eerder een speler die in de ruimte moet worden aangespeeld. De achterlijn moet halen. Maar zoals dat prima ging bij Leverkusen, al was dat wel vaak in een systeem met wingbacks. McAllister. Ruimte ontstaat er bij Florian Wirtz. Die wacht op de overlappende Kerkes. Nou, die krijgt die bal nog wel, maar die stond buiten spel. Dus blijft er verstandig af. En op deze manier loopt de aanval wel door. Met Kerkes overtreding van Kenny Tete. Dat was niet echt oordeelkundig. Eerste gele kaart uit dit duel. Tom Bramall. Die zal toch ook wel denken, geef mij elke week maar dit soort wedstrijden. Waarin er niet te veel gedoe is. Geen betwistbare fases. Geen duels die erover zijn. Vervelend moment voor Fulham, want Dominic Szoboszlai achter de bal voor deze vrijschop. Die gaat hard voor doel komen. Naar alle waarschijnlijkheid. Of heeft Liverpool iets anders in petto? Nee, wel degelijk hard voor doel. Hallo. Was dat Tete? Die dacht, ik ga mijn foutje van daarnet goed maken. Ik leg er mijn hoofd voor. Ja, het was wel degelijk een Nederlander. Jongens toch. Het was een snelheid, die bal van Szoboszlai. Ja, Bramall heeft ondertussen verzorging op het terrein geroepen. En terecht ook, want daar moet je toch echt mee uitkijken. Ook al maakt de TT duidelijk, het is allemaal wel in orde. De fysio van Fulham. Die, durf ik te denken, meer in de gym zit dan sommige spelers. Die is in orde. En Kenny Tete, denk ik ook wel. En zo voor het eerst eigenlijk in dit duel even wat op onthoud. Maar welke snelheid zou die bal gehad hebben van Szoboszlai? Het was ook van redelijk dicht op. Ik voel hem even in ondertal, maar Barcola geeft hem zomaar aan Larsson. Die is wel helemaal alleen. Dus moet even temporiseren. Tete wordt nog altijd gemonitord. Weet ook dat je een minuutje aan de kant moet blijven, dus gaat rustig richting de middenlijn. En dan kunnen we dadelijk weer verder doen met 11 tegen 11. Wel al die spelers waarvan verteld werd dat ze het misschien al niet meer zo zagen zitten met Arbeloa. Ze hebben natuurlijk ook wel zelf daarvoor aanleiding gegeven op sociale media. Maar die kan je echt niet aanwrijven dat ze er niet voor gaan. En Liverpool stevend af op zijn derde trouw. In het nog prille Premier League seizoen. Het zou een flinke opsteker zijn voor een ex-speler van Liverpool, voor Arbeloa. Bal is nog getoucheerd door Jacquet. Nog 5 minuten. Dat is het vorig seizoen, konden we zeggen. Hou maar rekening met nog een minuut of 5-6 toegevoegde tijd, maar dat tijdperk ligt achter ons. Ik denk als er nog een minuut of 3 bij komt, zal het veel zijn. Dus de tijd dringt voor Liverpool. Dat toch meer op zoek moet gaan naar de winning goal dan Fulham.
geen herhaling meer gekregen van het moment met Rodrigo Muniz. Waar hij de bal in een ideale wereld voor Fulham met links had gecontroleerd.

gebeurt in elk voetbalstadion. In het ene wat meer dan in het andere. Smith Rowe. Frimpong bleef even haken. Misschien begint vandaag het seizoen van Fulham wel echt. Dan is dat puntje nog altijd niet binnen. Daar achter het doel van Alisson. Toch het zwart-witte deel. Dacht recht hebben op een penalty. Rodrigo Muniz maakte zelf. Geen protest daar. Ja, Bergen. Goeie bal hoor. Kerkes goed mee verdedigd. Bekeken balletje van de ex-speler van Racing Genk. Het is sowieso moeilijk geweest voor Kevin om die bal binnen te trappen. Twee keer hebben ze hier dus maar gewonnen in de Premier League. Fulham telkens 0-1. Komt daar nog een derde keer bij. Gamoa ramt hem naar voren. Robinson weet dat hij in een weinig benijdenswaardige positie zit. En doet dat dan goed door die bal vooral hoog weg te koppen. Wint daardoor tijd. Kerkes. Robinson. Nou, wordt afgetroefd hoor. Kerkes zijn verdiensten. Dat hij hier de vrijschop afdwingt. Dacht daar in het voordeel te zijn. Maar wilde het dan misschien ook te mooi doen. De Amerikaan. Wilde er nog voetballend onderuit komen. En zo komt er een nieuw Szoboszlai moment. Anders wel dan daarnet. Dit eerder een hoekschop. Kraakt voel hem nog. Of niet. Szoboszlai, eerste zone, Rodrigo Muniz. Goed die bal aangevallen. En Leno. Een soort ballen ziet hij graag komen. Kan wel geen minuten meer blijven liggen. In tegenstelling tot vroeger. En dus zie je dit soort ballen ook weer meer. De lange uittrap. Gakpo. En Isak. Goed begonnen aan beide helften. Maar al bij al weinig gezien. Dat nog maar twee keer in zijn geschiedenis de eerste vier competitiematchen verloor. Telkens volgde er een degradatie. Voorlopig komt die vierde op een rij er niet. Maar bij het ingaan van de toegevoegde tijd staat deze geweldenaar achter de bal. Vier minuten toegevoegde tijd. Dat is nog vrij ruim. Maar dit zal misschien wel het moeilijkste moment zijn voor Fulham om nog te overleven. Want Dominic Szoboszlai wapent zijn schot. En u weet het, dat heeft hij al eerder gedaan met een doelpunt tot gevolg. Leek goed te vertrekken. Charles, net als Kenny Tete, legt er het hoofd voor. En dit is vooral wat frustratie. Omdat de band nog niet gebroken is. Minuten. Heeft Liverpool! En er was het bijna het moment van Alexander Isak. Blikvol ongeloof. Uitstekend.

0: De hoekschop van Szoboszlai en Isak, die geweldig vrijgespeeld wordt. En het was niet makkelijk. Moet al vallend achterwaarts die kopbal nog richting geven. Deed dat nog best oké. Maar niet goed genoeg om die bal tussen de palen te krijgen. En Leno te vloeren. Maar mooi hoe ze bij Liverpool dit deden. Want dat is om te beginnen niet gemakkelijk. Szoboszlai om daar als rechtsvoetige die hoekschop op die manier te trappen. Alisson Becker. Geen tijd te verliezen. Deze week nog een fameuze boete gekregen. Omdat hij in de vorige thuismatch tegen Nottingham Forest een bord van de vierde man nogal stevig bewerkte. Uit frustratie. Euro of 10.000. Ik denk niet dat Alisson Becker er een boterham minder voor zal moeten eten. Maar je hoort het niet te doen. Associeert het ook helemaal niet. Dat soort gedrag. Met de Braziliaanse doelman van Liverpool. Zeker niet de zotste aller doelmannen. Nog 60 seconden heeft Liverpool om de drie punten hier op Anfield te houden. Szoboszlai zwiert hem voor doel. Affengruber, die kan terugblikken op een uitstekend debuut. Die gaat er volgende week niet uit. Kan ik u wel zeggen. Niet de grootste. De Oostenrijker met zijn 1,85 meter, maar heeft zich prima staande gehouden. Leest het spel goed. Speelt bij momenten ook goed vooruit in. Frimpong heeft zomaar nog een beetje ruimte om in te dakken. De voorzet is goed. Een Gamoa als eindstation. Maar die kan daar geen echte doelpoging ondernemen. Smith Rowe. Wat passief in het verdedigingswerk. En uiteindelijk gewoon de doeltrap. Szoboszlai dacht recht te hebben op de corner. Hier gaan we dat misschien beter zien. Maar ik denk toch dat het gewoon Rio Gamoa is. Die daar als laatste aan die bal was. En dus eindigt het hier zoals het begon. Is de bezoekende Spaanse manager meer tevreden dan degene van het thuisteam? Want Liverpool blijft voor de derde match op 4 steken op een gelijkspel. Fulham zal hier veel vertrouwen uitputten, want heeft een goede match gespeeld, vooral in defensief oogpunt. Al bij al weinig weggegeven, dat was het probleem de voorbije weken. Dit is iets waar je mee verder kan. En voor Iraola, het zal een beetje misschien zijn dit seizoen zijn weg bij Liverpool. Het zal af en toe even stoppen zijn en dan weer een paar stappen vooruit zijn. 0 tegen 0 dus. Einde van deze wedstrijd. Dankjewel om te kijken. Graag tot een volgende keer en nog veel plezier met het verdere verloop van uw zaterdag.
1: Als je het hier niet hoort, dan hoor je het nergens. Goede Zone en FM.

0: U bent weer achter de kazerne waar Jol Den van Wolkeloon weer klinkt uit vele duizenden kelen. 14.000 supporters, niet helemaal uitverkocht. Dat betekent dat dus het stadion vandaag van KV Mechelen. Er zijn er zo'n 800, denk ik, die meegereisd zijn met Anderlecht. En volgens de traditie inderdaad altijd wel een lastige verplaatsing voor Anderlecht achter de kazerne. Ook niet overdrijven zou ik zeggen. Anderlecht heeft 4 van de laatste 10 wedstrijden hier in Mechelen gewonnen. KV Mechelen zelf 3 daarvan. En natuurlijk nog vers in het geheugen. Niet de laatste, want het was in play-off 1. Daar won Anderlecht. Maar de voorlaatste wedstrijd die toch in een... Of op het mooie bladzijde in het gulden boek van KV Mechelen is geschreven. De goal van Myron van Brederode in het slot van de wedstrijd. Die KV Mechelen na al die net niet pogingen naar play-off 1 katapulteerde. Oké, dat was nadien een moeilijk verhaal. Maar het was wel iets wat het stadion hier in Lichterlaaien heeft gezet. En dat was eigenlijk, zou je bijna kunnen zeggen, het laatste moment van echte euforie achter de kazerne. Wel nog gewonnen in play-off 1 van AA Gent. Maar nadien is het, en voordien in play-off 1, ook al moeilijk natuurlijk, is het toch redelijk bergaf gegaan. En zitten we met KV Mechelen in 16 wedstrijden. Als je ze allemaal optelt nu, 16 wedstrijden met 10 nederlagen en maar 1 overwinning, die tegen Agent in play-off 1 na die wonderbaarlijke avond tegen Anderlecht. Ze willen graag natuurlijk weer snel aanknopen met beter nieuws, maar de omstandigheden zijn niet makkelijker. Hij heeft ze dat straks al geschetst met toch een lange lijst aan de geblesseerden, waar nu van de week ook nog Ayodele, de diepe spits, en Van Rafelgem zijn bijgekomen. Ayodele, dat is iets voor een maand of 8. Van Rafelgem wordt gezegd een week of 10 met een zware enkelblessure. Maar Santiago, toch een betrouwbare verdediger, ligt in de lappenmand. Struivend jonge talent Diouf, die daar ook vaak speelde, zoals al aangegeven straks. Achterin is de spoeling toch redelijk dun geworden. En ook dat is één van de redenen, niet de enige, maar één van de redenen, één van de oorzaken zou je kunnen zeggen, voor die vele tegendoelpunten bij KV Mechelen moest incasseren. Het is dan maar de vraag of dat vandaag dan anders kan tegen een ploeg die toch vooruit wil voetballen. Die kansen creëert volgens de trainer. Of dat er dan genoeg zijn, dat weten we niet. En het is de vraag of Anderlecht vandaag dan efficiënter gaat zijn. Want ja, dat hebben we al aangehaald. 3 doelpunten gemaakt in de 5 competitiewedstrijden. Maar in de laatste 4, want 2 daarvan in de eerste wedstrijd tegen Lanterre. In de laatste 4 wedstrijden maar 1. Dat is natuurlijk wel heel erg weinig voor Anderlecht. Dat nogthans veel vlotter scoorde op het Europese toneel in de voorrondes tegen Hammarby. Tegen Pauk thuis, tegen Kairat. Oké, dat waren tegenstanders, zeker de eerste en de laatste van minder allooi. Maar het zou kunnen te maken hebben, dat geeft de coach ook aan, zonder dat hij het wil aangeven. Maar hij geeft het wel elke keer aan, met toch een beetje frisheid na die Europese zomer.
1: Ja, dat zal moeten blijken nu. Hè. Ze gaan nu op Mechelen hier, hebben ze van zondag tot nu voldoende rust gekregen. Ja. Dus die frisheid zou moeten wat terugkomen. Uiteindelijk... Ja, het was voor hen heel belangrijk om Europees die kwalificatie te halen. Daar hebben ze misschien dan net wat meer op gefocust. Dus dat doel is bereikt. En nu is gewoon... eigenlijk keken we uit naar die 2 thuismatchen. Kortrijk-Genk om een 6-6 te pakken. Daar zijn ze net niet in geslaagd. Ja, nu gaan ze vanaf hier weer moeten beginnen bouwen. Hè? Want je hebt een achterstand. Die moet je goed maken, hè? Door een reeks neer te zetten.
0: Ja. De ploegen zag u intussen passeren met dus Winkler in de plaats van de jonge Ogea bij Anderlecht. En aan de overkant dus geen Ayodele, geen Van Rafelgem in vergelijking met het basiselftal van tegen Westerlo. Allebei geblesseerd, uitgevallen, en Van Meijervenne zit op de bank. En 3 spelers krijgen een eerste basisplaats vandaag. Erik Lambrex overigens de scheidsrechter met dienst. Met Poersma speelt al een heel stuk van de wedstrijd natuurlijk. Want die Ayodele na een klein half uur kwam vervangen. En voor de sheriff Miché is het bij een nieuwe club hun allereerste basisplaats. De ene speelde al een kwartiertje. Miché dan bij Lanouvière. En de andere een minuut of 12 in de vorige wedstrijd tegen Westerlo. De VAR met dienst is Michiel Allaerts. En het volk was nerveus, dat heeft u in de reportage nog gezien. Het thuispubliek hier, vooral met de prestatie. Ik weet weten of het daar ook mee te maken heeft. Hè. Dan zeggen ze ja, gebrek aan inzet. Laat zien dat het dat soort uitspraken.
1: Ja, vooral de laatste partij tegen Westerlo, dat klopt inderdaad wel. Hè. Dat was echt niet normaal. Dat zijn ze hier niet gewoon. Hè. Ze hebben hier nog wel wedstrijden verloren, die supporters, maar uiteindelijk. Ja, als je ervoor vecht, als je knokt, als je dat net tekort komt, daar kan men hier in Mechelen absoluut mee leven. Maar de prestatie tegen Westerlo was echt abominabel van niveau eigenlijk.
0: Vooral hen, want ja, ze begonnen nog wel best oké uiteindelijk. Maar na die eerste tegengoal stort het werkelijk ja, in elkaar.
1: Het was precies frisheid tegen oude mannen. Precies frisse veulens tegen ik zou zeggen, afgedankte paarden bijna. Dat was de indruk die je kreeg, terwijl ja, deze ploeg, deze jongens, de Van Brederode en de Hamar, die hebben vorig jaar ook laten zien dat er energie vanuit straalt. Maar dat was tegen Westerlo absoluut. Dus dit is echt wel voor hen ook de wedstrijd van de revanche een beetje al. Hè.
0: We gaan het zien. Anderlecht met een zeer bijzondere aftrap. Allemaal op een lijntje. Er zijn er een paar die naar voren sprinten met Jan Kone mee, diep in de spits. Ik weet niet of het echt gelukt is wat ze voor ogen hadden. Augustinsson zet er nog een keer naar voren. Jan Kone. En uiteindelijk kan hij dan zijn positie gaan innemen achterin. Kana met Petro. En Augustinsson. De nieuwe linksback Riabchuk zien we voorlopig nog niet op de bank zitten. De enige nieuwe verdediger is daar de Ier. Omobamidile. En ook Asgard zit daar nu. Die zat blijkbaar tegen Genk nog een schorsingsdag uit. Van een rode kaart die hij had opgelopen in november 25. In een League Cup wedstrijd tegen Celtic. Eén speler had hij al uitgezeten. Er moest nog een tweede uitzitten. Dat was dan vorige zondag tegen Racing Genk. Nu is hij inzetbaar en zit hij op de bank. Lijntje hoog bij Anderlecht. Met de vrije trap van Van Brederode. Nee, dat is er even voor Kozemans. Ja, dat geef je toch net iets te makkelijk weg.
1: Ja, maar het is ook niet makkelijk. Een vrije trap van aan de middenlijn trappen. En die dan precies daar afleveren. Dat is 30, 40 meter. Niet evident.
0: Overtreding van Winkler. In de nek van Simeon Miché.
1: Ja, die dus inderdaad op de rechterkant speelt, waardoor Kudu van kant veranderd is in vergelijking met de wedstrijd tegen Westerlo.
0: Miché, een Belgische Cameroener uit Charleroi, die nog lang in de jeugd van Anderlecht heeft gespeeld. Wedstrijdje of 26 bij de Futures overigens. Even bij Beerschot, bij Slavia Praag, dus nu bij KVM.
1: Ja, vooral bij Olomouc gespeeld en niet te veel gespeeld bij Slavia Praag, of het is bij het tweede elftal.
0: Vijftien matchen bij Olomouc.
1: Ja, Sikan die er vrij stevig in ging. Je ziet het met de arm in de nek. En weer zo'n overtreding, net over de middenlijn. Ja, dan kan je hem nog maar eens proberen van die bal daar te droppen.
0: Ja, je moet hem wel uit de buurt van de doelman houden natuurlijk. En Kozemans zegt, schuif maar op, ga maar hoger staan.
1: Ja, hij heeft gelijk, want om hem hier achter die verdediging te draaien van op die afstand, dat is niet makkelijk. Dus het zal weer een strakke bal gaan. Dan probeert hij nu toch.
0: Dat is wel een betere, moet ik zeggen. Ja. Wordt daar goed gekopt en opgeruimd uiteindelijk door Sikan. Protest bij Marsan dat hij tegen de grond werd gewerkt. Hij kijkt hoopvol naar de grensrechter, maar krijgt of vindt geen gehoor. Dat is een mooie wegdraaien van Miché. En een goede cross hier voor Van Brederode. Van Brederode, goede voorzet. Hij gaat er niet in. En over de lijn of niet? Ja, daar kwamen ze net te kort om hem erin te leggen. Van Brederode met een voorzet die bijna gevaarlijk werd.
1: Ja, het was Marsa die er net niet bij kon, want als hij hem raakt, is hij binnen.
0: Eerste waarschuwing uitgedeeld door KV Mechelen na een kleine 3 minuten. En dan Kudu nog wel een poging om erbij te geraken, maar dan was de bal al bijna over de lijn.
1: Ja, eerste serieuze verwittiging voor Anderlecht.
0: Ja. Eerthuizen met een tackle, maar Winkler was niet onder de indruk. Dus Mamar dan voetballen met Biancone. en Petro.

0: Ja, dat is knap werk. Boersma, de bal gebracht of niet? En al een kaart. Ja, Biancone kijkt verbaasd en Lambrechts beoordeelt het als spelbederf.
1: Ja, maar ook als een gevaarlijke situatie, want er lag enorm veel ruimte. Als de speler als Boersma kan doorlopen, op die fase, de flank lag volledig open. Ja, dus dat zal hij ook gezien hebben. En niet alleen het trekken, het truitje trek, maar ook de dreiging die er stond aan te komen. En weer zo'n voorzet waarbij heel Anderlecht terugplooit. Niemand voor inhoud. Opmerkelijk, niet alleen bij Anderlecht, maar bij veel ploegen. De dag van vandaag, allemaal terug.
0: Maar een goede start van KV Mechelen. Ja. Geen ploeg, geen crisis. Zo beginnen ze in elk geval niet aan deze wedstrijd. Bij een nieuwe vrije trap van Brederode. Weer goed aangesneden door gekopt. Ja, buitenspel aangegeven. De kopbal van Eerthuizen.
1: Dat doet Anderlecht dan wel goed. Die lijn vasthouden. Hier zien we nog eens de kans. We zien ook al de goede voorzet. En dan, ja, wat scheelt het, hè? Centimeters, denk ik. Kozemans kansloos, hè? Daar sta je als keeper. Weet je niet wat moet doen. Gaat hij hem raken, gaat hij hem niet raken. En ze slapen een beetje aan de tweede paal. Want als ze daar iets scherper reageren, dan kunnen ze hem binnen tikken.
0: Kudu nog met een poging om erbij te geraken, maar dat lukte niet. Fred van der Bis staat er nog kalm bij. Maar met Winkler. Soepjas dus voor de tweede week op een rij aan de aftrap. De allerlaatste transfer van Anderlecht. Zwitsers zakmes heeft Sibierski hem genoemd. Heeft alles wat ik zoek in zo'n middenvelder met zijn positie. Daar aan de bol. Ik zie toch al redelijk veel los zittende stukken.
1: Ja, vooral de overkant is een heel slechte strook.
0: Augustinsson steekt hem diks. Die kan wordt eigenlijk toch redelijk aan de trui getrokken door Eerthuizen, lijkt mij. Maar dat is toegestaan. Dat is ook eens Marijnissen die erbij
1: zat. Ja, de 5-seconden-regel was later in de match.
0: Goed, Soepias met Mama. En hier Antman. Zwakke eerste helft, iets betere tweede tegen Genk. Nog altijd aan de linkerkant. Vastgeketend, zullen we hem een beetje oneerbiedig zeggen. Van Brederode jaagt Biancone een beetje op. De sheriff richting Mamar. Bentayeb. Uiteindelijk is er toch weer Marsa tussen. En er wordt gepikkeld. Dus uiteindelijk weer Kutsoepjas die eruit komt.
1: Ja, energieke kerel. Dat zie je sterk in het duel.
0: Club of 7 al in Italië. In de Serie B voor ons, Serie C.
1: Ja, heel veel. En wat opvallend
0: elk
1: is...
0: Elk jaar bijna nog.
1: Ja, en telkens promoveren of hij de kans heeft om... Hij zat bij Bologna B. Hij had de kans om naar de eerste ploeg te gaan. Nee, hij vertrok terug naar de derde klasse. Nu gaat hij over met Frosinone. En nu vertrekt hij opnieuw. Dus ja, niet echt honkvast.
0: Nu wel gewonnen daar in de middenstroom. Door Sikan, maar toch de bal hier aan de rechterkant. Hey, Michel.
1: Ja, onmogelijk. Hij had hem kunnen terugleggen, gewoon in balbezit blijven. Maar zocht per se om die actie te maken.
0: Ja, een bal die moeilijk te bespelen valt, denk ik, voor Winkler met Marsa in de buurt. Anderlecht dat zachtjes aan opschuift. La gaat ingooien dan Mamar. Nog altijd geen Sardella en Camara, de concurrent in principe voor Mamar op de rechtsback. Zo heeft hij in elke wedstrijd wel een paar. Maar hij is er eerst bij. En geen risico genomen. Beetje blind naar voren. Augustinsson. Bent Taleb niet zo makkelijk. Maar neemt hem nog redelijk goed aan.
1: Ja, goed tussengekomen van Amar. Hè, want het was een gevaarlijk moment.
0: Daar Sikan. Winkler. Dat het balbezit nu al een tijdje opeist. Meer druk vraagt Fred van der Wist op Kana. Steken richting Bentayeb. Kan hij er hierbij? Maar net niet. Beetje een uitbalans bij het aannemen. Taufik Bentayeb. Augustinsson trekt naar voren. Altman

0: kan, hè? In de voetjes.
1: Nou, dan moeilijk voor Miché om iemand te vinden. Boesma zat ook al heel laag mee te verdedigen. Dus heb je geen aanspeelpunt. Dan ben je ook blij dat je in balbezit kunt blijven.
0: Eentje achteruit geduwd, KV Mechelen. Daar Hammer. Ook een halve overtreding op Sikan. Dus gaat het via Eerthuizen.
1: Ja, durfde de diagonaal niet spelen. Was nogthans mogelijk voor Kudu.
0: Alle tijd om aan te nemen, dat doet hij prima, Bianconi.
1: Nou, het balbezit zal sowieso naar 60% of meer gaan. Dat hadden we ook ergens kunnen verwachten. Alleen ja, moet je daar ook kansen proberen uit te creëren. Daar zitten we voorlopig op te wachten.
0: Ja, dat is ook een beetje kort. Tayeb blijft liggen. Nou, we kunnen de andere kant uit met Kudu, met Van Brederode. Voorzet kan komen. Ja, een soort halve tussenkomst. Van de Scherf. En hier dan Miché. Ineens gegooid door Marijnissen. En een kopbal, lopbal zou je kunnen zeggen, zonder veel gevaar van Marco de Scherf. Voilà, kijk eens, hij is 78%.
1: Ja, ik was toch heel bescheiden met mijn 60 of meer. Nu, 78 is meer dan 60. Hè. Nee, dat zijn cijfers die mij niet verrassen. Maar voorlopig houdt Mechelen alles vrij goed dicht. Ja, geen grote ruimtes weggeven, dus... En dat is belangrijk, daar zal misschien ook wel te sprake gekomen zijn in dat gesprek.
0: Ja, minder risico nemen, kan ik mij voorstellen. Ja, dat de verdedigers dat vooral op gehamerd hebben.
1: Te ver kijken, klaar spelen.
0: Eerthuizen die daar lijf aan lijf ging duelleren met Sikan.
1: Het zal vooral in de momenten van omschakeling zijn. Hè, dat gevaar er weer zal zijn dat die lijnen bij Mechelen uit elkaar gaan vallen. Hij zegt er zijn kaarten kwijt of zo. Ja. Bianconi had wat gele kaarten gevonden. Precies twee, alsof hij er twee had. Misschien een reserve, kijk.
0: Grapje van de Fransman. Handspel van Mamar? Nee. Maar ingeleverd. Beetje zonder kijken, dus Eerthuizen doet dat eigenlijk ook maar. Nog een keer Bianconi met Petro. Zo hebben we nog niet veel gehad in de eerste 14 minuten in deze wedstrijd. Behalve dat het balbezit van Anderlecht veelal op de helft van Mechelen.
1: Ja, en die van Mechelen gaan toch wel moeten proberen de momenten dat ze de bal veroveren of krijgen, van er toch iets mee te doen. En niet alleen maar lange ballen ontzetten, want ja, dan blijf je gewoon onder druk. En ja, ooit komen die momenten natuurlijk en die openingen.
0: Marsa zet Winkler daar vast.

0: we kijken naar de start van Anderlecht in 7-15. Dat is, als we voor de play-offs gaan kijken en er geen gehalveerd worden, de slechtste sinds de zomer van 98. Kijken we eerst naar de sheriff. Maar Sikat komt er goed tussen. En maakt dan een overtreding of niet? Uiteindelijk niet, zegt Lambrex. Toen was het 2-15 met Arie Hanok, die werd bedankt. Nog zijn verkoudere namen over. Uitgeschakeld in Denderlee voor de beker. Tegen de Grasshoppers Europees. Maar wel een geweldige remontada onder de leiding van dat duo Koks en Verkouter. Derde plaats. En als het nog een week of twee langer had geduurd, waren ze nog kampioen geworden. Het was uiteindelijk Racing Genk.
1: Ja, en had Harelbeek van Haasbroek gehouden voor heel het seizoen, dan hadden we hem ook meegedaan voor de top 3.
0: Oké. Okay, ja. Was dat het jaar dat jij stout geweest was tegen Gouwen? Ja, oké.
1: We stonden derde toen ik daar vertrokken ben, dus uiteindelijk zijn ze vijfde geëindigd of zesde.
0: De wedstrijd heeft een vonkje nodig, zo rond het kwartier.
1: Ja, dan kijken we vooral naar Anderlecht natuurlijk. Hè. Ja. Alleen vrees ik als zij erin slagen om te scoren, dat het voor Mechelen dan heel moeilijk wordt.
0: Kana die de bal liet liggen, maar gecorrigeerd door Biancone. Makkelijk van Brederode ook van de bal gezet.
1: Voorlopig slaagt Mechelen er niet in om terug wat gevaar te creëren. Worden afgetroefd, telkens ze de bal heroveren, worden de spitsen afgetroefd. Dus dat doet Anderlecht wel goed. Die controle ook, als ze balverlies leiden. Snelle recuperatie.
0: Altman. Dat was toch zeer voorspelbaar. Wist zelf niet meer wat hij wilde doen eigenlijk van Brederode. Geen kwaaie bal richting Boersma. Aanname is moeilijk, maar hij kan er bijna nog bij. Uiteindelijk heeft Biancone een overtreding gemaakt van Boersma. Moest hem eigenlijk proberen in de foulée mee te nemen.
1: Ja, was goed gedaan van Brederode. Echt de perfecte bal eigenlijk. Alleen Boersma, ja, te moeilijk. Wist niet goed wat hij precies ging doen. Was al blij dat hij die bal kon aanpakken.
0: Dat was eigenlijk de enige optie, proberen in de
1: meepakken in de loop
0: en dan Biancone afhouden. Maar wel al een schijntje van dreiging in dit geval van de kant van KV Mechelen. Ver van de goal weliswaar en zonder doelpoging. Nou, de enige keer dat er een doelpunt in de lucht heeft gehangen was het wel voor KV Mechelen met die bal van Brederode.
1: Nou, voorlopig zeggen Mechelen alles dicht nog. Alleen is de vraag, het kost natuurlijk energie. Hè. Kan je dit blijven volhouden, een hele wedstrijd aan een stuk? Zolang je geen doelpunt pakt, denk ik, ja, dan put je natuurlijk daar ook mentaal wel wat energie uit.
0: Inschuiven Bianco. Tikje van Sikko. Goed, Soepias recupereert. Voorzet overgenomen, knap. Bentayeb, de man van de box. Zat in de rug van Marsa en kon toch besluiten.
1: Ja, dit zijn de momenten voor Bentayeb in de box, als je hem daar vindt. Hij heeft er al veel van deze weggelegd bij Trois. En nu te centraal, over. Als hij hem in de hoek kan duwen, zit hem binnen. Goeie voorzet van Augustinsson.
0: De recuperatie van Brederode in zijn goede
1: lange. Hier gaan we eens die controle zien. Kijk, het is wat twijfelen. We moeten een beetje op wachten. Eerst op de heup. De bal had misschien net ietsje verder moeten zijn.
0: Ja. Moest er ook op wachten inderdaad. Dus om hem dan mee te nemen op snelheid was toch niet zo evident.
1: Ja, nog eens zo'n vrije trap van aan de middenlijn. Dat waren de momenten waarop KV Mechelen voor het meeste gevaar zorgt. Dus ze gaan het nog eens proberen. Ik zou zeggen een beetje de Muslits-stijl van bij Cercle Brugge.
0: De sheriff die probeerde te koppen. Praat doet dat. Uiteindelijk Marijnissen tot bij Hammer. En een corner op de rug van Koutsoupias.
1: Dat is de manier om aan de 16 te geraken, hè Peter. Je hebt een vrije trap aan de middenlijn en die besluit iedereen naar voren. We droppen hem daar. Probeer de tweede bal te winnen en je zit aan de 16 van de tegenstander. En wie weet, uit deze hoekschop kan je misschien weer voor gevaar zorgen.
0: Ze hebben de lengte uit Nederland met Eerthuizen. 1,94 meter, Marijnissen 1,90 meter. Ook Marsa mee.
1: Boesma ook niet klein.
0: En de sheriff is ook 1,88 meter. Zeker tegenover Anderlecht, dat daar geen overschot heeft. Wel degelijke koppers erbij gekomen met Jankone en Petro. De vrije trap is van Myron van Brederode, minuut 20. Ja, de kruin. En uiteindelijk van de chef was het misschien, denk ik, die er naartoe gleed. In elke bal opgepikt door Praat. Nou, bal van Miché, niet goed. En Kudu denkt, ik neem geen risico. Dus weer even tot bij Nacho Miras. Ja, Boersma vroeg een lange bal in de rug van die Anderlecht defensie die daar nu hoog staat. Maar ze houden het kort bij Marijnissen. En nu wel richting Boersma. De sheriff weer praat. Moeilijk. Ja, te moeilijk uiteindelijk voor Kudu.
1: Tos. Bruno was bijna zijn vingers kwijt. Anderlecht gaat terug beginnen bouwen. En die van Mechelen snel terug in de stelling. We gaan nog niet spreken van een egelstelling, maar toch compact.
0: Kana met Augustins. Moet ook wat meer vaart in, want hogere baltempo. Altijd niet makkelijk uiteraard. Tegen nee. Een laag blok. Goeie van een goede voorzet bent, dat was er wel, maar het hoofd van Marsa. En dan nu Vinker. Uiteindelijk nog goed afgehouden.
1: Ja, had kunnen shotten op de eerste actie, denk ik. Wou hem nog een tweede keer tikken en dan kwam hij onder druk. Maar goede voorzet van Antman. Voor de eerste keer dat hij buitenom probeerde te gaan.
0: Goed werk van Miché om daar goed bij te blijven lopen. Weer bij Antman. Geen kwaaie voorzet. En dat is moeilijk. Ze kan het toch. Een reddingje nodig van Miras. Misschien dat hij een beetje te snel een stap naar voren zette.
1: Ja, de beste kopper van Anderlecht vinden. Dat is belangrijk. Sikan is de beste kopper van Anderlecht. Was moeilijk om te scoren. Ja, Miras, ja. Oordeel aan, gaat hij erover, gaat hij er niet over. Dat risico kan je niet pakken als doelman.
0: Eerste corner voor Anderlecht. Met Antman. Ja, dat was stevig aan de trui getrokken van Koutsoukias, maar hij maakte er niet te veel van. Hammer die daar zijn werk deed.
1: Ja, verdedigen zonder naar de bal te kijken, dat kan allemaal.
0: Het zal als een doelpoging beschouwd worden, maar een bal die er natuurlijk nooit in mag. Bij Miras, de kopbal van Sikan. Goeie timing van Boersma, Biancone even met een fauskeu. Dus Kudu toch niet kunnen vertrekken.
1: Nou, het is duidelijk halverwege de eerste helft dat het vooral overeind blijven zal zijn voor KV Mechelen. Als ze hier iets willen plukken.
0: Combineren met de Sikan. Vinkler deed al teken, want wil al in de box gaan lopen. Nu zit hij tegen de zijlijn met Kudu. Goeie versnelling van de Vinkler. Voorzet is moeilijker. Antman komt wel. En hier Augustinsson. Ja, ingehouden getrapt, omdat de sheriff goed in de weg ligt, zal ik maar zeggen.
1: Ja, maar zich ook inhield. Had een beetje schrik, denk ik, van de penalty misschien. Ja, voorlopig is het bij Anderlecht vooral voorzetten, dat ze gevaarlijk zijn. Weinig offensieve combinaties waarbij je 1-2, derde man zoekt, lopende man vindt. Gebeurt net iets te weinig. Te vaak als er een van die offensieve jongens wordt aangespeeld, direct terugkaatsen. Dus daar is zeker nog werk aan.
0: Kana weer met Augustinsson. Antman glijdt voorbij Miché. komt dan nog altijd veel volk tegen natuurlijk. Dus achteruit Biancone met Bentayeb. Kaatsen. Ik zou zeggen, moet in de box, niet aan de buitenkant. Dat is toch zijn terrein.
1: Ja, die van Mechelen, die blijven maar lopen momenteel. Die zorgen overal voor genoeg spelers. Vaak overtal ook.
0: En is het geen gebrek vandaag?
1: Nee, maar ik zeg het, dat kan je geen 90 minuten volhouden.
0: Nee, ze moeten meer zelf de bal hebben. Dat is moeilijk. Geen prettige wedstrijd, ook niet voor iemand als Dennis Praat. Ooit natuurlijk lange shirt van de tegenstander gedragen. Gouden schoen gewonnen.
1: Ja, je hebt van die mannen zoals hij, gouden schoen. Mannen die graag voetballen met de bal in balbezit. Ja, hier is het gewoon lopen, lopen, lopen. Hè. Je ziet geen ballen.
0: Heeft de voorbije jaren in Italië en Engeland wel het volume daarvoor gekweekt. Zeker en vast. We volgen weer Antman. Een schietkans misschien, Antman. Uiteindelijk nog half afgeblokt Hamar. En het is een corner nog. Ja, de bal achter de lijn geweest. Dat heeft ook de assistent aangegeven. Hij is wel bedrijvig.
1: Ja, maar het zijn vaak dezelfde acties. Hè. Een beetje voorspelbaar. Telkens naar rechts. Maar je ziet dat hij die passeerbeweging, die simpele passeerbeweging, die heeft hij. Als hij dat rechts kan doen, ja, dan is hij weg met zijn snelheid. Gaat hij dan langs die lijn af. De links is dat veel volk tegenkomen centraal. Een stuk moeilijker.
0: Andere variant nu bij Anderlecht. Weer de corner wel met Antman. Over de grond gespeeld. Koutsoupias met een hakje. Kana. Nee, wat zeg ik? Bentayeb. Ja, maar een, uiteindelijk afgeblokt en niet goed geraakt.
1: Een gekende corner. En goed uitgevoerd ook. En Bentayeb die zich vrijloopt. Uit de blok. Maar dit moet hij beter doen. Dit is zijn beste been. Hij is een finisher. Ja, deze bal moet hij beter raken. Absoluut. Met wat meeval gaat hij misschien ook via een deviatie binnen. Maar hij had het absoluut beter kunnen doen. Dit zijn momenten waar je uiteindelijk uit zou moeten scoren. Als je daar als scorende spits vrij mag trappen met je goede voet.
0: Ook dit wijst erop waar er gevoetbald wordt in deze wedstrijd in de eerste 27 minuten. Het is eigenlijk de eerste echte kans voor Anderlecht. Van Brederode. Werd een beetje vastgehouden, maar hij krijgt enkel de corner. Al is Koutsoupias het daar niet mee eens. Moeilijk te zien, eigenlijk gezegd. Maar goed, corner gegeven door Erik Lambrechts.
1: Ja, moest het duidelijk geweest zijn. Dan was de VAR tussen gekomen. Mag hij doen.
0: Byron van Brederode, minuut 28. Zeer kansarme en ook spektakelarme eerste 28 minuten. Een standaard situatie dan maar. Kozemans kan die komen plukken. Zonder al te veel moeite. Eerthuizen liep een klein beetje in de weg, maar ook niet erger dan dat.
1: Ja, alles moet op elkaar afgestemd zijn. Als je kiest om een bal zo te brengen in die tweede zone hoog, dan moet je een speler bij de doelman hebben die erachter staat, die vermijdt dat hij makkelijk die bal kan gaan halen.
0: Het wereldkampioenschap basketbal is te volgen in de app van Dazzo. Voor de liefhebbers, top spektakel. We zitten bij Petro met Antman. Ja, de bedoeling was misschien goed, maar de uitvoering helemaal niet. Marco kan.
1: Het was moeilijk omdat het was een rollende bal nog. Het is altijd moeilijker trappen dan wanneer je die bal gewoon voor je liggen hebt. En het moest heel precies zijn. Maar oké, positief dat je het probeert, want er lag inderdaad een beetje ruimte.
0: Moest eigenlijk met gevoel wat gesticht
1: moet,
0: worden.
1: Moet iets hoger komen dat hij meer valt.
0: Niet zo simpel. Doeltrappen dan maar weer voor Nacho Miras. Hij was ook een van die redenen waarom KV Mechelen zoveel meer punten pakte dan eigenlijk volgens de statistieken mogelijk was.
1: Ja, absoluut.
0: Ik cijfer nu niet meer voor ogen, maar het was niet normaal. Het aantal punten dat hij pakte voor KVM. In de play-offs was het.
1: Ja, iets minder in de play-offs inderdaad.
0: Sikan even aan het truitje getrokken, maar we zijn bij Kanna.
1: Ja, bij de balrecuperatie van Anderlecht is het ook altijd wel traag. Hè? Heel traag dan weer naar die opbouw gaan. Waardoor je eigenlijk KV Mechelen telkens de kans geeft om terug in die formatie in te zakken. Misschien moet je toch eens gaan nadenken of je dan niet sneller diep kan spelen.
0: Dit was mooi meegenomen door Mamar om er een versnelling in te bouwen. Maar uiteindelijk weer ingeleverd. Het inspelen van Kudu ook niet heel zuiver. Het is wel een strook waar...
1: Ja, moeilijke strook daar.
0: Is denk ik naar andere overtocht. Absoluut. Intussen toch vrij snel in de wedstrijd.

0: KV Mechelen de koning van de tegendoelpunten in de eerste helft. 9 stuks, dus wat dat betreft zijn ze heel erg goed bezig. Met nog altijd 0. Er komt nu wel Mamar, die zag die bal even opwippen. Goede tussenkomst, Marsa. En dan overgenomen door Kudu. Publiek wil dat het sneller gaat.
1: Ja, maar ze slagen daar voorlopig niet in. Voetballen eruit komen is heel moeilijk voor Mechelen. De keren dat ze aan de andere kant geraken is dat ze een overtreding krijgen en ze kunnen die ballen gaan droppen. Maar echt voetballend, telkens afgetroefd door de verdedigers van Anderlecht.
0: En Bianconi die denkt, ja, ik kreeg daar straks een gele kaart om een oprukkende speler af te houden. En dat is wat Vitor Bruno ook gaat zeggen, denk ik.
1: Maar het verschil is, er was dreiging bij die actie van Mechelen. En nu is dat aan de middellijn en staat heel KV Mechelen nog voor zijn 16 meter.

0: Winkler. En Tajep.
1: Hever uit de spits.
0: Een bal waarmee je geen progressie maakt.
2: Nee.
0: Een handwisselbaar.
2: Ja, maar dat ziet er spectaculair uit. Maar dat leidt tot niks. Hè. Die laterale ballen. Je moet diagonale diep spelen. Zodanig dat je zelfs de linksachter en de rechtsachter uitschakelt.
0: De sheriff met Miché. Moet nu een sprintje trekken. Dat gaat een beetje moeizaam. Daar is hij intussen. En de voorzet tegen Augustin. Tegen...
2: Je ziet het gewoon in zijn gezicht dat hij al heel veel gelopen heeft.
0: Ja? Dus, maar hij maakte geen snelheid om.
2: Nee, hij kon niet meer. Hij is niet fris genoeg. Het is blazen, het is recupereren.

0: Nu gaat Anderlecht wel heel hoog staan. Maar niemand bij KV Mechelen die klaar is om te vertrekken op die bal van Miras.
1: Nee, zo gaat het van de ene naar de andere doelman. Jan Kone dan weer met Koutsoupias.
0: Ja, Anderlecht moet wel proberen het tempo erin te houden. Hè, want dat is het gevaar als je zo lang balbezit hebt.
1: Ja, dat loopt ook toch niet echt soepel, moet ik zeggen. Daar die combinatie Koutsoupias met Winkler. Eerste keer basis, dus ook voor de 23-jarige Duitser uit Berlijn. Er komen toch bijna 100 wedstrijden voor Hertha. Geen fout, zegt Erik Lappert, tot onvrede van de Mechelaars.
0: Ja, Boersma, geen makkelijke wedstrijd voor hem. Altijd tegen twee man bijna.
1: Jacone heeft een probleempje, denk ik.
0: Ja, dat ziet er niet goed uit.
1: Ja, Kozeman zegt, ga op het veld neerzitten.
0: Ja, dat ziet er echt niet goed uit. Bij dit teken van spier, een spierprobleem. Ziet achteraan in zijn bil voelt hij. Dus ja, hij doet al teken van te wisselen.
1: Ja, Kozemans wacht nu tot iemand op de bank klaar is.
0: Maar ja, die van Mechelen zetten geen druk. Dus Kozemans kan maar perfect 5 minuten blijven staan.
1: En nu is Winkler vertrokken. En Biancone huppelt nog wel tot in de middencirkel. Praat een bal richting Boersma. Jagende Koutsoupias. Nou ja, die daar even de ingooi verhinderde. Sneller, sneller, sneller, zegt Bruno. Want hier langs de zijlijn is het Omar Bamidele die er gaat inkomen. En nu zijn inderdaad gaan zitten.
0: Ja, maar Kozemans heeft... is geslaagd in zijn doel. Hè. Niet gaan zitten, niet eruit stappen. Gewoon die bal aan mij geven. En ik win al een minuutje. En dan kan je wel later gaan zitten. Dan hebben we weer een minuut. En ondertussen is de vervanger klaar.
1: We gaan hem leren kennen. Andrew, de Nigeriaanse Ier die bij Norwich vooral gevoetbald heeft. Ooit voor 12 miljoen naar Nottingham Forest verhuisd naar Strasbourg. Ook nog 10 miljoen. En ja, een beetje vreemd verhaal, want hij was daar aanvoerder. Hij heeft ook de eerste twee wedstrijden nog gespeeld. Maar goed, ze hebben andere. En ook buitenlanders spelers gehaald.
0: Er zijn er ook die niet vertrokken zijn. Men verwachtte dat sommigen gingen vertrekken achterin, maar dat is dan niet gebeurd.
1: Halve finale Conference League stond hij
0: ja, maar dit zou een degelijke versterking moeten zijn. Hè.
1: Hij gaat ook daar gewoon de positie overnemen.
0: Ja,
1: het is ook een linksvoetige. Het is twee linksvoetigen nu in het hart van de Anderlecht defensie. Petro mag gewoon op zijn plek blijven staan.
0: Het is een verdediger. Puur zo'n verdediger. Sterk, stevig in de duels. Positioneel misschien niet altijd perfect. Maar in de duels sterk als je in Frankrijk... zoveel matchen heb je gespeeld, Ligue 1, ja, dan moet je stevig op je benen staan. Want...
1: Maar zo zitten we al 1 minuut 37. Nog ja, ik herhaal wat ik na een kwartier zei, veel hebben we nog niet gehad.
0: Nee, we zagen duels meer gewonnen door Anderlecht, maar daar zitten heel veel duels bij. Waar twee verdedigers tegen die eenzame spits... ja, het duel aangaan, ja, daar ben je natuurlijk altijd in het nadeel. En dan krijg je dergelijke cijfers.
1: Winkler stuurt er een, maar het is op het hoofd van Eerthuizen.
0: Nee, als je kiest voor twee buitenspelers die tegen hun voet spelen... ja, dan moet je meer combinaties gaan maken als je naar binnen komt. Dan moet je inderdaad... iemand vinden, lopende man dan vinden, derde man vinden. Als dat niet lukt, ja, dan zet je beter je wingers met hun voet mee. En dan gaan die buitenom en brengen die voorzetten. En op die manier kan je dan misschien voor gevaar zorgen.
1: In de app van DAZN kan je kijken naar een interessant gesprek met Rick de Mul, de succestrainer van A-Gent. Die over het reilen en zeilen bij de Gantoise vertelt, bij de competitieleider. Zondag, mooie wedstrijd, goede test om 4:00 in de namiddag op het veld van Racing Genk.
0: Ja, eerste keer vrije trap. Grote mannen gaan achter mee bij Anderlecht.
1: Kom maar van Miedele. Niet speciaal groot, 1,84 heb ik gezien. En Biancone, ja, natuurlijk voor hem en voor Anderlecht niet al te erg. Na één wedstrijd en dan is er natuurlijk wel een rustperiode voor hem. Interlandbreek, die eigenlijk een kleine 3 weken duurt, zou je kunnen zeggen. Augustinsson met Vinkler. Praat die ertussen zit. Augustinsson gaat het ineens proberen. Ja, dat kan een keer goed gaan, maar meestal niet.
0: Ja, je krijgt een vrije trap, dan kies je ervoor om die kort te spelen en dan terug te brengen en dan onder druk die vrije trap moeten trappen.

0: te laat. Poef, ja, redelijk op het been. De rechter gele kaart. Een vrije trap van iets dichter, maar vrij centraal. Niet makkelijk ook om die hoek te maken.
1: Maar probeerde hem voor te komen. Praat met Miché.
0: Oesh.
1: Even kijken waar de doelman staat, kan toch geen kwaad.
0: Ja, maar Miras is ook niet verstandig van op zo'n moment naar de zijkant te gaan lopen.
1: Gemor op de tribunes, want het publiek vindt 0-0 tegen Anderlecht voorlopig wel best oké, maar... Het moet ook wel iets te zien zijn natuurlijk.

Winkler met Pietro.

0: die van Mechelen zijn er gerust in. Centrum dicht houden. Heel veel naar die flank gaan ondersteunen. Moeten ze niet doen.
1: Het is wel degelijk een rechtsvoetige centrale verdediger.
0: Ja, rechtsvoetig.
1: Ik zei er straks denk van, het is een rechtsvoet. Tjep, ja, zijn walbehandeling al een paar keer. Voorzet van Koutsoukias. Ja. Ah, dat is een Bentaleb goal. Een echte Bentaleb en een echte spitse goal. Uitstekend gedaan. En Anderlecht op voorsprong. En dat kan hij als de beste, zoals hij dat ook deed met de kopbal tegen Racing Genk. Aan de eerste paal binnengeduwd. Goeie versnelling van Anderlecht. En 1-0 wel degelijk.
0: Ja, en niet toevallig weer een actie over de flank. Bal wordt buiten ingeleverd. En dan de lopende man. Koutsoukias. En ja, ze laten zich te makkelijk aftroeven in de eerste zone. Als doelman kan je niks doen aan de eerste zone. Dus dan moet een verdediger de baas blijven in de eerste zone. Ze worden gewoon uitgelopen. Hè.
1: Goed afgewerkt. Hoor.
0: Het is supergoed afgewerkt. Maar dat kan hij. Dat kan hij. Hier moet je gewoon als verdediger eerste zone dicht. En dan gaan die armen open van Okanda. Ja, maar ja. Als je zelf die bal laat passeren, dan weet je dat er gevaar is. Dit is zijn kwaliteit.
1: De kop is eraf voor de spits van Anderlecht.
0: Ja, twee nieuwkomers die instaan voor de goal. Is een succes.
1: En nu KV Mechelen.
0: Ja, rust hè. Binnen 2 minuten. Dus dat kunnen ze even overleggen. Het zal voor hen pijnlijk zijn om zo de rust te moeten ingaan. Hè. 43 minuten, niks weggegeven quasi.
1: Nu moet hij ineens toch wat anders gaan doen. Dat is niet zo simpel.

0: Eerthuizen met een lange bal. Maar niet zo simpel, maar wint dat duel van Kudu. In tweede instantie toch nog gerecupereerd. Eigen doelpoging zo waar.
1: Ja.
0: Ik heb toch een paar van gemist. Vier zelfs voor Kamer.
1: Dat is al beter. Al ja. Target.
0: Dat klopt. Sikan met diepgang. Altman loopt. Ja, bal komt niet. Sikan wil het zelf doen. Bal wijkt af en gaat in corner. Ja,

0: hij had hem kunnen geven hier. De versnelling van Antoine was prima.
1: Was limiet buitenspel, denk ik. Hier, ik denk zelfs buitenspel. Maar assistent zwaait dus niet. Dus gaan we een hoekschop krijgen. Maar inderdaad, had hem kunnen afgeven. Ja, nu moet Mechelen absoluut zorgen dat er geen tweede doelpunt bij komt. Anders is de wedstrijd gespeeld.
0: De corner met Antman. Maar er is een overtreding geconstateerd.
1: Ja, maar weer was Petro de man in de eerste zone. Als die bal goed komt, had het zomaar 2-0 kunnen zijn. We gaan toch scherper moeten verdedigen bij KV Mechelen dit seizoen. Geen hoge schijf, geen hoge cijfers bij expected goals. Logisch zou ik zeggen. Er zijn ook weinig doelpogingen geweest.
0: 1 minuut toegevoegde tijd zit erop. En dat is toch balen voor KV Mechelen. Dat Anderlecht, hier ziet u het nog een keer. Uiteindelijk toch het gaatje heeft gevonden, maar wel met een heel mooie aanval.
1: Nou, kijk, daar is de zone. Die moet gewoon dicht. Hè. Dat moet gewoon dicht. Het is onbegrijpelijk eigenlijk. Je bent met 2 verdedigers tegen 1 spits. En toch laat je die pas spelen tussen de verdediging en de keeper. Ja, kan gewoonweg niet op dit niveau. Onze nieuwkomer is niet akkoord met zijn gele kaart. Nee.
0: Ga dat nog eens even vragen.
1: Ja, hij zegt in Frankrijk kan je nooit een gele kaart krijgen in je eerste minuten als je op het veld staat.
0: Maar het is op een beschaafde manier dat hij even Erik Lambrechts ging toespreken. En op basis natuurlijk weer... Van het overwicht is de voorsprong voor Anderlecht niet onlogisch. Alleen zijn er niet zoveel kansen geweest. We kunnen naar beneden voor een eerste reactie. Opnieuw bij Thijs in de Kappen.
2: Luc Marijnissen, hoe jammer is het dat die goede organisatie uiteindelijk niet beloond wordt?
3: Ja, dat is zonde. We stonden echt goed. Er kwam niet veel door. En we speelden op de counter. En zo creëerden we een aantal mogelijkheden om gevaarlijk te zijn. Alleen, het is gewoon zonde dat ze bewogen ook heel goed. Veel dynamische spelers aan de zijkant en dat deed ze goed.
2: Bij die tegengoal sluiten jullie daar niet te laat die eerste paal af?
3: Ja, zo snel, ik weet het niet, ik moet nog terugzien. Het ging heel snel. Maar daarvoor gaat er al dingen fout, snap je. Ze komen vrij en dan zei ik het om een voorzet te geven. Normaal moet die voorzet eruit gehaald worden.
2: Dankjewel. We go on with Mr. Koutsoupias. Great assist, if I'm not mistaken. What a ball.
4: Thank you very much. We just have to continue like this. And we enter the second half like if it was 0-0.
2: It also helps that you have a striker who knows to end up at the first post and puts it in the net like that.
4: Yeah, it's something we work also on the training, so we are happy we did an action like this, but as I said, we have to continue the second half the same way.
2: If I may say, to end off, if the central defenders find you between the lines, it works better and the coach seems very happy.
4: Yeah, as I told you, there are a lot of things we work with the coach, so we just have to put it on the field and to do it on the game.
2: Thank you, good luck with the second half.
0: Er zijn veel dingen waar we aan werken op training, tussen de lijntjes voetballen en ook die goal zoals we die hebben ineen geknutseld met Bentayeb die dan opduikt aan de eerste paal. En hij moet op deze manier proberen voor te doen natuurlijk. Lekkere voorzet, zeer zeker wel. En het is altijd goed als er iemand aan het eind van de actie is natuurlijk. Ja, Marijnissen zei de voorzet moest er vooral uitgehaald worden, Heijn. En niet alleen in het centrum had hij nog niet zoveel
1: bekend. Excuses, is makkelijk. Hè? Uiteindelijk, als je met 3 achterin speelt, als er een infiltratie komt van de middenvelder, ofwel geef jij die dekking als je de rechter centrale verdediger bent. En als je dat niet doet, dan moet je absoluut de eerste paal dicht doen. Hij doet geen een van de twee.
0: Zo is het. En dus 0-1 voor Anderlecht hier in Mechelen. We gaan eruit voor wat reclame. En dan recapituleren we de eerste. Welkom terug achter de kazerne. Erik Lambrechts heeft op zijn fluitje geblazen met de vraag om weer uit de kleedkamer te komen. Zij zijn er allemaal klaar voor. En de vraag is, Heijn, ja, wat kan Fred van der Bist doen of veranderen of vragen om het wedstrijdbeeld te veranderen in eerste instantie en nog met kans op succes de achtervolging in te zetten op anderen?
1: Ja, het is een moeilijke keuze voor hem. Omdat hij weet, ja, als ik hen vraag om meer vooruit te gaan spelen. 1, gaan die linies weer uit elkaar komen. We hebben daar al zoveel problemen mee gehad. 2, we zijn kwetsbaar achterin als er veel ruimte wordt weggegeven. Dus ja, ik vrees dat ze nog wel even op dezelfde manier gaan verder doen. En dan gaat hij misschien wel besproken hebben van oké, als het 1-0 blijft, dan gaan we naar het einde toe dan wel wat risico's gaan nemen. En dan misschien met wat wissels nog. Maar ik zie ze niet onmiddellijk erin vliegen. En met heel veel lef naar voren gaan. Het probleem ook, als je al die jongens dan, die middenvelders, mee laat gaan naar voren. Ja, dan gaan die ook niet op tijd terug zijn. Dus we zullen zien. We zullen zien.
0: En ze hebben al veel energie verbruikt.
1: Ze hebben al veel, zeker die middenvelders hebben al veel gelopen.
0: In het defensieve werk. En op een minuut of twee na had dat ook tot aan de rust tenminste dan al gerendeerd.
1: Ja, want dan was dat een serieuze boost geweest. Hè? Als je kan de rust ingaan met een 0-0. Ja, dan ga je met een fantastisch gevoel in de kleedkamer. Dan kan die coach er nog wel wat bij steken. En dan groeit dat geloof weer. En dan ben je die vermoeidheid. Dan voel je die niet. Nu, ja, nu weet je. We moeten zelf iets doen. En dan, ja, dan worden de benen alsmaar zwaarder. Hè?
0: Hij heeft voorlopig een heel rustige avond, Michiel Allaerts. En bij Anderlecht en bij KV Mechelen voorlopig gewoon allemaal dezelfde spelers. 0-1 dus, de eerste goal van Anderlecht van Bentayeb.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd wat Anderlecht gaat doen. Dat kan ook wel iets veranderen uiteindelijk. Hè? Dus ik kan me niet voorstellen dat ze nu die 1-0 gaan verdedigen.
0: Nee.
1: Ze gaan zoeken, maar wat gaan we daar zien? Wat gaat daar aangepast worden om meer gevaar te creëren om een tweede en derde doelpunt te kunnen maken? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
0: Donderdag begint Anderlecht aan zijn Europese campagne. Een mooie affiche overigens in het Lottopark tegen Lyon. Net geen Champions League gehaald de Fransen tegen Fenerbahçe. Dat had zeker gekund in die wedstrijden. Die play-offs voor de Champions League. Maar wel een goede speler kwijtgeraakt.
1: Ja, Malik is weg.
0: Met die wedstrijd. Diepe bal waarop Kozemans rustig kan komen. En Michel besefte dat hij dat sprintje niet meer moest trekken. Ambitieuze bal van Mamar. Maar Michel tussen zit met de Scherf. Lopig een timide wedstrijd, zal ik maar zeggen. De man van Duinke.
1: Ja, wie van Mechelen was wel meer in beeld uiteindelijk. Weinigen, denk ik. Het is vooral ondergaan en lopen en hard werken voor iedereen.
0: Even nog een bal te veel op het veld.
1: En de bal.
0: Handspel even, denk ik, van Praat.
1: Ja.

0: zeg maar, Reinissen. Oh, een beetje moeilijk. De Sheriff dan met de Michier. Klein overtreding, Augustinsson. Mechelen moet er toch op een of andere manier het vuur in krijgen, ook in het stadion. Een vonk laten overslaan.
1: Ja, het kan ook omgekeerd werken, hè. Moest men in het stadion wakker schieten, misschien brengt dat wel de vonk in de ploeg die nodig is.
0: Boersma met de borst en met een beetje meeval, maar twee keer Koetsoukias in de weg. Antman dan, Kana met Augustinsson. Veel energie, Antman laat zich daar nu wel door twee mensen van de bal zetten. De voorzet, maar Boersma stond nog te veel vooruitgeschoven. Hamar, nou, Praat kan hem niet bijhouden. Bentayeb krijgt de fout mee. Hamar ook nog zoekende naar de vorm van vorig jaar. Wordt gezegd, hij mist een rapti op het
1: middenveld naast hem. Misschien wel, maar het was ook de man vorig jaar van dergelijke zaken zoals we nu zien. Heel snel terug. Die replays doen, veel foutjes maken, dat deed hem ook vorig jaar. Dus dat is zijn stijl. Het is niet een man die het niveau van zijn team omhoog gaat trekken. Het is een speler die in dienst speelt.
0: Kudu wilde met een hakje uitverdedigen, maar heeft ingeleverd. Koetsoukias duwt hem dan weer te ver. Goeie assist van de 25-jarige Griek.
1: Nou, vooral goede inspanning ook. Hè. Hij kwam van ver met zijn loopactie en bracht inderdaad de perfecte bal in de eerste zone.

Veldhuis en had hem toch gewoon tot bij Miras kunnen leggen. Dan was er nog wat balbezit geweest voor KV Mechelen. Nu zijn we weer bij Anderlecht met Augustinsson. Wamidele. En Antman met Miché. Buiten om een keer. Goeie voorzet. Maar daar staat dan wel Dennis Praat nu. Want anders was Sikan in de rug.

0: niet kwaad. En hij is ook altijd wel aanspeelbaar daar, de Griek. Nu stond hij even stil, maar goede recuperatie, bijna nog. Ja. Uiteindelijk toch Marijn is nog de winnaar uitgekomen.
1: Met het doelpunt nog eens zo'n actie waar ze met drie elkaar proberen te vinden. Dus dat is wat we meer willen zien bij Anderlecht. Als je daar zo dominant bent aan de bal.
0: Michel achterna gezeten door Antman. Steun van de Sheriff, dacht ik maar. Michel dribbelt er zichzelf uit. Dat is knap gedaan. En dan schot met links. En daar moet Kozemans zich toch even voor op de grond gooien. En hij krijgt er applaus voor. En terecht. Een goede inspanning. Maar om nu vandaar dan te trappen.
1: Ja, de inspanning was goed. Trappen vandaar mag. Maar het moet alleen veel harder natuurlijk. Deze bal is veel te zacht. Het is een opwarmingsbal voor Kozemans.
0: Maar een bal tussen de palen van KV Mechelen. Ik moet ergens beginnen. Overtreding denk ik op Sikan. Inderdaad. Maar de snel genomen vrije trap van Augustinsson mag niet.

0: kwam iedereen met Hamar. En dan heb je graag wat komt mee voetballen. Dat weten we van vorige week al. Denk ik. Goeie ballen hoor van Petro. Dat heeft hij zeker in dat linkerbeen al vaak getoond. Deze van Antman wordt er weer makkelijk uitgehaald door Marijnis.
1: Ja, heeft al de eerste helft een goede voorzet afgeleverd naar links. Maar zijn rechterbeen blijft toch zijn beste. Dus ja, je kan niet iedere keer verwachten dat die voorzetten met links dat die perfect zullen zijn.
0: Tik van Bentayeb niet goed.
1: Nee, dit zijn de momenten. Hè. Als je van achterin die bal kan spelen op een van die spitsen, daar moet de verder zetting toch een stuk beter.
0: Ja, want Kudu was al aan het wijzen, maar daardoor was hij eigenlijk de controle over de bal kwijt. En kwam hij onder druk te staan.

0: Midele die mee kan geven met Marmar. Kijk, daar is hij weer. Bij Augustinsson met Altman.
1: Weer in op één.
0: Geen Kwaaiers, die kan ook. Dat is natuurlijk heel erg moeilijk.
1: Ja, je zou hem beter gewoon eens verlengen. Hè. Dat, het is geen bal om dat doel te koppen. Als je hem gewoon eens doorkopt, wie weet, valt hij misschien achter jou in de juiste voeten.
0: Hey, de sheriff. Ik kan niet zeggen dat hij een geweldige indruk maakt. En hij ook zo log.
1: Lomp, ja.
0: Log.
1: Ja, inderdaad.
0: Loopt zwaar. Is,
1: in vergelijking met wat we gezien hebben tegen Westerlo, absoluut geen verbetering, zou ik zeggen. En nu zit hij daar ook in de zware côté.
0: Goed Supias, daar gaat meer energie van uit. Kijk eens, dat is wel goed verdedigd. Maar Kana er eerst bij. En uiteindelijk weer Van Miedele met Mamar. Ja, wie weet, de komende weken veel speeltijd voor hem. Want ja, kon hij toch afwachten.
1: Ja, de vraag was als ze hem haalden van oké, gaan ze dat verdedigend duo uit elkaar halen? Dat gebeurde tot nu toe. Maar ja, als hij nu bevestigt en hij doet dat goed.
0: Daar is Sikan. Nee, wilde draaien en trappen, maar dat kwam er niet helemaal uit. Miché zet hem dan richting Boersma. Dat is een mooie aanname met Petro. Ja, overtreding gefloten en terecht eigenlijk. Was er toch iets over met afdekken door deze Petro.
1: Ja, maar oké, een foutje daar aan de middellijn is beter dan, dan dat je uitgeschakeld wordt.
0: Daar houdt KV Mechelen gelijk het red met Anderlecht. Was handspel denk ik inderdaad. Gefloten ja. In het voordeel van Kudu. Lambrecht keek nog even naar het balvoordeel. Maar de vrije trap voor KV Mechelen.
1: Ja, weer zo'n momentje waar ze allemaal... Dan voor mee trekken. Dus dit zijn denk ik de momenten waar men op de bank bij KV Mechelen op hoopt.
0: Dat is voor Kozemans, dat zie je zo al. Publiek ontevreden. En Vinkler de diepe man bij Anderlecht. Ja, goed verdedigen van Miché. Met Marsa. Hier Kudu, maar geeft hem ook weer binnenbereik van Mama.

0: ook voor hem een leuke wedstrijd eventueel. Woensdag tegen Lyon met zijn verleden bij.
1: Ja, absoluut. Zal er wel naar uitkijken. Ja, KV Mechelen probeert iets hoger te staan. Maar staan is het juiste woord, want heel veel druk wordt er niet gezet.
0: Nee, geen energie in dat jagen dan. We probeerden nu de inschuivende Marijnissen wel die eerste kant volgen. We zitten bij Vinkler. Goeie versnelling. En een schotje tussen de palen. Maar oké, gevaarlijk is dat natuurlijk ook niet.
1: Dat doet hij graag. Dat binnenkomen en schieten. Kan het ook wel, maar nu was het van te ver toch.
0: Iedereen heeft de traptechniek van Ulisse bijvoorbeeld. Uit die positie.
1: Ja, bij Anderlecht zou het toch ook kwestie zijn van toch voor een tweede doelpunt te gaan. Hè, Peter,
0: want zich niet in slaap laten
1: doen. Ja, als je de laatste 10 minuten ingaat en het is nog altijd 1-0. Ja, dan kan het zomaar gebeuren dat er plotseling iets uit de lucht valt. Hè.
0: Het was ook tegen Kortrijk zo.
1: Ja, ja.
0: En ineens ja, toch een bal tegen de paal.
1: Inderdaad.
0: Terwijl je daar ook... hier niet, maar terwijl je daar tegen Kortrijk... Best ook wel 3 op kunnen maken, maar 4. En dan op het einde toch nog wat probleem. In de aflevering van donderdag, Stats Don't Lie, gaat het onder meer over de defensie van Agent. De efficiëntie of het gebrek eraan van Anderlecht. Dat valt mee voor Magsta.
1: Ja, maar geen trick.
0: Dan valt het nog eens mee. Praat zoekt diepgang. Maar Kudu moest toch van te ver komen. Ja, nam hem misschien niet helemaal goed mee. Over van Middelee, maar het liep goed af. Kana met Koutsoupias. En weer Kozemans. Prima, van Marijnis. Beetje meer vaart erin. En dat voel je ook meteen aan het publiek. En dat wil graag gauw meegaan met de ploeg.
1: Ja, het publiek moet alleen opletten dat ze zich niet gaan aanpassen aan het niveau van de ploeg. Hè. En als ze dat gaan doen, ja, dan heb je het helemaal moeilijk natuurlijk. Dit publiek is gekend voor zijn enthousiasme, voor zijn ondersteuning. En dat zullen ze moeten blijven doen, ook al gaat het wat moeilijker met het elftal. En oké, wachten totdat ze kansen gaan afdwingen. Ja, sommige matchen ga je lang kunnen wachten, maar ze zijn wakker geschoten.
0: Mag staat de vrije trap. En doeltrap, zegt Lambrex.
1: Ja, hier zien we het. Duel met heel veel mensen. Maar het klopt inderdaad dat het Hammar was, denk ik, die hem raakt met het hoofd.
0: Sikan ineens. Bentayeb stevig aan de trui getrokken. Maar zal misschien zelf ook wel aan Hammar gehangen hebben. Zo zal Lambrex dat in elk geval gezien hebben. Miras richting Boersma. Soepjas wint met gemak het duel van Hammar. Ook Bentayeb met een goede tackle. En inspelen op Antman. Terwijl Marijnissen die bal zomaar laat lopen. Die had hem kunnen onderscheppen, denk ik. Nou, Augustinsson. Ja, Sikan zegt hoge bal. Want ik stand niet aan de eerste paal.
1: Nee, maar ze waren met twee in de box. Dus één van die twee had een loopactie moeten maken. Winkler misschien, eerste paal dan.
0: Ja, Soepjas, overtreding en een kaart gaat hij ervoor krijgen. Want hij trok Praat echt naar de grond. Je gaat het hier zien.

0: Het volk laat zich nog een keer horen. En nog altijd de voorsprong voor Anderlecht. Een uur zijn we onderweg.
1: Het kan alleen maar positief zijn voor KV Mechelen. Voor de spelers ook, als dat publiek zich er gaat achter zetten. Want dat hebben ze nodig.
0: Nieuwe hoge bal richting strafschopgebied. Richting Boersma. Maar Reinissen brengt hem voor, maar daar staat niemand. Sikan, dat was niet nodig. Is het een corner? Nee, zegt de assistent. Bal binnengebleven. Ja, en Lambrechts geeft toch een corner.
1: Oh, toch, ja. Eigenaardig.
0: De vlag.
1: Dat kan hij helemaal niet zien.
0: Nu zegt de assistent. De assistent gaf het niet aan.
1: Nee, dat had gekeken.
0: Maar nu, nadien dan wel.
1: Stel je maar voor dat hij nu binnen gaat.
0: Misschien heeft hij gelijk, hè. Dat kan best. Dat was wel opmerkelijk. Van Brederode. Met een lage. Die wordt weggekopt door Bentayeb. Praat wilde hem terugsturen. Maar Van Brederode, niet zo simpel. Maar met Bentayeb.

0: Ze proberen wel, KV Mechelen. Van Brederode bij het spel. Ja, dat is dan toch te gemakkelijk.
1: Ja, hij liep natuurlijk met zijn rug naar die verdedigende lijn. Dus hij kon het niet zien. Kijk, loop naar buiten. Hè, dus ik kan niet zien wat er achter hem gebeurt. Hier kan ik het nog accepteren dat je buitenspel loopt. Sommigen die op de zijlijn staan met de lijn volledig voor zich. Dat kan ik minder begrijpen.
0: Ja, dat is er stevig naartoe.
1: Ja.
0: Michel, wil je dan toch een beetje het vuur injagen?
1: Ja, ik zou zeggen eindelijk eens, hè.

0: Kanna met Mamar.
1: Winkler kan aangespeeld worden, maar moeilijk.
0: Ja, ik dacht dat zich een mooi vrijgemaakt van Kanna, maar toch te veel volk rond hem.
2: Dat is Hamar
0: gerukt op. Ja, een beetje vastgehouden, denk ik. Van Brederode neemt over. Nog van Brederode. Maar Boersma stond er heel dichtbij, was niet voor de goal op de koppen. Ja, wel een corner afgedwongen.
3: Heb je nog andere spelers die in de box kunnen komen, hè? Maar stilletjes aan krijg je het gevoel dat ze allemaal aan het wakker worden zijn. Niet alleen de supporters, maar ook de spelers van KV Mechelen. Iets meer lef, iets meer druk voorwaarts.
0: Praat nu. Meegeven met Van Brederode. Gaat hij het zelf proberen, Van Brederode? Het hoofd daarvan Bentayeb in de weg. En was het van plan?
3: We komen veel te dicht bij die inworp. Dennis Praat tot op 2 meter. Ja. Dan moet je gaan kaatsen. Dan weet je dat je onmiddellijk die speler onder druk krijgt. Afstand bij die inworp. We moeten iets groter blijven.
0: Dat is mooi van Brederode. Even Kudu. Hier Erthuizen. Gooit hem. De koepel eventjes van de sheriff. En ophalen naar Reinissen. Met Augustinsson erbij. En Igor. Geen hoekschop zoals hij zelf dacht. Maar zo duwt KV Mechelen meer op karakter dan met finesse. Anderlecht toch mondjesmaat achteruit. Dat is niet wat Vitor Bruno graag ziet, denk ik.
3: Nee, maar voor KV Mechelen is ook een middel, hè. Als je de kwaliteit niet hebt, ja, gewoon op karakter, op mentaliteit, kan je ook al het een en het ander bereiken.
0: Ja, een standaard situatie is afdwingen. Er is er weer één die eraan komt, een corner. Met Van Brederode. Komt-ie met een boogje. Arsa nog eens voor de goal brengen. Boersma, maar niet naar de goal kunnen komen. Ik denk dat Arsa het doel wilde trappen. Dat werd iets raars. Dat is beter gedaan tot bij Kudu. Nog een keer in de box. Kudu wegkopen door Kanna. Recuperatie Miché. Met Erthuizen en Kudu. Zegt iemand open. Maar het gaat naar het centrum, naar Miché. Dat was een heel slechte bal. Maar doet dat goed. Vreemde tussenkomst van Marsa. Correcte tackle. Bal is nog altijd binnen.
3: Ja, nog altijd niet buiten.
0: Dat is een lijf aan lijf gevecht. En de vrije trap.
3: Op zijn best zou ik zeggen.
0: Voor KV Mechelen.
3: Zoals we hem kennen van vorig seizoen. Is toch al een stuk beter. Wat hem betreft in vergelijking met die vorige match waar hij ook wel volledig de boot in ging tegen Westerlo.
0: Kudu, een bal. Maar Rijn is er maar moeilijk bijgeraakt. Vaak daar nog voorin nu. Blijven hangen. Oeh, gevaarlijk. Bent hij erbij of nee? Goed hoor, van Miras. Oh, dat valt mee. En Miché beseft dat hij aan een ramp is ontsnapt. En ineens is Kudu daar. Mamar is blijven liggen. Kudu mag doorgaan. Kudu legt hem breed. En daar is alleen Kanna. Wat gebeurt er hier met Mamar?
3: Ja, er was een contact. Dus had er een doelpunt gevolgd. Was er een doelpunt gevolgd?
0: Corner al genomen? Nee, dat mag niet. Dat was te snel. Misschien krijgen we er een herhaling van.
3: Waarom was dit te snel, hè? Als je als scheidsrechter niet fluit dat ze moeten wachten, hebben ze eigenlijk wel het recht om snel te hernemen, hè?
0: Ik weet niet of het in het nadeel was van KV Mechelen. Ik had de indruk dat hij al stevig vast stond. Dus.
3: Nee, ik heb het puur over de beslissing natuurlijk. Hij dacht misschien dat er iets gebeurd was, waardoor de VAR tijd moest hebben om dat te bekijken.
0: Brederode opnieuw. Voorzetje. Ja, Marijnissen was er weer. Ineens overnemen door Kudu. En Koutsoupias en uiteindelijk Kanna in de weg.
3: Ja, bal aan te botsen is niet slim.
0: gooien. Uiteraard KV Mechelen, die had de benen van man. Maar het is wel even werken voor onderweg nu.
3: Hier zien we nog eens, ja, schot kunnen we het niet echt noemen. Van Kudu raakte maar half de bal. Hier zien we dat contact, ja, met z'n tweeën. De ene loopt tegen de andere valt dan over. Diegene die neer lag, niet veel aan de hand.
0: Ja, nog eens een bol, maar daar zit Erthuizen tussen. Ja, overtreding toch van Marsa. In de rug gelopen en dat komt wel aan, denk ik, bij Kutsoupias. Echt een beuk in de rug, voilà, drie nieuwe mensen bij Anderlecht.
3: Ja.
0: Met één debutant, meen ik daar in een flits te zien. Namelijk Amane.
3: Hier zien we nog eens die terugspeelbal, maar net hard genoeg. Voor Nacho Miras om die weg te werken. Maar we hebben een tiental minuten toch een feller KV Mechelen gezien. Even nu kijken of ze dit kunnen volhouden.
0: De Greef en Asgard ook, denk ik. Sinkam draait zich mooi vrij. Is er een overtreding of niet? Gaan we bekijken. Bentayeb Augustinsson.
3: Er zal naar gekeken worden. Er zal naar gekeken worden. De bal wordt gebruikt. Dan is de vraag wie is eerst op de bal. Eigenlijk wil Sinkam hem afschermen. En wordt achteraan getikt. Gewoon passant. Het is niet veel.
0: Nee,
3: het is niet veel.
0: Geen strafschop.
3: Niet genoeg.

0: Thelonious, Åsgard, Tristan de Greef en ook Akua Amane. Zometeen in de ploeg bij Anderlecht. Erthuizen rept zich naar voren maar weer. Nou, maar goed hoor. Tikje van Bentayeb is dat ook. Sikam voor Bentayeb, maar niet goed uitgevoerd. Uiteindelijk weer Marsa ertussen. Van Brederode met Boersma.
1: Ja, moet proberen die bal bij te houden.
0: Kijk eens hoe Mamar dat eerst goed onderschept en dan goed vooruit voetbal.
1: En alweer in de spits zit. Enorm energiek, Mamar.
0: Winkler, ook daar is een strook van het veld redelijk omgeploegd. Winkler nu overtreding gemaakt. Komen de wissels dan? Het kan inderdaad nu gebeuren. Adman die naar de kant komt. En Sikam. Soepjas, voilà. Dat zijn de mannen die plaatsruimen. Een 23-jarige Ivoriaan, anderhalf jaar bij Rapid gespeeld, Romeo Amane. Energieke centrale middenvelder, niet al te groot. Dus Åsgard, Theo uit Noorwegen, uit de jeugd van Liverpool. Daar gaat Bentayeb. Mag staat erbij en uiteindelijk nog de goede tussenkomst. U zag daar nog even de banner voor Away Days. Op zoek naar de beste uitfans, de beste fans van het land. De QR-code scannen of in de app of in de, op de website gaan kijken. En stemmen.
1: Hier eerste baltoets. Was onmiddellijk een goeie. En gelukkig was Marsa op tijd terug in het duel met Bentayeb.
0: Hij kijkt nog hoopvol om zich heen, maar ging daar toch niets krijgen. Dat Michel die daar krampen heeft.
1: Ja, er staan er twee klaar bij KV Mechelen. Maar of het voor hem is, dat weet ik niet. Misschien gaan ze nu de plannen veranderen. Als het niet voor hem bedoeld was, die wissels.
0: Herman en Bilantoni, dat zijn de invallers zometeen. Die staan ze bij KV Mechelen. 17 minuten nog. Verzorging nodig.
1: Ja, ze zijn veranderd denk ik. Want de blaadjes met de stilstaande fases worden er weer bijgenomen. Dus het moet zijn dat ze eerst van plan waren om een andere wissel te doen. Maar het zal toch Michel worden. Dat duurt wel even. Alleen als je nu gaat vervangen, mag je er dan opkomen?
0: Hij de voorbije week in de Champions League. Ja. Was twee keer de doelman geblesseerd. En in Napels.
1: En ze hebben niemand eruit gezet, hè?
0: En dus werd mij uitgelegd, als het echt een blessure is, mag de scheidsrechter dus zeggen van nee, je hoeft niet iemand anders eruit te sturen.
1: Ik heb het ook gezien.
0: Heb ik dan geleerd, want ik dacht, ja. Als de doelman geblesseerd is.
1: Ja, het was altijd.
0: Dus de scheidsrechter ook als dokter eigenlijk.
1: Ja, voilà.
0: Die beslist dan, ja, het is echt of het is niet, het is fake. De debutanten dus naar de kant als basisspeler bedoel ik dan. De Sheriff en Michel. En hier nog een ex-speler van Anderlecht, Benito Raman, die altijd een goede band heeft onderhouden met de fans van Paarswit. En dus Bill Antonio. Meteen wordt hij op zijn favoriete nummer getrakteerd. Benito Raman. Dat hij een keer wat ongelukkig zong. In de micro dat verhaal kent u nog wel. Maar dat vonden de fans van Anderlecht wel de beste oké. Vandaar. Balbezit is toch nog altijd royaal in het voordeel van Paarswit. En het slotkwartier gaat zo meteen in. Benito Ramon met Bilantoni. Dat is een goede, snelle aanval. Cana moet er naartoe. Boersman, redding van Kozemans. Ja, goede aanval. KV Mechelen met de twee nieuwkomers op de rechterkant. En Boersman met een zachte deviatie.
1: Ja, als hij die harder kan trappen, dan zou Kozemans wel eens in de problemen kunnen gekomen zijn. Maar actie was goed. Bilantoni vindt Boersma. Maar ja, komt niet hard genoeg uithalen. En vooral ook te centraal op de doelman.
0: Wil hem vooral tussen de palen houden, denk ik. En dat lukt hem maar. En er is toch nog een corner aan overgehouden. Erthuizen maakte de beweging om te koppen, maar kopte niet. Arsa met Raman.

0: Dat is voor Kozemans. Laat hem los en krijgt de fout mee. Nee, hij ging wel fluiten. Want daarna zag je dat het niet nodig was. En het was terecht overigens. Als er was wel degelijk een overtreding op Kozemans. Maar hij lost het zelf op. Kan een beetje onder druk.
1: Ja, van meer pressie nu, hè, van KV Mechelen.
0: Ja, met Ramon hebben ze wel een energieke spits ingebracht natuurlijk. Het is nu zaak veranderlijk om rustig onderuit te voetballen met de nieuwe mannen. Asgaard en met Amane. In de app van de Zone vanaf dit weekend kan hij opnieuw voor de liefhebbers NFL kijken.

0: Oei. Nou, rechts even in de... Ja, bal voor Winkler was niet goed gegeven. En hij maakt meteen de overtreding. Eén waarvan hij besefte dat ze nodig was.
1: Ja, Kudu met een goede dribbelactie. Fout was in Zenit nodig omdat Mamara alweer terug was, maar dat wist Winkler niet.
0: Kudu die ook even naar de achterkant van de linkerdij tastert. Een beetje staat te stretchen heb ik de indruk voor de neus van Fred van der Bist. 12,5 minuut nog. Mechelen nog altijd wel in leven. En in de tweede helft zat er ook meer leven in. Van Brederode. Barça mee in de spits. Voorzet richting Ramon. Kan hem nog binnenhouden en voetballen met Bilantonio. Nou, dat was een goede versnelling. Alleen ook de goede dekking van Agustinho.
1: Ja, maar voorlopig halen ze er weinig uit met al die voorzetten. Weinig echte kopduels kunnen winnen ook. Anderlecht heerst daar momenteel. Alleen die ene bal laag voor Boersma.
0: Ramon, tikje van Brederode.
1: Ja, dan hem ook direct moeten brengen. Niet nog eerst een tikje extra geven. Maar is wel goed ingekomen.
0: Brederode zet zich door. En Bilantonio. Weer Kozemans. En dat was toch al net iets gevaarlijker. Mocht er ook niet in, maar toch.
1: De nieuwe mannen, Peter. Ramon, Bilantonio. Dit was voorspelbaar. Eerste hoek. Daar was Kozemans volledig klaar voor.
0: Praat en weer van Brederode. Schiet door. Is opgehaald hier door Kudu. Nog een keer gooien. Ja, maar wegkoppen die... door Asgard. Dat is ook een man met wat centimeters.
1: Al die hoge ballen allemaal veranderlegd. Spelers van Mechelen heel vaak te dicht al bij het doel. Staan eigenlijk al voor. Heel vaak voor de voorzet.
0: Geel Hammer voor het vasthouden van Benkamane. Hier de beweging nog een keer van tijd geleden.
1: En hier zien we de beste kans. Alleen te centraal op Kozemans. En om daar succesvol te zijn, had hij dan harder moeten zijn. Maar dat lukte niet. Ja, Anderlecht ondertussen heel weinig nog gebracht. Niks meer van gevaar.
0: Geen kans meer, nee. Geen doelpogingen.
1: Nee, niks er meer.
0: Geen echte doorbraken, ook niet. Nu misschien met Winkler. Moeilijk om die zo mee te nemen. En ook spectaculair goed verdedigen van Kudu.
1: Ja, als je Bilantonio en Kudu nu bezig ziet. Qua energie. Kan wel tellen op de flanken.
0: Corner voor Anderlecht. Met dus de nieuwe man. Theolonius heet hij eigenlijk. Asgard.
1: Telo, heb je gezien.
0: Ja.
1: Hoi.
0: Genoeg naar Theolonius Monk heb ik gelezen. Een zeer bekende jazzpianist. Want, u heeft het misschien gelezen net als ik in de krant. Zijn vader is een van de allerbeste cellisten ter wereld. Dus het is wel een culturele familie. Nog nieuw bloed erbij. Bij KV Mechelen. Met Mbassi. Van Mervenen. Nou ja, mag al direct een eerste sprintje gaan trekken. Dat kan hij goed. En Petro pakt een gele kaart. Besefte dat hij gepasseerd werd. En zette even de elleboog.
1: Ja, dan mag je wel blij zijn als centraal verdediger. Dat je nog geen geel gepakt hebt na 80, 81 minuten. Dat je dit nog kunt op het einde. Want dit was wel nodig. Als hij dat niet doet, wordt hij eruit gelopen.
0: Lugo naar Mbassi. Malcolm. Gaat Heverlee Leuven natuurlijk. Ex-KV Mechelen, dat is al een hele poos geleden. En nu teruggekeerd. Gepo en voorzet. En daar is de reddende tussenkomst van Omar Wiedelee. Of anders was het prijs geweest. Benito Raman. Nee, het was niet Benito Raman. Het was Marijnissen.
1: Ja, hij raakt hem. Hij raakt hem
2: uiteindelijk nog wel.
1: Het hoge been hindert dat hij er misschien genoeg bij kan. Kon er net niet genoeg bij, maar ik blijf bij mijn stelling van daarnet. Hè, dat ze met al die voorzetten te weinig doen. Ze winnen de duels niet. Nu kon hij er wel bij, maar het is ook niet echt een duel winnen als je hem al over de achterlijn zet.
0: Stemmen op hun man van de match. Tja. Zou ik niet zo meteen weten.
1: Het is niet altijd evident. Oppassen en niet laten botsen eigenlijk deze bal. Want dan ben je echt wel kwetsbaar. Gelukkig scheidsrechters fluit voor een fout. Maar als verdediger een bal laten opbotsen. En dan sta je eronder tegen een lopende spits.
0: Tja, dat is een beetje raar toch, die cijfers. Dat is toch niet het gevoel dat we hebben in elk geval. Wil Antonio verlengt. Petro moet opletten met de jagende Raman. Nou ja. Recuperatie Hammer en Asgard hangt aan het shirt. Ja, dat heeft Lambrechts goed opgemerkt. Ja, en zo moet Anderlecht toch weer knokken voor de drie punten met de 1-0 voorsprong. In het slot van deze wedstrijd die in de tweede helft toch wat meer leven heeft gebracht. En wat meer spanning die er nog altijd rondhangt.
1: Ja,
0: KV Mechelen doet ontroerend hard zijn best.
1: We gaan zeggen dat dit weer de momenten zijn, maar ze winnen het kopduels niet, dus...
0: Van Brederode. En nu erin! Oh, Raman!
1: Dat is Marsa, denk ik.
0: Ja, weer. Dus... Marsa die kopt. Heeft zich bezeerd. Want is daar ergens tegen iets aangebotst?
1: De vrije man hier achterin, je ziet hem staan.
0: Ja, Marsa.
1: Geen buitenspel.
0: Ja, ja.
1: Je moet je meer kunnen meedoen. Kozemans twijfelt, gaat dan niet.
0: Ja, vervelende bal voor een doelman.
1: Ja, heel vervelend. Maar deze moet je tussen de palen kunnen koppen. Dat zal Fred van der Wiest ook zeggen aan zijn staf.
0: Slecht neergekomen.
1: Een goede vrije trap van Brederode. Absoluut. Tussen de verdediging en de doelman. Maar niet gretig genoeg bij KV Mechelen.

0: wel twee keer nu aan de tweede paal. Gevaar. Van Brederode weer.
1: Ben Antonio komt weer overlappen. En nu toch eens Anderlecht op de counter.
0: Praat moet rennen tegen Winkler. Bentayeb is in het centrum. Steun ook van Mamar. Winkler blijft. Asgard met zijn eerste poging voor Anderlecht. Maar goed afgeblokt door Hamar. Barça moet nog altijd even wachten. Tot zijn tijd voorbij is. Om weer in te vallen, dat is nu het geval. Greef met een passeerbeweging. Oes.
2: Je loopt toch iets te enthousiast, zal ik maar zeggen.
1: Ja, beter daar dan een paar meter verder in de 16.
0: Dat is redelijk getrapt. In de laatste 5 minuten zitten we intussen.
1: Ja, en ook bij Mechelen. Iedereen terug.
0: Miras te verrassen.
1: En nu?
0: Dat, kwam er niet van.
1: Ja, we gaan snel trappen, maar je hebt niemand voorin, hè?
0: Nou, Van Merven kon hem niet meenemen. Dat is Asgard met Winkler en de Greef. Diepgang bij Winkler. Blijft wel lopen.
1: Ja, ik ging het net zeggen. We hebben hem nog niet veel gezien of toch niet echt... Maar lopen, dat kan hem wel.
0: Nee, goed daar.
2: Inderdaad, wel mee van het tegen de grond.
1: Komt uit de Duitse competitie. Ja. Meestal zitten daar wel redelijk wat goede lopers.
0: Abdili mag er nog in voor Dennis Praat.

0: de greep, nee. Ja, slechte controle waardoor Hamar hem uiteindelijk heeft. Ramon trekt hem ineens mee, dat was de bedoeling. Petro zat er goed tussen. Asgard, een goede beweging. En meegeven, actie is prima. Het is echt een slechte strook daar. De greef kan rennen. Nog de greef, is er door. De greef, nee. Uiteindelijk Kudu toch nog in de weg. En een corner geforceerd. Goede inspanning. Van Tristan de Greef.
1: Ja, hier zien we nog eens. Fris. En met wat meeval. Maar Kudu zet goed door. Verdedigt nog. Tot helemaal op de achterlijn.
0: Laatste minuut intussen. Nog altijd de voorsprong en 3 punten voor Anderlecht. Listig nu. En om Abidele. Maar er was een overtreding ergens anders. Namelijk Petro had erin gemaakt op Hamar.
1: Ja, Miras wil snel spelen. Maar nog niemand is al voorin. Niemand kijkt ook naar de bal. En nu vooral zorgen dat je die tweede bal wint. Dat eerste duel kan je mogelijk verliezen. Maar deze tweede bal, voilà. En dan moet je proberen van daaruit weer voor dreiging te zorgen.
0: Bamidele, Asgard en Bentayeb geraakt er niet voorbij. Bij Marijnis. Van Brederode. Openen voor Will Antonio. En Amane een beetje onhandig een corner weggegeven.
1: Ja, staat met armen op de rug. Dus is sowieso al uit evenwicht.
0: Zoveel minuten heeft KV Mechelen nog om toch een puntje te pakken tegen Anderlecht.
1: Stel je voor.
0: Heel ver weer gegeven.
1: Allemaal vrij hoog die hoekschoppen.
0: Bij Van Brederode. Nog een keer gooien. En dat is heel erg rustig. Kozemans. Ja, Amane had graag meteen de bal gewild. Kozemans, denk ik, houden we nu wel even bij. Afdili forceert nog een ingooi.

0: van Meijvenne opgejaagd. Trok aan de broek van Omane eigenlijk. Amar, die wordt ook nooit moe. Ertussen. Meijvenne nog even. En het voordeel voor Anderlecht gegeven.
1: Ja.
0: Dat heet strijden. Als wat Amar deed.
2: Amar zich ermee moeit, dan weet je dat het, er stevig aan toe gaat.
0: Kijk eens.
2: Ja, ze hebben tijd. Ze zien de klok tikken op het grote scherm.

0: paar meer saves van Kozemans dan van Miras, zoals u daar kan zien. Kozemans ver uit zijn goal. Eerst bij die bol. Bafdili met een diepe bol. Augustinsson ertussen. Bill Antonio kan ingooien. Zolang de klok loopt, is Anderlecht nog niet helemaal zeker. Bafdili, mooi dat balletje voor Bill Antonio. Nee, nee, denk het niet.
1: Wanneer gaan ze het leren? Wanneer gaan ze het leren? Zet gewoon door. Anderlecht springt uit zijn rol. Hij moet niet uit zijn vel springen. Eigenlijk mag hij content zijn dat hij geen gele kaart krijgt voor een misleiding van de scheidsrechter. Als hij die bal gewoon meepakt, is het gevaarlijk. En dan komt misschien die tackle als je hem meepakt. Ja. Maar niet op deze manier.
0: Van der Bist gaat een kaart krijgen.
1: Ja.
0: Iets te hevig.
1: Ja, spijtig genoeg zie je het nog zo vaak.

0: dat is het teken van Schwalbe.
1: Maar inderdaad, waarom niet? Gewoon lopen. Je bent de snelste. Oh, dat is toch straf. Hey, de cijfers, ik kan er vaak niet helemaal aan uitdelen. Maar goed, er zijn doelpoging geweest van KV Mechelen. Wil Antonio toch wel even volgen. En nog een corner.
0: Die kans van Miras was wel een hele grote. Hè. Die gaat redelijk wat expected goals punten gekregen hebben. Miras gaat mee. Maar ja, koppers. Boersma is weg. Ook... Eerthuizen is eraf. Dus.
1: We gaan eens kijken naar de korter. Het Bavdini. Er wordt gekopt. De Greef ruimt op. En nu kan Amane gaan counteren. Maar nee, komt er niet helemaal uit. Die staan allemaal buitenspel. Dus die kunnen niet meedoen. Die waren nog niet teruggelopen. Bavdini, een balletje voor Willem-Antonio. Maar opgeruimd. En nu weer klinkt het laatste fluitsignaal. Het is een overwinning voor Anderlecht. En als Van der Bist straks de herhaling ziet, dan gaat hij toch beseffen dat hij zich geweldig boos heeft gemaakt voor niets. Maar het is een beetje de frustratie ook, hij die daaruit spreekt
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Wel.
1: Een nieuwe nederlaag voor KV Mechelen. 2 op 15 wordt 2 op 18. Maar goed, als er in de vorige wedstrijden misschien wat te vertellen viel over de inzet voor KV Mechelen, kan je ze dat nu niet verwijten.
0: Nee, absoluut niet.
1: Ze hebben er echt alles aan gedaan, maar kwamen toch ook kwaliteiten tekort.
0: Dat is een feit. En dan, op het moment dat je voorzet gaat trappen, heb je Boersma eraf gehaald. Misschien je beste kopper, maar oké, misschien was die moe. Ja. En moest je dat wel gaan doen. Maar ze hebben er te weinig mee gedaan.
1: Raman gaat ontgoocheld naar binnen.
0: Ja, ik zou niet
1: boos
0: weten waarom.
1: Naar binnen.
0: Te weinig speeltijd gekregen misschien. Maar ja, we kennen Benito.
1: En Vitor Bruno krijgt ook nog de gele kaart. Was daar nog bij Lambrechts om misbaar te maken over het een of het ander. Waarover is dat geweest? En hij kreeg dan nog een gele kaart van Erik Lambrechts. Dus het zal onvriendelijk geweest zijn wat hij te vertellen had. Dus een vraagje straks van Thijs voor Vitor Bruno.
0: Ja, was ook al redelijk kort tegen de camera die hem volgde toen hij het veld opkwam.
1: Dit zijn de wedstrijden die we dus morgen krijgen. Met Beveren Sint-Truiden, Westerlo Standaard, Union tegen Lommel. En een kelderkraker, Goud Evel in Leuven tegen Cercle. Club Antwerp, Genk Agent. En natuurlijk ook Zultenwaregem Sporting Charleroi. En ook twee ploegen uit de hogere regionen van het klassement. Zoals je daar kan zien.
0: En dan nog een kelderkraker. Lalouvere tegen KV Kortrijk.
1: Ja. Proberen voor Adevele Leuven en Kortrijk om van die 0 af te geraken. En Anderlecht maakt voorlopig een sprongetje in het klassement. KV Mechelen blijft hangen. Met enkel Lalouvere 1 punt en de 2 punten lozen eronder. En nog een clean sheet voor... Kozemans, dat zijn er 3 op een rij. Dat zal hij ook wel prettig vinden. En tegen Kortrijk en tegen Genk en nu ook tegen KV Mechelen. Nog altijd weinig gescoord. Want 3 doelpunten in 5 wordt 4 in 6. Maar wel de 3 punten gepakt.
0: En dat is momenteel het belangrijkste voor hen. Daar gaan ze zich weinig zorgen over maken. 3 punten tegen Kortrijk, 3 tegen Mechelen. 2 keer met een 1-0. Overtuigend was het niet. Uiteraard niet, maar...
1: We kunnen luisteren naar een eerste reactie beneden bij Thijs.
2: Andrew Omobamidele, that's a mouthful for us. Can't be easy coming into a game like this. How are you holding up?
3: Oh, I'm good. I'm a bit tired. I'm proud of the team. You know, it's obviously the first time I played with the guys, and I felt in this sort of game they really stood up. The guys around me. You know, it's important when you go into a new team and you don't know the players fully. This kind of brings you closer when you're kind of fighting beside them. So no, I'm happy.
2: First half was, in terms of control, decent. Second half, maybe a bit too much of survival mode. How do you see it?
3: Sometimes it's like this. I think, like what you said, in the first half, we had control. But we knew what type of game it was going to be, what type of game they want to make it. And in football, there's going to be moments, especially sometimes when you're winning 1-0, it's dangerous, you know what I mean, even though you're winning the game. We knew they were going to throw bodies up, so... You have to win games like this. These are the games that matter in the end of the season when you're counting the points.
2: You haven't been here for more than a week, I think. How is the group taking you in?
3: No, very good. I'm happy to be here. The lads are top. The

0: Everything is the first time in Belgium as well, so but I'm enjoying it and I hope this can continue. Very important game on Wednesday now against Lyon, so we need to be happy for today, but we need to move on to the next one.
1: If I may ask to round up, how does a 24-year-old defender who's worth 8 million euros and captain Strasbourg end up at Anderlecht? Why did you choose this project?
0: Because I could see it was growing, you know, and in football there's a lot of circumstances and a lot of things that kind of impact different stuff in different ways. But no, I'm here and I'm focused and I just want to do well and do my part.
1: Thank you.
0: Cheers, man. Thank you very much.
2: Omstandigheden brengen hem naar Anderlecht, ook al is het tegen een man van 8 miljoen. Op de vraag van Thijs, hoe komt hij bij Anderlecht terecht? En nu geloof ik in dit project wil ik hiermee. Ik ben een beetje moe, zegt hij, want de eerste keer spelen. En daarna was het ook een beetje zoeken. Hè. De ploegmaats moet je rond jou leren kennen en zo. Maar ze hebben mij uitstekend opgevangen. En oké, eerste helft meer controle, tweede helft. Je weet welk type wedstrijd je krijgt met een 1-0 voorsprong. Het is belangrijk om dat soort wedstrijden te winnen. Die matchen moet je winnen, die punten moet je pakken. En die maken het verschil op het einde van het seizoen wanneer het klassement wordt opgemaakt. En voorlopig bevalt België en bevalt Anderlecht hem zeer goed. Want goed opgevangen door de ploegmaats. Hij voelt zich lekker in zijn vel en hij hoopt dat het zo allemaal kan voortgaan. En blij met de overwinning. Maar de focus al naar Lyon voor de volgende wedstrijd. Om Abidele zijn eerste interview, zijn eerste minuten in de Jupiler Pro League. En ja, afwachten wat het is met Biancone. Anders komt er nog een andere Europese wedstrijd aan. Ik denk ook dat hij op de lijst staat. Dat is allemaal niet zo zeker. Maar ik denk het wel. Goed Soepjas er niet op staat, denk ik. Maar Mabidele uiteindelijk wel. En zij zijn tevreden. De, ik zou zeggen, misschien wat dreigende onrust en onvrede is alweer even opzij geschoven. Volgende opdracht van Anderlecht is er één tegen Zultewaregem. Dat is op zaterdagavond. Maar eerst is de focus ook van deze mensen op de confrontatie van woensdag tegen Lyon. Opnieuw beneden voor een volgende reactie bij Thijs.
3: Monsieur Bentayeb, félicitations avec le Jupiler Man of the Match. Quelle est l'ampleur de satisfaction?
4: Franchement, je suis très content pour le but, pour les trois points. C'était trop dur, mais on a su résister, surtout en deuxième mi-temps, pour les offensifs de l'adversaire. Heureusement, on est très content de repartir avec les trois points qui vont nous donner une boost pour le futur.
3: Et c'était un but d'un vrai buteur.
4: Ouais, c'est des trucs qu'on travaille à l'entraînement au quotidien. Donc c'était un but au premier poteau. J'aime bien marquer ces buts comme ça, donc je suis très content pour ça.
3: Et je vois qu'il y a déjà une très bonne connexion avec le grec Koutsoupias.
4: Bah ouais, il y a une connexion avec tout le monde. Je suis très content d'être avec ce groupe. Il y a tout le monde qui joue au service du groupe. Donc on est très content de vivre tous ensemble. Et je pense qu'on est très content pour cette victoire aussi.
3: Et j'ai vu que tu fais aussi ton travail défensivement très bon. Est-ce que ça fait partie de ton style ou c'est vraiment quelque chose que le coach demande?
4: Bah c'est quelque chose que le foot d'aujourd'hui demande. Et que c'est le coach de monde, bien sûr, parce qu'on doit défendre en équipe. Comme nous, on veut attaquer, on veut du soutien à côté de nous, bah, les défenseurs aussi. Donc je pense que ça, c'est très important et je suis très content de faire le job avec le groupe.
3: Merci et félicitations.
2: De man van de match. Bentayeb heel blij met het doelpunt. Blij met de drie punten natuurlijk. En wat Koutsoupias ook al gezegd had, dit soort doelpunten zijn bewegingen die we ook trainen op training. En een goede connectie heb ik niet alleen met de Griek, maar met alle spelers eigenlijk op het veld. Iedereen is heel erg tevreden. Iedereen is heel erg blij. En dat moeten we nu proberen voor te trekken. Het is een boost. Deze overwinning kan die ons geven met het oog op het vervolg natuurlijk. En uiteraard hoort defensief werk ook tot de opdracht van een moderne voetballer. Trainers vragen dat en ook deze trainer vraagt dat en hij zegt ik ben niet te groot. Integendeel, ik ben heel erg blij dat ik dit werk kan doen. En ja, een doelpunt te maken dat heeft hij nu toch even laten zien. Nee, dat hij dat wel degelijk is, dat wisten we al.
5: Ja, maar hij is dus
2: vorige week ook al laten zien.
5: Twee keer gestart, één keer matchwinnaar al. Dus dat is mooi, hè. Als je op twee wedstrijden één keer matchwinnaar telkens bent, dan gaat men heel tevreden zijn over hem. Dus terechte keuze vind ik voor man of the match.
2: Zo is het inderdaad. Hier staat hij, Bentayeb.
3: Mike Eerthuizen, als verdediging mogen jullie vandaag op één moment na denk ik wel trots zijn.
6: Ja, dit is echt verschrikkelijk. Als je één kans tegenkrijgt in de 43 minuten en een goal, dat is echt een hele grote tegenslag. Maar alsnog hebben we het goed opgepakt denk ik. En ja, wat een verschil met vorige week.
3: Ja, het is één moment, mag ik daar zeggen, dat jullie de eerste zone te laat sluiten?
6: Ik denk dat ik ging door aan de rechterkant. Iedereen pushte op eigenlijk. En er komt alsnog een voorzet. En ik weet niet wie er te laat was. Ik weet ook niet. Ik noem geen naam ook. Ik weet het niet. En lag hierin. Dus ja.
1: Jullie hebben deze week een gesprek gehad allemaal samen. Hoe heeft jullie dat dan geholpen om vandaag zowel sportief, maar vooral denk ik mentaal hier door te geraken?
6: Ja, het is gewoon nog een heel groot mentaal stuk. Koppen bij elkaar met het gesprek vooral. En ik denk dat je vandaag een groot verschil zag.
1: Ik vraag me wel af, ik heb vaak gezien bij stilstaande fase dat Simeon Michet als enige in restverdediging blijft. Wat is daar het advies? Want dat me wel een beetje verbaast.
6: Met standaard situaties, hè? Ja, we willen graag scoren. Dus ik denk zoveel mogelijk mensen mee. Ik denk dat we veel kopkracht hebben. Dus we moeten ook ergens wat uithalen natuurlijk.
1: Duidelijk, dankjewel. On enchaîne avec Terence. Koudou, pas trop loin d'un point, mais quelle différence déjà avec le match de samedi?
7: Non, déjà, je pense qu'il y a une différence déjà depuis le début de saison. Là, aujourd'hui, on a vu une vraie équipe, on a joué tous ensemble, on a défendu ensemble. Donc voilà, c'est frustrant de ne pas repartir avec ce point. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Si on continue comme ça, je pense qu'on pourra reprendre des points et recommencer à avoir plus haut dans le classement.
1: T'as vu vraiment quel signal que l'équipe est maintenant en train de grandir quand même?
7: Oui, bien sûr, c'est comme j'ai dit, aujourd'hui on a joué ensemble. Voilà, il fallait une réaction. La semaine dernière, ça s'est très mal passé à domicile. Donc voilà, surtout quand on joue à domicile, il faut qu'on joue ensemble, il faut qu'on amène les supporters qui sont avec nous et qui nous accompagnent du début à la fin. Donc voilà, c'est bien sur l'état d'esprit.
1: En possession, en transition, c'était quand même difficile de garder le ballon assez longtemps. Comment vois-tu ça?
7: Non, je pense que de toute façon, il y a encore de la progression. Voilà, on avance petit à petit. Comme j'ai dit, aujourd'hui, c'était beaucoup mieux. Donc il va falloir garder ce qu'on a fait aujourd'hui et par la suite rajouter ces petites choses-là qui vont nous permettre de gagner les matchs.
1: Et toi-même, tu préfères de jouer gauche ou droite?
7: Moi, peu importe. Voilà, le coach me met où il veut. Le temps que je joue sur le terrain, je vais me donner à fond et c'est pour aider l'équipe.
1: Très clair. Merci.
2: Voilà, links of rechts maakt er niet veel uit, zegt hij. Waar de trainer mij zet, geef ik alles tot helemaal op het einde. En wat een verschil met een paar vorige wedstrijden. Zeker met de vorige wedstrijd vandaag. Hebben we het ware gelaat getoond. Hebben we gespeeld als een ploeg waar iedereen voor iedereen speelt. En iedereen samen aanvalt en iedereen samen verdedigt. En dan kan je met progressie maken. En dan moeten we hier en daar nog wel aan een paar kleine dingen werken. Waardoor we dan die arbeid ook kunnen omzetten in puntengewin. Want dat moet er zo stilaan natuurlijk wel gaan van komen. Wedstrijd volgend weekend tegen Lommel. Zeer belangrijk. Daarna Sint-Truiden en daarna KV Kortrijk. Ja, dan moet je toch proberen een puntje of 4-5 te pakken, denk ik uiteindelijk.
8: Het is een feit, hè, als je daar helemaal onderaan staat, je pakt geen punten. Maar ja, dat is ook de situatie voor Kortrijk, voor Olivier, voor OHL. Die moeten punten gaan pakken en die gaan een keer een riksje naar elkaar moeten maken om daar weg te geraken.
2: Een beetje reclame en daarna krijgt u nog meer reacties. En nog een keer de beelden van de eerste. Tot zo.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Het is zondagochtend 10 uur en dus is het hoog tijd voor een nieuwe editie van Goedemorgen Eredivisie. Fijn dat u kijkt en we hebben een mooie tafel op deze zondagochtend. Aan mijn rechterhand de trainer van MVV, Andries Jonker. Afgelopen vrijdag verloren, maar toch is de sfeer goed in Maastricht. De sfeer is altijd goed bij onze eigen Mario Been. Fijn dat je er bent, Mario.
1: Dank.
0: Nou, bij Hans, daar twijfel ik ook nooit aan. En Daan Ros, FC Twente. Altijd in de basis bijna. En gisteren zat je ineens op de bank. Maar gelukkig kan je lachen, want jullie wonnen en je viel in. Hans, jij belde gisteren om 11:30 onze redacteur Frank. Waarom?
2: Ja, omdat wij altijd een hele korte opening hebben. Ik zeg, Julian Brandt. Julian Brandt.
0: Ja.
2: Dropkick, buitenkant links. En dan na afloop zeggen, ik vond mezelf niet zo goed. Geweldig.
0: Ja, dat is mooi, hè? Gaan we er straks uiteraard bij pakken met beelden. Maar we gaan eerst even kijken wat we allemaal gaan doen vandaag. En dat is heel veel moois.
3: Inderdaad, Milan, om 11:45 gaan we los. Bij Excelsior is dit seizoen al heel veel gejuicht. FC Utrecht is gewaarschuwd.
4: Die hebben het goed voor elkaar. Dus complimenten voor Ruben. Topgozer ook. We kunnen ons borst naad maken, maar als we met deze energie spelen, zij ook.
3: Voor Feyenoord kan het contrast deze week bijna niet groter zijn. Dinsdag nog in Camp Nou in Barcelona. Vanmiddag in het MAC 3 Park in Zwolle.
5: In het absolute topniveau maakt het niet uit tegen wie je speelt. En ook niet de ambiance die je hebt.
3: Sparta gaat op bezoek bij PSV, waar Mauro Junior de opvolger is van Romario, Ronaldo, Alex en Gomez in de Seleção.
6: Hebben wij in het elftal een... Dus ik zie Mauro kijken. Hij zei, ja, ik. Ik zeg, nou, dan ben jij geselecteerd voor het Braziliaanse elftal. Dus die jongens doken allemaal op hem. En dat was echt geweldig om te zien. En, ja, dat is mooi, man.
0: Ja, prachtig nieuws voor Mauro Junior. Dat was afgelopen zaterdag na de wedstrijd tegen Ajax in de kleedkamer. Ja, Hans, dat was in het interview dat ik had met Peter Bos. En die wilde dat al verklappen. En dat moest eigenlijk nog geheim blijven. Want Mauro wilde het niet naar buiten.
2: Maar je hebt het wel gewoon uitgezonden, natuurlijk.
0: Ja, nou ja, het was live. Dus zo gaan die dingen. Maar uiteindelijk kwam het uit. En prachtig nieuws voor Mauro.
2: Ja, maar het is wel geweldig dat je gewoon eigenlijk zonder exceptioneel talent te hebben... dat je in het Braziliaanse elftal komt. En dat heeft hij, ja, hij hoeft niemand dankjewel te zeggen.
0: Nee, helemaal zelf verdiend.
2: Gewoon Heracles.
7: Zijn de oefenwedstrijden?
0: Ja, ze gaan volgens mij tegen Australië spelen.
7: Twee keer.
0: Ja, als je er maar bent, kan je maar beter twee keer spelen.
7: Ik denk dat Ancelotti natuurlijk gewoon een hele grote kern wil zien... aan spelers die in Europa spelen.
0: Ja. Ja. Dames zijn zeer vereerd, want je geeft ons de voorkeur boven...
8: Grol 6. Ja.
0: Ja. Want wat is je functie daar?
8: Ja, ik ben sinds dit seizoen assistenttrainer daar. Dus,
2: bij Grol 6 heeft ook een assistenttrainer?
8: Ja. Dus,
2: en niet tenminste.
8: Tijden veranderen.
0: Ja, want hoe laat spelen ze vandaag?
8: Ze spelen net om 10:00.
0: Oh, tegen?
8: Vasselder. Achter Vassenveld, bij Doetinchem in de buurt.
0: Ja,
8: uit. Ook in de Achterhoek.
7: Uit?
8: Uit.
7: Lastig. Dat is een hele lastige uitwedstrijd.
8: Ja.
2: Vasselder.
8: Ja.
2: Ik ken het wel. Ik ben een halve Achterhoeker, hè?
8: Ja.
0: Maar wat is de tactiek meestal van Grol 6?
8: Ja, vandaag kwam onze... Nou ja, die doet altijd alsof hij ook assistent was. Maar die speelt eigenlijk ook gewoon in het team. Die kwam met een Real Madrid vestje op de club.
0: Oké.
8: En die ging even uitleggen hoe 4-4-2 in een ruit gespeeld moest worden. Dus dat is vandaag het doel.
0: Okay.
8: 4-4-2 in een ruit. Dus ik hoor straks of ze het...
0: En is de andere assistent-trainer ook fan van die tactiek of niet?
8: Ja, de hoofdtrainer die moet uiteindelijk bepalen. En die stond helemaal achter het plan. Dus
0: jij steunt altijd de hoofdtrainer?
8: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, want Hans, jij zegt dat de assistent-trainer is de makkelijkste baan die er is.
2: De allermakkelijkste baan die er is. Andries is ook assistent geweest van Louis van Gaal. Hè? Is dit de makkelijkste baan, Andries?
9: Het is veel makkelijker dan hoofdtrainer zijn. Dat in ieder geval.
2: Maar het is wel heel makkelijk, hè, als je kan trainen.
9: Nou, niet altijd. Niet altijd, want er zijn ook momenten dat je... en ik ben van meerdere coaches assistent geweest... dat je het niet mee eens bent. Ja, dan kan je binnen ons kwamen eens je mening geven. Maar dan houdt het daar wel mee op. Dan zal je toch moeten schikken. En dat is niet altijd makkelijk.
2: Nee. Ja. Assistent-trainers liggen s'nachts niet wakker van twee nederlagen achter elkaar. Hoofdtrainers wel, hè?
9: Nee, het grote verschil is dat je naar huis gaat... en uiteindelijk is de beslissing aan je collega. En als je zelf de hoofdtrainer bent, dan blijft dat eigenlijk veel meer malen... van moet ik dit, moet ik dat, moet ik zus, moet ik zo. Dus inderdaad, assistent-trainers vind ik veel gemakkelijker.
2: Ja. Makkelijk baantje.
9: Dat is het anders.
0: Hans heeft zijn antwoord. Hoe lang lig je dat malen, Andries, naar de 4-0 nederlaag van afgelopen vrijdag?
9: Ja, niet zo lang.
0: Nee?
9: Niet zo lang, want in dezelfde wedstrijd hebben we het hoogste niveau gehaald wat we dit seizoen hebben gehaald.
0: Jullie bleven heel lang in de wedstrijd.
9: Ja, ja, het eerste uur hebben we echt prima gedaan met geweldige steun van het publiek. Ja, en dan wordt het 0-1 en dan raken we de klus kwijt. En dan wordt het 0-4 en dan is dat een geflatteerde uitslag. En dan denk ik niet dat het reden is om wakker te liggen.
0: Nee, en dat past in die zin ook niet in het seizoen dat jullie tot nu toe hebben.
2: Derde.
0: Ja.
9: Nee, dus in die zin, je kan een keer verliezen, maar niet met zo'n uitslag. Dat is niet de bedoeling.
0: Nee.
9: Maar ja, nogmaals, dat eerste uur, handtekening daaronder, hartstikke goed.
6: Wat is de doelstelling bij jullie,
9: Anders? 3 doelstellingen, jeugdkansen geven. Aantrekkelijk voetbal spelen en aansluiten bij de middenmoot. Het woord play-offs wordt eigenlijk niet zozeer in de mond genomen. Maar wel weg van die onderste regionen, dat heeft men wel als beschamend ervaren. Dat willen ze niet nog een keer meemaken.
0: Nee, maar aansluiten bij de middenmoot, dat klinkt rustig.
9: Ja, en zo voelt het ook en zo is het ook. Niks moet, maar alles mag. En ja, de strategie van daaruit is van week naar week en verder kijken we niet.
0: Want jullie behoren niet bij de topclubs qua budget, hè? En ook niet bij de topclubs.
9: Ik vermoed dat we op het niveau Helmond Sport Top Os zitten qua spelersbudget. Maar ja, dat is zoals het is. Dat wist ik van tevoren. En daar maken we het beste van.
0: Ja, praten we straks uitgebreid over verder. Want je hebt ook nog wel je favorieten binnen de selectie van MVV.
2: Nou, ik heb de hele zomer, krijg ik dan van Jan Leerkes, alle mutaties. Hè? Dat zijn er meer dan 600 in de keukenkampioendivisie. En toen zag ik in één keer Vina Gradac of Dic. Een Kroaat. En die ben ik gaan googlen. En die speelde op een zo laag niveau dat er gewoon van die 48 toeschouwers zetten er gewoon een stuk of 4 hun auto, parkeerden ze gewoon in de 16. Zo armetierig was dat waar hij voetbalde.
0: En dat, ja, daar, nu, dat, je vraagt je af, waar ben je in beland?
2: Nee. Dat is nu jullie spits.
9: Ja, maar het hangt er vanaf het tweede niveau in Slovenië, hoe je dat inschat.
2: Niet, wij hebben
9: dat
2: niet hoog.
9: Nou ja, wij hebben dat ingeschat als tweede divisie hier. Zo, ja, dus best amateurs. Daar leek het mee vergelijkbaar. En we hebben ons daar heel goed in verdiept. En die jongen heeft daar een uitstekende indruk gemaakt.
2: Ja, vorig seizoen maakte hij in één keer 17.
9: Ja.
2: Hij is bloedjesnel en er kwam niemand kijken.
9: Nou ja, dat zijn wedstrijden soms op amateurvelden, soms ook in een redelijk stadionnetje. Het lijkt op onze tweede divisie in alle opzichten. Dus wij hadden en hebben daar vertrouwen in.
6: Daar lopen ook goeie. En als je kijkt naar Garden, die nou bij Excelsior loopt, die van Quick Boys komt.
9: Ja,
6: die misstaat niet in de Eredivisie.
2: Nee, Tony Vinegradac, zeg ik het goed?
9: Ja, nu wel.
0: En nu wel. En we gaan kwaliteit.
2: Ken jij hem? Tony Vinegradac?
0: Ik ken hem niet. Is dat een schande?
6: Nee,
0: helemaal niet. Nee. Helemaal niet. Andries trouwens, Sjoerd Bosu had er laatst een column over. Die zei, we hebben het aan Andries Jonker te danken dat Xavi nu onze bondscoach is.
9: Oh ja.
0: Omdat die hele discussie natuurlijk met voor het EK beslissen om wel of niet door te gaan. Heb jij daar aan gedacht de laatste periode met die hele discussie met de zoektocht naar een bondscoach?
9: Ja, tuurlijk heb ik gevolgd wat dit keer de strategie zou zijn. En natuurlijk ook met grote interesse gevolgd wie er uit de hoge hoed zou komen.
0: Ja, en hoe heb jij dat proces gevolgd? Denkende aan hoe je zelf dat proces hebt ervaren.
9: Ja, dat er een poging is ondernomen om het beter te doen. En ik denk dat die poging mislukt is.
0: Waarom?
9: Ja, omdat je uiteindelijk toch een enorme heisa is er ontstaan over hoe dan. En de kern van het probleem is, zo'n kampioenschap is niet op 1 juli afgelopen. Dus elke trainer die op 1 juli bij een club begint, is niet meer beschikbaar. Dus je wordt gedwongen als bond om vooraf te beslissen, gaan we nou verder met hem of niet? En als we niet met Ronald Koeman verder gaan, gaan we dan vooraf iemand vastleggen? Of doe je dat niet? Nou, dat is een lastige beslissing.
0: Ja.
9: En dat moet je goed managen. En dat is opnieuw, denk ik, niet zo goed gelukt als je kijkt naar de enorme heisa die ontstaan is.
0: Hoe had de KNVB het dan moeten doen, vind jij?
9: Nou, ik vind niet dat ik die oplossing aan moet dragen. Dat moeten ze zelf maar uitzoeken. Maar uiteindelijk is Xavi uit de hoed gekomen. En die herinner ik me alleen nog als speler bij Barcelona. Heb ik dan een tijdje met hem gewerkt. En ik vind het wel, ik hoop dat hij mee gaat doen.
0: Ja, want...
9: Hij was natuurlijk een fantastische voetballer. Echt. Mensen vragen vaak wie is nou de beste speler waarmee je gewerkt hebt. En dan zeg ik eigenlijk altijd Xavi. Die man kan zo verschrikkelijk goed voetballen. En of dat een goede trainer is, dat weet ik niet. Maar wat een speler was dat. Geweldig.
0: Ja, mooi.
2: Ik heb elke keer als ik Als mensen terugblikken van hadden we misschien met Ronald Koeman niet op een chique manier kunnen zeggen op 1 maart met al zijn problematiek thuis, hè, ook erbij. Op 1 maart, Ronald, je maakte het WK af en daarna nemen we iemand anders. Dan had je bij Ronald Koeman echt 0,0 angst hoeven te hebben dat hij zijn autoriteit zou verliezen bij zijn selectie. Dat was hij nooit kwijtgeraakt.
0: Nee, en bovendien heeft hij zelf bij ons gezegd, Hans, ik had het helemaal niet erg gevonden als de KVB met iemand anders zou hebben gepraat. Nee. Nee, maar... En dat was bij jou ook niet per se het geval, toch?
9: Ja, goed, ik denk, ik heb mijn zegje erover gedaan. Het is een enorme heisa ontstaan en dat is helaas jammer. Ik denk niet dat dat de bedoeling was en is.
0: Nee.
9: Dus ook de tweede poging niet gelukt. Nou, komt wel een derde, denk ik.
0: Ja, nou ja, dat gaan we zien. Hans, jij gaat naar PEC Feyenoord vanmiddag.
2: Ja, wil je hem al weg hebben?
0: Nee, liever niet. Liever niet. Het is pas om 4:15, dus, ja, dus je hebt alle tijd. Het is even omschakelen van Camp Nou naar MAC 3 Park.
2: Ja, ja.
0: Stadion.
2: Ik hoop dat ze het hele Barcelona uitje, eerste Champions League wedstrijd, van zich af hebben laten vallen. En dat ze gewoon weer op zijn NEC's. Ja, daar hebben ze bij NEC, jij was erbij, hebben ze het supergoed gedaan.
1: Ja.
2: En bij mij overheerst toch nog steeds wel een beetje wat bij veel mensen overheerst. Ze waren wel iets te veel tevreden met een 5-1 nederlaag. Vond je niet, Daan?
8: Nou ja, kijk, ik vind gewoon Barça een van de kanshebbers voor de Champions League dit seizoen.
2: Ja.
8: Dus ik vind dat je dan realistisch bent. En natuurlijk, je mag er altijd een mening over hebben, vind ik, dat je niet 5-1 hoort te verliezen. En ik vind ook dat je zo laag mogelijk uitslag moet hebben. 5-1 en ik vind het toch wel een aantal goede momenten gezien. En mijn vriend scoorde, dus ik vond het allemaal wel prachtig om te zien.
0: Sam,
8: ja.
0: Niet iedereen vond het prachtig hoe die juicht.
8: Ja, daar kan ik wel
2: kwaad om worden.
8: Ja, een beetje kwaad om worden.
0: Ja?
8: Het is Camp Nou. Iedereen, dat ding met zijn vader, daar word je toch gewoon blij van om dat te zien.
2: Omdat hij ook daar gescoord heeft.
0: Ja, tegen Barcelona in het Zuiderpark.
8: Maar gewoon, daar word je toch blij van als zo'n jongen ook gewoon, hij zit in een moeilijke situatie nu. Hij speelt niet altijd. En terwijl hij wel vorig jaar is aangetrokken als een van de grootste spelers van Feyenoord die ze ooit hebben aangetrokken. Ja, en als hij dan erin komt en dan toch wat laat zien en in het Camp Nou scoort. Ja, dan snap ik hem heel erg goed dat je daar gewoon heel, heel blij mee bent.
0: Ja.
8: Dus ja.
7: Met name dat natuurlijk. Zo'n jongen die is met veel bombarie natuurlijk van Twente gehaald voor een hoop geld. Wat ik nog steeds een uitstekende keuze vind. Hij heeft dan alleen te maken gehad met enorm veel blessureleed. Ja, en als je dan een keer weer mee mag doen en ook nog eens in zo'n stadion. En ik weet wel, al die azijnzeikers die hebben het dan. Ja, het staat dan al 4-1 en het is allemaal slecht en dit en zo en zo. Dan is het voor zo'n jongen toch een persoonlijke overwinning dat hij daar zijn goal maakt. Want dat kan hij. Hij kan in de 16 gewoon een goal maken. En het is gewoon een echte middenvelder die Feyenoord zeker nog nodig gaat hebben in een x-aantal wedstrijden. Zeker als je heel vaak in de 16 van de tegenstander bent. Dus ik vond het echt mooi om te zien. En buiten het feit dat zijn vader ook een goal heeft gemaakt, vond ik het gewoon voor hem enorm leuk.
0: Jij vond het niet erg?
7: Ik vond het absoluut niet erg.
2: Hoe gaat
7: het?
2: Nee. Want jij bent, hoor ik in het tussenin, vriend van Sam. Ja. Hoe gaat hij met die teleurstelling om? Heeft hij, is hij boos? Heeft hij iets van, ik moet mezelf terugknokken?
8: Nou ja, kijk, weet je, voor het seizoen worden natuurlijk wel vaak afspraken gemaakt. En als dan een nieuwe trainer komt, dan heb je het gevoel van, oké, dit jaar begint iedereen weer vanaf nul. Dat zeggen ze dan altijd. Iedereen begint vanaf nul. Maar ja, je weet nooit of dat echt zo is. Dat zeggen ze altijd, maar je weet nooit of het echt zo is. En bij hem is het natuurlijk niet echt dat hij in de grote wedstrijden, in de voorbereiding of iets, echt de kans heeft gehad, in mijn optiek. Ja, en ik vind hem gewoon vreselijk goed. Ik denk als je hem opstelt, ja, dan scoort hij er minimaal 15 voor je.
7: Ah ja, dus, kijkende ook naar zijn positie nu, is het natuurlijk best wel lastig.
2: Omdat ze niet met één echte team spelen.
7: Nou, buiten dat. Maar goed, ze hebben een keuze gemaakt van of Van Houten of Targelien als controlerende mensen. Nou, dan heb je natuurlijk CGL en Valente, wat natuurlijk normaal gesproken, die zet je als eerste op het formulier. Wat er nu aan het gebeuren is natuurlijk omdat die Reis Nelson nog niet fit is.
0: Dat je natuurlijk... Het is wel mooi dat je hem Reis noemt.

0: Ja, Barcelona vond ik het veel beter staan in plaats van Lopez.
1: Zou dat een redding kunnen zijn van Stijn?
0: Ja, of dat je misschien nog een keuze moet gaan maken dat hij een valse spits gaat worden. He, we hebben natuurlijk te maken met...
1: Mensen zien het niet, maar Daan is aan het knikken.
0: Nacho Ferri hebben we natuurlijk te maken. Ja, ja. Die maakt op mij nog geen onuitwisbare indruk.
2: Kan die in de spits?
3: Ja, tuurlijk. Je ziet toch, iedereen kan zijn kwaliteiten zien. En ik zou in principe... Ik denk dat hij het beste is op 10. Maar ik zou hem wel gewoon altijd in je 11 opstellen. Dan krijg je gewoon goals, dat
1: maar
3: weet je.
1: Maar met twee flatgebouwen in zijn rug... Ik zie het nog niet helemaal voor me, Sentijn.
2: Twee flatgebouwen?
3: Nee.
0: Nou, in de rol van Til bedoel je. Zo Til bij PSV speelt. Wel ja. Een ander type speler.
3: Ik denk gewoon dat voor twee seizoenen geleden... toen hij bij ons 24 goals maakte... Kijk, tegenstanders die hebben natuurlijk in de voorbespreking altijd over hem dan, als hij zoveel goals maakt.
1: Ja.
3: Maar toch weet hij dan een moment te vinden om toch nog te scoren. Want ja, je weet gewoon, de hele voorbespreking van de tegenstander gaat van... hé jongens, als ze doorkomen via rechts of via links, Sam Stijn. En gewoon dekken.
1: En toch staat hij altijd weer op de goede plek.
3: Precies.
0: Maar daar hebben ze hem ook voor gehaald. Natuurlijk hebben ze heel veel geld voor een score in de middenvelden. Mm-hmm. Het probleem is alleen dat Valenta en Zegiel nu ook goals gaan maken vanaf het middenveld. Dus ja, het zijn moeilijke keuzes.
1: Ja, geleden was hij nog aanvoerder.
0: Ja, zo snel gaat het.
2: Ik doe even jouw rol even.
1: Neem jij het programma over?
2: Ja,
1: helemaal goed, Hans.
2: Andries, ik hoorde net Rijs, Nielsen,
0: nee, Ries.
2: Maar die heet
0: Ries weer niet goed.
2: Nee, hij zei Rijs, maar hij heet Ries. Jij hebt met Ries gewerkt bij Arsenal?
4: Ja. Hey. Ja, Ries, die heb ik leren kennen als onder 14 jongetje. In een toernootje. En al die gastjes liepen de hele dag met de telefoon. Jongens, nu die telefoons weg op je kamer, allemaal prima. Als ik die telefoon zie, heb ik van Magat geleerd, dan is die telefoon van mij vandaag.
2: Felix Magat.
4: Ja, dus de eerste die op de gang met de telefoon loopt, dat is Ries Nelson. Klas, die was van mij. Dan heb je tot de hele dag lopen scheuren, coach, aan niet mijn phone. Ik zei, nee, vanavond heb je je phone weer. I have to call my mom. Nee, vanavond weer. Dus ja, vanaf dat moment is Ries mijn vriend. En, hij was zeer talentvol in de jeugd. En moest al 14-jarige leeftijd een soort van voorcontract tekenen. Eenvoudige familie, broer, twee zussen en moeder. Ja, in een arme wijk in Londen.
2: Klopt het dat hij zijn moeder ooit heeft beloofd van... wat er ook gebeurt, ik zorg de rest van mijn leven voor jou?
4: Ja. Dat heb ik ook wel een beetje afgedwongen. Dus
2: in die
4: onderhandelingen, ja, daar kwam dan de grote onderhandelaar van Arsenal... die alle spelers van het eerste deed. Wij met die familie, kwam er een oom mee. En die mensen moesten overtuigen. En die moeder, ja, die wist dat allemaal niet, maar die moest wel beslissen. En uiteindelijk heb ik tegen ze gezegd, luister, ik beloof u dat ik voor uw gezin meedenk, als u dat wil. Zolang Ries en uw andere zoon, Ricky, de juiste keuzes maken. Zolang zij zorgen voor jullie allemaal, voor de familie. En toen heb ik gezegd, dat gaat over Arsenal heen. Dus ook als ik weg ben, als Ries weg is, dan kunt u een beroep op me doen. En toen is ze overstag gegaan en toen heeft Ries een contract getekend. Ja, en eigenlijk is dat nog steeds in stand. Dus eens in dezelfde tijd belt Ricky, zijn broer me. Die begeleidt hem en die behartigt zijn belangen. Ja, en dan praten we over de keuzes die zou kunnen maken en zou moeten maken.
2: Wat gaat hier Feyenoord brengen?
4: Ja, ik hoop een heleboel energie. Een heleboel actie vooruit, een hoop drive. En het is een snelle jongen die de actie wil zoeken, die een goal kan maken.
0: We kennen hem natuurlijk.
2: Ja, hij is al geweest.
0: Conference League toen.
1: Ik vond hem best goed hoor,
4: Toen had hij die Sinisterra voor hem.
1: Ja.
4: En dat was natuurlijk een lastig kawaii, want die was in de vorm van zijn leven.
0: Ja.
4: En hij speelt het makkelijkst vanaf links.
1: En toen speelde hij af en toe ook vanaf rechts.
4: Ja, dat was niet zijn ding.
1: Nee, maar nu heeft hij eigenlijk vrij baan.
4: Ja, nu is de optie daar. Dus ik hoop echt dat hij het goed gaat doen.
2: En, dus die gaat niet in de weg?

0: Dus een wedstrijd die om 16:45 gespeeld wordt. Maar daarvoor hebben we ook al genoeg moois. Kijk maar, om 12:15. De vrouwen van Twente tegen die van Feyenoord op ESPN 1. Tegelijkertijd Excelsior Utrecht op 2. Om 14:30 Heerenveen Telstar. Om 16:45 is het dus PEC Zwolle tegen Feyenoord. En Volendam tegen FC Den Bosch. Volendam moet aanzien te haken bij de top van de keukenkampioendivisie. Want Heracles met zijn dataspits, Hans, en Jolie. Dit is toch wel weer een goede goal.
1: Dit is de 10e goal
0: ja,
1: al.
0: Niet normaal.
2: Wat ik mij afvraag, wat waren nou de data's van hem? Want die heeft in Zwitserland gespeeld. Hij heeft op de training een goaltje gemaakt ooit.
1: Die heeft gespeeld bij FC Brühl en FC Wiel.
3: Nou, jij doet je huiswerk altijd goed. Daar heeft hij in 40 wedstrijden 6 goals gemaakt. En Ernest Faber drukt op een dataknop.
2: En hij kwam eruit.
3: Ja.
0: Nou, 10 goals gemaakt. Ja, schitterend. Om 16:45 hebben we trouwens ook schakelen in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie.
1: Moet wel zeggen.
0: Ik praat gewoon vrolijk door. PSV tegen Sparta. En om 21:15, dit was het weekend met Marciano, Kenneth en Wouter. Wat wilde je
3: nou, dat schiet me nekker binnen. Mijn vrouw ook aan mij gekomen.
0: Dat is gewoon stug doorpraten, terwijl jij er...
2: Want jij had ook nergens gepresteerd.
3: Nee.
0: Maar nu? En nooit langere tijd stabiel bij een club gebleven?
3: Nee. Ik was eigenlijk een clubhopper.
0: Ja, een clubhopper. Ja. En jij verscheurde af en toe ook nog wel eens een contract.
2: Jij hopte
0: dat kostte je dan heel veel geld.
3: Zeker, maar Sophie heeft op een goede knop gedrukt.
0: Zeker. Ja. Ja. Was je transfervrij?
3: Ik was altijd transfervrij.
0: Oké, ja.
2: Alleen de koffer bij hem.
0: Met heel veel geld.
2: Nee,
0: en dat was niet voor hemzelf. De dwalen af.
2: Kleding.
0: Kan ik snel door naar de dilemma's. Andries, beginnen we met jou. De play-offs halen met MVV zou een wonder zijn. Eens of oneens?
4: Eens, ja.
0: Eens. Mario, PEC Zwolle uit is een potentiële... Daar is hij. Bananenschil voor Feyenoord.
5: Nee.
0: Eens of oneens?
5: Oneens.
0: Oneens. Daan, FC Twente kon een dosis professionaliteit wel goed gebruiken. Eens of oneens? Je hebt het niet makkelijk. Je had beter naar Grol 6 kunnen gaan.
4: Ja, dat is een moeilijke dilemma. Maar
0: ja, hè?
4: Nee, ik denk wel eens.
0: Je mag het zo uiteraard helemaal toelichten. Want dat waren de woorden van Erik ten Hag uiteraard. En Hans, Excelsior gaat hoger eindigen dan FC Utrecht.
1: Nee.
0: Eens of oneens, en dat is dus oneens. Goed, dat wat betreft de dilemma's die we straks dus gaan toelichten. We gaan straks ook kijken naar allemaal wedstrijden die gespeeld zijn. Maar we beginnen met die ene in Sittard. Fortuna tegen Ajax.
6: In Sittard ruimt Michel voor het eerst basisplaatsen in voor Soufiane Amrabat en Thilo Kehrer. De Duitser vervangt de geblesseerde Aaron Bouwman en moet Lequencio Zeefuik aan banden leggen. De eerst vlotlopende aanval van de wedstrijd komt voor de voeten van Berghuis. Zijn inzet eindigt op de vuisten van Matthijs Branderhorst. Fortuna stelt daar niet veel tegenover, maar het kan komt het er wel uit. Romani is de eerste speler van Fortuna die het doel van Mark Ter Stegen onder vuur neemt. Ajax speelt niet groots, maar kan altijd terugvallen op de individuele klasse van bijvoorbeeld Julian Brandt.
7: Daar is Brandt weer en nu is er geen hou aan, want hij poeiert hem in de kruising.
6: Ajax op voorsprong, maar na rust is het een invaller aan Fortuna-zijde die zijn moment pakt.
7: En daar gaat Descott. Ja, als iedereen stopt dan is hier Anthony Descott met de 1-1.
6: Na de nederlaag van vorige week tegen PSV kan Ajax zich geen nieuw puntenverlies permitteren. En dus zet het laatste half uur aan.
7: Daar is Tolu en de lat. En Kehrer, is hij over de lijn? Ja, kijkt een beetje verbaasd om zich heen, Thilo Kehrer, maar hij scoort.
6: En via aanvoerder Davy Klaassen neemt Ajax echt afstand van Fortuna.
7: Zigankov richting Kehrer, die krijgt hem voor. Daar is Klaassen. En 1-3.
6: Het verzet van Fortuna is gebroken. Ajax loopt nog verder uit. De poging van invaller Oscar Glog wordt door een andere invaller, Kesper Dolberg, binnengewerkt. En diep in blessuretijd zorgt Jurrien Baas met een rake kopbal voor 5-1. Klus geklaard voor de Amsterdammers.
8: Het is net een groep net bij elkaar met veel nieuwe jongens, hè. Dus dat moet ook gaan vormen. En daar helpen dit soort avonden wel bij. Al is het één avond en moeten we door naar dinsdag.
0: Al dus Steven Berghuis. Ik vond dat Kees Kwakman wel een goede uitspraak had gisteren. Aan de interviews van Berghuis zie je of Ajax een goede trainer heeft.
5: Ja, ja.
0: Dus als het goed is, dan staat hij daar met een monter gemoed. En anders dan kan hij nog wat sikkeneurig zijn.
5: Hij was op getraind op de ruimtes waar ze Fortuna pijn konden doen. En ik moet eerlijk zeggen, ze hebben het lang over gedaan om het zo makkelijk te doen laten lijken. Dus... Nee, maar er loopt wel een surplus aan kwaliteit in de elftal.
0: Tolu blijft een wonderlijke verschijning, hè?
5: Ja. Ja, ik zou hem graag in mijn elftal hebben.
0: Ja?
5: Ja, nou ja, ik denk... Als

0: jij het veld opstapt en je hebt die gozer voorin lopen en je ziet zijn imposante verschijning. Ja, dit is natuurlijk geweldig hoe hij dit doet. Het aannemen, goed leggen. Ja, het schot was iets minder. Maar ik bedoel, het is een aanspeelpunt waarmee je kan doorvoetballen. Sterk, fysiek. En kijk, je hebt ook spitsen die dat ook hebben. Maar ook zijn lichaam doet natuurlijk enorm veel. Ik vind zijn koppen, dat zou misschien nog ietsje beter kunnen. Maar het is wel een speler als je ziet hoe hij dit balletje klaarlegt. Zo met het bosje. Hup. Jammer dat hij hem niet gelijk kon pakken, Brand. En nee, het is heerlijk om met hem te voetballen hier. Hè, staat hij bij Goed in de dekking. Hoe sterk die is. Hè. Je staat ook nog eens gewoon tegen een lange gozer aan. En het is ja, ook voor de andere spits is het gewoon heel moeilijk. Je krijgt hij dan een schop, maar dan komt uiteindelijk wel de goal uit. Ja, het is voor die anderen heel moeilijk. Hè. Jordi Cruijff had het over het feit, ja, wij huren allemaal, dus het kan ons niet veel geld kosten. Maar er zit er toch geloof ik eentje op bankie
1: van
0: 20 miljoen. Dus ja. Is, die heeft wel degelijk wat gekost.
2: Ja. Ja. Hans, jij belde gisteren dus om 11:30 nog even onze redacteur van, mijn weekend is alweer goed.
1: Ja, Frank Nagel moest ik even bellen.
2: Ook al moet je over de A28 is hij dicht, moet je overal omrijden. Maakt je allemaal niet uit, jouw weekend is alweer goed.
1: Weekend is goed. Ja, maakt mij niet uit wat er verder gebeurt. Ik vond het zo... Weet je, het is ook niet... Het is
2: ben jij snel tevreden dan eigenlijk?
1: Er is niks wilds aan bij hem. Hè?
2: Nee.
1: Het is ook niet 100 km per uur. En hij neemt hem aan op zijn borst. Hij is rechts.
2: Ja.
1: Dat maakt hem ook niet uit dat hij rechts is. En het is gewoon zo'n ingehouden technisch... Ja, ik denk dat hij precies weet wat hij doet. En dan na afloop dan zie ik hem staan bij onze collega Christian. Hij was niet tevreden over zichzelf.
2: Nee.
1: Dat vind ik geweldig.
2: Zullen we even naar luisteren, Hans? Want dit zei Julian Brandt zelf dus.
3: We have that moments where we have like sloppy like mistakes in our ball possession, where we lose balls unnecessary.
4: A little bit naive sometimes. Do you agree?
3: Well, I mean, yeah, it's... We're in a new team with a lot of new players, with a lot of young players. So I think it's normal even in the beginning of the season. But that's what we have to work on, that we, you know, avoid all of these small things. Because today was a good day for us. But imagine the next game, you will maybe concede one or two goals. It makes everything more hard for you.
1: Ja, op de eerste vraag van Christian zei hij van, over zijn mooie goal, zei hij van, ja, weet je, ik was niet goed. En ik vind het wel mooi. Volgens mij, nou ja, jij speelt bij een goede club, jij bent trainer op topniveau. Volgens mij zijn de echte grote spelers zelden tevreden met zichzelf. Is dat een conclusie waar jullie wat mee kunnen?
0: Het is nu wel makkelijk om te zeggen natuurlijk, als je 1-5 gewonnen hebt, ja, en je vindt jezelf niet op dat moment niet goed. Ik moet zeggen, ik heb ook die hele wedstrijd zitten kijken. Ja, ik vind het altijd een verademing als hij aan de bal is. Hij heeft zoveel over zich, zo rustig aan de bal. En hij doet in mijn optiek altijd wel goede dingen. Maar het is altijd wel goed om te horen, met name zo'n jongen met zoveel ervaring, dat hij nog meer van zichzelf eist. Hij is een grote naam, hij is met veel bombarie naar Ajax gekomen. En ik vind, als dat soort jongens dit soort dingen gaan zeggen, want het was inderdaad heel erg slordig af en toe. Amrabat, die een paar hele goede dingen deed, maar ook ballen gewoon over 5 meter, 6 meter inleverde. Ja, dan denk ik dat je op de goede weg bent.
2: Ja, Andries, wat is jouw indruk van Ajax tot nu toe? En de weg die ze zijn ingeslagen?
5: Ja, 11 spelers gekomen heb ik vanochtend uitgeteld. En 2 jongen. 2, 4, 25. En 7 echt oudere spelers. Waar geen verkoopwaarde meer aan zit. Is een keuze voor een korte termijn resultaat. Ik kan niet in de boekhouding kijken. Maar ik kan wel meedenken. Kan me daar wel wat bij voorstellen. Niet wat er gewend zijn bij Ajax. Heel weinig Nederlanders. Stonden gisteren 2 Nederlanders in. Laat staan Amsterdammers. Dus ook dat is heel anders dan het was. Keuze voor de korte termijn, heel nadrukkelijk. En Brandt is dan een internationaal gerespecteerde speler die in balbezit een uitstekende speler is. Maar waarvan men ook wel weet, als het er echt om gaat en er moet ook gebikkeld worden, ja, dan heeft Brandt wel hulp nodig van andere spelers om zich heen.
2: Nou ja, maar in die zin is Amrabat dus wel een logische versterking.
5: Ja, en zo zijn er nog wel hem te koppelen aan Mokio en Amrabat is een begrijpelijke keus,
2: ja.
5: Snap ik wel.
2: Aan de andere kant, Andries, als je vorig jaar keek naar het einde van het seizoen naar Ajax, dan was het ook wel de conclusie, er moet heel veel gebeuren als je naar dat team keek.
5: Tuurlijk, er moest iets gebeuren en ja. Deze keuze is nadrukkelijk gemaakt. En ja, dat kun je alleen maar constateren. En dan lopen daar wel, ook met de spits en met Brandt, dat zijn echt goede voetballers.
2: Ja.
5: Waar je graag naar kijkt. De allerleukste vond ik toch weer dat jongetje wat van Ajax en van Sint-Burgia komt. Dat vond ik toch weer het leukste.
2: Ja, ik viel ook weer goed in.
5: Ja, dat is toch waarvan ik denk van ja, maar dat is in mijn herinnering
1: Ajax. Dat mogen ze niet te veel in de weg staan.
5: Nou ja, ik vind dat dat in geen enkel geval in de weg mag staan. Daar gaat het om. Dat is waar Ajax voor staat. En ik hoop dat op enig moment de club weer terug kan keren naar dat soort mannetjes die echt kunnen voetballen. En die gewoon opgeleid zijn bij Ajax. En die een soort van brani met zich meebrengen. Ja. Maar ja, ik laat het wel zien.
1: Jij kijkt ook regelmatig op schakelprogramma op vrijdag, hè?
2: Ja.
1: Vorig seizoen was hij ook al weergeloos bij Jong Ajax, hè?
2: Ja, vorig seizoen was ik één wedstrijd kijken bij de Graafschap Jong Ajax. Zat ik in het stadion. En toen was het wel een beetje, volgens mij was dat een van de laatste wedstrijden van Willem Wijs, heet hij toch? Ja, trainer. Ja. Die is nu van onder 19 van Twente Rijks Academie. Ja. De Graafschap won daar, maar toen was het een beetje wel de one-man show. Maar je zag gewoon aan hem dat hij toen was aan een vervolgstap of aan een hoger niveau. Want ja, dan liep hij weer twee jongens voorbij en dan werd hij van de derde gestuit. En het maakte allemaal niet zoveel uit. Hij liep er gewoon voorbij. En dat, daarin zag je al dat hij een...
1: Toen was hij 16.
2: Ja, toen was hij 16, ja. En ik vind het wel... hij heeft wel echt kwaliteit. En wat Andries zegt, van ja, je wil gewoon dat Ajax zien zoals ze dat vroeger hadden. Ja. Die jongens uit de jeugd opleiden en dat in het eerste zien. En dat is nu niet echt aan de hand.
6: Speelde hij toen meer in de as?
1: Toen speelde hij op 10.
6: Ja,
1: hè? Bij Jong Ajax.
6: Toch frappant dat hij dan toch kiest voor Edvardsen. Waarvan we allemaal nu wel een klein beetje kunnen zien dat niet echt
2: discipline het niveau meeverdedigen. Dat
6: ja,
2: soort
6: dat
2: zaken.
6: Denk ik breed dat hij daar dan voor kiest.
2: Maar in de relatie... Ik klink als de trainer, ik schrik er een beetje van. Sorry, Hans.
5: Maar in de relatie met Brand is het wel weer een werker eromheen, hè?
2: Ja.
5: En daardoor kan Brand wel gedijen.
2: Ja. Nou ja, goed.
1: Nog aangeschaafd.
2: Dat ziet niet iedereen, hè?
1: Nee.
2: Dus iedereen denkt van ja, de speler moet opgesteld worden die 3 scharen doet. En, maar als jij... echt, weet je wel, zoals die trainer van Ajax dan verstand heeft van voetbal, dan zie je dat niet altijd, als er al een hele creatieve speler op 10 staat, dat je op de buitenkant misschien voor wat taakbewustere speler moet zijn en die ook gewoon goede ballen speelt, maar niet 3 akka's doet en 5 panna's maakt.
1: Is dit een pleidooi voor jezelf?
2: Dat ziet die trainer van Ajax wel. En ik denk dat heel veel Ajax-supporters die graag die USA zien. En ik zie die ook heel graag voetballen. Maar ja, je moet natuurlijk wel afwegen wat het beste is voor jou voor die wedstrijd.
1: Ja, zo zit er meer achter het maken van de opstelling dan de mensen allemaal denken.
5: Dat wel mis vandaag, hoor.
1: Goal 6.
2: Dat denk ik ook.
1: Maar
2: daar komen hele verstandige teksten uit.
1: We moeten wel even de score bijhouden.
2: Hebben jullie een Twitter of een Instagram-account of zo?
1: Ik ben de enige die zijn telefoon altijd...
2: Instagram-account? Dan gaan we onze redactie even laten kijken.
1: Ik heb mijn telefoon altijd vast.
2: Want we zijn namelijk heel benieuwd hoeveel het staat.
7: Ja, want ze houden het meestal bij in de stories.
2: Oh, oké. 2-0 voor, hoor ik.
7: Ja?
2: Remco en Mees, doelpuntenmakers.
7: Geweldig.
1: Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, dat krijg ik in mijn oortje. Ja.
7: Zo snel gaan we langzaam, hè?
1: Ja. Ja. Langzaam. Heb jij een oortje in?
2: Ik heb een oortje in, Hans. Ja, daarom zeg ik altijd van die verstandige dingen. Ja. Oh. Net als dat we nu gaan kijken naar echte ploeg, Twente. Wil je nog wat zeggen?
7: Nee.
2: Je ziet hier een tevreden man, 2-0 voor.
1: Maar kun je ook vragen of ze 4-4-2 in eruit spelen?
2: Dat gaan we nu vragen. Ik weet niet of ik daar zo snel antwoord op krijg, maar gaan we zo regelen. Twente speelde in ieder geval 4-3-3 tegen Aro Zonder Daan in de basis. Hij viel in en het ging zo.
8: Na de midweekse overwinning in de Grolsvest op Telstar mag Twente alweer aan de bak. Dit keer is ADO de tegenstander. Twente schiet uit de startblok. Had niets meer dan 2 minuten raakt Arja Setter al de paal. De intenties van Twente zijn duidelijk. Met aanval na aanval in de openingsfase.
9: Voorzet richting Weghorst. En dat is een katachtige reflex. Je ziet het ongeloof op het gezicht bij Wout Weghorst.
8: ADO bijt voor rust nog wel van zich af, maar Lars Oenestal krijgt er nog een hand tegen. Na een uur spelen krijgt Twente de ultieme kans op de openingsgoal. Als Raterink Wijdman vloert, legt Jannik van der Laan de bal op de stip.
9: Hij wilde een tweede kans na de missen van woensdag. Die tweede kans krijgt hij. En de tweede kans grijpt hij. En hij maakt zijn allereerste in het shirt van FC Twente in de Grolsvesten.
8: Ook na het openingsdoelpunt zijn er genoeg kansen voor de Tukkers. Maar het duurt even voordat de tweede Twentse treffer valt.
9: En alsnog raak Prupper.
8: Twente boekt de tweede overwinning in deze week. En iedereen in Enschede is blij, maar één man in het bijzonder.
10: Dat was een mooi moment. Ja. Het is er al vaak over gegaan, hè, over je liefde voor de club. Komt dat allemaal hier eventjes samen ook in je gedachten? Of...
11: Ja, weet ik niet zo goed. Gewoon heel veel... gewoon blij. Gewoon supermooi.
10: Ja, dat mag toch? Ik bedoel, we zijn allemaal een klein kind geweest.
11: Ja, nee, ja.
10: En wij kunnen die dromen niet waarmaken meestal.
11: Nee, maar weet je, soms zijn woorden denk ik niet nodig. En spreken volgens mij de beelden en ja, dat wat je ziet voor zich.
2: Ja, het betekende veel voor Wouter Weghorst, de eerste goal in de Grolsvesten. Dat kan jij als kind van de club natuurlijk wel begrijpen.
7: Ja, dat is toch mooi. Scoren in de Grolsvesten is... ja, ik vind het persoonlijk het mooiste stadion van Nederland. Maar ja, dat zeg ik natuurlijk wel door een Twente-bril.
2: Mm-hmm. Ja.
7: Maar ja, ik snap wel voor hem dat het even een opgelucht moment is. Omdat hij had al een paar goals gemaakt buiten huis. En nu de eerste in de Grolsvesten. Ik denk dat het wel voor hem persoonlijk heel mooi is.
2: Ja, deze was natuurlijk heel belangrijk in Azerbeidzjan, ja. Karabach uit. Waardoor jullie in de Conference League mogen uitkomen. Dat is natuurlijk hartstikke fijn voor jullie en voor het Nederlands voetbal. Wat is nou je indruk van hem in die eerste, nou, pak een beetje 2 maanden? Want er komt wel iemand binnen natuurlijk.
7: Nee, absoluut. Wout is gewoon... Wout is echt Wout. En dat kan heel Nederland zien. En iedereen heeft een vooroordeel over hem. En ja, natuurlijk dat... Een beetje provoceren naar de tegenstander zit er eigenlijk altijd wel bij. En ik denk dat hij daar ook een soort van op aangaat. Dat lijkt soms. En ik denk dat hij daar juist goed op gaat. Want tegen Groningen ook. Het hele stadion was bezig met hem.
2: Ja.
7: Maar ja, hij schiet er wel bij in binnen. Dus ja, het is gewoon, hij zit de laatste tijd gewoon goed erin. Hij is belangrijk voor ons. Dus, ja, en natuurlijk, ik weet dat niet iedereen het eens is met hoe hij zich profileert. En, maar ja, ik vind dat iedereen zich daar wel heel, heel, heel druk om maakt. En, ja, ik gaf net een voorbeeld, die Tolu stond ook op de middenlijn of op het middenstip. En ja, dat was allemaal wel redelijk geaccepteerd in mijn optiek. En als Wouter dat gedaan, dan was Nederland daar helemaal overgevallen. Dus ik denk een beetje soms laat leven en dan maak je ook niet zo druk om anderen. Kom op toch.
2: Nee, ja, het is ook wel vermakelijk. Er is altijd iets met Wout en dat is ook wel mooi om te volgen, toch?
7: Nee, zeker. Er gebeurt altijd iets. En als hij dan ook nog voor ons scoort, dan is het allemaal... dan zijn wij de... Het meest blij mee. En hij zelf denk ik ook. Ja. Dus dat is toch top.
2: Waar ik wel echt benieuwd naar ben, is zijn rol in de groep. Want Ten Hag heeft natuurlijk, maar je mag terugkomen, die stelling heeft gezegd... ik wil iets meer professionaliteit bij FC Twente. Mede daardoor ook Wout gehaald. Wat is zijn rol in die groep?
7: Nou ja, Wout is gewoon bezig met iedereen. Hij heeft bij hele grote clubs gespeeld. United, Beşiktaş. Dus ja, je merkt gewoon aan hem dat hij wel een bepaald niveau eist... van zijn spelers om zich heen. En ik denk dat hij dat vaak op een hele goede manier uitlegt... En daarin bezig is. En ja, ik denk dat het niet dat het eigenlijk goed is voor een ieder dat hij, want hij gaat altijd 200%, dat zie je aan hem.
2: Ja.
7: Ja, hij verzaakt nooit om niet druk te zetten of niet aanstaan in de training. En ik denk dat dat deel heel belangrijk is bij Twente, want we hebben bijvoorbeeld een Sondre Oriasette. Ja, die is een geweldige voetballer, maar ja, die kon net zoals mijn broertje vorig jaar, die kon er nog wel eens wat slaapmomenten hebben. En als jij dan met Wout op het veld staat, dan is dat niet echt een manier om op het veld te staan.
2: Want die maakt dat wel even duidelijk. Ja.
6: Moeilijke vraag, als je hem vergeleek met Lammers, die dan nu weg is. Wie was dan in jouw optiek de nummer 1 spits?
7: Nou ja,
6: het zijn twee andere types, dat snap ik heel
7: zeker.
6: Goed.
7: Zeker. Kijk, ik vind dat ze een hele andere kwaliteit hebben. Ik denk, ja, het voelt een beetje als appels met peren vergelijken. Maar ja, ik vond Lammers in balbehandeling en voetballen was hij echt zoveel belangrijker dan heel veel mensen hebben gezien. En ja, vorig jaar was er nog wel eens volgens mij kritiek op hem. En ja, hij was zo ongelooflijk belangrijk. Hij was altijd aanspeelbaar. Altijd goede balbehandeling. Legt ballen neer. Assisten. Nog een aantal goals gemaakt. En Wout is gewoon een soort van aanvalsleider. En Lammers is meer voetballend. En ik denk, mijn spel was dan natuurlijk met Lammers heel fijn. Want je kon hem inspelen, doorbewegen. Maar ik zie nu dat de laatste tijd, hoe Wout erin komt, dat hij daar ook... Je ziet wel dat hij op hoog niveau heeft gespeeld. Want zijn balbehandeling en zijn aannames en zijn doorspelen gaat al steeds beter.
6: Ja,
7: ja. Dus, het is niet zijn beste kwaliteit. Maar ik vind wel, de eerste paar wedstrijden van het seizoen... Ja, zat hij er nog niet zo lekker in. En nu zit hij er wel lekker in. En ik vind dat al beter gaan dan daarvoor.
6: Maar is het voor jou niet een compleet andere wereld... om als rechtsbuiten, linksbenige rechtsbuiten te spelen met Lammers? Waar je bijna altijd naar binnen ging en je speelde Lammers in... en je maakte volgens mij 10 goals vorig seizoen. En nu wordt er van jou ook verwacht dat als je de bal krijgt... dat je wat sneller voor de pot gooit, richting Wout. Is dat niet een compleet andere wereld?
7: Jawel, dat is het. Het is wel een andere wereld, ja. Alleen ik denk wel dat we op een niveau spelen... dat je daar dan wel aan moet aanpassen. Dus ja, dan moet je maar bijvoorbeeld een andere, zoals de tandem op rechts noemen ze het wel eens, met Bart van Rooij, die er mega goed overheen komt altijd. En daar hele goede, heel goed gevoel voor heeft. En de binnenkanten doorheen, er omheen komen. Ja, en dan zie je dat wij heel goed op elkaar ingespeeld zijn. Dus dan heb je ook niet altijd de spits nodig. Maar ja, ik snap wel wat je zegt. Alleen, ja, Wout is gewoon op zijn eigen manier weer belangrijk voor ons team.
12: En,
7: ja.
12: En je speelt nu een keertje niet. Wat ben jij een naar de coach toe klager?
7: Nee, ja, ik denk dat je nu wel... Nee, ik ben dat niet. Ik denk gewoon dat... ik kan wel heel goed zien waarom bijvoorbeeld een trainer misschien een andere keuze maakt. En...
12: Maar legt hij dat uit, één op één? Of moet je dat maar accepteren?
7: Nee, nu was het wel meer van... Kijk, we weten gewoon dat we heel veel wedstrijden gaan spelen en hebben gespeeld al. We hebben al, wat is het nu, 6 competitiewedstrijden gespeeld en al 6 Europees. We zitten al volgens mij 12 wedstrijden diep. Dus je weet gewoon dat er heel veel jongens nodig zijn. Zoals Marco Piazza. Hij speelt liever niet op rechts, maar die heeft zoveel kwaliteit. Die heeft ook bij Juventus gespeeld. Iedereen noemt altijd de WK-finale. Ja, die heeft gewoon een hele goede balbehandeling en kan gewoon heel goed voetballen. Die heeft al 6 goals gemaakt. Dus ja, als dan de trainer op dit moment een keer voor hem kiest, dan moet ik weer gaan laten zien deze week richting PSV. Dat hij toch denkt van ja, misschien moet ik toch maar Daan op gaan stellen zondag. En dan is het aan mij om weer te laten zien dat dat de hele seizoen moet. Maar ja, dat ik denk... Hans, jij weet dat niet elke speler zo denkt, maar ja, ik vind dat wel gewoon...
12: Hoe bedoel je het?
7: Ja, er zijn natuurlijk heel veel spelers die dat niet makkelijk kunnen accepteren, een keuze van de trainer.
12: Maar ik hoop dat jij het ook niet makkelijk accepteert.
7: Nee, natuurlijk niet, maar jullie snappen wat ik bedoel.
12: Zeker.
7: Ik ga er alles aan doen om weer te spelen, maar het is meer het is accepteren of reageren.
2: Maar reken maar dat John van der Brommen fanatieke Daan Rots op de training gaat zien deze week.
7: Ja, dat is één ding wat zeker is.
2: Goed zo. We gaan straks verder praten over je persoonlijke doelen de rest van je carrière. Over die professionalisering bij FC Twente. Maar we gaan eerst heel even tussenuit even op adem komen. En we gaan ons voorbereiden op deze man. Virgil van Dijk. Die is bij zijn eigen toernooi in Tilburg. En hij staat straks ook voor onze camera. Dus komt dat zien. Heel graag. Tot zo.
12: En het geheim van MVV.
2: Ja. Zijn we nou gewoon je verjaardag vergeten?
13: Gefeliciteerd, ouwe. Kom hier.
2: Hey, 70?
13: Niet normaal.
2: Nee, dat zou je echt niet geven, hoor. Ongelooflijk, man.
8: De Eredivisie bestaat 70 jaar en dat vieren we met de Top 1000. Stel nu je lijst met favoriete spelers samen via vriendenloterijeredivisie.nl/top1000.
13: Heb je taart?

0: alle snelheid.
1: Voor iedereen.
2: Bij alle unlimited abonnementen. Alleen bij Vodafone.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar en tijdelijk met een Susanne Vermeer trillercadeau. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Was dat nou een beer?
2: Alleen bij Vodafone. Iedereen maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers.
5: Geld zorgen voor ruim 3/4 van de jongeren? Tja, wat verwacht je als geld maar een getalletje lijkt?
6: Echt, hè?
7: Wil jij 10k per week verdienen? Dan kan dat
5: voor... Iedereen rijk lijkt te worden met dropshipping? Zogenaamd. Of continu op vakantie is... En je alles kunt kopen met één klik. Zelfs op afbetaling. En je wil jezelf ook wel eens verwennen natuurlijk. Niet gek dat je dan soms een potje van maakt. Daarom is er nu Buut. Zo hou je grip op je geld met handige potjes. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.

0: Kijk, de oprichters van Specsavers. Die hadden een visie. Iedereen moet goed kunnen zien. Ook als je geen dikke portemonnee hebt.
1: Sorry hoor.
0: Hallo? Wat? Wacht, ik kom eraan.
2: Ben er?
1: Ja, ik denk ik bel even. Moet hij niet een nul achter?
2: Nee. Die prijs die klopt.
1: Had ook 150 kunnen zijn.
0: Maar dan is het niet voor iedereen, hè?
3: Iedereen goed zien. Daar zorgen we voor. Specsavers.
4: Breng je zaterdag tot leven met de nieuwe Skoda Epic. Nu te bestellen.

0: 309.000.
1: Elektrisch en garantie.
2: 7
3: Omdat Sligent zo slim was om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: 360.
1: Oh,
0: heel.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Soms wil je zeggen... Jij bent fantastisch.
5: Ik waardeer je.
6: Je bent de beste.
4: Ik ga je missen. Meer dan een bedankje. Merci.
3: Haal meer uit Marktplaats en vind wat je zoekt in het enorme aanbod auto's. Slim.
7: Wasmachines gaan altijd stuk als het niet uitkomt. Kies dus voor een wasmachineabonnement bij Coolblue. Een superzuinige wasmachine voor een vast bedrag per maand. Bezorgd en aangesloten. Dat was het. Coolblue. Alles voor een glimlach.
8: What would you like to taste today? How about an Altissimo espresso? Intense, creamy, bold. Sit back and take it all in.
9: What else?
10: It's my line.
11: Keep exploring with new virtual espresso. What else?
12: Nu bij Coolblue. Energiezuinige Bosch wasmachines. Vanaf 19,99 per maand. Huur de beste voor jou op coolblue.nl.
13: Neil. Hoofdstad van Hongarije en Budapest.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een actiefilm te streamen.
15: En nou blijf je er vanaf.
14: En alle snelheid om zo'n romantische ziekenhuisserie te kijken.
16: Gaat dit niet te snel?
14: Alle snelheid om te gamen. Op zolder. En alle snelheid voor mijn bedrijf.
17: Heb jaar weer.
14: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Wat kan bij LOI?
19: Studeer waar jij wilt. Dat is slim studeren. LOI.
14: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Stap nu over en krijg 12 maanden Ziggo internet en tv voor €34,95 per maand.
20: Voetbal blijft een flinke puzzel, dus...
21: Je moet natuurlijk gewoon naar de ESPN Fantasy Voetbal Show kijken.
20: Gevuld met de echte fantasy-experts.
22: Iedereen ziet mij als de kenner.
23: Hopelijk vandaag weer wat wijzer wordt.
24: Als ik nu de app open en mijn team bekijk, word ik nog niet heel blij.
25: Ik kan niet iedereen voorzien van alle kennis zoals Sam dat kan.
26: Grote vraag natuurlijk, dan kies je jezelf.
27: Uiteraard. Je moet wel een beetje vertrouwen in jezelf hebben.
28: Ja, dat is niet zo... Zo makkelijk hoor.
29: Zou je lekker mee profiteren van de kennis van Sam Blad?
28: Ja, Sam zegt zoveel zinnige dingen dat ik soms in de war raak.
20: Kijk of luister naar de Fantasy Voetbalshow op ESPN.
30: FC Utrecht komt aan in Kralingen bij stadion Woudestein. Anthony Correa, de trainer van FC Utrecht, kan natuurlijk wel een overwinning gebruiken. Sergio Pat is er ook bij. 12:15, de aftrap van die wedstrijd op ESPN 2. En straks gaan we ook schakelen met Woudestein. Ja, we zijn natuurlijk ook benieuwd naar Grol 6, Daan. Wat zijn de kwaliteiten van Remco over het algemeen?
31: Ja, dit is een ram achterin. Die loopt alles dicht en kan ook aardig indribbelen. Dus goede centrale verdediger.
30: Maar hij kan ook iets anders. Kijk maar even mee. Want dit is... moet je even goed kijken. Maar daar komt hij hoor.
32: Komt hij?
31: Zo. Ja. Vrije bal binnenschieten.
30: Gewoon even vrij trappen. Uitstekend binnenschieten.
32: Maar deze wedstrijd is maar met één camera gefilmd.
30: Ja, meer zijn er helaas niet. Maar je krijgt wat je verdient.
32: Zeg wel iets dat er een camera is.
30: Ja.
31: Mooi, Remco schiet hem fraai tegen de touwen.
30: Heel goed, Daan. Ja, 0-2 staat het. Dat is de laatste tussenstand.
32: 0-2.
30: Hans, het is tijd.
32: Ja.
30: Voor Hans rijdt door.
32: Op 3 de aankomst van Hakim Ziyech bij Botafogo.
30: Fogo.
32: Staan 14e in Brazilië. Maar eerst eventjes het geheugen frissen. Seizoen 2018-2019 was een geweldig seizoen met 17 goals en 17 assists van Hakim Ziyech bij Ajax. Beetje het huismerk, hè? Naar binnen komen en een Daan Rotsi in de verre hoek. Dit is eigenlijk hetzelfde laken, een pak naar binnen en een granaat. Daarna is het bij Galatasaray, bij Chelsea, Al-Duhail, Casablanca. Net eventjes wat minder gegaan. En nu in één keer transfervrij naar Botafogo.
30: Fogo.
32: En het was echt honderden mensen stonden daar. Dat gaan we zo waarschijnlijk zien.
0: Mooie club op Botafogo, hè?
32: Botafogo. Ja, zeg ik het verkeerd elke keer?
0: Ja, jij maar goed. Botafogo.
32: Ja. Dankjewel, Mario.
0: Heeft hij al gespeeld?
32: Dit weekend gaat hij beginnen.
0: Oké.
32: Okay. Dus ze zijn laaiend enthousiast over hem. Ik ben heel benieuwd of hij... Kan hij nog zijn Ajax-niveau aantikken? Hij is 31 volgens mij.
0: 7 jaar geleden.
30: Ja, dat is denk ik heel moeilijk te beoordelen voor ons allemaal. Omdat we niet de hele wedstrijd hebben zien spelen.
32: Maar trainer?
1: Ik denk dat het heel moeilijk is om het niveau 5-6 jaar later nog weer een keer op te pakken. Ja, ander land, je moet weer aanpassen. Een andere hectiek, een andere manier van spelen vooral. Dus ik denk dat dat lastig is voor hem.
32: Nou, dan hebben we er eentje voor wie het helemaal niet lastig is. De Heracles staat bovenaan bij jullie en die worden ook kampioen. Dat is de data. Ernest Faber die slaat op die knop en dan komt er van alles uit. Onder andere Njoli, die hebben we nou vaak genoeg laten zien. Maar de aanvoerder, dat is een 23-jarige middenvelder, die ken jij ook, Sam Scheperman. Die maakte nooit een goal. Die maakte elk jaar maximaal 1 goal. En die is er ook, die zit ook op schieten.
30: Ja.
32: Jonge Utrecht uit, dat was vorige week midweeks. Zitten we dan ook gewoon de hele avond naar te kijken. Als je een echtscheiding wil, dan moet je dat ook de hele week doen. Naar al die wedstrijden kijken. En vrijdagavond maakt hij tegen Jong AZ, wat heel moeilijk was voor Heracles, maakt hij de 1-0. Mooie, grote, controlerende middenvelder. En hij maakt de winnende. Sam Scheperman, die zit op doelpunt te maken. En ik wilde aan jou vragen... Heb je hem nog gespeeld?
30: Ja. Ja, Sam is een mooi kereltje. Dus eigenlijk alle jongens die samen met hem gespeeld hebben. Mijn broertje heeft een half jaar gezeten. Vorig jaar naar Tjounoufa. Ja, Sam is een mooi ventje is dat.
32: Maar
30: ook wel met Pit, hè? Ja, zeker met Pit. Ja, die kan soms nog wel eens over de streep gaan.
32: Ja.
30: Hij heeft 2 seizoenen geleden had hij een aardige tackle op Ramis, zijn rookie. Ja. In eigen huis. Maar dat was volgens mij meer even signaal afgeven van jongens...
32: Het bekende signaal afgeven.
30: Ja, precies. Dus.
32: Maar wist je ook dat hij op schieten zat?
30: Nee, dat wist ik niet. Maar zo te zien, die goal tegen Jong Utrecht...
32: Die zat er
30: dat
32: goed
30: is,
32: in.
30: Dat is een fraaie goal.
32: Ja. Nou, over op schieten zitten... Ja. Tidjani Reinders is niet echt een schutter van buiten de 16. Die schiet ze erbij Al-Quatsia. In dit geval tegen Al-Ali. Nou, dit is Tidjani. Dat heeft hij snel bijgeleerd daar in de zandbak. Huppatee, de 1-0.
0: Is dat van Pusic?
32: Helemaal goed, Mario. Pusic. Dit is al de tweede die hij van buiten de 16e in rost. En dan maakt hij ook nog een keer de 3-0. Dat zien we ook niet heel vaak, dat hij koppend scoort. Maar als je zo verschrikkelijk slecht gedekt wordt...
30: Ja. Dan dat viel me ook wel op, ja.
32: Dat wordt heel slecht gedekt. Maar hij heeft het prima naar zijn zin. En Savi zal hem zeker niet over het hoofd zien, want die kent de route daar. Dus Tidjani Reinders gaat als de brandweer in de zandbak.
30: Ja, weer mooi gevarieerd blokje, Hans. Vond me trots op je.
32: Ik vond zelf ook...
0: Summerville doet hij het?
32: Summerville, daar hebben we deze week de beelden niet van gekregen. Maar die heeft er al 4 in liggen. En dat gaan we volgende week weer met z'n 5
0: en ook oproepen.
32: Dat denk ik wel.
30: Komende vrijdag horen we de selectie van Xavi. Andries, je staat dus derde met MVV. Nou, die wedstrijd van vrijdag vergeten. Maar voor de rest is het eigenlijk geweldig in Maastricht tot nu toe. Wat trof je aan toen je begon?
1: Ja, 1 mei zijn we gepresenteerd. En... ja, toen was de technisch directeur die per 1 juli vertrokken is, die was er nog. En er lag een lijstje met spelers die zouden moeten vertrekken. En Kevin en ik zijn gepresenteerd.
0: Hofland.
1: Kevin Hofland, Davy Heijmans, de Belgische assistent, bleef met de keepertrainer. Ook een Belg, Gerry Oster. Ja, we hebben gezegd, ja, we willen een beter team. En de ambitie was aansluiten bij de middenmoot. Ja, hoe dan? En vervolgens is de telefoon gaan rinkelen na die presentatie. Met name bij Kevin, bij mij. En we hebben ook iemand die de scouting doet. Ja, en dat gaat in een razend tempo. En toen heb ik heel snel een conclusie getrokken, dit gaat fout. Ik zei, jongens, alle tips die we krijgen, die gaan naar Kevin. Kevin selecteert, die bespreekt met Davy. Als die het met z'n tweeën goed vinden, betrekken we de scout erbij. Als die het alle drie goed vinden, dan krijg ik de beelden van die speler. En als ik het ook goed vind, dan gaan we naar de bestuurders die het financieel administratief rond moeten maken. En dan leggen we het verzoek neer, willen we die speler hebben. Dus Kevin heeft waanzinnig hard moeten werken met de anderen. We hebben inmiddels ruim 1000 tips gehad van allerlei zaakwaarnemers.
30: 1000 tips?
1: Ja. Ja, ja.
30: Ik hoor altijd wel van Arnold ook, die dan, Brugge, die bij ons nu natuurlijk werkt, die zei, ik word gek van al die tips.
1: Ja, dat gaat de hele dag door. Ook nu nog, de hele dag door. En ja, dat komt uit alle hoeken en gaten. En ja, Kevin en ik hebben natuurlijk wel een stukje netwerk. En al die mensen die mij 3 jaar lang niet meer hebben gebeld, maar wel bij Telstra, die zijn in 1 week allemaal weer teruggekomen. En die hebben de weg weer gevonden van, oh ja. En nou ja, dan moet je uit die honderden tips moet je zoeken van ja, wie dan?
30: Ja,
32: en, Olivier Dumont.
1: Ja, nou ja, dat, je komt dus op spelers uit waar wat mee aan de hand is. En Dumont stond onder contract bij RWDM, het legendarische RWDM.
32: Waar hij nog nooit een goal gemaakt heeft.
1: Ja, en RWDM is dan een club die ooit failliet is gegaan, weer is teruggekomen in België en nu weer failliet gaan.
32: Voor de mensen thuis die niet elke vrijdag kijken, dit is hem, hè?
1: Dumont.
32: Hij heeft er 3 in liggen.
1: En uiteindelijk moet hij dan een nieuwe club hebben.
30: Ja.
1: Ja, en dan is MVV voor hem een oplossing. En dan doet hij het als aanvallende middenvelder.
32: Zo, dit is wel een...
1: Dit is ingewikkeld, hoor, natuurlijk.
32: Dit is een waanzinnig knappe kopbal, hè? Want die komt helemaal achter.
1: Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet.
32: Dit is een
30: waanzinnig... Ja, dit is heel knap, ja.
32: En jij vindt het allemaal gewoon, hè? Je juicht ook niet.
1: Nee, ze filmen meestal als ik uitgejuicht ben. Maar oké, ik zal langer juichen.
32: Oké.
30: Okay. Ja, Grol 6 heeft 1 camera, MVV heeft er 2 of 3. Dus ja, we kunnen niet altijd Andries Jonker in beeld brengen.
1: Nee, wat hoeft het. Maar ja, je komt dus uit bij jongens die lang geblesseerd zijn geweest, die een verkeerde keuze hebben gemaakt, die bij de verkeerde club spelen, waar problemen zijn bij de club. Ja, die categorie. We hebben 0 euro uitgegeven aan kopen.
32: Hamdoui?
1: Ja, we hebben spelers... Ja, dan zit het weer mee dat Mounir El Hamdoui erop staat dat zijn neefje bij ons gaat spelen, bij mij gaat spelen.
32: Noah.
1: Ja, en dat weet hij dan bij Excelsior voor elkaar te krijgen. Hij weet Noah te overtuigen. Ja, en dan krijg je een talent van Excelsior. En vervolgens is er nog een bij Excelsior die ook verder moet, die ook niet in het spelen komt. Die komt dan ook bij ons voetballen. Bij Groningen loopt een jongen.
32: Luijendijk?
1: Ja, Mika Luijendijk. En ik denk dat Mika ook speeltijd gaat krijgen de komende periode.
32: Ja. Andries, ik loop vorige week vrijdag tegen iemand aan. Ik had de indruk dat ik tegen de Chinese muur aanliep. Zo sterk, Dylan Timber.
1: Ja.
32: Een van de 3 broers. Is hij bijna, want hij heeft 3 jaar moeten revalideren?
1: Ja, die is lang geblesseerd aan de knie. Bij VVV gebeurd. Daar niet helemaal goed uitgekomen. Nog steeds aan het revalideren. Hij heeft 10 dagen meegetraind. En in die 10 dagen echt een voortreffelijke indruk achtergelaten. Dus ja, we wachten op hem. We hopen dat hij er snel weer bij is.
32: En jij denkt dat hij...
1: Ja, als Dylan fit is, dan zie ik hem niet lang in de eerste divisie spelen. Dat lijkt mij onmogelijk. Want iedereen die dat ziet, die ziet binnen 10 minuten van... Hey, dit is een man met meer kwaliteit, meer talent dan heel veel anderen. Maar ja, inmiddels is hij 26... Hij moet gaan voetballen. Dus ik hoop echt uit alle macht dat hij snel aan het voetballen komt.
32: Dus de 3e Timber, als hij fit is, komt er ook aan.
1: Is ook een uitstekende speler. Ja, ja.
30: En dat leidt er allemaal toe dat het gaat leven bij MVV. Je kent de club natuurlijk. Je was er trainer in 2004, 2006, hè?
1: Ja.
30: Die periode.
1: Ja.
30: En wat voor club vind je het? Zit het in je hart?
1: Ja, ik heb na de wedstrijd vrijdag een gesprek gehad met een supporter. En die zegt, trainer, wij zijn een rijke stad. We hebben carnaval, we hebben MEC, we hebben Prevenement. We hebben geweldige feesten. Hij zegt, maar trainer, dat is allemaal voor mensen met een grote beurs. En wij hier op die tribune hebben een kleine beurs. En wij willen maar 1 ding. Trots zijn op onze club. Er moet gewerkt worden, trainer. En we hebben nu met 4-0 verloren, maar we hebben geknokt. Maakt niks uit, trainer. Volgende week zijn we erin in Waalwijk. Ja. Dat is... Dus, wat leeft.
30: Dus je werkt een beetje voor de bescheiden mensen van Maastricht.
1: Nou ja,
30: zo voelt het een beetje.
1: Nou ja, dat is wel de kern van de supporters, de Angel Side. En die staan erachter als we dit spel spelen. Dus bij 2-0 achter is er ook geen denken aan om terug te zakken en de schade beperkt te houden. Strijdend en onder. Volle bak.
30: Ja. Ja, Maastricht is een stad van vele gezichten. Want mensen kennen de chique kant, maar dit is ook Maastricht. Het is sowieso een geweldige stad.
32: Mooiste stad van Nederland.
2: Ja, supergezellig.
1: Ja. Ja, er is het inderdaad een chique kant, maar ook een rauwe kant.
2: Zittelen, ja. Ja.
1: En die rauwe kant staat bij ons op
30: ja, ja, zeker. Ja, Daan, als je nog een weekendje weg wil, Maastricht, jongen. Echt, ja, echt een geweldige stad.
31: Ja. Ja. Voor de mensen die kijken, Groenlo ook.
30: Groenlo ook? Ja, is dat, ja, ja, ja, ja, is het ook een chique en een rauwe kant?
31: Ja, ja, ja,
2: heb je daar de euro al?
31: Groenlo.
2: Heb je daar de euro al?
30: Wat is er?
32: Ja, ja, nee, toch, toch goed deze.
2: 0-2 nog?
30: Nou, nee, die 0-2 was niet op beeld, helaas. Ik denk dat,
2: Nee, maar het is nog steeds 0-2.
30: Oh, het is nog 0-2, ja.
2: Oké, okay. Dan kunnen we met Andries
30: ja, tot slot, of tot slot. Maar wat is realistisch? Want je zegt, de doelstelling is aansluiten bij de middenmoot. Ja, mag, ik kan me voorstellen dat jij denkt, ik wil hoger.
1: Ja, maar je moet wel kijken naar de mogelijkheden die je hebt. En die zijn financieel zeer beperkt. We hebben denk ik een aardig ploegje bij elkaar gezet. Natuurlijk moeten we beter worden. Natuurlijk kan er best nog wat kwaliteit bij. Maar ik denk dat het een reële doelstelling is. En we bekijken het week voor week. Niemand heeft wat gezegd over de periode. Helemaal niemand. Vrijdag RKC uit om 8 uur. Daar gaat het om. En wat er van komt, komt ervan.
30: Ja.
1: En ja, we doen er werkelijk alles aan om goed te voetballen en te strijden.
2: En anders één ding. Jij bent nogal perfectionistisch, hè? Toch?
1: Ja.
2: Dat veld van jullie is kunstgras. Daar liggen zoveel zwarte korrels op. Kunnen die er niet af?
1: Ja. Ja, in ieder geval, wat ik belangrijk vind, is de kwaliteit van het veld om te spelen. Dat is voor een kunstgrasveld prima. Maar het valt mij ook wel op dat als wij even trainen, dan wordt het veld van groen, gaat het naar zwart. Zoals vragen of ze dan een pot verf hebben.
2: Ja, want elke vrachtwagenchauffeur met een lekke band, die flikkert zijn band weer op het veld.
1: Ik vind het nog veel belangrijker, we spelen op een redelijk goed veld naar verhouding. Het blijft kunstgras, maar het is wel een prettig veld.
30: Okay. Ja, nou goed. We gaan het blijven volgen. In ieder geval is de start van MVV tot nu toe uitstekend.
2: Olivier Dumont.
32: Gaan we in de gaten houden.
30: Die gaan we in de gaten houden.
2: Jan Drie Boskamp kende hem als enige. Jan Boskamp kende
1: hem. Ja.
2: Jan Boskamp, speler van het jaar geweest bij RWDM.
1: Ja, dat bedoel ik dus.
32: Weet ik nog wel, mijn tijd.
30: Mooi. Waar wel een uitstekend veld ligt, is natuurlijk in Alkmaar. En dat is ook de koploper van de Vriendenloterij Eredivisie. In ieder geval voor deze speelronde. Of ze dat hierna nog zijn, valt te betwijfelen.
3: Leroy Echtold geeft tegen Willem II Kelvin Stenks zijn eerste basisplaats van het seizoen. En dat is niet zonder reden. De ervaren creatieveling wordt voor rust veel gezocht door zijn ploeggenoten. En na een goede individuele actie van Stenks is het Rosangelo Daal die Maxime de Lange voor het eerst aan het werk zet. Ook bij de 1-0 speelt Stenks een belangrijke rol.
4: Stenks, weer zo'n balletje tussendoor. En dan is het raak voor Klaasie. Hij doet het in zijn 350ste eredivisieduel uit zijn carrière.
3: En nog voor rust grijpt Stenks zelf de hoofdrol, maar wel de negatieve.
4: En daar is de kans, maar niet de goal voor Stenks, die hem eigenlijk voor een leeg doel heel hoog overschiet.
5: Ja, dat is kut.
3: AZ heeft het overwicht tegen de promovendus, maar als je hem zelf niet maakt...
4: Daar is Haan, en Haan, die scoort! Een verrassing in Alkmaar. Met deze tussenstand.
3: Ja, Willem II op gelijke hoogte. Het slotoffensief van AZ ten spijt. Maar veel verder dan dit schot van invaller Hoornkamp. Dat wordt gekeerd door Maxime de Lange. Komt AZ niet. Het eerste puntenverlies van koploper AZ is een feit.
6: Ja, dat zijn dure leermomenten, denk ik.
3: Aan de Vetkampstraat een subtopper tussen Go Ahead Eagles en FC Groningen. Beide ploegen wachten alweer even op een overwinning. Het eerste gevaar komt van de thuisploeg via de man in vorm, Søren Tengstedt. Maar hij stuit op Etienne Vaassen. Aan de andere kant is het bij de eerste echte kans van de bezoekers wel raak.
4: Willemson! Ho, ho, ho. Dat is nummer 4 van het seizoen voor de spits.
3: Go Ahead raakt er niet van door de wijs en blijft maar aanvallen. Mathis Soerij denkt niet na als hij de bal voor zijn voeten krijgt. Maar hij raakt de paal. Pas in de tweede helft krijgt Go Ahead loon naar werk.
4: Tengstedt wil hem terug, krijgt hem terug, Tengstedt! Oh! Strak in de hoek.
3: De thuisploeg ruikt bloed en krijgt de kans op de overwinning.
4: Dat is goed meegegeven voor de goal in 2 afspeelmogelijkheden. En dan gaat hij weer in voor. Nee! Sigurdarsson! Hoe krijg je die 84 meter naast?
3: Zo pikt Groningen een punt in Deventer. En Go Ahead kan het alleen zichzelf verwijten.
5: Ja, je kan ze wel verrot schelden. Alleen
7: Ze weten het zelf ook. Ja, dit zijn wel kansen, ja.
3: Na het midweekse gelijkspel tegen Excelsior neemt NEC het nu op tegen Cambuur. Dick Schreuder voert maar liefst 8 wijzigingen door in zijn ploeg. Alleen helpt dat niet.
8: Hamas maakt hem af. Perfect uitgespeelde uitbraak van Cambuur. Leidt tot 1-0.
3: Bij NEC loopt het voor geen meter. En in de rust moet doelman Gonzalo Kreptas ook nog eens geblesseerd van het veld. Cambuur heeft daar geen boodschap aan en verdubbelt de voorsprong.
8: Het terugleggen levert Hamas de 2-0 op. Cambuur op 2-0. Weer Hamas.
3: Afgelopen zondag gaf Cambuur nog een 2-0 voorsprong weg. Maar dit keer grijpt het wel de 3 punten. Iwan Henstra maakt er ook nog 3-0 van voor Cambuur. Feest Leeuwarden en een slechte generale voor Juve uit voor NEC.
9: Ik denk dat dit misschien wel de allerslechtste wedstrijd is ooit voor mij als trainer.
10: Ja, ik dacht misschien de slechtste wedstrijd van NEC onder jou. Maar jij zegt überhaupt ooit die je hebt meegemaakt.
9: Ja, zeker. Ja.
10: En wat is het allerslechtste?
9: Het allerslechtste is dat je zero intensiteit ziet, zero wil om te winnen. En ik denk dat dat het belangrijkste is in de manier van hoe wij ook willen spelen. En daarbij het stukje balbezit wat we dan op de mat kunnen brengen. Maar als dat er niet is, dan wordt het gewoon lastig. En dan ziet het er niet goed uit. En dat moeten we echt beter doen.
30: Het zijn even zware tijden voor Dick Schreuder. Mario, is dit zo'n moment dat je denkt, oh, ik ben wel blij dat ik weer analist ben?
2: Het is in ieder geval ongrijpbaar. Nou weten we allemaal dat bij NEC de beste voetballers weggegaan zijn. Huiza, Eunal en Sano, dat waren natuurlijk jongens die enorm veel verbloemden. Zowel gevaar van de zijkanten als Sano vanaf het middenveld. En iedereen trok zich daaraan op aan dat niveau. En die ontbreken nu. Plus nog eens het feit dat je achterin elke week een andere samenstelling hebt. Omdat iedereen ziek, zwak of misselijk is. Ja, dan is het niet makkelijk. En gisteren creëerden ze, ik geloof dat ze 1 keer op doel geschoten hebben.
30: Ja.
2: En zeer terecht hebben verloren. Ik had ze van de week zelf gezien tegen Excelsior.
30: Nou, dat
2: was ook al niet best. Ja, en dan mag u nu komende donderdag naar Juventus toe. Dus,
30: en dus is er maar 1 oplossing, Mario.
2: Daar gewoon winnen, ja.
30: Ja.
2: Dat bedoel je toch?
30: Ik dacht eigenlijk paintballen.
2: Oh, gaan paintballen. Dat heb ik ook nog tegen gezegd. Ja, als het even tegen zit, ga paintballen.
30: Want toen ging het lopen bij jou.
2: Ja, toen is het zeker gaan.
11: Ben jij ooit
2: zo makkelijk was het.
11: Ben jij ooit gaan paintballen?
30: Ja.
2: Toen we 1 na laatste stonden, ja, moesten we iets doen, een uitje. En we gingen, eerst gooide ik elke maandag de stokjes bij restaurant De Bok om. En toen gingen we winnen.
11: Je gooide dus stokjes.
2: Dat heb jij wel eens gelezen, Hansie.
11: Nee, dat heb ik niet gelezen.
2: Niet?
11: Jij gooide stokjes
2: van die tandenstoker. Ik ging met Ron de Groot gingen we eten op maandagavond bij restaurant De Bok. Bistro De Bok.
11: Okay.
2: En dan vielen die stokjes om. Nou, helemaal nergens aan gedacht, maar we gingen winnen. En dus wij op maandag weer daar eten. En weer die stokjes om. Nou, zo ging dat. En we gingen paintballen.
11: Welke stokjes vielen om dan?
30: Die tandenstokers.
2: Dat zijn stokjes, Hans, weet je, waar je af en toe de koppen eruit haalt.
11: Ja, oké.
2: Okay. Nee, dus dat deden we dan en een stukje bijgeloof. En dat bedoelt Milan nu, dat NEC, omdat het niet echt lekker gaat, dat ook zou moeten gaan.
30: Nou, maandag even eten, Dick Schreuder, en even de tandenstokers zo gooien. Is het. Dan gaan we helemaal lopen tegen Juventus.
2: Ik weet niet of het bij Juventus gaat helpen.
30: Nee, dat weet ik ook niet.
1: Het spelen in Europa zou nog een rol kunnen spelen. Hè?
30: Absoluut.
1: Dus dat leidt bij dat soort clubs geweldig af. In zijn vorig jaar Go Ahead een heel moeizaam seizoen. En NEC is natuurlijk met de neus in de boter gevallen met Champions League en nu die loting.
2: Ja.
1: Geweldig. Maar dat soort clubs komt wel vaak in de problemen doordat er nu heel veel meer bal hoog houden moet worden.
11: Jij moet ergens naartoe, hè?
30: Nee, maar als jij op je stoel gaat zitten, dan...
11: Maar jullie gewoon door die goal van Bruns en Weghorst, Karabach eruit, jullie hebben de allerbeste loting in de historie van de Europees voetbal. Jullie zitten in een krokettenploeg, in een kroketten...
30: Nou, welke pool dan, Hans?
11: Noem
30: zeg dan even.
11: Ja, ik ken de...
30: Maar jij vindt het een makkelijk loting, moet je ook wel de 6 tegen.
11: Noem ze even op, alle 5.
31: Aarhus.
11: Ja,
2: lastig.
11: Binnen.
31: Freiburg spelen we tegen.
11: Puntje.
31: In Gibraltar tegen...
30: Lincoln Red Imps.
31: Lincoln Red Imps.
11: 0-7.
2: Je hebt 12 mensen.
31: We spelen tegen Kairat Almaty.
30: Heel goed.
11: Lastig.
31: Die had ik wel 3 graag punten uitgewild. Dat Robin Pruppen.
30: Had jij mooi gevonden.
31: Ja, dat zijn toch wel dingen... Dus Kazachstan, we gingen die stad opzoeken. Ja, dat is toch wel, daar kom je nooit.
30: Nee.
31: Dus dan is dat... Zoals we moesten naar Azerbeidzjan.
2: Weet je hoe ver dat is?
31: Baku. Ja, ik vind dat gewoon vet.
30: Dus ja, tuurlijk.
31: Dan heb je die grootste vlag van de wereld. Er zijn nog dingen. En als je daar dan ook nog 4-1 wint, dan heb je top, zit er top in.
30: En toen FC Toen thuis is ook 3 punten voor Hans. Maar jullie moeten het doen. En Hans zegt het even lekker makkelijk.
11: Maar jullie gaan heerlijk door.
31: Ja. We moeten wel door, ja. Dat is wel... Ja, dat is toch ook weer... Soms dan... 2 jaar geleden hadden wij dat ook. Hadden we ook moeite met de competitie toen we ook Europees speelden. Hadden we eigenlijk Europees een hele mooie campagne. Eigenlijk eerst 3 wedstrijden gelijk gespeeld. Toen moesten we de laatste 2 moesten we winnen om door te gaan. En dus wonnen we uit bij Malmö en wonnen we thuis van Besiktas.
12: Ja.
31: Ja, toen gingen we door tegen Bodo Glimt. En ja, die hadden we ook nog bijna uitgeschakeld.
12: Ja, maar klopt.
31: Ja, ja, dat was dichtbij. Alleen je ziet dan dat je in februari speel je laatste wedstrijd. En dan heb je al 34, 35 wedstrijden erop zitten. En het jaar daarvoor speelden we 35 wedstrijden in een heel seizoen. Ja. Dus je hebt dan in 3 maanden korte heb je al een heel seizoen erop zitten. En je ziet dan soms een beetje een verval. En dat zag je toen bij ons ook. Dus het is allemaal wel moeilijk om Europees. En, maar ik denk dat wij dit jaar een hele goede selectie hebben. Omdat allebei goed op orde te hebben. Ja.
13: En waar Andries natuurlijk op doelt. NEC had verwacht nu met het programma wat ze hadden natuurlijk veel meer punten te hebben. Ja. Gehad, waardoor ze met een rustig gevoel de Europese wedstrijd aan kunnen gaan. Maar op dit moment is misschien wel dat competitieverband is een stuk belangrijker om eventueel volgend jaar daar weer bij te zijn.
30: Zeker, ja. Zeker. Andries en Daan, liefhebbers dat jullie zijn. Jullie begonnen allebei over de 1-0 van Cambuur. Omdat jullie die assist zo geweldig vonden.
1: Ja, dat moet je nog wel even zien. Dus je komt van links door. En dan moet je het overzicht hebben om te kijken, ja, wat ga ik nou doen? En dit is. En dan moet je hem ook nog op maat geven.
30: Billy van Dijl.
1: En het gaat dan ook nog heel snel. Dus ik vond het echt een fantastisch balletje. Kijk, hij kan schieten. Kijken. Ja. En op maat. En dan kan hij niet missen. Fantastisch gedaan ook.
31: Ja, het mooiste hieraan is gewoon eigenlijk het hele stadion. Kijk naar, hij gaat schieten. En hij dreigt ook half van, ik ga schieten. En dan is het gewoon, dit is top. Hier hou ik van.
30: Prachtig balletje van Billy van Dijl.
13: Dit is onze Billy van AZ, toch?
30: Ja, die speelde de Cruijffschaal met AZ. En is nu bij Cambuur.
13: Zit jij nou te lachen?
2: Nee, ik zit... Ja, nee.
13: Zit jij nou te lachen? Ja. Hoe heet het ook, dat restaurant ook weer met die tandenstokers?
2: Bistro de Bok.
13: Bistro de Bok. Als ik nou niet gratis mag eten volgende week.
30: Ja, dan weet ik het inderdaad ook niet meer. En Dick Schneider misschien ook, want als het dan gaat lopen tegen Juventus... dan zijn we blij voor het Nederlandse voetbal. Net als dat FC Twente dus blijkbaar door moet in de Conference League... hebben we net gehoord. Maar ze moeten het nog maar wel maar even doen. Hetzelfde geldt voor Excelsior en FC Utrecht natuurlijk. Excelsior zit er uitstekend in. Maar voor FC Utrecht is dit geen makkelijke uitwedstrijd. 12:15 beginnen we daar en gaan straks dus even schakelen met Wouter Stijn. Heel graag tot zo en dan ook Virgil van Dijk.
14: Vrijdagavond blijf je natuurlijk gewoon thuis voor de leukste schakelshow van Nederland.
15: De hele keukenkampioendivisie is werkelijk een feestje. Een zeer vermakelijke vrijdagavond.
14: Met alle doelpunten.
15: Ja, ja. Het is echt prachtig, hoor.
14: En natuurlijk het schakelorakel Oscar Junior.
16: Wat een goals. Wat moeten we allemaal kiezen?
17: Om van te dromen.
18: Denk je al aan de Eredivisie?
14: De perfecte start van het weekend met ESPN Schakelen. Dat wil je niet missen.
15: Dit is pure voetballiefde.
14: Op ESPN.
15: Fantastisch.
19: Bescherm je tanden met Elmex Anticaries Professional, want suiker is overal verborgen. Elmex helpt de belangrijkste oorzaak van gaatjes te bestrijden door suikerzuren te neutraliseren en het glazuur 4 keer effectiever te remineraliseren. Elmex Anticaries Professional.
21: Maak kennis met de volgende elektrische intelligentie. De nieuwe Nissan Leaf. De nieuwe Nissan Leaf. Vanaf €33.990 of €180 bijtelling per maand.
22: 309.000.
23: Elektrisch en garantie. 7
24: Omdat Sligent zo slim was om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
26: 63.
33: Oh, heel.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
34: What do I wear?
35: Ugh, I love being Lily's head. It's giving stakeholders board meeting.
36: Nah, to Wall Street. We want main cash.
35: Take my pulse. It's too good.
36: Zalando.
24: Haal meer uit Marktplaats en vind wat je zoekt in het enorme aanbod auto's. Slim.
37: Op Vinted krijgt alles een nieuw leven.
38: Zelfs de kleinste spullen kunnen veel ruimte innemen.
37: Hallo Sarah.
38: Verkoop tech, mode, apparaten en meer zonder kosten op Vinted. Gebruik je het niet, verkoop het dan.

0: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Je eigen plek. Dat avontuur waar je altijd al naar uitkeek. Een wereld met minder grijs en meer kleur. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Breng je zaterdag tot leven met de nieuwe Skoda Epic. Nu te bestellen.
0: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open nu een ASM bankrekening en krijg een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro.
2: Geld zorgen voor ruim 3/4 van de jongeren? Tja, wat verwacht je als geld maar een getalletje lijkt?
3: Echt hè?
2: Wil jij 10k per week vrienden? Dan kan dat voor... Iedereen rijk lijkt te worden met dropshipping? Zogenaamd. Of continu op vakantie is... En je alles kunt kopen met één klik. Zelfs op afbetaling. En je wil jezelf ook wel eens verwennen natuurlijk. Niet gek dat je dan soms een potje van maakt. Daarom is er nu Buut. Zo hou je grip op je geld met handige potjes. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar en tijdelijk met een Susanne Vermeer telecadeau. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Was dat nou een beer?
6: Nummer 26. Je bestelling komt dus aan, Mark.
7: Oh, ze kennen mijn naam al. Wat geef ik je elke maand uit? Moet sowieso mijn vaste lasten nog checken. Doe ik later.
8: Hey, waarom eigenlijk niet nu?
9: Vergelijk en bespaar nu op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld.
10: What would you like to taste today? How about an Altissimo espresso? Intense, creamy, bold. Sit back and take it all in.
11: What else?
12: It's my line.
13: Keep exploring with new virtual espresso. What else?
9: Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld.
14: Ik ben op een sjeun!
15: Ik ook!
16: Ja, het klinkt misschien gek, maar wist je dat in Nederland iedereen zich op die sjeun mag noemen?
14: Ik ben ook op die sjeun!
16: Maar niet bij Specsavers.
17: Alleen gediplomeerde opticiens. Daar zorgen we voor. Specsavers.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een actiefilm te streamen.
19: En nou blijf je er vanaf.
18: En alle snelheid om zo'n romantische ziekenhuisserie te kijken.
20: Gaat dit niet te snel?
18: Alle snelheid om te gamen. Op zolder. En alle snelheid voor mijn bedrijf.
21: Heb jaar weer.
18: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Inruilen is verdienen bij Mediamarkt. Kom naar onze winkel, ruil je oude tablet, laptop of smartphone in en krijg je inruilwaarde als cadeaukaart. Mediamarkt.
18: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Stap nu over en krijg 12 maanden Ziggo internet en tv voor €34,95 per maand.
23: Volgende week zondag een lekkere wedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie.
24: Twente tegen PSV.
23: De Eindhovenaren wonnen de laatste 8 duels met de Tukkers.
25: Wat maakt hij het mooi af, zeg.
23: Hun laatste zege dateert uit 2022.
25: Een

0: natuurlijk niet het kloffie waar je in wil staan op Woudestein. Want je bent geblesseerd. Hoe is het met je?
1: Met mijzelf is het goed. Met mijn blessure helaas nog niet goed genoeg. En dat, dat duurt al wel eventjes helaas.
0: Er staat trouwens Lennart Hartjes, maar dat zien we zo hoor. Want die gaat Mario uitlichten. Want Noah, die eerste wedstrijd, ja, dat ging helemaal geweldig. En toen dachten velen nog wel, nou wie weet gaat hij nog wel een transfer maken. Wat waren zelf je gedachten na die eerste wedstrijd?
1: Dat het een stuk betere start was dan een jaar geleden. Nou ja, het was ongelooflijk leuk om te spelen. Dus dan wil je zeker als de week daarna PSV op bezoek komt. Dat zijn de wedstrijden die je wil spelen. Dat is helaas niet gelukt. En dat was eigenlijk vooral het voornamelijkste jammer eraan.
0: Ja, en na de interlandperiode dan ga je er weer staan?
1: Ja, dat is voor nu de planning. Ik denk wel dat ik nog wel twee, drie weken nodig heb. Dus dat is voor mij nu wel het doel, ja.
2: Je had een geweldig seizoen vorig jaar met volgens mij een goaltje of 10-11. Is er veel interesse geweest?
1: Nee, er is niet veel concrete interesse geweest. En ik moet zeggen dat ik daar zelf ook niet super mee bezig was. Dus dat is voor mij grotendeels op de achtergrond allemaal geweest. Maar ik heb wel wat dingen voorbij zien komen, vooral online. Maar wat ik zelf weet, er is in ieder geval niet veel concreets geweest.
0: Snap jij dat, Hans?
2: Nou, als je er bij Excelsior als nummer 10 een goaltje of 10-11 kunt maken, dan moet je dat hogerop ook kunnen in de subtop. Nu staat Excelsior zelf in de subtop, maar ik had wel verwacht dat er heel veel interesse zou komen van clubs die niveau Utrecht, Twente, Groningen.
0: Ja, je bent 24, Noah, dus er is nog... Er is nog een heleboel... de stijgende lijn kan nog ruimschoots worden ingezet natuurlijk.
1: Ja, dat absoluut. En dan is het voornamelijk het doel dit jaar om het nog beter met Excelsior te doen. En meer goals te maken dan vorig jaar.
0: Ja, en Excelsior heeft een optie, hè, om jouw contract te verlengen.
1: Nee, die is al gelicht.
0: Ja,
1: ik
0: precies.
1: Heb nu nog 2 jaar contract.
0: Ja, precies. Dus ze zullen moeten betalen voor je. Ja, veel clubs willen natuurlijk niet meer altijd die transfersommen uitgeven. Dus daar zal het misschien mee te maken hebben. Maar ja, jij zei ook al na die eerste wedstrijd, ik heb het prima naar mijn zin hier.
1: Ja, het is top hier zo. Het is in Rotterdam, dus dicht bij familie en vrienden. Leuke club en ik geloof ook in wat we doen. En ik denk dat je dat ook de afgelopen wedstrijden waar ik heb zitten kijken, dat ik ook vanaf de tribune erg aan het genieten ben van het team. Dus ik denk dat heel leuk is.
0: Ja, je zegt je gelooft in wat we doen. Kan je eens uitleggen wat jullie doen en wat jullie zo op dit moment goed maakt?
1: Nou ja, we zijn natuurlijk niet in de Eredivisie in de club met het grootste budget. Dus we hebben een jong team, we hebben ook een redelijk jonge staf. En daarin werken we elke dag met z'n allen keihard om en fit te zijn en ons voetbal te kunnen laten zien. En in vergelijking met het begin van vorig jaar denk ik dat we en een stuk fitter zijn en het een stuk beter de kern hebben bewaard van vorig jaar. Dus met zo'n start is er veel mogelijk dit seizoen.
0: Ja, je zegt nadrukkelijk jonge staf. Wat maakt dat anders dan misschien een staf die wat ouder is?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik dat zelf niet per se heb meegemaakt, een oude staf. Maar wat ik heel fijn vind hier is, we zijn gewoon heel goed met elkaar aan de slag. Zowel op het veld als buiten het veld. Veel energie erin, veel, en daarin ook veel kwaliteit. En dan zie je zeker dat jongens ook, want ik zit hier nu 3,5, 4 jaar... dat jongens echt stappen daarin maken, maar ook de staf. En dan kan je zien dat jongens steeds naar een hoger niveau gaan, steeds zichzelf beter kunnen laten zien. En dat toch heel veel jongens dan best wel aanhaken, dus dat is wel mooi om te zien.
2: Nou, wat is de kwaliteit van Ruben den Eyl? Wat heeft hij wat je bij andere trainers niet hebt meegemaakt?
1: Maar ja, zoals ik zei, ik heb nog niet veel trainers op het hoogste niveau meegemaakt. Alleen, mijn debuut gemaakt bij Arne Slot natuurlijk, maar dat was voor mij een andere rol. En dan Dijkhuizen en Ruben, die natuurlijk een beetje in dezelfde staf zaten. Maar hij is gewoon heel enthousiast, heel direct. Eist veel, maar wilt ook veel. Dus dan kan je gewoon heel veel bereiken met het team. Gewoon hoog in de eisen, maar ook hoog in de intensiteit. En ik denk dat vooral... En ik moet ook zeggen, heel erg detailgericht. Dus de kleine dingetjes die je soms wel eens over het hoofd ziet, daar hebben wij als team heel veel aan.
0: Ja, Arne Slot zei, en dat verwachten mensen misschien niet, 80% is motivatie, managen, 20% is maar tactiek. Ervaar jij dat ook als voetballer, dat het samen doen het belangrijkste is?
1: Ja, absoluut. Het is, als je als team niet presteert, dan kan je als individu ook niet schitteren. Dus als het team niet staat, en dat begint met team en intensiteit, dus fitheid, dan kan je heel veel besprekingen hebben van moet het zo en zus doen. Maar als het niet uit je hart komt en je, je,

0: duels niet wint en de intensiteit niet levert, dan gaat voor elk team op elk niveau gaat het gewoon heel lastig worden.
1: Noah, behalve Daan, die natuurlijk hartstikke jong is, zit hier. Ja, ik hoor toch ook wel een beetje bij de oudere generatie. Een soort van boomers aan tafel die niet zo goed snappen met dat juichen met Van Gassel en Yegoyan. Kun jij het een beetje uitleggen?
0: Ja, volgens mij, ik heb daar natuurlijk wel voorbij zien komen. Dat is een TikTok-trend. En dat is iets wat ze, ja, een klein dansje wat dan op TikTok wel eens van een bepaald persoon volgens mij uit Engeland komt. Dus dat is ja wel heel grappig. En dat gebeurt op de trainingen wel eens. Dus dat kan, ja, keeper kan dat natuurlijk niet heel vaak doen. Dus dat kwam een keertje zo naar buiten in de wedstrijd. Dus dat was wel heel leuk.
1: Ja, snapte jij hem wel? Herkende jij hem wel?
2: Ja, ik volg die man die dat doet. Het is volgens mij altijd Daddy Wellness of zo. Ja. En die doet dan altijd, dan gooit hij zo'n zo'n snoes, gooit hij zo in de lucht en vangt hij op met zijn mond. En dan doet hij daarna zoiets en dan doet hij zo. Het zijn hilarische filmpjes, maar daarvan hebben ze het.
1: Ja, nou goed. Nou, dan weten we dat ook weer. De echt belangrijke zaken in het leven hebben we nu ook opgehelderd. Tot slot, hoe is de sfeer daar? Hoe is het gemoed? Ja, ik denk alleen maar positief als ik dat zo kan inschatten.
0: Ja, natuurlijk. Het vertrouwen is groot, maar sowieso elke thuiswedstrijd hier zo met een volle bak. We zijn ervan overtuigd dat we een leuke wedstrijd op de mat kunnen gooien. Dus ja, ik hoop dat we een beetje de lijn kunnen doortrekken van de afgelopen wedstrijden. En zeker thuis heb ik wel heel veel zin om weer het team te zien.
1: Heel goed.
3: Nou, nog één seizoen gas geven bij Excelsior en dan brengen we je weg, hè?
0: Deal.
1: Ja, en we wisten al dat je heel goed kon voetballen, maar je kan ook nog eens het heel goed allemaal uitleggen. Dus klasse gedaan.
0: Alsjeblieft.
3: Succes.
1: Dankjewel, Noah Nowjoks bij Excelsior. Binnenkort dus weer in actie.
4: Goeie speler, hè?
1: Goeie speler. Mario, iedereen heeft het wel over Yegoyan. Maar jij zei, ja, dat zie ik uiteraard ook wel. Maar ja, ik wil een andere er even uitlichten.
3: Ja, Hartjes.
1: Ja.
3: Ja, ik vind Hartjes echt een geweldig speler. Een van de meest complete voetballers. Een jongen die echt een elftal beter laat voetballen. Onderschept ook enorm veel ballen. Helaas een jongen die ook alweer twee kruisbandblessures hebben gehad, maar daar uitermate sterk van teruggekomen is. Ook die diepte maakt, want hij lijkt niet snel, maar dat is hij best wel. Hij ziet het spelletje goed en ja, wat ik al zeg, hij organiseert veel. Ik denk dat hij ook een dragende speler is voor dit Excelsior in verband met de lijnuitzet. En wat ik al zeg, hij pakt zoveel ballen af en is dan ook gelijk weer aanspeelbaar. En dat is vaak de kunst van het positiespel spelen. Dat je altijd aanspeelbaar bent. Hier een beetje een gelukkige bal die Garden nog kan verlengen op Yegoyan, die hem teruglegt. Maar het is gewoon een elftal met enorm veel leuke spelers. En de basis is hier nog zo'n moment. Het inspelen, doorbewegen, weer vrijkomen. En een ploeg gewoon beter laten voetballen. En ik denk dat dat een kwaliteit is die hij met name bezit. Hij heeft bij Feyenoord natuurlijk gespeeld. En heeft de juiste keuzes gemaakt. Alleen wat ik al aangaf, helaas vervelende blessures gehad. Maar dit Excelsior zit gewoon goed in elkaar. Met een goede coach, een goed management. Nu met Mark Ruil natuurlijk als technisch directeur. En Daan Bovenberg als algemeen directeur. Ze doen geen domme dingen.
1: En voorbeeldclub.
3: Ze hebben een x-aantal spelers die gewoon in mijn optiek, als we het dan toch over Yegoyan hebben, een jongen die uit Georgische oorlogsvluchteling is, en dat verhaal heb ik pas zitten lezen. Maar als jij ziet wat voor kwaliteiten deze jongen heeft, en dat ik dan toch nog de top 3 of de top 4 altijd met buiten de grenzen blijf zien kijken, dan denk ik, deze jongen heeft alles om een absolute topspeler te worden.
1: Yegoyan bedoel
3: je? En is 22 jaar.
1: Ja, goed. Nou, klein tippie van Mario Been. We blijven trouwens bij Excelsior, want de Eredivisie bestaat 70 jaar. U heeft het ongetwijfeld meegekregen. En we maken dus een top 1000 spelers alle tijden. Sinds vorige week kun je stemmen en dat wordt veelvuldig gedaan. Maar heb je het nog niet gedaan, doe dat dan op vriendenloterij.eredivisie.nl/top1000. En hier in Goedemorgen Eredivisie geven we elke zondag een voorzetje met spelers waarvan wij denken, ja, dat zijn niet de usual suspects, maar wij vinden wel dat die er in thuis horen. DJ Martel is voorbijgekomen, Shinji Ono en Rob Penders. Maar we blijven deze week dus even bij Excelsior. Ja, dan kan het eigenlijk misschien, nou, het kunnen er een paar zijn, maar Luigi Bruins, ja, dat was wel een goeie.
5: Mm-hmm. Dit is hem dan, hè? Je allereerste jaar betaald voetbal, dan gelijk dit.
6: Ja, fantastisch natuurlijk. En nog met jouw clubje gewoon, hè, waar je begint gewoon. Dat is fantastisch.
7: Zijn clubje. Zo mag Luigi Bruins Excelsior zeker noemen. Hij wandelt er binnen op zijn 6e en schopt het in Kralingen tot het eerste elftal. En zijn handelsmerk? De steekbal.
8: Bruins wacht op het juiste moment. Schitterende paas. En Alberg maakt het af. Excelsior staat met 2-1 voor op de Vijverberg.
7: Met zijn paasjes zet Bruins regelmatig zijn maatje Antwele Slory alleen voor de keeper. De twee vallen op in Kralingen. En ze dwingen zo allebei een transfer af naar de andere kant van de Maas. Naar Feyenoord. Onder Bert van Marwijk krijgt Bruins direct een basisplaats. En dat vertrouwen betaalt de stylist terug.
4: Dit is de aanname van Luigi Bruins. Prachtig doelpunt van Bruins.
9: Diepe bal richting Bruins en... Oh, wat een doelpunt zeg! Ja!
7: Maar Bruins houdt dit niveau niet vast. Na 4 seizoenen vertrekt hij bijna geruisloos uit de Kuip naar Salzburg. Maar ook dat wordt geen succes. Gelukkig biedt Excelsior uitkomst.
8: Bruins, om Van Ginkel heen. Bruins, weer zo'n mooie paas. Nou, 2-0 voor Excelsior. Zeker! Alberg!
7: Na een goed half jaar vertrekt Bruins weer naar het buitenland. Dit keer is de bestemming Nice. Maar zoals het klokje thuis tikt...
10: Ik woon heel mijn leven in Rotterdam. Ik ga naar Nice toe voor 2 jaar en ik kom terug. Dan is het toch van, ik ben lekker terug.
7: Voetballen bij Excelsior. Daar wordt Luigi Bruins gelukkig van. Uiteindelijk speelt hij tot en met de zomer van 2021 in Kralingen. Hij speelt uiteindelijk meer dan 250 duels voor zijn club.
10: Je weet dat je als je naar andere clubs toe gaat, nooit dat gevoel krijgt dat je hier hebt.
1: Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens, hè, Mario?
3: Mooi. Ja, ja, heerlijk.
1: Als jij even in Spanje bent geweest, dan wil je ook altijd weer richting Rotterdam, hè?
3: Zeker, zeker. Maar dan vind ik het ook wel weer lekker als die regent om weer terug naar Spanje.
1: Dat begrijp ik ook alweer. Zijn jij en Luigi trouwens te boeken als duo?
3: Nee.
1: Is je al te zuchten? Ja, nee, ja. Ja, we gaan hem gewoon doen. Wel, kom er maar in.
3: Nee, toch?
1: Jawel. Oké. Okay.

0: Kampioensjaar?
1: Ja, wij werden in 2006, dat was mijn eerste jaar als officieel hoofdtrainer, werden wij kampioen met Excelsior. En Luigi debuteerde in dat jaar bij mij. En ja, om niet door het liedje heen te praten, want het was natuurlijk een bestseller eerste klas. Ja. Nee, maar Luigi had alles. Ik vond Luigi echt een hele goede speler. Flegmatiek wel, maar kon een goal maken. Technisch supervaardig. Ik heb hem later ook naar Feyenoord meegenomen, ja. Toen ik die stap weer maakte naar NEC. Ja, ik vond Luigi gewoon alleen hij had vaak de schijn tegen dat het hem allemaal niks deed. Althans, dat was zijn houding. Maar ik weet als geen ander dat hij echt leefde voor de sport en het voetbal dusdanig leuk vond. En ja, in mijn optiek echt een speler die wel bij de top 1000 hoort, denk ik.
0: Ja, mooi. Ja. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. En Bruins voelde zich toch het meest op zijn gemak in Rotterdam bij Excelsior. Daan, ga jij ooit nog weg bij FC Twente?
2: Ja, dat ziet er niet meer uit, hè?
0: Nee, hè?
2: Nee, ja, weet je, je ziet gewoon heel veel jongens waar je nu mee speelt. Zie je heel veel mooie avonturen aangaan in het buitenland. En natuurlijk, je denkt er heel wel eens over na, maar ik zit eigenlijk wel gewoon wel goed op mijn plek bij Twente. Het is wel nu al volgens mijn zevende seizoen, dus het begint wel heel lang te duren. Maar ik zit gewoon nog steeds op mijn plek, dus het is niet zo dat ik weg moet of zo.
0: Ga je gewoon Mr. FC Twente worden?
2: Nou ja, zo noemen sommige mensen van dat, maar dat word je niet zomaar, hè, dat moet je wel verdienen.
3: Het is echt een hele grote club, hè?
4: Ja, maar
3: wat sommigen in het Westen wel eens vergeten, het is alles eromheen, het is gewoon FC Twente, hè?
2: Ja, absoluut. Je hebt gewoon de hele regio is voor Twente. En dan heb je een klein deel in Almelo is dan voor Heracles. Maar in Almelo heb je ook heel veel mensen die ook voor Twente zijn. Dus dat vind ik ook mooi. En ja, het is gewoon heel Twente en omstreken is gewoon echt ook supporter voor Twente.
1: En meen je ook dat het stadion
3: wordt nog groter?
1: Vind jij het mooiste stadion van Nederland?
2: Vind ik zelf wel, ja.
0: Okay. En dan, ja, ik hoorde jou een beetje twijfelen.
1: Nee, maar dat
0: inderdaad
1: zegt iets over zijn liefde voor die club.
0: Ja, ja, maar ik moet zeggen, de Kuip is geweldig. Maar de Grolsvest is ook echt heel tof,
1: ik,
0: hoor.
1: Ik geef er geen
0: afbouwen
1: van. Maar ja,
3: er komt toch een ring bij nog?
1: Ja, ja, zeker.
2: Ze zijn bezig met afbouwen. De plannen, maar ze zijn nog bezig met de NS. Dus NS, als jullie luisteren, jullie moeten met het treinstation moet er iets geregeld gaan worden. Dus, daar wordt over gesproken.
1: Die moet dwars door over het veld heen of zo.
2: Ja, precies, ja, ik snap het ook niet. Maar goed, er zijn daar een paar problemen, hoorde ik. Dus,
1: maar ik vind het mooi dat hij zich zo uitspreekt over dat. Daar hou ik van.
0: Ja.
1: Dat heb ik met de Kuip en hij heeft dat daar.
0: Daan, je moet nog, ik moet even rekenen, 486 wedstrijden spelen om Sander Bosker te halen.
2: Ja, dat is een heel aantal. Ja. Ja. We hebben in onze spelershome, waar we eten voor de wedstrijd, daar hangt dan een muur. En als je 100 eredivisiewedstrijden hebt gespeeld voor Twente, kom je daar met je lijstje te hangen.
1: Jij hangt er.
2: En ik hang er. En Michel Flap hangt er. Rick van Wolfswinkel, Lars Oenestal, Robin Pruppen. Al die jongens hangen daar. Mees Hilgers. En maar ja, dan heb je één iemand op eenzame hoogte linksbovenin op plek 1. En dat is Sander Bosker met 562 eredivisiewedstrijden.
1: Ja.
2: Dus dat ja, maar die keepers gaan lang mee, hè.
0: En, ja, nee. Dus, ja.
1: Die worden haast nooit gewisseld.
0: Daan.
1: Hey.
2: Precies.
1: Ja.
0: Daan, ik heb slecht nieuws.
1: Nee.
2: Nee.
0: Nee. Het staat 2-2.
1: Assistent is er niet bij.
0: Dus, oh. Misschien moet je even nog even een laatste ingreep doen. Even
3: wordt er nog gevoetbald?
0: Tactische impuls. Ja, de wedstrijd is nog bezig tussen Grol en Zessen. Maar het staat dus. En wat was de tegenstander ook weer?
2: Vastelde.
0: Ja. Het staat 2-2.
2: Maar
0: ja.
2: Ze zijn geroemd om de laatste 5 minuten.
0: Ja?
2: Dus het komt goed. Het komt
0: het groenlandskwartiertje?
2: Ja, het groene.
0: Heel goed. Nou, we gaan kijken of dat gaat lukken bij Grol 6. Ja, dat is dus de homebase van Daan. De homebase van Virgil van Dijk is natuurlijk Tilburg. En daarom is de Virgil's Legacy Trophy dit weekend in Tilburg met allemaal jeugdteams. En het is een beetje zijn toernooi. En dus zochten wij hem op deze ochtend in Tilburg.
5: Heb je al wat nieuwe Virgils gezien?
6: Nou, ik ga het zo even kijken. Als jullie mij even met rust laten, dan ga ik even voetbal kijken.
5: Nee, geintje. Ik had gisteren de meeste wedstrijden op YouTube gekeken voordat ik zelf moest voetballen. En het,
7: ben je wel echt een liefhebber?
5: Ja, maar ik doe dit niet omdat ik maar betrokken wil. Ik vind het ook echt leuk. En ik kijk ook regelmatig wedstrijden bij de jeugd van Liverpool. En dat gaat van onder 11 tot aan onder 18. Ja, dus ik vind het alleen maar leuk. En ik weet ook wat voor impact het heeft als die spelers mij bij de wedstrijden ziet staan. Of ook even een klein zegje komt doen. Dus ik vind het alleen maar leuk.
7: Wat al die jonge kinderen ook willen weten, en wij ook zeker, ga je door bij Oranje?
5: Ik dacht dat we er geen vragen over Oranje zouden stellen. Maar daar kom je vast wel snel achter, denk ik.
7: Helaas, dank.
0: Komende vrijdag, want dan gaat Xavi zijn selectie dus bekendmaken. Andries, zou jij maar erbij nemen? De aanvoerder van Liverpool.
1: Erbij nemen?
4: Nee, ja. Ik denk
3: doorgaan bedoel je.
4: Ik zou als Xavi was in ieder geval met hem gaan praten. Ja, hij moet wel willen. Hè? Hij moet wel de motivatie hebben om nog alles te geven voor het team. En die medespelers mee te nemen. En als ik het allemaal goed begrijp, heeft hij veel invloed gehad. Dan is de vraag, hoeveel invloed geeft Xavi hem dan? Dus ik zou als ik Xavi was zeker in gesprek gaan. En ik ben heel benieuwd.
0: Ik hoor mezelf de vraag stellen. En het is de aanvoerder van Liverpool, sieraad voor het Nederlandse voetbal. Gaan we af en toe met genoeg respect om met dit soort grote spelers in Nederland?
4: Ja, het is natuurlijk, er zijn heel veel mensen die hun mening elke avond ventileren over voetbal. En steeds meer, ook in Nederland. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd. En ik denk dat deze man een icoon is voor het Nederlandse voetbal. Met een geweldige staat van dienst. En als hij dan een mindere wedstrijd heeft, of zelfs een mindere periode, in mijn ogen nog steeds een icoon. Kan niet minder. Gaat nooit meer weg. Alleen ja, als je wat moet roepen elke avond en hij speelt een keer slecht, ja, dan is de verleiding groot om te zeggen, het is over. Nou, we zullen het zien.
0: Ja. We gaan het, volgende week gaan we het uitgebreid hebben over het Nederlands elftal, Hans.
3: Kan ik nog... Nee, kan niet.
0: Na de reclame mag je... Ja, wat wil je zeggen? Dan gaan we het na de reclame doen.
3: Ik wil het toch eventjes over Louis van Gaal hebben met jou.
0: Oké, nou, dan gaat Andries zich daarop voorbereiden. Daan gaat nog even een tactische impuls geven aan Grol 6 in de reclame. U kunt nog even een kopje koffie halen. En dan gaan wij ons rustig voorbereiden op Excelsior tegen FC Utrecht. En bij de vrouwen hebben we dus ook Twente tegen Feyenoord om 11:15. Druk programma vandaag op ESPN. Het regent, lekker binnen blijven. En al die wedstrijden fijn kijken. Heel graag, tot zo!
8: Wordt weer genieten in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie.
9: Ja, ik kan er wel van genieten.
10: Ja, nou, ik heb ook genoten. Schitterende panna.
11: Ja, ik vind het alleen maar lekker. Ja.
8: Vandaag trappen we om 11:45 af met een kraker in het oosten. Twente Feyenoord.
12: Ja, heerlijk begin.
8: En vanaf 16:45 is het tijd voor het schakelprogramma. Of kies zelf tussen alle wedstrijden op ESPN Watch. De Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Live op ESPN.
13: €309.000.
14: Elektrisch en garantie. 7 stoelen.
15: Omdat Sligin zo slim was om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: 63.
17: Oh, heel.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Wasmachines gaan altijd stuk als het niet uitkomt. Kies dus voor een wasmachineabonnement bij Coolblue. Een superzuinige wasmachine voor een vast bedrag per maand. Bezorgd en aangesloten. Dat was het. Coolblue. Alles voor een glimlach.
15: Haal meer uit Marktplaats en vind wat je zoekt in het enorme aanbod auto's. Slim.
19: Nu bij Coolblue. Energiezuinige Bosch wasmachines. Vanaf €19,99 per maand. Huur de beste voor jou op coolblue.nl.

0: Serious about fun.
1: Dit is geen afstudeerspeech. En toch staan we hier. Aan het leren wat alleen de straat je kan bijbrengen. Wij zijn het geluid van een nieuwe generatie. Wij zijn Raval. De nieuwe Cupra Raval. 100% elektrisch. Nu vanaf €25.990.
2: En voor nog meer fun hebben we veel voordeel op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland. Financier je met Suzuki Betaalplan nu al vanaf €148 per maand.
3: What do I wear?
4: Ugh, I love being in Lily's head. It's giving stakeholders board meeting.
3: Nah, to Wall Street. We want main character.
4: Take my pulse. It's too good.
3: Zalando.
5: What would you like to taste today? How about an Altissimo espresso? Intense, creamy, bold. Sit back and take it all in.
4: What else?
6: It's my line.
7: Keep exploring with new Virtual Up Nespresso. What else?

0: Maak kennis met de volgende elektrische intelligentie. De nieuwe Nissan Leaf. Probeer onze elektrische modellen tijdens de Nissan Electric Days bij jouw Nissan dealer.
1: Kijk, de oprichters van Specsavers. Die hadden een visie. Iedereen moet goed kunnen zien. Ook als je geen dikke portemonnee hebt.
2: Sorry hoor.
1: Hallo? Wat? Wacht, ik kom eraan.
3: Ben er?
2: Ja, ik denk ik bel even. Moet hij niet een nul achter?
3: Nee. Die prijs die klopt.
2: Had ook 150 kunnen zijn.
1: Maar dan is het niet voor iedereen, hè?
0: Iedereen goed zien. Daar zorgen we voor. Specsavers.
4: Op Vinted krijgt alles een nieuw leven.
5: Zelfs de kleinste spullen kunnen veel ruimte innemen.
4: Hallo, Sarah.
5: Verkoop tech, mode, apparaten en meer zonder kosten op Vinted. Gebruik je het niet, verkoop het dan.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Je eigen plek. Die kleine, een hele grote zien worden. In een wereld met minder grijs en meer kleur. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar en tijdelijk met een Susanne Vermeer trillercadeau. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Was dat nou een beer?
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open nu een ASN bankrekening en krijg een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een actiefilm te streamen.
10: En nou blijf je er vanaf.
9: En alle snelheid om zo'n romantische ziekenhuisserie te kijken.
11: Gaat het niet te snel?
9: Alle snelheid om te gamen. Op zolder. En alle snelheid voor mijn bedrijf.
12: Heb je haar weer.
9: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Zorgen voor ruim 3/4 van de jongeren? Tja, wat verwacht je als geld maar een getalletje lijkt?
14: Echt hè?
15: Wil jij 10k per week vinden? Dan kan dat gewoon.
13: Iedereen rijk lijkt te worden met dropshipping? Zogenaamd. Of continu op vakantie is. En je alles kunt kopen met 1 klik. Zelfs op afbetaling. En je wil jezelf ook wel eens verwennen natuurlijk. Niet gek dat je dan soms een potje van maakt. Daarom is er nu Buut. Zo hou je grip op je geld met handige potjes. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
9: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Stap nu over en krijg 12 maanden Ziggo internet en tv voor €34,95 per maand.
16: Het is afgelopen.
17: Ja, dat is balen.
18: Gelukkig kunnen we gewoon blijven hangen, voor dit was het weekend.
19: Vliegersvlug komt dan alles even voorbij. Laten we beginnen bij op papier de leukste wedstrijd van het weekend.
18: Met scherpe analyses.
19: Constant had je driehoekjes. Ze maakt op mij wel echt wel een goede indruk.
20: Die opbouw, ja, dat begint bij de kippen. Ja. Dat is echt bizar.
18: Maar ook een kritische blik.
20: Dat is toch wel heel
19: ja,
20: verschil.
19: Dat is het enige, maar ik wil niet zeggen.
20: Nou, van... nogal belangrijk.
18: Kijk vanavond weer na het voetbal naar Dit Was Het Weekend op ESPN.
21: Fans van FC Utrecht zijn in grote getalen meegekomen om hun clubpie te steunen. En die steun kunnen ze goed gebruiken. Hopen van hen dat Stepanov er weer 1 inschiet. En wellicht Utrecht langs Excelsior helpt. Dat gaan we allemaal straks zien. Die wedstrijd dus om 12:15 op 2. Op 1 is het Twente tegen Feyenoord bij de vrouwen met Bennett.
22: Goedemorgen. Feyenoord gaat op zoek naar ereherstel na de off-day van vorig weekend. Want toen werden ze van de mat gespeeld door PSV. Met maar liefst 0-6 gingen ze eraf van eigen veld. En het was eigenlijk meisjes tegen de vrouwen. Zo gaf ook Esmee de Graaf aan na afloop van de wedstrijd. Tot overmaat van ramp verloor Feyenoord ook nog een speelster. Want Noelle van der Sluis liep een zware knieblessure op. Het was dus een heel erg slecht weekend. Het kan bijna niet slechter voor Feyenoord. Maar nu is er een nieuwe week met nieuwe kansen. Ze treffen wel FC Twente en die zitten er erg goed in dit seizoen. Hebben alle wedstrijden gewonnen en scoren erop los. En waar Feyenoord ook mee te dealen zal hebben vandaag is met de vermoeidheid. Want ze zijn al heel erg vroeg vertrokken vanochtend uit Rotterdam. Om 7:15 vertrok de bus. Dat betekende voor de trainer Mark Pieters dat hij al om 5:00 de wekker moest zetten. Maar natuurlijk ook voor de speelsters die misschien nog niet helemaal uitgeslapen aankwamen hier in Enschede. Maar goed, ze zullen moeten laten zien wat ze waard zijn. Want vorig weekend was echt ondermaats en maakten ze geen schijn van kans tegen PSV. Maar zoals gezegd, nieuw weekend, nieuwe kans.
21: Yes, die wedstrijd op ESPN 1 om 12:15 dus. Komende donderdag hebben we op Disney Plus iets bijzonders. Maar woensdag is dat trouwens. Maar Mario, kijk even goed mee wat we gaan doen.
8: Ik ga kijken, jongen.
10: I think you could beat 100 drivers in go-karts.
8: It just depends on how bad they are. Give me that one, give me that one. I want that one. Oh, no. I have to race 100 cards.
21: Ja, komende woensdag dus op Disney Plus live. Max Verstappen gaat tegen 100 cars rijden. Mm-hmm. En in een van die 100 cars zit onze Freesia.
11: Nee.
21: Ja.
11: Dat is de enige die erin past natuurlijk.
21: Kijk. Ja. Ja, dat is leuk. Die kun je wel in een kart zetten.
11: Oh, dat vind ik wel leuk. Ja.
12: Dit is een echte foto.
21: Nee, dit is AI, hè? Klein beetje AI is hier aan te pas gekomen.
11: Waarom denk jij dat? Dat is een mooie vrouw.
12: Oh nee, zeker.
21: Nee, maar die past natuurlijk in de kar. Denk jij dat zij Max Verstappen gewoon van de baan
11: duwt? Als ze de kans krijgt, gaat hij eraf.
21: Ja, hè?
11: Daar ben ik van overtuigd.
21: Ja, ik ook.
11: Dan draait ze de hand niet voor om.
21: Ja, nee. Goed. Nou, komende woensdag dus op Disney Plus live
11: toch?
21: Te zien.
11: Zeker.
21: Ja,
11: super
21: hartstikke leuk. Ja. Maar je zal maar tegen 100 cars moeten. Maar ja, als je iemand kan...
11: Hoeveel rondjes?
21: Ja, dat weet ik niet precies. Gaan we nog even uitzoeken. Ja, sorry. Ik heb nog veel voorbereid. MVV, Twente, alles is voorbij gekomen. Excelsior, Utrecht heb ik nog voorbereid. Maar niet op...
14: Staat Grol nog voor? Grol 6?
21: Nou... Ja. Je hebt ingegrepen, wat heb je gezegd?
12: Terug naar 4-3-3, terug naar de basis.
11: En?
12: Ja, 2-3 voor.
21: Ja, hoppakee. 2-3 voor.
12: Ja,
21: het is ongelooflijk. Hij zit hier het allemaal een beetje uit te leggen. Nog even Grol 6 instructies geven.
14: Ons weekend kan niet meer kapot als Grol 6 meer.
21: Geweldig. We gaan naar...
14: Een biertje in de kantine.
21: Anthony Correia. Bij Telstar ging het echt uitstekend. Bij Utrecht is hij er een beetje in aan het komen. Hij voorafgaand aan Excelsior FC Utrecht.
23: Anthony, het is een drukke week voor jullie geweest. Jullie moesten natuurlijk dinsdag het restant uitspelen... waarin jullie nog een punt haalden tegen Go Ahead Eagles. Wat proef je aan de ploeg? Heeft dat heel erg geholpen aan het vertrouwen?
24: Ja, dat denk ik wel. Kijk, een punt is meer dan nul, dus zo simpel is het. En de manier waarop en de energie die ze in het half uur uitstraalden... ja, dat is wel goed voor het moraal.
23: Ja, zou zo'n moment misschien wel de ommekeer kunnen zijn? Hebben jullie niet gesnakt heel lang naar zo'n moment?
24: Kijk, dat we al naar binnen moesten na 60 minuten. Toen kwam het speelplan al naar voren wat we wilden gaan doen... om die wedstrijd naar ons toe te trekken. En daar zijn we gewoon mee doorgegaan. Uiteindelijk, wat zit er dan achter het plan? Ja, dat is wel een stukje tomeloze arbeid om wat te creëren. Dus ik denk dat dat vooral misschien hetgeen is wat we mee moeten nemen. Dat we daarin een volgende stap maken en dat dat loont.
23: Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan ga je misschien ook voortborduren op dat laatste half uur. Toch als we, en ik weet dat jij niet in systemen denkt en je denkt aan de startopstelling. Lijkt het vandaag of je toch anders begint?
24: Ja, mooi is, ik denk enorm in systemen. Alleen, er wordt iets op de club neergezet. Ik denk enorm in systemen, maar ik geloof meer in dynamiek. Dus als wij zo'n eindfase tegen Go Ahead met een bepaald type spelers volle bak gaan. Ja, zo gaan we niet een wedstrijd starten. Ja, maar dat is ook een scenario waarin je gaat wisselen, et cetera. Als je dan het systeem, wat spelen we dan? Nee, de intentie van het spelen, daar gaat het om. En hoe gaan we met de tweede ballen om? Hoe schakelen we om na het verliezen van de bal? Ja, nu spelen we gewoon hetzelfde als alle andere weken. We beginnen gewoon weer met een extra middenvelder.
23: Blake speelt het vandaag. Die valt iedere keer goed in. Kathleen speelt niet. Is dat toch een overweging, een moeilijke overweging geweest om hem vandaag te laten starten?
24: Ja, het is zeker een overweging geweest. En kijk, als je kijkt naar hoe het de voorbereiding verloopt, de seizoen verloopt... en Kathleen is een geweldige speler. Alleen Blake heeft het gewoon echt heel goed gedaan. Dus nou ja, als je dan toch een selectie hebt met meerdere spelers, dan verdient hij het. En aan hem om dat vandaag te laten zien. Blake heeft het gewoon echt geweldig gedaan. En dat mag je nu vanaf de start laten zien.
23: Ja, je krijgt ook meer smaken. Van Overeem is er bijvoorbeeld ook weer bij. En Manda traint ook weer mee. Hoe lang zou Van Overeem, die op de bank zit, eventueel kunnen spelen?
24: De eindfase. Maar in principe is het best wel vroeg dat hij er al bij zit, hoor. Dus niet te veel hosanna. Ik ben in ieder geval super blij dat hij erbij is.
23: Nu is het zo dat jullie aardig uit standaard situaties weten te scoren in deze competitie, maar de tegenstander ook. In hoeverre heb je daarop gehamerd, aangezien Excelsior heel vaak uit standaard situaties dit seizoen heeft gescoord?
24: Nou, ik denk precies wat je zegt. Dus we hebben er verdedigend veel tijd aan besteed en aanvallend ook, want het is hun kracht, maar ook onze kracht.
23: Eén dingetje nog, voor het seizoen zou je kunnen denken, Excelsior, Utrecht, dan is Utrecht de favoriet. Wie is vandaag de favoriet, nu Excelsior zo goed gestart is?
24: Kijk, we zijn aan het begin van het seizoen. Tegen mijn spelers zeg ik dat wij deze wedstrijd gaan winnen. En ik denk dat wij in onze kleedkamer altijd de favoriet zullen zijn. Ik denk, cliché, dat ze dat in hun kleedkamer ook zeggen. Dus we gaan er gewoon volop en dan zien we aan het einde van de rit.
23: Dankjewel, succes. Ja,
21: dank. Anthony Correa, die een belangrijk punt pakte deze week.
0: Vind je van hem?
20: En dit is hem. Dus hij gebruikt de woorden tomeloos, volle bak. We gaan er volop. Ja, dat is Ento, zo speelde hij zelf. En dat vraagt hij ook van die spelers elke dag. En ja, dat hij bij mij assistent was. Dit is hem. Puurder kan hem niet krijgen.
0: Ja, want jullie hebben samen gewerkt bij Telstar, hè?
20: Ja, 3 jaar. Ja, maar dit is hem. Hij wil intensiteit hebben. Hij wil fitheid hebben en van daaruit voetballen. Maar het begint bij hem met instelling en alles geven. En je loopt tegenop als je dat niet doet.
21: Ja.
1: Het is ook de basis, toch?
20: Ja, daar heb je ook gelijk in.
21: Ja. Daan, je moet nog wat toelichten. Want professionalisering hadden we het over bij FC Twente. Toen zei je, ja, eens. Ten Hag heeft dat natuurlijk willen introduceren als technisch directeur. Ik zag ook twijfel bij je.
12: Ja, kijk, ik speel nu voor mijn 7e seizoen in het eerste. En je ziet gewoon dat wij in de afgelopen 6 of 7 jaar... dat je die band tussen de jongens onderling altijd heel erg goed was. We waren veel aan het lachen. Sommige mensen zeiden, ze zijn een soort vriendenteam. En ik denk dat dat aan de ene kant heel erg onze kracht is geweest de afgelopen 7 jaar. En dat je daardoor, dat we altijd hard voor elkaar liepen. Maar ik denk het kleine stukje bijvoorbeeld dat, wat misschien dan frivol is of niet, maar dat die wedstrijden killen en dat die professionalisering daarin, dat dan misschien een beetje achterwege bleef. Want je ziet bijvoorbeeld dat we vorig seizoen een paar wedstrijden hadden dat we dan gelijk spelen. Terwijl we eigenlijk bijvoorbeeld uit bij Volendam hadden we 10-100% kansen en we spelen uiteindelijk 1-1.
21: AZ uit Beker.
12: Precies. Dat soort dingen, daar heb je echt 100% kansen. En dat zijn dan misschien dat laatste deel. En ik kan dat natuurlijk nooit 100% zeker zeggen. Maar waarin mensen die van de buitenkant kijken, zoals een Erik, denk ik, die dan zegt van ja, als we daarin nog een stap kunnen maken, dan schieten we bijvoorbeeld 75 goals erin en dan worden we top 3, bij wijze van spreken. Dat is hoe hij er naar tegenaan kijkt. En ja, ik denk dat de krachten van ons onderling heel belangrijk is en dat we daardoor ook heel erg goed waren. Maar dat er daar nog wel een stapje kan gezet worden. Maar ik vind dat niet dat we te grote stappen daarin moeten zetten, waardoor we die teamdynamiek een beetje verliezen. En daarin zijn we nu, denk ik, wel op een goede weg.
21: En dat vriendengroep moet je ook op een bepaalde manier koesteren, zeg je eigenlijk.
12: Vind ik wel. Ja. Dat ben ik van mening.
21: Hoeveelste liep je eigenlijk bij de bosloop? Want die foto is heel vaak getoond. Voorop. Of was het maar één moment eigenlijk dat hij voorop liep?
12: Oké, ik ben aan de rechterkant, ja. Zie ik.
21: Ja, heel goed.
1: Nee. Ja, maar dit is fake, want Pasveer en Erik hebben niet constant voorop gelopen, toch?
12: Nee, die gingen dan die zagen de camera staan op de parkeerplaats.
1: Precies.
12: En toen kwamen ze laatst, kwamen ze even snel naar voren lopen. En toen,
1: ik geloof er ook al geen reet van.
21: Nee, maar laten we het niet weer helemaal oprakelen.
12: Je ziet dat. Ja. Je ziet dat gewoon direct. Dat, ja. Alleen niet veel mensen zien dat. Hè. Die denken alleen maar van ja.
21: Nee. Hans, Erik ten Hag doet me wat dat betreft ook een beetje aan Van Gaal denken. Echt pure topsport, professionaliteit. Jij wilde nog wat over Van Gaal vragen?
1: Nou ja, Andries heeft heel veel met Louis van Gaal gewerkt. Bayern München, Barcelona. Vergeet ik nog eentje.
12: KNVB.
1: Wat waardeer je het meest aan hem en wat vind je wat minder aan hem?
20: Hij kan wel eens een toon hebben tegen mensen.
1: Oh, ken het.
20: Waarbij hij vaak wel gelijk heeft, maar dan kan, zou hij dan ook wat rustiger kunnen zeggen, wat vriendelijker kunnen zeggen. En daarmee gaan de haren overeind bij mensen, terwijl het eigenlijk niet nodig is. Maar de andere kant is dat hij een uitermate sociale man is. Met een enorm oog voor mensen die het minder hebben, die pech hebben, die het niet goed gaat, die steun nodig hebben. En ik zou nooit vergeten dat we weggingen bij Barcelona en dat 's avonds de bel ging. En dat hij voor de deur stond en dat hij zei, ik kom even kijken hoe het met jullie gaat. Ja, dat hoeft hij niet te doen.
2: En dat doet hij, heeft hij niet alleen bij mij gedaan, maar door de jaren heen voor zoveel mensen iets betekent. En voor zoveel oud-spelers, collega's in de bres gesprongen. Ja, die kant komt weinig naar voren. En ik denk dat dat een zeer te prijzen kant is. Daar komt hij ook nooit mee naar buiten. Helemaal nooit. Ik heb dat tenminste niet gehoord. En ik denk dat dat zijn allerbeste eigenschap is. Een enorm, enorm sociaal warm mens.
3: Onsje minder ik zou mogen?
2: Maar je vraagt naar wat vind je de minste eigenschap? Nou, af en toe mag het een beetje minder. Wat is de beste eigenschap? Een sociaal, enorm bewogen, mooi mens.
3: Ja, jij had ook nog iets. Vertel even wat jij nou...
12: Ja, kijk, ik vind het gewoon een... Iedereen kan er denk ik over eens zijn dat Louis van Gaal een fascinerende man is. Er gebeurt ook altijd iets als hij aan het woord is. En er was een interview, of hij zat bij Op 1 of bij een talkshow. En toen was daar een vrouw die van het RIVM, die moest dan weer zeggen van de koning, die moet dan 1,5 meter afstand houden. En hij was dan volgens mij in Den Haag of zo ergens gespot. En iedereen wilde met de koning op de foto. En die vrouw zegt, hij is een voorbeeld voor het land, dus dat mag niet. En Louis zei, mevrouw, ik snap dat u dat niet begrijpt, dat mensen met u op de foto willen. Maar net zoals dat mensen met mij op de foto willen, mensen willen met de koning op de foto. En dat vind ik, ja, dat vind ik gewoon weergeloos als je dat op televisie zegt. Ja. Vind ik top.
21: En daarom moeten we Louis van Gaal ook koesteren. En inderdaad, een hartstikke sociaal mens. En dat is een mooie boodschap die Andries hierbij verkondigt. Wat ook een mooie boodschap is, is dat we heel veel redenen hebben om lekker te blijven kijken deze zondag. Kijk maar mee. Kijk maar.
4: In Friesland komt de meest besproken keeper van de wereld op bezoek.
5: En Ronald Koeman maakt er 2.
4: Lukt het Heerenveen om Ronald Koeman junior aan banden te leggen? Telstar zal Koeman hard nodig hebben, want de laatste overwinning stamt alweer uit speelronde 1. Liefhebbers van doelpunten zitten gebakken bij FC Volendam tegen FC Den Bosch. Beide ploegen scoren erop los dit seizoen, maar krijgen ze ook net zo makkelijk tegen. Daardoor staan beide ploegen ook diep in het rechte rijtje.
7: Ja, dat verbaast mezelf en mijzelf ook wel een beetje.
4: Ook om 16:45 4 wedstrijden in de vrouwen-eredivisie. En dan is het vooral opletten op ADO-aanvaller Floortje Bol.
25: Goeiedag, wat een doelpunt. Geweldig.
26: Koeman.
21: Dat was mooi, Ronald Koeman junior. Anders, kan jij in 30 seconden uitleggen of je dicht bij het technisch directeurschap van Benfica was?
2: Wat betreft één kandidaat, voorzitter, wel.
21: Ja.
2: Alleen die kandidaat is niet gekozen.
21: Nee.
2: En dus ging het niet door.
21: Zo simpel is het.
2: Maar in aansluiting op de vraag over Van Gaal, we lopen in Lissabon over straat. Tientallen mensen willen een handtekening van Louis van Gaal hebben. In Portugal. Dus wat dat betreft, ik begrijp hem wel een beetje, hoor.
21: Ja, zo is het ook. En aan de andere kant, jij hebt nu de mooiste baan van Nederland, toch?
2: Dat denk ik wel.
21: Ja, trainer van de MVV. Mario, fijn dat je er was.
27: Graag.
21: Ik heb ervan genoten, Hans. Dank je wel. En Grol 6. Je hebt hier gezeten en Grol 6 heeft gewonnen, Daan. Hoop ik tenminste dat er 2-3 is gebleven.
12: Daar gaan we vanuit.
21: Daar gaan we wel vanuit. Dankjewel.
3: Daan,
21: je was goed.
3: Als hij erom gekeken heeft, gewoon niet meer eruit.
21: Nee, dat lijkt me niet. Om 12:15 begint dus op 2 Excelsior tegen FC Utrecht. En op 1 is er dus de Twente vrouwen tegen de Feyenoord vrouwen. Bedankt voor het kijken en een hele fijne zondag.
3: Tot in de play-offs.
28: Luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
29: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed, is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. Tijdens de aanhouding werd de Rotterdammer onwel. Hij schijnt om hulp geroepen te hebben. Op sociale media gaan beelden rond en het Openbaar Ministerie laat weten dat die zorgvuldig door de Rijksrecherche in het onderzoek worden meegenomen. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. De andere inzittenden van de auto zijn zwaar gewond geraakt. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het eenzijdig ongeluk vond vanmorgen rond 8:50 plaats op de afrit van de A28 bij Bijlen. Ambulances en politie waren snel ter plaatse, maar voor één kind mocht hulp niet meer baten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Er zijn zeker 4 incidenten op het fietspad langs de A13 in het Delftse Hout geweest. Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan. Afgelopen vrijdag riep de politie getuigen al op zich te melden. Het weer: in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
28: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone FM.

0: Ed Sheeran met Overpass Gravity. We gaan naar Rotterdam. Het is tijd voor de eerste helft van Excelsior FC Utrecht.
1: Wie moet er beginnen, Wessel?
0: Erik.
2: Erik, moet ik beginnen? Nou, ik moet zeggen, we zijn er helemaal klaar voor in het mooie systeem 5-2-3.
1: Nee, het laatste wat we meegekregen hebben is dat Correa zegt... en als je net naar het interview geluisterd hebt, dan heeft hij niet gelogen. Hij wil de Wit meer naar voren hebben. Zet daar een verdedigende middenveld onder. En dat moet dan Sibe Horemans worden.
2: Ja, die heeft ook de kwaliteit voor. Dus dat snap ik wel.
1: Ja, hij blijft cynist. Utrecht in het wit. Utrecht dat de huddle bij elkaar heeft. En dat dus met deze ploeg gaat beginnen. Met Vesterlund, Didde, Panagiotou en Sagre. Dan op het middenveld De Wit, Horemans en Van den Berg. En voorin Alarcon, Stepanov en Bleek. Dat zijn de elf namen van FC Utrecht. De stopwatch wordt klaargemaakt om zo meteen te beginnen aan deze wedstrijd. Speelronde 6 in de Eredivisie. Utrecht haalde tot nu toe niet zoveel punten. 2 om precies te zijn in die 5 voorgaande speelrondes. Excelsior al goed deed dat het met 10 punten de 6e plaats. Maar voor dit weekend stond Excelsior zelfs op de 4e plek. In een wedstrijd tegen NEC werd uiteindelijk 2-2. Balbezit is voor Utrecht dat de aftrap doet met Davy van den Berg. En als het goed is gaan we onder leiding van Sander van der Eijk zo meteen beginnen.
3: Sander van der Eijk, vorige week veel besproken. Hij floot Ajax PSV. Hij liet de actie van Van Bommel tegen Bouwman onbestraft. Utrecht heeft afgetrapt. De verre bal is door Excelsior met het hoofd onderschept door Casper Wiedel. Naar voren gekopt, opgevangen daardoor Niklas Vesterlund. Die dan probeert Danny de Wit aan te spelen. Die verliest in de lucht van Wiedel, maar die komt de bal wel over de zijlijn. En dan mag FC Utrecht gaan gooien. Ja, je kan zeggen het is het wit van Telstar. Je kunt ook zeggen het is het wit van Real Madrid. En ik herinner me een bekerwedstrijd van FC Utrecht hier in dit wit. Was volgens mij die wedstrijd thuis tegen, of er was een uitwedstrijd. Ja, Utrecht heeft het in het wit in bekerwedstrijden een paar keer heel erg goed gedaan. Terwijl nu Bleek aan de linkerkant de bal heeft voor het eerst in de aanval trekt. De bal meegeeft aan Zagre, die hier vorig jaar nog speelde. Bleek is de 16 in. Bleek is de 16 in. En Bleek schiet hem tegen de paal. En dan de rebound gaat naast via Plug. En dat levert FC Utrecht de eerste hoekschop van de wedstrijd op. Daar had het al heel vroeg 0-1 kunnen zijn. Al binnen een minuut. Maar Bleek treft de paal.
1: Actie samen met Arthur Zagre. Combinatie Bleek gaat goed door. En dan is Van Gassel bijna gepakt. En in de korte hoek op de paal betekent wel de eerste hoekschop van deze wedstrijd. Zitten we in nog geen eens. De eerste minuut is net voorbij in de tweede minuut. Daar komt de hoekschop voorgeslingerd. Weggewerkt. Uiteindelijk niet al te goed weggewerkt. Een bal komt over de zijlijn. Betekent dat Alarcon de ingooi of ja, de ingooi aan iemand anders overlaat. Dat gaat Zagre doen. Nog geen Sam van Duin. Die kan dat ver. Zagre dus met ingooi vanaf de linkerkant. De man die tot vorig seizoen hier speelde. En deze zomer dus overkwam van Woudenstein hier naar FC Utrecht. Tweede minuut van de wedstrijd. Eerste grote kans voor Utrecht. Bleek op de paal. Nu de ingooi van Zagre. Die moet doorgekopt worden. Wordt weggewerkt door Meijsen. Een oud Utrechter. En achter de bal aan gaat Panagiotou.
3: En de bal wordt dan teruggespeeld naar Barkas. Zagre dus tegen zijn oude club. Niet dat hij nou zoveel bekenden tegenkomt. Want Excelsior trok afgelopen zomer maar liefst 17 nieuwelingen aan. 7 van die spelers staan in de basis. Dus Zagre die heeft maar weinig handjes hoeven schudden van oude bekenden. Met Davy van den Berg nu in balbezit bij Excelsior. Die hem geeft aan Zagre. Krijgt hem terug. Utrecht even rustig temporiserend. Bal breed op Danny de Wit. Even terug naar Didde. Didde ingespeeld naar Zagre. En dan via Van den Berg gaan we naar de linkerkant naar Adrian Bleek. Bleek zoekt zijn tegenstander op, maar speelt de bal terug naar Mathies Didde. Loopactie is van Danny de Wit. De paas van Didde komt te laat. De Wit buitenspel. Vrije trap is voor Excelsior. We zijn 2,5 minuten onderweg. Het is 0-0 op Woudenstein.
1: En bij Excelsior werd gezegd dat Meijsen door zou schuiven op het middenveld. Maar die gaat snel ook weer in de laatste lijn spelen. Waar Jan Plug al een van de mensen is in die laatste lijn. Neefje van Dirk Kuyt. Meijsen speelt nu op het middenveld. En dan is het Plug samen met de nu aan de bal komende Wiedel die de oplossing van achteruit mogen gaan bedenken. Diepte wordt gezocht bij Dargarden. Daar is het hoofd van Didde. Gaat de bal over de zijlijn. En mag Yegoyan publiekslieveling hier op Woudenstein. En hij is ook het grote mannetje geworden. Hij laat de ingooi overigens over aan de man Moreira, die de ingooi neemt, afgaande aan de rechterkant van het veld. Maar gaat die bal uiteindelijk over de zijlijn, mag Sagre een beetje ter hoogte van de hoekvlag ingooien voor FC Utrecht.
3: Dat doet hij na 3,5 minuut. En hij gooit hem naar Davy van den Berg, krijgt hem dan terug. En moet hem naar voren zien te spelen. Dat lukt niet, omdat er een Excelsior-been tussen zit. Van Schliet, die was dat. En dan via Panayotu, als FC Utrecht opnieuw ingegooid heeft, gaat de bal wel naar voren. Maar die schiet hem over de zijlijn voordat Stepanov eraan kan komen. En dan heeft Excelsior hem weer via Wiedel op eigen speelhelft breed op Plug. Plug kan naar Bos, maar die slaat hij over. Hij vindt aan de linkerkant Torsteinsson, de IJslander, die weer terug gaat op eigen helft naar Jan Plug, gehuurd van Feyenoord. Bal breed gespeeld dan naar Meijsen, die in de jeugd zat bij FC Utrecht. Die laat hem even vallen voor Wiedel. Terug naar Stijn van Gassel. En van Gassel met de verre trap. Gezocht dan naar Lennart Hartjes. Daar zit Horemans tussen. En dan is het Vesterlund die doorkomt. Alarcon die overneemt. En Alarcon die nu de combinatie moet zoeken met Stepanov.

0: Doet hij ook, die heeft daar Meijsen bij zich. Arthur Sacré, de linker verdediger van FC Utrecht, probeert daar tussenuit te voetballen. Dat lukt met een gelukje en dan krijgt hij de bal uiteindelijk mee van Adrian Blake. Aan de linkerkant wil hij hem vervolgens meegeven aan Blake. Glijdt uit op het natte veld en levert in bij Excelsior. Ploeg heeft daar nu de bal. En Ploeg speelt rustig breed op Wiedel. 5-0 was het voor Excelsior vorig jaar hier op Woudestein. Toen eerste grote kans voor FC Utrecht. Ik meen dat het Alarcon was die toen die kans miste. Excelsior maakt 1-0. Didde kreeg rood. En daarna ging het voor FC Utrecht van kwaad tot erger. En met z'n tienen stapte ze hier uiteindelijk met die 5-0 nederlaag van het veld af. Veel slechter zal het vandaag niet worden, mogen we hopen. Als Plug de bal heeft voor Excelsior in de 6e minuut van de wedstrijd. Het is 0-0 op Woudestein. In een wedstrijd die ja eigenlijk nog echt moet ontbranden. Want behalve die bal op de paal in de eerste minuut van Blake hebben we in de 16 nog weinig gezien.
1: Diego Jan speelt die bal aan de zijkant. En daar is Silva Moreira die de bal vooruit kan spelen. Doet hij niet, geeft hem terug naar Meijsen. Meijsen terug naar Wiedel. En Wiedel in de breedte op Plug. Kind van Varkenoord, neef van Dirk Kuyt. Komt oorspronkelijk dus uit het Katwijkse. En Jan Plug speelde vorig seizoen op huurbasis bij Dordrecht. Daar beviel het zo goed in de keukenkampioendivisie dat dit jaar Excelsior zijn. Oké, dan mag hij het bij ons gaan proberen centraal achterin. Als de ingooi er is voor de ploeg van Ruben Den Haal. Ook zo'n oude bekende. 1 jaartje werkzaam geweest in de opleiding bij FC Utrecht. Het is de ingooi van Bos. Maar kan Alarcon overnemen aan de rechterkant van het veld. Gezien voor ons. En dan moet Stepanov achter de bal aan. Zit Wiedel erbij. En die speelt hem terug op Van Gassel.
0: Stepanov de enige jager. De eenzame jager. Dat betekent dat er ruimte genoeg ligt voor Van Gassel om de bal naar voren te spelen. En dan is daar een goede actie van Schlitti. En de rugdekking van Didde voorkomt dat de Feyenoord-huurling door kan naar Barkas. Schlitti leek de bal aan te nemen, stapte eroverheen, draaide snel weg, stuurde zijn tegenstander daarmee het bos in. En Utrecht had de bal, maar met een nadruk op had, want de verre paas van achteruit in de richting van Stepanov is alweer ingeleverd bij Excelsior. En Utrecht probeert nu Excelsior een beetje wat meer op eigen helft te drukken. Met de Wit die gaat storen, een beetje de paaslijn eruit gaat lopen bij Plug. En FC Utrecht dat nu dan achteruit moet, maar dan is de paas van David Garden niet goed. Je had het net over Jan Plug en Quickboys. David Garden, opgeleid bij Sparta Rotterdam, speelde het afgelopen seizoen ook nog in de tweede divisie bij Quickboys. Daar werd hij kampioen. En nu is hij topscorer van Excelsior met 3 doelpunten. Balbezit voor Utrecht. Voor Didde, die naar voren speelt. Dan is daar nu Alarcon in balbezit. Die probeert tussen 2 Excelsior-spelers door te komen. Dat lukt niet helemaal. En dus hebben de Rotterdammers de bal alweer. Wordt aan de rechterkant Schlitti gezocht. Niet gevonden, omdat Zagre daartussen zit. Blake nu met het balbezit voor FC Utrecht in de middencirkel.
1: En Blake is blij met zijn basisplaats. Liet dat zien met die bal op de paal. En is toch wel vol overgave en vol vertrouwen aan deze wedstrijd begonnen, Erik.
2: Ja, hij zwerft ook over. Hij wil graag de ballen hebben. Hij zwerft over het veld heen.
1: En wil het elftal op sleeptouw nemen.
2: Nou ja, het is wel goed om te zien dat die jongen in ieder geval ervoor gaat.
1: Panagiotou had hem diep kunnen geven op Dani de Wit. Dat doet hij niet. Speelt hem breed op Vesterlund. De Vesterlund gaat nu de middenlijn over. Vesterlund breed op Davy van den Berg. Davy van den Berg, daar is de beweging bij Sagré. Als dit houdt, nee, want de bal glijdt door en gaat over de achterlijn. Doeltrap is voor Van Gassel. Inmiddels minuut nummer 9 op het scorebord van Woudestein. Tevreden?
2: Nou ja, je ziet dus dat Hormans niet op 6 speelt, maar gewoon als rechte middenvelder eigenlijk. Hè?
1: Ja.
2: Want Dani komt elke keer in de spits samen met Stepanov. Dus het is net even iets anders nog.
0: Het is 4-3-3, een puntje naar voren.
2: Ja,
0: toch?
2: Precies. Ja. Met 2 controleurs en 1 daarvan is Hormans.
1: Balbezit is nu voor Blake. Nee, voor Alarcon niet te lang wachten. Dan zit nu Wiedel ertussen. Kan Panagiotou die bal vooruit spelen. Maar doet dat op het hoofd van Meijsen. De kopbal is dan van Hormans. Hormans, ook hij een verleden bij Excelsior. Hier langspelend is degene die nu de bal inlevert. En dat doet richting Van Gassel. Speelt de ploeg van Woudestein. Excelsior die bal rustig in de laatste lijn rond. Met Plug breed naar Wiedel. Zitten we in de 10e minuut. Is het 0-0. En is de beste kans in deze wedstrijd nog voor Utrecht geweest. Dat was de bal op de paal van Adrian Blake.
0: Enige kans van de wedstrijd zelfs. Als Barkas de diepe bal van Excelsior makkelijk kan oppakken. Meegeven aan Didde. Didde nu naar Vesterlund. Dani de Wit vraagt, krijgt. En speelt hem weer terug naar die dus tegen PSV een liesblessure opliep. Maar vandaag, 2 weken later, alweer zijn rondtrek kan maken bij FC Utrecht. Bal nu aangespeeld krijgt. Een beetje lastig van Barkas. Dani de Wit verspeelt hem dan. Maar Utrecht krijgt de vrije trap naar maar de overtreding op Niklas Westerlund op de eigen speelhelft ter hoogte van het 16 meter gebied. Ja, Excelsior goed begonnen aan de competitie.

0: Die met 10 punten, dat is heel knap van de ploeg van de oude kranten, zoals dat vroeger heette. Maar we moeten ook niet vergeten dat Excelsior 6 van die 10 punten pakte tegen ploegen die gepromoveerd zijn. En die sowieso allebei nog heel weinig punten hebben. Willem 2 en Cambuur. Verder werd er hier op Woudestein gewonnen van Sparta. En gelijk gespeeld bij NEC. Maar dat is nou bepaald ook niet de ploeg in vorm dit seizoen. Waarmee ik niks af wil doen aan de prestaties van Excelsior. Maar het zijn andere tegenstanders dan AZ en PSV en FC Groningen uit, waar FC Utrecht mee te maken had. Balbezit nu voor Excelsior, voor Rick Meijsen. Die loopt zich vast en dan kan Utrecht eruit komen nu met Davy van den Berg.
1: Davy van den Berg speelt die bal snel naar Adrien Bleek aan de linkerkant. Voor de goal komt Stepanov, daar is ook Dani de Wit en Alarcon. Maar het is eerst nu de actie. In de korte hoek van Bleek wordt die bal weggekopt en weggewerkt door Van Gassel. En nu uit de 16 meter gewerkt door Silva Moreira. En dan is Excelsior even van de druk af, wordt die bal weer ingebracht. Is het nu het duwtje ten opzichte van Plug van Artem Stepanov. En dan zegt scheidsrechter Van der Eijk dat het een vrije trap is voor Excelsior. Gaat het gevaar niet voor Utrecht verder. En is het de vrije bal voor Excelsior. Overigens, Bert zei het al, vorige jaar werd het hier 5-0. Met twee keer geel, dus rood voor Didde. En de scheidsrechter toen was Sander van der Eijk. Die floot die wedstrijd ook. En als je nog kijkt naar de statistieken van meneer van der Eijk, heeft al eerder een keer twee keer geel gegeven aan de Utrechter. Destijds was dat Dalmau in een wedstrijd tegen ADO Den Haag. Dus hij wil nog wel eens wapperen als hij met FC Utrecht te maken heeft in wedstrijden. Artem Stepanov komt niet voorbij aan zijn verdediger, in dit geval Wiedel. En dan is het balbezit voor Hartjes op het middenveld, die de bal naar de breedte geeft. En daar is het Port Steinston met het balbezit, die weer afgegeven heeft naar Hartjes. En dan probeert Excelsior zo gevaarlijk te worden.
0: En bij wetbureau René van den Berg kan je nog inzetten op de vraag wie er vandaag twee keer geel krijgt bij FC Utrecht van Sander van der Eijk. De opstellingen zijn overal te lezen. En die 11 namen, daar kan je er dan één uit kiezen. Als Excelsior nu aan de rechterkant van het veld mag ingooien, dat gaat gebeuren door de voormalige FC Utrechter Rick Meijsen. Die kan dat ver. Meijsen die onlangs zijn eerste doelpunt als prof maakte, daar heel erg gelukkig mee was. Het was, je zou bijna zeggen, uiteraard, want Meijsen is een grote kerel, een kopdoelpunt. Meijsen met de komt tegen de boarding aan. Gaat dat dan een verre ingooi worden? Dat vermoeden we wel. Die bal die komt inderdaad ver voor het doel. Wordt daar weggekopt door Zakre. Verder weggewerkt, maar opgevangen door Moreira. De rechter verdediger van Excelsior. Die gehuurd wordt van Nottingham Forest. Bal breed gelegd. En dan Schlitti. Laat hem niet schieten, want dat kan die goed. Utrecht laat hem wel schieten. Barkas. En Barkas redt goed. Eerste doelpoging. Eerste gevaren van Excelsior in de 13e minuut. Van wie anders dan Schlitti. Goeie trap van Barkas op Stepanov. Maar die wil even wachten op steun.
1: En Barkas ziet dan dat Stepanov het alleen gaat proberen ten opzichte van zijn directe tegenstander. Dat is Lennart Hartjes. Klein maar fijn. Probeert hij er langs te komen. Dat lukt uiteindelijk niet. Er wordt dan geholpen door Schlitti. En dan neemt Excelsior, tot groot genoegen van het thuispubliek, de bal over. En kan dus een breed spelen naar Plug. Plug met de bal in de voet speelt het middenveld in. Helemaal vrij. Opengedraaid en weggedraaid. En dan kan Excelsior het veld oversteken. En komt de bal bij Yegoyan. En Yegoyan, de oud-speler van Vitesse. Daarvoor moet je uitkijken.
0: Die heeft hem breed gelegd op Rick Meijsen. Meijsen ziet Moreira aan de buitenkant. De rechter verdediger van Excelsior. Die nu mogelijk met de voorzet komt. En eerst nog even teruggelegd op Schlitti. Schlitti dan met de hoge voorzet. Die kan FC Utrecht heel simpel laten gaan. Want die bal die draait over alles en iedereen heen. Over de achterlijn ook. En dan mag na 14 minuten spelen Vasilios Barkas de doeltrap nemen namens FC Utrecht. FC Utrecht dat dit seizoen in 5 wedstrijden al 18 tegentreffers kreeg. Wat zou het fijn zijn voor FC Utrecht en voor Vasilios Barkas als het na vandaag nog steeds 18 tegentreffers zijn. En dat je vandaag de poort dan ook eens een keertje dicht houdt. Barkas met de doeltrap. Ver de helft op van Excelsior. Niet gelopen pielen met opbouw. De Wit kop door. Zit daar een speler van Utrecht achter? Bijna, omdat de kopbal van Plug bijna niet hard genoeg was om hem bij Van Gassel te laten belanden. Uiteindelijk was hij dat wel, was Stepanov te laat. En kan Excelsior nu weer gaan bouwen met Plug. Die hem even terugspeelt op doelman Van Gassel. Van Gassel vindt aan de linkerkant Casey Bos. Dat is een Australiër met Nederlandse roots. En dan denk je, daarvan hebben we er toch nog één in Rotterdam. Dat klopt, dat is Jordan Bos, de linkerverdediger van Feyenoord. En dat is zijn grote broer.
1: Balbezit is voor Davy, nee, voor Panagiotto. Die die speelt die bal goed aan. Daar wordt hij teruggelegd door Vesterlund. Had hem eigenlijk op de voeten van Dani de Wit moeten geven, maar vergat dat. Kan Plug overnemen namens Excelsior. Komt die met de voorzet en daar zit Didde tussen. Didde komt de bal in de voeten van Horemans. Horemans weer terug op Didde. Eigenlijk vind ik het verdedigend niet zo slecht staan, Erik.
2: Nee, Excelsior kan heel weinig doen. Die hebben wel overzicht qua balbezit, maar ze kunnen er nog niet veel mee doen. En vooral in de diepte is het weinig. Maar je ziet ook dat Utrecht soms gewoon 1-op-1 speelt.
1: Ja.
2: He, dus ja, dat is alweer wat beter.
1: Balbezit is voor Sake. Die is naar binnen gekomen. Speelt die bal naar Panagiotou. En Panagiotou terug naar Didde.
0: Didde zoekt de diepte nu bij Alarcon. Dat is een aardige pas van de Belg. En een goede aanname ook van Alarcon. Die Bos kwijt is naar binnenkant. Stepanov of daarachter Adrian Bleek. De bal komt niet bij Bleek omdat Moreira daar goed tussen zit. En dan moet Utrecht uitkijken voor de tegenstoot. Sliti krijgt de bal bij Garden. Didde kan overnemen. En Utrecht heeft hem alweer via Panagiotou. Nu naar Zagre. Zagre aan de linkerkant van het veld. Even terug naar Davy van den Berg. Davy van den Berg, Dani de Wit. Die moet uitkijken. Die heeft hartjes in de rug. En dat klinkt heel gek, maar het is een speler van Excelsior. Niet dat u denkt van wat heeft die man op zijn rug zitten. Het is een vrije trap. Het is een vrije trap voor FC Utrecht. Horemans met de bal even terug naar Vesterlund. En ik vind Horemans niet zo onwennig, Erik, in die positie.
2: Nee, maar hij speelt natuurlijk gewoon in de positie. En krijgt eigenlijk ook niet. Kijk, we willen eigenlijk meer in de opbouw wat doen. Hè? Daarom zet je een speler op het middenveld neer. Maar hij is eigenlijk meer om het verdedigende taak te doen. En dat doet hij goed.
1: Balbezit is voor Didde. Die speelt hem terug naar Barkas. Inmiddels in de 17e minuut van Excelsior tegen FC Utrecht. 0-0 nog de stand. Kans gezien dus voor FC Utrecht met die bal van Bleek. Nu gaat het goed door. En is de combinatie er met Dani de Wit en Alarcon. Zat ook Davy van den Berg bij. En nu is er misschien wat te halen. Alarcon naar binnen. Alarcon naar de eerste paal. Alarcon op Van Gassel. Jongen, geef hem voor op Stepanov. Die staat helemaal vrij. En dan zal je zien dat het aan de andere kant gevaarlijk gaat worden. Hartjes met Zagre. Hartjes moet inhouden. En Utrecht kan zich hergroeperen.
0: En volgens mij, schiet men nu te binnen, ging het vorig jaar ook zo. Een grote kans voor Utrecht die er niet in ging. Die erin had gemoeten. En uit de tegenstel scoorde Excelsior. Nou, vooralsnog is dat niet gebeurd. Is het nog altijd 0-0. 17 minuten staan er op de klok. Op het goed gevulde, regenachtige Woudestein. Overigens niet helemaal uitverkocht. Ik zie nog wel wat lege stoelen. En Excelsior met het balbezit nu via Rick Meijsen. Meijsen, bal aan de voet. Waar naartoe? Balletje breed naar Jan Plug. Die kan helemaal naar de buitenkant. Naar Torstensson. Daar kiest Neva. Bos is dat die daar het veld breed houdt. En dan gaat de bal uiteindelijk naar de rechterkant. Weer naar Meijsen. Die de combinatie zoekt met Moreira. Zelf doorloopt. En dan is iedereen van FC Utrecht uit positie. En heeft Meijsen heel veel ruimte om de 16 in te komen. Met de voorzet te komen. Maar die voorzet is niet goed. En die kan worden weggewerkt daardoor Niklas Vesterlund. Dat was een goede ingreep van de Deen. Want Meijsen die had daar ineens wel heel veel ruimte aan de rechterkant bij Excelsior.
2: Ja, werd hem makkelijk weggespeeld aan die linkerkant bij ons. Hè? En dan is het licht ook helemaal open.
1: Balbezit is hoe dan ook voor Excelsior dat een halve hoekschop mag gaan nemen. Want het is een ingooi van Rick Meijsen. Die komt over het algemeen in de 16 van de tegenstander terecht. En dus gaan we kijken waar die precies terecht zal komen. Als de aanloop daar is, daar is de ingooi. Wordt in de 16 meter gegooid, doorgekopt door Wiedel. Oh, bijna de kans voor Torstensson. Of was het Hartjes? Hartjes kreeg hem op het hoofd. Maar de bal gaat recht in de handen van Barkas. Klein kansje voor Excelsior, maar geen goal. Barkas pakt.
0: En dus is het nog 0-0 in Rotterdam bij Excelsior tegen FC Utrecht. En heeft Barkas de bal ver uitgetrapt in de richting van Adrian Bleek, die daar een sprintduel aan moet gaan met Moreira. Valt mij ook wel op dat FC Utrecht weinig opbouwt van achteruit. Waar toch nog wel eens wat balverlies werd geleden. Maar dat er veel voor de lange bal wordt gekozen, Erik.
2: Ja, nou ja, als je niet kan opbouwen of moeite hebt met opbouwen, ga dan gewoon voor de tweede bal. Of win de eerste bal hè, die je lang speelt. Maar ja, dat lijkt me ook veel beter.
0: Wat jij vorige week ook zei, als dan de diepe man de bal krijgt en hem teruglegt, dan staan degenen die de bal moeten krijgen altijd al met het gezicht naar voren.
2: Ja, precies. Dus en je ziet ook dat als je met drie man ook op het middenveld speelt, heb je gelijk al 6 mensen die iets kunnen doen in de aanval.
0: Nu zou Vesterlund wat moeten doen in de aanval. Maar die staat nog op eigen helft. Heeft de bal teruggespeeld op Didde. En Didde zoekt het voorwaarts. Davy van den Berg kan niet bij die bal. Alarcon trekt een sprintje om het Jan Plug moeilijk te maken. Maar Plug kan die bal rustig terugspelen naar Van Gassel. En Van Gassel zoekt het ook met een verre bal voorwaarts. Garden komt naar de bal toe. Hij gaat onder de bal door. En dan kan Didde hem ook rustig laten lopen. En heeft Vesterlund hem nu namens FC Utrecht. Als we bijna 20 minuten gespeeld hebben in Rotterdam. Op Woudestein, waar FC Utrecht het balbezit heeft. Via Didde. Utrecht ook de meeste kansen. Twee keer Bleek, één keer Alarcon. Excelsior, eentje via Schlitti. En daarnet die kopbal die Barkas onschadelijk maakte. Die recht op Barkas afkwam. En waardoor de Griekse doelman van FC Utrecht daar heel weinig moeite mee had. Nu Panayotou meegeven aan Bleek. FC Utrecht dus in balbezit. Bleek even terug naar de Cypriotische aanwinst. Die gaat dan weer terug naar Matthijs Didde. En Didde die veel de lange paas zoekt. De lange bal zoekt van achteruit vandaag. Gaat nu even terug naar Barkas. En dan mag Barkas de lange bal geven. Dat moet in de richting van Dani de Wit. Die gaat onder de bal door. Die wil daar van scheidsrechter Van de Eijk horen dat Kasper Wiedel daar de overtreding maakte. Maar Van de Eijk laat dat niet horen. En Excelsior mag dus doorgaan zonder dat het een vrije trap tegen krijgt. En heeft de bal nu via Jan Plug op de eigen speelhelft met de bal aan de voet richting de middenlijn.
1: En die gaat nu de middenlijn over. Nee, wacht nog even. Speelt hem breed dan op Meijsen. Meijsen die zich in die ruimte aanbiedt en aan de zijkant wellicht Morera vindt. Het is Schlitti die gevonden wordt, maar die kan niet wegdraaien van Arthur Sagre. En dan kan Utrecht overnemen. Is Stepanov degene die zich meldt aan de zijlijn. En nu in zijn eentje tegenover twee man staat, waaronder Wiedel. Wiedel is lastig bij de Oekraïner. Oekraïner wordt vastgepakt door Wiedel. En dan is het hij die wordt gesommeerd om terug te gaan naar de laatste lijn. Omdat FC Utrecht een vrije trap mag nemen. Aan de linkerkant van het veld. Sagre heeft dat inmiddels gedaan. Richting Matthijs Didde.
0: Ik hoor jou aarzelen en die aarzeling heb ik af en toe ook. Want Didde en Vesterlund zo dicht bij elkaar. Het is af en toe moeilijk te zien als Vesterlund nu net niet aan de bal komt. Vesterlund die ziet hoe Plug de bal krijgt en hoe Wiedel dan terugspeelt op Van Gassel. Stepanov kan daar niet bij. Bal van achteruit wordt op het hoofd opgevangen door Hormans. Via een vuurpijl teruggestuurd op de helft van de Utrecht door Plug. Maar Didde kopt hem dan in de voeten van Hatjes. Dan is daar Schlitti. Die krijgt een duwtje in de rug van Zagre. Maar dat duwtje blijft onbestraft en dus kan Utrecht Utrecht er dan uit. Sagre met het hoofd doorgekopt daardoor de Wit. En dan Alarcon in balbezit. Alarcon, Vesterlund. Vesterlund zoekt de combinatie met Stepanov, maar raakt die bal niet lekker en levert hem in bij Excelsior. Dat dus nu weer over kan nemen. Via Bos is de bal gekomen bij Lennart Hartjes. En die speelt hem naar de rechterkant naar Morera. Morera naar Meijsen. 22 minuten gespeeld op Woudestein. Het eerste kwart van de wedstrijd zit erop. Utrecht heeft kansen gekregen. Excelsior ook, maar het is nog 0-0.
1: Balbezit is voor Excelsior. Waar de bal van de buitenkant weer naar binnen gaat. Naar Plug. Plug speelt hem breed op Meijsen. Wordt wat opgejaagd door Edien Bleek. Wordt aan de zijkant dan Morera gevonden. Daar is de slijding van Sagre. Die de bal en ook zijn tegenstander raakt. En vooral dus Morera het slachtoffer is. Die ligt. Die moet opgelapt worden. Sagre biedt zijn excuses aan. Van der Eijk ziet dat de aanvaller of de verdediger bij Excelsior niet al te veel mankeert. En dus kan hij gewoon verder. En is het een vrije trap. Geen gele kaart. En zien we dat in de 23e minuut Excelsior schoorvoetend zich meldt op de rand van de 16 voor de ogen van Vasilios Barkas.
0: Er waren natuurlijk bij Excelsior een paar aardige koppen staan. Rick Meijsen, Kasper Wiedel. Dat zijn mannen die lengte hebben. Maar Utrecht heeft met Vesterlund en met Didde en met Hormans ook mensen met lengte. En Stepanov die zich daar ook achterin heeft gemeld. De vrije trap, Jegoyan. Nee, hij komt van een linkspoot. Wordt daarin gedraaid door alles en iedereen gemist. Behalve door Vasilios Barkas die bal heel makkelijk kan pakken. En zo heeft FC Utrecht het balbezit weer. Barkas geeft mee aan de linkerkant aan Davy van den Berg. Die zich toch wel geruisloos zo in het basiselftal van Anthony Correa heeft gespeeld. Zagre, Bleek, Bleek, Zagre, Zagre naar Panayotou. En die zoekt dan Edwin Bleek aan de linkerkant. Bal gaat over de zijlijn. Excelsior mag gooien. En dat ingooien dat gaat gebeuren door Rick Meijsen. Die gooit de bal terug naar Stijn van Gassel. 0-0 nog altijd in Rotterdam bij Excelsior tegen FC Utrecht. Als Excelsior de bal heeft op eigen helft, zelfs in eigen strafschopgebied via doelman Stijn van Gassel.
1: Hij moest €800.000 kosten. Dat vond Sparta te veel. Dus nam het uiteindelijk Michael Brouwer. En die kostte de helft. 4 ton. Dat was dus de oplossing voor het keepersprobleem bij de ploeg van het Kasteel. Ja, Bert zei het al in de auto hier naartoe. Als we volgende week in Rotterdam spelen tegen Feyenoord, dan hebben we in ieder geval alle Rotterdamse uitwedstrijden gehad voor dit seizoen. Vesterlund gaat onder de bal door nadat het Thorsteinsson die hem door de benen liet gaan. En kan Barkas die bal uiteindelijk oppikken. In zijn 16 meter komt Garden wel even zich melden. Maar die is niet echt gevaarlijk. Bleek moet het nu gaan winnen van Meijsen. Houdt Meijsen vast. Terecht dat Van der Eijk de vrije trap geeft aan Excelsior. Dat de vrije trap mag gaan nemen. En doet dat op eigen helft. Had eigenlijk over de middenlijn genomen mogen. bal geworden. Maar men is niet kieskeurig om de plek te bepalen. En Plug gaat nu de middenlijn over.
0: En die speelt naar de linkerkant, naar Casey Bos. Die meegeeft aan Torstensson daar aan de linkerkant. Daar is Horemans even in zijn natuurlijke habitat. Op een soort van rechtsbackpositie. Bal komt bij Goyan en gaat dan breed op Wiedel. Excelsior de laatste minuten wat meer op de helft van FC Utrecht te vinden. Zonder dat dat tot nu toe tot hele grote kansen geleid heeft. Want Erik zei dat in het Nederstadium ook al. En René ook. Dat FC Utrecht het tot nu toe verdedigend aardig op orde heeft in deze wedstrijd. Excelsior vindt de gaten niet. En FC Utrecht weet de gevaarlijke mensen bij Excelsior van de laatste weken, zoals Schlitti, vooralsnog aardig te neutraliseren. We hebben een schot gezien van Schlitti, maar dat ging recht op Barkas af. En we hebben een gevaarlijke kopbal gezien die ook recht op Barkas af ging. Wel, Schlitti, ik zeg recht op Barkas af, dat doe ik de Griek wel mee tekort. Want die moest wel degelijk naar de hoek om die bal er daaruit te halen. Excelsior nu rondspelend achterin. Wiedel weer de middenlijn over. En dan is het dan uiteindelijk Schlitti die weer terug gaat de eigen helft op. Die vindt Meissen en Meissen terug naar Van Gassel. Utrecht verdedigt het goed. Excelsior vindt de oplossing vooruit even niet.
1: Zien we het lage blok weer, Erik?
2: Ja, inderdaad. Hè. En dan komen ze in de vijf te spelen. Maar dat doen ze wel gewoon goed. Ze laten Excelsior...
1: Nou, dit is eigenlijk wat ze vorig jaar natuurlijk het hele seizoen deden.
2: Ja, precies. Hè. En dat ging gewoon goed.
1: Nu moet je uitkijken voor Schlitti. Daar is het Panagiotou die er achteraan gaat, de Cypriot. En die ziet dan vervolgens dat de vlag gelukkig omhoog gaat. Was dat hele sprintduel voor niets geweest, dan kan Utrecht de vrije trap nemen met Davy van den Berg. Het lage blok.
2: Ja, maar wat me wel heel erg opvalt, René, is dat je voorin, en vooral met Stepanov, met die lange ballen, je zou eigenlijk zeggen, als je zo groot en sterk bent, dat je in ieder geval vasthouden of kopduels zou moeten winnen. En dat komt eigenlijk af van Dani de Wit, want die wint eigenlijk alle kopduels. En dat Stepanov eigenlijk meer met zijn tegenstander bezig is, die niet naar de bal kijkt, maar alleen maar oog heeft voor zijn tegenstander, die gewoon ballen vast moet houden.
1: Balbezit is nu voor Plug. Die is van Excelsior nadat de paas van Didde, die bedoeld was voor Sagre, over de kleine Fransman heen ging en buiten de lijnen belandde. Nu is het balbezit voor Moreira. Schlitti aangespeeld. Dan kan die wegdraaien. Komt die bal bij Jegoyan. Jegoyan terug naar Meissen. Meissen weer naar Jegoyan. En Jegoyan zoekt dan de diepte bij Moreira. Die lijkt te hard. Die is ook te hard, want die gaat over de achterlijn. Utrecht mag de doeltrap nemen. En dan is het nog even een duwfoutje van Sagre bij Silva Moreira, die daarbij tegen de boarding terecht is gekomen en daar even wat last van heeft.
2: Tweede keer, hè?
1: Dat Sagre dat doet?
2: Ja.
0: Heeft hij ingezet op die twee gele kaarten? Hè?
1: Nou ja, hij heeft nog geen geel gekregen. Nee, volgens mij heb ik nog geen enkele gele kaart.
0: Nee, zeker niet. Nee.
1: En zien we dat Schlitti, of dat Moreira weer opgelapt is, dat die verder kan. En dan is het balbezit voor Barkas, die gewoon de doeltrap mag gaan nemen. Er staan er heel veel mensen aan de zijlijn, waaronder Gert-Jan Tameres, die het tactisch verhaal heeft aan Stepanov. Hoe die het nu moet doen, zoals Erik van der Meer net al zei.
0: Ja, we gaan kijken of Stepanov dat goed gehoord heeft. Correa stond daar zelf ook bij. Alarcon en Stepanov even in gesprek daar met de technische stad. Nu inderdaad dat doorkoppen van Dani de Wit. Stepanov sterk. Stepanov in de 16, maar Rick Meissen is ook sterk. Die lost dat uitstekend op. Die voormalige jeugdspeler van FC die nooit een kans kreeg bij FC Utrecht. Jegoyan nu met het balbezit. Jegoyan vindt Lennart Hartjes. Hartjes, pas afgesneden door Dani de Wit. Kan naar de linkerkant, naar Torstensson. Die heeft daar de bal gekregen en zoekt nu de combinatie. Maar daar zit Horen goed tussen. En dan moet Utrecht eruit kunnen komen. Stepanov, die wil de bal doorspelen op Alarcon, maar is hem kwijt. Horemans verovert hem dan weer. Davy van den Berg verliest het kopduel. En Excelsior heeft de bal weer. Nu dan in het duel daar aan de linkerkant van het veld voor Excelsior. Komen de Rotterdammers daar aardig uit. Dan heeft Hartjes hem naar de rechterkant gespeeld naar Moreira. Die kan verder naar rechts, naar Schlitti. Die vindt Sagre op zijn pad. En speelt hem dan breed op Lennart Hartjes. Hartjes zoekt in de 16 naar een aanvallende collega, maar vindt hij niet. En dan moet Utrecht nu eindelijk weer eens balbezit houden en eruit komen. Misschien nu met de snelheid van Angel Alarcon.
1: En Alarcon is snel, maar hij is ook alleen. Dus nu loopt hij de bal zomaar over de zijlijn. Dan zou je zeggen, we zijn de oogkleppen.
0: Ja, die heeft hij op.
2: Zoals heel veel spelers hebben die alleen maar oog voor de bal.
1: Snelheid, ja.
2: Ja, gooi die bal er langs en ga rennen.
1: Balbezit is voor Plug. Die gooit hem naar de zijkant en geeft hem mee aan Meissen. Dat is ook wel best. Als nu Moreira, die even tegen de boarding kwam, weer opgelapt is en kan de bal brengen bij Schlitti. Schlitti naar binnen toe. Bal aan de voet. Twee man voor hem. Panagiotou toe. En de andere man is Edien Bleek. Dus Utrecht is weer massaal terug. En geeft Excelsior de gelegenheid om de bal van voet tot voet te laten gaan. Maar niet richting de 16 van Barkas. En dat is maar goed ook.
0: Jegoyan met het balbezit nu. Jegoyan zoekt het wel in de richting van de 16. Maar daar blijft het bij de richting. Moreira steekt wel een duimpje op, maar die bal die was absoluut niet te belopen voor de Duitse Portugees. die zoals gezegd gehuurd wordt van Nottingham Forest. En Barkas nu de doeltrap nemend voor FC Utrecht bij 0-0 stand. Als we bijna een half uur onderweg zijn en de laatste kans van FC Utrecht toch ook alweer een minuut of 12 geleden is. Dat was die bal die Alarcón af had moeten geven op Stepanov. Of binnen had moeten schieten, dan hadden we helemaal nergens over gezeurd. Nu de verre bal van Barkas. De Wit moet daar de lucht in. Dat doet hij niet. Plug kan daar makkelijk oprapen voor Excelsior. Dat hem ook naar voren kan spelen. Maar dan is het onderscheppen van Horemans. En Utrecht in de drukte. Goed gedaan door Vesterlund. Die meegeeft aan Dani de Wit. De Wit op Bleek. Bleek probeert het van afstand. Die voelt Wiedel nog wel even die bal. Want die krijgt hem vol op de billen. Bal wel nog steeds in het bezit van FC Utrecht. Als Van den Bergen meegeeft aan Zagreb. Van den Berg hem terugkrijgt en hem dan maar voorbrengt. Dan is het wegkoppen daar van Meissen. De wint Horemans door zijn lichaam te gebruiken. Sterk van Garden. En kan Utrecht via Didde en Panayotou weer overnemen. Van den Berg even terug naar Didde. Iedereen weer op de helft van Excelsior. Als Vesterlund nu de loopactie heeft, die krijgt de bal niet. Dat is jammer, want Vesterlund heeft daar vanuit die positie al een paar keer een goede assist. Een assist op een doelpunt gegeven dit seizoen. Gaat de bal even rond. Heeft Bleek terug naar Zagre. Zagre naar de Wit. De Wit terug naar Panayotou. Utrecht met de bal. Nog altijd 0-0 in Rotterdam.
1: Vindt hij slecht, Erik, hoor.
2: Ik vind het een beetje saai.
1: Ja, nee, maar ja. We hebben het ook wel eens gehad dat de tegenstander drie keer scoorde. Vonden we het ook saai.
2: Ja, maar dat komt door de tegenstander. Ja. Maar er gebeurt eigenlijk heel weinig. Hè? Ja, Utrecht zakt helemaal in.
1: Respect voor allebei.
2: En Excelsior heeft een laag tempo. Dus die kunnen alleen maar van links naar rechts spelen. En dat is het eigenlijk.
1: Ja, het is het wederzijds respect tussen beide ploegen. Dat eigenlijk bij balbezit tegen elkaar wordt gezegd. Nou, laat het maar eens een keer zien. En dan durft niemand echt heel groot initiatief te nemen. Misschien dat Horemans het gaat doen. Als hij ter hoogte van de middenlijn de bal breed geeft op Arthur Zagre. Zagre kan naar de zijkant. Adrian Blake, die heeft altijd wel zo'n drang om zijn mannen te zoeken en voorbij te gaan. In dit geval is dat Moreira. Moet hij dat ook doen? Hij probeert er binnen door te komen. Kijk eens, daar gaat hij. Adrian Blake, drie man kwijt. Adrian Blake, en krijgt dan een zetje in de rug. Wordt niet gefloten. Vesterlund, gaat hij schieten? Nee, doet het op Alarcón aan de breedte. Bal dan voor op Horemans. Horemans brengt hem in de 16. Gaat hij te hoog, wordt hij weggekopt door Wiedel. Opgevangen door Garden. En dan is daar wel de duel van Panagiotou. Waar Bleek geen vrije bal kreeg, is het nu Davy van den Berg die heel veel commentaar heeft op Sander van der Rijk. Maar met een mondelinge vermaning vrijkomt. Terwijl Bleek zegt, daar was wel degelijk wat aan de hand. Ging handig tussen drie man door, maar wist uiteindelijk de bal niet te houden. En zelfs niet tot de schot te komen. 32e minuut, daar was weer zo'n momentje Utrecht. Maar het is Excelsior dat met de schrik vrijkomt.
0: En ja, Gojan die de bal heeft voor Excelsior. Een breed legt, halverwege de eigen speelhelft op Jan Plug naar de linkerkant van het veld. Plug nu, bal opdrijven, middenlijn over, kan meegeven aan Bos. Maar kiest voor Lennart Hartjes. En Hartjes ziet al de loopactie van Sliti. Die krijgt de bal niet aangespeeld, bal gaat breed op Rick Meijsen. En Hartjes die sluipt dan door het hart van het veld naar Vop. Krijgt de bal niet. Bal gaat naar Plug. En die speelt hem dan achter Wiedel. Dat is voor FC Utrecht gunstig. Want Utrecht kan nu even wat opschuiven richting de helft van Excelsior. Maar Stepanov is de enige die dat doet. En Van Gassel die dan voetballend in dit soort situaties even wat beter voor de dag komt dan Vaassen gisteren bij FC Groningen. Die toch al een paar keer echt met vuur speelde. Iedere keer met de schrik vrij kwam. Nu het balbezit voor Excelsior. Plug die hem naar de linkerkant speelt. Dat doet hij naar Casey Bos. Bos de helft van FC Utrecht op. Den Oude met Den Uyl moet ik zeggen, met de aanwijzingen bij Excelsior. Dat de helft van FC Utrecht erop gaat nu met Irakli Yegoyan. De Armeense middenvelder van Excelsior die de bal naar Moreira heeft gespeeld.
1: Hij krijgt hem weer terug van Moreira en geeft hem weer terug aan Moreira. Die nu de bal terug heeft gespeeld. De Portugees naar Meissen. Meissen op plug op eigen helft. En dan is het mogelijk de dieptebal die gaat komen bij Casey Bos. Maar dat durft hij dan ook niet. Speelt die bal weer terug naar Wiedel. Wiedel, opening naar de buitenkant. Daar gaat hij langs de verdediger Moreira over de zijlijn. Zagre mag de ingooi gaan nemen. We gaan dan richting de rust. Nog een minuutje of 10, 12. En dan zal scheidsrechter Van der Eijk voor de rust fluiten. Het is de 34e minuut. FC Utrecht en Excelsior houden elkaar in evenwicht. Het is 0-0.
0: Het balbezit is voor Dani de Wit. Die bal kreeg van Vesterlund. Via de Wit naar Hans. Vesterlund dan naar voren. Stepanov gezocht. Stepanov neemt de bal aan. Houdt hij hem binnen? Ja, Dani de Wit nu. De Wit zoekt Alarcón, vindt Alarcón, maar die kan hem niet lekker aannemen. En dan heeft Excelsior hem alweer. Kan Moreira hem voordat de bal bij Bleek is terugspelen op doelman Van Gassel. Die geeft mee aan Wiedel in de as van het veld. Halverwege de speler van Excelsior gaat de bal naar de linkerkant, naar Jan Plug. Die nu de laatste 10 meter richting de middenlijn overbrugt. En hem dan toch op eigen helft houdt door een breed te spelen naar Rick Meissen. Meissen dan. Excelsior nu wel de middenlijn over. Ja, Yegoyan, maar ook weer terug op eigen helft naar Wiedel. En dan dan Hartjes eindelijk met het verhaal wel naar voren voor de Rotterdammers. Casey Bos aan de linkerkant heeft Alarcon bij zich. Had op Torstensson kunnen spelen. Doet dat niet omdat hij in de dekking staat bij Vesterlund. En via Hartjes verplaatst Excelsior het spel dan naar de rechterkant. Maar Sliet die nu in balbezit is, hem teruglegt op Jegoyan. Jegoyan weer terug naar Meissen. En zo is Excelsior weer op de eigen helft. Het schiet niet echt op richting de 16 van FC Utrecht. Nu wel wat ruimte voor Casey Bos.
1: En Bos mag wat beter spaken. Mag naar de 16 gaan van Utrecht. Speelt hem dan af op Lennart Hartjes. Hartjes kijkt, waar is de beweging? Die is bedoeld voor Garden, maar daar komt de bal niet. Kan Didde wegwerken, maar die levert eigenlijk gewoon weer in bij een tegenstander. In dit geval bij Kasper Wiedel. Die meegeeft aan Plug en zo is Excelsior in de 35e minuut bij een stand van 0-0. De ploeg met het meeste balbezit. Als Meissen de bal krijgt van Jegoyan. Jegoyan hem weer terugkrijgt van Meissen. En mag de Armenier wat gaan bedenken, maar doet dat aan de zijkant bij Torstensson. Torstensson weer terug naar Jegoyan. Jegoyan is daar de paas. Die is te hard, denk ik. Ja, die gaat te hard en te hoog voor Moreira. De bedoeling zal prima zijn, terwijl Willem Jansen zich ook vaak meldt aan de zijlijn om ook wat aanwijzingen te geven. We hebben 3 kapiteins vandaag. Tameres, Jansen en Correa.
2: Je ziet dus ook dat ze nu de voorste niet meer uitlopen. Ze blijven gewoon staan en nu komen de verdedigers naar de aanvallers toe. En normaal liepen ze uit, werden ze uitgespeeld en gingen ze weer door. Dat zie je dus nu niet. Nu blijven ze gewoon staan en gaan heen en weer van links naar rechts.
1: Balbezit is voor Utrecht met Alarcon. Er gaan wat mensen wat vroeger naar de catacombe toe. In ieder geval naar de plek waar het de alcohol te schenken valt. Als nu Arthur Sager komt in de voorzet. Stepanov. Is het geen buitenspel?
0: Komt van een Excelsior-speler.
1: Hij komt van een Excelsior-speler. En dan is het in de 36e minuut FC Utrecht dat op 0-1 komt door Artem Stepanov. Dankzij de actie van Sagre. De voorzet vanaf de linkerkant wordt door een speler van Excelsior aangeraakt. Ja, dan heeft hij daarmee buitenspel op en kan Stepanov het laatste plekje geven. Terwijl er nu gesproken wordt met Alarcon aan de zijlijn, is het Correa die Alarcon even wat laatste aanwijzingen geeft. Maar Stepanov maakt zijn 5e van dit seizoen en zet Utrecht op 10 minuten voor rust op 0-1.
0: Erik, het ging net over respect voor de tegenstander. Hè? Dat Excelsior en FC Utrecht allebei respect hebben voor de tegenstander. Zou er ook een andere theorie mogelijk zijn? Utrecht speelt een beetje op zijn faviers vandaag. We moeten vooral de poort dicht houden en kijken. En als we dan 1 doelpunt maken, winnen we de wedstrijd. En Excelsior, wat we al eerder gememoreerd hebben, heeft wel zijn punten gepakt, maar tegen betrekkelijke laagvliegers. Even goed knap. Maar die kunnen misschien niet beter.
1: Het is gewoon een doelpunt, hè? We hebben nog even gekeken. De VAR is er overheen gegaan. Het is gewoon 0-1 voor FC Utrecht. Doelpuntenmaker Artem Stepanov, nummer 5 dit seizoen.
2: Ja, zoals je zegt, ze spelen eigenlijk zoals Utrecht de laatste 3 jaar heeft gespeeld. Achterin gewoon dicht houden. Ook niet eruit lopen, de voorste mensen. Laat hun maar komen en laat hun maar ook die passen geven. En dan reageren wij er wel op. En dat blijkt dus ook dat dan nu... Ja, je geeft eigenlijk niks weg.
0: Ja.
2: En Excelsior...
0: Een schot van uit de tweede lijn van Sliet.
2: Ja, die kan niet beter. Waar Utrecht het probleem mee heeft, is vooral in de omschakeling. En als het veld groot wordt, en ze houden het nu heel klein.
0: Terwijl na dat gesprek van Alarcon net aan de zijkant met Correa, Alarcon nu even naar de linkerkant is verhuisd en Bleek de rechterspits is geworden bij FC Utrecht.
1: En vanuit een hele gesloten defensie dus op 0-1 gekomen. FC Utrecht met de goal van Artem Stepanov. Dan is het Oekraïne die toch... in de 6e wedstrijd van deze competitie zijn 5e doelpunt maakt. En dat is ook een knap gemiddelde, Erik.
2: Ja, dat is zeker heel knap. Hij staat weer op de goede plek.
1: En dat is het heerlijke voor een spits, als je maar op de goede plek staat.
2: Ja.
1: Nu is er iemand van Utrecht wat lastig. Is dat Dani de Wit of is dat Artem Stepanov? Hoe dan ook, ze moeten zich even melden bij Van Eyck. Sander van der Eyck die aan Dani de Wit en Stepanov doorgeeft dat het iets rustiger moet. Ook zegt hij dat tegen Kasper Wiedel die even met elkaar het aan de stok hadden. En dan is de vrije trap voor Excelsior zo meteen. En zitten we in de 39e minuut. Leidt Utrecht met 0-1 hier bij Excelsior.
0: Door het doelpunt van Artem Stepanov. RTV Utrecht publiceert iedere maandag op Instagram een topscorerslijst van alle clubs die in onze provincie in de divisie spelen. Het is lang geleden dat er een speler van FC Utrecht hoog stond, maar Stepanov staat in die lijst. Morgen maar weer kijken op Instagram, dan kan je zien hoe hoog. Als Excelsior de bal heeft via Meissen een breed speelt op Moreira, die legt hem terug naar Wiedel. En Wiedel breed op Plug. Ja, FC Utrecht kan nu natuurlijk nog meer inzakken. pakken. En kan Excelsior lekker de bal laten. Want Excelsior weet vooralsnog de oplossing niet te vinden om door het lage blok van FC Utrecht heen te voetballen. Plug nu met het balbezit. Halverwege de eigen speelhelft breed naar Morera. Meegeven aan Schlitti. Maar ja, die kan wel hele leuke dingen bedenken. Als hij ze daar bedenkt, is het allemaal niet zo erg. FC Utrecht heeft de bal alweer via Stepanov. Met een hoogstandje krijgt hij de bal dan toegespeeld. En moet Excelsior de poort even dicht houden voor de dieptebal van op Stepanov. Heeft Excelsior de bal weer voor Bos. Stepanov jaagt. Bos moet even wegkappen. En gaat dan terug. Nee, gaat vooruit. Stepanov wel in de weg. Maar de bal gaat naar voren. En daar zet Hoeremans weer een heel handig blok bij Garden. En kan Didde oprapen.
1: En Didde doet dat. En speelt die bal dan terug naar Barkas. En is het Utrecht dat het balbezit heeft? Wat zit je te kijken, Erik? Wou je wat zeggen?
2: Nee, ik zit te kijken naar de wissels die...
1: Medic.
2: Die warm lopen.
1: En Broholm. En ook Per Kloosterboer. Maar ja, die jongens die zijn allemaal een beetje aan het losmaken. En Manco staat daar ook bij. Terwijl het balbezit nu is voor Morera. Silva Morera speelt de bal terug naar Kasper Wiedel. Als Utrecht leidt in de 41ste minuut in Rotterdam op Woudestein met 1-0 door de goal van Artem Stepanov.
0: En Excelsior de bal heeft hier Garden even terug op Hatjes. We zijn halverwege de speelhelft van FC Utrecht. Bal wordt naar de linkerkant gespeeld naar Torstensson. Die vindt Westerlund op zijn weg. Torstensson zoekt de achterlijn. Komt met de voorzet. En daar is bijna de gelijkmaker.
1: Schlitti
0: was dat. Dichterbij is Excelsior nog niet geweest. Aanval over de rechterkant. Goede voorzet van Torstensson. Schlitti komt voor zijn man. Maar schiet de bal langs het doel van FC Utrecht. Barkas die lijkt daar even last te hebben. Nee, dat valt allemaal wel mee. En het, wat ook meevalt is dat die bal naast is gegaan. Want zodoende leidt FC Utrecht nog altijd met 1-0. En gaan er ondertussen weer wat meer mensen naar voren. Zien wij weer delen van het veld niet zo goed. En gaat Barkas de doeltrap nemen. 41 minuten gespeeld. Utrecht komt goed weg bij die kans van Schlitti. Het is nog altijd 0-1.
1: Voorzitter was van Torsteinsson. En dus zag Barkas die bal tot zijn genoegen naast het doel gaan. Als Excelsior na doorkap van De Wit de ingooi mag gaan nemen aan de linkerkant van het veld. De kinderhand is gauw gevuld, Erik. We zijn er al tevreden mee dat Utrecht gewoon de nul houdt, toch?
2: Ja, dat vind ik ook. Je ziet dat Excelsior, die kan het niet brengen. Zeker aanvallend niet. Dus dan is het gewoon wachten op je kansen. En ja, als je het gewoon achterin goed dicht houdt, dan met die 0-1, dan gaan we gewoon goed naar huis.
1: Het is toch wat ik elke trainer heb zien doen. Wie het ook is. Dik Advocaat zette de tent achterin dicht. Ron Jans deed het, doet dan ook. Die ook in de opbouw het wat minder belangrijk vond. Maar gewoon de rangen gesloten houden. Terwijl nu Excelsior het gaat proberen met Hartjes. Hartjes, daar is de slijding van den Berg. Gaat die bal naar de zijkant. Maar geeft Morera hem zomaar aan Sager. Kan Utrecht overnemen. Is Sager over de linkerzijkant. Davy van den Berg in de combinatie. En gaat Sager nu terug naar de Cypriot die de bal weer inlevert bij Dani de Wit. Die zich even uit de aanval laat terugzakken. Even ver op het middenveld terug is. Als nu Sager en Didde elkaar even de bal toespelen.
0: Ja, Sager had wel naar voren gewild, maar Utrecht nam wat onverwacht de bal over. En er waren nog uiteindelijk mensen voor de bal. Dus Sager kon niet eens naar voren. Het enige wat kon was Davy van den Berg. Maar daar stonden twee Excelsior-spelers bij. En dus was de keuze van de Fransman jammer dat hij naar achteren ging. Want er lag natuurlijk even wat ruimte, maar er was niemand. Nu de goede paas van Didde op de sprintende Alarcon. Die is op tijd weg. Oh. Alarcon kopt die bal alleen wat te hard voor zichzelf uit. En kan hem zodoende niet voor het doel krijgen. Dat is weer doodzonde, want Bleek was daar toch wel in redelijk kansrijke positie aan het sprinten. En Alarcon, die werkt hard. Daar ga ik helemaal niks van zeggen. Maar het is niet meer de Alarcon die vorig seizoen bij Vlagen was. En als ik dan kijk naar de zijkant, waar Broholm ook bezig is met het warme maken van de spieren. Die is nog niet helemaal topfit. Maar die hebben we tegen Go Ahead afgelopen week een paar minuten mee zien doen. Dat is best een aardige kandidaat om Alarcon op een bepaald ogenblik ook in deze wedstrijd al te gaan vervangen. En een andere man die dat eventueel zou kunnen doen is natuurlijk ook nog oudgediende meneer Amrabat. Die daar zou kunnen komen te spelen. Ondertussen zitten we in de 44ste minuut. Leidt FC Utrecht met 1-0. En heeft Didde de bal. En die speelt hem terug naar Barkas.
1: Barkas. Rustig, bal aan de voet. Daar gaat Garden jagen. Daar komt die bal in de diepte. Wordt opgevangen door Wiedel, overgenomen door Djegoyan. Djegoyan legt het af tegen Sager, omdat hij de bal te ver voor zich uitspeelt. Morera zit er dan tussen. Dan mag Utrecht de ingooi gaan nemen. Maar moeten ze even wachten, want daar is een tweede bal. Die Stepanov, dit vind ik onsportief. Ja, dat vind ik een gele kaart. Ja. Ja, ik vind het onsportief wat Stepanov doet. Tweede bal in het veld, laat hem liggen om wat tijd te rekken in dit geval. En dan is ook Van der Eijk boos. Dat Wiedel heel boos is, kan ik me heel goed voorstellen. Onsportief toch, Erik?
2: Ja, ik snap ook niet. Hij is veel te veel met andere dingen bezig. Ja, met zijn tegenstander, met dit soort dingen. Armgebaren, hou er eens mee op, man.
1: Het is Westerlund die de bal uit de lucht controleert. Het hakje geeft aan Alarcón, maar daar haalt de Spanjaard geen rekening mee. Plug neemt over en Meijsen speelt dan Yegoyan aan. Excelsior is onderweg richting het doel van Barcas.
0: Moreira, ze zijn nog wel een eindje weg hoor, op de middenlijn nu. Als Schliet die meegeeft aan Meijsen, die is ingeschoven. Dan moet u er wel uitkijken. Bal naar de linkerkant naar Torstensson. De vorige keer dat hij er daardoor kwam, was het bloedgevaarlijk. Torstensson nu combinatie zoeken met Bos. Bal even terug naar Meijsen weer. Meijsen, Yegoyan, Yegoyan, Moreira. Moreira kan naar links of naar rechts, naar Schlitti. En die moet je vooral niet naar binnen laten komen, zodat hij kan schieten. Komt wel met de voorzet. Die wordt eruit gehaald door Didde. Opgevangen door Stepanov. En die wil hem meegeven aan de Wit. Maar het gaat allemaal wat makkelijk. Te makkelijk. En daardoor balverlies. Als Excelsior de bal dus alweer heeft. Via Plug. We krijgen er 1 minuut bij in de eerste helft. Aan de rechterkant nu Moreira. Moreira met de voorzet. Die wordt eruit gekopt door Dani de Wit. Die moet dan opgevangen worden eigenlijk door een speler van FC Utrecht. Maar het is Meijsen die ervoor zorgt dat Excelsior de druk erop kan houden. Alleen Utrecht. Het kan nu wel even opschuiven van het doel af, omdat Excelsior even terug uit gaat. Meijsen, wat makkelijk langs Bleek. En dan inspelen op Bos. Casey Bos kan naar de linkerkant naar Torstensson. Die gaat de bal bijna brengen, maar hij heeft een bel, de IJslander nu. Met Westerlund voor zich. Balletje breed op Yegoyan. Yegoyan zoekt de paas de 16 in. Daar zit een Utrecht voet tussen. En dan is het even uitkijken in de 16. En dat uitkijken, dat doet Davy van den Berg. Gewoon wegroeien die bal.
1: Wegroeien met nog 20 seconden op de klok. Plug kan oppakken en kan die bal breed uitspelen naar Moreira. Silva Moreira met een zee van ruimte voor hem. Daar komt Bleek nu inlopen. Moreira zoekt Bleek op, komt daar met de paas. Daar zit Utrecht tussen. Ingeleverd weer bij Yegoyan. En Yegoyan geeft dan weer mee aan Plug. Het is Excelsior dat in de slotfase van de eerste helft nog even de druk erop zet. Maar dan klinkt hier het laatste fluitsignaal van de eerste helft. Wie Utrecht als winnaar doorkomt. Want het is de goal van Artem Stepanov in de 36e minuut. Die leidde tot de 0-1 na het voorwerk van Sagen. En met die stand van 0-1 gaan we naar de kleedkamer voor de rust. Utrecht leidt na de eerste 45 minuten op Boudestein.
3: RTV Utrecht Sport.
1: Wie moet er beginnen, Wessel?
4: Erik.
1: Bleek schiet hem tegen de paal en dan de rebound gaat naast. Daar had het al heel vroeg 0-1 kunnen zijn, al binnen een minuut. Arthur Sagen komt in de voorzet, Stepanov. Is het geen buitenspel? En dan is het in de 36e minuut FC Utrecht

0: Turn the Beat Around van Vicky Shrew Robinson. Ja, we zeiden het van tevoren al. Vandaag kan wel eens de ommekeer worden. Of moet het eigenlijk worden voor FC Utrecht. Het is rust in Rotterdam. Het staat 1-0 voor FC Utrecht door een doelpunt van Artem Stepanov. Hij stond buitenspel, maar de bal werd van richting veranderd door de speler van Excelsior Hartjes. Hij viel voor de voeten van Stepanov en mocht gewoon vanuit buitenspelpositie scoren. Waardoor het nu 1-0 staat voor FC Utrecht tegen Excelsior. We wachten op de tweede helft van die wedstrijd. En die is natuurlijk weer te horen op deze stream van RTV Utrecht Sport.
1: Volg de wedstrijden van FC Utrecht alsof je er live in het stadion bij bent. Via RTV.

0: Je luistert naar de stream van RTV Utrecht Sport, waar het rust is bij Excelsior FC Utrecht met een 1-0 voorsprong voor de Utrechters. En dus hebben wij even tijd om te kijken naar wat er al allemaal is gebeurd in de Eredivisie de afgelopen dagen. Nou, afgelopen vrijdag speelronde 6 van de Eredivisie werd afgetrapt in Alkmaar. Het duel tussen AZ en Willem II eindigde in 1-1. Gisteren werden er 4 duels afgewerkt. Ajax die haalde flink uit tegen Fortuna Sittard. De Amsterdammers wonnen met maar liefst 5-1. En die enige treffer van Fortuna die werd gemaakt door oud-FC Utrecht-speler Anthony de Scott. FC Twente won ook met 2-0 van ADO Den Haag. En Go Ahead Eagles en FC Groningen hielden elkaar op 1-1. De grootste verrassing van het weekend tot dusver die vond plaats in Leeuwarden. Promovendus Cambuur won namelijk met 3-0 van NEC. Later vandaag staan er nog 3 duels op het programma. Heerenveen, Telstar, PEC Zwolle, Feyenoord en PSV Sparta Rotterdam. Maar wij gaan zo meteen luisteren naar de tweede helft van Excelsior FC Utrecht. Maar eerst nog Bluff en de samenwerking met Gijke Arnaert. De Belgische zangeres die ook nog eens jarig is vandaag.
1: Niets is

0: RTV Utrecht Sport Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
1: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
2: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Bert.
3: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
1: Na de wedstrijd weer een Matchtalk.
2: Ik kijk er naar uit. De luisteraars ook, hoop ik.
0: Luister na elke wedstrijd RTV Utrecht Sport Matchtalk. Via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.
1: Zeer aantrekkelijk om naar te luisteren.
4: Ja,

0: de Britse rockband The Kinks met Till the End of the Day. Het is tijd voor de tweede helft van Excelsior FC Utrecht, waar het 1-0 staat voor FC Utrecht. We gaan naar onze verslaggevers in Rotterdam, Erik, Bert en René.
1: Ja, dan gaan we beginnen. En Utrecht staat er klaar voor, terwijl Excelsior nog een hele mini warming-up doet in het midden van het veld. En dan zijn zij er ook klaar voor. Ze even snel kijken naar de namen en rugnummers. En kijken of daar mogelijk een wisseling in plaatsvindt. Volgens mij zie ik niemand van Utrecht die het veld heeft verlaten. Gaan we met dezelfde elf verder als waarmee we de eerste helft begonnen zijn. Dus met Oremans op het middenveld en met Davy van den Berg verder daar ook natuurlijk samen met Dani de Wit. Dat zijn de opmerkelijke namen daarin bij de ploeg van Anthony Correa. En ook Excelsior doet het met dezelfde elf namen. En gaan we beginnen aan het tweede bedrijf. Sterker nog, we zijn zojuist begonnen.
2: En dan het Hartjes heeft namens Excelsior afgetrapt en de bal teruggespeeld tot Doemelstein van Gassel, die met een verre bal zijn aanvallers aan het werk probeert te zetten. Dan is het Panayotu die voor FC Utrecht de bal naar voren kopt. Moreira die hem dan weer achter de defensie van FC Utrecht speelt. En dan Barkas die hem, terwijl het er is gaan regenen op Woudestein, rustig de bal plukt. En FC Utrecht speelt in de tweede helft naar het uitvak toe. Dus naar de eigen trouwe fans die ook vandaag zijn meegereisd naar Rotterdam. Verre bal van Barkas. De Wit kopt niet, Plug wel. Maar Utrecht heeft wel de bal, omdat Vesterlund daar even tussen zat. Alakon is hem alweer kwijt. En Excelsior heeft hem, omdat Casey Bos daar heel handig tussen twee man doordraait. En dan teruglegt op Wiedel. En Wiedel vindt aan de linkerkant de vrije Jan Plug. Plug richting de 16, of richting de middenlijn. Slechte paas onderschept door Davy van den Berg. Overname Alakon. Tempo maken nu FC Utrecht. Maar Alakon die heeft ruzie met de bal en is hem vervolgens ook kwijt.
1: Hij die niet zo goed speelt vandaag, de Spanjaard Alakon. Die wat meer overzicht had moeten hebben als nu Moreira de bal doorspeelt naar Sliti. Sliti die bal op middenveld inspeelt. Jagoya geeft hem terug aan Moreira. 1-2 combinatie met Sliti is niet mogelijk. En dan probeert men uiteindelijk naar voren te komen. En zien we dat er een ingooi is voor Excelsior. Moreira mag dat doen en die doet dat helemaal terug naar Casper Wiedel. In de laatste lijn kan die breed op Plug.
2: En dat doet hij ook. Plug die die bal aanneemt en dan de gang naar voren maakt. Middellijn over. Bal naar de linkerkant gespeeld naar Torstensson. Torstensson ziet Casey Bos buiten omkomen met zijn Sunshine Band. Daar komt de bal. Moet hij dan met een voorzet komen? Komt hij met een voorzet? Wordt weggewerkt door Didde. Opgevangen daardoor Stepanov, die daar handig in balbezit blijft. Artem Stepanov. Loopactie is van Davy van den Berg. Stepanov durft het niet aan en legt hem terug op Didde. Didde breed op Panayotu. Utrecht halverwege de eigen speelhelft. Naar de linkerkant gespeeld nu naar Zagre. En de Fransman terug naar de Griek. Twee Nederlanders maar in de basis bij FC Utrecht vandaag. Dani de Wit en Davy van den Berg als Stepanov de bal aan Alarcon heeft gegeven. Een Spanjaard en een Oekraïner. En dan gaan we terug naar een Belg.
1: En dat is Didde, die het balbezit heeft. Meneer, u kunt gaan zitten hoor.
2: Als hij laat nog even iemand doorlopen.
1: Panagiotto de bal in de diepte zoekt bij Van den Berg. Dat is niet de allersnelste. De aanname is ook niet goed. Bal gaat over de zijlijn. Hij die nog wel wat diepte zoekt, maar vervolgens niet echt de bal aan zich weet te binden. En is het Excelsior dat de overname heeft, dat snel die bal vanuit het middenveld weer in de laatste lijn bij Wiedel en Plug heeft gespeeld. Dat vindt allemaal plaats via Rick Meijsen. En dan de diepte gezocht bij Vesterlund. Daar is het hoofd van Didde. Die kopt die bal buiten. Ingooi Excelsior. Snel genomen door Torstensson. Nee, hij wacht even.
2: Hij wacht even en gooit hem dan terug naar Jan Plug. Weer op de eigen speelhelft. De

0: van richting veranderd. Dat betekent dat we na dus de eerste corner van de wedstrijd krijgen voor Excelsior. Gaat genomen worden vanaf de rechterkant van het veld. En als we nu met z'n allen gaan zitten, dan kunnen wij ook zien of Excelsior op deze wijze gevaarlijk weet te worden.
1: We zijn pas 4 minuten bezig in de tweede helft. En er komen nog altijd mensen naar buiten. De hoekschop gaat genomen worden door Lennart Hartjes. Vanaf de rechterkant met links indraaien richting het doel van FC Utrecht. Daar wordt hij gekopt door Moreira, maar slecht getimed door Moreira. Wordt hij opgevangen en heeft Excelsior inmiddels de bal weer. Het was Bos die de hoekschop nam trouwens. En Hartjes speelt hem nu terug op eigen helft naar Plug, die weer meegeeft aan Sliti. Iedereen uit positie, dat heb je wel eens met zo'n hoekschop, dat mensen allemaal eventjes op hele rare posities terugkomen, maar Excelsior nog wel met het balbezit. Bal de 16 ingebracht, weggewerkt door Didde. Bos vangt hem op. De Wit, Sliti met de actie, dat is altijd Sliti. En dan de sliding en de gebalde vuist van Niklas Westerlund op de voorzet van Sliti, maar het levert Excelsior wel de tweede hoekschop van de wedstrijd op. Van de wedstrijd op en van de tweede helft. De intenties van de Rotterdammers zijn duidelijk. En logisch, het moet naar voren, want FC Utrecht leidt nog altijd met 1-0.
0: Er is wat onenigheid in de 16 meter. Dat wordt door Van der Eijk gezien. En dan komt daar de tweede corner van Jake Goyan in de 16 meter. Barkas met twee vuisten weg. Is daar iemand erbij gaan liggen in de 16 meter. In duel met Utrecht te spelen. Wie is daar geblesseerd? Scheidsrechter Van der Eijk laat doorgaan. Maar het lijkt me, ja, nu fluit hij af. Ja, dat liggen de twee voor apengapen, waaronder Matthijs Didde namens FC Utrecht. Die is erbij gaan liggen en dan wordt er behandeling gevraagd. Is het in ieder geval Davy van den Berg of is het... Nee, het is Dani de Wit die staat. Die was ter aarde in duel met zijn tegenstander. En Dani de Wit staat inmiddels weer, doet zijn haarbandje goed. En als dat goed zit, dan kan hij verder.
1: Maar dan gaan we ook nog even kijken of daar nog een VAR naar gaat kijken wat daar gebeurde in het 16 meter.
0: Dat is toch Didde, hoor?
1: Nee, Didde stond meteen al. Het was Dani de Wit die overeind geholpen werd. Okay. Nee, je zag het goed, ja. De Wit die heeft nu ook wat medische assistentie bij zich. Wie daar van Excelsior ligt, ik denk dat dat Rick Meijsen is. Die daar in het duel met Dani de Wit naar de grond is gegaan. De Wit nu ook eventjes bij de speler van Excelsior. De Wit ook nog wel even met de hand aan het hoofd. Meijsen niet aan het hoofd geraakt. Die lijkt wat meer last te hebben van de ribbenkast in de buurt van de sleutelbeen of zo. Waar die daar op gevallen is. Die viel wat ongelukkig. En we kijken even. Ik heb niet het idee dat Sander van der Eijk in contact staat met Zeist. Jawel?
0: Nee,
1: ja?
0: Dat heb ik ook niet.
1: Dus geen gedoe verder. Het is zometeen gewoon een scheidsrechtersbal. Als het spel wordt hervat. En dan gaan we even een minuutje met 10 tegen 10 spelen. Want er is hier geen overtreding geconstateerd tussen Meijsen en de Wit. Beiden hebben medische behandeling ondergaan. En beiden zullen dus even naar de kant moeten. Om te wachten totdat de minuut voorbij is. De minuut die daar tegenwoordig voor staat. Als je behandeld bent zonder overtreding en zonder kaart. Dan moet je eventjes een minuutje naar de kant. En dan ga je weer verder. Even 10 tegen 10 dus. Maar er kan nog steeds niemand vrijstaan.
2: Was dat vrijdag niet bij NAC Jong FC Utrecht? Waar gescoord werd dat er een speler buiten moest wachten. Jong Utrecht speler.
0: Ja.
2: Toen werd er gescoord door NAC.
0: Ik was bij Eindhoven. Bij Eindhoven tegen...
2: Dus Dordrecht. Die regel die is wel...
0: Die kan ook vreemd uitvallen.
2: Ja, precies. Ja.
0: Dat hadden we toch met Paredes. Die toen Utrecht met een man minder moest spelen. En hij niet verder kon. En toen Sparta gewoon door kon. Als het balbezit nu is voor Thorsteinsson die naar binnen komt. Thorsteinsson legt hem af op Hartjes. Hartjes kan breed naar Jegob. Wordt gewezen naar de rechterkant. En daar gaat de bal dan ook naartoe. Moraya pakt op. Twee mensen nog altijd aan de zijlijn. Dat zijn Meijsen en de Wit. En dus de 10 tegen 10 hier op Woudestein. Bij een stand van 0-1 in de 53ste minuut van deze wedstrijd. Als Utrecht leidt door de goal van Artem Stepanov in minuut nummer 36.
1: Plug heeft een breed gespeeld op Wiedel. We zijn met z'n allen op de helft van FC Utrecht. Op Stijn van Gassel na en op Rick Meijsen en Dani de Wit. Want die staan nog altijd te wachten tot ze het seintje krijgen dat ze het veld weer in mogen komen. Jegoyan, het gebaar nu van Sander van der Eijk, dat het weer mag. De Wit en Meijsen zijn er allebei weer in. Het is weer 11 tegen 11. En het is nog altijd 0-1 als we 8 minuten gespeeld hebben in de tweede helft. 0-1 voor FC Utrecht dus door die goal van Stepanov. Moreira nu. Moreira ziet Sliti gaan. Dan is daar de goede verdedigende actie weer van Panayotou. Die daar keurig onderschept. En dan is dit ook goed van Sagré die over de bal heen stapt. En dan, Bleek had dat goed gezien. Om de pass te willen geven op de sprintende Alarcon. Maar er zat een Excelsior voetje tussen. Utrecht heeft inmiddels via Stepanov de bal wel weer.
0: Sagré. Bijna Sliti ertussen zit. Een beetje te flegmatiek gespeeld door Stepanov.

0: goed. Als balbezit er nu is voor Dede naar Panagiotou. Panagiotou met de bal naar voren. Blake komt halen bij de middenlijn. En nu heeft Utrecht het initiatief en wacht Excelsior af. Dat hebben we in de eerste helft vaak andersom gezien. Als Utrecht afwacht en nu is het ook Panagiotou die die bal op Dede neer gaat geven. Het is wel een goede bal op Zagre tussen wat linies door. En dan komt Blake vrij aan de rechterkant met Moreira voor hem. Blake naar binnen toe. Blake richting de 16 meter. De paas is niet goed. Jawel, die is wel goed. Die komt uiteindelijk bij Stepanov. Wordt afgelegd bij Horemans. Horemans met de paas naar de buitenkant. Alakon. Alakon met Casey Bos voor hem. Alakon met de voorzet. Bos zit ertussen. Utrecht houdt er een ingooi aan over aan de rechterkant van het veld. Metertje of twee voor de hoekvlag.
1: En die ingooi die gaat aan de rechterkant genomen worden door Niklas Vesterlund. De supporters daar hebben het hoogste woord, FC Utrecht supporters. Als de Deen van FC Utrecht gaat gooien. Niklas Vesterlund, aanloopje en dan verder 16 in. Dan zou Alakon die bal eventueel door moeten koppen. Of is het Dille die doorkomt? Het is geen FC Utrecht speler die doorkomt. Het is Sliet die op kan vangen. En die dan de snelle bal geeft. En dan moet Horemans sprinten. Horemans is daar snel genoeg om de speler van Excelsior te snel af te zijn. Dat is Torstensson. En Horemans heeft teruggespeeld op Barkas en inmiddels de bal ook teruggekregen. En dan kan Horemans op het veld dat jarenlang zijn thuishaven was de bal breed spelen op Panagiotou. We zijn 10 minuten onderweg in de tweede helft. FC Utrecht leidt door dat doelpunt in de 36e minuut van Artem Stepanov met 1-0. Het balbezit nu voor Edwin Blake. Die wordt vastgehouden en krijgt de voorzet. En we waren begonnen, mevrouw. Als u het niet erg vindt, ja, dan kan iedereen ook weer gaan zitten en FC Utrecht de ingooi nemen.
2: Ah, die komen steeds saai. Ik hoop het niet voor het voetbal. Ja, ik vind het nog steeds saai. Want kijk, Utrecht wil, of hè, die wil, die denkt 1-0. Ik vind het prima. En als vooral als Excelsior terug gaat. Maar ik hoop wel dat je het vast kan houden. Want als je alleen maar gaat verdedigen, valt er nog wel eens een balletje een keer verkeerd. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Dus ik hoop dat het zo blijft.
0: Je is aardig gespeeld met Davy van den Berg, met Blake en nu met Stepanov. Moet Blake meedoen? Moet Zagreb meedoen? Is Stepanov in duel dan met Jan Plug? En kan hij de bal eventueel nu aan een medespeler geven? Zagreb, snelle combinatie met Blake. Blake met de draai. Blake schieten. Terecht op doelman van Gasselaf. Daar was het momentje. 57e minuut. Blake. Eerste moment van Utrecht in de tweede helft. En weer is het Blake. Terwijl nu Panagiotou ertussen zit voor Sliti. Bal gaat terug naar doelman Vasilis Barkas.
1: En die geeft hem weer mee aan Panagiotou. Die moet even uitkijken, want Sliti was daar nog. En, die dreigde hem even vanuit de rug de bal af te pakken. Inmiddels bal terug naar Barkas en de hoge bal naar voren. Daar is voor geen Utrechter op te lopen. Nu wel voor Stepanov, omdat Excelsior zomaar inlevert. Stepanov heeft uitgeweken naar de linkerkant. Heeft hem teruggespeeld op Zagre. Zagre Panagiotou van den Berg wil wegdraaien van de tegenstander. Hartjes trapt daar niet in, maar van den Berg krijgt de bal wel bij Blake. Blake nu met tempo. Blake met tempo, met de wit rechts van hem. En daar wil hij de bal ook naartoe spelen. Er zit alleen Excelsior been tussen. Kan Davy van den Berg wel voor balbezit van FC Utrecht blijven zorgen. Horemans transporteert hem naar de rechterkant naar Alakon. En dan is daar diepte bij Vesterlund aan de rechterkant. Vesterlund krijgt hem, speelt hem terug naar Alakon. En Alakon nu de combinatie met Dani de Wit. Alakon, Alakon de 16 in. Hoek is moeilijk. Alakon schiet hem voorlangs. Ja, Blake die staat daar met de armen wijd van. Had hem op mij gespeeld. Ja. Kon Alakon dat in de haast? Hij had niet veel tijd, niet veel ruimte. Maar dit was een aardig aanval hoor, van FC Utrecht. Alleen het strand in schoonheid. Terwijl nu Panagiotou een zet in de rug krijgt en een vrije trap. Had dit misschien wel de 2-0 moeten zijn voor FC Utrecht. Als Alakon de grote kans krijgt, maar hem voorlang speelt.
0: Als Stepanov hem ook niet krijgt, dan wordt het nooit een doelpunt, Erik.
2: Toch? Ja, dat is waar.
0: Het stiftje van Alarcon gaat voorlangs het doel van Gassel. Die was die al kwijt, maar ja, niemand die hem het laatste zetje geeft. We zeiden het al, Bert zei het vooral al. Het was een goede aanval van Utrecht met de combinatie met Dani de Wit. Die bal teruglegde op de Spanjaard en die kon doorgaan. Terwijl nu Dide moet oppassen. Wordt wat opgejaagd door Garden. Daar komt Torsteinsson bij. En dan wordt de diepte gezocht bij Alarcon. Alarcon in duel daar met Casey Bos. Maar Alarcon kopt hem over de achterlijn.
2: Ze hebben hem wel verteld dat het regent, toch?
0: Ja, Broholm moeten we daar gaan zien. Of misschien wel onze grote vriend Amrabat.
1: Erik, hoe vind jij dit doen? Ik vind hem zijn inspeelpases door het hart van het veld. Deze paas op Alakon en verdedigend ook goed.
2: Ja, we hadden al gezegd, hè, hij is niet ziek meer. Hè, want hij was natuurlijk een aantal keren ziek geweest. Maar hij doet het. Ja, ik vond dat hij het verleden jaar al elke keer goed deed. Dus verrassend ook dat hij niet speelde. Maar hij doet het gewoon hartstikke goed. En hij kan ook de ballen kwijt, hè, waar die trainer het wel eens over gehad heeft, Correa. Je moet hem ook kwijt kunnen. Hij kan het ook kwijt. En hij speelt er ook doorheen.
1: Hij durft het ook.
2: Ja. Ja.
0: Barkas durft het ook, maar die levert hem in. Bij Casey Bos, die het balbezit heeft namens Excelsior. Meijsen, ter hoogte van de middenstip, met de bal aan de voet nu. Gaat de middencirkel uit, dan wil hij Djegoj aanbereiken. Lukt uiteindelijk niet. Bleek, combinatie met Stepanov. Mee gaat Zagre. Bleek gaat diep. Bleek gaat diep, maar dan is de paas van Zagre niet goed. Te gemakkelijk op te vangen voor Wiedel. Overname nu door Hartjes. Hartjes met wat ruimte aan de linkerkant mogelijk bij Torsteinzon. Maar Hartjes speelt die bal naar de andere kant toe. Daar is het Moraya. Moraya met dus nu Zagre voor hem. Daar komt de voorzet. Weggekopt door Didde. Opgevangen door Torsteinzon. Torsteinzon. Sliding van Didde. Goed gedaan. Het blok van Didde. En het gevaar dus even geweken. En dan komt Utrecht er niet goed uit. Moet Stepanov opletten. Is Bleek onderweg. Maar die krijgt een tikje. Hallo. Van der Rijken huppelt daar heerlijk door. En Excelsior houdt het balbezit.
1: En dan is Ruben de Nijl ook boos, omdat Excelsior geen vrije trap krijgt, zo lijkt het. Maar ik dacht wel dat dit een overtreding was op Adrian Bleek. Afijn, het mag doorgaan. En Torstensson geeft de bal mee aan Bos. Bos, achterlijn. En daar mag hij 100 voorzetten geven op die manier. Want hij schiet, het is geen eens een voorzet, hij schiet hem achter het doel langs van Vasilios Barkas. Die even de handen droog maakt aan de handdoek die daar naast zijn doel ligt. Want het is nog steeds nat in Rotterdam, hoewel ik niet de indruk heb dat het nog regent. Maar het gras is natuurlijk nat. Bal is nat en dan, als je dan zo'n bal in je handen hebt gehad, staan nog als je eventjes je handen kan afdrogen. Barkas met de verre trap. Daar gaat Stepanov, nee, de Wit de lucht in. Dat kon ik weten, want er werd de lucht duel gewonnen. Dus dan zal het door de bank genomen niet Stepanov zijn. Goed fysiek werk van Panayotou. Niet zo van Davy van den Berg. Wel weer van Bleek. En die krijgt de vrije trap dan mee, omdat een speler van Excelsior hem wat al te innig omarmt. De vrije trap voor FC Utrecht op de helft van Excelsior, op de rand van de middencirkel. Als Johan Katlin en Sam van Duin klaarstaan om in te vallen bij FC Utrecht, dan ben ik benieuwd wie eruit gaan. Ik denk dat je...
0: En
1: Broholm staat ook klaar. Nou, dan krijgen we een hele nieuwe aanval, denk ik.
0: Drie nieuwe mensen dus. Katlin, Van Duin en Broholm. Die staan klaar om zo in te vallen. Eerst gaan we nog even verder met de paas op Zagre. Die bal niet goed aan heeft. Meijsen zit ertussen. Djegoj kan wat meters maken. Oppassen nu. Djegoj vastgepakt door Zagre. Djegoj nog altijd met de paas aan de zijkant. Is geen goede bal. Utrecht neemt over. En dat is goed gedaan door Vesterlund. En dan gaat Alakon op avontuur. Alakon met Vesterlund die een sprint zet. Vesterlund gaat er overheen. Bal komt niet goed, want daar is Wiedel, komt niet uiteindelijk bij Stepanov. Ja, Alakon is de eerste die eraf gaat, denk ik, als Utrecht de ingooi mag gaan nemen aan de rechterkant van het veld.
1: En dan krijgen we de drie wissels en dan gaan we het bord zien van Niels Boel, de vierde official, die daar het bord omhoog houdt van het nummer 11. Broholm inderdaad in de ploeg voor Alakon. Dat is de eerste wissel die we krijgen. Tweede wissel is 14 voor 15. Dat is dan... Bleek eruit, maar we hebben geen nummer 14 op de bank zitten bij FC Utrecht.
0: Dat is 10.
1: Dat zal 10 moeten zijn, Johan Katlin. En die komt dan voor Stepanov. En Sam van Duin komt er ook in. Nou, dan hadden we het allemaal wel goed voorspeld. FC Utrecht, drie wissels. Die drie wissels die vallen in minuut 63 van deze wedstrijd. De wedstrijd waarin FC Utrecht leidt met 1-0. En waarin de man die het enige doelpunt van de wedstrijd maakte, Artem Stepanov, naar de kant is gehaald. Maar hij niet alleen, ook Alakon en Bleek gaan douchen.
0: Is het een voordeel, Erik, dat je een hele nieuwe voorhoede erin brengt?
2: Nou ja, je hebt in ieder geval weer energie. Hè? Dat is vaak wel belangrijk dat je energie erin gooit.
0: En Sam van Duin kan ver ingooien en daar gaan we meteen gebruik van maken. Daar komt die bal. Wordt voor de 16 gegooid. Davy van den Berg in de draai. Maar die schiet hem naast het doel van doelman Van Gassel. Die dan snel de doeltrap neemt. Want altijd gebruik maakt van de omschakeling. Alakon, nee, die is eruit. Dan is het nu Zagre met het hoofd. En dan Horemans die hem opvangt. Maar waar kan Horemans naartoe? Die levert hem in bij de man met nummer 20, Dani de Wit. Dani de Wit probeert zijn man voorbij te gaan. Maar die komt er niet voorbij. Torsteinzon kan overnemen. En via Broholm en Torsteinzon gaat de bal over de zijlijn. Neemt Utrecht ingooi aan de rechterkant van het veld. En daar zijn ze op Woudenstein het helemaal niet mee eens. Er werd even gefloten zelfs.
1: Nou, Utrecht houdt de bal. Heeft de ingooi genomen. Inmiddels verplaatst naar de linkerkant. En dan zoekt Panayotou de diepte bij Johan Katlin. Katlin wil die bal aannemen. Bal schiet onder zijn voet door. Krijgt hij een zetje daar in de rug in het duel. Blijft hij dan in balbezit. Maakt hij zelf de overtreding op Moreira. Terwijl hij zelf waarschijnlijk de indruk had dat de overtreding al eerder gemaakt werd. Heeft Excelsior nu de bal via Meijsen. Meijsen, bal gebracht bij Djegoj. Katlin in de achtervolging. Djegoj zoekt diepte bij David Garden. Maar daar zit het slot op de deur van FC Utrecht weer tussen. Matthijs Didde. Die de bal rustig terugspeelt op Barkas. Barkas naar Vesterlund. Vesterlund, Broholm. Broholm dacht naar Danny de Wit te spelen. Gelukkig liep daarachter ook Vesterlund nog. Want de paas op de Wit was niet helemaal goed. En zo kan Utrecht van achteruit weer op gaan bouwen. Zijn we inmiddels bijna halverwege de tweede helft. Als Panayotou Johan Katlin vindt. Katlin met de bal. Goede bal naar de rechterkant. Het spel verplaatst naar Danny de Wit. De Wit heeft Broholm bij zich. Zoekt de combinatie daar met de Noor. En die trekt naar binnen. Die hebben wel een paar aardige acties zien maken. Die durft die acties ook te maken. Broholm nu even terug naar Davy van den Berg. En Davy van den Berg via Didde, denk ik, naar Panayotou. Of heeft Didde weer zo'n paas door het hart in petto? Nee, rustig. Breed naar Vesterlund.
0: Vesterlund voor de middenlijn. Hij speelt hem over de middenlijn heen naar Broholm. Krijgt hem weer terug van Broholm en dan Didde. Didde met daar de jagende David Garden. Speelt hem al aan de zijkant. Daar is Danny de Wit, die vooral vanaf die rechterkant speelt nu. Niet vanuit het centrum komt. Dan is de combinatie met Horemans niet van die naart dat Van Duin balbezit kan houden en gaat de bal over de zijlijn. Hij heeft Excelsior inmiddels via Wiedel ingegooid en Van Gassel bereikt. Wordt de bal doorgespeeld nu naar Meijsen. En Meijsen maakt wat meters en speelt hem naar Moreira aan de linkerkant. Die knalt hem in het gelaat van Sagre, die even wat dizzy is. Ja, dat doet even wat pijn. Even wachten, zegt Van der Rijk, omdat het hier een hoofdblessure betreft. En daar moet je geen risico mee nemen. Ingooi is voor Excelsior. Moreira gaat het doen en doet het aan de linkerkant van het veld. Voor ons gezien, de rechterkant voor Excelsior. Wiedel speelt hem aan plug.
1: Ça va. Dat was het gesprekje tussen Sander van der Rijk en Arthur Sagre. En dat laatste was de uitspraak van Sagre. Het gaat goed, ik kan verder zonder verzorging. En dat is dan ook gelukt. Bal nu in de richting van City gespeeld. Die krijgt hem niet lekker mee. Bal over de zijlijn. Waar Joris van Overheem inmiddels ook bezig is aan een warming-up bij FC Utrecht. Net als Guus Offerhaus, Nordin Amrabat en Per Kloosterboer. Die mogen er niet allemaal in, dat vertellen we vast. Als de bal naar voren wordt getransporteerd door de Wit. Van Duin het voetje wat hoog geheven heeft. En daarbij een tegenstander raakt Kasper Wiedel. Krijgt Excelsior nu de vrije trap? Of mag FC Utrecht de ingooi nemen? Nee, Excelsior krijgt de vrije trap. Vanwege gevaarlijk spel van Sam van Duin mag Irakli Yegoyan de vrije trap nemen. Dat gebeurt een meter of 15 over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Utrecht met z'n allen weer richting de 16. En dat viel me net ook op toen Excelsior de bal in de eigen 16 had. Utrecht ging geen druk zetten. Utrecht liep terug naar de middenlijn om daar Excelsior op te vangen. Dat is nu de tactiek. Bos met de vrije trap, weggekopt, nee niet eens, op de borstop gevangen door Yegoyan. En dan heeft Davy van den Berg een dieptepaas in petto voor Johan Katlin. Maar daar is Yegoyan eerder bij en die geeft hem mee aan Van Gassel. Van Gassel met de diepe bal in de richting van Garden. Maar die komt niet aan de bal, dankzij Sibbe Hoornemans.
0: Die doet het ook niet slecht, hè?
2: Nee, de centrum staat goed. Die Garden, die kan zo zijn shirtje afleveren en die kan weer naar huis. Want
0: die kan volgende week
2: die heeft
0: aantrekken.
2: Nog geen bal gekregen.
0: Volgende week naar Ajax moet Excelsior, dan kan hij hem gewoon weer aantrekken.
2: Ja.
0: Als het balbezit voor Didde is. Didde zoekt dan de diepte bij de man die gaat lopen. Dat is Vesterlund in dit geval, maar die paas is te hard. Die weet Vesterlund niet binnen te houden. Dat is ook bijna onmogelijk. Dat zou Femke Broeders Bol ook niet gered hebben. En dan is het Van Gassel die de doeltrap mag gaan nemen. En dat allemaal in de 68e minuut. Als Utrecht leidt op Woudestein met 0-1. Utrecht over het algemeen ook aan de goede kant van de score stond. Het is de 26e wedstrijd hier op Woudestein. En Utrecht wist tot nu toe 12 keer te winnen, 8 keer gelijk te spelen en 5 keer te verliezen. Laatste keer dus voor 4600 toeschouwers vorig seizoen met die 5-0. Laatste zegen komt uit 2022. 0-1. Sander van der Streek scoorde toen. Trainers van beide clubs waren Dijkhuizen bij Excelsior en Frezer toen nog bij FC Utrecht. Wat gaat de tijd toch snel.
1: Ja, Broholm inmiddels met het balbezit. Tijd gaat snel, maar de tijd kruipt ook voor mijn gevoel. Want die mag wat sneller naar de 90 minuten van mij vandaag. Met die voorsprong voor FC Utrecht. Katlin aangespeeld. Katlin vindt Van Duin. Maar daar zit een verdediger van Excelsior tussen. Dat is Plug. Dat zijn Katwijkers onder elkaar. En dan nu de sliding van Panayotou. Die bal van dichtbij vol in het gezicht
0: doeltrap
1: van Schlitti krijgt. Doeltrap voor FC Utrecht, dat zeker. Ik denk wel dat de scheidsrechter een scheidsrechtersbal geeft.
0: Nee.
1: Panayotou die heeft al eventjes sorry gezegd. Kon daar ook helemaal niets aan doen. Hij neemt een sliding, onderschept de bal. En die bal die komt van, nou, het is het anderhalve meter. kiezelhard in het gezicht van de aanvaller van de Rotterdammers. Die gestrekt ligt. Maar hij is geen tijd aan het rekken.
2: Nee, maar ik bedoel, kiezelhard. Wat me wel opvalt...
1: Je kan hem ongelukkig in je gezicht krijgen.
2: Ja, maar het wordt nu wel heel erg veel. Als je maar een bal op je hoofd krijgt of hij gaat er naartoe, dan wordt er al afgefloten. En...
1: Maar ja, hij blijft liggen.
2: Ja, dat zou ik ook
1: doen. Nou nee, niet als je voorstaat, niet als je achterstaat.
2: Ja, maar Bert, soms jeukt het wel eens. Hè?
1: Dat zei Tom de Chardier ook, hè? Ja, is die iemand op jeuk
2: is lekker toch? Ja, nee, maar bedoel, soms heb je er even last van en dan ga je weer door. En tegenwoordig is het allemaal...
1: Het zijn watjes geworden, hè? Vroeger, toen jij nog voetbalde, konden ze veel meer hebben.
2: Nee, dat gaat niet om
0: hebben.
2: Maar de
0: boten van hout en de mannen van staal, toch?
2: Weet je, er wordt ook op ingespeeld. We hebben al heel snel...
1: Door de regels.
2: Ja.
0: Ja, nu gaat Sander van Heijken, die geeft denk ik gewoon een doeltrap aan Barkas. Want dat was het gewoon. Als ook Excelsior gaat wisselen, dan gaat dat ook maar eens even kijken hoe dat is.
1: Zijn er ook drie klaar.
0: Daar komt in ieder geval Schoetsbacher, de man die scoorde in de wedstrijd tegen NEC. Excelsior. Nummer 12 komt erin, oh nee, 15 voor 12. Casey Bos eruit.
1: Simon Jansen erin.
0: Dan 2 voor 18, 2 eraf, 18 erin.
2: Garden gaat er ook af. Ja. Hij was hem aan het zoeken. Ik weet niet of hij er nog in liep. Ja, die gaat eraf.
0: En 19 voor 9.
1: Zal die groen zijn dan of niet?
0: Dat moet wel, hè? Nee, dat is Dominguez. Mario Dominguez.
1: Nou, dan hebben we de wissels bij Excelsior ook voor de laatste 20 minuten. Dat moet het dan gaan worden voor de Rotterdammers om hier een dreigende thuisnederlaag tegen FC Utrecht af te wenden. Utrecht leidt nog altijd met 1-0 door dat doelpunt gemaakt door Artem Stepanov in de eerste helft. Stepanov inmiddels langs de kant. Hij gewisseld, zoals ook Adrian Blake die in de basis mocht starten en Angel Alarcón zijn gewisseld. En het balbezit is voor Marius Broholm, een van de invallers. Daar speelt Hormans de bal naar voren in de richting van de Wit. Excelsior onderschept even, maar Utrecht is nu op rechtsweg met Broholm. Broholm met Jansen in de achtervolging. En die maakt ook de overtreding. Het is Sulzbacher die daar de overtreding maakt. En de vrije trap is voor FC Utrecht. En Sulzbacher, nog maar net in het veld, is dan de eerste man die geel krijgt in deze wedstrijd. Geel gegeven door Sander van Dijk. Vrije trap voor FC Utrecht. Ik zeg, koppers mee naar voren. We weten wat dit kan. Gewoon 2-0.
0: En Slitty staat toch altijd in reservetijd aan de zijkant van het veld. Terwijl we eindelijk eens een keer de meegereisde supporters per bus die hun rijbewijs konden thuislaten en we allemaal in de bus konden stappen, dat we die eindelijk eens horen. Het is de 72e minuut van de wedstrijd. De dode spelmomenten komen meestal wel terecht bij Mathijs Didde. Kijken of we hem nu ook weten te vinden met FC Utrecht. Aanloop voor de vrije trap vanaf de rechterkant. Er gaat één handje omhoog. Daar komt die bal van Davy van den Berg. Maar die wordt tegengehouden. Kathleen probeert hem te schieten. Zit Davy van den Berg dan weer tussen. Springt die bal naar binnen toe. Wordt weggekopt door Meijsen, opgevangen door Kathleen. En Kathleen gaat uit de 16, nee, neemt die bal mee, maar komt niet langs zijn directe tegenstander. Die wordt over de achterlijn gelopen. En dan is het balbezit voor Excelsior. Maar wordt die bal te snel genomen, moet het even opnieuw. Moet Van Gassel de bal krijgen. Zitten we in de 72e minuut en leidt Utrecht nog altijd met 0-1 door de goal van Stepanov in de eerste helft, in de 36e minuut om precies te zijn, gescoord.
1: Jammer dat die vrije trap van Davy van den Berg zo slecht was net, want dan zijn alle koppers mee naar voren. Dan heeft FC Utrecht daar onder leiding van Willem Jansen zich helemaal suf op gerepeteerd. En dan krijg je een vrije trap op kniehoogte voor het doel geschoten. Een vrije trap die Wesley Sneijder nog in zou hebben kunnen koppen. Panayotou onder druk gezet. Daardoor Dominguez. Even bal teruggespeeld op Barkas. Dominguez jaagt door. Barkas krijgt de bal weg. Van Duin krijgt hem in zijn voeten. En in combinatie met Broholm wil Utrecht dan naar voren. Maar Excelsior heeft hem alweer via Lennart Hartjes. Excelsior zet de druk erop bij FC Utrecht. En de supporters van Excelsior die hopen op het Rotterdamse kwartiertje. Broholm nu in duel met de speler van Excelsior. Dat wint Broholm. Het is geen overtreding. Van Dijk vindt dat het door mag. Links is Zagre vrij. Dat heeft Davy van den Berg gezien. Zagre de middenlijn over. Is het Kathleen in de 16? Gaat Van Duin naar de 16? En Zagre met Meijsen. Zagre nu zonder Meijsen. Zagre met de voorzet. En dan is het Van Gassel. Het was geen voorzet. Het was een schot van Zagre. Eerste hoekschop van FC Utrecht van de tweede helft. De tweede van de wedstrijd. Naar de actie van Arthur Zagre. Hoekschop gaat komen van links. En gaat getrapt worden door Jonge Kardien.
0: Zelfde actie van Zagre. Komt dus op Van Gassel. En dan is het de vrije trap. Of althans de hoekschop die Utrecht mag gaan nemen. hebben. Arthur, nee, Johan Katlin, Bert zei het al, hij staat klaar. Minuut nummer 74 op het scorebord. Stand nog altijd 0-1 in het voordeel van FC Utrecht. Daar komt die bal bij de tweede paal van Gastel met twee vuisten. En dan Dani de Wit schiet hem keihard tegen Sulzbacher aan. Nee, tegen Plug aan. En via Plug gaat de bal over de zijlijn. Och, Dani de Wit. Handen slaat hij voor het gezicht, want als deze op doel had geweest, had hij het net geraakt. Dat gebeurt nu niet. Plug zit ertussen. Ingooi is voor Utrecht. Aan de rechterkant van het veld, daar is hij weer. Sam van Duin.
1: Ja, de Jan van den Berg van FC Utrecht. Sam van Duin gaat het weer doen voor FC Utrecht. Ver de 16 in, dan moet Didde doorkoppen. Dat lukt niet helemaal. Dan is het Schlitti die weg kan werken. En moet Utrecht nu uitkijken. Vesterlund laat de bal stuiten. Dat was misschien niet het allerhandigst, maar Sam van Duin is daar ook nog. En van Duin,
0: nou
1: die voelt zich op. Gejaagd en brengt de bal terug bij Barkas. En Barkas met een roei naar voren waar Didde nog staat. Maar het kopduel niet wint. En dan moet Utrecht nu even zorgen dat het aan de bal komt. Dat komt het via Didde. Didde levert in bij Katlin. Didde, die duidelijk niet de spits is die FC Utrecht zoekt. Die daar per ongeluk was verzeild en moet nu naar achteren. Schlitti. Schlitti, kappen draaien terug naar Rick Meijsen. Ja, Utrecht laat zich wat te ver terugdringen. Niet dat Excelsior in de tweede helft al iets gecreëerd heeft. Maar het hoeft maar één keer fout te gaan. Een kwartier nog.
0: Jansen, houtspeler van VVV Venlo. Speelt de bal via een medespeler, Torsteinsson, naar Sulzbacher. En dan via Sulzbacher gaat de bal naar Wiedel. Wiedel dan bij Jegoyan. Jegoyan, staartje begint wat los te geraken. Als hij de bal terugspeelt, het middenveld in bij Lennart Hartjes. Hartjes breed dan op Plug. En zo is het Excelsior dat steeds meer richting het doelgebied van Barkas gaat. Steeds meer naar de 16 meter van Utrecht gaat. Dani de Wit zit hij er nu tussen, komt er niet bij. Jansen speelt hem terug naar Plug. En Plug speelt hem weer in het middenveld naar Jegoyan. Excelsior uit balbezit en Utrecht wordt teruggedrongen.
1: En Utrecht moet diepte gaan zoeken, moet snelheid gaan zoeken. In dat opzicht jammer dat Alarcon eruit is. Dat is natuurlijk wel een wapen als je met zoveel ruimte achter de verdediging van Excelsior speelt. Is het nu een afstandsschot op een glad veld? Een afstandsschot van Jan Plug. Barkas weet de hoekschot niet te voorkomen. Hij keert het schot wel, maar de bal karamboleert toch nog over de achterlijn. En dan mag Excelsior voor de derde keer in deze wedstrijd een hoekschop gaan nemen. Het is geen hoekschop. Gebaard Dani de Wit naar de assistent aan deze kant. Dat is Rens Blumink. Maar Dani de Wit kan gebaren wat hij wil. Excelsior mag gewoon de hoekschop gaan nemen. Uitkijken dus voor de koppers van de Rotterdammers. Als de hoekschop komt van Jegoyan. Koppers van Excelsior mee naar voren. Wiedel, Meijsen. Daar is ook die nieuwe Sulzbacher. Maar Brohon met zijn kale bad kan die bal wegkoppen. Hartjes vangt op en speelt hem over de zijlijn. FC Utrecht weer even met balbezit. Weer even wat tijdwinst. 14 minuten nog. Nog altijd 1-0 voor FC Utrecht. Zou het dan vandaag gaan gebeuren? De eerste driepunter voor Anthony Correa.
0: En toch, als ik naar het spel kijk, ben ik bang dat je het onheil over je afroept, Erik.
2: Ja, je gaat wel heel erg ver terug. En er hoeft maar een balletje tussen te vallen. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, als je deze wint, is het ook wel terecht. Want
0: Excelsior komt echt helemaal niks.
2: En die staan er wel met 10 punten op de vijfde plek, maar daar heb je ook alles mee gezegd.
0: Ja, nu zien we, en Bert zei het al in het begin van deze wedstrijd, dat had ook te maken met de tegenstanders die ze natuurlijk hebben gehad. Dat zijn ploegen die op dit moment in de degradatiezone staan van de Eredivisie. Daar behoort Utrecht overigens ook toe. Utrecht dat vorig seizoen, heb ik nog eens even nagekeken, na 5 duels 9 punten had. En daartussen zat ook een zege op Excelsior. Die werd met 4-1 toen in Stadion Galgenwaard verslagen. Hoe anders zijn de tijden nu met 2 uit 5? Daar gaat Torsteinsson, die de bal in de 16 brengt. Oh, Schlitti en de gelijkmaker. Utrecht zit mis achterin. Het is de 78ste minuut voor Excelsior. En dan is het toch Schlitti die uiteindelijk vrijkomt. Als er achterin bij Utrecht niet adequaat gereageerd wordt. Als de bal er dus zomaar tussen valt, is het Schlitti die je mag pakken. En Schlitti schuift hem onder Barkas door. Het is weer gelijk op Woudestein. Hoe oneerlijk kan het allemaal zijn? Maar wat staat Utrecht daar weer heel slecht te kijken in defensief opzicht?
2: Ja, maar we hebben het er nog geen seconde ervoor over. Ja. Je ziet, hij gaat door de benen. En we staan te slapen.
0: Ja.
2: Te veel oog voor de bal. Elke keer mensen die achter je staan. Waar je het idee van hebt. Ik weet helemaal niet wat er, je weet niet wat er om je heen gebeurt.
0: Oi.
2: Maar hier is ook niet tegen te voetballen.
0: Dit is pijnlijk. Ging hij nou door de benen van van onze grote vriend Didde?
1: Nou, niet door de benen. Hij miste hem wel in het duel dan met de speler van Excelsior. En Utrecht moet opnieuw beginnen. Panayotou. Bal ver naar voren. Opgevangen door Dani de Wit. Dan via Davy van den Berg bij Broholm. Broholm niet. En Excelsior, dat... je moet uitkijken als Utrecht dat je Excelsior nu niet het momentum hebt gegeven voor de laatste 12 minuten. Die ploeg die barst natuurlijk van het vertrouwen met de punten die ze hebben gehaald. En Utrecht zal toch een beetje bangig zijn nu als Van den Berg een goede bal meegeeft aan Katlin. Dan moet Utrecht nu naar voren. Katlin richting de 16. Katlin richting de 16. Zijn man voorbij. En dan moet de voorzet komen. Johan Katlin krijgt hem niet bij een medespeler. Actie was goed. Voorzet niet. Excelsior heeft de bal.
0: Excelsior dat zo meteen ook nog een keer gaat wisselen met de bal nu naar voren gespeeld vanuit de laatste lijn. Opgevangen door Didde. Dan weer Soets, Bagger. Die kan meegeven aan Hartjes. Wordt laten lopen door Jay Goyan. Het is het momentum van Excelsior. Daar is Torsteinsson. Buitenom komt Jansen. Jansen met de voorzet. Jansen met de voorzet. Didde geeft de hoekschop weg. Excelsior gaat op jacht naar meer. En Jahan Baks staat klaar om daar voor de laatste 10 minuten mee te gaan doen in deze wedstrijd. Als Jan Plug zich even komt melden. En voor wie komt hij er nou in? De nummer 11 voor Torsteinsson. Die gaat eruit.
1: Nou, dan heeft Excelsior 4 wissels gebruikt. En mag Excelsior nu de 4e hoekschop van de wedstrijd gaan nemen. 4e hoekschop die genomen gaat worden vanaf de linkerkant voor Excelsior door Irakli Yegoyan. Daar komt die hoekschop bij de eerste paal weggekopt door Broholm, opgevangen door Sliti. Schot geblokt door Johan Katlin, maar het uitverdedigen van de Utrecht is niet goed. Broholm was daar al wel aan het sprinten, maar Utrecht komt er niet meer uit nu. Utrecht durft geen druk te zetten op de laatste linie van Excelsior en laat de Rotterdammers lekker opbouwen. Terwijl daar toch wel een wat nerveuzige Anthony Correa langs de zijlijn staat. Heeft Jahan Baks de bal. Die krijgt de bal niet bij een medespeler. En dan kan FC Utrecht eruit komen. Maar is de actie van Sam van Duin niet goed. En heeft Excelsior de bal alweer. Ja, dan blijf je achteruit lopen.
2: Nou, dit is een moment om Amrabat te brengen.
0: Voetballer.
2: Ja, nee, maar niet alleen dat. Maar ook zijn ervaring die hij heeft. Ja,
0: baas.
2: Mensen neerzetten.
0: Sliti krijgt die bal niet voor. Sagre is degene die de bal over de zijlijn doet belanden.
2: Je ziet hem ook staan. Kijk, hij staat ook te kijken van breng me.
0: Ja, ja, je zit op te letten, ja. Terwijl Utrecht Van Overheem gaat brengen. Dat kan ook, hè. En Van Overheem komt voor de nummer... wie is dat?
1: Ja, ik kon het nummer niet goed zien. Ik denk Horman.
0: Vesterlund
1: eruit. Dan moet Hormans naar de rechter verdedigingspositie. En gaat Van Overheem de controleur zijn op het middenveld bij FC Utrecht. Dat is dan de situatie. En dan krijgt Hormans nu te maken met Jahan Baks. Terwijl Excelsior via Meijsen de ingooi gaat nemen. En we nog 9 minuten officiële speeltijd hebben op Woudestein. Daar zal met wissels en blessures een minuut of 3-4 bij gaan komen. Het is 1-1. En dat is een domper voor FC Utrecht. Want het was het eerste schot op doel van de tweede helft van Excelsior. En dat was meteen raak.
0: Balbezit is nu weer voor Excelsior. Als Amrabat een beetje pissig weer naar de zijkant gaat. Hij vroeg nog even of hij verder mocht met de warming-up. Maar de fysieke trainer Aldaar, de Belg, die zei... nee hoor, ga maar lekker zitten. Dat doet Amrabat pijn, want hij wil zo graag die club helpen. Terwijl nu Broholm bijna in balbezit komt. Als Plug ertussen zit, als Hartjes opvangt namens Excelsior. En als Wiedel de bal terug gaat spelen naar Van Gassel, dat is de doelman. En dan zijn we terug in de eigen 16 meter van Excelsior. Maar, laten we duidelijk zijn, nog 9,5 minuut spelen, 8,5 om precies te zijn direct. En dan is het Utrecht dat daarin moet gaan zorgen dat het sowieso de gelijke stand op het scorebord houdt. Vandaar absoluut niet goed.
1: Vandaar van terug uit buitenspelpositie.
0: Erik?
2: Nou ja, klopt René. Kijk, op dit moment heb je...
0: speelt.
2: Ja, maar dit heb je ervaring nodig. Ja. Mensen weten wat ze moeten doen. He, even het spel vertragen. Ja, je hoeft niet vooruit. Ja, dit is ook een moment om gewoon Amrabat te brengen. En dat, ja, ik snap niet dat niet gebeurt.
0: Twee goede ingooien gezien van Van Duin. Voor de rest heeft hij in voetballend opzicht niets voor elkaar gekregen. Nu via Jansen en Hoordemans de 5e corner voor Excelsior. Daarin staat de ploeg ruim voor ten opzichte van Utrecht. Gelukkig op het scorebord nog niet. Het is de 83e minuut. Stand is 1-1 hier op Woudestein. Maar ik beloof u, het is spannend.
1: Ik hou me hard vast. Als Jan Baks de vijfde hoekschop voor Excelsior gaat nemen... zijn alle mensen weer verzameld in het 5-metergebied van FC Utrecht. Staat de Jagoyan tamelijk vrij, maar ook Sliti. En dat zijn nou net twee mensen die je niet al te vrij moet laten staan. Er wordt wat geduwd en getrokken. Sander van de Eijk die gaat eventjes melden in het 5-metergebied... dat dat allemaal niet mag. En FC Utrecht moet goed uitkijken daar voor die twee... die daar op de kop van de cirkel staan. Jan Baks is de man die gaat trappen. Die hoekschop indraaiend... in het zijnet gedraaid. En Utrecht moet, nu het de bal heeft... even gaan zorgen dat de bal ook een tijdje houdt. Want het is de laatste paar minuten... zeker na die gelijkmaker... de bal steeds veel te snel kwijt.
0: Kijken of Barkas, terwijl Excelsior nog een keer gaat wisselen... en wij bij Utrecht niemand meer in een warming-up bezig zien... als Barkas de bal naar voren speelt. Daar komt Dani de Wit niet aan de bal. Is het het wegwerken van Dominguez... die hem inlevert daar bij een Utrecht-speler... in dit geval bij Joris van Overheem. Van Overheem naar Broholm. Broholm dan terug op Hoornemans. Hoornemans breed op Panagiotou. En die kan naar de andere kant, naar Kathleen. Die de diepte zoekt aan de linkerkant. Kathleen, kan hij hem vasthouden? Ja, neemt hem goed aan. Nu ter hoogte van de achterlijn. Moet hij met de voorzet komen? Doet hij altijd met rechts. Daar komt hij met de voorzet. Wordt hij gekopt door Broholm? Nee, weggekopt door Jansen. Opgevangen door Panagiotou. En de overtreding is van de Cypriot. De vrije trap voor Excelsior. Die bal op de verkeerde plek neemt. En dus gaat het feest voor Sliti niet door. Dan zien we wel de wissel bij de ploeg van Ruben den Uyl. De man met nummer 24 gaat komen. En dat is Guillermo Cairo. En voor hem gaat van het veld af... Jegoyan, nee toch?
1: Nee,
0: hartjes.
1: Jong uit eigen jeugd. Giuliano Cairo, onder het nummer 24. Grote speler. Die met een witte band om om het linkerbeen loopt. En zo te zien de... scheenbeschermers overgenomen heeft van Soufiane El Karouani, want de sokken zijn laag. Als Plug de bal naar voren speelt in de richting van Jahan Baks, daar moet Hoornemans tussen zitten. Daar zit Hoornemans niet lekker tussen. Van den Berg probeert dan de bal op te pakken. En dan is de overtreding op Van den Berg gemaakt door een speler van Excelsior. Dat is Dominguez. Van den Berg heeft last. Er komt daar een gele kaart aan. Dominguez. Sander van Dijk heeft geleerd van vorige week. Dit was tamelijk onbesuist wat Dominguez daar deed. Tweede gele kaart van de wedstrijd. Wederom voor een speler van Excelsior. Nu voor Mario Dominguez. Van den Berg staat weer. En Barkas mag de vrije trap gaan nemen. 5 minuten heeft FC Utrecht nog om een doelpunt te maken... en de eerste 3-punter van het seizoen binnen te hengelen. Alleen de mannen die zo makkelijk scoren voor FC Utrecht... Stepanov vooral en Bleek, die staan niet meer in het veld. Wie gaat het dan doen? Gaat iemand het doen? Van den Berg heeft de bal nu.
0: Van den Berg krijgt hem, maar dan is het Kathleen die geen goede invalbeurt kent... die te veel afwacht. En Meijsen steekt nu het hele veld over. Meijsen mag komen, Meijsen mag schieten. En die levert in bij Sagre. En dan is ook Kathleen ten opzichte van... Goyan te langzaam mag Cairo overnemen. En is het balbezit voor Wiedel. Wiedel breed op Plug. Plug ook weer wat meters maken. Hier op Oudenstein gelooft het thuispubliek nog altijd in 3 punten. Als het balbezit er is voor Cairo. Cairo breed op Meijsen. Meijsen weer terug naar Wiedel. Wiedel naar Sliti. En Sliti nu opgejaagd door Panagiotou. Bal dan terug naar Wiedel. En Wiedel in de breedte bij Goyan. En dan is het Excelsior dat het tempo dicteert. En dat de wedstrijd in handen heeft. Daar gaat Goyan door. Goyan met Panagiotou. 1-2 bewegingen is Panagiotou kwijt. Maar dan kan Dani de Wit oppakken. En die levert hem in bij Sandsbach. Daivy van den Berg maakt Hens. Wordt niet gezien. En dit is wel een tikje hoor van Jegoyan. Een vrije trap voor FC Utrecht. En dan kan Utrecht er weer even doorkomen. Maakt Davy van den Berg Hens. Maar dat hebben wij alleen gezien.
2: Ja, dat klopt. Dat was precies volgens volgens neus.
1: Ja, dat dan weer wel. Dan zit je toch op de hele goede plekken hier in Rotterdam.
2: Voor deze hensbal zeker.
1: Als je deze hensballen ziet. IJsberen, dat is wat Anthony Correa doet voor zijn dugout. En ik denk dat dit gelijke spel, als het een gelijkspel blijft... minimaal evenveel pijn doet als het gelijke spel een paar weken geleden in Rotterdam... toen bij Sparta een punt werd gepakt. Die gelijkmaker viel pas diep in de extra tijd. Maar er was een wedstrijd die op en neer ging... en waarin Utrecht lang niet de hele wedstrijd de controle had. Nu was er eigenlijk 78 minuten, weinig aan de hand voor Utrecht. Tot dat ene moment waarop Sliti in balbezit kwam. Barkas moet even uitkijken. Barkas kijkt uit. Bal in de richting van Kathleen. Daar wint een Excelsior-speler, maar via Zagre is de bal alsnog bij Kathleen, maar die neemt heel slecht aan. had bleek laten staan, jongens. Dat was best prettig geweest voor FC Utrecht. Bal terug op Van Gassel. Die speelt hem naar voren. Jan Baks kan er niet aan. Barkas is uit zijn 16 gekomen om die bal op te rapen. Dat doet hij gelukkig binnen zijn 16. Bal aan de voet nu. En de verre bal naar voren. Kijken of FC Utrecht aanvallend nog iets kan gaan betekenen. Maar Broholm kan die bal niet belopen. Excelsior mag gooien. 88 minuten gespeeld. 1-1 in Rotterdam.
3: Je ziet ook het geloof is weg.
0: Het is aanmoeiend wat Utrecht aanvallend nog kan.
3: Ja, we hebben het al gezegd. Nu heb je Amrabat nodig. Die kan mensen sturen.
0: Ja, voetballen.
3: Ja, maar ook met zijn mond. Hè.
0: Ja, maar je ziet ook dat Van Duin helemaal niks wint. Daar is Van Overheem. Die krijgt een tikje, wordt niet gezien. Althans, niet op gereageerd door Van der Eijk. En dus is het balbezit voor Van Gassel. Die nog maar eens de diepte zoekt richting Dominguez, richting Sliti. Daar is het hoofd van Panagiotou. Wordt verlengd door Van Overheem. Opgevangen door Keiro. Keiro naar Meijsen. Meijsen speelt hem door naar Yegoyan. En dan gaat Excelsior weer op de helft van Utrecht. Yegoyan aan de rechterkant van het veld. Davy van den Berg. Uitstekend met de ingooien voor Utrecht. Mag Utrecht ingooien, mag Zagre dat doen. Uitstekende wedstrijd, Davy van den Berg.
3: Ja, is ook gewoon een goede middenvelder. Ja, alleen
0: wint een hoop voor je.
3: Kwam niet tot zijn recht op de positie waar hij speelde, was zoekende.
0: En nu mag hij wat meer het veld bedienen. Als hij een harde bal teruggeeft naar de Barkas. En Barkas met links de bal voor de uittrap richting Van Overheem. Kan hij koppen? Nee, dat wordt door Schulzbacher gedaan. En dan doorverlengd door Keiro. Weerde naar de Wit. De Wit al een tijdje niet gezien. Speelt de bal naar Katlin. Katlin kan zijn man niet voorbij. Meijsen is degene die dat doet. Terwijl Correa nog altijd gelooft in de zegen. Althans, dat laat zijn coaching vanaf de kant zien. Dat die jongens nog wat moeten gaan proberen. Panagiotou doet het breed op Didde. En Didde gaat breed op Horemans.
1: Horemans draait weg van Barkas om de bal diep te spelen. Daar wordt Van Duin aan het shirt getrokken.
0: Jongen.
1: Door Wiedel. En dat heeft Van der Eijk, die beoordeelt dat als niet een overtreding. En dus mag Excelsior door. Daar was wel degelijk wat aan de hand. Maar de scheidsrechter zag het niet. En nu moet Utrecht dus weer van achteruit beginnen. Als Horemans probeert om Van Duin te bereiken. Dat lukt niet. Is Broholm ook niet in balbezit. Broholm beviel me tegen Go Ahead in zijn invalbeurt beter dan vandaag in zijn invalbeurt. Nu valt hij in een ploeg die achteruit loopt. En nu weer uit moet kijken als Didde de overtreding maakt. Op Yegoyan, dat mag ook door van de Eijk. Dat is dan wel consequent van de scheidsrechter. Als Katlin aan de linkerkant aan de bal komt, hebben we er 5 minuten bij krijgen. Katlin naar binnen, Zagre, glijpartij. Katlin, dit is een goede bal op Van Duin. Die kan daar net niet bij. Die botst dan met Van Gassel doorglijden in het 16 meter gebied. Maar Van Duin kan ook overeind geholpen worden. 2 mannen op een nat veld glijden naar de bal, botsen op elkaar. Niks aan de hand. Van Gassel heeft de bal. 5 minuten nog. 5 minuten extra tijd vandaag in Rotterdam, waar het 1-1 is bij Excelsior FC Utrecht. En waarin FC Utrecht voor eigenlijk 80 minuten een gewonnen wedstrijd speelde. En nu moet hopen dat het 1-1 blijft.
0: Hoewel, Excelsior, daar is ook het beste vanaf, Erik.
3: Ja, dat was er eigenlijk ook
0: dat
3: niet.
0: Zat in dat nu, even in dat moment dat de goal viel.
3: Precies dat. En 1-1 is voor Utrecht denk ik te weinig. En ik denk dat Excelsior er heel blij mee is.
0: Balbezit is voor Excelsior. Jan Baks, die van de bal afgelopen wordt. Ook kan Overheim hem niet afpakken. Dan zien we Yegoyan. Yegoyan naar Sliti. Sliti met de actie. Meijsen loopt door. Sliti trekt naar binnen. Sliti komt in de voorzet. Wordt geblokt. Dan is het Didde die wegkomt. En dan moet Sam van Duin het duel nu gaan winnen. Sam van Duin doet dat. Broholm neemt over. Broholm 1 man kwijt. 2 man kwijt. Is Salzburg kwijt en is Plug kwijt. Dan nu wat meters maken. Komt dan onderweg nog Sliti tegen. En geeft hem dan mee aan Katlin. En dan is het tempo eruit. En is Katlin degene die hem door wil steken naar Broholm. Maar dat is een slechte bal van de Fransman. Gaat hij dan nu goed? Ja, Van Duin. Nee, het is de Wit. Ja! Het is Dani de Wit die scoort. Het is de 92e minuut van FC Utrecht. En dan is het Dani de Wit die toch Utrecht op de 1-2 zet. Hij maakt hem omdat het Broholm is. Samen met Katlin die even doorgaan voor de bal. En dan kan de Wit hem over Van Gassel heen spelen. Komt Utrecht op de 1-2. En ik denk dat het verdiend is.
1: Ja, maar ik zag hem niet meer aankomen, om heel eerlijk te zijn. Dit was een partijtje geknoei in de defensie van Excelsior. Daar lusten de honden geen brood van, maar...
3: Ja, maar
1: hoor je ons daarover, Erik?
3: Nee, helemaal niet. Maar nu zie je dus de sterkte van Dani de Wit.
0: Ja.
3: Hij, die is goed daar, die heeft er een neusje voor.
0: Want Sam van Duin maakt zo'n bal niet.
3: Nee, en hij komt daar in die 16 met zijn linkerbeen gewoon eroverheen. Aan alle rust. Ja, dat zijn de kwaliteiten die hij heeft.
0: Altijd nog gaan voor dat moment. Want eigenlijk hebben we Dani de Witte tweede helft nauwelijks nog in het spel zien voorkomen. Terwijl bij Utrecht er nog één wissel aanstaande is. Medic komt als extra verdediger. Maar dat is eerder om even wat tijd te rekken nog. Terwijl Van Gassel nu gaat. En de bussen die zometeen de A16 over zullen gaan. En richting Midden-Nederland zullen gaan op de A12. Die zullen schudden van geluk. Schudden vanwege de 3 punten die Utrecht op weg is te halen hier in Rotterdam op Woudestein.
1: Ja, maar ze hebben ze nog niet. Schlitti, houdt hij die bal binnen? Ja, dat doet hij. En dan kan er gekopt worden door Wiedel. Maar Wiedel die kopt die bal over. En Zagre die heeft last van zijn been. Is dat kramp? Is wel iemand van Meissen is daar wel bij om daar even wat aan te doen. Dat is een krampgevalletje. Ja,
0: een
1: als daar
0: een
1: medische staf bij komt, betekent dat dat je even met z'n tienen moet. Tenzij je medisch erin gaat brengen voor Zagre. Want dat lijkt mij dan wel de ideale oplossing. Anders dan sta je in deze fase met 10 mannen. We hebben een paar kilometer verderop op Spangen gezien waar dat toe zou kunnen leiden. En dat moet je niet hebben. Ik weet inmiddels ook al zeker, er is gescoord in de extra tijd deze blessurebehandeling bij Zagre. Maak van 6, of maak maar 5. Maakt daarvan maar 6 of 7 minuten extra tijd hier vanmiddag op Woudestein. Waar we in afwachting zijn van het nemen van de doeltrap na die kopbal van Kasper Wiedel. Die over het doel ging van Vasilios Barkas. Medic inmiddels klaar staat om in te vallen. En het klippenklaar lijkt dat Zagre naar de kant gaat. Dan zal denk ik normaal gesproken... Ja, gaan we dan Panayotu naar de linkerkant halen? Wie gaat eruit?
0: Nou, dat denk ik wel. Of Davy van den Berg gaat daar spelen.
1: In ieder geval is het wel Zagre die eruit gaat en Medic die erin komt. En Barkas gaat de doeltrap nemen. Als we 4 minuten extra tijd gespeeld hebben, Utrecht leidt met 2-1. Maar we de extra tijd zeker niet zullen gaan beperken tot de 5 die in iedere instantie zijn aangegeven.
0: En Barkas neemt zijn tijd. Geef hem eens ongelijk. Het balbezit is voor hem die de bal naar voren speelt. Daar komt hij richting het hoofd van Van Duin. Die moet doorkoppen. Komt daar niet richting de bal. Is het Sulzbacher die daartussen zit. Kan nu de kopbal plaatsvinden van Panagiotou. Van Overheem die hem doorkopt. Niemand gaat er meer achteraan. En Davy van den Berg is linkervleugelverdediger geworden. En Utrecht staat met een blokje achterin met 3 man. Met Medic die wat meer vanuit het middenveld nu speelt. En is het nu Wiedel die naar voren komt. Wiedel die doorkopt naar Jegoyan. Jegoyan, Jansen. Jansen weer terug naar Jegoyan. Die brengt hem richting de 16 in. Daar zit Medic ertussen. Kan Utrecht overnemen. Wordt die bal weer ingebracht. Panagiotou werkt hem nu weg. Och, och, och. Het wordt nog spannend hoor. Of Katlin moet het op zijn heupen krijgen. Johan Katlin houdt in en geeft dan mee aan Broholm. Broholm denkt van ik ga die tijd volspelen. De 5 minuten extra tijd zitten erop. Maar er is een minuutje bijgekomen. En dat worden er dus 6. Als nu Hoormans de bal terugspeelt op Barkas. Lastige bal voor Barkas. Jagende man Dominguez. Barkas trapt hem naar voren. En dan wordt hij doorgekopt door Dani de Wit. Opgevangen door Jan Plug. En de bal gaat nu weer naar voren. Het hoofd van Didde. Voortreffelijk Didde. 1 moment van onachtzaamheid. 1 moment dat die bal dan toch goed valt. Terwijl nu Broholm zijn verdedigende werk doet. En Hoormans die bal naar voren jaagt. Hoe lang nog? Scheidsrechter Van der Eijk weet het als enige.
1: Ja, die ziet dat Jan Plug met de bal aan de voet richting de middenlijn komt. Plug met de lange trap in de richting van Rick Meissen. Doorkoppen is van Wiedel. Veel Excelsior mensen in de 16. Kan daar een voorzet komen? Nee, want daar zitten Utrecht-verdedigers goed tussen. Komt die bal alsnog voor. En er is de kopbal van Jahan Baks. Niet te goed gericht en krachteloos gaat hij ver voor langs het doel bij Vasilios Barkas. Die de doeltrap mag gaan nemen. Wij kijken naar Sander van der Eijk. En die fluit nu af. FC Utrecht pakt in Rotterdam de eerste overwinning van dit seizoen. Het is zwaar bevochten. Het is 1-2. De eerste zegen onder Anthony Correia.
4: Je luistert naar de RTV Utrecht Sport livestream.
0: Ja, Van Duin, nee, het is de Wit.
3: Ja,
0: het is daar niet de Wit.

0: Zone FM.
1: Ja, het is niet mijn ding. Nee, mijn.
0: Gouden Zone FM.

0: vrienden, vriendinnen van de sport en heel hartelijk welkom. Welkom bij GPR Sport Radio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: En we zijn er de komende, wat gaat het zijn, anderhalf uur, hopelijk. Voor het verslag van de Formule 1 Tajoer Gran Premio d'España 2026 op de Madring in Madrid. Vlakbij het downtown gedeelte en vlakbij het vliegveld Barajas. We gaan 57 rondes racen. Er zit een hoogteverschil van 26,4 meter. Er zijn een aantal active aero dingen waarbij dus voor- en achtervleugels openklappen. En dus de overtake detection. Dan komt er een verdrielde kilowatt bij. Dat is alleen maar op het rechte stuk langs start en finish. De banden die Pirelli meegenomen heeft zijn in het midden van het spectrum. De harde is de C2, de medium is de C4 en de middenste C3 en de zachtste band is de C4. En ik denk dat het zomaar zou kunnen zijn dat ze allemaal op de grid staan, maar daar zo dadelijk meer over van confrère Jack. 14e ronde van het wereldkampioenschap van 2026 met de volgende startopstelling. Jawel, pitlane start voor Ollie Bearman. Dingen veranderd na die klapper van gisteren. Lance Stroll daardoor naar de 21ste positie, ook hij heeft gridstraffen. Carlos Sainz, die hield Bottas op. Drie plaatsen teruggezet, komt vanaf 20. Bottas staat daar dan voor. Matige kwalificatie. Checo Perez, de beste Cadillac op 18. En dan Fernando Alonso, had er meer van verwacht. Alexander Albon, op 5000ste kwam hij de top 15 binnen. En dan zien we Yuki Tsunoda, 18e langzamer dan Lindblad. Komen bij Pierre Gasly. 1 top 10 dit jaar. Maar ja, dat was wel een pole in Monza. Esteban Ocon, zijn beste kwalificaties in Suzuka. Gabriel Bortoleto was een helemaal goeie. Echt serieus hoogste topsnelheid, 334. Hulkenberg weer P11. Arvid Lindblad, de 7e keer in de top 10. En Franco Colapinto, de 4e top 10 dit jaar. Liam Lawson, de 2e keer in 3 wedstrijden. Die in de top 10 staat bij Red Bull Racing. En ons Capiastri, 1,5 seconde achter Lando Norris. George Russell won nooit van een positie lager dan P3. Charles Leclerc kwam 6000ste tekort op zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Die won de vorige keer dat er in Spanje een Grand Prix gereden werd, in Barcelona. Verstappen won, dat was in Qatar, vanaf P3 die wedstrijd. En dan op de voorste startrij Kimi Antonelli zijn 9e eerste startrijplaats. En 10 van de laatste 12 poles dat Lando Norris vanaf pole position startte, met 2 T's, wist hij ze ook te winnen. Daar heeft hij een periode wat moeite mee gehad, maar dus 10 keer van de laatste 12 poles die hij had, heeft hij hem winnend af weten te sluiten. En dan ben ik bijna buiten adem en dan mag Jack me even gaan vertellen hoe het zit met het edele rubber wat eronder zit. En er zit, ik zie het nu ook, er zit nogal wat verschillen. Nou, kom maar op dan.
1: Ja, heel kort even nog beginnen met de temperaturen nog eventjes.
0: Ja, mag.
1: 30 graden is het buiten, dus lekker. Track temperature 53,4, dus die is behoorlijk hoog. Dus dat heeft enorm veel invloed op het zwarte goud. Lando Norris en Kimi Antonelli, beiden op de medium. Dan Max Verstappen en Lewis Hamilton, beide op de soft. Dan Charles Leclerc, hard. George Russell, op de hard. Oscar Piastri, op de hard. Liam Lawson, op de harde band. Dan gaan we weer even wisselen. Colapinto en Lindblad, beide op de medium compound. Dan, best wel een verrassingje, de derde man op soft, Nico Hulkenberg. Gabriel Bortoleto, daarachter, op de harde band. Ocon, op de medium band. Dan Gasly en Tsunoda op de harde band. Albon, even spieken, want ik moest even een streepje maken, de medium. Dan Alonso, op hard. Perez, op de medium. En de rest, allemaal op hard. Inclusief dus Ollie Bearman vanuit de pitstraat.
0: Ja, thanks. Inmiddels is het helpers out en gaat de klok in beeld, as we speak, op dit moment naar 3 uur lokale tijd in Madrid. Dan zijn de Spanjaarden trots dat ze deze Grand Prix weggehaald hebben uit Catalonia, want dat is wat erin zit. We zijn dus bezig met de formatieronde. We hebben het natuurlijk ook gewoon over de race die hier gehouden gaat worden op dit circuit. 5416 meter. 57 rondes gaan wij al hier racen. En dat is wel een hele fijne. Fijn is ook dat onze vrolijke vrienden van de FIA hebben hier gewoon, nog de kwalificatie voorstaan. En dat is nu over. Weten we ook de racelengte? Die is 308 kilometer. En 399 meter. Gele vlaggen doen ze altijd als zij vinden dat iemand te langzaam wegrijdt.
1: Ja,
0: Hij doet ze ervoor dat de man daarachter geen hele gekke dingen doet. Links in België, het lijstje wat we zojuist met je doorgenomen hebben. Ja, wel lachen hoor. Op de eerste 6 plekken 2 mediums, 2 softs, 2 hards. Nou, dan weet je dus dat Leclerc en Russell langer willen gaan doorrijden. Dat Verstappen en Hamilton in principe eerder zullen moeten gaan stoppen. Ik heb even gekeken, je kunt een eenstopper doen, hè, met een soft. Dan doet je hem gebruiken 15 tot 21 rondjes. En daarna zo'n 36 ronden om hem uit te rijden. Medium band kan tot rondje nummer 24 mee. En dan moet je nog 33 ronden op een harde band om hem uit te rijden. Een tweestopper zou ook nog kunnen. En dan rij je dus 10 tot 16 rondjes in je eerste stint. Doe je nog een keer 21 ronden op hard. En daarna achteraan nog een keer 20 ronden op hard. Om tot die 57 te komen. 353.000 mensen zijn er door de poort gekomen. Er staat dan sold-out, dan zie ik meteen een tribune, maar nog lege vlekjes zijn. Maar ja, Spanjolen rond deze tijd gewoon knagen, hè? Die zitten gewoon te knagen aan een wijntje. Die denken, ah, dat komt wel toch? Ja,
1: even lekker een siestaatje.
0: Aparte baan, eigenlijk weinig negatieve verhalen van de coureurs overhoord. Ze hebben er allemaal wel, ze zijn niet onder de indruk, maar ze hebben er allemaal wel respect voor.
1: Ja.
0: En dit is, tussen de muren blazen. Antonelli met 267 punten aan de leiding van het kampioenschap voor Russell met 201. Hamilton 191, Norris 171. Leclerc 155 en Verstappen 127. En dan Oscar Piastri. Ga ik hem niet wegzetten met een wat schamele 116 in de McLaren.
1: Frederik, Fred Vasseur, vlak voor de race. Mogen we nog even...
0: Spaanse Grand Prix winnaars, Lafitte, Andretti en Hunt. Dat was allemaal op Garma, maar het zijn van die mooie namen, sorry.
1: Nee, dat maakt niet uit. Fred Vasseur die zei van, naar aanleiding van natuurlijk het akkefietje in Monza... van, hoe zit het nou? De mannen staan weer vlak bij elkaar. Ze mogen gewoon tegen elkaar racen. Okay.
0: Ja, maar niet tegen elkaar aanrijden, dat is natuurlijk... Ze mogen gewoon tegen elkaar racen. Dammen. Echt
1: bizar.
0: Schaken.
1: Dit zegt dan toch... iets helderder van als je elkaar maar heel laat of zo.
0: Ja, maar dat is de nuance. Ja, maar je gaat natuurlijk niet roepen, jij mag niet racen. Dus autootje goed zetten op het juiste plekje, dat schijnt ook te helpen. Rode banden, de softband dus met de rode wangen, de medium met de gele wangen en de harde band met de witte wangen. En hier is het omgegaan. Anderhalve week geleden was het nog één grote bouwput, maar ze hebben het voor elkaar. Hopen dat het allemaal goed gaat. Dat moeten we zeggen, want ja, na de winterstop... we hadden volgens mij een code rood in ronde 1 in Zandvoort. We hadden volgens mij een code rood in ronde 1 in Monza. En ik ga hem niet jinxen.
1: Hai.
0: Langzaam rond het veld richting zijn startposities... met Lando Norris, Kimi Antonelli op plaats 1, 2. Verstappen, Lewis Hamilton op 3 en 4. Dan Leclerc en Russell op 5 en 6. 200 meter is de run daar in die knik bij de Tagoyerborden linksaf. Wat wacht is het de groene vlag? Daar is de groene vlag. Dan gaan we ons concentreren op de lampen. Toeren omhoog voor de turbo's. 1, 2, 3 lampen aan. 4, 5 lampen aan. En we zijn onderweg. En wie heeft hele goede, de beste start? Ja, Lando Norris is goed weg. Ook Kimi Antonelli is ook goed weg. Ferrari's zijn goed weg.
1: Hamilton,
0: Verstappen
1: Hamilton.
0: Is zijn derde plek al kwijt. Verstappen pakt aan de buitenkant. Moet weg voor Lewis Hamilton. Gaan ze weer roepen dat hij afsteekt. Maar hij moet Hamilton ontwijken. Dus dat is wel een dingetje. Hamilton remt op een punt waar het eigenlijk niet kon. En Kimi Antonelli zit te drukken bij onze vrolijke vriend Lando Norris. 1 dik, 2 dik. Kijk die Verstappen zeg. Die heeft daar een lijn gevonden. Die denkt, nou, ik wacht wel even. En Kimi Antonelli, ja, moet daar weg. Krijg je dat weer? Moet de plek teruggeven? Verstappen zit echt enorm te drukken in die openingsfase. En nu is het weer Lando Norris die aan de leiding gaat. Zit Verstappen en Antonelli daar. Antonelli wordt teruggewezen naar de derde positie. Lewis Hamilton op 4. Die heeft dus, als ik het zo mag zeggen, Verstappen buiten de baan gedrukt. En Antonelli werd door Lando Norris buiten de baan gedrukt. Maar ja, eerste fase van de wedstrijd. Wat gaat de wedstrijdleiding daarmee doen? En we zitten al in de kombocht. De Monumental op Madrid.
1: Norris voor Verstappen voor Antonelli.
0: Hamilton 4, Leclerc 5, Russell 6. Dan Colapinto, Lawson, Lindblad, Esteban Ocon. Die heeft dan een goede start gehad, zeg hé. Toe. Want die is als 13e van start gegaan. Oscar Piastri is teruggezakt van P7 naar P11. Max has to give back the position. Nou, Lewis. Hij kan natuurlijk zelf geen ding. Maar hij zit offline in te halen. De ruimte is er dan niet.
1: In welke positie moet hij dan teruggeven?
0: Ja, hij is inmiddels 2 posities verder. Dus zou hij er 2 terug moeten geven. Maar dit is allemaal proberen, hè. Dit is wat we in het voetbal noemen... probeer die gele kaart maar aan te naaien. Lando Norris begint wel een beetje uit te checken. Laat dat duidelijk zijn. En dus hebben we een mediumband aan de leiding. Een softband erachteraan. Dan weer een medium, dan weer een soft. En de eerste harde band wordt gebruikt door Charles Leclerc. En die ligt inmiddels 3,3 seconden achter de koploper. En we zitten inmiddels in de tweede ronde van de wedstrijd.
1: Groot gaatje heeft hij al, hoor, die Lendl.
0: Ja, hij moest in het begin nog wel even, was hij nog een beetje aan het moffelen. Zou maar te zeggen, een beetje zoeken, een beetje kijken. Verstappen had daar toch wel weer een paar lijnen gevonden. Zie je, Lewis shunted into me. He was out of control. If I didn't move, he would shunt into me. I would have been ahead. En ik denk dat dat de juiste weergave is. Niet omdat wij Nederlanders zijn, maar Lewis neemt een risico aan die binnenkant. Daar is geen grip. Dus ja, als de wedstrijdleiding verstandig is, dan zeggen ze no further action. Maar dan zouden ze dat dus ook moeten doen ten opzichte van Norris en Antonelli. Want eigenlijk gebeurt een bocht later Kimi Antonelli vrijwel hetzelfde.
1: Als ik denk dat je gelijk hebt.
0: Als hij hem daar had laten staan, dan was het in tranen geëindigd. Maar goed, Antonelli 1 plek verloren. Piastri 3 verloren. Ocon 2 gewonnen, dat is wel de grootste winnaar dan toch? Ja, denk het wel. Maar met een aantal andere mannen meer. Bortoletto op 14 onderaan. Oliver Berman vanuit de pitlane gestart. Ligt, die is heel ver achter Bottas. Zit maar 14 ertussen. Dus dat heeft hij eigenlijk wel best okidoki gedaan. Achter Piastri is het druk. Hamilton, I hit the wall. Check my left rear. Aha. Wat is dan een hit? Ja, je voelt dat je hem raakt of je hebt echt een kleun te pakken. Kijken of de rondetijden van Lewis Hamilton goed blijven. Check my rear is dan gewoon. Kijk even op de computer of je daar dingen ziet die anders dan anders zijn. Maar vooralsnog zie ik daar geen gekke dingen op. Zoals we van de week natuurlijk wel bij Alexander Albon vrij snel zagen dat er een linker achterwiel niet helemaal tof was. Als je hem een beetje brushed, kan het goed zijn. Lando Norris zit er lekker in. Die had trouwens gisteren een topkwalificatie. Ik zat in die sectortijden te kijken, dus ik miste niet. Dus ik miste wel dat hij bij het opkomen van het rechte stuk, daar verloor hij nog even 3/10. Anders had hij gewoon het hele zootje naar kakkershoek gereden. Hij zet nu ook de snelste race ronde neer. Brengt hem naar 1:39.404.
1: Lewis Hamilton dus met die sterke Ferrari-motor en de zachte band. Geen succes nog tot nu toe.
0: Colapinto 2 plekken gewonnen. Van 9 naar 7 gekomen. Rear left tire looks good. Ze hebben naar de bandenspanning gekeken. Want dat kan, dat je daar, noemen ze dan een slow puncture. Dat er heel wat lucht uitloopt. Dan zien ze, daar komt een onbalansje in. En dan moet je ook gewoon het vertrouwen hebben. Maar goed, als het goed is, kan Lewis Hamilton dat beter voelen dan dat zij het kunnen zien. Zo gaat het bij die coureurs.
1: Ronde 3. Norris, Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Russell, Colapinto. Blijft goed voorin meedoen. Lawson, Lindblad en Piastri. Top 10.
0: En wat het snelste in sector 1 zojuist. Dat is dan wel een dingetje. Antonelli is de laatste 12 Grand Prix. Heeft hij steeds aan de leiding gelegen. Tot op heden doet hij dat nog niet. Dit is het onboordgeluid vanaf zijn Mercedes. Hij rijdt op plaats 3.

0: out of Max.
1: Max, we think we should give the position back to Hamilton, so that will mean letting Antonelli through.
2: Hebben we eerder gehoord dit? Zij zijn er dus niet van overtuigd dat het veilig zit. Omdat ook men zegt... Incident involving car number 3 noted... 3, noted leaving the track and gaining an advantage. Ja, als hij hem terug moet geven aan Hamilton, dat is... We hebben een... En sorry dat hij niet in mijn hoofd komt. We hebben een Grand Prix gehad waar hij dat deed. Was hij het niet mee eens. En dat bleek later totaal niet nodig.
0: Hij doet het.
2: Dat is lastig.
0: Nee.
2: Ja. Moet je jezelf terug laten zakken naar P4. Hé, hey, Hamilton gaat rechtdoor. Ja, dan moet je nu het risico nemen. En dat zou ik doen. Leaving the track and gain an advantage. 5 seconden bij de start. Kan je wegrijden, want Hamilton had... Of Leclerc maakte net een foutje. 1 van 2, hè? Laat dat duidelijk zijn. Ja, dan moet je gewoon die 5 seconden wegrijden.
0: Ja, hij laat wel gaan.
2: Ja, hij doet het wel. Zo, de rammen zeg. Deze doet pijn en dan moet hij opletten dat niet Leclerc meteen toehapt. Dat is toch bijzonder. Niks oranje bril, ik ga er maar vanuit. Zo zag ik hem ook in eerste instantie, laat ik het zo zeggen. Maar ze zijn bij Red Bull toch voorzichtig, hè? Er staat noted. Tsunoda en Sainz is causing a collision, noted. Remprobleem zag ik voorbij komen.
0: Ja. Ferrari dacht ik te zien, ik weet niet of het Leclerc was.
2: Het mooiste zou zijn dat Hamilton, of dat Verstappen nu gewoon een pure pace Hamilton er even uitrijdt.
0: Hamilton was het, Olaf.
2: Oké, dank je.
0: Een lang rempedaal, moppert hij over.
2: Ja. Nou, zou dat dan toch met dat achterwiel te maken hebben? Waar moet je inhalen? Verstappen riep van de week nog, ja, ik ben hier nu een paar keer rond geweest. Ik zou het nu niet 1, 2, 3 weten, maar je moet gewoon toeslaan. Ik denk dat je hier kunt inhalen op een coureur als je de druk erop gaat zetten. Hamilton is ook rechtdoor gegaan. Het kan niet dat hij zoveel voorsprong heeft.
0: Ja, track limit heeft hij aan zijn broek.
2: Ja, maar kijk. Die zat er straks. Kijk, hier is Verstappen terug. Hamilton is geheid rechtdoor gegaan, die bocht. Dan was buiten de camera.
0: Ja, er staat ook een track limit voor hem.
2: Ja. Oké, okay, nou, dan is Verstappen in ieder geval een soort van terug. Dus,
0: ja, maar Antonelli is natuurlijk nu al uit beeld. Dat gezeur.
2: Ja, oké. Okay. Maar goed.
0: Maar Hamilton houdt nu het zootje op, erachter.
2: Ze zijn begonnen...
0: Hij is al 8 seconden achter de leider, hè, Hamilton?
2: Ze rijden zoals ze zijn begonnen. Dus dat bedoel ik net terug. Back to where it belongs. 1 Norris, 2 Antonelli, 3 Verstappen. En dan had Max een goede opening. Antonelli ook even een momentje van. Maar ik vind het dan wel weer bijzonder... dat ik van dat Antonelli-moment helemaal niks lees. Zie, dat is dan... heb ik dan toch altijd een beetje het gevoel van... ja, met welke maat wordt er gemeten? En Lewis heeft een probleem, hoor. Want die gaat nu ook aan de kant van Charles Leclerc. En dan komt George Russell eraan. Kon wel eens een hele vervelende dag worden voor Lewis Hamilton. Er is iets echt niet oké. Ja, als je een lang rempedaal hebt... Wow. Lang rempedaal, ga ik even uitleggen. Normaal gesproken, dit soort jongens trappen met 140, 146 kilo op hun rempedaal. En dat is net zoiets als jij het op een sportschool tegen de muur zou doen. Ongeveer dat. Maar de kracht zorgt ervoor dat je afremt. Als je een lang rempedaal hebt, dan heb je het gevoel... Ja, hij remt zich weer. Heb je het gevoel dat je rempedaal helemaal weg zat. Hij is rechtdoor gegaan. Hij is rechtdoor gegaan. Hij is weg. Nee, hij is niet weg. Jawel, hij is wel rechtdoor gegaan.
0: Off track.
2: Ja, maar de regie, jongen, die zit... Sorry dat ik het zeg, die zit de partij te pitten.
0: Gisteren ook al.
2: Helemaal teruggevallen 10. Hij is nu 2 keer van de baan geschoten en 2 keer heb ik het niet gezien. En ik begon dus daarnet. Het wordt een vervelende dag voor Lewis Hamilton. Nou, dat is het al, want hier heeft hij wel echt serieus de P in. Ja, hij gaat ermee ophouden. Hij heeft geen zin. Als je bij het aanremmen van elke bocht dit krijgt, heeft het geen zin. Komt-ie.
3: I don't have brakes, guys.
2: Ja, dan moet je naar binnen, want dat is gewoon gevaarlijk. En dat weten ze bij de FIA ook. En dan rijdt hij hem wel een beetje door, maar... Dan zie je dus, hè, de remmen doen het niet even wat ze moeten doen. En dan is dit het gevolg. Adios.
0: Dan laten ze het waarschijnlijk nu wel zien.
2: Ja, tuurlijk, want ze hebben hem wel.
0: Ja.
2: Hup. Maar die eerste hebben ze volledig gemist. Hè? Want toen zat Max vlak achter hem. En ik zie in één keer, ik denk, hé?
0: Als je
2: goed, geeft niet. Allemaal prima, gezellig, Jo van Nootje. We zitten in de 6e van 57 ronden. We kijken naar de race. Leider, dus Lando Norris. 3 seconden met, nou, ik zeg niet 2 vingers in de neus... want daar komt hij niet, daar zit een helm tussen. Maar het gaat hem redelijk makkelijk af. En hij rijdt rondetijden van 1.39.7. Antonelli de afgelopen ronde 39.5. En Verstappen zijn persoonlijk beste ronde. 40-1. En logischerwijs geven ze Lewis track limits. I can't barely stop the car.
0: 16 al inmiddels.
2: Dit vind ik wel weer een goede bordradio. Don't stop on track. Want dan komt er een safety car en dan hebben ze het idee dat ze de strategie van Leclerc gaan vernachelen. Dus nu, gisteren, zeiden ze stop de car, drieën die door. En nu zeggen ze don't stop on track. Dus ze willen nu een virtual safety car of iets anders zien te voorkomen. En Leclerc jaagt op Verstappen. Lukt hem dat? 40-6, 40-4? Nee. Leclerc de afgelopen ronde 2/10 langzamer dan dat Verstappen dat voor elkaar wist te boksen. Zelfs de race ronde Lando Norris, 39-3-4-5. Ik zei het al, die zit er echt lekker in. Antonelli heeft de vorige ronde wel wat geprobeerd, maar die rijdt nu een 41-1. En Verstappen rijdt weer een 40-4. Dus dat jojoot met de deployment van wat ze natuurlijk aan die elektromotor hebben, dat jojoot als een idioot. Plus, ronde na ronde, ook nu weer, komt er meer grip op de maandring. Ronde 7 van 57, 1 Norris, 2 Antonelli, 3 Verstappen, 4 Leclerc, 5 Russell, 6 Colapinto, 7 Lawson, 8 Lindblad, 9 Piastri. En de laatste mannetje in de punten heet Esteban Ocon. En Hamilton is inmiddels binnen. Hallo regie.
0: Joehoe.
2: Waarom zien wij niet dat hij... Ja, je kunt het wel van een boordradio hebben, maar dat is... Hij is altijd bijna een Ferrari. Dat is een man die tweede staat in het WK. Dan laat je toch zien dat hij letterlijk uitvalt.
0: Nou, jou, hoor.
2: Hallo, dank u. Goed voor meeluisteren. Sorry dat ik daar zo op zit te hameren, maar...
0: Nee, goed.
2: Nee, gisteren...
0: Wij leven van deze beelden.
2: Gisteren hebben we het helemaal niet gezien. Nou, hier komt de start van de wedstrijd. Let op de auto van Lewis Hamilton. Dus dat is de eerste Ferrari aan de rechterkant. Die heeft hier wel die bocht, die duikt naar binnen. Die wilde aanvallen voor de leiding en die schiet gewoon... Poink, die stuitert van de curbs. Ik zie de auto stuiteren van de curb. Dan ga je dus naar buiten. Dus in mijn optiek, maar dat maakt niet uit, want daar kopen we geen brood voor...
0: En wat Lewis beweert dat hij ervoor zat.
2: En dat mag allemaal, maar hij staat er buiten. Dus Max moet daar pleiten, anders was hij in de zaak van Verstappen gezet. Nou, dan krijg je hier Antonelli. Die kan hier niet insturen. Dan zou je wel kunnen zeggen, die mist de bocht. Maar die geeft natuurlijk wel onder die snelweg die plek weer terug. Hier, let op het stuiteren van de auto van Lewis Hamilton. Hij duikt hier naar links. Dan komt hij op die curb. Toink. Dat is. Tja. En als ik zie waar de voorwielen van elkaar zaten, zat hij er niet voor. Maar goed, dat is allemaal geweest. Piastri wel redelijk weg. Russell daar. Wappa. Touché op het achterwiel van Russell. Nog een keer. Gezellig. Wing endplate van Piastri ligt eraf. Links voor. Uiteinde van zijn voorvleugel.
0: Je valt kapot, ja. Je ziet hem ook in beeld.
2: Ja, wappa.
0: Komt hij weer terug?
2: Ja. Dan verlies je wel wat vertrouwen in de eerste fase. Sainz. Had hij een touché met Tsunoda? Tsunoda, waar is hij? Nou, even kijken. Ja, waar gaan we heen? Toink. Juist. En dit is dan een no further investigation. Hè? Dat beukt gewoon vol bij elkaar naar binnen. En bij Verstappen is het, ja, het is dat, oké. Okay. Daar zijn de stewards voor. Dit is dus schade op de auto van Yuki Tsunoda aan de vloer van de linkerzijde van de Racing Bull. Verstappen rijdt nu op 10 seconden van de leider.
0: Groot gat.
2: Ja, hij moet zo naar binnen. En dit is een lange pitstraat. Ik ga ervan uit dat je voor een pitstop hier het een en ander nodig hebt. Nadeel van Lewis Hamilton ook. Hij was de enige coureur, jongens, dit jaar die alle wedstrijden uitgereden had. De enige.
0: Kan die nou niet meer zeggen?
2: Nee. De laatste DNF van hem was in Sao Paulo 2025. Dus Lewis gaat zagrijnig in zijn vliegtuig weg. Maar ja, het vliegveld is niet ver weg, dus dat kan ook.
0: Even naar positie nummer 10. Esteban Ocon kwam van 13. Hij heeft tot nu toe een goede race achter de rug.
2: Dat was ook al een tijdje geleden die punten gescoord heeft. Hè. Dat was volgens mij Monaco.
0: Moeten we natuurlijk nog wel even Lewis daarvan aftrekken.
2: Achter
0: is daarvoor weg.
2: Ja, maar ja, als hij er niet is, mag hem niet meetellen.
0: Ah, oké.
2: Moeten we even
0: Colapinto op 6.
2: Ja. Die is ook weer lekker bezig. En Lawson. Dat zijn de rondetijden van de beide heren. Colapinto 41-7. Lawson 41-9. Onderling verschil 9/10 van een seconde. Maar vooralsnog alles en iedereen uit de melee gebleven. Dit soort mannetjes kunnen het toch wel, hè? Ben ik dan wel weer blij om te zien ook, hoor. Pwa. Maar we zitten pas in ronde nummer 9 van 57 in zijn totaliteit over Flaquet. Colapinto by far op dit moment best of the rest. Lindblad ook weer goed. Want ja, dan moeten toch mannen als Piastri en zo moeten zich toch een beetje schamen.
0: Nou ja, Piastri heeft schade, dus... Daar zou je een klein beetje credits kunnen geven.
2: Reparatiecredits. Hoeveel credits heb je om te repareren? Ja, weinig. Ik heb ook jongens gezien, Jack, waar die wing-end plate weg is. En die rijden er eens uit en die gaan een pad langzamer. Hè. Dit is natuurlijk een ander soort circuit, dus ik snap helemaal wat je zegt. Maar als ik naar de rondetijden kijk, want dat kunnen we wel zien. Die rijdt 41.9, dat is net zwart als Lindblad. En die heeft geen schade.
4: Jim LeClerc isn't going to pick up the pace. We would need to consider an undercut. Punch in the medium. Think it will be robust.
5: Copy.
0: George Russell die even tegen zijn engineer zegt... jongens, we moeten heel even opletten, want wij zijn degene op de harde band. Leclerc en Russell, vierde en vijfde. Waar even de gaten moeten houden of we niet eerder naar binnen moeten gaan... om die mannen daar vooraan op de medium en de soft te undercutten.
2: Hij zegt alleen maar, als Leclerc niet harder gaat rijden... dan moeten we dat doen. Wel goede gedachte. Ik hou wel van de manier waarop coureurs dit dan vertellen. Hè. Dit is gewoon, ik zit er nu in een tijdje, ik denk, kan wel iets harder... maar kan hem ook niet voorbij. Lawson wil het wel proberen bij Colapinto. Lekker. Liam Lawson
0: is noted voor een yellow flag infringement.
2: Oh, krijgen we dat weer. Nu moet hij verdedigen, want hij heeft net even wat van zijn power gebruikt. Dan moet hij dat nu allemaal weer blokken en doen. En daardoor komt ook Arvid Lindblad dichterbij in de witte Racing Bull. Daar zit dan Piastri achter, die ook weer aanschuift. Dus dit is wel een mooi groepje. Lossen heeft hem wel te pakken. En dat doet hij dan in een rondje dat hij in 1.42 rijdt. Verstappen rijdt nu 39.8. Kimi rijdt 39.6. Ja, Lando Norris, hij. 39.1. Pwah.
0: Maar Leclerc en Russell rijden snellere rondetijden dan de Nederlander.
2: Ja, 39.4 voor Leclerc en 39.8 voor George Russell. Maar Max op zijn longrun was heel constant. En dat is ook waar ze nu mee bezig zijn. Hè. Dit is bandenmanagement. Ik vind het altijd pijnlijk om te zeggen. Er zitten er hier tussen op dit moment. Die kunnen misschien wel 1,5 seconde harder. Maar dan fikken ze hun banden eronder uit. Dus dat doen ze niet. In vrije lucht wil je nog wel eens wat proberen. Dan kunnen ze op hun stuur een knopje erbij zetten. Hier is 39.0 voor Lennox. Kunnen ze op hun stuur een knopje indrukken. En dan zien ze precies in vierkantjes. Links voor, rechts voor, links achter, rechts achter. De exacte temperaturen van hun banden. En als dat een beetje binnen de marges blijft, dan willen ze hem wel eens een beetje gaan pushen. Net zo'n wielrenner, met zo'n metertje van dat hij ziet wat hij aan power trapt. Van ook, kom in het rood, niet goed.
0: We zitten in Spanje, de Grand Prix van Spanje.
2: Ja.
0: De beide Spanjaarden, Sainz en Alonso, achter elkaar 17e en 18e op dit moment.
2: Olé!
0: Olé guapa.
2: Waar is hij? Nu komt er een aanval van Lindblad. Wat is er dan aan de hand met Colapinto? Heeft hij zijn banden over de klif gejaagd? Zit hij te hopen dat ze terugkomen? Want kijk, 2,3 seconden hè, in 1,5 ronde. Dat wil je niet.
0: Een rondje van 1,44,3.
2: Ja. Lindblad 43,2. Maar het zijn, dat zien we, het zijn de diverse sectoren... waarin de een dit kan en de ander dat kan. Of waarin de een dit deployt en de ander dat niet deployt. En dan hebben we het over de... electropower die ze hebben. En als je het op het verkeerde moment doet, dan denk je... ja, lekker, ik ben je voorbij. En dan zit je drie bochten daarna zit je om je moeder te gillen... omdat er geen power aan boord is. En dan komt die ander langs. En dan, in het geval van Max, die heeft nog zitten zwaaien... naar Gasly volgens mij in Monza. Want, doei, jij bent sneller dan ik. Zoek het uit.
0: Olly Beerman gestart vanuit de pitstraat.
2: Ja.
0: Rijdt 19e achter die beide Spanjaarden.
2: Ja. Het is wel pijnlijk hè, dat hij die Stroll en die Bottas alweer voorbij is. Het is een dingetje. We zijn aan boord bij ons, Capiastri. Voor ons is Arvid Lindblad. Als je onboardbeeld hebt met ons, zie je dus bij het linker voorwiel zo'n ding omhoog komen. Dat is dus de wing endplate die hij eraf gereden heeft op de auto

0: racebanden zijn in slechtere conditie dan die van ons, roepen ze in de oren van Lando Norris. Er zitten nu mensen thuis die zeggen, ja, hoe weten ze dat nou? Ja, dat weten ze. Maar hoe weten ze dat nou? Nou, elk Formule 1-team heeft langs de baan op bepaalde punten fotografen staan die met een bepaalde shutter speed foto's maken van bijvoorbeeld de achterbanden. En ja, als je er wel eens mee gespeeld hebt, dan merk je hoe dat werkt met een shutter speed. Dan kun je dus zelfs op hoge snelheid kun je inie-mini framepjes maken. Daarin zien ze dan de gaatjes die in de... alle banden hebben kleine gaatjes waar je kunt zien hoeveel diepte van het loopvlak er nog over is. En dat kun je dan vergelijken met je eigen auto. Er zijn zelfs teams die een speciaal wifi-netwerkje aanleggen op die plek waar die fotograaf zit. En die komen gewoon, hij maakt die foto, duwt op een knop en die komen de pitbox binnen. En zo zien ze dat van de rest. Dan proberen ze de concurrentie te pakken en dat probeert Fernando Alonso ook. En daar is de touché en ook Fernando Alonso heeft schade. En dan gaat Sainz rechtdoor en dan krijgen we dus causing a collision.
1: It squeezed me into the wall, man. The start, he crashed into two people. Now squeezed me to the wall on breaking.
0: Het is wel waar dat Sainz onder zijn vrienden niet heel bekend staat als iemand die zegt, ja joh, kon er maar voorbij. Want met Yuki Tsunoda ook, ja, dat was ook gewoon een beuk. En hij heeft dat ook gezien, hè. Het start, dat doet two people en now he push me in the wall. Ja. Spaans temperament, maar we zitten nog wel steeds op een halve seconde achter.
2: Piastri en Lean Blood reviewed, no further investigation, yellow flag infringement, beide.
0: Thank you.
2: Dan blijft Lindblad alleen nog over, want die had ook nog een yellow flag infringement. Houden we die nog even in de gaten?
0: Ja, maar ze zitten natuurlijk bij elkaar, dus het zal op hetzelfde punt geweest zijn. En dan komen ze één voor één voor één binnen, dus die zullen ze misschien nog moeten behandelen. Laten we het maar zo zien. Antonelli, 6 seconden achter Lando Norris. Verstappen, 5,9 seconden achter Antonelli. En dus lijkt het erop dat deze jongens vooralsnog, maar er is nog veel te racen, zeggen, nou, dat podium, ja, daar wil ik wel naartoe. En als ze stappen ook hier weer een podium mee te trekken, dan kun je toch wel weer zeggen.
2: Ja, bijzonder. Ja.
0: Maar goed, hij moet van als enige in de top 10, zeer waarschijnlijk, als eerste naar binnen. En Leclerc, die zit op 1,5 seconde van Verstappen, die kan met 1,5 seconde proberen, wat George Russell ook aan overdacht, om een undercut te doen. Dat is, je geeft meer van je banden, je rijdt heel dicht naar hem toe, dan ga je naar binnen, dan heb je nieuwe banden, ga je naar buiten, push je hem erop, en als hij dan daarna, als Verstappen dan daarna gaat stoppen, dan komt hij door die pushes van hem, komt hij uiteindelijk achter hem terecht. Dat heet een undercut. Als je langer doorrijdt dan iemand, dan heet dat weer een overcut.
2: De enige nadeel is dat het een hele lange pitstop hier is. Dus als je naar binnen gaat, kom je waarschijnlijk ook weer heel slecht terug op de baan.
0: 25 seconden zou ik zo minimaal zeggen. Dus dat is 37. Het valt nog wel mee. Want als Max hem nu zou maken, even goed kijken. 12, 25, 37. Ja.
2: Komt hij voor Colapinto?
0: Ja.
2: Zie je weer geel ergens langs de baan? Even kijken.
0: Nee, want het verschil tussen Max en Colapinto is niet zo groot. Ja, dat is geel. Yellow flag.
2: Groen. Wie, Strolletje zeker weer?
0: Zal toch niet? Lance Stroll, off track. Heeft hij waarschijnlijk de escape road genomen. Wat die Lance Stroll in de Formule 1 doet, is toch gewoon puur bezigheidstherapie?
2: Hij behangt nog wel geel, dus zou die stilstaan? Vraag ik me af.
0: Ja, dat draai vertrekken niet, toch? Dat is het bijzondere.
2: I've lost brakes.
0: Zelfde
2: Lance
0: verhaal.
2: Stroll.
0: Maar waar staat hij dan?
2: 20, bocht 20. Safety car, virtual safety car.
0: Virtual safety car, oké.
2: Dus hij staat stil.
0: Verstappen op soft, gaat naar binnen. Ik zeg het gewoon. Sorry. Ja, maar dat, nee, dit is... Dit is wat de vorige keer bij bepaalde mensen fout ging. En George Russell moet,
2: ook?
0: Ja, tuurlijk. George Russell moet gewoon goed nagaan denken wat hij doet.
2: Maar en Lando niet, volgens mij.
0: Nee, Lando niet.
2: Russell ook.
0: Ja, Russell slim. Die denkt, dat doen ze mij niet nog een keer aan. Het stop van 3.0 is niet heel tof. Stappen dan. Stoptijd 2.4. Kijk, die pakt 16e. En George Russell dan. Mooi, piepen 2.3. Ook goede stop. Deze jongens doen dit wel goed. Maar het is virtual safety car. Hè? Dus ze kunnen nu niet naar de kont van Lando rijden. Hij krijgt dus alleen maar een dikkere voorsprong. En als ze zo vrij zijn en hij kan hem uitbreiden naar 5, 6, 27 seconden...
2: Heeft hij een vrije pitstop?
0: Dan heeft hij een vrije pitstop. Hier Kimi Antonelli op de voorgrond. Oei, Russell. Oh, ik schrik even van die 30 seconden. Nee, zijn stoptijd was goed, sorry. Maar zie je dus, 30 seconden in haar pit. Onboordgeluid en de bijbehorende problemen voor Lance Stroll. Ja, dat is...
2: Oh nee, maakt hij nu een fout bij het omdraaien?
0: Nee, hij heeft gewoon geen rem.

0: hij zoekt eigenlijk gewoon een plek waar hij hem weg kan zetten.
1: Oh, ik dacht van, hij zet hem gewoon nog even in de muur.
0: Nou, er komen er dus nog veel meer binnen in deze 15e ronde. Stappen is denk ik naar hard gegaan. Ja, lijkt mij wel. Tonelli volgens mij ook.
1: Oh, Lendl gaat ook naar binnen.
0: Ja, nu. Ja, ja nee, dat kan. Dat kan. Hij is er nog niet, hè? Waarom zeg je, Lendl gaat ook naar binnen?
1: Is daar, zag hij staan? Box, box, box.
0: Ah, oké, okay, sorry. Ja, ik zat even op te schrijven. Ja, hoe langer die duurt, hoe gunstiger het is.
1: Maar er staat nu wel bij race control inmiddels... Virtual car soon ending.
0: Ja. Alonso is binnen voor een nieuwe neus, dat doet hij slim. Zou hij toch pech hebben, zeg je, dat als hij de pitstraat inrijdt... Ja, ze moeten goed kiezen bij McLaren nu, hè. Ze moeten goed kiezen. Ending. En doet hij het nu nog steeds? Ik denk het niet. Ja hoor, hij doet het. Oh. Oei.
1: Hier heeft hij geen profijt van.
0: Want die andere jongens komen nu op snelheid aanblazen. Hij heeft natuurlijk overspeed, hè. Hij heeft gewoon by far de beste auto... Maar deze stop gaat dan meer pijn doen dan het bij die andere deed. Dan moet het ook nog allemaal goed gaan. Harde band.
1: Verstappen, 20 seconden.
0: Harde band. Oh, links voor, rechts voor bij hem.
1: Hij moet perfect gaan.
0: Zoals net op... Nee hoor, Antonelli. Oei.
1: Verstappen, hij komt achter Verstappen zelfs.
0: Ja, daar is Verstappen. Leclerc, Antonelli. Oh, ik had doorgereden. Sorry dat ik het zeg.
1: Achter Russell.
0: Doorgereden. Ja, deze doet pijn. Precies op het verkeerde moment. Maar moeten wij zeggen wat wij vaker roepen... Kijk, die pitstraat die komt pas na bocht 3 weer erbij. Hè. Moeten wij roepen wat we vaker roepen... bij virtual safety cars en safety cars... zijn er altijd mensen die zeggen... ach, hij kwam er net niet goed uit. Hij kwam er net wel goed uit. Maar hij stond op een mediumband, hè?
1: Ja.
0: Ja, dus hoeveel ronden had hij nog kunnen doen? Mwah.
2: Rest of the end?
3: Negative.
0: Er komt dus nog... Ja, dat willen ze ons doen geloven. Rijden we deze tot aan het einde van de wedstrijd. Negative. Nee dus.
1: Ik heb Toto Wolff aan het begin van dit weekend horen roepen... toen ze die data voor het eerst zagen... dat als we dit gaan krijgen tijdens de race... Ja, hebben we wel 6 pitstops.
0: Van de vrijdag, ja. Moeten we 6 pitstops doen.
1: Ja. Geweldig.
0: Virtual safety car van Lance Stroll zorgt ervoor... dat we Leclerc aan de leiding hebben. Antonelli als tweede, Verstappen als derde, Russell als vierde. En Norris, die net buiten het potje piste, als vijfde. Als hij het meteen gedaan had... Op het moment dat ik riep nog voordat in beeld van Verstappen gaat... als ze dat meteen gedaan hadden daar... ja, dan had hij gewoon nog gereden waar hij reed.
1: Leclerc is alleen niet binnen geweest.
0: Nee, oké, okay, maar die rijdt op een harde band, hè?
1: Ja, maar
0: die kan
1: zal,
0: de partij gaan stretchen.
1: Die zal toch naar binnen moeten op een gegeven moment.
0: Ja, oké, okay, maar je kunt, mijn inschatting, 36 rondjes op een harde band rijden. Dan zou je nog 20 ronden door kunnen blaffen. En dan zou hij daar dus... 36, 27 rondjes, ja, dat is voor een mediumband ook wel te doen. Kan hij daar naar een mediumband gaan. Maar nu zitten we in de situatie dat de Italiaan het Italiaanse raspaard opjaagt. Oftewel, Kimi Antonelli jaagt op de Ferrari. Hier zijn ze met z'n tweeën in beeld. En Antonelli zet de snelste raceronde neer. Ja, logisch, met SCA, nieuwste banden.
1: Dat gaat hij nooit volhouden natuurlijk.
0: Pitstops gemaakt door Antonelli. Verstappen, Russell, Colapinto, Lindblad, Hulkenberg, Ocon, Albon, Perez, Alonso... En dat was het, want Lewis Hamilton stond al binnen.
1: Ja, je kan bijna zeggen dat er nog wat... George Russell?
2: Why would we try, man?
3: So it's target minus 10 on the plan A.
2: But I think Leclerc will make this to the end easy, with a one stop.
3: So just keep the management up. Do what you did on that hard tire.
0: Do what you did on that hard tire? Russell is toch gewoon gestopt?
1: Ja, maar hij is begonnen op de harde band, hè?
0: Op de medium. Ja, nee. Geloof ik ook niet in. Never say never. Het zou mij een mirakel zijn als hij dit uit kan rijden op een mediumband. Ik heb ook nieuws voor hem. Hij is de enige. Behalve Alonso, die staat op een soft. Hij is de enige die nu op een mediumband staat. Ik ben echt geen profeet, hè, maar je weet gewoon... en dat hebben we Case History gezien, kijk... hoe houden de harde banden het uit, zegt Verstappen. Over het algemeen zijn ze een beetje robuuster... dan de soft en de medium. Dat is ook een nette manier om te zeggen, spaar ze een beetje.
1: Doe
0: ze
1: even
0: zijn
1: voorzichtig.
0: Robuuster, dus ze kunnen wat meer hebben. Wat niet wil zeggen, ga maar aan. Maar probeer maar wat. Zijn snelste raceronde nu is 38,8. Leclerc rijdt 38,2 op die harde band. Maar die van Leclerc zijn 17 ronden oud. Die van Verstappen 3. Russell moet natuurlijk wel nu richting Verstappen kunnen kruipen. Dit zijn Leclerc en Antonelli. Kan Russell dat ook? 38,6, 2 tiende. Er zit er 2,9 seconden achter. Dus ja, daar kan hij wel wat winnen. Maar het gaat niet met de zogenaamde RS, rassen schreden. Door de kombocht, de Monumentaal. We hebben hem omarmd, vinden hem prima. We hebben daar geen problemen, last of moeite. Behalve Colapinto gisteren. Alonso, turn 5 under investigation. Antonelli.
4: Just make sure you stay on top of the management. We don't want to open these tires up. They are bulletproof.
0: Kijk, hetzelfde verhaal, hè. Stay on top of these tires. Oftewel, hou ze netjes. Ze zijn zeker niet kogelvrij. Oftewel, ze zijn beter dan het andere wat we hebben. Maar je kunt ze dus ook over de klif jagen. Maar ja, dan zit je Antonelli en dan zie je daar die Ferrari. En dan denk je, maat. Ik wil. Kijk.
1: Maar dat is wel een beetje zijn waarschuwing, hè. Van, ga er nou niet kosten wat het kost.
0: Maar dat moet ook.
1: Bovenop zitten.
0: Check. We hebben een batterijtje in beeld.
1: Nee, joh.
0: Ik schrik. Overtake eens aan.
1: Kijk nou. Wat leuk.
0: De batterij loopt terug onder de miles per hour. En dan zie je dat ze hier dus geen probleem hebben, hè, met clipping. Ik heb voor het eerst sinds lange tijd weer eens mee mogen kijken hoe dat zit. En dan zie je ook waar hij hem gebruikt. Hier loopt hij weer een beetje leeg. En dan gaat hij aanremmen. Let op, niet schrikken. Dat doet je Prius niet. Terugschakel opladen, aanremmen. Eén bocht aanremmen, batterij half vol. Hier weer wat gebruiken.
1: Terugschakelen, batterij gaat weer half vol.
0: Twee keer remmen, over half vol. Zie je dat ook als die lift op die Mercedes dat hij hem bijlaat? Hier gebruikt hij hem niet. Ja, jawel, bij het uitaccelereren weer wel. Ja, komt er een harde remzone aan.
1: Terugschakelen.
0: Eigenlijk werkt hij op dit moment, in het volgen werkt hij met een batterij die continu, zeg maar, van 40 tot en met 35 tot en met 55% werkt.
1: De helft, net iets.
0: Hij
1: helft,
0: is niet bezig om hem vol te krijgen. Dat heeft hij wel nodig als hij uiteindelijk dicht genoeg bij is om te denken, ja, we moeten even een boost gaan pakken.
1: Sainz en Alonso under investigation.
0: 38,5 wordt rondetijd van Leclerc gegeven. Fout. 38,5 is de rondetijd van Antonelli. 38,8 die van Charles Leclerc. Dus hij komt wel alleen al in sector 3. Gewoon weer 2 tienden dichterbij. Dus hij is wel bezig met wat hij wil. En nu moeten ze bij Ferrari goed gedaan denken. Maar goed, ze hebben nu iedereen in de Ferrari-box kan nadenken wat ze moeten met Charles Leclerc. Dus daar hoeft geen discussie meer te komen. Ridder te voet, Lewis Hamilton inmiddels in de paddock. Lance Stroll, Idemdito, allebei met remproblemen uitgevallen.
1: Voor Lance is het zijn 10e DNF dit seizoen.
0: Ja.
1: En dat is een heel hoog getal. Alleen Adrian Sutil heeft dat in 2008 gewonnen.
0: Ja, dat was er ook één.
1: Dat was ook zo'n... zullen we het netjes zeggen?
0: Nou?
1: Iets minder goede coureur?
0: Nou, het was een moment. Maar het enige wat Adrian Sutil nooit leerde is dat je met de auto's ermee direct niet over de curbstones moet gaan. En we kregen de bordradio Adrian, leave the curbs. In Canada, Adrian, leave the curbs. En het eerste shot dat je zag, Adrian Sutil ramt hem vol op de curbs. Landt en hangt dat ding in de muur. Ja, niet één keer. Een keer of zes. Maar ook in het normale leven is het een fijne vent. Want hij had ruzie met een ex-sponsor van hem. Die heeft hem met een glas op zijn wang gestoken. Die is een tijdje vastgezeten. Dus nou ja, dat is allemaal... niet het fijnste volk, zeg maar.
1: Is niet het fijnste volk.
0: Leclerc, Antonelli, Verstappen. De nummer 1, 2 en 3. Op wat afstand is 3 seconden tussen Verstappen en Russell? Is dat gat aan het krimpen of niet? Nee, is het niet.
1: Of vallen natuurlijk in die top 15 iedereen op hart, zeg maar. Bijna allemaal iedereen op hart. Behalve George Russell. Die zit precies op een omgekeerde strategie.
0: Ja.
1: Denk ik dat het wel slim is, hè? Als je in de aanval bent op je concurrent.
0: Ja? Ja?
1: Dat je toch wat anders moet doen.
0: Ja, en het eerste wat hij vraagt, kunnen we hem uitrijden? Als je een medium band hebt. Sorry hoor, dat vind ik...
1: Ja.
0: Als hij het doet, dan geef ik hem meteen echt alle credits die hij nodig heeft. Ik denk het niet. Want er zijn ook jongens die op hart zeggen, nou, we gaan het wel proberen, maar we moeten het maar even zien.
1: We moeten het nog maar even zien.
0: En doordat hij op hart gestart was, had hij ook weer naar hart kunnen gaan. En dan had hij uiteindelijk een
1: maar stop
0: kunnen
1: maken. Maar dat doen ze bijna nooit, hè?
0: Nee, dus, ja,
1: dezelfde band om dan aan te geven.
0: Dan weet je dat je nog een stop moet maken.
1: Ja, dat je een keer moet nog. Ja. Even kijken, Verstappen, Russell blijft zo rond die 3 seconden. 2,79, 3,5 nu.
5: Zelfs de
1: Russell komt in ieder geval niet dichterbij.
5: Nee, snelste race-ronde is al deel van Kimi Antonelli. De snelste ronde is 1,37,4. Die van Norris is 1,37,9. Die van Charles Leclerc is 1,38,2. Russell 38,3. Verstappen zit daar niet bij, maar die rijdt hele mooie constante rondetijden.
1: Straf voor Sainz.
5: Ja, logisch. Ja, de gele kaart van Alonso is aangenaaid. Ja. Dat zou je het ook kunnen zeggen. En dan was hij wel hard naar op weg. Maar die eerste vond ik al niet goed.
1: Boven in beeld te zien, 5 seconden time penalty voor Carlos Sainz.
5: Ja. Eerst op Yuki was ook niet tof. Tsunoda is gewoon schade op zijn auto.
1: Perez en Tsunoda hebben ook nog even een dingetje gehad. No further investigation.
5: Norris zit natuurlijk ook nog een keer in vuile lucht op dit moment. Norris zal wellicht wel proberen om hem uit te rijden met die harde band. Maar ja, dat zijn er meer voor hem, dus dat wordt ook niet makkelijk. Maar hij rijdt wel 37,8, hè, check.
1: Ja.
5: George rijdt 39,0, dus we kunnen ook weer stellen dat Norris komt harder dichterbij aan Russell dan Russell dichterbij komt aan Verstappen.
1: Ja. Correct en tevens juist.
5: Terwijl Verstappen nu ook wel weer wat dichterbij komt dan Antonelli. Het is nu inmiddels 6,3 seconden. Dat was op start-finish. Twee rondjes geleden nog 7,1. Dus ja. Maar ja, ze zitten ronde per ronde te kijken en te sparen en te doen en te whateveren.
1: Ja, Sainz is natuurlijk bij het team aan het rekenen van wanneer gaan wij die pitstop maken.
5: Ja. Ik vind toch dat Norris veel risico genomen heeft. Want had hij hem gewonnen, dan was hij dus gewoon in de top 3 van het kampioenschap gekomen. Hè, voor de eerste keer in dit seizoen. Maar ja, het is ook weer wat ik zeg. Je weet niet wanneer die virtual safety car stopt.
1: Ik vond het verrassend inderdaad ook.
5: Ja, maar toen ik het zei, het had nog gekund. We hebben ooit in Nürburgring hebben ze een moment gehad met... zo komt het uit mijn brein. Lewis Hamilton, Bono op de radio. Hij raadt de pitstraat in. Come in. Stay out. En is hij door het gras gegaan. En daar heb ik later nog een keer in een FIA-congres met die steward over gesproken. Ik zeg, jullie kijken verkeerd. Want wat hij daar deed, was leaving the track and gaining an advantage. Want hij reed de pitstraat in. Toen toch maar niet. Door het gras er weer op.
1: Dat is een advantage.
5: En een pitstop uitgespaard en wint daardoor de wedstrijd. Ik zeg, nou, daar hadden ze nooit over nagedacht. Maar goed, we hebben tegenwoordig te veel regels voor dit soort
1: gesodemieten. Maar jij zei het nog voor die pitstop. Van, hij gaat nu lekker uitchecken. Hij blijft hij lekker nu voor bezig. Het veld en gaat er lekker vandoor. En dan ziet hij wel wanneer hij die pitstop gaat doen. En dan doen ze hem toch nog.
5: Ik denk dat ze hem 8 ronden de tijd hadden kunnen geven om richting 2,23 seconden te komen. Dan kom je er straks 2,3 seconden achter en dan heb je overspeed op die auto en dan kom je wel weer aan de kop van de leiding. Nu viel, en dat is ook, gewoon de realiteit, nu viel het kwartje keer zijn kant niet. Hij won zijn allereerste Grand Prix in Miami, omdat daar de safety car het kwartje wel zijn kant opviel. En Max is daar ook altijd vrij reëel in. Die zegt eigenlijk ook altijd van ja, de ene keer roep je van shit, kwam even niet uit, de andere keer roep je thank you, mooie mazzel. Alleen het mooie persoonlijk vind ik dat ik het leuk vind dat wij hier vanaf deze kant kunnen zeggen virtual safety car, het aantal ronden waar we zitten, bam, Red Bull komt binnen. Weet je gewoon, daar is geen discussie.
1: Yet to pit, dank u. Charles Leclerc.
5: Yet.
1: Dat wisten wij niet. Liam Lawson, yet to pit. Oscar Piastri, yet to pit.
5: Zijn een hele
1: en zo kunnen we nog een hele rij doorgaan.
5: Ja, maar dat zijn ook die jongens die apart gestart zijn. Dus Piastri, Lawson, Bortoletto, Gasly, Tsunoda.
1: Ja, George Russell was ook op hard gestart. Dus die had ook door kunnen rijden.
5: Ja. Had daar een stukje voordeel kunnen
1: absoluut.
5: Geven. Kunnen nemen. Ja, niet zo groot als dat vriend Norris.
1: Nee, maar hij zou een beetje vergelijkbaar met Leclerc.
5: Ik zie wat er ook uit het overlooptankje achter de Ferrari van Charles Leclerc komen bij het aanremmen. Nou is dat niet zo heel spannend, maar het moet niet te veel worden.
1: Hij rijdt al op Alonso en Bottas.
5: Kijken. Er zit wel wat overdruk daar achterin. Maar goed, die krijgen blauwe vlaggen, dus die gaan ze dadelijk gewoon aan het kaantje. En die worden dan op een ronde gezet. Antonelli.
6: Met de car.
7: Which corner?
6: No, I didn't touch any wall, but the thing feels weird.
5: Oeps. Controleer mijn auto. Welke hoek van de auto? Nee, ik heb niks geraakt, maar de stuurinrichting voelt een beetje raar.
1: Heb ik hem van het weekend al eerder horen zeggen?
5: Was hij niet volgens mij. Wie had er powersteringproblemen? Yuki Tsunoda.
1: Maar volgens mij hem ook. Gelukkig gaan ze goed aan de kant voor Leclerc.
5: Ja. Oh, dat zijn wel twee ervaren jongens, hè? Plus dat je weet dat als je het niet doet, krijg je een gezeik aan ons om het te aanvallen. Op de data zien wij geen enkel probleem, wordt er tegen Kimi Antonelli geroepen. We'll keep looking though. Oftewel, we houden het wel voor je in de gaten. Maar, zeg ik er dan meteen bij, er zijn een paar dingen belangrijk in de Formule 1 auto. Dat is dat hij stopt wanneer jij wil dat hij stopt. En dat hij naar rechts gaat wanneer jij wil dat hij naar rechts gaat. En dat hij naar links gaat wanneer jij wil dat hij naar links gaat. Dus als daar iets niet helemaal lekker zit, of je zou midden in deze bocht zitten en je stuurbekrachtiging heeft daar een zwaar punt, dan kan niet lekker uitpakken. Om het geluid is van Kimi Antonelli. Hij komt dus nu weer bij Alonso en Bottas.
1: Antonelli pakt daardoor wel een track limit. Misschien bedoelde hij dat dan een beetje? Dat hij hem even kwijt was?
5: Kan zijn. Jij weet wat ik weet en wij weten wat hij zegt. Dat is wat het is.
1: Carlos Sainz is in de pitstraat. Gaat zijn straf inlossen van 5 seconden.
5: Lap 25.
1: Ik. Moet ook, maar misschien vergeten ze het bij 10.
5: Halfway. Om het geluid van Charles Leclerc. Hij aan de leiding. Rondetijd 38,6. Antonelli 38,7. Verstappen 38,5. Ik heb eerder verteld. Max heeft niet de top rondetijden, maar wel heel steady. Hij jojoot wat minder.

0: Ik vind het wel verstandig van Ferrari, want je start op een harde band om een eenstopstrategie te doen. Dan komt die virtual safety car, ga ik het even plat zeggen, te vroeg voor de slijtage van je band. Dus dan heb je de keus, wil ik een eenstopstrategie houden of ga ik nu naar binnen, zodat ik iets win in die pitstop, qua tijd, de helft ongeveer. Maar loop ik het risico dat ik aan het einde van de wedstrijd geen banden meer heb? En dan vind ik het, dit vind ik eigenlijk wel een goede keus.
1: We have two track limits now, so turn 6 and then turn 17 will be at our 8. So no more track limits, please keep it clean.
2: Ja, twee track limits inmiddels al aan zijn broek, Kimi Antonelli. En je weet het, na de derde komt er een straf. Dus dat geven ze hem nog even mee. Ze? Keep it safe.
0: Bocht 2 en 17, hè?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay, dus dat is na start-finish. Uitaccelereren en 17 is... Dat is ook een redelijke haakse knik. Dus hij heeft, heb jij misschien gelijk, Jack, misschien wel wat onderstuur in zijn voiture.
2: En inmiddels heeft Carlos Sainz de track limits limiet al bereikt. Die heeft al een black and white flag.
0: Top weekend voor die Sainz.
2: Ja, die Sainz gaat lekker.
0: Trouwens, wel een leuk filmpje gezien gisteren op socials. Moet je misschien maar even opzoeken. Ik heb het ook doorgegeven aan de redactie van de Stamtafel. Dus misschien komt die morgen nog voorbij. Dat Carlos Sainz neemt Alexander Albon mee. Ze hebben natuurlijk een joekel van een huis in Madrid. De Sainzen. En daar zit zijn kantoor ook. Neemt hij mee in een kamer waar alle bekers van Carlos staan. Hè, van Carlos Junior. Dus hij binnen, ja, hier staan mijn bekers, hier staan mijn helmen. En, ah, oké, okay, ja, ja, schabbel, ja, is wel tof. Ja, oké, okay, oké. Okay. Zit, ah, loop nog even mee. Dan gaan ze nog een deur door. En dan komen ze dus in de trophy room van oude Sainz. He, viervoudig wereldkampioen rallies en Dakars en alles wat erbij hoort. Nou, die Albon die flikt van zijn stoel. Geweldig. Die weet niet wat die idee heeft. Echt het gevoel van ik kom ergens en er wordt een schatkamer binnengelopen.
3: Geweldig.
0: Dat is echt heel, heel, heel, heel leuk gedaan. Maar goed. Wellicht binnenkort in de theater.
2: Kimi Antonelli 2,3 seconden achter de leider Charles Leclerc. Verstappen 6,7 seconden. Geweldig. Achter Antonelli.
0: Ik ga wat gek zeggen.
2: Er zit, niet dichterbij. Oh, sorry.
0: Nee, er zit geen gevecht op de baan. Er is niemand die binnen anderhalf... Ja, Harvick Limblad zit op 1,2.
2: En Norris achter Russell. Beetje. Rijdt binnen een seconde.
0: Ja, oké. Okay, maar oké, okay, daar hadden we al van geroepen. Maar echt gewoon binnen een seconde nog niet. Dus je bent er wel, maar je bent er nog niet, zeg maar. Dat ding. Weet je, een beetje een Cruyffiaans dingetje.
2: Ja.
0: Podium wordt nog lastig voor Lando, hè?
2: Ik zie weer een track limit voor Sainz. Die had al een black and white, dus die krijgt straf. Krijgt hij weer straf?
0: Ja, top weekend. Echt. Maar dat zien we vaker, hè, dat jongens die dus een echt thuis Grand Prix hebben. Madrileen op en top. Die worden in zo'n weekend, hebben ze het zo druk met van alles en nog wat erbij komt. Dat vind ik wel knap wat Antonelli gedaan heeft.
2: Ik moet hem even terugtrekken. Ik zie nu dat het 2 minuut 23 is de rondetijd. Dus wellicht is hij aan de kant gegaan. Of is het zijn outlap of zo geweest?
0: Kan ook.
2: En dat hij daardoor even aan de kant is gegaan.
0: Ja. Ik kan hem ook anders lezen. Dan staat er Carlos Sainz, deleted track limit. Staat in die zin. Black and white vlag. Hij heeft er wel een waarschuwingje voor, ja. We moeten het ding gewoon op het grijs houden. En verder niet gaan lopen zwerren.
2: Ik zie overigens wel weer een uitroepteken bij Sainz verschijnen links in de balk.
0: Ja, gezellig.
2: Dus dan heeft hij waarschijnlijk toch al die straf aan zijn broek. Maar ik zie hem nog niet bij race control.
0: Leclerc is aan het vechten om een podium binnen te halen. En dat zou wel interessant zijn voor hem ook. Want daarmee komt hij samen met Barrichello en Vettel te staan. De tweede plek van de mannen die Ferrari-podiums hebben. Zal hij 55 podiums hebben en dan staat hij nog achter ene Michael Schumacher die er 116 heeft.

0: Er moeten gekke dingen en mirakels gebeuren. Wil Verstappen de wedstrijd winnen vandaag? En dan zitten ze toch in een ding wat voor hun geen verrassing is, terwijl Piastri dit zegt.
1: Are we fixing it for a win or not?
2: So, Oscar, we can add three holes without the time loss of fixing it. We can add three holes without the time loss of fixing it.
1: Okay, well, yes, but tell me if you're going to fix it next time.
0: Nou, ze hebben de flap graden erbij gegeven. Ze zeggen, kun je hem de volgende keer niet even repareren dan voor me? Want dit schiet niet op. Ja, we hebben er drie holes bij gedaan, hoor.
3: Nee, ze hebben er nog niks bij gedaan, want hij is nog niet binnen geweest. Oh. Hij heeft nog geen pits opgedaan, hij vraagt erom.
0: Oeh, daar raakt hij even de muur. Zag je dat?
3: Ja.
0: Touché on the ball. Even terug naar Red Bull, hoef je niet te vertellen, weten ze wel. 13 wedstrijden zonder overwinning. Dat is de langste reeks aan wedstrijden sinds Verstappen in 2016 bij hun kwam. Maar goed, dat de auto aan het begin van het jaar niet goed was, weten we. Dat ze nu op een circuit rijden en in Monza ook, dat die auto weer een beetje in de richting van wat Max zou willen hebben begint te komen. Dan haalt hij het er wel weer uit. Maar winnen zal niet makkelijk worden. Dus ik zet al mijn geld op Sao Paulo.
3: Sao Paulo met een beetje regen.
0: Ook nog. Ja, nou, regen en deze auto's, daar moeten we nog maar even over nadenken, Jack. Want dat hebben we nog helemaal niet gezien dit jaar. Dat is bijzonder. Ik heb één keer een quote gelezen van ene Pierre Gasly. Die riep, ja, ik heb op een bandentest even in de regen gereden. Dat waren 8 ronden en 16 schone onderbroeken. Hij zegt, het is geen pretje. En dat had te maken met wanneer de electropower erbij kwam. Terug naar de actie op de baan, waar George Russell nu echt onder druk staat van Lando Norris, die nu wel binnen een seconde zit. En daar zitten ze na te denken wat ze aan moeten en wat ze gaan doen. Even kijken, wie heeft de oudste banden? Ja, Antonelli niet. En Russell ook niet. Hé, hey, Russell, box, box, box. Die roept eerst als dit eronder komt. Ja, wat gaan we doen? Ja, nee, we gaan hem uitrijden. Nou, dat lukt waarschijnlijk niet. Dan komt hij nu, dan gaat hij van de mediumbanden. Eén ding, zij denken dat anderen nog een keer moeten. En hij maakt dus nu zijn tweede stop om hem uit te gaan rijden. Dus dat is wel interessant.
3: Een soort van undercut.
0: 37 goed jaar op de rest van het veld. Een gokje.
3: Een gokje. Weer terug naar de harde band.
0: Ja. Zij willen hem uitrijden. Gaat eerst wat terugvallen. Tot achter Leusen. Kijk, en die gaat gewoon over de baan rechts. En hij rijdt gewoon links door tot het uitkomen van bocht 3. Kijk, langs de vlag aan de linkerkant. Rijdt hij nog. Piastri, daar heeft hij geen last van. En daar pas komt hij er weer bij. Links onderaan in beeld. Hier. Hij komt voor Piastri terug. Dat is nog niet zo heel slecht, hè? Dat je van 4 naar 6 terugvalt.
3: Nee, dat kan.
0: En dan stop en je wil hem uitkrullen. Het enige is, George, je hebt 39 seconden achterstand. Dus van geen van die jongens voor je die een normale stop gaan maken, ga je iets terugwinnen. 17 en 7. Lossen wel. Lossen en Norris is 24 seconden. Dat zit op het wippie. Verstappen gaat hij ook niet halen, denk ik.
3: Nee. Lawson heeft nog 31 geen stop, hè?
0: 31 seconden achter Verstappen. Dus als Verstappen een tweede stop moet gaan maken, komt hij ook nog weer voor George Russell terecht. Met nieuwere sloffen.
3: Ik heb hem nog niet helemaal door. Van Mercedes.
0: Nou ja, het is wat
3: geen aanvallende stop, zeg maar.
0: Nou, in die zin, zij weten, wij weten, dit was de laatste stop van George Russell, in principe.
3: Ja.
0: Russell gaan hem proberen uit te rijden. Dan is het aan de anderen hoe lang ze door willen, wat voor tijden ze gaan inkakken en dat soort dingen. Maar echt dik voordeel zie ik er nog niet helemaal in. Hij zou virtueel nog een beetje 24. Nee, ook niet. Nee, 14. 36. Nee.
3: Ja, we gaan het gewoon zien. Hij komt terug als zesde.
0: Hij kan Lawson pakken, dus kan hij terug naar P5.
3: Maar Lawson moet sowieso nog naar binnen. Dus ja, als hij was blijven rijden, had hij die ook gepakt.
0: Ja.
3: En de rekensom niet.
0: En de rekensom is als Leclerc, Antonelli en Verstappen en Norris gaan stoppen, komen ze allemaal net nog voor George Russell uit met nieuwere banden. Dus dit is dan het maximaal. Ja, maar het is natuurlijk gebeurd. Ah, we rijden een harde band. Virtual safety car. Boom, we gaan er binnen. Dan moeten we het bandenreglement doen. Mediums eronder. En toen begon hij te vragen, kan ik hem uitrijden? Nou, dat wisten ze al dat het niet zou gebeuren. Ja, dan kun je nu maar gewoon zeggen van, oké, ik pak vanaf nu een steady pace. En wat er verder in die wedstrijd gebeurt, ja, dat weten we natuurlijk allemaal niet.
3: Oké, maar hebben ze dus nu een steentje van 14 ronden gedaan. Waarom zetten ze dan niet die softer dan onder als ze denken van, we gaan het even
0: nee,
3: even
0: gek dat weet je ook weer niet. Je rekent hem nu terug van het einde, Jack. Hoe snel kan ik naar een harde band gaan, zodat ik hem kan uitrijden? Nou, dus je kijkt niet van, ik ga hem 14 ronden gebruiken. Nee, je kijkt, wanneer kan ik mijn laatste stop maken met een harde band? Nou, dat is dus nu 27 ronden. Ja, dat houdt hij wel vol.
3: Maar dat hadden ze met die soft ook kunnen doen.
0: Nee, een softband houdt het niet langer dan 16 rondjes vol. Waarschijnlijk waren ze net niet tot dit punt gekomen met die softband. Zo moet je het ook zien. Zo kan je het ook bekijken. Maar ze moesten wat. En ze zijn nu, in tegenstelling tot de vorige keer, toen was natuurlijk heel veel gedoe. Waarom kwam hij niet naar binnen met een virtual? Nee, maar dat is het dus. Hè. Dus daar is hij al zo. Virtual, we gaan er binnen.
3: Haal die gast binnen.
0: Dat zien we dan wel weer. Dus dat gebeurt ook allemaal. Hè. Want wat dat betreft denken wij wel dat alles 83.000 keer hogeschool is. Maar het is ook gewoon, ze zeggen, ja, schrijft George wel, ik vind het allemaal leuk en aardig. Maakt mij gereed uit. Als er een virtual safety car komt, kom ik naar binnen. Nou, prima. Alleen, kom ik een beetje in jouw straatje. Als je een wedstrijd op een harde band begint en die virtual safety car valt vroeg in het leven van die harde band en je wil aan het bandenreglement voldoen, ja, dan ken je jezelf in je vingertjes snijden.
3: Valtteri Bottas in de pits.
0: Oh jee.
3: Doet mee voor spek en bonen. 19e positie.
0: McLaren gewoon wel lekker stevig aan de leiding, hè. 3,7 op Antonelli. Ik had nog even het idee dat Antonelli zou gaan aanvallen, maar ik denk dat het een waarschuwing aan Antonelli goed geweest is. Omdat zij ervan uitgaan dat Leclerc nog een keer moet gaan stoppen. Sterker nog, Leclerc moet nog een keer gaan stoppen, want dat is hij nog niet gedaan.
3: En als hij gaat stoppen, dan komt hij op een vierde plek terecht.
0: Ja. Maar dan zit Leclerc dus nu, bij Leclerc zit dus nu weer te rekenen. Gaan we er een medium onder zetten om tot het einde te komen? Of blijft hij lang goed genoeg? Stel, we hebben nog 15 rondjes. Ja, dan zouden we er ook een soft onder kunnen gooien. Echter.
3: Ja, en het is natuurlijk ook nog een.
0: Hij heeft een nieuwe soft set nog over.
3: Ja, en het is een high safety car risk race. Ja, dus wellicht.
0: Maar daar kun je niet op racen, daar kun je alleen op reageren. Dat is het nadeel van safety cars, daar kun je niet op racen.
3: Nee, maar dat zou wel een mooi moment kunnen zijn.
0: Rondetijden in de gaten houden, stretchen. Oké, plannen. Hoor je ze wel eens roepen, hè? Ja, maar om plan A plus 10. Oké, we zitten 10 rondjes aan de goede kant, we kunnen wat langer door. Dat is waar ze het over hebben.
3: Het enige is, Lance Stroll is er al uit. Dus ja, op die kun je niet rekenen met je safety car.
0: Ik heb gehoord dat Lance Stroll ook niet kan rekenen.
3: Lance Stroll heeft nog geen één race dit jaar 100% uitgereden. Nog niet één race.
0: Oh, niet 100% uitgereden. 99% of zo.
3: Altijd gelapt. Aan het eind staat er altijd 100%. Of DNF.
0: Ja.
3: Fantastisch.
0: Oké. Nou.
3: Ik zeg een nieuw contract. Toch?
0: Ja, slim. Slim van Perez. Aan de kant gaan, een tracklimit pakken en geen gezeur hebben. Doet hij goed. Pas, ik had er al op lachen hoe hij het deed. Deed het om los over bij te laten. Zal het zo nog een keer doen. Tracklimmetje erbij. Lossen inmiddels redelijk safe, zeg ik dat goed? Ah, die moet ook nog een keer. Ja, Lossen moet nog. Oké, makkelijk. Piastri, Lossen en Leclerc moeten voor het bandenreglement nog een keer naar binnen. Want je bent verplicht 2 van de 3 beschikbare compounds in een wedstrijd te gebruiken. Zo is het. We zijn wel bezig. Nog net geen uur, hè?
3: Nee, inderdaad.
0: Ze rassen best wel door.
3: Is er nog wat spannends met af? Nee, ook niet echt. Ik loop even het veld langs. Is er nog wat aan de hand? Nee. Franco Colapinto nog in die top 10 heeft wel een beetje mazzel dat Bortoleto, Gasly en Piastri die voor hem rijden, moeten nog stoppen. Dus wellicht dat hij daar een beetje voordeel bij kan hebben. Dus het is belangrijk dat hij aansluit bij Bortoleto.
0: Zijn we weer. Heerlijk van de kantine, juffrouw van de GPR Sportradio. Een vers bakje koffie gekregen mid-race. Jij hebt een thee? Wat voor thee? Ja. DT?
3: Nee.
0: Dubbel D?
3: Nee.
0: Met niks? Ja, dubbel T, D. Engelse breakfast?
3: Bij English breakfast.
0: Van die citroen?
3: Nee, English breakfast.
0: Van het gele.
3: We are tarring the car, Perez.
0: Dat het eruit ziet. Perez retarring the car, vandaar dat hij net ook even rechtdoor ging. Ik denk dat we deze wedstrijd in 1 uur en zo'n 40 minuten zouden kunnen uitrijden als het spul blijft doen wat ze aan het doen zijn. En ik zeg niet dat ik daar met gekruiste vingers voor zit.
3: naast Hamilton. En Stroll, dus nu ook Perez.
0: Russell komt dichterbij aan Lawson. 37-9 om 39-2. Dat zijn wel redelijk rasse schreden. Maar ja, die banden van Lawson zijn 32 ronden oud. 33-34 zou je ook kunnen zeggen, want daar zitten we op. Leclerc, idem dito. En hetzelfde geldt voor Piastri, Gasly en Bortoleto.
3: Lando Norris is ook een beetje aan het versnellen richting Verstappen. Rijdt 16e sneller.
0: Zo, kijk even wat er in beeld staat. Snap jij het? Leclerc is de raceleader. Hij heeft 134. Antonelli heeft de snelste race ronde met dat. Alonso heeft 5 man naar fijn. Kleurchaos.
3: Ja.
0: Hoe heet dat? Overprikkeld.
3: Ik denk dat het een soort highlightjes waren of zo.
0: Ja, nou ja, een aantal spikes. Maar ja, de mensen kunnen zelf ook lezen. Dus hoeven wij niet voor te lezen. Zo simpel is het ook. Waar zitten we? 3,1 seconde Antonelli. Afgelopen ronde. 300ste langzamer dan Charles Leclerc. Het is toch wel knap dat hij Leclerc dus met 33 rond oude banden dezelfde ronde tijdens Kimi Antonelli nu rijdt. Maar wij weten niet hoeveel terughoudend Antonelli rijdt. Want ze hebben hem natuurlijk verteld. Deze banden zijn niet bulletproof. Feitelijk zou je ook, Loris.
1: Lando, the hard tire looks robust. Leclerc's still on his hard. So if you have some pace, we think we should use it.
4: Maintain
1: the precision. Pace is there.
0: Okay, I'm pace zero. Vind ik ook wel interessant. Oftewel, ik doe wat we volgens mij afgesproken hebben.
3: Je kan niet versnellen.
0: Ja, als je nog wat over zou hebben, doe het maar. De banden, harde banden blijven beter. Want dat zeg ik ook, ze kijken naar anderen. Verstappen krijgt er ook informatie van. Hij heeft natuurlijk de snelste race ronde staan. Afgelopen ronde, 37-1. Verstappen 37-5. Dus die gaat ook een beetje versnellen.
3: Olly Berman in de pits.
0: Olly B. Was opgeklommen naar P15.
3: Knap gedaan.
0: Ja, maar deze kan natuurlijk ook weer pijn gaan doen. Hè? Want waar zat hij? Ja, die komt op een rondje achterstand te staan. Geen succesweekend. Lawson moet gaan vechten met George Russell. En Russell moet gaan opletten. Daar kruist vriend Alonso weg. Hier Lando, sorry. Lawson en Russell. Liam Lawson. Active Arrow open, wat vroeger DRS was. De Macarena-versie. En wel. Oh, schiet rechtdoor. Ja, dit is het moment waar George Russell kan toeslaan. Onder druk, hè. Gewoon, don't crack under pressure. Ja, mijn tante doet die. De eerste keer dat Russell een beetje in de buurt zit, is niet goed hoor, deze.
3: Nee.
0: Was niet nodig. En Russell daardoor naar de 5e positie. Liam Lawson nu op 6. Leclerc, Antonelli 1 en 2. Verstappen 3, Norris 4. Daar zit ook maar 4 seconden tussen, hè. Dus dat is ook wel een dingetje.
3: Ik zou als ik Lawson was maar richting aanwijzer uit doen.
0: Voor wie?
3: De pitstraat in.
0: Ja, maar reken hem eens terug. Doe er 25 seconden bij. Dan komt hij op 65, 66.
3: Ja, maar hij moet toch.
0: Valt hij net buiten de top 10. Ja, waar ze soms op hopen, er zitten een paar meer achter. Als die ook stoppen, dan kun je weer in dat gat vallen. En dan scheelt weer 2 plekken. Hij sluit hem hier, hij verdedigt. En begint dan te blokkeren aan de achterkant. Hij schiet rechtdoor, half. Ja. Ik wil hem niet plagen, maar ik denk dat het team niet heel blij is met zoiets, weet je. Als je nou 15 ronden onder druk staat, en het gebeurt je een keer. Maar de eerste de beste keer dat George Russell wat groter is in zijn achteruitkijkspiegel, zei hij van, nou, dit is het. Nou, daar is hij weer eens. Stappen in beeld. Een vrij eenzame P3. Hij kan dit trouwens goed. Wat zegt Russell?
1: Why do we appear? I think I could have held Norris off.
0: Waarom zijn we gestopt? Ik had Norris af kunnen houden. Ja, dat zegt hij dus eerst. Nee, fout. Dat zegt hij dus nadat hij, toen hij gestopt was, kunnen we hem uitrijden. Oftewel van, hé, top, kunnen we hem uitrijden. En nu heeft hij na te denken, kut, ja, wat doe ik hier? Ja, ik had Norris al achter me kunnen houden. Oh, ja, waar? Nou, het enige nadeel is, wij krijgen nooit alle boordradio's te horen. Die worden opgenomen, geluisterd of er niet gevloekt, gescholden en getierd wordt.
5: Ja, we kunnen de strategie later. So Norris currently in 37-1. Let's focus on that.
0: Ja, we can discuss the strategy later. Dat vind ik ook onzin, want die heb je nu nodig en niet later. En het geeft dus weer aan dat ze het van tevoren niet afgesproken hebben.
3: Niet goed.
0: Want dat is het antwoord wat ik had willen horen.
3: En dat laatste zinnetje vind ik wel mooi, hoor. Norris rijdt 37-1. Kijk even naar je eigen tijd. Focus je daar maar even op. Zes tiende langzamer dan Norris.
0: Laatste ronde. 40-5.
3: Oh ja, een foutje.
0: Nee, dat was met Liam Lawson voor de deur.
3: Ja. Maar hij reed net zestiende langzamer dan...
0: Ja, focus on your time.
3: Ja, ga je daar maar eens even op letten, vriend.
0: Ja. De man met de nieuwste banden onder zijn auto heet dus George Russell. De man met 21 ronden oude harde banden heet dus Lando Norris. Die zijn juiste snelste raceronde brengt naar 1:37.029. Maar die komt mij even voor mijn comfort net even te dichtbij aan die Verstappen. 3.3.
3: Niet snel, hoor. Het gaatje was 4.
0: Ja, ja.
3: Het gaatje komt nog niet... Het gaat niet snel dicht, zeg maar.
0: Maar gisteren was je nog vol voor die McLaren.
3: Ja, maar die gaan ook goed, hoor.
0: Die gaan vandaag. Lekker, hè?
3: Die gaan lekker.
0: Ja, kwalificatie ook wel gaan ze lekker.
3: Hey, hallo. Pole position.
0: En riep ik de hele dag al.
3: Oh ja.
0: Oh nee, mijn neus kriebelt. Niet helemaal. 5 seconden, 2,5, 3.3. Check. 16e gaat het nu, hè? Afgelopen ronde 16e. Dan gaat het hard, hè? 3.6 is het. 16e per rondje. Ben je over een rondje of 6, 7? Zit je gewoon als de start. En we hebben er nog 20 te gaan.
3: Maar, zeg ik dan, Olly?
0: Ja.
3: Maar Charles Leclerc dondert daar nog achter. Ja, dus ja. Dat betekent dat Verstappen theoretisch nog op het podium zou kunnen blijven rijden.
0: Ja, maar met wat verband komt Charles Leclerc terug? En waar?
3: Medium.
0: Nou ja,
3: misschien wel soft.
0: Leclerc kan nog naar een nieuwe soft, want die heeft hij ook nog.
3: Waar komt hij terug? Ik denk achter Verstappen en Norris.
0: Nou, hij komt terug op P4.
3: Ja, dat zeg ik, achter Verstappen en Norris.
0: Ja, en dan zit hij daar nog een seconde of 12 achter, 13. Dus dan zouden ze, ga je weer, moet je rekenen. Als je denkt, ik ben op een softband een seconde sneller per rondje, ga je van die 57, ga je er 13 van afhalen. Dan wordt dat het minimaal, het laatst mogelijke rondje om naar die softband te gaan.
3: En Leclerc zet nu een wat snellere tijd neer, persoonlijk. Dat zou wel eens een teken kunnen zijn.
0: Rij ze maar af.
3: Dat hij richting die pitstop gaat.
0: Toch denk ik dat Ferrari te veilig is. Want hij heeft geen nieuwe mediums over en wel een nieuwe soft. De softband.
3: 19 ronden?
0: Ja, de softband stond voor 15 tot 21 rondjes. Er ligt nu meer rubber op de baan.
3: Ja, auto is lichter.
0: Auto is lichter, dus de softband heeft het makkelijker dan dat als je hem aan het begin van de wedstrijd eronder zet. Ah ja.
3: Oké, we gaan kijken.
0: Blijft toch een sport van uitleggen, dat Formule 1. Wat gebeurt er met Lando Norris? Maakt hij een foutje? Watta, brush the wall. Schiet net niet rechtdoor. Ja. Als je weet van, oké, ik ga het een keer proberen... dan is het wel de perfecte manier om het te doen. Bottas aan de kant voor Leclerc, daar heeft hij weinig last van. Komt Antonelli er zo aangeblazen.
3: Levert wel 17e in die ronde.
0: Ja, natuurlijk, je moet er verliften.
4: Give me a bit of update on the race situation. What are we fighting for, etc.
6: So in a normal race to the end, we'd be P4. We stop now 13 seconds behind Norris. We're now keeping the safety car gap to Norris.
0: Ja, dat moet je maar even weer verwerken. Als we hem zo hard krijgen, gaan we stoppen. Dan racen we voor P4. Maar ja, de safety car gap, dat houden we op dit moment op Lando Norris. Dat als hij nu valt en het hele zootje zou naar binnen gaan... zitten we nog aan de goede kant van het lood. Dus ze zitten eigenlijk te wachten op iets waar je nooit van weet wanneer die komt. En onder een safety car ben je maar 13 seconden kwijt. Ja. En dan zitten ze achter Lando Norris. Dus het was een goede vraag van Charles Leclerc. Zeker weten.
3: Verstappen versnelt ook iets. Norris komt te dichtbij.
0: Ja, klopt. 37,5 voor Max. 36,8 voor Norris. 2,8 seconden. En rondje 39 is het dus verschil tussen Verstappen en Norris. 2,8 seconden. Banden allebei even oud. De McLaren, de betere auto. Moeten we gewoon reëel zijn. We hebben helemaal rare dingen over te zeggen. Hier Leclerc, na dat momentje is hij wel weer aan het herstellen. Pakt dan weer tijd op Antonelli, die waarschijnlijk weer de boel aan het laden is. 2,9 tussen Leclerc en Antonelli. Ah, ik zit te denken, waarom zie ik daar dan 9 seconden staan bij Norris en 6 punten. Dat is ten opzichte van de leider, dus de top 4 zit binnen 9,2 seconden van elkaar. Die zijn dus allemaal veilig voor een pitstop. Russell heeft die gemaakt. Dus trek van Russell 25 seconden af. Dan weet je hoe ver die achter die jongens rijdt als allemaal stop gaan maken. Dus Russell.
3: Correct. Leclerc Zet weer een persoonlijke beste tijd neer.
0: Ze hebben allemaal een marge van een seconde of 15 tot 5. Het geval van Norris. Als Norris zou stoppen voor Russell, dan komt hij 6, 7 seconden voor George Russell op de baan. Maar met nieuwere banden, dus gaat hij altijd bij hem wegrijden.
3: Lando Norris van 2,8 naar 2,1 seconden achter Verstappen.
0: Nou, ja, dat gaat niet zo hard. Gaat mij te hard. Ik zei het al, het gaat mij te hard. Too bloody quick. Maar je moet ook wel de plek zien te vinden, hè? Dat is een dingetje. We weten van Red Bull Racing en ook Max Verstappen, als het kan, als het erin zit, dan heeft hij echt geen moeite mee om iemand, zeg maar, op te vangen en te zeggen, kom maar.
3: George Russell, snelste tijd, 1:36.8.
0: Ja, de man met de nieuwste banden in de top 6, dus dat is niet zo raar. Die
3: zijn maar
0: 11 uurtjes oud. Ja. En de auto is lichter, dus... Ja, dan rijdt hij dus maar 400ste sneller dan Lando Norris tot op heden gedaan heeft.
3: Norris 1,7 seconden achter Verstappen.
0: En die banden van Norris zijn 24 rondjes oud. Nee, ik denk dat Max het niet voluit. Hij heeft gisteren ook aangegeven. Ik wilde wel mijn kwalificatieronde aanvallen. Maar met hoe wij zeg maar de elektronica deployment voor elkaar hebben... is het zo dat ik wil wat gebruiken in de... Hoe heet dat ding ook alweer? De kombocht. Ja, die dus.
3: Lateral,
0: de monumentaal.
3: Monumentaal.
0: Ik wil het gebruiken in de monumentaal. En dan heb ik geen batterij meer over. Dus ik kan daar geen push naar buiten doen.
3: Hij zei letterlijk dat ze de software niet konden aanpassen.
0: Nee, maar dat...
3: Dat is toch gek met Oracle als hoofdsponsor?
0: Nou, ik denk dat dat dan reglementair is. Ik denk dat je, dat je niet complete vrijheid hebt om dingen helemaal anders en anders en anders te doen.
3: 1,3 seconden.
0: Nee, Jack, die gaat eraan. We kunnen dus alleen maar hopen dat... En die zal die moeten maken. Dan wordt het gewoon wel weer een podium. En dan zal Lando Norris, die wil hem opvreten. Wel lekker hoor. Helmcamera van Norris, Verstappen inmiddels volle bak in beeld.

0: vergeten de sectortijden, check. Sector 1. Jongens, 29-3. Verstappen 29-6. Sector 2. Norris 34-9. Verstappen ook 34-9. Dan komt hij, sector 3. Oh, dat maakt het wat over. 32-6 om 32-4. 2 tienden.
1: Bijna een seconde.
0: Ja. En je ziet het. Dat hij dichterbij komt, hè. Per rondje een tiende, zestiende, zeventiende, weer zestiende. Nou, dan moet je hem wel nog op zien te eten. Dat is natuurlijk een dingetje.
1: Als Norris voorbij gaat aan Verstappen, moet Verstappen zich alleen maar focussen op Leclerc?
0: Ja. Perez is natuurlijk voor als de man die uitviel. Dat is de 11e uitvalbeurt van het seizoen van Cadillac. Cadillac in ieder geval.
1: Maar Leclerc kan nu geen grote klappen maken. Het enige wanneer Leclerc wellicht wat zou kunnen doen als hij naar die andere band toe gaat.
0: Maar ik heb nieuws wat Leclerc doet. Zet persoonlijk snelste race ronde niet op dit moment.
1: Ja, maar het zijn wel dezelfde tijden als de hele top 3. Dus ja, daar wint hij niks mee.
0: Nee.
1: Dus hij maakt het gat niet groter wat je zou moeten doen, wellicht. Maar...
0: Beide vind ik Leclerc foutloos rijden. Hetzelfde geldt eigenlijk wel voor Lando Norris. Want toen werd hij natuurlijk even afgestoken, of stappen die even aan de kant moest. Daar gaat hij nog wat over roepen, hoor, met die wedstrijdleiding, dat hij vond van... het is alleen maar, het is toch de veiligheid van Red Bull Racing, hè? Want ik heb niet gezien dat de wedstrijdleiding roept, je moet hem teruggeven.
1: Nee, als je hem zelf teruggeeft, dan doen ze niks meer.
0: Dan haal je het uit hun handen. Dat, ja. Ja, ze hebben dat de laatste jaar vaker gedaan. En dan zijn de stewards ook nog zo vilijn dat ze soms na afloop roepen, Jack... Nee, we hadden helemaal geen straf uitgedeeld. Hadden we niet gedaan, zouden we niet doen. 42 van 57. Norris op 18e. Daar Verstappen. En die Altonelli is ook niet ver weg, hoor.
1: Ja, klopt. Ja. Nog binnen schoot bereik van Norris.
0: 15 ronden, pik.
1: Maar Klein is gaan lekker, hoor.
0: Ik weet niet hoe dat... Ja, Altonelli is ook al te snel nu, hè. Maar ja, ze hebben 2-3 tiende. Norris zit 4,8 seconden achter Altonelli, hè. Dus, onder Crazy Day kan hij hem nog winnen. Zei ik in rondje 43. Zo Crazy Day.
1: Ja,
0: dat kost dan net even, hè. Je hoort hem ook, hè, bij het terugzaken. Oeh, auto is even kwijt, vop. Dan nou, is hier in beeld 0,7, 0,5. Ja, mijn tante, dat is het niet.
1: Rondje of 14 nog te gaan, dus voor Leclerc het ideale window om naar binnen te gaan.
0: Nou, dat is Piastri. Piastri, box, voor wie en voor wat?
1: Nou, dan gaan ze zijn vleugel aanpassen.
0: Ja, oké, maar wat willen ze daarmee doen? Om een bandenwissel te houden?
1: Ja, moet nog
0: 50, 23 seconden Bortoletto. Ja, kan. Doen ze om punten binnen te halen. Ze laten hem zitten.
1: Ze doen niks aan die vleugel.
0: Nee. Stoplet 3. Dat doen ze om hem om punten te behouden.
1: Een secondje. Te langzaam, die pitstop.
0: Ja, wat. But not so bad. En Gasly gaat hier wel wat verliezen. Waar zit Gasly? Het gat tussen Gasly en Bortoletto is... Ja, dat is niet veel. Er zitten met twee daar. Bortoletto en Gasly. En dan Pinto in de buurt. Oh, het is wel gezelligheid.
1: Het is nog wel leuk voor de punten natuurlijk. Omdat er nog 1, 2, 3, 4 mensen naar binnen moeten in die top 10. Dus die hele top 10 kan nog een beetje op de schop.
0: We kijken dus naar Bortoletto, Colapinto en Lindblad hier met z'n drietjes. Daarvoor zit dus 4 seconden Gasly. Dat is wat het is.
1: En Gasly en Bortoletto moeten allebei nog naar binnen.
0: En Piastri moet dus nu op een medium band 2 seconden goed maken op de mannen voor zich. Maar jij zegt terecht, Gasly en Bortoletto moeten nog naar binnen. Dus dat is ook weer zo'n stop. Dat doen ze om punten veilig te stellen. Dus dan, ik noem dat dan de achteruitkijkstops. Waar kom ik terecht als en wat gebeurt er daarna nog?
1: Als Lando achteruit kijkt, of als Max achteruit kijkt, ziet hij Lando.
0: Ja. Leclerc weet dat hij nu nog achteruit kan kijken, maar zal straks vooruit moeten gaan kijken. En hij kan, ja, hij kan er die softband, dat is het enige wat hem zou kunnen redden. Maar hij komt sowieso terug op P4, dat weet hij. Maar dan is dus de vraag, even kijken, 4, 5, 6 seconden, 20. 6 seconden voor George Russell terecht. En 20 seconden achter de jongens. En wat ik dan jammer vind, ze hebben niet meer de rekensom gemaakt dat hij nog 20 ronden heeft om het goed te maken met Zulfband. Of gaat die Zulfband 2 seconden per rondje sneller zijn? Dat kan je het wel doen.
1: Piastri heeft Lindblad inmiddels alweer ingehaald.
0: Ja, maar die zit op nieuwe mediums.
1: Ja. Hij zit achter Colapinto.
0: Ja, hij had toch een nieuwe set mediums over. Los een box, box, box. Misschien wel voor hetzelfde.
1: Ja. Hij rijdt dus op P6.
0: 50, 25, 75. Ja, komt hij 2 seconden achter Colapinto. En denken ze dat het heel veel goed kan maken. Maar ze krijgen natuurlijk nog de tijden van Gasly en Bortoletto. Kado. Er zijn veel jongens die het lang laten liggen.
1: Jongens, blijft rond die seconde achter Verstappen.
0: Dat is nu de vuile lucht, hè. Dat is waar hij een beetje in terecht gekomen is. Zitten ze in een zitten wel een vervelend stukje. Nou, het valt mee. Ja, Alonso en Ocon rijden daarvoor. Dicht bij elkaar, hoor. Leclerc, Antonelli, Norris en Verstappen.
1: Ollie Bearman wil in de pits.
0: Binnen 5 seconden.
1: Dat is verrassend.
0: Zou kunnen dat ze daar zeggen, retire the car. Want dan mogen ze dingen veranderen die ze normaal niet zouden mogen veranderen. Maar zou natuurlijk ook de muur graag kunnen hebben. De stoptijd van Alonso was 2.6.
1: Bearman 2.7, dus die gaat door.
0: Ja, onder een beeld gaat hij weer naar buiten. Ja, we gaan alleen maar terugzakken. Leaving the track, gaining an advantage. Noted. Colapinto in zijn gevecht. Met Bortoletto en Piastri achter zich. Oeh, zie je, dit hebben ze met Alonso goed gedaan. Zie je het? Of voor dit groepje. Bortoletto moet nog stoppen. De anderen niet meer. En telkens wie andere heeft die versere banden. Doet hij goed. Oh, Colapinto, let op, jongen. Ja, dan ga je verremmen, schiet je rechtdoor. Heeft hij niemand ingehaald, hoeft hij geen plek terug te geven. Maar hij pakt wel een betere exit speed. Ten opzichte van Bortoletto in de grijs-rode Audi. Sainz, box to retire the car. Yeah, I agree. Dat zijn de dingen die je vaker hoort. Omdat er gewoon in de reglementen gewoon dingen staan. Ja, als je de wedstrijd niet uitrijdt, zijn er een x-aantal componenten die je kunt vervangen. Ja, je pakt 0 punten, dus waarom zou je niet?
1: Piastri slingert wel, hoor, bij dat aanvallen.
0: Wie?
1: Zo, Piastri.
0: Hij wil zich laten zien. Want
1: het
0: is natuurlijk
1: nee, maar dat was iets niet goed met de aanremmen, volgens mij.
0: Oké, okay, dat.
1: En Lando Norris nog steeds een seconde achter Verstappen.
0: Ja, 0.9 inmiddels, maar hij is niet dom in de auto, hoor. Daar moeten we eerlijk in zijn. Sluw en slim. Zou ik dan ook denken, ik zit hier voorlopig even goed. Maar kijken als hij Leclerc straks stopt waar hij achter mij zit.
1: Ook Bottas in de pitstraat en er weer uit.
0: Ja. Sainz wordt dus de volgende retirement. Naast Lewis Hamilton en Lance Stroll met remmen. Checo Perez met een Cadillac, want dat is de reden. Sainz met een Williams, want ook dat is de reden. Ja, driver of the day. Ik vind na de pech die Charles Leclerc gehad heeft in Monza... ja, pech kun je niet noemen, maar gewoon dikke klapper in Monza... thuis Grand Prix, Ferrari, bam, bam, bam. Hier voorlopig de goede keuze gemaakt. Gun ik het hem wel dat hij dat wordt. Want ja, ze kopen er A geen brood voor en B ook niet.
1: Ja, maar goed, Olly. Hij start 5e. Hij wordt 4e. Dan heb je toch ook nog niet potten gebroken?
0: Nou ja, hij rijdt volgens mij nu al een rondje of 35 aan de leiding.
1: Ja, maar, ja, koekoek, daarmee wint hij de race niet.
0: Nee. Maar rijdt hij wel een goede wedstrijd. Maar jij vindt het dus niet, oké, okay, dat mag.
1: Ja.
0: Maar ja, wie dan?
1: Gasly.
0: Is het zo bijzonder van Gasly? Is het zo bijzonder van Loos en zo bijzonder van Bortoletto? Als,
1: nee, Gasly start de 14e.
0: Hamilton uitgevallen is.
1: Maar ja, goed, hij moet nog naar binnen. Dus,
0: dat is precies hetzelfde verhaal.
1: Laten we even wachten.
0: Dat is precies hetzelfde verhaal.
1: Laat even wachten.
0: Het is moeilijk. Het is ook meer een romantische keuze, hoor, die ik schrijf.
1: Ja, ik gun het hem absoluut ook, hè?
0: Ja, nou, dat is het ook.
1: Zo eerlijk zijn. Maar ik had gehoopt dat hij nu aan kop in die vrije lucht...
0: Eigenlijk niet.
1: Dat hij een gat had kunnen slaan. Dan heb je een goede strategie.
0: Vrije lucht gaat tot op zekere hoogte op, Jack. Want hij rijdt op dit moment achter Alonso aan. Dus het is niet helemaal vrije lucht. En ja, hij heeft banden van 46 ronden oud. En dit is dan wel dus weer een Grand Prix. En ik zie het op een stratencircuit gebeuren. Dat Pirelli een band mee heeft op een circuit waar begin nog niet zoveel grip was. En gewoon mensen... als er aan het begin wat gebeurt, dan bijna een hele race uit kunnen rijden op hard.
1: Wat nu leuk in beeld is dat Verstappen heel dicht achter Antonelli zit.
0: Ja.
1: En hij heeft Norris meegenomen.
0: Ja.
1: Die komen met z'n drieën bij elkaar.
0: Langzaam maar zeker. Wat is er met Kimi Antonelli, ga je dan zeggen? En de banden van Kimi zijn 32 rondjes uit.
1: Achterblijvers.
2: We are managing the gap to Russell as well in P5. Hoping something will happen.
3: Wait, did we lose the gap to Russell?
2: Negative, we are managing the gap.
0: Ja, ze proberen dus een safety car gat naar Russell te houden. Did we lose it? Nee, en totaal niet. We're managing that. Ja. Maar je bent Ferrari, hè jongens. Het grote Ferrari. We are hoping for something to happen. Nou ja, dan moet je lekker gewoon naar de pauze gaan. En dan ga je met hem lekker samen zitten. Dan ga je kijken of dat lukt. Ja. Zie ik niet uit wat hier gebeurt, hoor. En Antonelli schuift weer aan op zijn. Het komt wel weer prachtig dicht bij elkaar, hoor. Dit worden wel een paar 10 mooie laatste rondjes. Ik denk dat we toch een aantal momentjes van verkeer er een beetje mee te maken hebben gehad. Maar het maakt niet uit. We hebben de top 4 binnen 3,2 seconden van elkaar zitten. Onderling 0,7, 1,0, 0,9, 0,9, 0,8. Het reglement van 2026 waarvan wij dachten, nou, die Mercedes die gaan alles winnen. En ja, die pole positions komen bij Mercedes motor terecht. Dat is Russell bezig met de snelste raceradio. En raceronde, daar komt de call voor Charles Leclerc. Box, box, box. Hij gaat terugvallen naar P4. En ik mag toch hopen, als je een nieuwe set softs hebt, dat je die eronder gaat gooien. De auto ligt meer rubber op het asfalt. En dan doet hij zijn eerste stop in ronde nummer 49.

0: hebben de top 3 binnen 1,8 seconden opgeteld.
1: Leclerc dus 31 seconden binnen, hè? Gewoon.
0: Ja, pitlane.
1: Pitlane helemaal.
0: En de stop, hè?
1: Zo.
0: Ja, het is een lange pitlane. Ah. Omdat je pas in bocht 3 er weer uitkomt.
1: Maar wij dachten van misschien dat het wat sneller zou gaan. Race, maar... Snelste ronde, George Russell.
0: En daardoor zit hij ook niet 6 seconden voor Russell, maar 3 seconden voor George Russell. Nou, gaat er nog een ding gebeuren? Dat duurt een rondje, denk ik. Dan komt er dus de snelste raceronde, Charles Leclerc. Want als hij dat niet voor elkaar bokst, dan snap ik het helemaal niet. Verstappen zit nu op 18e van Antonelli. Ik weet het. Ja, sorry dat ik het zo zeg.
1: Verstappen rijdt sneller, een ronde tijden.
0: Zitten te genieten. Die zitten met z'n drieën te genieten. Lando denkt, mooi, laat maar gaan. Ik zit hier voorlopig wel even goed. En als ik wat kan, dan ga ik het nog wel even proberen.
1: Verstappen gaat in de aanval.
0: 2/10 is hij sneller de afgelopen ronde. Dat is normaal gesproken niet genoeg voor een overtake. Teams rekenen overspeed. Moet je rondetijd kunnen rijden die zo'n beetje 1,4, 1,2 seconden sneller is dan de man voor je. Want anders kun je hem alleen maar inhalen en word je daarna de volgende bocht weer teruggepakt. En die Antonelli denkt, ja, wacht even vriend, wat jij is. 36,5 rijdt hij nu. We stappen 36,9, dus hij pakt gewoon even 4/10.
1: Moving on the braking voor Bortoleto. En dat, volgens mij is dat moment van Piastri.
0: Buiten de punten, ja.
1: Daar komt hij.
0: Nou, Leclerc. Hij staat voorlopig bij Driver of the Day. Dus de romantiek heerst in Europa.
1: Ik dacht dat Lennon Norris aan het aanzetten wat om het te gaan doen.
0: In dit gedeelte, en dat is niet om je tegen te spreken, vanaf bocht 4 tot en met bocht 17 is er eigenlijk niks. Want je weet ook, als je nu van deze lijn afkomt, je ziet ook het kleursverschil. Hè? Op sommige delen lijkt die baan een beetje gelig en groenig. Daar is gewoon geen grip. Dus als je daar gaat rijden, heb je wel een serieus probleem.
1: Ik zou dit toch wel heel knap vinden, hoor. Dat die Verstappen die Norris achter zich houdt.
0: Dat die Antonelli die Verstappen en die Norris achter zich houdt. Dat is gewoon op een stratencircuit, wat natuurlijk deels blijft permanent. En deels is een stratencircuit dat we daar de allereerste wedstrijd hebben. Waar we van dachten van, nou, we moeten nog maar even zien hoe dat gaat. Waar we op vrijdag riepen, ja, er is geen grip, het wordt allemaal spannend, het wordt dit, het wordt dat. Dat gewoon mensen zijn die 46 ronden lang, 49 ronden lang op een harde band kunnen rijden. Kun je dus ook meteen zeggen, de banden van Pirelli zijn te goed, hè? Als eerder, Pirelli is natuurlijk veilig, maar ja, je hebt de monopolie. En wat Pirelli niet wil, is dat wij op zondagmiddag ten aanzien van 151 miljoen televisiekijkers een Pirelli-band de lucht in zich gaan.
1: Een lekker white flag voor Piastri. Track limits.
0: Die is aan het stampen. En wat wint hij ermee? Niks, want daar zitten al in de punten. Russell 35,5. Antonelli rijdt nu 36,5. Verstappen 36,9. En Lando rijdt nu 37,1. Maar ik denk dat Lando zit te sparen. Dat hij zit te kijken dat hij ergens een move kan maken. En de snelste raceronde van Russell, die gaat hij kwijtraken.
1: Maar hij gaat natuurlijk nu op het eind van zo'n race ook weer niet enorm veel risico nemen, zo'n nee. Lando. Dan maar derde.
0: Nou.
1: Ja?
0: Ik weet het niet. Jack, dat zeg ik vaak, dat verschil waarom jij en ik geen coureur zijn, dan zijn wel.
1: Ja, dat is ook weer waar.
0: Dat zit bij die gasten niet in Valken, dat zit er niet in. Want ik moet in ieder geval kunnen zeggen, ja, ik was derde. Maar ik heb het geprobeerd. Je gaat niet zeggen, ik was derde, ja, want ik dacht, nou, derde is goed genoeg. Dat zit niet bij die mannetjes in. Dus.
1: Nou, daar heb je wel gelijk in. Ik kan uit eigen ervaring vertellen, op een kartbaan, dat is natuurlijk 86 niveaus lager.
0: Nee, maar dat is.
1: Maar dat, mijn zoon werd tweede. En die was helemaal happy, die Peppe. Ja, nou, hij werd door Tom Coubold verrot gescholden. Ja, je moet niet juichen. Nee. Je had moeten winnen.
0: Ja, dat is
1: echt
0: goed, ja.
1: Bizar. Geweldig.
0: Dat was het begin van het einde. Antonelli, Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, Gasly. Goeie rit van Gasly, maar die moet nog stoppen, dus die gaat wel pijn lijden.
1: Ja,
0: probeert van alles te rekken en te strekken. Zit hij op, even snel kijken, hou even het beeld in de gaten. Gasly, 71, 91.
1: Verstappen moet Antonelli laten gaan.
0: Gasly gaat gewoon terugvallen tot buiten de top 10, is mijn voorspelling. Nee, Antonelli heeft daar prima gezeten, wetende dat Leclerc weggaat. Lekker de boel sparen. En die zegt nu gewoon even, ciao, a tutti. Ik ga even trappen. En dat doet hij. Ten opzichte van Verstappen.
1: Ciao, a tutti, en dat doet hij.
0: Ja, dat zeg ik. Dan gaat het nu al heel erg om... Weet Lando Norris in 5 ronden een gat te vinden waarvan Verstappen denkt dat het niet bestaat. En wat niet eindigt in tranen.
1: Ik heb Verstappen trouwens niet gehoord vandaag.

0: wil niet zeggen dat hij het niet gezegd heeft, maar dat de car broken was. Dat hebben we al een paar keer gehoord dit seizoen.
1: Nee, maar, maar dat is het probleem wat ze hebben. Het ene weekend is er niks aan de hand, het andere weekend is er iets wat niet goed is. En ja, hij is redelijk. Was in de kwalificatie ook, hij is redelijk happy met de balans die de Red Bull op dit moment heeft. Maar ja, hè, zijn mensen zeggen, ja, maar de Fiat zegt dat ze by far de snelste verbrandingsmotor hebben, dan is het makkelijk. Ja, maar tand. Dit is niet makkelijk. Dit is echt hoog concentratiewerk. We touch the wall. I touch the wall. Entry of turn 7. Kimmy, Kimmy, Kimmy. Geen domme dingen doen, jongen. Je zit daar te stampen, want je onderstuurt een beetje naar buiten. Dat is een beetje de natuur van de baan daar in dat gedeelte. Die bocht 7, dat is ook het punt waar Olly Berman eraf ging. Die verloor hem helemaal, maar dan willen ze binnen blijven. Dan raken ze, tjoef, raken ze net het muurtje. Antonelli is los. Antonelli gaat winnen. Als er niks gebeurt. Wel nog een mooi moment voor Charles Leclerc. Hoe belangrijk, onbelangrijk wil je ze hebben? De statistieken, maar het maakt niet uit. Heeft nu in zijn carrière 1000 ronden aan de leiding gelegen. Vlak voor die naar binnen ging. Vandaar dat hij aan het strekken was, hè. Maar geen wereldkampioen. En dat gaat hij ook niet worden.
0: En ook geen podium.

0: Sebastian er wel op gas geven, hoor, die Verstappen. Waarom? Verbeteren ze persoonlijk snelste raceronde. Maar dat doet ook Lando Norris. Dat doet ook Kimi Antonelli. 36-1, 36-7, 36-6. Lando Norris, omdat hij niet in die vrije lucht zit, waar hij wel was, toen hij die virtual safety car pitstop miste, laat ik het zo zeggen, komt er niet veel verder bij. Ik denk dat dit het zo'n beetje is. I gave it my all, zal hij zeggen. En dat mag ook.
1: Bortoleto, black and white flag. Track limits.
0: In de stand van het kampioenschap wijzigt overigens helemaal niks. Ja, Antonelli stijgt naar 292 punten. Russell blijft tweede met 211. Hamilton blijft derde met 191. Daar komt Norris dan naartoe met 186. Leclerc met 167 punten. En Verstappen met 145 punten. Dat is wat er aan de hand is. En bij de constructeurs blijft het ook horizontaal. Maar door de goede plek van Liam Lawson kunnen we wel zeggen, Mercedes scoort met die 235 punten. En dan scoort Red Bull Racing meer punten dan McLaren en Ferrari. Die hebben natuurlijk maar één auto in die punten. Dus Red Bull Racing scoort 24 punten, Ferrari 12 en McLaren 17 bij de constructeurs. En Alpine vooralsnog 12, maar dan gaan ze niet volhouden. Nou zitten er twee in de top 8. Ja, dan gaat er eentje uitvallen. Crazy house, gek huis. Oh. Heb je in de war? En dan hoor. Aanremmen, blokken, stuiteren, curb. Ah, rechtdoor. Oeh, moet je opletten nu, hè? Want als hij nu in één keer een klap dichterbij zou komen, dan gaan ze wel roepen van ja, je moet wel even dat gat een beetje herstellen.
1: Op de vijfde, zesde plek rijdt Pierre Gasly.
0: Ja.
1: Die moet nog voldoen aan het bandenregelen.
0: Dat zeg ik, die moet naar binnen. Ja. Dus die punten krijgen ze bij Alpine niet.
1: Oké, okay, hij rijdt door. En hij finisht. Dan geven ze hem een seconde straf? Nee, de ergste straf die er maar is, disqualificatie.
0: Ja, dat is gewoon dus dat ga je nooit doen.
1: Dus hij moet dan naar binnen.
0: Ja,
1: in de laatste ronde.
0: Ja. Schumacher deed dat ook. Die kreeg een straf en die reed de laatste ronde de pitstraat in. En daardoor ging hij in de pitstraat stilstaan. Maar dat mag ook niet meer. Je moet het op de baan doen. Dus nee. Maar nou ja, waarschijnlijk met het optellen van die puntjes. Ja, Gas, die gaat daar niet heel veel winst mee uithalen.
1: Ja, die zitten natuurlijk ook te wachten op een virtual of op een safety car. Of op, weet ik veel. Net als Leclerc zat te wachten.
0: Hoop was toch vrees? Whatever, wat was het? Is dat fijne wachtwoord ervan? Of hoe heet dat?
1: Spreekwoord.
0: Spreekwoord. Hoop is uitgestelde vrees.
1: De wens is de vader van de gedachte?
0: Nee, hoop is uitgestelde vrees, toch? Okay. Volgens mij. Oh, dat was het. Maakt niet uit. Laten we teruggaan naar wat er op de baan gebeurt. Want we zijn toch weer getuige van een mooie rit van Kimi Antonelli. Die lekker bezig is. Mannetje wat geboren is in Bologna. Hij is 20 jaar en 19 dagen oud. En lijkt onderweg naar zijn 8e overwinning van dit jaar. En als hij deze wint, heeft hij meer overwinningen dan George Russell. Die 165 Grand Prix gereden heeft. En Kimi, dit is pas zijn 38ste.
1: Kun je dan zeggen dat Lando Norris een goede race gereden heeft als je van pole position vertrekt?
0: Nee, want het is heel duidelijk. De safety car valt voor de een goed en de ander niet. En ze hebben een keus gemaakt. En als je daarachter blijft staan, vind ik het wel goed. En dan, eigenlijk bij Lando, je redt een podium, inclusief een grote fout in de wedstrijd. Want we weten ook niet, wij niet, wat er gebeurt als hij wel doorgereden was.
1: Ja.
0: Ik denk dat hij hem dan had kunnen winnen, maar dat ben ik. En voor de rest ben ik toch wel heel blij dat we niet in een weekend zitten waar er heel veel clipping en allemaal andere gesodemieter is. Helaas is het geen baan van uitremacties, daar moeten we ook reëel in zijn. Het is toch een beetje achter elkaar aan krullen. En vooral opletten met achterblijvers, want ja, die zitten er ook weer genoeg. Carbelo Espeleta. CEO van MotoGP. Moet ik al? Nee.
1: Nee, wacht nog even. Even wachten nog.
0: Pelé ooit in Brazilië, gewoon een rondje terug.
1: Oh, gaat dit goed hier?
0: Nu moet Lando opletten. Nu, en Verstappen ook. Natuurlijk proberen ze uit de weg te gaan, maar je zit ook in een gevecht, hè? Je zit ook in een gevecht.
1: Oh, Max.
0: Lando kijkt, Lando probeert, maar Max houdt hem breed genoeg. Even buiten de lijn geweest net. Heb je wat vuil op je banden? En Lando denkt, kip, ik heb je. Dan worden wel weer mooie beelden afgelopen, hoor. Wat er ook gaat gebeuren. Antonelli is los, hè. 3.6. Maar het gaat nog tussen Norris en Verstappen in die allerlaatste fase. Ik verbaas me dat... Komt hij aan met Norris?
2: Yeah, he went off.
0: Nice.
2: He went off defending against me.
0: Dit heb je niet nodig. Sorry dat ik door je heen praat. Nee. Stel wil je geen tweede worden. Dat heb je niet nodig.
1: He went off.
0: Ja. Maar goed, dat mogen ze proberen. Jackie, mijn verbazing is... Kijk eens wat George Russell rijdt aan ronde tijden.
1: Even kijken. 36.8.
0: En Charles Leclerc, die softband. 36.6.
1: Oké.
0: En die heeft niet de snelste race ronde.
1: Nee.
0: En Russell zit er maar 1,1 seconde achter.
1: Ja.
0: Dus dat is niet helemaal de topkeuze geweest.
1: Nee.
0: 56 van 57 ronden. Grand Prix van Spanje op de
1: Madrid. En daar gaat Gasly de pitstraat in.
0: En daar gaat Gasly de pitstraat in, want hij moet wel. Want de leider zit inmiddels in de laatste ronde van de wedstrijd. De final lap. Antonelli, Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, Lawson, Colapinto, Piastri. En dan zal het Lindblad worden en Hulkenberg. En dan gaat hij er gewoon buiten vallen. Wat in de lijn der verwachting was, dat ook kon, gaat hem ook nog voorbij. Hulkenberg, puntje. Lindblad, puntje. Netjes. Piastri, oké, schade op zijn auto. En Lando Norris wil het nog wel een keer proberen. Verstappen ramt hem nog vol over die curve.
1: Ja, daar ging het net mis.
0: Ja. Ja, ik denk dat het te maken had met het momentje in die doordraaiende bocht. El Monumental. De beker vandaag is trouwens ook een kopie van El Monumental. Dus die trouwens een ondersteboven vraagteken. Nou is dat sowieso in Spanje het geval. Een Spaans vraagteken staat op het toetsenbord ook ondersteboven. Vraag me niet waarom, maar het is zo.
1: Waarom is dat?
0: Dat is zo. Lando Norris, Max Verstappen, laatste fase van deze wedstrijd. Hoe zitten we met de sectoren? Is er daar nog wat spannend te zien? Nee, want ik kan het niet zien.
1: Lando haalt de druk eraf.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja. Zeg jij, hè?
1: Ja, zeg ik.
0: Oké. Ze zijn blijven sluw. Daar is Kimi Antonelli.
1: Ze gaan lekker, hè, die McLarens?
0: Top. Een gouden jaar krijgt steeds meer glans in handen van Kimi Antonelli.
1: Knap.
0: De jongeman uit Bologna. Die 11.000ste tekort kwam voor pole position. Maar wel de winnaar wordt van de allereerste Grand Prix op de Madring. In het centrum van Madrid. Verstappen houdt die tweede positie ten opzichte van Lando Norris. Het is eigenlijk 17e van een seconde. De wedstrijdleiding loopt verder helemaal niks van leaving the track and gaining one advantage. En dan is het een pitstop lang wachten op Charles Leclerc. Dik 23 seconden. En kijk, die Russell zit er gewoon dicht achter, hoor. Het is echt verbazingwekkend. Leclerc die softband daar niet de snelste race rond heeft kunnen rijden.
1: In een momentum, lichtere auto met meer rubber op de baan.
0: Momentum was perfect. Maar Leclerc wordt als vierde afgevlacht. Russell dan vijfde. Goed resultaat van Lawson, Jack. Ja. Beetje...
1: En ook Colapinto erachter. Buiten.
0: Ja,
1: ook Colapinto, heel knap.
0: Idem dito. Piastri met zijn schade uiteindelijk nog achtste. En voor Lindblad en Hulkenberg is het alleen maar tof. Het zijn weer punten. Points in the bag. En ik ga opgelucht ademhalen.
1: Ja, geen gekke code rood.
0: Geen code rood en geen gehassel. Ik zei 1 uur en 40 minuten. Nou, we zitten op 1 uur en 39 minuten en 32 seconden. Dan zou je ook nog de start valt wat later. Dus ik denk dat we op 1 uur en 36 minuten racetijd uitgekomen zijn. Nou, dat is toch best netjes.
1: Verstappen heeft er wel een tracklimit voor gekregen.
0: Ja, nou, lekker optellen erbij. He?
1: Leaving the track and gaining an advantage. Ja hoor.
0: Wel?
1: Ja, het wordt hem aangenaaid.
0: Nee.
1: Note het, hè? Note het.
3: Beautiful work, Kimmy. Absolute masterpiece.
4: Good job, guys.
3: No, well done, mate. It took a lot of mental strength, and I think you did the job.
4: Yeah, lucky for the safety car. Virtual safety car, sorry. Yeah, I feel a bit bad for Lando, but really strong race, strong weekend. Let's keep pushing. Thank you, everyone.
3: No, well done, Kimmy.
4: Let's keep pushing.
3: Yeah, we're going to keep pushing all the way.
0: Yeah. Hij zegt het zoals het is. Hè. Lucky voor de virtual safety car. Bit pity voor Lando, but that is what it is.
1: Volwassen, hè, dit, hè?
0: Ja, jij zegt noted.
1: Ja.
0: Started third, finished second. Het zal niet de eerste keer zijn dat ze Verstappen op het podium er ineens aftrekken.
1: Mexico.
0: Oh, Verstappen is dan ook alweer driver of the day geworden. Nou, dat is ook niet heel belangrijk. Ja, in Mexico is het podium drie keer veranderd, volgens mij, met Vettel. En toen weer niet Vettel, en toen weer Ricciardo. En in Amerika is hij er vanaf...
1: Max is tevreden, denk ik.
0: Ja, tuurlijk. Check. Komt-ie.
5: Solid effort, Max. Well done. It's P2. Got what you could out of that one, so well done.
6: Well done, Max. You extracted everything once again today. It was a strong fight. I know we are still missing a little bit, but it was a strong weekend. Well done.
7: Yeah, exactly. Still doing good, of course. But let's just keep working. Keep trying better.
0: Ja, tevredenheid alom over strategie en van alles en nog wat. Hoogste topsnelheid gereden door Lando Norris, 350 kilometer per uur. Dat zijn er best veel.
1: Als hij straf krijgt voor stappen, denk ik dat hij nog wel derde kan worden.
0: Ja, wel, met die pitstop zitten.
1: Ja.
0: Dat ik zei erachter.
1: 10 seconden of zo.
0: Dan zullen ze wel snel moeten zijn, hoor. No further action.
1: Oh ja, no further investigation.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Ja, terecht.
1: Ja, ook, precies. Wat een bullshit, zeg.
0: Ja, maar ik vind het zo jammer dat niet de... Ja, tuurlijk probeer je het, ik snap het wel, maar dat niet de mensen... Hier staat hij gelukkig, no further investigation. Niet de beleidsmakers daar roepen, jongens, ga dat op de radio, dat flauwe gedoe. Hij doet dit en hij doet dat en hij doet dit en hij doet zo. Ja, je moet alles proberen een wereldkampioen te worden, dat snap ik ook wel. Maar je moet ook wel een beetje reëel blijven. Ik vond nou niet dat we stappen met drie wielen in de lucht van de baan zagen vliegen... en pirouette maken en 25 meter voor hem op de baan kwamen. Dus hij zat waar hij zat. Goede beslissing. En daarmee staat, en daar ben ik ook altijd blij mee, daarmee staat de uitslag. 1 Antonelli, 2 Verstappen, 3 Lando Norris. 4 Charles Leclerc, lang aan de leiding gelegen. De laatste stop heeft hem weinig gebracht, maar ook niet veel gekost. 5e George Russell, 6e Liam Lawson, 7e Colapinto, Pinto, 8 Piastri, 9 Lindblad, 10 Hulkenberg. Dan voor de volledigheid Ocon 11, 12 Gasly, 13 Bortoletto, 14 Tsunoda, 15 Albon, 16 Berman, 17 Alonso, 18 Bottas. Uitvallers Sainz, Perez, Stroll en Lewis Hamilton. Stroll en Hamilton allebei met geen problemen. Mooi dat het hele spul zo bij elkaar kwam aan het einde van de rit. Maar ja, dan mis je wel. Max heeft gewoon gezegd tegen die gasten, doe mij even een papiertje van die baan, dan teken ik even uit, dan maak ik een paar bochten anders en dan kunnen we uitremmen. Maar het kan nu niet, want er zijn te veel bochten en dan komen we onder een hoek aan. Die auto leunt op links. Applaus ook voor Verstappen. Ik denk toch dat er heel veel mensen around the world ook blij zijn dat... Dat hij weer met zijn team naar boven klim is. Dat hij weer dichterbij komt.
1: Weer dichterbij komt.
0: Ja. Pakt natuurlijk zijn podium in Italië. Hup, twee podiums.
1: Weer kletsen met z'n tweetjes. Dat doen ze toch wel heel graag.
0: Ja, maar ze hebben het naar hun zin gehad. Ze hebben het echt naar hun zin gehad. Het is wel zijn 6e podiumfinish van het jaar, hè, voor Verstappen. En het is zijn 4e podium in de laatste 5 wedstrijden. En, niet vergeten, ze hebben gevraagd, geef even die positie terug aan Lewis Hamilton. Maar aan wie gaf hij hem toen ook terug?
1: Antonelli.
0: Aan Kimi Antonelli.
1: Hij gaf 2 plekken terug.
0: Nee, hij moest, want hij moest aan Antonelli. Dat had iemand aan Hamilton terug. Dat had er iemand tussen. Jammer dan. Zo, een dingetje. ...81 punten voor in het kampioenschap. Springen, hollen, vliegen. Kimi Antonelli is de man. Colapinto ook goed, hè? Voor de 8e keer dit jaar al in de punten.
1: Ja, Colapinto heeft het heel goed gedaan.
0: Piastri, 8e. Geen enkel podium in de laatste 10 Grand Prix. Lindblad, punten gescoord in 8 van de laatste 9 Grand Prix. Hulkenberg, 3e keer in de punten in de laatste 4 Grand Prix. Dat zijn ze wel, hoor.
1: Gasly krijgt nog een straffetje. Speeding in de pitlane. Ja, krijgt nog even 5 seconden straf nog.
0: Dat is dan dom. Ja, maar het verandert niks, want hij is en blijft 12e. Geweldig. En blij dat we hier niet een idiote middag hebben met allerlei code roods en getrut achter de groene tafel. En dat moet vanavond besloten worden en whatever. Dat is vaak zo. Het was een beetje zoals de allereerste Grand Prix was. Kijk. Dit heeft Virtual Artificial Intelligence gedaan. Dus van de buitencamera naar de onboardcamera. Want dat shot bestaat in het echt niet. Hebben ze ook gedaan pas geleden met de crash van Max. Van het buitenshot naar het onboardshot en de crash in Zandvoort. En daar komt hij bij. Op het muurtje van Moët Chandon.
1: Nou, hij komt er niet bij, hij is de eerste.
0: Kimi Antonelli, dat is waar, hij is de eerste. Tweede Grand Prix binnen de Spaanse landsgrenzen. De eerste werd gewonnen door Lewis Hamilton. Die had vandaag een bijrol. En ik denk dat een van de all-time publiekslievelingen... want ja, het is gewoon een likable guy, deze Kimi Antonelli. Dat het goed is. Snelste ronde van de race, George Russell. Ja, dat mag Charles Leclerc zich gewoon aanrekenen. Daar moet hij voor schamen.
1: Nou, mooie eerste race daar in Madrid.
0: Ja. Russell zit dus 81 punten achter Kimi Antonelli in het WK. Dat zijn er best veel. We hebben gewacht op de quotes en de interviews na afloop. Daarna gaan we nog even plek maken voor Marcel Meijer en zijn gang. Zo mogen we dat zeggen, toch? Jawel. Later vanavond hier op GPS Sport Radio natuurlijk ook nog de avond. Met onder andere Tom van Dijk. Altijd oké. Okay.
1: James Hinchcliffe doet de interviews.
0: Het worden korte interviews, want James is altijd een beetje lang van stof. Maar laat maar gaan luisteren. GPR Sport Radio, ook voor door de week en op leuke dagen.
8: Well, we're here with the winner of the first Spanish Grand Prix race here at the Mattering, Kimi Antonelli. Kimi, it was not a straightforward race for you. Battling for the lead early, had to give the position up, pit under the VSC. You're managing the gap to Charles in front, to Max behind. Just tell us about how difficult that race was from start to finish.
9: Yeah, it was a very difficult race, not straightforward at all, especially trying to manage tires. But yeah, I think today, you know, it's good to win, but it doesn't feel as good because I think Lando today deserved the win. But overall, you know, we'll take it. And other than that, it was a very strong race. I think especially on the hard at the end, we had really good pace. And now we got to keep pushing.
8: First race here at the Mattering, first winner, that's always a cool thing to be able to say. Just talk to me a little bit about the track they've built here, this event, and all the fans that showed up to watch you win today.
9: Yeah, I mean, it's been an incredible weekend, and thank you so much for coming and for giving us such a great energy. And really looking forward to be back next year here.
8: All right, thank you. Well, congratulations. Max, P2, it seemed like yesterday in qualifying, P3 was maybe even more than you expected, a step better today. Is this better than you guys thought you were going to be able to achieve today?
10: Well, I think looking at the race pace, I think it's for us a great result. Of course, we know that Lando got unlucky with that VSC. So for us, I think today P2 is an incredible result because you could see how much Lando was catching me, but around here you can't pass. So I could keep him behind. And for us, of course, to be P2 is incredible.
8: It's a challenging track. It's challenging when you're driving by yourself looking forward. But at the end, when you've got Lando catching you, how much fun was it? And how hard was it trying to keep him behind?
10: No, I just keep the car in the middle. I think that works quite well around here. And of course, just trying to keep the grip in the tires, which I think was probably the hardest part of that final stint.
8: All right, well, congrats on P2. Lando, yesterday you said lap of your life to get pole position. You were leading the race. It was all going well. VSC timing really couldn't have been worse. Just tell me about the moment that you realized that the VSC was ending just before you got to the pit lane.
11: No, the VSC was after, so I had nothing. There was nothing I could do. Congrats to Kimi and Max. They drove a good race today, so just luck not on our side. And I gave it a good fight, to try and catch up with Max, but difficult to pass. He didn't really make any mistakes, and a tough race, one that just got away from us. I felt like we deserved it today, but just racing sometimes. So we'll take it on the chin and try again next time.
8: Well, the pace was there. That's the important thing. You guys have been super quick in a bunch of the last Grand Prix. How confident are you that you and this McLaren team can continue to keep pushing for wins over the next stretch of races?
11: It's tough to know. These things don't come easy. You know, I do feel like I'm working hard and I'm getting a lot out of the car. And yesterday was a pretty phenomenal lap to get pole. I feel like I drove a perfect race today. Luck wasn't with me. So we'll keep it up. The team are doing an amazing job. We're working hard. We have to continue to work hard because these guys are doing a good job, and it's tough at the top. So we'll keep pushing, keep trying, and more wins are possible. So we'll keep our head up and then keep pushing.
8: All right. Well, congratulations on P3 today. Kimi, just back to you, extending the lead in the championship. At what point do you give yourself thought to maybe this thing is coming your way? Are you ever able to take your foot off the gas and start thinking about that championship?
9: Well, that's exactly what I don't want to do. I want to keep pushing race by race, keep delivering and keep enjoying all the way, and then, you know, trying to do my best every race, and then we'll see where we end up at the end of the year.
8: All right. Well, congratulations again on a great result. Your top three, Kimi Antonelli, Max Verstappen, and Lando Norris.
0: Ja, check me jouw best of the rest.
1: Ik vond het wel wijze woorden trouwens, hè, van het jonge ventje.
0: Ja, nee, ja, maar zo zit hij erin. Dat is zo is hij opgevoed door zijn vader.
1: Beste rest, ja, Colin Pinto.
0: Hij tekent een grote fles mooie Chandon champagne. En hij is dus de eerste winnaar op de Madring. Congratulations and celebrations. Verstappen met een strakke tweede positie. En Lando Norris met een misschien wat ongelukkige derde positie. Maar hij zegt zelfs ook, hè, we moeten door. Het kan niet anders. En ook jij en ik moeten door. Want we moeten plaats gaan maken voor Marcel Meijer en zijn gang. Want we gaan lekker volle bak door. Hier op GPR Sportradio.
12: Dit programma...

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond 1 uur onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na 1 uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. De ABBA-ster speelde Mamma Mia op een piano bij het hoofdkwartier van de Sociaaldemocraten in Stockholm. De politieke strijd in Zweden gaat tussen het huidige rechtse blok en de linkse oppositie. Er kan tot vanavond 8:00 gestemd worden. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Door droneaanvallen afgelopen vrijdag moest de Oost-West-pijpleiding stilgelegd worden. Er gaat nu geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar wordt de olie normaal gesproken verder geëxporteerd. Volgens persbureau Reuters is er nog voor 5 tot 7 dagen aan export voorradig. Als de pijpleiding niet binnen een paar dagen hersteld kan worden, zullen de brandstofprijzen nog verder stijgen. Het weer in het noorden en midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Morgen in het zuiden en zuidwesten een grijze start met wat regen, elders droog met soms wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: ging, ja, dan werd hij eigenlijk voor...
1: Allee, ja, maar qua uitstraling heb ik iets meer vertrouwen bij Carrick.
0: Dat klopt wel. Okay. Dat klopt wel,
2: ja. Kijk, spelers staan ondertussen in de spelerstunnel. We kunnen kijken naar de Manchester Derby.
1: Come on.
2: Bart, ja. Let's go. En we gaan luisteren naar het commentaar van Philip Joos.
3: Een goede avond, beste voetballiefhebbers. Ik moet even Pieter Schmeichel voorbij laten gaan met een goudomrand opschrijfboekje. En dan is het wachten op de entree van beide grote ploegen. United tegen City. Protesten buiten het stadion. Protesten ook erbinnen. The way you treat us is a disgrace, is een van de spandoeken die misschien niet in beeld komen, maar er is supportersprotest. Anderzijds, ja... De fans blijven dit stadion natuurlijk ook vullen. En als de locals niet komen, dan komen ze wel van overal ter wereld ingevlogen voor deze derby. Daar ziet u het, boven het hoofd van Senna Lammes en co. Die dus aan zijn tweede Manchester Derby begint. De enige die hij heeft gespeeld, heeft hij gewonnen, heeft hij ze net ongeschonden gehouden. Was het uiteindelijk de wedstrijd die zo zou later blijken... Manchester City de das omdeed. Het is hun laatste nederlaag in de competitie. Als we dan niet die ene match erbij nemen. De afscheidswedstrijd van Pep Guardiola toen alles al voorbij was. De 1-2 thuisnederlaag tegen Villa. Hij kijkt toe. Erling Haaland. En heeft het record... Van de moderne tijd in het vizier, zeg maar. Dat van Aguero in derbies voor City dan. Het echte record staat op naam van Wayne Rooney. En dan zal hij toch echt wel zijn allerbeste beentje moeten voorzetten. Mocht hij dat vandaag nog willen breken, Haaland. Rooney heeft er 11. Hij zit aan 8. Het is nummer 1 tegen nummer 13, virtueel nummer 1. Ze hebben nog een wedstrijd te goed. En dat is op zich wel bijzonder. City staat dit seizoen al 15 dagen aan de leiding. Dat is al 6 meer dan vorig jaar. Toen ze begonnen met een 3 op 9. Dus die 6 hadden wel ergens ook waarde. De namen van United, die heeft u al gekregen in de studio. Met dus Cunha als diepe spits. Sesko zit op de bank. Menu Tielemans in steun van Bruno Fernandes. Een mooie Rashford op de flanken. En dus achterin, ja, Dorgu, Martinez, Maguire en Dalo voor Lammes. Donnarumma in doel bij City met Núñez. Die nieuw is vergeleken met de competitiewedstrijd. Laten we die nemen tegen Coventry. Matige match van City, die wel. Gueye, Diaz, Guardiol, Enzo Fernandez, Anderson, Cherki. En dan Foden, Semenyo. In de buurt van Erling Haaland. De Noorse geweldenaar. En dat het een typische derby is, mag blijken uit het feit dat... van de laatste 30 Premier League confrontaties... er 14 zijn gewonnen door de uitploeg. City wonnen maar 1 van de laatste 4. United 2. Ja, het is een wedstrijd die op zich staat. En die heel vroeg komt in het seizoen. Absoluut. Maar United mag niet verliezen hier. Want dan staan ze 8 punten achter na 4 speeldagen.

krijgen en dan kan je al een kruis maken over de titel. En oké, niemand die misschien echt verwacht dat ze daar al om meestrijden, maar na 4 speeldagen al moeten stoppen met die droom. Dat wens je United niet toe. Cherki, kan hij zijn duivels ontbinden en de rode duivels pijn doen? Hij is geen speler die de typische derby kwaliteiten toedicht, maar hij kan zo geweldig goed voetballen dat hij er misschien wel in slaagt om de spanning van zo'n wedstrijd, het harde daarvan, ja, zacht en vloeibaar te maken. Maar dat is Bruno Fernandes misschien ook wel toevertrouwd. Hij met de eerste baltoets, Senna Lammers. En tegen de zon in. Anderson. Lissandro. Met Gay. En Ruben Diaz. Gay dus rechts centraal. Diaz voorlopig links, dat kan nog wisselen. En Semenyo, maar een goed duel van Dallo. Geen overtreding, zegt Michael Oliver. Semenyo. Botst op Yuri Tielemans. En Bumo. Anderson, met waar hij dus zo goed in is. Dallo. En dan toch de eerste fout. Ja, er is altijd een moment waarop je dan toch eens moet fluiten als ref. En kijk, hij geeft het eigenlijk toe. Mooi van Michael Oliver, dat hij beseft dat het minder zwaar was. En in het licht van wat hij al had laten passeren, hij dit ook misschien had moeten laten gaan. Daar is Cherki. Op zijn dode gemakje. In januari, in die eerste match van Carrick, beet United in de bal. Nu bijt Maguire in Cherki. En dit was er niet naast. Nunez niet. En dan Cherki wel. En een halt toegeroepen. Hij heeft alweer een pas achter de rug. Guardiol voor Gay. Die dus de uitstap heeft gemaakt naar het middenveld. Dit seizoen al. Foden. Cherki neemt over. Buitenspel van Nunez. Sinds de komst van Erling Haaland scoorde City 17 Premier League goals tegen Manchester United. Dat is wel degelijk offside. Dat was wel weer een tikje bij. Hier. En daar wilden ze een fout voor. Begrijpelijk. En van die 17 doelpunten kwamen er 15 op naam van Haaland en Foden. Haaland 8, Foden 7. Lisandro Martinez, Tielemans, Dorgu. En Cunha. Rashford. Compleet mislukt trucje met de voetzo. City goed begonnen met Foden. Daar het schot van Enzo Fernandez. En de eerste corner voor de bezoekers. Die de les van vorig jaar lijken te hebben geleerd. Zich niet willen laten verrassen. Links niet zijn beste voet. Dat was eraan te zien. Vooral omdat hij een beetje meer tijd nodig had dan wanneer hij op zijn rechtervoet zou zijn uitgekomen. Een hoekschop. En een verademing, geen set-piece coach die recht springt van de bank en gekke gebaren gaat maken. Maar wel een zwakke corner. Van Anderson en van City, want het was misschien wel de bedoeling dat er aan de eerste paal iemand opdook. Hij mag nog eens. Kort genomen nu, met Foden. Nunez lijkt even te schrikken. Cherki. Veel volk in de 16. Kobbeltje Foden. Half weggewerkt door Goe.
looptijd. En een Mbeumo mag in duel met Ruben Dias. Ja, Cunha. Kunststukje. Maar te veel lichtblauw om hem heen. Ja, het seizoen is niet goed begonnen met die nederlaag bij Hull City. De achterstand thuis tegen Ipswich. Oké, vakkundig rechtgezet. Het werd 5-2. En dan Everton dat op gelijke hoogte kwam. Met de tweede goal ooit van Maitland-Niles in de Premier League. Foden er half naast. Geen hens van Dorgu. Maar kijk hoe snel het daar moet gaan op dat middenveld. Hoeveel mensen op de korte ruimte. City heeft vertrouwen getankt in Portugal. Senna Lammers. Strakke bal. Rashford. Semenyo in de achtervolging. Rashford. Ja. De eerste fout is een duw. Dan kegelt hij alles onver. Maar komt hij met zijn hoofd, denk ik, in aanraking. Met het lichaam van Elliot Anderson. Die daar zelf weinig aan kon doen. Semenyo. Ja, de heup. En daar hangt geen babyvet aan bij Anderson. Ongeveer alles aan die slijf is scherp. De openingsfase is voor City. Maar dit een uitgelezen kans voor Bruno Fernandes. En het is een goede bal. Ah, je moet wel mee zijn. Maguire bleef staan. Rashford heeft Dorgu bij zich. Lisandro Martinez. Cunha terecht niet helemaal tevreden. Daar ga je Donnarumma niet mee verschalken. Tielemans in de buurt van Enzo Fernandez. Menu pikt op dit moment Anderson op. En dan Bruno, die zich wat bezighoudt met Cherki.

Núñez. Anderson. Cherki. Kijk, Tielemans kantelen. En Anderson. Dat zijn ballen die je niet mocht geven onder Guardiola. Tielemans, Bruno Fernandes, Rashford niet bereikt. Núñez, Cherki. Nu bij de bal. Opnieuw Núñez. Ingooi United. Menu. Ja. Het is dat het voor zijn eigen doelmond gebeurde, want Cherki heeft geen ongelijk. Elders op het veld liet Michael Oliver dat al gebeuren. De cross van Maguire. Rashford, vlag, niet de lucht in. Bruno Fernandes, Dorgo is mee. Cunha wil de bal. Goeie bal voor Dalot, maar geen spits en sowieso moeilijk. Om, als je in die lijn loopt, die bal in één tijd te verwerken. Eigenlijk moet je hem controleren. Neerleggen, in de loop en meteen met links uithalen. Maar de loopactie is perfect. Er zat nog meer in. Het is veel gevraagd. Het is een beetje de goal die... Het is een rare vergelijking bij dit soort derby, maar... Die Vula van Beerschot maakt. Vorig weekend. Daarom was het ook zo'n kunststukje. Misschien wel de mooiste goal op de Belgische velden. Van dat weekend. Als je hem wel in één tijd neemt dus. Maguire. Cunha, buitenspel van een bummel. Vlag ook de lucht in. Het is warm. Een graad of 20 minstens. Mooie dag in Manchester. En een drukte van Jewels op weg naar het stadion. En ja, op de luchthaven. En in de treinstations. Enzo Fernandes, goed balletje. Haaland gezocht. Dallo denkt mee. Een bummel. Krijgt een schopje van Anderson. Hij was gelukkig al in de lucht. Voelde het gevaar komen. Koopt zich een beetje tijd. Rashford bleef wel heel erg op zijn flank. Dit doet hij beter. Goed werk van Marcus Rashford. Cunha. En Bemo probeert een doorgang te vinden. Cunha. Met een zeer zwak schot. Wil je eigenlijk Bruno Fernandes aan de bal?

Vardiol. Semenyo zit aan de binnenkant. Vardiol. Neemt wat te veel ruimte in met die pas. Enfin, met die dribbel. Goed in één tijd tot bij Dorgu. Controleren en dan kon Foden het makkelijker dichtlopen. Dus sterk van Senna Lammers. Dan komt Gay. Ingooi City. Laatst geraakt door Patrick Dorgu.

de 199ste derby. Ziet ook Luc Sau. Rond 20 maart de 200ste dus. Als ze elkaar niet vroeger tegenkomen in een bekercompetitie. Die kans niet zo gigagroot in dat stadion. Cunha, goed geopend. United heeft nu ook genoeg balbezit. De start van City was veelbelovend. Tielemans heeft gelijk. Vraagt aan Dalot om zich aanspeelbaar te maken. Lammes, Tielemans, Martinez. Maar ja, als je dan toch met dit komt, heeft die combinatie tevoren niet veel zin. Enzo Fernandez voor Gvardiol. En Semenyo. Fernandez mee. Kijk hoe diep een Bemo mee is gezakt.

Maresca's witte broodsweken. Voorlopig redelijk fijn. Fortuinlijke zege tegen Bournemouth in de slotfase. Een nederlaag afgewend en omgebogen in een overwinning. Foden. Dorgu laat hem gaan. Martinez. Spinner of 5-6 heel dicht daar bij Martinez, de bondscoach.

Goed van Cunha. Rashford. Ruben Dias sluit goed. Voorlopig de uitwedstrijden van City overtuigender dan de matchen thuis. 1-4 bij Palace, de 0-2 op Porto. Enzo Fernandez. Een moment om te happen voor Cunha. Had hij goed gezien. Bal van Enzo lang onderweg. Het viel Gueye eigenlijk niet aan te wrijven. Achterloos. De dik buitenkant voet van Bruno Fernandes. Cunha neemt Gueye mee. Opnieuw Cunha. Vrije trap United. Dan was hij eigenlijk een beetje op aan het wachten.

moeilijk te zien op dit beeld. Hij durft wel eens een duikelaar te zijn. Minuut 16. Bruno Fernandes achter de bal. Een bumo. Ook dit kon beter. Bal was te lang onderweg. Menu. Mooi. Terugleggen. Lukte niet. En ook gevlacht voor buitenspel. Marcus Rashford. De discipline bij City. Daar is echt op getraind. Dat lijntje. Gewoon goed houden. Met z'n vieren liepen ze in de val. Het is een 24e derby. Menu, prachtig. Rashford. Mbeumo. Bruno Fernandes wil buitenom. Mbeumo moet dat beter doen. Donnarumma. Haaland komt voorlopig niet in het stuk voor. Mbeumo. Bijna was hij weg door de benen van Guardiol. Met een tikje geluk. Van allebei. Wordt het uiteindelijk een ingooi voor United. 18 minuten ver. De motoren zijn warm gedraaid. Opvallend hoe vaak Bruno Fernandes diep gaat. En de middenveldrol eigenlijk aan Cunha overlaat. Weg uit het gewoel, maar hij is de man die de beslissende paas moet trappen. En niet richting Haaland. Cherki mee rechts. Haaland. Ja. Beetje vreemd dat hij zelfs niet dreigde om zelf te gaan. De enige manier om Cherki een beetje vrij te krijgen. Nu wisten die verdedigers, de paas komt wel. Dat zag je aan alles. Tielemans goed, Menu, Cunha. En hier is Bruno Fernandes. En Mbeumo inhouden, want wilde ook naar die flank. Scheidsrechter in de weg. Kobi Menu wou van op de grond meteen trappen. Scheidsrechtersbal. Nou, toch sterk van de thuisploeg. De manier waarop ze zichzelf in de wedstrijd gevoetbald hebben. Op dat middenveld. Waar ze de eerste 5 minuten een beetje overlopen werden. Overvoetbald. Menu, Tielemans. Met de steun van Cunha. En de dreiging van Rashford. De overstap. Vergeet dan toch die bal te zwiepen. Mbeumo aan de tweede paal. Weinig volk voor de goal, dat wel. Nou, het is natuurlijk een rotbal die hij krijgt. Haaland. Ik kan niet zeggen dat hij echt maskeert wat zijn bedoeling was. Semenyo. Geen goede kaats. Bruno. Slim gelopen. Cunha. Openen voor Rashford. Tikje te lang. Tikje te veel. Nunez. Sterk. Maar eigen rebound. En dit is de vrucht van die actie van daarnet. Toen hij niet tot een voorzet kwam. Maar hij zit goed in de match. Marcus Rashford.

0: Radio. Hallo?
1: Ja, dan had je hem beter teruggekopt. En Lammers lost op, want daar was plots Haaland. Diogo Dalot, die het niet aandurfde om deze bal naar Lammers te koppen. Er dan flink naast zit. En eigenlijk overkomt dat ook Semenyo. En dat mag niet zo makkelijk zijn voor de doelman. Mooi van Foden. Dat was bijna Haaland. Juri Tielemans. Meegeven met Bruno Fernandes. Met wie hij toch al een soort klik heeft. Mag hem alleen niet weerhouden van zelf de moeilijke passes te trappen. Goed van Bruno. Mbeumo. Terugleggen. Tielemans met Enzo Fernandes op de bal. Geen twijfel mogelijk. Michael Oliver in de buurt. Maar dat is Juri Tielemans meer en meer geworden. Een speler die ook in de box opduikt. Vorig seizoen voor het eerst geen competitiegoal sinds... Oh, even kijken. Foden en Bruno Fernandes. Rood. Rood zit hij met zijn tienen. Ai, ai. Phil Foden. Jongen van de stad. En is dat dan toch de derby. Wat is het jammer dat dit... het eerste echte hoogtepunt van de wedstrijd is. Tegelijk een beetje een dieptepunt natuurlijk. Wat doet de VAR? Oliver zegt tegen Ruben Dias, kom, we gaan praten. Wij twee. Nou, hij heeft een reactie. Niet naar de bal. Wel naar het meervoud. Het is niet slim. Het is uiteraard niet zo erg als Bruno Fernandes dat laat uitschijnen. En hij maakte wel degelijk de eerste fout. Maar de uitsluiting is een feit. De man van 7 goals in de derby zal er vandaag geen 8e bij doen. En City dus... met zijn tienen. Haaland die zegt, eraf jij. Maar het is een reactie, ook dit. Het is in alles een reactie en dat is jammer. Daar het duel. Oh, ook de tik van Bruno Fernandes. Als hij niet meer bij de bal komt. Tegen het achterwerk van Foden. Die inmiddels de aftocht blaast. De tunnel in. En is er licht aan het einde van die tunnel. Maar dus niet alleen het foutje. Dat viel wel mee. Maar nadien ook. Nog eens aantikken. Dus echt wel uitgelokt. Alleen ja, mag je het niet laten gebeuren. Het is de 5e rode kaart voor City in een competitiewedstrijd in de derby. In de 175ste. Competitiematch tegen de rival. En de enige die in het Premier League tijdperk eerder rood kreeg van City... was Bernardo Corradi. Een wat stuntelig en hulpeloze lange Italiaanse spits. Die niet in de galerij der grote staat. Gvardiol. Hij is een goed gezelschap. Cristiano Ronaldo kreeg er 2 rode kaarten. In competitie derbies. Ruimte. Hoe kan dat? Hey, Enzo Fernandes. Semenyo. Enzo. Kijk, dat is een mooi antwoord van City. Even met zijn tienen een hoekschop forceren aan de overzijde. Menu zag buitenspel. Vlag bleef beneden. En hij moet een beslissing nemen. Cherki op de flank duwen. Daar zag het even naar uit. En dan met Enzo Fernandez en Elliot Anderson tegen die drie middenvelders van United opboksen. Lammers. Cherki. Menu. Die dat schot afblokte. Het leek me tussen de palen te belanden. Sterk werk. Ja, Lammers was in de buurt. Zit hij gekrenkt in de trots. En dus even de bal monopoliseren. Even tonen, ook met zijn tienen. Zijn we nog geen vogel voor de kat. Semenyo. Een opkontje aan Dalo. Die daar niet van gediend is. Nog eens. Let op dit. Dit. Het is die tweede tik. Die Foden in bekoring leidt. En in de fout. Lisandro Martinez uiteraard ook weer. Heel snel ter plekke. Zo kosher was het allemaal niet. Als je reageert na een duel om de bal, is het nog erger dan wat er nu gebeurde. Eerste corner voor Manchester United. Dan valt de reactie echt niet goed te praten. Nu ook niet natuurlijk, voor alle duidelijkheid. Maar iets begrijpelijker is ze wel geworden. Bruno, meer dan ooit een held voor de supporters hier. Gaat de hoekschop nemen aan de spie waar de fans van City zitten samengetroept. Eerste corner United. En een zeer matige. Dat was die van City ook, de allereerste. Paasje is goed. Juri Tielemans geen buitenspel met Haaland bij zich. Tielemans, mooi tikje. Hij speelt toch goed hoor. Wegkoppen Gvardiol aan de tweede paal. Met een bemooi in zijn rug. Rashford. Maguire, goed de man overgeslagen. Dalot. Daar zijn ze weer. De mannen die toch al een feeling hebben. Buitenkant rechts. Duel gewonnen door Maguire. En combineren. Maar geen corner. Is United bij machten om een gewond dier af te maken. Donnarumma moet zich reppen. Oliver zit al aan 3.

half uur ver. Evenwicht op het scorebord, niet op het veld. Elf thuisspelers tegen 10 bezoekers. Mbeumo probeert in de rug te kruipen van Gvardiol. Spelers die we allemaal zo bewonderden op het WK in Qatar. Iets van die verve is hij kwijt. Cunha. En Dorgo. Daar had Donnarumma ook kunnen roepen. Cherki gedwongen om dit te doen. Het wordt belangrijk dat Haaland ooit toch eens een bal probeert vast te houden voorin. En dat is hij wel een beetje afgeleerd. Die bij Dortmund. Soms ontroerend goed. Oeh, Bruno, prachtig. En Rashford laat hem net te ver glippen. Alert, Donnarumma. Nu Enzo Fernandez nog eens kijken. Redelijk hard, de paas. Cherki. Verbannen naar de flank. En met misbaar. Ingooi United. Dorgo. Jurrit Tielemans. Het was Bruno Fernandes. Excuus, Tielemans hier rechts. Bruno weer, Dorgo. Eerste aanname toch een probleem. Op die passes. Ja, psychologisch betekent het nu eigenlijk ook dat United deze wedstrijd wel moet winnen. Hier. Groot risico. Want het is niet altijd België-Senegal. Goed van Semenyo. Haaland. Krijgt hij de bal tot bij Cherki. Prachtig gespeeld. Daar is Cherki. Enzo Fernandez is mee. En mogen ze niet vergeten. Cherki, kappen. En dan niemand daar. Dan zie je het overzicht echt kwijt. Wat zeldzaam is bij hem. Maar onderschat niet wat het doet voor een speler als Ryan Cherki. Als hij maar weinig bij de bal komt door die man minder. En ook gewoon moet verdedigen. Moet een flank mee dicht houden. Tielemans. Dallo. Oh, mooi van Menu, maar ook wel moeilijk in die trechter dan. Gvardiol, Anderson, Gueye, persoonlijkheid bij City, mooier onderuit gevoetbald. Daar zijn ze allemaal op getraind, op balbezit, met een mannetje minder. Vele oefenvormen. De vraag is, geraak je nog aan de overkant? Heb je nog een doel voor ogen? Maguire. Menu. Zeldzaam. Een zuiverheid.
Dallo. Ja. Tweede keer dat hij erg slecht omgaat met een crosspas. Semenyo. Goeie actie. Ja, Enzo Fernandez duikt op in dat strafschopgebied. Daarom scoort hij vaak. Dallo aan het klungelen. Hier de Argentijn en dan Semenyo die Dallo meeneemt. En dan was het erg belangrijk wat Yuri Tielemans daar deed. Zijn tenen tegen krijgen. En zo zat al in de beweging. Om aan te nemen. En meteen te knallen. Cherki. Anderson. Semenyo. Fout eigenlijk van Tielemans. Semenyo komt terug. Cherki. In zijn zone. Dorgu houdt Enzo Fernandez al. Menu. Cunha laat hem 1-1. En dus ertussenin bij Cherki. Opletten met dat soort tackles. Als Matheus Núñez het een beetje smerig speelt, heb je ook altijd geel. Donnarumma. Kijk eens aan, hij doet soms mee bij balbezitspelletjes. Tielemans, meteen getikt. Dat is goed. Yuri Tielemans. En Bemo komt in de bal. Dallo is mee. Semenyo geeft hem over. Tielemans. Dallo, buitenspel. Daar moet hij zelf zorg voor dragen. De aanval is uitgesponnen genoeg. Om zich daar niet op te laten betrappen. Kijk. Het is zo duidelijk dat je eigenlijk ook van Tielemans verwacht dat hij die bal niet meer geeft. Ondanks sleurwerk van Maguire. Ruben Diaz. Mooie tik van Guardiol. En zo loopt zich te pletter. Tielemans. Anderson. Goed van Menu. Bruno. En een loopactie van Rashford die er mocht zijn. Een paas veel minder. Zwakke bal ronduit. Dit is de Refka. Clearview had hij. En nog eens. Het blijft toch echt het tweede tikje. Bijna gelijktijdig kwam de reactie.

En wie reageert heeft het verlangen. Dat is niet altijd helemaal fair in het voetbal. Het is wel een aloude regel. En Foden is geen baby meer. Tielemans. Wie heeft het vernuft om het open te breken? Bij United. Een Mbeumo. Cunha haalt de bal er weer uit. Publiek vindt dat niet zo prettig. Er mag nog eens iets gebeuren voor de neus van Donnarumma. Rashford. Een Mbeumo gaat nu. En Donnarumma speelt mee. Ja, je hebt met Sesko natuurlijk de meest 16 meter spits uit de kern. Die staat niet tussen de lijn. Als je naar voorzetten gaat, zou hij belangrijk kunnen worden. Want de bezetting in het strafschopgebied, niet meteen je dat. Er is eigenlijk maar één man die bal net wou. Dat is makkelijk voor Donnarumma. Niemand die naar de eerste paal snijdt. Harry Maguire ging trappen. Doet dat tegen Bruno Fernandes. En als blikken konden doden, mocht er nu een hele grote urne besteld worden. Met een nummer 5 op. Rashford. Het meeste gevaar komt toch van op zijn flank. Nunez deze keer. Blijft hij overeind. Cherki rechts. Dus die moeilijk te bereiken. Doet hij toch. En nu counter City. Haaland en Enzo Fernandez. Cherki temporiseert. En doet dat wel heel nadrukkelijk. Applaus van Ruben Diaz. Die tekent voor de 0-0. De laatste 40 derbies in de Premier League. Slechts 5 keer gelijk, maar wel 5 keer 0-0 dan.

0: Groezemoes. Want een soort besluiteloosheid. En vaak Lisandro Martinez. En die trapte wel eens één wereldbal op Messi. Tijdens het WK. Maar dat is niet echt zijn gewoonte. Dorgu. Dat was goed. De manier waarop hij werd vrijgespeeld. Rashford. Cunha. Helemaal uit de match verdwenen. Tielemans krijgt de fout mee. En zo een vrije trap voor Manchester United. Niets, hè? Hij weet dat hij te laat komt daar. Kijk naar de blik ook. Inhouden. In plaats van daar een vrijschop weg te geven. In principe misschien toch net iets te ver om Donnarumma helemaal te verontrusten. Ja, Rashford, hij heeft het wel al eens gedaan vandaar. Hij heeft als laatste die bal vastgenomen. Staat er wel heel dichtbij voor die afstand. Geen idee wat er mis is met die muur. Die staat, lijkt mij, toch echt wel ver genoeg. Rashford, bal! Zo zie je maar. De voorzet, Donnarumma. Was er dichtbij, leek me, de keeper. En dan moet je nog opletten dat hij niet via je rug binnen gaat. Nou ja, maar toch te ver, hoor. 10 centimeter meer naar rechts. En ik denk niet dat Donnarumma in de buurt is. Of op tijd is. 2 minuten nog. Dat kan hij dus bijna vanuit stand. Die bal op die manier ook nog snelheid meegeven. Semenyo, goed balletje. Enzo. Een overtreding van Semenyo. Het is nu Maguire die gaat protesteren. Die zegt dat de fout werd op mij gemaakt. En er is geel voor Maresca. Paul Tierney is de vierde ref. Maresca wilde een penalty. Eerste geel in de wedstrijd. Maar we hebben wel al rood gehad. Maguire niet. Dan pikt een Bemo maar op. Nee. En zo is het toch een helft van net niet voor Manchester United. Ook hier. Mooie trap. Beetje buitenkant paal. We gaan rusten met 0-0 tussen United en City. Fel bevochten, ja. Spatten de Gensters ervan af, nee. Hebben we 1 fase om over na te kaarten, absoluut. Die van de rode kaart. En er waren wel kansen en misschien nog meer kansjes. Dus aan jullie.
1: Dankjewel, Filip. Zometeen zoomen wij uiteraard in op die rode kaart. Ook op de vrije trap die op het einde op de paal strandde. En ook op een moment 17 jaar geleden. Dag op dag, 13 september 2009. Een heel mooi doelpunt van Jan Vertonghen. Tot zometeen.
2: Leeds Newcastle. Maandag 14 september live op Play Sports.
3: De zware linker van Vertonghen. Jawel. Door de muur en binnen. Schitterende goal. Jan Vertonghen. Belgisch succes in de arena.
1: En zo klonk dus Bram Lambert 17 jaar geleden.
4: Nog altijd hetzelfde.
1: Dat is ongeveer hetzelfde. Ik ben eens even gaan opzoeken en ik was wel best verbaasd over het aantal doelpunten dat Jan Vertonghen gemaakt heeft in zijn carrière. Iemand een idee? Natuurlijk een lange carrière gehad met veel wedstrijden.
5: 35.
1: Nee, niet juist. Ja, je moet natuurlijk gokken. Ik begrijp dat je het niet uit het blote hoofd
4: doet. Nee, 54.
1: 58 clubdoelpunten. Ja. En nog 10 bij de nationale ploeg zijn bijna 70 doelpunten als verdedigers. Niet verkeerd, vind ik.
5: Klasse.
4: Sterk.
1: Ja, dat zal wel zijn. Het was natuurlijk ook een geweldige shotter.
6: Ja, met de kop af en toe is een goaltje gemaakt. Meestal stormen er van voren. Dus,
1: Dat heeft geholpen. En een ploegmaat van hem zorgt ervoor dat we aan onze wekelijkse wie wat waar kunnen beginnen. Enfin, een ex-ploegmaat van hem bij Tottenham, Son, tekende voor dit geweldige doelpunt ooit. Let goed op, jongens, want er komen natuurlijk een aantal vragen over. Zometeen, dit doelpunt heeft ooit de Puskas Award gewonnen. Het was een ferme solo van de Zuid-Koreaan die uiteindelijk zou eindigen in een geweldig doelpunt. Kijk er toch maar eens goed naar. Dit doelpunt werd gescoord tegen...
4: Burnley.
1: Burnley, helemaal goed. Dat is al juist. Waar speelt hij nu?
5: L.A.
1: L.A. ook weer juist.
6: Dat is, competitie.
1: Dat is al 2-2. En we gaan voor 3-3. Wie gaf de assist voor dit doelpunt?
4: Jan Vertonghen.
1: Jawel, jawel.
4: Logisch, hè?
1: Ja. Goed blijven nadenken. Altijd helder blijven nadenken. Enfin, assist is misschien een groot woord. Moeten we dit een assist noemen?
4: Mee, hè? Alles is assist. Alles van assist. Vandaag is alles assist.
1: Dit was hem dus, ja. Makkelijkste afleggertje. Het was gewoon een goed verdedigende actie. En Son maakte er dan maar de Puskas Award van. 34 is hij ondertussen. Hij speelt inderdaad bij LA.
4: Wie gaf de assist op de geweldige goal van Maradona tegen Engeland?
1: Ik was nog niet geboren, maar...
4: Maar toen was dat nog geen assist, dus dat was gewoon, heeft er niemand een gekregen
1: dat
4: daarvoor.
1: Dat was gewoon een balcontact.
6: Ze zouden bij Tottenham blij zijn mochten ze nu iets van een Son lopen hebben,
1: denk ik. Ik denk het wel. En nog een paar anderen ook. Mannen, de rode kaart is het, hetgeen wat we eerst moeten bespreken, denk ik. Hè. De fase met Foden. Ik hoor jullie er graag alle drie over. Is het rood, is het geen rood? Dat het dom is, daar zijn we het allemaal over eens, denk ik.
6: Ja, het is dom, want je geeft de scheidsrechter de kans om een rode kaart te trekken. Doet hij in dit geval en dan heb je eigenlijk weinig verhaal. Je kan ook zeggen, wat Bruno Fernandes doet, hoort ook niet hem aantikken. Maar daar riskeer je geen rode kaart voor. Wat Bruno Fernandes doet, daar riskeer je ook zijn scheel voor.
4: Fernandes tikt hem op de voet, stampt hem nog eens en tikt nog eens de bal weg.
1: Dat zijn, je kan hem er geen rood voor geven.
4: Nee, je kunt hem daar geen rood voor geven. Dat is gewoon... Dat is
5: houdt in, hè. Hij trapt een beetje in de grond ook. Dus hij raakt hem niet echt.
4: Hij trapt hem niet hard aan.
5: Ik vind vooral zijn reactie. Hij heeft geen pijn. Daarom is het voor mij geen rood. Hij doet een charge hier, maar hij trapt niet
1: door. Gaat het niet, om de intentie?
4: De strafmaat is niet bepaald of dat het pijn doet of niet. Hè? Want,
6: Het gaat hem in deze fase over een slimme voetballer. Leep en een beetje op het randje, Bruno Fernandes. En gewoon een domme reactie van Foden. Ja. Je weet als je hierop reageert, dat je dan de rode kaart...
1: Ik zag al die ploegmaats nadien naar hem gaan en trek het niet aan. Ik zou me enorm in de steek laten voelen als ik ploegmaat van Foden
6: Haaland, ben. Haaland zei wel van maak dat je naar binnen bent. Want die zal waarschijnlijk wel die trap gezien hebben. Die had zoiets van kom, maak dat je weg bent.
1: We zijn 22 minuten ver.
4: Als je op je rug ligt en dan gaat je benen uitstrekken naar je tegenstander. Ja, dat is... Gisteren zag ik Brobbey gewoon, Gabriel ook een reactie, met twee handen op de borst omverduwen. Dat was geel, hè.
6: Stop.
4: Dit is
1: die stamp die aan de beeld.
6: Ik zou eigenlijk ook wel liefst hebben dat je zegt van we geven twee keer geel en we spelen met 11 tegen 11 verder.
4: En doe van wat je doet, dat geert.
1: Ja, maar niet in het officiële gedoe. Maar misschien wou die gewoon United een handje helpen, Bart, want jij hebt ook een interessante theorie.
5: Ik ben heel benieuwd hoe het nu ten huize Foden gaat. Ik ben ooit een keer in het Hol van de Leeuw City United gaan kijken met Sam Kerkhoffs. En we mochten toen bij de familie van de Bruinen zitten, bij de voetballers. En naast de familie de Bruinen zat de familie Foden. En de mama. Ja, en ik denk dat Foden een hat-trick maakt. 6-2, 6-3, Anthony scoort nog voor United. En maakt een hat-trick. En al heel vroeg in de match ook een goal. En de pa is rood. Mm-hmm. En de pa en zijn broer zaten te vloeken op hun eigen zoon.
1: Die hebben het niet aanvaard.
5: Nee. Die moeder aan het juichen. Die pa was in een depressie.
1: Het typische verhaal. Mama steunt de zoon en vader steunt zijn voetbalhart.
6: Je wordt toch niet geboren in Manchester. Ook al speelt je zonne voor de andere club. Ik kan geloven dat al hart nog altijd rood is.
1: Enfin, in alle geval, het legt een hypotheek op de wedstrijd van City natuurlijk. Voorlopig heeft United er nog niet van kunnen profiteren. We gingen ook ons oog leggen of het vergrootglas leggen op Yuri Tielemans hen.
4: Ja, hij zit in de wedstrijd. Het is niet dat hij nu, laten we zeggen, uitmunt of er bovenuit steekt, maar is goed, draait door, speelt voorwaarts. Is betrokken, ook offensief vind ik is hij betrokken. Hier een fantastische bal, die volgt dan van Maguire. En dan Dalo, die is doorgeschoven, doet een heel goede infiltratie. Komt een fantastisch balletje, alleen ja, misschien moet hij koppen op die bal en mijn lichtjes deviëren. Maar Juri aanwezig hier ook weer, biedt zich aan. Het gaat voorwaarts, dat zie ik graag, dat het niet terugdraaien is. En dan ga je zien de loopactie die inzet tegen Enzo Fernandez. Actie wordt opgebouwd door de rechterflank met een Bemo. Kijk, Juri loopt hem eigenlijk, hij loopt er hem uit, hè. Maar dan komt Fernandez, trekt hem eerst een beetje zelfs terug en doet dan een levensgevaarlijke tackle. Heeft heel veel geluk hier dat hem eerst op de bal zit, want ja, een fractie van een seconde later en het is penalty. Dan hier weer. Na een hoekschop, Juri met een goede infiltratie. 1-2'tje brengt hem dan voor. En ja, ze kunnen er net niet bij aan de tweede paal om echt gevaarlijk te zijn. Dus hij was wel vaker betrokken, vind ik, in offensieve acties.
1: Ja, ik hoor jou zeggen, niet uitmuntend. En hij speelde inderdaad gewoon zijn wedstrijd. Maar als je het vergelijkt met sommige andere jongens bij United die relatief makkelijk balverlies leiden, dan denk ik dat je als fan hier al heel tevreden mee bent met zo'n clean prestatie.
5: Ja, als je Dalo

0: voor de verdediging, maar dat Meno door gaat schuiven. Ja, en Beumo moet dan een beetje gaan opletten natuurlijk, want hij moet dan zorgen als Meno weg is. En kijk, je ziet Tielemans ook meeschuiven naar middenveld. Ja, dan moet hij even naar binnen komen om daar toch... En het feit dat dit ontstaat als ploeg, die eigenlijk op elkaar ingespeeld geraakt, ja, dat vind ik eigenlijk wel een evolutie die goed is voor het elftal. Dat betekent dat je eigenlijk in ontwikkeling bent. Oké, er waren ook momenten dat ze, zoals ze wel willen doen, inzakken en dan krijg je ja, die 4-4-2-situatie. Maar dat kan in principe geen kwaad als je de twee gaat afwissen. Alleen ja, nu tegen 10 man verwacht je wel dat ze meer en meer gaan doen.
1: Ja, er is een soort tactische flexibiliteit.
2: Het is een goede zaak dat Mbeumo een aanvaller meedenkt, hè, ja, en meeschuift en automatisch meeschuift. Dan heb je stappen gezet als team uiteindelijk.
1: Ja. Goed, we hebben het net al over Dalot gehad en over een aantal andere spelers die vrij veel afval in hun spel hadden bij momenten. En dat waren dan eigenlijk de opportuniteiten voor City.
2: De kansjes of bijna of potentiële kansen, die kwamen altijd via fouten van de tegenstander. Bij beide partijen eigenlijk een beetje. Maar vooral ook ja, bij United. Hè. Opbouwfase. Hij gaat met een bal inspelen op Bruno. Geen een cadeau van Lisandro. Bruno wil hem terugleggen. Maar kijk, dit is 2-2. Maar ze doen het goed. Hè. Ze doen het supergoed. Hè.
1: Maguire, de verdedigers bedoel je?
2: Ja, de twee verdedigers. Maguire blijft aan de zijkant staan. We gaan het hier nog beter zien. Dus Maguire laat eigenlijk
1: halen niet
2: toe om op zijn linkervoet te komen. En Lisandro blijft heel goed tussen de paslijn staan eigenlijk, die na de opkomende speler is. Dus dat deden ze perfect. Een beetje later dan eigenlijk een bal waar hij denkt, joh, hier is geen gevaar, speel hem terug op uw keeper. Hij mist hem. Ja, als hij hem hier over Lammers kan leggen, dan is Haaland er helemaal alleen. Hè. En Dalot, ja, het was nog niet genoeg. Hier niet onder druk, kopt hem gewoon naar Haaland opnieuw. Ja, en bijna een derde kans eigenlijk voor City. Dus ja, Dalot is toch een beetje een brokkenpiloot.
1: We hebben het al over de verdediging gehad. Vooraf natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat je als fan van United af en toe met een einde broek zit als de lange bal komt.
3: Zeker weten.
1: Ja, het kan zomaar gebeuren terwijl er eigenlijk niks aan de hand is.
3: Nee. En ook, pas op bij Dorgo, fysiek goed, maar ook... Ga ik ook niet meer naar de oorlog.
0: Ik denk dat je vooral blij bent als fan van United dat City nog niet zo vaak die rechterkant opgezocht heeft. Mm-hmm. Allee, de rechterkant van United dan, dat ze daar eigenlijk nog redelijk veel weggebleven zijn. Want ik zou veel meer proberen om Semenyo in dat spel te betrekken. Je voelt daar toch dat daar mogelijkheden liggen.
1: De grootste kans kwam er eigenlijk helemaal aan het einde van de eerste helft. Ook weer door een foute inschatting, maar dit keer bij City.
0: Ja, van de kant van City nu, want het is Enzo Fernandez die eigenlijk veel te wild en onbesuisd doorgaat op Tielemans op een gevaarlijke plaats. En dan gaat Rashford achter de bal staan en de bal brengt redding voor City, want ik had niet het gevoel dat Donnarumma op tijd zou geweest om die bal binnenkant paal eruit te tikken. Dus toch maar iets beter opletten als je Enzo Fernandez bent en je hebt wat grinta in je lijf, dat je dat niet daar laat zien, want dat is gewoon te gevaarlijk en het had hier gewoon 1-0 kunnen worden vlak voor rust.
1: Ja, we zijn bijna weer aan het einde van een volgende speeldag. Zo gaat dat natuurlijk. En niet iedereen heeft alles gezien. Zaterdag begon met een verrassend resultaat, mensen. Promovendus Hull City kon een 2-2 gelijkspel afdwingen tegen Chelsea. En daarvoor had manager Jakirovic een wel heel opmerkelijke tactiek.
4: How do you come up with a plan to stop them?
5: To kick them.
1: Voilà, haal de zijs maar boven. Dat moet je met Crooks geen twee keer zeggen. Chelsea helpt de Tigers ook nog een handje. Hato laat de bal knullig botsen. Alsof hij tegen de veteranen van weinige mannen spelen is.
6: Tweede keer dat we een goal vandaag zien na een botsende bal.
0: Kijk, jawel, kijk.
6: Ik had het weer zien.
0: Het is de winning goal van uw ploeg.
6: Zie maar eens hoe content dat
1: is. Ja, Richie laat weten er alles van. Bij Liverpool zijn ze minder content met hun doelman. Alisson speelt slecht in en begint dan te glijden naar alles wat beweegt. En het is Jacquet die de verlosser is. Liverpool speelt 0-0 tegen Fulham. En je kan dan wel op Jezus lijken, maar de naam dragen werkt nog beter. Igor Jesus werkt een prinsheerlijke assist van Gibbs White af. Hij veroordeelt Aston Villa tot 0-12. En na deze schop op Clark mag Disasi gaan douchen en vervolgens naar de biechtstoel.
6: Dat is wel agressief allemaal.
1: Ja, het is inherent aan het voetbal een beetje agressie. Na 3 wedstrijden zonder juichen bidden de supporters van Tottenham voor een doelpunt, maar ze moeten het stellen met deze crosspass van Marmoush.
6: Het is zo, elke keer als er één ding tegenslaagt, is het hoofd naar beneden van, oh nee, here we go again.
1: Dat is iets wat Richie nooit zal meemaken. Arsenal laat de kopjes niet hangen tegen Sunderland. Raya pakt deze penalty heerlijk. En nog geen 2 minuten later is er een Braziliaanse Messias.
7: Bruno Guimarães! Wat een antwoord!
1: En dan moeten we het misschien toch nog eens even over die wedstrijd hebben. Was dat een penaltyfout? Want Arteta heeft daar achteraf veel spel over gemaakt. We kunnen de fase nog eens even laten zien, zodat jullie er zelf jullie oordeel nog eens over kunnen vellen.
0: Ik denk dat

0: er omgekeerd was in deze fase. Maar fijn, als je zo gaat duwen en trekken in die 16 meter. Maar ik denk dat Konsta nog eerder wordt meegetrokken in die beweging. Dat hij diezelfde overtreding maakt. Gaan we dat beter zien in de herhaling. Kijk naar die linkermouw van Konsta. Die wordt eigenlijk een beetje voorover meegetrokken, denk ik.
1: En dat is het eerste contact, denk ik zelfs. Dus ja, meestal bestraf je het eerste contact. Ja. En niet meer dat er daarna gebeurt.
2: Ja, Frank, waarschijnlijk er een beetje vanaf aan welke kant je coach bent. Als je aan de kant van Sunderland staat, schreef je moord en brand en aan de andere kant ook.
0: Ja, het zijn zo van die fases die zo vaak gebeuren in een wedstrijd. En dan snap ik de frustratie van Arteta wel, maar het zal heel vaak omgekeerd geweest zijn ook.
1: Het was vooral goed gepakt.
0: Ik heb opgeschreven, Raya.
1: Ongelooflijk diep, die man.
0: Alweer hebben we er vorige week over gehad. Het belang van die man voor die ploeg, dat is toch echt wat fenomenaal.
2: Heel even terug naar de wedstrijd van United tegen City. We zagen een spandoek. Helemaal aan het begin. Spelers kwamen nog maar pas het veld op. En het ging over disgrace, van iets wat hen aangedaan werd. Heb jij er meer context over, Bart?
3: Prijzen gaan weer omhoog. Omdat ze natuurlijk van dat toerisme... die betalen gekke prijzen, die daytrippers. Maar daardoor is het voor het lokale volk niet meer te betalen. Ze zijn ook tegen de plannen van het nieuwe stadion. Ze mogen ook geen banners niet meer tonen in het stadion. Het wordt allemaal wat gecensureerd. Dus de supporters...
2: Slachtoffer van een soort voetbaltoerisme.
3: Exact. Van het moderne voetbal. Dus zullen hun club terug en ik begrijp hun helemaal.
0: Voilà. Maar vooral United heeft dat heel sterk. Ik denk tot 70% is van echt voetbaltoeristen van het oosten dat mensen komen voor hun weekend om die match te zien.
2: Voilà. Ondertussen komen de spelers en ook de coach alweer het veld op. En zit onze commentator natuurlijk klaar om de tweede helft van commentaar te voorzien. Hopelijk met doelpunten. Hier is opnieuw Filip Joos.
4: Cherki eruit. Hij, het kind van de rekening die Foden heeft opgesteld en nagelaten. En een DI wordt zijn vervanger. Een man die dus meer ook dat defensieve werk op de flank wel wat gewend is. Enzo Fernandez met de eerste baltoets van de tweede helft. Eén doelpoging tussen de palen hebben we gekregen in die eerste 45 minuten. Het mag wat meer zijn. En ik begrijp de fans ook, maar ik heb hier ook gezeten als het keihard regende en het water overal binnenstroomde. Misschien is dat een goede tussenoplossing. Old Trafford. Vakkundig renoveren. Maino. En Dorgo. Kan Manchester United de forcing voeren? Durven ze het? Goede combinatie. Rashford en Bruno Fernandes. Eerste corner in de tweede helft. Is de tweede voor United. City had er vier in die eerste helft. De vraag is eigenlijk, durft United bij 0-0 te spelen alsof het met een man meer 0-1 achter staat? Rashford. Hallo? Geen onverdienstelijke poging. Wat moeilijk. Dat geeft hij even aan met die polsbeweging. Meeste gevaar toch van Marcus Rashford. En je kan van Enzo Fernandez veel zeggen, maar niet dat hij niet keihard werkt en overal probeert tussen te zitten. Als hij zich niet zelf laat uitsluiten, kan je een betere in je ploeg hebben dan dat hij ernaast staat. Sesko. Voorlopig dus nog op de bank. Krijgt een kleine bolwassing. Misschien geeft hij er straks wel in aan de buren. Guardiol. Haaland. Nou ja, dat moet hij dus meer doen. Oliver zegt spelen. Enzo Fernandez. De bedoeling was Semenyo. Maguire. Het is met wat haperingen. Maar hij is Enzo Fernandez wel kwijt. En nu? Nee, niet de juiste keuze. Rashford probeert er nog iets van te maken. En de Ai. Ingooi City. Nou, als je bij Everton hebt gevoetbald, dan weet je wat knokken is. Echt een van die teams waar dat toch nog altijd zeer hoog aangeschreven staat. Haaland. Uitstekend gefloten. Er hing er nog bijna balvoordeel uit halen ook. Dus daar even op wachten. Het monster is los. Zo lijkt het. En wie weet vindt hij het nog eens fijn. Een terugkeer naar het verleden. Fernandes achter de bal. Ik kan me geen vrije trap herinneren waarbij hij zijn arm niet de lucht insteekt. Dan is het effect ook wel een beetje weg natuurlijk. Eerste hoekschop voor United. Ruben Diaz, die lijkt te zeggen, als ze er niet tussen zaten. Dan is ik er dichtbij. Goeie bal. NDI, Anderson, geen buitenspel. Maar ook geen goede voorzet. Dan had hij hem toch beter in één tijd genomen. Naar Noel Gallagher. Tussen zijn vele vrienden. Een oase van rust. Kleine plekje in de tribune. Nu toch nog. Zolang het 0-0 blijft. Tielemans. Dorgo. En Meno. En Bemo komt naar binnen. Dus ligt daar ruimte bij Dalot. Ook hij had die bal in één tijd mogen gooien. Doet het dan zo. Tielemans. Teen tikje. Meno. Paal en Donnarumma. Tweede keer dat United de paal raakt. Eerste vrije trap en dan deze zeer zuivere trap van Kobi Mainoo. Binnenkant plaatsen. En Donnarumma die op de een of andere manier die bal bijna letterlijk in de schoot geworpen krijgt. Kobi Mainoo, opnieuw hij. Openen voor Rashford. Rashford naar zijn linker. En knallen zijn het. Donnarumma even aan de grond genageld. Bal aangeraakt. Hoekschop. Eindelijk United vol gas. Ja, Matheus Núñez sterk. Toch stappen gezet als pure verdediger. Dat was vaak de zwakste plek. Donnarumma weggehaald. Een overtreding gezien. Van, denk ik, dan Maguire. Ik kan niet zeggen dat Tielemans iets deed. En Maguire eigenlijk ook niet. Dat had hij moeten laten doorgaan. En dus een nieuwe corner voor United moeten fluiten. Wel opvallend dat NDI de vervanger is. Je hebt met Boadi de opvolger van Rodri. Enfin, dat zou hij moeten worden. Meno. Ah, dit kan hij zo goed. Zo technisch volmaakt. Alleen niet iedereen om hem heen heeft diezelfde klasse. Haaland in de voeten van Dalot. Een bummel. Nog te weinig gezien. Dallo. Tielemans komt. Cunha. Gueye werkt weg. Tielemans. In dus zijn allereerste derby. Uit zijn carrière. 29. Hij zal in de jeugd wel eens tegen een Brussels team gespeeld hebben. Al is zelfs dat niet zeker. Rashford afgeblokt. En zo weg is weg. Dorgu, buitenspel. Nee, die scoorde in die eerste wedstrijd van Carrick. En Bemo 1-0, Dorgu 2-0 toen. Nog met zijn uitrusting bezig. Het is 15 jaar geleden overigens dat Manchester United 2 opeenvolgende thuisderbies kon winnen. Toen 3 na elkaar. Rashford. Cunha leek een beetje schrik te hebben van Gueye in zijn nek, maar die zat daar niet. Tielemans. En die uit. In voor United. Maresca positioneert in die uit meteen terug. Menu. Tielemans. En Bemo. Schokkeling bij Rashford. United beukt op de deur nu. Meer dan in de eerste helft. En dit was wel heel erg ver naast.

Menu. Hij is er steeds meer ballen op. De magneet. Tielemans. Bumo. En Cunha. Nog steeds Cunha. Schot moet tussen de palen. Gewoon met die halve risicobal van Yuri Tielemans. Hij zit gewoon matig. De manier waarop je op die bal trapt, zie je al dat hij er niet helemaal in gelooft. Maar die risicobal had wel tenminste de verdienste dat een Mbeumo voor zijn man moest komen. En dat de boel in beweging werd gezet. Gay. Uiteindelijk toch de fout van Dorgo. De cijfers van de tweede helft zijn duidelijk. Nog maar 11 minuten ver. City staat het water nu toch even echt aan de lip. De manier die ze altijd hanteerden. Om onder de druk uit te komen is balbezit. Maar dat is moeilijk met een mannetje minder. Nou, de weg naar voren die ligt open. Meegeven met Enzo Fernandez had gekund. Hij kiest voor Haaland en Enzo is terecht niet tevreden. Het was even een corridor. Nu wel bij de bal Argentijn. Tielemans in dat duel. Sterk. Cunha fout van Fernandez. Tielemans wil snelheid. Cunha houdt die bal dan in de handen. Dan is iedereen terug. Komt er een moment van genie van Bruno Fernandes? Want hij is eigenlijk vreemd afwezig voor zijn doen in deze wedstrijd. Als het dan toch eens lukt, zullen we moeten zeggen, ja, hij was aan het scannen. Cunha. Te veel toch van dit soort dingen. Wanneer kiest hij voor Cesco? Zirkzee had een geweldig moment. Tegen Saba. Maar ja, dat was maar tegen Saba. En zijn geweldige momenten zijn op de vingers van één hand te tellen. Bij United was eigenlijk ook al zo goed als vertrokken. Je zou kunnen zeggen dat hij met zijn technische gaven een soort blikopener zou kunnen zijn. Je hebt geen enkele zekerheid dat hij in de match geraakt. Foutje van Dorgu. Ndiaye. Semenyo doet ook nog mee. Op Dalot af. Blijft even op de bal staan. Semenyo. Guardiol. Tweede zone. Haaland. Buitenspel. Buitenspel. Volgens de lijnrechter. En die had er heel goed zicht op. Het trapt hem toch goed binnen hoor. Even checken toch. Semenyo. Guardiol. En jawel. Niet zo heel veel met dat uitgestoken been van Dorgu. En toch voldoende voor het vlagsignaal lijkt me. Wat een geweldenaar toch. Fuck off, don't look back in anger. Prachtig beeld. Ja, en het meetwerk duurt
net iets langer dan wanneer het overduidelijk zou zijn. Het gaat om het been van Dorgu dat de voorzet wil tegenhouden. Laten we eens kijken. Nou, hier is de bal al vertrokken. Dit is geen goed beeld. Dus snel weg. Niet op de juiste manier gejocht met dat beeld. Twijfel en vertwijfeling.

ben geneigd de lijnrechter gelijk te geven. Maar wat doet de VAR? Want die hebben de juiste tools in principe. Hoe zit het? Met de computeranimatie? Of gaat het om raken hier? Dan zou het geen buitenspel staan in de eerste fase. Raakt Enzo Fernandez de bal? Nee, dat is duidelijk. Als ze daarnaar aan het kijken zijn, als dit de beslissing rechtvaardigt, dan staat het 0-1. Ja, het staat 0-1. Enzo Fernandez raakt de bal niet. We hebben er geen chip voor nodig. Dat hadden we bij Portugal-Kroatië ook niet, wat de FIFA ook mogen beweren. En het staat 0-1. En ja, look back, enjoy. United 0, City 1. Erling Haaland slaat toe. En hoe? En hoe? Zo dus. En Gabriel is niet in de buurt. Oké, Enzo. Dat is vrij duidelijk. Kijk naar dat rechterbeen van Dorgu. Dat de bal ook nog even raakt. En doet Enzo Fernandez dan iets, neemt hij deel aan het spel. Je zou kunnen zeggen, ja, hij staat buiten spel. En Lisandro Martinez verdedigt op Enzo. Als hij er niet staat, gaat hij misschien toch makkelijker bij die bal komen. Het is denkwerk, maar dat is geen gekke hypothese. Goal. Dat is wat Paul Tierney vertelt. En voor alle duidelijkheid, dat die bal even wordt aangeraakt, dat is een deviatie door Dorgu. Dat speelt niet mee in de beoordeling. Meer en meer passeren. Ze denken eigenlijk niet mee in het hoofd van een verdediger. Het is goed voor de wedstrijd, want de ploeg met 11 moet nu volgaan. Moet nu echt spelen. Alsof ze 0-1 achter staan, want ze staan 0-1 achter. Menu is oh zo goed. Tielemans komt net te laat. Bruno Fernandes ook. Enzo, zijn naamgenoot. Komt daar goed uit. Anderson, vrije trap voor City. 10 doelpogingen tegen 3. 2 keren doelhout voor Manchester United. En vooral die laatste, die trap van Kobbie Mainoo. Die is wraakroepend voor de thuisfans. Want hij is hun beste speler op het veld en had het ook verdiend. Om een goal achter zijn naam te krijgen. Haaland. Lichaam gebruiken. Bruno. Subtiel. Dat is links. En die is lang onderweg. Cunha pikt op. Rashford. Logisch volgende station. Rashford. Tweede zone voor Mbeumo. Vardiol. De lijn goed gehouden. Balvoordeel? Ja, natuurlijk. Oh, Haaland. Haalandje over. En nu, Semenyo. En de Ndiaye is mee. 14 van de laatste 30 derbies. Gewonnen door het uitteam. Wordt dat 15 op 31. Worden het 8 punten verschil. Hij zit dan 9 doelpunten tegen United nu. Heeft Rooney met 11 in het vizier. Mbeumo. Anderson.
als Escoo komt. Nou, als je hem nu niet brengt, kan je hem net zo goed nog van de hand doen. Dan geloof je er echt niet meer in.

is volgens mij een liedje van de Cranberries dat ze nu zingen. Dat is niet leuk voor meneer Gallagher. Hier het been van Dorgu en het lichaam van Haaland. Niet aangeraakt door Enzo Fernandez. Het scheelt centimeters. En zo zie je maar. Een voorzet willen tegenhouden kan je in de problemen brengen. Šeško, daar is hij al meteen. Het is Yuri Tielemans die naar de kant is. De spitsen er dus allemaal op. Dorgu tussen Ndiaye en Haaland in. Maar Ndiaye ook goed ingevallen. Hier zit hij tussen. Maguire. Haaland. Semenyo. Enzo Fernandez. Lammers duwt hem tegen de paal. Gevaarlijk schot. En bijna de derby beslist. 2-1 in Doelhout. Strekt zich goed. Oh, spelen hebben ze er toch bij. Hij vond Madrid tof. Hij zit in Manchester. En dat is echt minder dan Londen. Maar misschien niet voor het type mens dat Enzo Fernandez is. Šeško. Menu. De hak. Ah, mooi geprobeerd van Mbeumo. Ndiaye. Hij is zich in de hart van zijn coach aan het spelen. Het is niet dat hij veel oplossing had. Enzo Fernandez moedigt hem ook aan.

Meno. Het is wachten op een flits van Bruno Fernandes. Goed schot. Mag niet binnen. Donnarumma plat. Hoog genoeg. En dus een Ndiaye die kan keren. Cunha. Fout van Henderson. Ah, dit was een overtreding. Prachtig hoe rustig Carrick blijft. Het gebeurt voor zijn neus. Hij is een Zuid-Italiaan. Die een 12 op 12 in de ogen kijkt. Op dit moment virtueel twee leiders. Cesco geforceerd en Bemo. Kies dan voor de corner. Nou, waarom houdt hij hem niet binnen? Cesco wordt aangemaand om rustiger te zijn. Arsenal en City. Al vier punten voor de eerste achtervolger. Virtueel nog altijd bij City. Hull City is de verrassende derde. Er is lengte bij. Die bal is zeer hoog. Maguire en Donnarumma. Grijparmen. Spurtje van Semenyo. En dan mag de trap net iets meer zijn richting uit. Vindt hij. Meno. Rashford. Turgo. Anderson. Waarschijnlijk hoe goed hij toch staat opgesteld.

Dat is de juiste manier. Qua sfeer. En nog eens. Let op de manier waarop hij die bal meteen met de stuit eigenlijk. Toch ook effect erop. Het is echt geen simpele goal. De coördinatie perfect voor die goede linker. Daarvoor kiezen. Geen twijfel, nee. Lichaam in balans. En duwen en trappen tegelijk. Een bubbel. Geen tweede zone daar. Niemand die inspanning nog waagde. Beetje soortgelijk. Voorzet van richting veranderd. En het gaat hier hoog.

0: Menu. Ze hebben te veel goede middenvelders, de Engelsen. Maar hem niet gebruiken op een WK. Daar zal Tuchel toch ook even over nadenken.
1: En zo komt het op deze manier uit. Met de hulp van de man in het geel. United naar Fulham volgend weekend. Nadien thuis de Spurs, uit bij Leeds. Thuis Bournemouth naar Chelsea. En City krijgt Sunderland over de vloer. Gaat dan na de international break naar Liverpool. Ipswich thuis, Villa out en dan Brighton. Maar eerst deze midweek nog een wedstrijd tegen Philippe Clement. Want gisteren Norwich verloor met 4-3 bij Middlesbrough. Vrije trap voor City. Die pijl geeft de richting aan. Hij is net niet dood. Maar hij is nu al zeer geliefd. Met dat rugnummer van Kevin De Bruyne. De lijn van United. Goeie bal. Die moet er eigenlijk in. Haaland, die hem raakt. En Gehi, die denkt, ja, als je was afgebleven... stonden we voor. Maar Gehi stond buitenspel. Haaland weer net niet. Hij botst. Akkoord. Moeilijk. Maar niet onmogelijk. Zeker niet voor hem. We zitten aan de overzijde met Rashford. Dorgu mee. Rashford die hem eens meegeeft. Voorzet niet goed. Hij loopt net niet uit met zijn passen. Helemaal vrij in het hoofd. Voor te zetten.

4 op 9 dreigt 4 op 12 te worden. Haaland. En Semenyo. De individuele klasse is gewoon groter. Bij de bezoekers. Dat wisten we ook al voor de wedstrijd. Menu. Dorgo. Menu. Dat wordt moeilijk tegen India. Schitterend duel gewonnen. En dan Enzo die de fout uitlokt. En Dorgo die erin trapt. Want elke overtreding nu, elke vrije trap is winst voor City. Dat nog een dik kwartier de nul moet houden. Zoals het dat er nauwernood deed tegen Coventry. Die kans voor Sims en de grote kans voor Awoni in het begin van de wedstrijd. En er waren er nog. Elliot Anderson. Maar dit zijn wedstrijden die een ploeg vormen. Dan weet je als coach dat het goed zit. Semenyo, dit was wel heel erg duidelijk uitlokken. Gewoon dat been opzij zwaaien. Kijk. Niet fluiten hier.

City, meest uitgegeven aan transfers, maar netto dan weer niet. Als je ook de verkoper bijrekent, dan pas zesde deze zomer. Semenyo. Enzo. Maguire, die denkt, ik mag ook reageren. Hij pest het bloed onder de nagels van de Enzo Fernandez. Moet daar even zijn voet hangen, denk ik. En Ruben Diaz zegt, ja, mag dit dan wel?

Dat is in elk geval al slim door niet zelf te reageren. Kleine beweging van Maguire, niet voldoende voor een strafschop. En dit zou wel eens geel kunnen en mogen opleveren.

Enzo Fernandez ook. Dan beoordeelt hij het helemaal als een schwalbe. Dat is toch ergens het mooie aan Haaland dat behalve Gabriel zo ongeveer nooit iemand boos op hem is. Ook niet van de tegenstanders. O'Reilly. Daarom nog een steen bij te dragen. Ja, Guardiol voor tijdtrekken daarnet ook geel gekregen. Enzo eraf met een bloedneusje. En nu snel in de WhatsApp-groep van de Argentijnen gaan sturen. Zie je wel dat je ook met z'n tienen een wedstrijd kan winnen. Als je dat doet, lig je er eeuwig uit, denk ik. Nico O'Reilly mee op het middenveld. Bij United staat Joshua Zirkzee nog klaar. Mainu. Tijd om er toch maar eens om een verdediger uit te halen. Misschien. Anderzijds verstik je dan niet je ploeg die sowieso al het ene balverlies na het andere leidt na de 0-1. Mekaar voor de voeten lopen. Dat is wat ze aan het doen zijn. Bij United. Dus niet naar Juventus. Niet naar Fiorentina. Niet naar Atalanta. Niet naar Roma. En nu Rashford naar de kant. Dan oordeelt Carrick dat hij er een beetje doorheen zit. Ndiaye. Semenyo. De corner. Uitgekookt er. Zijn ploeg. Henderson. Guardiol. Nieuwe hoekschop. Bemo gaat lopen. O'Reilly. Cunha. Was lastig. Sesko. Maar nee. Núñez. En Anderson. Mainu. Een symbool. In minuut 84 wordt Kobe Mainu van de bal gezet door Elliot Anderson. En beginnen de fans van City olé olé te roepen bij elke pass die lukt. Kan United City nog eens in verlegenheid brengen? Dallo tot bij een Mbeumo. O'Reilly is terug. Haaland knokken. De ingooi krijgt hij niet. Dus Arsenal gisteren een penalty tegen op 0-0. City vandaag een rode kaart op 0-0. Arsenal zonder averij. Dankzij Raya, dankzij de reactie die volgde. City is er ook dichtbij. Vanuit een rotsituatie 3 punten te pakken op een moeilijk veld. Want dat is het toch sowieso. En Mbeumo.
Guardiol goed even dat voetje laten hangen. Menu. Cunha naar zijn rechter. Cunha tegen Gea. Nog eens een corner. Anderson bij Maguire. Toch Maguire. Donnarumma dook nog voor de zekerheid. Heeft niks geraakt. Ruben Dias viel die bal nog goed aan. Er zat effect op. Hij begon al 5 seconden geleden met voor het eerst die 5 vingers in de lucht te steken. Sesko, Zirkzee, te hard.

City in deze omstandigheden ook ontslagen van de zowat eeuwige verplichting om mooi te zijn. Dat hoeft even niet meer. En er zijn er die dat niet erg vinden. Voor is een uitzonderlijke keer. Dallo. Een bummel. En de schim van vandaag, Bruno Fernandes. Menu. Maguire schuift mee. Bruno blijft hangen. Ook dat is veelzeggend. Staat bij Haaland. Zirkzee. Dorgu. Maguire. Kan naar Dallo. Bruno is er nu wel. Haaland laat hem die voorzet trappen. Zwakke bal. Menu. Zirkzee. Paasje. Net Gehi. En Haaland. Erling Haaland. Kwam Bruno Fernandes tegen. Ndiaye. Fout Dorgu. En wat heb je als je met tennissokjes speelt? Dan komt dat allemaal nog wat harder aan. Ineman Ndiaye. Afvallende bal voor City. Oliver. Beetje ontgoocheld over zichzelf toch, denk ik. Het is hem net iets te vaak overkomen. Kijk, je merkt het aan zijn gelaatsuitdrukking. Het zijn dingen die blijven hangen en die als ref je wedstrijd een beetje om zeep helpen als het meer dan twee keer gebeurt. Minuut 89. Een slotoffensief lijkt te veel gevraagd voor Manchester United. Menu. En Dorgu. Het is ook hinken op twee gedachten. Ze blijven er doorheen proberen te voetballen. Maar ja, de torens staan nu toch voorin. Misschien moet je hem dan wel eens lang droppen. Maar lang kan al niet meer. Daarvoor staan ze te dicht. Menu, de besluiteloosheid ten top. En Dorgu dan maar. Elke fout wordt gretig gebruikt door City. Wat tijd te winnen. Vijf minuten, vijf minuutjes.

Maguire daar niet tevreden mee. Scorend vermogen. Casemiro had er 9 vorig jaar. En oké, die wilde weg. En het werd misschien ook tijd, maar toch. Sesko. Zinnigse. En Bemo is mee. Ai. En dan gaat hij wel nog binnen. Cunha. Gueye kopt weg. Bruno Fernandes. In zijn zone. Naar niemand. Het wordt wel heel erg duidelijk wat de waardeverhoudingen zijn. Helemaal anders doen dan in januari, waarbij United opgenaaid City meteen naar de keel greep. Ze hebben het eigenlijk niet kunnen proberen hier. Heel even na de rode kaart. Maar inmiddels oogt het parcours in deze Premier League matig. Leeds kwam hier winnen. De enige van de 10 thuiswedstrijden die Carrick tot dusver verloor. Hij won er 9. Nu lijkt daar een tweede bij te komen. Goed balvoordeel gegeven door Michael Oliver. Dorgo. Het is loszand. Die 3 voorin. We vinden toch nog een manier om elk een eilandje te vinden. Dallo. Kwaliteit van de voorzet, posities. Het is te weinig. Ze staan 5 meter van elkaar. Dat was een dieptezichtmomentje van de camera. 15 doelpogingen. Allebei slechts 2 ballen op doel. Maar die tegen het doel houdt worden daar niet. Slechts 2 ballen op doel. Maar die tegen het doel houdt worden daar niet bij meegerekend. En zo blijft het onder Michael Oliver. 8 derbies, 1 zege slechts voor United. Ooit, 10 jaar geleden. Met een goal van Rashford. Op City, Haaland. En De Jong moet toch nog kunnen. Hij staat stevig op zijn benen. Haaland had de paas al willen krijgen. Bruno Fernandes. Nog 1,5 minuut heeft de thuisploeg. Anderson heeft nog tijd om boe te roepen. Sesko. Net te hoog. Niet om op doel te koppen, maar om eventueel de bal tot bij Zirkzee te krijgen.

0: Thomas. Daar is hij. Maguire. Ultieme minuut. Menu helemaal weggezakt. Laatste 10 minuten. Hem valt wel wat te vergeven. Veel zelfs. Hij was de beste bij United lang. Bruno Fernandes. De paas is goed en Mbeumo. De redding. De redding van Donnarumma. En geen vlagsignaal. Gigi Donnarumma. En dan toch Bruno Fernandes. En het is een fenomenale save hoor. Het gaat hem echt ver halen. Als je het van op de rug van een Mbeumo ziet, oké, kan je zeggen, schuif hem binnen aan de eerste paal. Een schitterende redding. Wat een verdienste van Donnarumma. Vijf min vijf is 0. Ze annuleren elkaar. Daar was dan die ene kans. En dan zit hij er toch tussen, Bruno Fernandes. En hoe? Mbeumo met rechts. Snel gehandeld. Fout tegen United. Zijn de Lammers mee terug. Dit zal Arteta heel graag zien. Donnarumma denkt zich in het debat daar. Nou, die is een meter gegroeid. Einde van de derby. City wint hem met 0-1 dankzij een millimeter niet buitenspeldoelpunt van de onvermijdelijke Erling Haaland. Maresca heeft 12 op 12 en aan de overzijde was er Gianluigi Donnarumma. En daar lopen ze nu naartoe. Ruben Dias en Haaland, want ze weten dat dit een teamprestatie was. De kop en de staart. Laten we Haaland maar de kop geven. Maar de staart die kwispelde mooi op het einde. Wat een save. Open Mbeumo. Er was wat geluk mee gemoeid. Bij die bal op de paal van Kobbie Mainoo. Maar het is wel een statement voor de Premier League. City is een ploeg. Als je een uur lang met 10 mensen buiten huis een derby wint, dan kan je de stormen trotseren die de Premier League altijd wel in petto heeft. United druipt af, heeft 4 op 12. City is medeleider met Arsenal. En het wordt een pas de deux. Met mooie rendezvous aan jullie.
1: De sfeer is helaas onder het vriespunt gezakt in de studio. Enfin, toch rechts van mij.
2: Ja, verschrikkelijk, hè. Kunnen we dan verliezen, die wedstrijd?
1: Ja, het is wel gebeurd.
2: Ja, het is gebeurd. Maar we zullen het zo over hebben, over die goal. En over die, deze neer.
1: Ik weet het. Ja, je hebt er van alles al over gezegd.
2: De scheidsrechter
1: op camera.
2: De scheidsrechter heeft ballen geraakt aan door.

0: Ik weet het, maar ja, je speelt een spel en je spreekt regels af. Maar hoe deze goal tot stand komt, ik kan er met mijn...
1: Zit er ook mee in je maag.
0: Ja, absoluut, absoluut. Ik vind het heel vervelend om zo'n goals te zien passeren.
2: Zit u als klinisch, hè?
1: Gaan we naar een tweestrijd?
2: Ja,
1: nu al?
2: Absoluut. Ja? Dat is nu al duidelijk. Ja.
1: Arsenal City.
2: Ja, die kloof is er al. Dus dat zijn geen ploegen die heel vaak gaan verliezen. Hè. Dus... De duels onderling die gaan bepalen wie uiteindelijk weer de nummer 1 zal zijn. Maar ik moet wel zeggen, City heeft op Porto een fantastische wedstrijd gespeeld. Echt waar. En vandaag heb ik dat niet gezien. Hè, want de eerste helft vond ik United eigenlijk wel beter. En dan valt die rode kaart en dan denk je, oké, nu moeten ze het over de streep kunnen trekken. Maar ja, dan volgt er een heel rare beslissing. En vooral daarna, de reactie van United was voor mij ontgoochelend.
1: Ja, of City was stabiel genoeg. Het is een beetje van de twee natuurlijk. In ieder geval, ze groeten de supporters en wij gaan de wedstrijd analyseren.

Ik heb de voorhoede nodig om wat wijzigingen te brengen. Omdat hij zei, ja, dat zijn de mannen die de meeste felle sprints hebben getrokken. Met Mauro Junior, Obispo, Getrada en Dest in de achterhoek. Dat is niet heel gek, hè? Want Mauro Junior was natuurlijk afgelopen donderdag geschorst. Sano, Van der Til op het middenriff. En Buhandi, Majerak Tarovic en Mijnans. Dat ook zijn dat Til in de spits speelt. Maar de paar keer dat Mijnans inviel voor Peppi bleef hij wel als mid voor staan. Buhandi, hij... niet voor het eerst dit seizoen in de basis, want hij stond ook in de Johan Cruijffschaal aan de aftrap. Dus weet wel degelijk wat het is om hier te spelen. Marten Zindi en Mauro Junior. Maar de tos met Danny Makkely. En Sparta niet heel veel wijzigingen. Ja, één zeer noodgedwongen wissel omdat Mito deze week geblesseerd raakte. Drie centrale verdedigers. Martens in die Verschuren en Jong. Ze speelden ze tegen FC Utrecht 3-3. Martens en Kuipers zijn de wingbacks. Hatenboer en Baas. Dat zijn de mensen op het middenveld. Van Bergen, Zonneveld, Terro voorin. En Babadi op de bank. Ging op de juiste bank zitten. Want is natuurlijk verhuurd van PSV aan Sparta. Vlaam begin. Kijken of dat ook een vervolg krijgt. Normaal gesproken in de thuiswedstrijden van PSV is dat zeker zo. Want er wordt lustig op los gescoord door de Eindhovenaren. Ook door Zonneveld die daar ziet. Hij is de clubtopscorer met 3 goals en 1 assist. En hij weet, Zonneveld, wat het is om te winnen hier in dit stadion. Want hij was begin vorig seizoen nog speler van Telstar. Telstar won hier toen met 2-0. Klaar voor de aftrap, waarbij duidelijk is dus dat het Sparta de tos heeft gewonnen. Omdat PSV in de eerste helft richting de fanatieke tribune gaat. Eerste lange trap van Obispo. Til. Zonneveld. Samen met Hatenboer. En hier Dest.

Mauro. Dit zal het spelbeeld een beetje zijn. Is de verwachting. Balbezit voor PSV. Sano. Wordt die even teruggedrongen door Martes.

Andy. Legt het af in de lucht tegen Young. Sano. Geertruida.

gaat wel een lastige klus worden om hier door die defensie van Sparta heen te voetballen. Til. Nijlands inderdaad het meest diep, maar dat wisselt elkaar wel af. Wanner. Martens glijdt weg. Wanner. Laag voor bij de tweede paal bij Til. Een klaterend applaus voor deze aanval van PSV. Staat voor een groot deel door het uitglijden van Martens. En dan de bal achter de laatste linie. Net niet voor Til bij de tweede paal. Is de mogelijkheid van de wedstrijd.

това на Мауро. Ja, de laatste nederlaag, 3 november 2001, dat is dus al een tijdje geleden. Toen kwam PSV nog wel op een 1-0 voorsprong door een treffer van Matthijs Kesman. Gelijkmaker door Aaron Winter. En de winnende treffer Danny de Koef. Koevermans.

wat kan Sparta in balbezit met Baas. Van Bergen. En nu even vanaf de rechterkant de Terro vanaf links. Van Bergen is daar rap langs. Nu terugleggen. Ja, dat was op zich prima bedacht. Alleen er was nog niemand. Nu wel Martens Indy. Bal wordt nog even onderweg. Licht getoucheerd door Kuipers. Er zullen niet veel momenten zijn dat Sparta er zo doorheen kan snijden. Maar dit was er wel eentje.

0: Boeham die. Maken we het Martes, maar die blijft moeilijk staan. Buitenspel, Mauro.
1: Ja.
0: Vlag omhoog. De actie van Van Bergen, even uitgeweken naar de rechterkant. En dan terugleggen richting 11 meter stip of 16 meter. Dat is niet slecht bedacht alleen. De rest van de ploeg had dat snode plannetje van Bergen niet in de gaten.

Dest tegenover Kuipers. Lepelt hem achterin neer bij Boerhamdi. Aanslagen van de laatste wedstrijden. Sparta 5 uit 5, 9 voor, 9 tegen. 12e positie. Zouden ze vandaag winnen, klimmen ze naar stek 9. Ja, gezien het verleden is dat zo logisch niet. Martes

Van der Landi. En Nijmans. Nijmans nu niet de loopactie, maar de bal komt niet. Mauro. Bij Daktarovic. Krijgt hem bij Til. Geertruida. Scoorde al eens dit seizoen voor PSV. Zullen we ze tegen Ajax? Best. Mijnans. Best. Schiet die bal door. En Mauro. Hier bij de bal van Terro. Sparta zorgveld kijkt om zich heen. Wie is mee? Van Bergen is mee. Terro aan de rechterkant. Van Bergen. Tegenover Dest en Bajrak Tarovic. Nu zijn er wat Spartanen voor de bal.

jammer. Tussen drie Spartanen komt hij dan ook niet uit. Doelpuntrijk zijn de wedstrijden over het algemeen. Zeker de laatste drie competitiewedstrijden. 14 goals gemaakt in die drie wedstrijden. 5 tegen Groningen, 6 tegen Utrecht, 3 tegen Ajax. Voor deze speelronde de meest scorende ploeg in de Eredivisie. Dat is inmiddels Feyenoord geworden na de 7-0 van eerder vandaag. Bouhandi. Kop de Jong.

Ja, veel bekende gezichten die je normaal gesproken in de basis ziet op de bank. Mensen die het de afgelopen weken natuurlijk hebben laten zien voor PSV. Martes, ben je een waardeloze bal terug?

Abraham, die speelde die bal terug naar Mauro. Ging meteen diep aan de binnenkant van Martens. Een paas terug naar Abraham, die bleef uit. Sano, weggekocht Verschuren. Verschuren die vorig seizoen ook al eens van PSV wist te winnen, namelijk met Volendam. Sano. En ons net niet Verschuren, zit daartussen.

Platenboer terug naar Brouwer. Keeper van Sparta, die in de voorbereiding nog aardig wat keepte voor FC Utrecht. Maar toen te horen kreeg dat Utrecht toch besloot dat Barkas de nummer 1 keeper zou blijven. En toen had hij gezegd, ja, wil ik ook wel ergens anders naartoe om te keepen. Sparta zocht nog een keeper. Was niet helemaal tevreden met Bednarek. Nog een engeltje uitgegooid richting Van Gassel van Excelsior. Maar Excelsior wilde de keeper niet laten gaan. Toen kwamen ze uit bij Brouwer. Alle partijen blij. Meinans. Nog steeds Meinans. Die zijn doorbraak in de betaalde voetbal natuurlijk beleefde bij Sparta. Speelde daar tussen 2018 en 2023. Voor hem natuurlijk een speciale wedstrijd. Mauro. Wohandi.

Baas. En Verschuren. Dan heeft PSV het balbezit alweer. Dan begint het spel weer van vooraf aan.

Dest levert in. En dan kan Zonneveld weg. Als dit geen buitenspel is, dan komt Kovar en is... Oh, die mist die bal voorkomen. En kan Zonneveld er 0-1 maken. Ja, ja. Daar gingen er een paar dingen achterin bij PSV. Niet helemaal lekker. Met name, ja, inderdaad. Op zijn Spaans. Het schelden van de volkomen mistastende Kovar. En voor Zonneveld is dit doelpunt nummer 4 van dit seizoen. Hier gaat het mis met Dest en dan is Zonneveld weg. Net nog op eigen helft. En dan kan Kovar dit oplossen. En dat doet hij niet. Volkomen langs de bal. En dan in het lege doel schuiven. Makkelijker ga je ze niet krijgen. 0-1. De ketser van Kovar. En de treffer van Zonneveld. Ja. Door de grond het liefst.

Mauro. Bouhamdi. Buitenspel. Fameuze Ali Alkatali in 2000. Vier wedstrijden achter elkaar. Voor de speler die een paar jaar geleden nog in de tweede divisie speelde. En een bijbaantje had nog. Op een gegeven moment komt Telstar. En zonder veel dus. Ja, als ik dat ga doen, dan verdien ik dus bij Telstar minder dan dat ik bij mijn amateurclub Quick Boys en waar ik werk verdien. Maar ja. Als ik nog eens een keer een stapje wil maken in betaalde voetbal, moet ik dat maar doen. Met dus een minder salaris. Een half jaar later werd hij weggehaald door Sparta. Dan verdient hij nu iets meer dan dat hij een paar jaar geleden verdiende met twee klussen. Het is mooi als jullie het lef hebben om toch voor je droom te gaan. Mauro. Mijnans. Bouhamdi. Probeer de tegenstander door de benen te spelen, Terro in dit geval. Dus voor Sparta, omdat Test die bal inlevert. Miscommunicatie, dus Kuipers die dan Zonneveld ziet diep gaan. En dan zit Kovar mis. En is voor Zonneveld een koud kunstje.

Dest. Bayraktarević. Balletje gaat vlot van voet naar voet. Sano. Uitstappen daar van Baas. Maar toch, Sano houdt balbezit. Dest, scherpe bal. Ja, soms heb je wat geluk nodig ook om dat wat je bedenkt, wat ook bewaarheid te zien worden. Compact, dicht houden die boel. En dan hopen op een tegenstoot. En daarin succesrijk te zijn. Sano. Nijnans. Bouhamdi. Ook Mauro doet mee aan die kant. Nijnans. Kan uithalen met links. Maar staat dan op Baas. Obispo. Belangrijk hier. Dit duel winnen. Martes. Langs het lijntje richting Terro. Nijnans met de sliding op de bal. Prima gedaan. Het applaus geldt hem.

Brouwer. Geen vuist. Dit is Sano. Ik kan het altijd schreeuwen natuurlijk. Sano.

Til. Hij gaat diep. Gezien door Obispo. Bij de Tadović. Wat ruimte voor Barak Tadović om die bal de 16 in te geven. Dat gebeurt daar en daar is het de bal van Nijland. De voorzet van Barak Tadović. En de gelijkmaker van een voormalig Spartaan. Zijn voorzet, Barak Tadović. Kreeg daar de ruimte, kreeg daar de tijd. Hier heeft hij die ruimte te pakken. Van Bergen er wat laat naartoe. Dat werd hem ook verteld door Kuipers. Ja, en dan is het in het midden. Mijnans die binnenknikt. Nee. Scoren tegen FC Utrecht. In dezelfde minuut als dat hij een strafschot miste. En een mooi schot. En niet langs. Boehandi bij Martes. Ja, geen overtreding, want hij wilde dat verdedigend goed maken, wat hij aanvallend net niet kon waarmaken.

Platenboer. Afgetroefd door Sano. Want dat doet Sano nu eenmaal. Bajrak Tarovic. Goede sliding van Kuipers. Ook hard gewerkt door Wanner. Het schot daar! En een prima redding van Brouwers op het schot van Mohamdi. Gespeeld Mohamdi. Mohamdi op Baas. Maar Obispo in het 5 meter gebied zit. Zo van vrienden, wat gebeurt hier dan? En mag dat allemaal? Hij heeft het gezien, er is niks aan de hand. Verschuren met Obispo. Ja. Het is toch wel aardig vast. Hier de schot van Mohamdi en die geweldige redding van Brouwer. Lekker man. Toch even wachten, want misschien toch strafschop. Verschuren en Obispo. Had hem redelijk langdurig vast. Nee, toch niet. Er is naar gekeken. De VAR, Robin Henskens, vond het net te weinig. En nou weer. Ja, weer Verschuren en Obispo. Het is toch wel een beetje spelen met vuur. Als dat net niet is doorgegaan. Als daar de VAR naar heeft gekeken en heeft besloten. Het is net te licht. Om dan vervolgens. Bij de volgende gelegenheid. Weer aan hem. Ja, dat worden geen vrienden vandaag. Ik weet nog dat het begin van het seizoen werd gezegd door de scheidsrechtersbaas. We willen af van dat geduw en getrek in de 16. Ja, het is lastig uit te ballen. Veel goed door bij de Tarovic. Nijnans mee met grote passen. Ook Wanner de 16 in bij de Tarovic.

Dest. Weer als laatste Hatenboer. Nee, wat het zijn laatste lijn wat naar voren komt.

Sano. Buendi en Martes, mooie duels, vechten die twee uit. Ontfermt zich over die bal die waar Destel weer wegloopt. En Geertruida daar niet naartoe gaat. Is dit Van Bergen. Bijzonder moment. Geertruida ging er niet naartoe. En Dest liep er bij weg. Terro. Van Bergen. Met Dest. Dest klaart de klus. Van Bergen, is hij nou tegen de reclameboord aangelopen? Ligt nu buiten de lijn. Hij sprak even met zijn tiener dan de overtreding van Martens Indy. En de gele kaart voor de captain van Sparta. En de verzorgers richting Van Bergen. De noodrem van Martens Indy bij Til. Op het moment dat Sparta dus even met zijn tiener speelt. Omdat hier Van Bergen zit. Sano. Scherp. Weggekopt Kuipers. Sano. Meinans. Lekker voor zijn linker, maar deze is voor Brouwer. Hij is Babadi aan het warm draaien. De huurling van PSV. Van Bergen mag weer het veld in, want dit gebeurde er in dat sprintduel. En dan, ja, paf. Weer die snelheid van Van Bergen. De stromende regen in Eindhoven.

Daas. Kuipers. Getruida, bal blijft net binnen, maar goed. Veel heeft PSV daar voorlopig niet aan.

Nou, schoot op doel. Sparta daarin wel voor met 3-2.

het initiatief bij PSV. Maar het is niet zo dat Sparta helemaal niet meedoet. Dest. Geert Ruida. Sano. Veelvuldig in het spel betrokken. Mijnans. Dat is een voetzoekertje hè, naar Til. Nu met Verschuren. Nou, Verschuren is een felle donder. Het had het verbeterde duels uit. Speelde goal met vuur. Mauro. Sano. Bajrak Tarović. Nee, het tweetje mogelijk met Geert Ruida. Die baalt er ook van dat die bal niet terugkwam bij hem. Maar daar nog iets achterin. Weer Til. Corner. En als laatste aangeraakt door Marvin Young. Nou, hoekschop. Kijken we weer naar Verschuren en Obispo. Verschuren zoekt hem alweer op. Kijk, dat is het koppeltje weer. Er zijn nog wel meer koppeltjes. Hatenboer en Til bijvoorbeeld. Baas en Mijnans. En daar Obispo.

Bajraktarović. Sano. Achterin. Valt er eigenlijk net tussen Bajraktarović en Til in. Bajraktarović. Ligt u buiten de lijnen. Het duel ook met Martin Zindi. Wel. Daar komt. En ai. Martin Zindi landt net op de voet van Bajraktarović. Nijnans met de corner. Mauro. Terug naar de man die de hoekschop nam. Nee, deze is voor Brouwer.

van Bergen. Ja, het zijn er wel veel. Ioni Santos. Onlangs over van Sparta naar PSV. Kwam op zijn zevende in de jeugdopleiding van Sparta terecht. En verliet de club 14 jaar later. Nog niet zijn debuut gemaakt in het eerste van PSV. Speelde al wel voor de belofteploeg in de keukenkampioen-divisie. Dit zou een mooie gelegenheid zijn. Slimmigheidje. Alleen de bal lag niet op de juiste plek.

Bajer Tarović. Sano voor het schot. Sano! Ja, die bal wordt denk ik even voor eerst die veranderd. En daarom gaat hij onder Brouwer door. Hoe dan ook. De voorsprong is er. Voor PSV. Het schot van ver. Van een van de meest actieven op het veld. Kodai Sano. Bij Laktarovic. Nou, dat wordt onze tweede assist. Onder Brouwer door. Nee, hij wordt niet aangeraakt. Onderweg. Dus het is volledig op zijn konto bij te schrijven. Kodai Sano. En hij baalt omdat hij er overheen duikt.

iets wat te korte bal. Want daardoor was er ineens nu wel weer ruimte voor Bouhamdi. Omdat Martens richting die bal ging. Atenboer niet langs Mauro. Til. Bayraktarovic, twee assists op zijn naam dus. Sano, nog een keer. Goeie bal. Dest. Terugleggen, wegwerken, Baas, Wegs. Ja, dit is Brouwer. De botsing met Nijnhand. Vraag Makkeli inmiddels een duimpje omhoog. Gaat dat met je? Zoals je dat doet als keeper om je te beschermen, niet je naar voren. En hier die goal van Sano. Van Brouwer, die bal onder zich door weet.

Martes. Cero. Y Traura. Sano. Raakt dan Martis. Overijverig als Sano is. Probeerde hij die bal naar voren eruit te halen.

Zonneveld. Van Bergen. Terro. Zonneveld en Kuipers in de 16. Jan.

Zit u langs Van Bergen. Geert Ruida. Vandaan mag de dist. Geert Ruida die 3 jaar in de jeugdopleiding van Sparta zat. Speler die hier in balbezit. Dest.

Obispo. Terug Mauro. Terug over Terro. Wanderen van de wandel.

Boelhandy. Hoppakee. Hoppakee. En nu er echt langs. Boelhandy. En dan is Martes weer terug op zijn post. En de overtreding die werd gemaakt op Marvin Young. De vrije trap voor Sparta. Meer dan af en toe wordt pleintjesvoetballer in Boelhandy wakker.

0: Sano weer eerder bij de bal. Dan Hatenboer. Paas richting Til. Til en Verschuren. Verschuren geeft de corner weg. Vandaag gaf Sparta 5 van de 9 tegendoelpunten weg uit standaard situaties. Bij de Tarovic, Kuipers op, Nijnans, Obispo en Wander. Redding van Brouwer, dat is wel moeizaam, maar toch. Is vlak aan het doel voorbij en dan zit ook de extra speelminuut erop. Dat is het einde van de eerste helft waar Sparta op een voorsprong kwam door een gigantische ketsen van Kova. Hier het laatste schot nog even en de redding van Michael Brouwer. Zonneveld maakte van die gelegenheid gebruik om die bal binnen te schuiven. Dat was de 1-0. Oud-Spartaan Mijnans maakte er 1-1 van. En Kordai Sano met een schot van ver zorgt voor de 2-1 tussenstand hier in Eindhoven. PSV dus met een voorsprong de rust in. Zo dadelijk de analyse over de eerste helft met Jan-Joos van Gangelen en Arno Brugging. Dus heel graag. Tot zo.
1: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
2: Volgende week zondag een lekkere wedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie.
3: Twente tegen PSV.
2: De Eindhovenaren wonnen de laatste 8 duels met de Tukkers.
4: Wat maakt hij het mooi af, zeg.
2: Hun laatste zege dateert uit 2022.
4: Een Sherry jaagt er heerlijk binnen.
2: Wie pakt nu de volle buit? Je ziet het live op ESPN.

0: maximale snelheid?
1: Voor iedereen.
2: Bij alle unlimited abonnementen. Alleen bij Vodafone.
3: Met AWS AI gaan we heel anders werken. Fans gaan mee in elke swing tijdens de PGA Tour. Siemens helpt autofabrikanten om slimmere auto's te maken. En elke reis wordt persoonlijker met Booking.com. Welke radicale verandering brengt AI in uw bedrijf? Met AWS AI.
2: Alleen bij Vodafone. Iedereen maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers.
4: Het zijn Disneyweken bij Albert Heijn. Met dit keer groente- en fruitdiskies.
5: Het is wit en het draait heel snel.
4: Vroenkel. Daarmee wordt gezonder eten nog leuker voor kids.
5: Vroenkel.
6: Pannenkoeken? Ik zat meer aan rode kool te denken.
4: Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Spaar ze alle 30. Hey.

0: Gillette Labs, our next generation of shaving. For the best a man can get.
1: Zo, het scheelde weinig zeg. Staat het Henk?
2: 2-1.
3: Hey Henkie, staat het?
2: 3-3.
1: Het is de stand Henk! 0-4!
4: Meespelen in de VriendenLoterij doet u natuurlijk voor de hoofdprijs van 1 miljoen euro. Maar u speelt ook mee voor bijvoorbeeld de plaatselijke club.
1: Nou, zeg het maar Henk.
4: Zo heeft VVG sinds kort.
1: Oh ja.
4: Een mooi digitaal scorebord.
1: Mooi ding zeg. Ja.
4: VriendenLoterij. Elke dag plezier. Starten, checken, scannen. En de voorraad is op orde. Roeren, denken, tikken, beslissen, maken. Alleen nog even factureren. Haasten, typen, sprinten, plannen. En de cijfers? Die kloppen. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Als u meespeelt in de VriendenLoterij, krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u bijvoorbeeld, net als Henk, met korting naar de dierentuin.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een actiefilm te streamen.
7: En nou blijf je er vanaf.
6: En alle snelheid om zo'n romantische ziekenhuisserie te kijken.
8: Gaat dit niet te snel?
6: Alle snelheid om te gamen. Op zolder. En alle snelheid voor mijn bedrijf.
9: Heb jaar weer.
6: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Neil, hoofdstad van Hongarije en Budapest.
6: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Stap nu over en krijg 12 maanden Ziggo internet en tv voor €34,95 per maand.
11: Dat kan bij LOI.
12: Studeer waar jij wilt. Dat is slim studeren. LOI.

0: PSV Sparta staat halverwege 2-1. Het is een beetje tropisch vandaag. Stortbuien, maar het is wel een graadje op 21.
1: En een glad veld.
0: En een glad veld. Zo, dat hebben we op meerdere manieren hebben we dat kunnen zien. Mike Sonneveld is uiteraard toch wel een beetje de cultspits van Sparta. En die is er als een kippen bij als er een... je hebt er zoveel mooie woorden voor, Arnold. Een ketser, een flater, een misser, een stommiteit, een miskleun.
1: Het doet in ieder geval wel het juiste dat hij meteen diep gaat op het moment dat PSV de bal verliest. Maar ja, dit is wel Kovar zijn zwakke punt uitkomen. Daar heeft hij wel vaker problemen mee gehad. Hij is een hele goede lijnkeeper. Maar ja, dit is niet best. Maar op het moment dat wel PSV is uit de organisatie.
0: Ja, maar dit is toch bijna verstandsverwijzing.
1: Ja, ik zou met zijn hoofd er naartoe gaan als ik hem was. Maar... Ja. En dan,
0: hij probeert nog een half met zijn borst, maar dat lukt natuurlijk voor geen meter.
1: Hij twijfelt natuurlijk enorm wat hij moet gaan doen.
0: Ja.
1: Maar dat is wel vaker met keepers, hè, die gewoon als ze moeten in een situatie moeten gaan inschatten. Dat is verticaal, vinden ze gewoon moeilijk.
0: Even meteen een quizvraagje. 1-0 Sonneveld maakt nu voor de vierde wedstrijd op rij een doelpunt. Wie was de laatste Spartaan die dat flikte?
1: Geen idee.
0: 25 jaar geleden.
1: Wow. Staat hij in de top 1000?
0: Ongetwijfeld.
1: Kom maar op.
0: Ali El Khattabi.
1: Aha, kijk.
0: Mooi, man. Vind ik altijd leuk, dat soort dingen. Even weer een speler uit de oude.
1: Ja, heel goed.
0: PSV was wakker geschud. Speelt vandaag met Mijnans als spits.
1: Ja.
0: Die staat alles behalve te boek als kopspecialist.
1: Nou, ik denk dat hij wel redelijk kan koppen als je hem zo laat. Maar het mooiste hieraan vind ik, dit is de allereerste keer... dat PSV dus een diepteloopactie heeft met Guus Stil. En dan zie je dus wat er gebeurt. Dat is de eerste keer dat Sparta uit de organisatie komt. Dan krijgen ze hier een overtal aan de zijkant. Dat Til je weer wegloopt. Barakhtarovic heeft dan eindelijk zeg maar, de ruimte. En komt Til uiteindelijk die bal binnen. Maar alles valt of staat met diepte vanuit het middenveld. Gewoon zeg maar, even een vuile meters willen maken. Waardoor deze situatie ontstaat. En waardoor Sparta eigenlijk voor het eerst echt iets anders moet gaan doen... dan gewoon de hele tijd kunnen schuiven van links naar rechts.
0: Maar klinkt dat niet wat makkelijker dan het is? Waarbij je, want je kan dan zeggen, ja, iedereen moet gewoon de hele tijd gaan rennen. Maar dat kan dus, ook niet.
1: Nee, maar je hebt ook iemand daarachter nodig die ballen ook wil geven. Kijk, normaal was Veerman dat. Nu is dan Obispo degene die paas moet geven. En daardoor is dat Sparta voor het eerst echt moet gaan lopen. En moet gaan bewegen. En dan zie je dus dat die ruimte gaat ontstaan.
0: Ja, dan wordt de boel opengespeeld.
1: Ja, en dan krijg je de 3-2 aan de zijkant. Dan doen ze goed.
0: En jij zegt, Mijnans kan wel aardig koppen. Maar ik heb het even opgezocht. 5 jaar Eredivisie. Dit is zijn 4e kopbal.
1: Mooie goal.
0: En ik ben nog op zoek naar beeld waarbij hij zegt... terwijl hij een hele makkelijke kopbal mist bij AZ...
1: Dat ben geen goede kop.
0: Dat hij scheldt in de microfoon. Gate. Dan ben ik toch een slechte kopper.
1: Oh, oké, heel goed.
0: Mooi.
1: Ik geloof je.
0: Goed, we gaan een duel opzoeken. Want ik word er helemaal doodziek van al die duels in de 16... waar dan 4 keer voor gewaarschuwd wordt.
1: Ja.
0: In dit geval Verschuren en Obispo. Het gebeurt 2 keer achter elkaar eigenlijk, heel snel.
1: Ja.
0: Wat vind jij nou eigenlijk? Afluiten of...?
1: Nee, ik vind, bij deze eerste heb ik niet zoveel moeite mee. Want hier,
0: dit is niks, maar dit...
1: Nee, dit is ook oké, okay. Krijgt hij een sweepetje. Het valt echt reuze mee.
0: Okay.
1: Ik heb hier meer moeite mee. Want dit is gewoon dat je iemand de hele tijd blokt.
0: Ja, en ook 0 oog op de bal.
1: Ja, hier kijk je gewoon
0: hier
1: de andere
0: kan je
1: kant
0: niet zo
1: op.
0: Goed zien, maar zo meteen zie je het vanaf dichtbij heel goed. Kijk, Til is er ook een beetje klaar mee. Kijk, dit is gewoon vrij. Kijk, hij kijkt wel heel even.
1: Ja,
0: maar
1: nu,
0: hij kijkt eigenlijk
1: het gaat om dit moment.
0: Hier,
1: wat
0: hier
1: gebeurt.
0: Al vasthouden. Nog een keer dansen. Ik vind dit gewoon een penalty.
1: Ja, het punt blijft, Jan-Joost, bij deze dingen. Dat gaat gewoon... Dan zullen ze er zo meteen 3 penalties voor geven en dan is het weer weg.
0: Waarom?
1: Het gaat
0: je
1: gewoon
0: kan
1: niet
0: het toch gewoon afspreken? Krijgen we nog meer goals te zien, hoor?
1: Ik zou het wel, als Sparta nu was in de kleedkamer, zou ik het wel bespreken. En meteen mee kappen, want PSV gaat nog 2 keer liggen zo meteen.
0: Ja, lijkt me eigenlijk ook. Zometeen pakken we natuurlijk de goal van Sano erbij. Maar die is zo speciaal, ook voor hem, dat we dachten, die stellen we nog heel even uit. Dus graag tot zo.

0: Maximale snelheid.
1: Voor iedereen.
2: Bij alle unlimited abonnementen. Alleen bij Vodafone.

0: What can I do for you?
1: Alleen bij Vodafone. Iedereen maximale snelheid bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.
2: Hybride volgens Hyundai. Dat is drukte uit en stilte aan. En dat voel je. Lucky you. De Hyundai Tucson Plug-in Hybrid. Nu vanaf €349 per maand.
3: Bij Grand Optical nemen we de tijd om echt te kijken naar je ogen en naar wat bij jou past. Want als je echt gezien wordt, komt jouw beste versie naar voren. Grand Optical. Zie het verschil.
4: Zo, het scheelde weinig, zeg. Staat het, Henk?
5: Hoi, Henk.
6: Hey, Henkie. Staat het?
5: 3-3.
4: Het is de stand, Henk. 0-4.
3: Meespelen in de VriendenLoterij doet u natuurlijk voor de hoofdprijs van 1 miljoen euro. Maar u speelt ook mee voor bijvoorbeeld de plaatselijke club.
4: Nou, zeg het maar, Henk.
3: Zo heeft VVG zijn scoort.
4: Oh ja.
3: Een mooi digitaal scorebord.
4: Mooi ding, zeg.
3: Ja. VriendenLoterij. Elke dag plezier.
7: Met het Grand Optical Zichtplan kies je iedere 2 jaar 2 nieuwe designerbrillen. Verandert je sterkte, dan krijg je gratis nieuwe glazen. Grand Optical. Zie het verschil.
8: Als u meespeelt in de VriendenLoterij, krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u bijvoorbeeld, net als Henk, met korting naar de dierentuin.
9: Het zijn Disney-weken bij Albert Heijn. Met dit keer groente- en fruitdiskies.
10: Het is wit en het draait heel snel.
9: Daarmee wordt gezonder eten nog leuker voor kids.
10: Roenkel.
11: Pannenkoeken? Ik zat meer aan rode kool te denken.
9: Nu een gratis disky bij elke €15 aan boodschappen. Spaar ze alle 30. Hey,
4: dat zijn die diskies.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een actiefilm te streamen.
13: En nou blijf je er vanaf.
12: En alle snelheid om zo'n romantische ziekenhuisserie te kijken.
14: Gaat dit niet te snel?
12: Alle snelheid om te gamen. Op zolder. En alle snelheid voor mijn bedrijf.
15: Heb jaar weer.
12: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Starten, checken, scannen. En de voorraad is op orde. Roeren, denken, tikken, beslissen, maken. Alleen nog even factureren. Haasten, typen, sprinten, plannen. En de cijfers? Die kloppen. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
12: Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Stap nu over en krijg 12 maanden Ziggo internet en tv voor €34,95 per maand.
17: Op 2 september 1956, nu 70 jaar geleden dus, gaat de Eredivisie van start. Bekende namen die op die zondag aan de aftrap staan zijn Abel Lentstra in Enschede, Rinus Michels in Amsterdam, Hans Kraaij senior in Utrecht en Koen Dille in Eindhoven. Sindsdien hebben ruim 8000 spelers in de VriendenLoterij Eredivisie en zijn voorgangers gespeeld. Samen met de fans gaan we de top 1000 favoriete voetballers kiezen. Wie halen de top 1000? Maar vooral, wie is de favoriete Eredivisie-speler aller tijden? Ga naar vriendenloterijeredivisie.nl/top1000 en stem mee.
18: Deze wedstrijd wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij.
19: PSV tegen Sparta. Raar weer in Eindhoven. Eigenlijk overal wel in Nederland. Af en toe een hoosbui, maar het is heerlijk eigenlijk. Graadje of 20, 21. PSV staat halverwege met 2-1 voor door deze knal. Ja, het is een zijknat veld, maar het is ook een ketser van je welste. Scoort maximaal 5 goaltjes per seizoen. Hij heeft zijn eerste voor PSV binnen.
20: Ja. Ja, en als je bij Sparta kijkt naar Joel Drommel die voor de wedstrijd die afscheid nam.
19: Ja.
20: Heeft Sparta wel een jasje uitgedaan, hoor.
19: Qua keepers.
20: Ja.
19: Ja, want Bednarek zit uiteraard daar op de bank.
20: Ja, en Brouwer is dan nu de eerste keeper hier geworden.
19: Ja.
20: Maar deze, ja, uiteraard moet je die hebben, dat weet je zelf ook.
19: Ja, want hij ligt al voordat hij erin zit ongeveer met zijn handen of zo.
20: Deze nieuwe Eredivisiebal is wel een bal waar je heel lekker mee kan schieten.
19: Nou, wie vroeg dat van de week aan mij? Gewoon iemand die ik in het winkelcentrum tegenkwam. Die zei, wat is er met deze bal? Ik zie zoveel mooie goals.
20: Ja, maar dat krijg je echt terug van de spelers. Deze bal is relatief licht, ja. Dus die trekt hard van je voet. Daar hoef je niet heel veel snelheid mee te geven.
19: Maar het is geen zwabberbal, toch?
20: Ja, ook wel. Zeker wel. Ja, ja. Zeker.
19: Maar goed, zolang we hele mooie goals krijgen, vind ik het alleen maar prima.
20: Nee, ik denk dat de keepers iets minder blij mee zijn. Deze had hij gewoon moeten hebben.
19: Dat lijkt me eigenlijk ook wel. Volgens mij zijn er geen wissels. We zien dat PSV er alweer is. Het wachten is nog heel eventjes op Sparta. Ja, die zullen niet veel anders kunnen, denk ik, dan wat ze in de eerste helft hebben gedaan. Of zou jij iets anders verzinnen?
20: Nee, want als je... Kijk, dat is nou het een of het ander. Nu maakt het niet heel vaak. PSV zou zo meteen gaan wisselen. Maar als je er heel open in gaat, ja, dan weet je gewoon dat je ook geslacht gaat worden.
19: Ja,
20: dus dan zal niet heel veel anders gaan worden.
19: Nee, ga je eigenlijk wel, maar goed.
20: Ja.
19: Goed, we gaan kijken of zometeen inderdaad nog de kanonnen van PSV ook binnen de lijnen komen. Denk aan Perisic, denk aan Van Bommel, denk aan Peppi. En zo hebben ze er nog wel een paar zitten. Staat in ieder geval voorlopig hier 2-1 in Eindhoven.
20: Ayoni Santos zou leuk zijn.
19: Ayoni Santos zou leuk zijn, hoor ik zojuist. Nou, die zit op het bankje, die zag ik wel een warming-up toe, maar die komt er niet in. Oké, veel plezier. Jij ook, Leo.
0: Hé, die zit nog steeds lekker op het bankje hier. Dat is Flamingo. Nou, dat was PSV dus. Zou het wel aardig zijn als hij in het eerste zou debuteren tegen Sparta. Perisic, die zullen ze zo lang mogelijk laten zitten. Dat geldt voor Peppi, dat geldt voor Van Bommel. Voor al die mannen die normaal gesproken in de basis staan. En nu vandaag op de bank zitten. De volgende wedstrijd is ook wel een aardige wedstrijd. Natuurlijk, dat is Twente uit. Daarna volgt de interlandbreek. Maar Twente uit is ook zo'n wedstrijd. Dan wil je je kanonnen gebruiken. Bij een voorsprong kun je dat allemaal permitteren. Straf van Brouwer naar voren richting Zonneveld. Obispo, een beetje slordig. Geef zo maar een corner weg. Het zijn van die momenten dat het zomaar ineens kan. Zo'n kopbal, bijvoorbeeld van Zonneveld. De corner van Terro. Mauro. Heel langs. Dan moet Martens zich snel terug. Mijnans terug, Mauro. Recht zo die gaat, Bajrak Tarovic. Vlotte oversteek, dankzij Mauro. Bal laag en dan blijft hij dan een beetje hangen.

Mauro. Buitenspel Mijnans, dus wijst die richting Boehamdi. Deze moet van jou zijn, jongen, want ik word er alleen afgevlakt. Heeft hij wel de juiste vaart? Dat heeft hij niet, dus kan Jan hem niet laten lopen. Dan komt Boehamdi er ook niet lang. Baas, slim. Maar vervolgens alweer inleven. Banner.

Mijnans. Bohamdi. En het schot, het krult, maar het krult net naast.

Blijft zijn geluk zoeken, Bouhamdi. Mooi om naar te kijken. In de voorbereiding was hij daar ineens. Scoorde hij ook. Mocht dan in de Johan Cruijffschaal ineens starten. Net als vandaag.

Wie heeft die bal nou als laatste aangeraakt? Zo mag het grote ergernis van Mauro Sparta gooien.

Dest voorkomt een Sparta aanval met Baas. Bouhamdi. Martens opzoeken. Dat blijft hij doen, huppakee. Corner.

0: Van Laap, draaiende Babadi. Bij de corner. Sano.
1: Dat is net te kort terug.
0: Sano op karakter. Nijnans.

Strak voor. Ja, maar die komt net niet uit bij Mijnans. Dan van Gustil. Atenboer. Priegel, daar met Van Bergen aan die zijkant. Bouhamdi, we schieten. Ja hoor, maar dit keer op de rug van Verschuren. Ruben van Bommel, massaal toegezongen. Mooie sluiting van Mijnand. Peppi Peres iets. Man warmlopers. Het elftal er niet zwakker op maken. Martes. Laat hem die doorlopen.

vervelende botsing. Zonneveld komt weer overeind. Gaat hij altijd even vlot, maar PSV speelt gewoon door. Zonneveld staat weer en Dest heeft de bal bezit bij Rektarovic. Mooi, in één keer gespeeld door Mijnans. En dan de kans voor Wanner. Heerlijke bal van Mijnans. Spits en vormgever. Dest. Mijnans. Nou, dat is Mijnans alweer terug. Schot mislukt, maar... Nog bijna een voorzet. Mauro. Young. Terro. Lanzano. Ze komen niet vaak in de buurt. Zonneveld. Het schot gaat niet binnen dankzij de redding van Kovar. Die had natuurlijk wel wat goed te maken. Ineens waren ze weer weg met Terro die er langs glijdt bij Sano. En dan uiteindelijk schot van Zonneveld en de redding van Kovar. Marten Zindy, Baas, Kuipers en Van Bergen. Kovar. Nou, diepte gezocht door PSV-spelers. Dus kan Kovar niet snel weg. Maar die zojuist dus die redding had. Die inzet. Milan Zonneveld. Dest. Kuipers goed ook. Want Dest was op snelheid. En leek er langs.

Boamdi. Mauro verslikt zich in Terro. Hij mag weer in de achtervolging. Terro, Zonneveld natuurlijk ook weer mee voorin. En links ruimte voor Van Bergen. Dat had ook wat minder hard gekund. Van Bergen. Over Dest. Martens Indy. En gekopt door Meijnans. Is er nog niet gerust op. En hij, ondanks de achterstand, ziet toch ook dat in de tweede helft zijn Sparta toch een paar kansen krijgt. Oh, matige aanname Baas. Lost het zilver. Van Bergen, Zonneveld terug, Van Bergen. Martes, zelfs in de 16. Dit schot! Van Bergen. Het scheelt allemaal niet zoveel. En dan komt PSV toch een paar keer met de schrik vrij. Een schot van Zonneveld. Dat werd gepareerd door Kovar. Deze van Bergen. Die net langs de paal gaat.

Jong. Veel ruimte daar weer bij Van Bergen. Zonneveld, Martes en Kuipers. De wingbacks ook de 16 in. Van Bergen, volgende schot. Gesmoord. Jong. Ja, het publiek begint te morren, want Sparta wordt gevaarlijk. Gevaarlijker dan PSV is. Baas, Jong.

Verschuren. Terro. Het is wel heel erg optimistisch bedacht allemaal van de buitenspeler van Sparta. Geertruida. Perisic mag bij Bos komen. Peppi ook tenminste, dat denkt hij. Ja, dan komt hij dus inderdaad ook richting Bos. Perisic, Peppi en komt er nog eentje bij. Dat lijkt er wel op. Dan kijkt toch wel die kant op. Gaat hij dan de hele voorhoede veranderen? Ja, want ook Van Bommel komt erbij bij Bos. Perisic, Peppi, Van Bommel. Ze gaan alle drie komen. Mauro. Bohandi. Langs alles en iedereen. Maar met name langs wat Spartanen. Want geen PSV'ers daar. Peppi, Perisic en Van Bommel. PSV.

komt wel wat van de bank, zeg. Maar Tarvis eruit voor Perisic. Dat is logisch. Blijft het allemaal logisch? Peppi komt dan voor Til. En Van Bommel voor Mohamdi. Zou logisch zijn en dat is logisch. Het enige waar je dan misschien over had kunnen twijfelen op het moment dat je Pippi ziet staan. Wie gaat er dan af? Til of Mijnans? Ja, dat is volkomen en volstrekt logisch.

Geertruida. Speelt aan Zonneveld. Steeds op blok van Marten Zindy. Van Bergen. Sano hangt dan een beetje aan hem. Die komt hij nog een keer tegen en dan wordt het een corner voor Sparta. Ja, dat maakt het verhaal natuurlijk helemaal compleet. Theo Quintero klaar staat om in te vallen. Geldt het ook voor Isaac Babadi. Van Rogier Meijer voor de wedstrijd al zei. Nee, die gaat minuten maken vandaag. Op. Sparta achterin Zonneveld. En Kovar, Martens Indy. Nou. En dan is het Perisic die bal over de eigen dekklat kopt. Eerst Zonneveld. Kovar. Dan Martens Indy en Perisic. En zo heeft Sparta toch een paar heel dikke kansen uitgespeeld in de tweede helft. Nu dan naar de corner. Nog een paar keer in de omschakeling. Weer Zonneveld. En met de hak. Zeer stilistisch gedaan. En weer een kans voor Sparta. Verschuren. Dat was er eentje geweest. Naar de kopbal van Zonneveld en Verschuren. Die met de hak scoren. Het zijn er niet veel geweest. Dit is nog een schitterend beeld. De scrim is daar vlak voor. Quintero komt voor Paas. En Babadi krijgt nog applaus, zeker. Hij dus verhuurd door PSV.

leuk was. Van Bergen verhuisd naar de rechterkant. Babadi vanaf links. Van Bommel raakt de bal kwijt. Het is goed dat Sano er weer tussen zit. Anders was de paas voor Zonneveld geweest. En omschakeling nu PSV. Dest die erbij komt. Peppi die er ook is. Peppi!

wat spectaculaire momenten gezien. Nu dus met Peppi. Voor met Verschuren met de hak. Een rijtje met Willy Carbo. Rafael van der Vaart. En die keeper van ADO, Hansen. Met de hak. Nijnans. Mee met Peppi. Peppi. Gedeeld door Verschuren. Van Bommel. Deze is voor Braber. Sano. Ja. Had hem ook aan Wander kunnen geven. Overdrijft het een klein beetje. En dan is dit Van Bergen weer weg. Die is snel. Maar dat is Van Bommel ook, hè. Dat is Van Bommel ook. Mauro. Tja. Een beetje krachtpatserij aan twee kanten. Wie is er sneller? Jij of ik? Perisic. Maar waar de eerste helft zeg maar zo gesloten als een oester was, heeft de tweede helft een veel opener karakter. Perisic. Hier Van Bergen en daar bam is ineens Van Bommel. Zeker geen bommeltreintje. TGV keer 2 dat duel. Moeilijke paas. Sano richting Mijnland. Perisic.

open draaien wandel. Meters maken. Peppi komt er niet langs bij Martens Indy. En dan kan Sparta weer. Met Isaac Babadi. Kuipers. Geertruida. Donner. Die is hem weer kwijt. Babadi. Atenboer. Naar Van Bergen. Deze is voor Kovaar.

Dest. Slingert hem erin. Weggekopt daar. Door Quintero. En Zonneveld stond weer op scherp. Balbezit van Bergen. Verbeterd duel daar. Met Wanner en... De winst voor Wanner. Want PSV mag gooien.

Van Bommel. Sluiting op de bal, Martens corner. Perisic gaat de corner nemen. Obispo en Verschuren en Pas de Deux. Toch komt Obispo met zijn hoofd aan de bal.

Nee, je komt niet ongeschonden uit de strijd. Met Obispo ook. Als je het opneemt tegen Nick Verschuren. Sano, lekkere bal. Peppi, dat is dan net te weinig tempo om die bal. Om ook tot een schot te komen. Ik denk dat het een terugspeelbal is. Martens. Loos voor Mauro. Wander. Perisic. De kans zou je ook op kunnen gaan waar Van Bommel aan die rechterkant nu staat. Dest. Terug Van Bommel. Heeft wat ruimte om die bal voor te geven. Sluit het laag te doen.

Geertruida. Ja. Mauro. Het is inmiddels weer overvol. Maar toch is hier... Oh, goede redding. Maar dan in de tweede instantie valt die bal alsnog binnen. Is het de tweede van Nijnans. En dan is het 3-1. In eerste instantie nog een puikenredding van Michael Brouwer. Maar de rebound was voor deze Sven Nijnans. Mauro slingert die bal in. Hier het schot. En op dat moment staat Nijnans geen buitenspel. Dus mag hij hem binnenlopen en blijft de vlag omlaag. Dan is de marge 2. Dat zal voor enige opluchting zorgen. Twee keer Sven Nijnans. Twee keer tegen de ploeg waar hij dus doorbrak in het betaalde voetbal. Zullen best lang bij de amateurs. Komt in 2018 bij Jong Sparta terecht.

Van Bergen. En ja, overtreding van Obispo op Van Bergen. Gilders voor de centrale verdediger. Voor deze actie waarbij Van Bergen weg is en die bal voorslingert. En dan is Obispo te laat. Maar ze zijn nog wel on speaking terms verschuren in Obispo. Die zelf de vrijheid erop neemt. Weggekopt door Geertruida. Martes. Van Bergen. Verschuren. Aardenboer gaat helemaal achteruit. Wel, een mogelijkheid was ook om die bal aan Babadi te geven. Nu moet Sparta helemaal in de achteruit als het balbezit is voor Mauro. En daar bijna, Meinhans voor een volgende. Hier een balverlies. En daarna is het Mauro en Meinhans. Waar Noor Fernandes erin komt. Voor mannen bij PSV. Kostic voor Zonneveld. En Van Kruijsen komt voor Mitchell van Bergen.

van Kruijsen. Ja, die terugkeerde van een blessure. Kostic komt er niet aan. Van Kruijsen ook niet.

Beppe hier met Martin Zindi. Vlag gaat omhoog. Buitenspel.

Johnny Santos. Zij gaan aan de warming-up beginnen. Bos heeft nog één mogelijkheid tot wisselen. Van Wommel. Een tweetje mislukt met Mijnans. En voor PSV. Sano. Ingeleverd op Mijnans, maar vecht zich weer terug in balbezit. Richting de laatste 10 minuten van deze wedstrijd gaan. 3-1 de voorsprong PSV. Sano, een van de doelpunten te maken. Nee, dit is hard.

Noah Fernandes. Perisic. Dest. Perisic. Deze wordt weggewerkt door Marvin Young. Kostić er nog achteraan.

waar de vijfde wissel van Sparta aankomt. En dat is een aanvallende, want Joel Ideo komt in de ploeg voor Bruno Martins Indy. Dat is een centrale verdediger. En uit voor een vleugelflitser. Smeijer gaat nog wel wat proberen met zijn Sparta. Noor Fernandes. Doorgelopen Noor Fernandes. Kuipers moet hem verdedigen. Dan is hij voor Dest. Dest, Peppi krijgt hem net niet terug bij Dest.

spectaculair verdedigen van Perisic. Maar dat is allemaal nutteloos gebleken op het moment dat er gefloten wordt. En Sparta een vrije trap krijgt te nemen. Het ziet er natuurlijk fraai uit. Doorglijden ook, heerlijk. Natte mat. Van Kruijsen. Van Bommel. Mijnans. Klim. Babadi. Lozano. Peppi. PSV dus op weg naar de koppositie. De vriendenloterij Eredivisie. Bij een overwinning 16 uit 6. Net zoveel punten als AZ. Alleen het doelsaldo is beter. Geertruida. Sano. Nee, en Perisic. Martes. Obispo sterk. Tegenover Kostić. Peppi. Ja, Peppi?

0: meer wind Obispo.
1: Sano.

Abadi sterk in dat duel met Nijnans. Atenboer vrijgespeeld. Kostic. Van Kruijs is ook mee. Kostic tegenover Geertruida. Dan komt hij dan weliswaar niet langs. Maar dat levert Sparta wel een corner op. Verschuren eerder in deze wedstrijd ook met zo'n standaard situatie mee. Voorin en bijna met de hak doeltreffend. Het is een wat makkelijker weg te werken. Dest doet dat.

Ideo. Babadi. Geen overtreding van Noah Fernandez. Peppi. En Verschuren. En daar gaat de vlag omhoog voor buitenspel van Peppi.

Qua expected goals komt Sparta toch tot 2,3. In werkelijkheid er maar eentje gemaakt. En, nou ja, Ideo met de volgende kans. Zeker na rust heeft Sparta zich niet verstopt. Wat ze voor de rust eigenlijk wel deden toen ze wel scoorden. Ja, sowieso. Maar we hebben dus toch een paar goede kansen gekregen. Een paar aardige schoten die gevaarlijk bleken. Kruisen nu met de corner. Nu bij de eerste paal makkelijk weggewerkt. Veel dingen fout. Uppakee. En terug Sano aan het werk gezet. Sano van Bommel. Jawel. Mauro. 1-2'tje. Het weer is iets mislukt. Geertruida. Uitgedaagd om te schieten. Zo kan het ook. Oh, wat een mooie goal. Nijmans met zijn derde. Schitterende goal. Ja, ja. Drie vingers de lucht in. Schitterende goal. Zijn wedstrijd, ja. Het publiek daagde Geertruida uit. Schiet maar, schiet maar, schiet maar. Maar dat besloot Geertruida niet te doen. Maar gaf de bal aan Mijnans. Oh, mooi. En krijgt Geertruida een assist op zijn naam. De wonderschone treffer van Geertruida. Dan kun je vliegen wat je wil. En tijdens de vlucht zal Michael Brouwer hebben beseft. Deze ga ik nooit meer pakken. Ah, wacht even van. Komt er helemaal geen emotie vrij bij Bos. Bij zo'n fraaie treffer. Uiteindelijk dus wel. Ja. Ja. En dan krijg je dus een publiekswissel met een verhaal. Van de man die een paar jaar geleden van Sparta kwam na AZ. En 3 goals maakt tegen Sparta. Gaat eruit. En wordt vervangen door een speler die dit seizoen nog voor Sparta speelde. En nu zijn debuut maakt als PSV'er. Ioni Santos. Speelde al wel bij Jong. Ja, ja. Dat is een lekker loopje die je dan mag doen. Duel met Ideo. En dan valt hij vervelend. Daarnaast nog wat kunstgras. Dat is dan helemaal niet prettig. Van Anders. 2 minuten komen erbij, dat is niet veel. Maar dit is een redelijk standaard aan het worden. Het heeft te maken dat er steeds minder blessurebehandelingen op het veld zijn. Voor blessures die niet echt blessures zijn. Dest. Perisic. Dest. En Geertruida neemt hem mee. Mag vanaf daar natuurlijk nooit scoren. Verschuren wint ze op. Op dat moment altijd makkelijk de 16 in kunnen snijden. Onder deze goedlachse centrale verdediger. Ook hij heeft het naar zijn zin op het veld. Als er 1 minuut extra speeltijd voorbij is, deze hoekschop met Dest. Terug Perisic. Perisic. Voor de volgende corner.
Hier is die Zwijn. In de korte hoek. Bij Noor Fernandes ook. Brouwer stopt de weg, maar de vlag is ook al in de lucht. Dus kan Sparta rustig ademhalen. Voor hier buitenspel. Het zicht. De keeper ontnomen. Dat is een flinke kluif voor PSV volgende week tegen FC Twente uit. Maar dat doet het wel als koploper in de Vriendenloterij Eredivisie door de overwinning van 4-1. Hey. Ja, natuurlijk weet hij dat de camera hem opzoekt. Met 3 treffers. Waar het voor Sparta nog zo vreugdevol begon met de treffer van Zonneveld. De 1-1 van Mijnans, de 2-1 van Sano voor rust. Na rust 2 keer Mijnans voor 4-1. Dan zag de stand staan met zoveel punten als AZ, maar een beter doelsaldo. Dat heeft ook te maken met het speelse gemak waarbij PSV doelpunten weet te maken. 3 tegen Ajax, 4 tegen vandaag Sparta, 5 tegen Groningen, 6 tegen Utrecht. Dat is de laatste 4 wedstrijden. Dan zit je lekker in de wedstrijd. Dan doe je lekker mee. Peppy en Dest. Mijnans dus. Met 1. 2. En de mooiste. 3. Dan krijg je het etiket Hattrick Hero opgeplakt. En uitgereikt tegen de ploeg. Waar het eigenlijk allemaal begon. Gertruda uit de Sparta jeugdopleiding. Natuurlijk groot geworden bij Feyenoord. En nu minutenmakend en dolgelukkig zijn. Tenminste, zo ziet hij er wel uit. Als je hem op het veld ziet. De eerste helft redelijk gesloten. Sparta verdedigde. En PSV viel aan. Tweede helft ging Sparta ook wat meer aanvallen. En dat gaf deze wedstrijd een wat meer open karakter. Was het ook een stuk leuker om naar te kijken. Kostis, Kotsis, Perisic. De spelers van Sparta hebben inmiddels het uitvak bedankt. Het uitvak dat langzaam maar zeker leeg stroomt. En straks gaat Sjors Blauw de eerste mensen opvangen aan de rand van het veld. Maar kunnen we alvast naar de desk, zoals dat heet. Naar Jan Jas verhangelen en Arnold Brugging.

0: zou hier een gesprek hebben met Busy. Alleen die is nog redelijk busy. Ik hoor hem de hele tijd bellen. Dus ja, je hoopt dan dat hij maar komt, hè? Maar ja, hoe lang kan het duren?
1: Hoe lang kan het duren? Dat gaat heel snel.
0: Ja, je hebt je telefoon...
1: Ik leg hem weg.
0: Bij. Je bent natuurlijk een bezige bij.
1: Ik ben een bezig bijtje. Ja, altijd wel iets van landen.
0: Hoe vind je het hier?
1: Ik vind het heerlijk. Ik vind het echt heel leuk.
2: Voordat Busy solo ging, was hij frontman van Yellow Claw. Van de danceformatie die in Amerika mega succesvol was.
3: Ik vind Till It Hurts van Yellow Claw, dat was echt een van mijn favoriete nummers.
4: Yellow Claw ken ik als de internationale groep uit Nederland die natuurlijk door is gebroken in Amerika.
2: Ja, dan vraag je af, als je dat al hebt gedaan, wat heb je dan nog in Nederland te zoeken? En nou ja, hij heeft dus meteen een plaat gemaakt die Traag heette. Die is meer dan 600 miljoen keer bekeken op YouTube.
3: Als je Busy zegt, dan denk ik aan Traag.
4: Als je jong bent, ja, dan ga je wel eens naar een feestje. En dan kom je altijd traag. En dan ging je ook wel gewoon naar beneden als het stukje laag kwam.
5: Zet je anu op je knieën en naar beneden tot je hielen.
6: Moet ik die teksten zingen? Zijn hele muzieksfeer is totaal anders dan wat ik doe. Business muziek is heel slim. En ik denk dat mensen dat echt onderschatten. Want als jij 15 jaar lang hits kan scoren, moet jij slim zijn om dat te kunnen doen.
7: Jouw bil is een krokodil. Hop, hop met je krokobil.
8: Hij ziet er fantastisch uit. Hij ziet er overweldigend uit ook, hè, met zijn body en zijn tattoos. Maar hij is ook tegelijkertijd die warme family guy. En een hele goede papa.
6: Je ziet dat die stoere boy, maar hij heeft wel een groot hart, hoor.
0: Normaal sta jij natuurlijk in clubs en op festivals. Dit is toch een hele andere koek. Hier hoor je gewoon de krekels en de vogels.
1: Dit is wel een beetje de surrounding waar ik mijn muziek vaak maak. Dus ik ben ook gewoon nu papa en druk. En dan maak je riding camps. En dan zoek ik dus wel vaak locaties waar het echt gewoon alleen maar natuur is. Dus mijn vieze schuurmuziek wordt wel een beetje in deze omgeving gemaakt.
8: Als je Busy zijn repertoire beluistert, dan wij zeker als Belgen. Ik moet dat 10 keer beluisteren voordat ik weet waarover het gaat.
9: Dat was zeer van straaltaal ook.
10: Maar ik ben nog steeds vies. Wakker uit die ollo, ey, what shorty, follow me.
8: Een hele grote mond, maar een heel klein hartje. Die het ook super spannend vindt om hier elke week die songs ten gehoor te brengen voor onze collega's.
11: Ik had net ook mijn vrouw aan de lijn en die zegt ook van, ben je nog steeds zo zenuwachtig? Maar ja, het is voor mij helemaal nieuw dit. Ik ben ook nog nooit echt, zeg maar, dat Busy en beste zangers in één zin zijn.
0: De B en de Z zitten allebei in je naam ook.
11: Ja, eigenlijk. Waar heb ik het over?
6: Beste zangers is eigenlijk voor ieder genre. En ook zijn genre hoort daarbij. En ik heb hem echt wel heel mooi horen zingen.
11: Dat is mooi, hè? Dat is niet helemaal, maar niet helemaal. Okay.
3: Ik vind Busy echt heel goed passen bij beste zangers, omdat hij ook heel authentiek is. Hij produceert natuurlijk ook zelf, is songwriter en ook super.

0: Ik ben er! We kunnen beginnen!
1: Ik denk dat ik het allemaal wel leuk ga vinden. Dat ik het allemaal wel ga waarderen. Iedereen heeft veel tijd erin gestoken, dus dat is ook gedaan met mijn muziek.
2: Joehoe, Dizzy! Ben je er klaar?
0: Oh, Desiree! Ik kom naar beneden.
3: Ik denk dat ik wel een song heb die hem hopelijk gaat raken, als ik zo'n verhaal heb gelezen.
2: Hey, ben je er klaar voor?
1: Ik heb er heel veel zin in. Ik vind het toch wel spannend om in de camera te sterke emoties te voelen. Dat is gewoon mijn onzekerheid, denk ik.
2: Het wordt echt heel bijzonder.
1: Ik kan niet wachten. Laten we gaan.
2: Feest.
1: Let's go.
2: Here we go.
4: Daar zijn we weer. Iedereen weer, toch wel echt heel bijzonder aangekleed. Jij hebt zelfs een panty aan.
5: Het is koud.
4: Ja.
2: Met gaatjes.
4: Ik dacht misschien vanwege de avond van Busy. Busy bij Beste Zangers. Wie had dat ooit gedacht?
1: Ja, nee, ik niet.
4: Het is niet misschien de combinatie waarvan je snel zou zeggen... Hè, dat past bij elkaar, terwijl eigenlijk we zijn nu een paar weken onderweg. Ik vind dat je er juist heel goed bij hoort.
1: Ja, ik vind het in ieder geval heel leuk. Het is echt een totaal nieuwe ervaring voor mij met allemaal nieuwe mensen. Maar ik voel me eigenlijk wel heel erg thuis. Ik vind het supergezellig.
4: Denk je dat iemand het moeilijk gaat krijgen met jouw repertoire vandaag?
1: Ik heb het natuurlijk eigenlijk de hele week zo moeilijk. Dus dit is gewoon een soort van payback. Voor mij liggen al die nummers van jullie zo ver van mij vandaan. Dus nu is het een keertje gewoon andersom. Dus ik denk ook echt van, laat maar komen.
4: Ja. Nou, dat gaan we zeker doen. Jij heet eigenlijk Leo, maar we noemen jou Busy, want dat is natuurlijk je artiestennaam. Waar komt dat vandaan?
1: Leo.
4: Busy. Leo ook.
1: En Leo komt... mijn opa heette Leendert en werd Leo genoemd. Dus vandaar. Maar Busy... ik werd eigenlijk op de straat altijd wel Busy genoemd, omdat ik... Ik was altijd heel druk.
2: Niet.
1: Overal was ik. En je kon ook alles wel... Bij mij, ik had altijd wel een pallet met scheermesjes ergens. Kon je daar bij krijgen. Ik was altijd wel een beetje bezig met business. Dus toen heet ik ineens Busy.
4: Goed verhaal. Lekker kort.
1: Hè? Lekker kort, toch?
4: Ja. Ja. Hey, vertel eens over je jeugd. Waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Amersfoort. Twee hele lieve ouders. Een hele lieve zus. Dus eigenlijk heb ik twee moeders. Want mijn zus die is ouder en die heeft ook altijd heel veel om mij bekommerd. Ja, ontzettend lieve mensen. Keiharde werken, mijn vader. We hadden een winkel, een platenzaak. Werd toen een cd-winkel en uiteindelijk een hi-fi-zaak. Daar stonden we eigenlijk altijd wel in. Want we woonden er in het begin boven zelfs. En dan cd'tjes zoeken, muziek zoeken, luisteren.
4: Dus echt met de paplepel ingegoten?
1: Ja, best wel, ja. Ja. Want mijn vader, die ging dan met hem naar mocht ik mee inkopen met cd'tjes. Ja, dan mocht ik zelf ook neuzen. Maar hij had ook heel divers. Ik bedoel, mijn eerste cd... die ik van hem kreeg, was van Busta Rhymes. Terwijl hij nam dan zelf iets van Rammstein mee.
4: Oh.
1: En dan hadden we ook Motown of Tina Turner in de auto aanstaan. En dat gaat eigenlijk alle kanten op. En dan had ik natuurlijk een moeder, die Surinaams. Dus bij ons met familiefeesten dan, werd er Surinaams muziek gedraaid... of heel veel salsa, merengue. Dus het was echt een mengpot van alle muziek die eigenlijk bijna bestaat.
4: Laten we eerst even naar je jeugd gaan. Hoe was jij
1: ik was wel een irritant ventje.
4: Ja?
1: Wel leuk altijd, ook op school. Ik denk dat de leraren wel, als ze nu over me spreken... dat ze denken van, het was wel altijd gezellig met hem. Maar ik was ook wel een goede stoorzender. En ik had ook wel al snel dat na de eerste pauze... ik er niet zo heel vaak terugkwam. Ik vond het gewoon niet zo interessant. Het is niet dat ik... Ik dacht op de middelbare school zelf eigenlijk dat ik dom was. Omdat ik had dyslexie. En ik kon dus heel slecht lezen en ook best wel moeilijk meekomen. Maar aan de andere kant wist ik ook wel al heel snel wat ik wilde. Dus ik vond het gewoon ook niet zo boeiend. Ik kan me herinneren op de middelbare school dat ze wel een keertje zeiden van... oké, wat wil iedereen worden? Dan kunnen we jullie vertellen wat dan je vervolgopleiding zou moeten zijn. En toen zei ik van ik wil muziek maken of presenteren. En toen werd er mij gezegd van dan moet je een journalistieke opleiding doen. En toen dacht ik, dan wil ik gewoon muziek maken.
4: Desiree, als je dit zo hoort.
2: Ja, ik vind het een mooi verhaal. Ook de platenwinkel, daar sloeg ik ook echt op aan.
4: En als je dan zo in de platen van Busy moest spitten?
2: Ja, wat een lekkere grooves hebben die. Maar de teksten... Ik dacht, als ik dit moet gaan zingen, hoe ga ik dat in hemelsnaam doen?
1: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar.
2: Ja. Maar super lekkere muziek natuurlijk, om op te dansen. En ik ben door jouw repertoire gegaan en ik kwam een hele leuke live versie tegen van een liedje van jou. Het gaat over dat je blij bent dat het weekend is.
1: Oh ja, heel.
2: Ja, ik vond het echt een hele vette track. Ik heb een Engelse versie gemaakt.
1: Oh wauw, daar ben ik wel benieuwd naar.
2: En ik heb toch een beetje een eigen liedje ervan gemaakt om het mezelf eigen te maken.
4: Laten we even kijken naar het origineel. Je praat veel, maar je zegt niks. Daar was dit.
5: Is maar wel, ja. Veel, maar je
4: weet niks. Nou ja, dat lijkt een beetje op ons. Ja.

0: echt het, ik ga weekend doen. Ik denk echt, nou, oké dan. Nou, ze gaat staan en ze gooit er echt een mooi nummer uit.
1: Ik heb het gemaakt met een mattie van me en het was gewoon, wij zaten gewoon te lachen. We zeiden alleen maar dingen die je niet wil dat gebeurt. En dan daarna, ja, het is weekend, boeien.
2: Ik kon me geen voorstelling maken hoe Desiree een liedje zou vertolken van Busy, maar ze hebben het vol overgave gedaan en ja, wat mij betreft echt geweldig.
3: Meteen helemaal vol erin, party. We hebben allemaal meteen staan dansen. En ja, zij kan het gewoon als de beste.
1: Ik was echt aan het wachten van wanneer komt er een punt wat ik herken uit het origineel.
4: Ja, en dat kwam niet.
5: Dit keer had ik gekozen voor een tof feestnummer. Want ik vond het echt wel bij Busy passen.
4: Desiree heeft echt een hele leuke interpretatie gemaakt van het nummer Weekend. Ja, het was meteen vrolijk en aan.
6: Jij wist dus eigenlijk al heel snel dat je muzikant wilde worden. Dat je artiest wilde zijn misschien wel.
1: Ja, en mijn vader die wilde dat ik de winkel overnam. Maar ik had echt wel drang dat ik nooit vergeten kon worden of zo. Dat er in ieder geval iets van me bleef wat altijd...
6: Een stukje legacy?
1: Ja, legacy, ja.
6: En daar ben je toen mee aan de slag gegaan, of?
1: Nee, ik was 16 volgens mij. Toen ging ik gewoon een soort van last minute vakantie naar Portugal. Dus had ik per ongeluk, ik had ook helemaal niet gekeken waarheen. Ik ben best wel slecht in dingen.
6: Je wist wel dat je naar Portugal ging?
1: Ik wist dat ik naar Portugal ging en ik wist dat ik naar de Algarve ging.
6: Albufeira.
1: Maar ik zat dus in het Albufeira, daar ging ik ook heen. Maar ik zat in het Engelse gedeelte. Maar daar was een bepaalde muziekstijl op dat moment populair, UK Garage. En ik ging daar elke avond heen. Want ik vond het heel vet en ik kende het niet. En daar zat een meisje ook elke avond. Dat was een soort van vakantieliefde voorbij.
6: Oh, hoe heette ze?
1: Aaron Contage. Nee, Aaron Contage heette ze.
6: Okay.
1: Ja, nee. En, ja.
6: We hebben een verrassing voor je.
1: Aaron! Kom er maar in! Nee, maar... dus toen kwam ik in Nederland. En toen dacht ik van, ja, ik wil naar de... Ik ben een super overgevoelige guy. Dus ik wilde direct naar Londen, daar woonden ze. Maar ja, ik had geen geld. Dus toen dacht ik van, ja, dan moet ik die muziek maken die daar populair is. En dan boek ze misschien wel. Het was een soort van een hele praktische... gedachte achter van ik ga een liedje maken omdat ik naar Londen wil. Maar toen zat ik in de studio op een zolderkamertje van een mattie van me. Ik vond het zo vet. Gewoon uit het niets iets maken. Dit was magie. Ik ging gewoon naar huis met een liedje. En vanaf dat moment boeide Aaron me ook minder dan het maken van muziek.
6: En hoe ging het toen verder daarna?
1: Toen ben ik gewoon muziek blijven maken. En toen kwam ik eigenlijk met Jim en Nils.
6: Yellow Claw.
1: Ja, hun waren DJ's. Ik maakte al wel liedjes, maar ik deed ook heel veel MC'en. Dus dan ging ik MC'en en dan ging hun draaien. Hadden we een eigen feestje in Amsterdam. Ja, dat werd steeds populairder. Toen dacht ik wel van, ja, guys, we moeten wel even eigen muziek maken ook. Dat we iets van onszelf ook kunnen laten zien. En toen werd het steeds bekender. En toen dacht ik van, ja, dan gaan we gewoon proberen echt er een videoclip bij te maken. En Jim, een van de leden, is ook een bekende regisseur, dus die kon videoclips maken. Toen hebben we al ons geld op één stapel gelegd. We hadden echt tot de laatste cent hadden we geïnvesteerd. En we stonden allemaal gewoon tot duizend in de rood. En meer konden we ook niet. Wij komen thuis en we zetten die clip online. En we hebben gewoon in één dag, in een halve dag eigenlijk, hebben we 500.000 views.
6: Zo.
7: Wow.
1: En we hadden die krokodil, is het? Nou, hij kwam gelijk top 5 of zo. Ja, en vanaf dat moment ontplofte de boel. En dat deden we dan 2 jaar in Nederland. We kregen echt awards van alle kanten en verkochten zalen uit en alle festivals. Maar ik vond het gewoon heel leuk om muziek te pakken die dan gewoon populair was van Amerikaanse artiesten. En dat remixten we dan. En in één keer gingen dus allemaal DJ's in Amerika, kregen we YouTube-filmpjes door van ja, die is je muziek aan het draaien, die... Nou, toen dachten we, moeten maar eens kijken in Miami.
6: Nou, daar gaan we straks nog verder over praten.
5: Wow.
6: Ik wil eerst even naar Fee. Want Fee, volgens mij, als je het hebt over uitersten... dan zijn jullie genres misschien wel het meest ver uit elkaar.
3: Ja, in zekere zin, zeker.
6: Maar
3: er zijn die Latin grooves, die jij heel veel gebruikt... Die herken ik dan weer uit de jazz... Want jazz heeft ook heel veel overlap naar Cuban, naar Zuid-Amerikaanse muziek, maar ook Braziliaans natuurlijk. En daar hou ik heel erg van. Dus ik heb iets gekozen van. van jou te doen wat een beetje Latin is. En ik heb het natuurlijk nog meer Latin gemaakt.
1: Oh, nice.
3: En een beetje naar mezelf toegetrokken. Dus ik ga doen... Jij weet waarom.
1: Oh.
6: En jij weet waarom. Oh.
1: Nou, ik vind dat heel mooi. Kijk, ik zeg heel eerlijk. Mijn vrouw is dus wel fan van mijn liedjes in de club. Maar die vindt mijn muziek niet heel leuk om te luisteren in de auto en zo. Dus heel vaak moet ik het ook afzetten als ik iets nieuws maak. Laatst was ze boos op mij de hele dag omdat ik het 's ochtends gelijk aanzet. Iets wat ik in de studio had gemaakt. Maar jij weet waarom.
3: Ja.
1: Dat is haar lievelingsnummer.
6: Nou, Vee. Laat maar zien.

0: Ik heb heel veel plezier aan gehad om het naar mezelf toe te trekken. Ik heb zijn tekst eigenlijk redelijk intact gelaten. Ik ben ook heel erg opgelucht.
1: Dat het erop zit?
0: Nou, ik vond deze wel echt wel een uitdaging.
1: Ja?
0: Ja, ja, want het is ook zo sexy, die tekst. En ik dacht,
2: Vee is toch wel echt iconic. Want elke keer opnieuw verrast zij. En dan nu kwam ze met een soort zwoele, beetje vibe-achtig nummer met moves erbij en die gezichtsuitdrukkingen. Dus ja, ik heb echt genoten van Vee.
3: Ik was eigenlijk het meest benieuwd wat Vee ging zingen. Omdat ja, je zou denken dat die twee werelden het meest uit elkaar liggen. Maar uiteindelijk was het eigenlijk helemaal niet zo.
4: Dit was gewoon exact gewoon hoe blijdschap klinkt. Dankjewel.
0: Thanks.
5: Ik had nooit durven dromen dat iemand met zo'n dijk van een stem dat nummer nog eens ging doen. En dat Braziliaanse, Zuid-Amerikaanse wat erin zat. En dan heel erg wel in een soort van classic way. Ja, super vet.
6: We hadden het net al even over Yellow Claw. Jullie zijn in Amerika en daar, ja, daar brak echt de hel los. Er was complete gekte rondom jullie.
4: Ja, dat is heel gek eigenlijk. Dan sta je ineens tussen de grootste sterren van de wereld. Echt letterlijk, nou ja, in Nederland heb je de top 40, in Amerika heb je de Billboard. Nou, ons album kwam gewoon op 1 in de Billboard.
7: Zo,
4: En je staat op elk podium wat je kan voorstellen, hebben we eigenlijk gestaan. Dat is gewoon bizar, dat is gewoon onwerkelijk. Je vliegt in de helikopters naar je show of met private jets. Joh, ik kan je niet vertellen in hoeveel private jets ik heb gezeten. Ik vond het echt normaal na een tijdje.
6: Nou, het is voor sommigen niet voorstelbaar, maar we gaan even kijken naar die gekte van jullie in Amerika.

0: weet niet, ik ben serieus vergeten dat we zijn nu.
1: Ja, dat hoor je vaak, hè?
2: Dit was een bizarre periode. Ik wist heel vaak, ik had geen idee waar ik was. Het was echt, wij deden over de hele wereld 300 shows. En ja, dan ben je gewoon weken weg van huis. Ik was denk ik 3 dagen per maand in Nederland. En verder was ik vooral in Amerika of dan Azië deden we veel. Zuid-Amerika natuurlijk, Australië. Ja, dan word je gewoon geleefd. Dat is helemaal niet te vergelijken met een carrière in Nederland eigenlijk.
1: Nee. En hoe was dat thuis?
2: Ja, dat was thuis eigenlijk gewoon heel lang wel goed. Mijn vrouw, die René, die was toen al in mijn leven. En ja, die stond altijd wel heel erg achter mijn droom. En die wist ook hoe graag ik dit wilde. Dus die was heel supportive. En heel vaak ook als ik naar huis belde, dan waren gewoon ook al onze vrienden en vriendinnen waren gewoon bij mij op de bank. En die waren dan wel aan het chillen. En dan, ja, dan voelde ik me wel ergens wel eenzaam in zo'n hotelkamer. Maar zij stond wel achter mij.
1: Ja, en toch ben je gestopt.
2: Ja, ik ben wel gestopt at some point. Kijk, je droomt hiervan. Je droomt van tussen de wereldsterren en de grootste podia. Als je het dan hebt, dan weet je wat het is. En toen in één keer kwam ik achter van dit is wellicht niet helemaal mijn droom. Want ik had al dat ik... Ik voelde me al die grounded en toen werd mijn zoon geboren. En ja, toen werd het wel pittig. Het heimwee, dat ging echt schuren. En ik weet ook nog dat mijn zoon was geboren. Ik moest eigenlijk na 2 weken alweer op tour. Dat was dan even het gaatje wat we kregen om dat ik dan erbij kon zijn. Nou, ik weer toeren. En ik kom na 18 dagen weer thuis en ik hou mijn zoon vast. En hij begint te huilen. En ik merk gewoon dat hij huilt omdat hij me gewoon niet herkent. En ik ook echt niet wist wat ik deed, weet je wel. En nou ja, je doet het ook voor de toekomst van je kinderen en zo. Dus ik weer daar doorgaan. Een beetje tegen mezelf liegen van dit is goed en dit moet. Ja, op dat moment eigenlijk had ik voor mezelf besloten van... nee, dit is het niet waard. Dus toen heb ik eigenlijk in Pittsburgh... midden in de nacht mijn vrouw opgebeld van... schatje, ik ga ermee stoppen. Ik hou het niet meer vol. Toen zei zij gewoon van ja, luister. Zolang wij elkaar allemaal hebben, is het toch ook gewoon goed. En dat gaf me echt, ja, dat gaf me echt mega veel kracht. Het was een hele moeilijke periode, want ik was echt depressief. Ik was echt, weet je, heimwee kan je echt omvreten. En wat ik deed is, ik zat in hotelkamers. Nou ja, Amerika, daar is ook gewoon wiet. Dus ik blode ook wel heel erg veel mijn gevoel weg. Zo, om het gemis maar ook niet...
1: om het draaglijker te maken.
2: Ja, om het draaglijker te maken. Ik zat echt vast.
1: Het is ook moeilijk om naar te luisteren eigenlijk. Weet je, dat is best wel...
2: Ja?
1: Het komt heel hard binnen.
3: Het contrast ook met zeg maar dat succes, toch? Dat insane succes wat je dan hebt. En inderdaad gewoon dat je gezin mist. En dat toch logisch gezien belangrijker is en zwaarder weegt.
1: Wat ga je voor ons zingen?
3: Ja, volgens mij wat ik ga zingen sluit heel goed aan bij wat je net vertelt. Ik vond het sowieso heel leuk om je beter te leren kennen. Ik heb fijne gesprekken met je gehad aan het zwembad ook. En vandaag ook nog. Yeah. Over je vrouw bijvoorbeeld. En dan voel ik dat je er. Dat er heel veel liefde zit. En dat je heel blij bent met dat leven wat je hebt. Met je gezin en met je vrouw. En dit is een nummer wat daarmee te maken heeft. Ik begreep dat je het bent gaan waarderen na de geboorte van je eerste kind. En dat je ook de kracht van je vrouw nog meer bent gaan zien. This woman's work.
1: Oh, ja toch.
3: Ja, dus ja, ik dacht... Man. En het is ook heel mooi met wat je nu vertelt. Het is echt heel mooi om te zien waar je hart echt ligt. En,
1: Oeh.
3: Ja. Ja.
1: Ja, Maxwell.
3: Ja. Staan? Ik ga.
1: Kom op,

0: Jean-Guy's nummer heeft me heel erg geraakt. Want hij kan dat echt heel erg integer en prachtig soulful uitvoeren.
1: Ik heb zelden zoiets breekbaars gehoord.
2: Echt prachtig. We zijn er helemaal stil van.
3: Ja.
2: Zo klein en toch zo groot.
4: Als deze man gaat staan, dan wordt iedereen gewoon stil.
5: Het was echt kippenvel. Ook omdat hij zo goed voelt. Wat Busy heeft gevoeld dan in dat stukje van zijn leven en veel erkenningen. Allee, dat was gewoon een bijzonder, bijzonder mooi moment. Ja.
3: Ik vind het een heel mooi nummer. Ik vind Max wel een hele goede artiest. En het is heel moeilijk om dit zo goed te doen. En het raakte me echt, weet je. Ja, ik ben mijn vrouw heel erg gaan waarderen. Ik heb haar altijd gewaardeerd, maar ik ben gewoon echt door heel veel moeilijke periodes heen gegaan. En zij heeft altijd het schip varende gehouden. Weet je, en dat ik zou het er niet nadoen, weet je wel. Ik waardeer haar zo erg. En dit nummer diep mij toen daar al aan herinneren. En nu, je brengt me terug naar eigenlijk al die momenten dat ik ook gewoon denk van jeetje, dat je het met me uit hebt gehouden, weet je wel. Mm-hmm. Ik voel heel veel liefde en heel veel pijn tegelijk. Maar het is ja, we zijn heel gelukkig samen. Dus nu zijn die gevoelens, die is die cocktail heel mooi.
6: Ja.
3: Dankjewel. Wauw.
4: Zeg je daarmee dat die cocktail ook soms giftig was?
6: Ja.
4: Vertroebeld?
3: Nou ja, ik ben gewoon af en toe hele moeilijke persoon. Omdat iemand die niet goed in zijn vel zit, iemand die depressief is, is die komt dan ook niet. Dan gaat je hart en je gevoel, of je gevoel en je hersenen of zo, dat gaat niet meer parallel of zo. Dus ik wist wel dat ik van mijn vrouw hield en dat ik ergens nog van mezelf hou of van mijn kinderen. Ja, ik kon daar niet bij, dus ik was gewoon helemaal geen leuk persoon.
4: Hoe ben je daar uitgekomen?
3: Ja, ik ben daar uitgekomen op meerdere manieren. Ik ben natuurlijk gestopt met Yellow Claw. Ja, en ik deed ook gewoon veel blowen om de boel maar te verdoezelen. Ja, daar ben ik me ook mee gestopt. Dat werkte aanzienlijk beter. Ik weet echt nog een ochtend dat ik die joint weggooide en dat ik gewoon dacht van, ik ga er nu wel voor. Ik kies voor het leven en niet voor nog dieper. En toen zat ik in de auto en ik zag ineens kleur. Mm. Dat is echt, het klinkt heel zweverig, maar ik zag letterlijk ineens kleur. Ik had echt van, ik heb gewoon de hele tijd, ik heb gewoon jaren nu even geen kleur gezien of zo. Ja, en zo ben ik eruit gekomen. Het was wel echt een lang proces en daarin heeft mijn vrouw me heel erg bijgestaan. En ook het vertrouwen weer terug in mij. Zij is mij weer gaan vertrouwen, maar ik ook mezelf.
4: Zoe, ik wil even naar jou. Want als je hierna moet, dat zal niet heel makkelijk zijn.
7: Nee. Niet makkelijk, nee.
4: Maar jou kennende heb jij vast iets waar je ook weer in dit geval Busy mee raakt.
2: Ja, ik hoop het wel. Ik heb ook iets gemaakt voor je vrouw. Maar ook over jullie situatie. Omdat ze is blijven staan, ondanks dat je haar weg probeerde te duwen. Bleef ze staan. En mijn lievelingsnummer van jou is dus Till It Hurts.
3: Dus wauw.
2: Ja, een vertaling gemaakt dat ze van hem houdt.
3: Maar dit is Till It Hurts van Yellow Claw.
2: Ja.
3: Oh, wauw.
2: En als kind zong ik het altijd mee. Ik ken het helemaal uit mijn hoofd.
3: Maar je hebt het vertaald naar het Nederlands.
2: Ja.
3: Ja, ik ben mega benieuwd.
2: Ik ook.

0: Dat zijn allemaal blije liedjes. We gaan allemaal swingen vanavond. Maar ik heb me, zeg maar, terwijl de tranen liepen, nog wel ietsje ingehouden.
1: Zij zingt zo recht uit haar hart. En haar hele mimiek, haar zijn, het komt gewoon zo binnen.
2: Een van de mooiste liedjes die ik uit haar mond heb gehoord de afgelopen week. En het raakt haar zelf ook enorm.
3: Ik vind Busy gewoon heel inspirerend. Omdat het natuurlijk heel grappig is ook. Maar ook, hij heeft zoveel liefde. En ook voor zijn vrouw. En dat vind ik heel mooi. Ik heb echt heel erg mijn best gedaan. Mijn ziel en zaligheid erin gegooid. En het kwam aan. En ik moest ook huilen, een beetje. Ik werd een beetje emotioneel. En dat heb ik niet heel snel. Maar ik zag Busy en ik hoorde, ik voelde het. En het was echt heel fijn, ja.
4: Ja, ik vind het ook gewoon wel echt heel fijn dat jullie zo duidelijk maken hoe belangrijk zij is. Zonder mijn ouders was ik er niet, maar zonder mijn vrouw was ik er wellicht nu ook niet meer geweest. Dus het is echt heel mooi.
5: Is zij ook de reden van je uiteindelijke succes in Nederland? Want je bent natuurlijk gestopt met Yellow Claw omdat het niet meer ging. Omdat je ook voor jezelf, voor je gezondheid ook koos. En met behulp van je vrouw natuurlijk uit dat dal gekropen. En dan ga je dus in Nederland ga je solo.
4: Ja.
5: Je wilt het wat rustig aan doen?
4: Nee, we hebben echt lopen strijden in het begin. Want ik heb die keuze gemaakt. Maar mijn ouders, mijn vader, die is gewoon een ondernemer, weet je. Die zei ook altijd van, ja, ik moet gewoon werken, elke dag. Dus ja, hij zegt tegen mij van, je gaat stoppen. Toen zei ik echt tegen mijn vader van, ik beloof je, pa. Ik ga het dan wel laten lukken. Dus voor mij was het gewoon een route die ik zag. En die bewandelde ik gewoon. Ik heb wel echt gewoon als Busy, beginnende Busy, echt dat ik weer in een lege, ik weet nog wel, poppodium in Venlo. Ik weet even niet hoe die heet, maar daar stond ik echt in een hele kleine kledingkamer. En die zaal was ook heel leeg. Er stonden echt, ik lieg niet, 30 mensen. En toen was het contrast met Coachella
5: iets
4: heel groot. Toen dacht ik wel even van, wow, ik heb wel echt een financieel slecht besluit genomen. Nog steeds stond ik erachter, want het was een besluit dat ik met mijn hart heb genomen. Ja. Maar nee, ik had gewoon tunnelvisie. Dus ook dat moment liet mij niet twijfelen of zo. Wel een split second, maar ik dacht meer van, oké, dit is even niet relaxed, maar hier moeten we ook doorheen.
5: Maar toen kwam traag.
4: Toen kwam traag, ja.
5: Ja,
4: ja, ik had die plaat gemaakt met Kraantje Papi. Een maatje van mij, die belt me op, die cameraman, en die zegt van, ik zou een Nike-reclame schieten. Ik heb die camera dit weekend, maar die Nike-reclame gaat niet door. Ik zeg, guys, we gaan naar Madrid. Ik ken daar twee danseressen nog. En ik heb een Airbnb geboekt. En toen zijn we naar Madrid gegaan en met een clip geschoten.
5: Laten we daar even naar kijken.

0: is wel leuk om te weten. Dit is heel vroeg in de ochtend. En deze meiden die werkte in een stripclub.
1: Oh.
0: En die hadden helemaal niet geslapen. Die kwamen gewoon na. Ja.
1: Hé, hey, wat heeft dit dat niet opgebracht, maar qua...
2: Het heeft heel veel opgebracht.
1: Nee, ik bedoelde gewoon overall, wat heeft dit gedaan?
0: Nee, dit is een hele goede investering geweest. Want deze clip was heel goedkoop, want die camera die hadden we gewoon. Dus het waren een paar tickets en die meiden moest ik zwart betalen.
1: Hoeveel mensen hebben hier naar
0: gekeken? Die hier hebben deze clip alleen. Ja, ik weet het niet op het moment. Iets van 500-600 miljoen.
1: Ja,
0: ja,
1: dat is niet normaal, dat is niet traag. Dat is alles boven traag.
0: Nee, dat is heel gek, want dit is eigenlijk wereldwijd een grote hit als ik ooit heb gemaakt met...
1: Met Yellow Claw?
0: Met Yellow Claw, ja.
1: Kun je nagaan, met een Nederlandse plaat.
0: Met een Nederlandstalige plaat, ja.
1: Nou ja, dat brengt mij bij Yves.
3: Oh. Want?
1: Nou ja, jij bent natuurlijk een Nederlandstalig product. Ja, en als je dit dan ziet, als je dit hoort, als je dat hele oeuvre bekijkt... weet je dan meteen, dit past bij mij, of niet?
2: Nou, ik denk niet dat het direct aansluit op wat ik doe. Maar desalniettemin vind ik het wel heel vet. Ik heb ook een liedje gemaakt voor je vrouw. Nee, grapje.
0: Nee, dit is een opslag.
2: Nee, het is wel waar, het heet beneden.
0: Die is ook voor mijn vrouw, hoor.
2: Die is ook voor je vrouw. Nou, dan zing ik dus ook weer een liedje
0: beneden.
2: Voor je vrouw.
0: Nice. Lekker. Ja.
4: Wow. Ja.
1: Waarom beneden?
2: Dat was het enige wat nog over was.
1: Oké. Okay. Nou, ga lekker staan.

0: alles wat hij aanraakt is gezellig en goed. En ja, beneden was gewoon gezellig en goed.
1: Was er wel een beetje bij ook, Yves?
2: Vond je?
1: Een beetje, zei ik toch?
3: Oh. Yves heeft ons allemaal weer aan het dansen gekregen. Was zo'n tof nummer ook.
0: Gewoon lekker een zomerhitje eigenlijk.
4: De muziek die ik maak is ook, denk ik, ook blijdschap en gezelligheid. En dat bracht dit ook heel erg.
5: Het was wel heel leuk met al die stopjes erin. En je zag dat hem zich wel heel hard moest concentreren. Maar het is missie accomplished, hè?
1: Je wilde als klein kind al superster worden. Nou, dat ben je uiteindelijk. Ben je daar trots op? Kun je het toelaten? Of ben je altijd bezig met de volgende stap?
2: Ik vind het leuk. Ik zie het wel een beetje als topsport. Dus ik vind het gewoon alles vet om nieuwe dingen te blijven doen. Maar ik heb wel gewoon nu steeds vaker dat ik rust durf te nemen. En ik durf er af en toe van te genieten van wat er allemaal is. En ook wel een soort van zelfverzekerdheid van...
1: Je durft ervan te genieten?
2: Ja. Want het is als artiest zijn ook wel eng, weet je wel. We moeten altijd wel blijven creëren. Omdat waar wij van leven, dat bestaat in essentie nog niet. Dus elke keer moet je wel iets bedenken wat dan aanslaat. En mensen moeten het ook leuk vinden.
1: Ja. Mannen, jullie zijn als laatste aan de beurt. Ook veel raakvlakken misschien wel, die je hoort. Niet alles natuurlijk, ja. Maar...
5: Wij zijn ook gewoon heel blij dat we Busy echt hebben leren kennen. Deze weken. En dat zo die stoere gasten en al die tattoos en kettingen. En eigenlijk gewoon een hele lieve man en een hele fiere papa. En dat is echt heel mooi dat je dat ook toont en zo. Maar we moeten toch even iets bespreken met jou. Want wij zijn Vlamingen. Ja, sorry, dit is ernstig. Vespa, geen jacca. Witte atti, witte patas. Vottepans, bruine akka. Naar die strand, visa wakka.
2: Ja.
5: Maar we weten het ondertussen, het is ons uitgelegd allemaal.
6: We kunnen weten.
5: Ja. Wel een liedje.
1: Maar het is wel autobiografisch. Laten we eens even kijken naar het origineel van Zin in de Zomer.
5: Oh.

0: Ja, dit is wel een van de meest iconische clips van de afgelopen 10 jaar misschien wel.
1: Ja, Kruintje Papi en ik, wij gaan niet een clip samen doen zonder pruik. Dat is een voornemen van ons wat we een tijdje geleden hebben gedaan.
0: Maar heb je deze al lang?
2: TV-programma.
0: Goed jongens, gaan jullie lekker zingen.
3: Oké. Okay.
4: Yo, busy. Ik heb zin in de zomer, man.
5: Ik heb ook zin in de zomer, man.
4: Ja.
5: Ja, vitamine D.
4: Zin in de zomer! Hey! All right. Here we go.

0: gek. Bijvoorbeeld me naar rechts. Doe een stapje naar voren.
1: Oh, ja.
0: En een stapje terug. Zet je heupen voor me naar links. En je heupen voor me naar rechts.

0: is afgelopen. En ja, Wizzy, ik zou jou willen vragen om... is er voor mij nog eentje over? Ja. Ja, dankjewel. Om te proosten.
1: Laten we even allemaal...
0: Heb je genoten?
1: Ik heb verschrikkelijk genoten. Ik wil jullie allemaal bedanken. Het gaat bij mij tussen twee. Eén is al een keer op geproost, dus ik kies voor Jean-Gu.
0: Yeah. We proosten vandaag op Jean-Gu. En dat betekent dat deze aflevering van Beste Zangers erop zit. Ja, ik heb nu ook zin in de zomer, man. Hij is net voorbij. Maar goed, dit was toch wel een hele bijzondere avond.

0: Jullie weten hoe het zit met Nena natuurlijk, mannen, maar daar gaan we niet over beginnen.
1: Hoe het zit met Nena?
0: Dat ik ooit nog een lekker wodkaartje met haar heb gedronken in Zwitserland, oh, ja, jaren geleden.
1: Ja, ja, maar als we het hebben over bekende vrouwen, Frank, dan moeten we sowieso bij jou zijn. Want jij hebt volgens mij met alle bekende vrouwen wel een keertje een koffie gedronken.
0: En
1: zo.
0: Daarvoor gegeten met Dua Lipa, inderdaad. Ja, maar dat is al zo vaak verteld. Ja,
1: en met Melania Trump heb je ook wel eens, toch?
0: Ja, maar dat mag geen naam hebben. Dat is alleen snappen.
1: Alleen snappen.
0: Ja, ja, ja. Nee,
1: lekker man.
0: Dat klopt. Stadion inmiddels al helemaal vol?
1: Ja hoor, behalve het uitvak, dat is wel leeg. Het stadion verder, de laatste stoeltjes, die worden nu bezet door de mensen. Die komen nu van binnen naar buiten met nog een kop koffie, een glas bier of een colaatje in de hand. In de andere vaak een broodje borst, hebben we al gezien.
0: Ah, lekker.
1: Dus is het nu aan die mensen om even een plekje te zoeken. Aan de overkant zitten ze echt heerlijk in het zonnetje. Heel veel mensen volgens mij ook in een t-shirtje daar te zien, of een polootje, dat kan natuurlijk ook. Dus wat dat betreft zit je aan die kant heel goed.
0: Wij zitten, maar jij zit in je winterjas.
1: Schaduw. Ja. Wij zitten, nou ja, ik heb wel een vestje aan en een trui. dat scheelt denk ik wel een aantal graden, ja.
0: Ja, ja, ja. Ik zie dat Robert Eenhoorn gewoon in zijn kostuum zit. Maar Rigaud heeft een bodywarmertje aangetrokken voor de zekerheid. Jij bent Kranenburg, de man van de statistieken. Jij weet ook wanneer Pek Zwolle voor het laatst heeft gewonnen van Feyenoord.
1: In 2019, toen werd het 3-1. Dat was het debuut van Jaap Stam. Giovanni van Bronckhorst staat toen bij Feyenoord op de bank.
2: Ja, het debuut van Stam bij Pek, hè, voor de duidelijkheid.
1: Ja, ja, ja.
2: Bij zijn Feyenoord debuut won hij niet.
0: Nee,
2: maar ga door.
0: Tegen wie maakte hij zijn debuut als Feyenoord-trainer eigenlijk, Dennis? Weet je dat uit je hoofd?
2: Sparta. Ja, Sparta in de Kuip. En toen ging ik na afloop van die wedstrijd, want het werd 2-2. En toen begonnen we met een licht kritische vraag. Het viel allemaal mee. En zei ja, ja, jullie doen alsof het allemaal maar makkelijk is. Want wij dachten, je bent niet meer bij Pek Zwolle.
0: Nee, precies.
2: Maar we dwalen af.
0: We dwalen af. Ik wil even naar... Ik wil dan even naar Zwolle toe. Want PEC-trainer Henry van der Vecht, die sprak vrijdag met collega's van RTV Oost. Ging natuurlijk uitgebreid over Feyenoord. En ook Van der Vecht keek woensdagavond met veel belangstelling naar die Champions League-wedstrijd tegen Barcelona.
3: Nou, er zal een behoorlijke tegenstander natuurlijk staan. Maar ik vond dat ze niet eens zo heel slecht speelden. En dat ze ook nog wel een bepaald aandeel hadden in, met name in de middenfase van het spel. Dat deed ze best goed. Ze kwamen ook nog een paar keer goed voor de goal. Hadden wel gevaarlijke situaties, maar goed, ze speelden tegen een buitengewoon goed team natuurlijk. En die strafte elk klein minimaal foutje af. En nou zijn we ook een goed team, dus wij kunnen ook foutjes afstraffen. Maar ja, je moet eigenlijk meer kijken naar wat heeft Feyenoord gedaan tot op heden in de Eredivisie. Nou, en daar hebben ze goede resultaten tegen ook wel wedstrijden waar ze wat minder gedaan hebben. Dus daar zitten zeker mogelijkheden ook voor ons.
4: Hoe zit je dan op de bank? Borrelnootje? Want ja, je kunt ook genieten van die goals van Barça. Ik vond namelijk, ja, van de vijf waren er toch 3-4 ja, die je zelden ziet. Die eerste, die kap, man.
3: Ja, ik zei vanochtend, toen hij die kap maakte, schoof ik op de bank bijna weg. Ja. Dus dat was een geweldige actie. Het was echt genieten.
4: Heeft jullie ook het bos in, Rafinha?
3: Mij ook het bos, inderdaad. Maar nee, dat was inderdaad, die goals, super. Maar dat is ook het verschil in kwaliteit dat er is.
4: Waar kun je ze dan wel pakken, hè? Als je even de loep op de competitie legt? Want ja, ik ga dan zondag naar die wedstrijd toe. Gevoelsmatig denk ik dat je best een kans hebt tegen ze.
3: Ja, ja, goed, het complete speelplan zal ik niet neerleggen. Maar het is een ploeg die aanvallend wil spelen, aanvallend wil denken. Het liefst ook volgens mij met twee aanvallende middenvelden speelt. Die natuurlijk vanuit hun flanken veel dreiging heeft. Maar dat betekent als je daar veel aandacht aan geeft, dat je daarachter ook altijd ruimte wil laten. Ze zijn in hun omschakelen naar voren toe supergoed. Maar die jongens die naar voren gaan, moeten ook allemaal weer terug. Als zij de bal verliezen, ja, daar laten elke ploeg wat liggen. En dat doet Feyenoord ook. Dus ja, daar liggen sowieso kansen voor ons.
0: Nou, je hoort het. Zwolle is vol vertrouwen over die wedstrijd tegen Feyenoord. Nou, mooi. We lopen.
2: Ja, dat moet toch ook.
0: Anders, ja, zo is het.
2: Anders hoef je niet te beginnen.
0: Nee, inderdaad. Ander muziekje wordt ingestart. Dat betekent dat de spelers het veld op gaan komen. Feyenoord moest net heel lang wachten op de spelers van Pek Zwolle in de catacomben. Had Luciano Valente uitgebreid de tijd om de scheidsrechter een hele dikke omhelzing te geven. Volgens mij was dat Bos. Als ik hem goed herkende, dat weten jullie beter dan ik. Is het Bos, die fluit?
1: Alex Bos.
0: Ja, precies.
2: Precies, die Jordan.
0: Nee, die speelt niet. En Wouter Bos is wel van Feyenoord, maar die doet ook weinig.
2: Ik weet niet of die het kan belopen, hoor.
0: Ik denk het niet. Ik denk het niet. Want ik denk dat het tijd is om over te geven aan jullie. Heel veel plezier.
2: Dankjewel, Frank. Ik ben een zwommelaar, is het liedje dat ze hier draaien bij de opkomst. Daar kunnen ze verder ook niks aan doen. Feyenoord, dat sinds die nederlaag waar we het er net over hadden in januari 2019... altijd goed heeft gedaan tegen PEC. Alles gewonnen sindsdien, zowel hier als in de Kuip. En ook vandaag behoren de krachtsverschillen zo te zijn dat Feyenoord hier natuurlijk boven komt drijven en 3 punten mee terug naar Rotterdam neemt. Dat moet ook in dit weekend waarin Ajax eerder vandaag al heeft, eerder dit weekend al heeft gewonnen bij Fortuna. AZ morste wel punten. Het zou lekker zijn voor Feyenoord als dat inderdaad gebeurt. Spelers komen het veld op vandaag in het donkere tenue met de oranje tinten, de oranje broeken, de oranje sokken. En voor wie het gemist heeft, Dennis Kranenburg, nog een keer de opstelling van Feyenoord als het jou lukt om boven deze speaker uit te komen.
1: Ik krijg jouw appje binnen, Dennis, dat ik de opstelling gewoon moet geven. Dat is echt helemaal niks van te verstaan als die man hier met die speakers die echt op 5 meter van ons staan ongeveer keihard afgaan. Ernst is de keeper. Achterin Reed, Watanabe, Sint-Juste en Marmol. In middenveld met Targaline, Van Houten en Zegiel. En voorin Hajmoussa, Ferry en Valente. Dat zijn de 11 die gaan spelen namens Feyenoord. De tos is verricht en wordt van kant gewisseld. En dat betekent dat Feyenoord voor ons in ieder geval gaat spelen in de eerste helft van links naar rechts. En dan is het nu Ernst inderdaad die ook denkt van oh ja, dan moeten we even naar de overkant gaan lopen. Dat uitvak is dus zoals gezegd leeg. Heeft te maken met het vuurwerkincident uit bij Cambuur. Na NEC en PEC nam Feyenoord zelf al geen supporters mee. De scheidsrechter van vandaag is Alex Bos. Houdt zijn hand even voor de zon. Zodat hij kan kijken naar de zijkant van het veld. Dat zei het al, Feyenoord in het oranje-grijze tenue. Dat fraaie oranje-grijs. PEC Zwolle natuurlijk in het blauw en wit, zoals we dat kennen van PEC Zwolle. De scheidsrechter kijkt of de keepers er klaar voor zijn. De keeper van PEC Zwolle, luistert naar de naam Jasper Schendelaar, steekt zijn hand omhoog. Die van Feyenoord, Tjarek Ernst, is er ook klaar voor. En dan gaan we beginnen aan deze 26e ontmoeting tussen beide ploegen. De aftrap genomen, PEC Zwolle trapt af, de bal gaat achteruit. En die geven gelijk een lange trap naar voren. Daar gaat Feyenoord de lucht in, neemt Tjarek Alina over. Al levert hij hem ook gelijk weer in.
2: Er wordt door PEC Zwolle net zo snel ook weer naar Feyenoord gekopt. En dan uiteindelijk een poging om Ferry de diepte in te sturen. En hij komt aan de bal, de spits van Feyenoord. Rent daar 4 gever eruit. Dan is er wel bijsluiting van Aartsen. En Olivier Aartsen speelt de bal weg. De verdediger van PEC Zwolle komt die terecht daarbij bij Van Houten. Langs de zijlijn aan de linkerkant. Die gaat terug naar Ernst. Paas dan naar Sint-Juste. Sint-Juste gaat naar de linkerkant, naar Marmol. Het doorcombineren met Valente, een lastige paas. Toch krijgt Valente in tweede instantie de bal richting Ferry. Een overtreding op de middenlijn op de Spaanse spits van Feyenoord. En dus een vrije trap voor de Rotterdammers.
1: Van de middenlijn gaat hij genomen worden. Die overtreding op Nacho Ferry. Dus het Sint-Juste die hem kort neemt naar Targaline. En daardoor terugkrijgt en opent naar de rechterkant. Naar Watanabe, vlak voor de middenlijn. Watanabe die vooruit gaat naar Hajmoussa. Strak ingespeeld. Goede controle bij Hajmoussa. Die achteruit moet. Dan dwars door het midden gaat naar de linkerkant. Die heeft gezien dat Marmol daar vrij staat. En via Targaline wordt Valente bereikt. Halverwege de helft van PEC Zwolle aan de linkerkant. Targaline met Valente. Goed gevoetbald. Dit goed gelopen ook door Valente. Bal breed leggen. Leg maar klaar. Inlopen en schieten op de paal. Het is Reed die de bal op de paal schiet. Na een vlotlopende aanval van Feyenoord over die linkerkant. Maar de aanval gaat door met Hajmoussa. Die moet hem dan sneller terugleggen op Zegiel. Doet dat niet. Sissoko zit ertussen. Maar het eerste gevaar na 1,5 minuut van Feyenoord komt van Reed en belandt op de paal.
2: Ja, het gevaar. Het had bijna 1-0 voor Feyenoord gestaan na 1,5 minuut. Reed die hem binnen schuift. Een paar meerdere gegadigden. Feyenoord speelde dit goed uit. Maar het doelpunt dus niet. Maar Feyenoord gaat proberen dat alsnog vroeg te forceren. Want Targaline erovert de bal op de helft van PEC. Dan de combinatie, de 1-2 met Valente. Targaline in het 16 meter gebied. Marmol is daar nu ook. Krijgt de bal terug naar Valente. Die kan gaan schieten. En schiet er maar net naast. Wat een start van Feyenoord, zeg hier. Wervelend. Reed op de paal. Valente net naast. 2 dotten van kansen. Maar door Feyenoord zelfs al voor had moeten staan. Hier in Zwolle. Na 2 minuten nog 0-0. En daar heeft PEC niks over te klagen.
1: Schendela die al lange trap naar voren gaat geven. Die keeper die bezig is aan zijn vijfde seizoen hier bij PEC. Stuurt iedereen richting de helft van Feyenoord om een lange trap te gaan geven. Daar gaat Sint-Juste de lucht in. Die gaat het kopduel winnen. Kopt hem vooruit. Valente erachteraan. Die is daar niet op tijd bij. Bal wordt vooruit gespeeld door Aartsen. Ook weer ingeleverd. Komt dan bij Van Houten. Hij terug naar Watanabe. En zo is het Feyenoord dat snel de bal weer terug heeft in deze beginfase van de wedstrijd. Met gelijk al twee kansen. Reed op de paal. Valente net voorlangs. En zo is het Feyenoord dat gelijk probeert hier zaken te doen op bezoek bij PEC Zwolle. Watanabe achteruit naar de keeper. Naar Tjarik Ernst in zijn eigen 16 meter gebied. Geeft hem dan mee aan Sint-Juste. Gaat Feyenoord het via die linkerkant weer proberen. Als daar Marmol wordt ingespeeld. Valente wil de diepte in. Die krijgt hem dan ook. Goed gelopen ook weer door Valente. Die daar goed de ruimte had gezien. Kapt hem dan terug naar zijn rechter. Moet dan door het midden. Dat doet hij goed. Naar Van Houten. Van Houten naar Targaline. Op zijn naar Zegiel. Keurig driehoekje gemaakt door die middenvelders van Feyenoord. Als Valente erbij betrokken wordt. Naar Zegiel dan. Rand van de 16. Handige voetbeweging. Geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Gaat het spel door. Feyenoord gelijk met heel veel druk op de 16 meterlijn van PEC Zwolle. Daar wordt echt Sommer flink in de problemen gebracht. Voorlopig speelt hij hem vooruit. Dan wordt er een ingooi aan Feyenoord gegeven. Na dat goede, drukkende werk. Na het balverlies van Feyenoord in die aanval. Feyenoord komt goed uit de startblokken. Op bezoek bij PEC Zwolle.
2: Feyenoord zeer gretig inderdaad. Raakt al een keer de paal. En wil hier al vroeg de score openbreken. Dat zie je aan alles. Er gaat een verre inworp komen. Vanaf de linkerkant van Mika Marmol. Bal hoog richting Ferry. PEC Zwolle kopt hem weg. Misschien kan Hartswoester daarbij. Nee, bal weggewerkt door PEC. Valente brengt hem in. PEC kan hem opnieuw wegwerken. Maar Feyenoord neemt direct weer snel over. Want de Feyenoord snel die bal is terug. Nu is het Zegiel waar de bal bij terecht kwam die PEC Zwolle wegspeelde. In de middencirkel zit Targaline. Die gaat het spel naar de linkerkant verleggen. Gaat hij naar Valente. Targaline dan weer. Legt hem weer klaar voor Valente. Sierlijk ook hoe Feyenoord die aanvallen opbouwt af en toe. De bal met de hak klaarleggen en dergelijke. Watanabe dan naar Zegiel. Van Houten, die gaat richting het 16 meter gebied. Er is geen contact. Als die naar de grond gaat, zegt scheidsrechter Bos. Dan blokt Targaline een bal die naar voren werd gespeeld door PEC. Kan Feyenoord weer direct de aanval zoeken. Nu met Riet, die ontdoet zich van één tegenstander. Speelt hem dan naar Hartsmoussa. Hartsmoussa weer terug naar Riet. Dit is goed gespeeld. Zivaro Riet kapt hem terug. Nou met links.
1: Weer op de paal.
2: Nu op de andere. Hij schuift een bal met rechts op de paal. Rechts van hem. En nu krult hij hem met links op de paal. Links van hem. Riet, twee keer heel dicht bij een goal, maar twee keer op de paal.
1: Wat een heerlijke bal ook van Hartsmoussa, zegt. Die steekpaas tussendoor die aankwam bij Riet, die hem goed terugkapt en vervolgens op de andere paal schiet. Kijkt dan hier naar de tribune, ziet dat daar bekende van hem zitten. Steekt zijn handen de lucht in en zegt van ja, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Vijf minuten onderweg en ik heb al twee keer op de paal geschoten. Zowel de linker als de rechter. Geen overtreding gemaakt door Feyenoord. Gaat het spel hier verder, zal deze ingooi naar Feyenoord gaan. Of wil PEC Zwolle de bal wel opeisen. Maar er ligt er eentje op de grond van PEC Zwolle. En we hebben er even gekeken hoe het met Dylan en Bayo gaat. Nou, de speler van FC Dordrecht. Die wordt overeind geholpen. Uiteindelijk door de scheidsrechter weer de wei ingestuurd. Zegt ook van nou, het gaat allemaal wel. Hup, lekker rennen. Dan gaan we weer verder. Als de ingooi genomen wordt, Marmol achteruit. Daar Sint-Juste. Die heeft daar alle tijd van de wereld. Als Hartsmoussa zegt, ja, ik wil best wel die diepte in. Kom maar op. Maar hij doet het uiteindelijk niet. Gaat naar Marmol aan die linkerkant. Die dan op kan lopen. Valente onder andere in de buurt. Ook Ferry. Dan uiteindelijk een geweldige opening van de Spaanse back van Feyenoord. Naar Hartsmoussa, die hem goed aanneemt. Twee man tegenover zich. Speelt het dan zelf over de zijlijn heen. Dacht ik toch hoor. De grensrechter staat er vlakbij. Maar die geeft hem aan Feyenoord. Hartsmoussa klaagt niet. Dus gaat de ingooi naar Feyenoord. En die wordt slim gegooid richting Hartsmoussa. Lijkt me wat moeilijk en over de achterlijn heen te gaan. Ja, dit is zonde. Hadden ze beter iets meer tijd kunnen nemen om daar iets meer uit te halen. Doeltrap voor Feyenoord. Of voor PEC.
2: Ja, Riet gooit de bal weliswaar slim naar de plek waar Hartsmoussa heen liep. Maar ook iets te hoog. Waardoor het niet meer mogelijk was om die bal ook binnen te houden. Feyenoord wel uitstekend begonnen aan deze wedstrijd hoor. Bij PEC. We zitten in de zevende minuut. 0-0. Feyenoord zet weer hoog druk. Maar nu onreglementeer. Nacho Ferry maakt een overtreding. Dus krijgt PEC een vrije trap. Net buiten het eigen 16 meter gebied. Feyenoord raakte al twee keer de paal. Had hier zeker al voor kunnen staan. PEC Zwolle heeft het erg moeilijk met het hoge druk zetten van Feyenoord. Dat gaat nu ook weer gebeuren. Want de vrije trap gaat terug naar Schendelaar. Die speelt een van de middenvelders in. Krijgt de bal dan weer terug. Kaatst. Van Houten loopt door naar de keeper. Die blijft wel rustig. Schendelaar nu met de bal richting zijn linker. En trapt de bal richting de middencirkel. Wat daarna bewint daar een kopduel. Zo is Feyenoord weer in balbezit gekomen. Marmol en Valente. De bal gaat naar Jeremiah Sint-Juste. temporiseren bij Feyenoord. Paas naar Watanabe. Via Ernst gaat de bal naar Riet. Hij raakte dus twee keer de paal en kan nu meters maken. Kan richting die middenlijn gaan. Is nog op de eigen helft. Lex Volle, ook met een aantal mensen nu op de helft van Feyenoord. Dus de Rotterdammers houden die bal nog even op de eigen helft. Met Sint-Juste. Sint-Juste gaat lopen richting de linkerkant van het veld. Steekt nu de middenlijn over. Speelt hem naar Watanabe. Watanabe dan naar Riet. Langdurig balbezit voor Feyenoord. Dat er doorheen combineert nu. Prachtig. De kaats van Targaline naar Zegiel. Zegiel naar Valente. Die legt hem klaar. Misschien net iets te ver voor Marmol. Want die gaat het kunnen belopen. Moet nu de voorzet geven. Daar komt die bal naar Harts Moussa. Aannemen en uithalen. Harts Moussa. Hij schiet ernaast. Weer een goede aanval van Feyenoord. Net niet helemaal hoe het bedoeld was. Maar het leidt wel weer tot een grote kans hoor.
1: Het gaat dan ook door Valente door die bal de diepte in te sturen. Want hij wist dat Marmol daar ook mee was gekomen aan die kant. Het is jammer dat Harts Moussa hem net niet lekker raakt nadat hij die voorzet eerst aannam. En daarna op het doel schoot. Waardoor uiteindelijk deze bal naast gaat. Veldt wel om de bal. Marmol krijgt zijn voeten tegen, maar levert hem wel in rond de middenlijn. Als dan de paas naar voren gegeven wordt door Fichtinger, komt hij niet aan bij een ploeggenoot. Gaat Ernst eruit komen. En die trapt de bal dan naar voren. Bijna vanaf de achterlijn buiten zijn eigen 16 is het Ferry die erachteraan gaat. Kopt hem dan omhoog en over de zijlijn heen. Kon er ook niet zo heel veel mee doen hoor. Zo'n lastige stuiter ook in voor Nacho Ferry. Daardoor de ingooi voor Damien van der Haar. Die gaat gooien aan de linkerkant van Pek Zwolle. Na exact 9 minuten. Aantal spelers in de buurt. Hij gooit hem richting Watanabe. Die kopt hem vooruit. Weer terug naar Van der Haar. Wipt hem naar voren. Daar zit Zegiel ertussen. Die daar meegeeft aan Tagaline. En hem vervolgens weer terugkrijgt. Dan naar Valente aan de linkerkant. Die echt heel veel kan lopen aan die linkerkant. Steeds een soort vrije rol ook krijgt Valente. Heerlijk voetbalt aan die linkerkant. Nu ook de bal weer overneemt. Omdat hij daar toch stond. En dacht, nou ja, als we hem kwijtraken, dan sta ik er altijd nog. Neemt hem ook over. Goed gedaan door Valente. Draait open naar Zegiel. Weer terug naar Valente. Het hakje daar. Het lijkt wel goed FIFA mooi. Waar we naar kijken. Dan aan de rechterkant naar Harts Moussa. Neemt hem aan. Met zijn linker geeft hij een voorkom bij de tweede paal terecht. Dan is het daar misschien wel een schot dat kan komen. En de goal van Ferry. Schiet hem binnen. Na die bal van Marmol komt op de borst terecht. Pek Zwolle protesteert. Maar Ferry heeft zijn eerste treffer te pakken in het shirt van Feyenoord. Na 10 minuten voetballen wordt de bal door Marmol voorgeschoten. En Ferry loopt hem binnen. En Feyenoord op 1-0.
2: Bij PEC protesteren ze. Volgens mij claimen ze dat er een handsbal in de aanvalsopzet is. De bal die naar de linkerkant gaat op weg is naar Marmol die hem dan weer voorttrekt. Uiteindelijk Ferry dus die hem binnentikt. Zijn eerste voor Feyenoord. Bij PEC vragen ze zich af of hij wel gaat blijven staan. Scheidsrechter Bos is best gedecideerd. Wuift meteen die protesten weg. We krijgen hier op het scherm ook de herhaling van dit doelpunt te zien. Een scherm groot in dit stadion. Dan zien we ook die aanvalsopzet nog.
1: Waanzinnige aanval.
2: Met de hakjes en dergelijke.
1: We gaan kijken.
2: De scheidsrechter wordt naar de kant geroepen of er inderdaad hens is geconstateerd. En ik denk, daarom bleef ik ook al stil bij dat doelpunt. En ik dacht dat toen ook te zien. Ik was niet helemaal zeker van mijn zaak. Ik ben er bang voor dat dit wel gaat kloppen. Mijn gevoel zei dat er inderdaad hens was. Het VAR-signaal wordt gemaakt en hij wordt afgekeurd, inderdaad. Ja. Het eerste doelpunt van Nacho Ferry gaat niet door. Dat is al in een aantal dagen tijd zijn derde doelpunt dat wordt afgekeurd. Ja. Ja, hij maakte de twee in Barcelona. Die ene met die teen van Zegiel, weet je, die teenlengte buitenspel. Die andere was wel volkomen terecht. En deze blijkt uit de beelden. Het zou vast inderdaad dan ook kloppen. Maar wel jammer, want het was echt een geweldige aanval van Feyenoord. Met hakjes, met één keer raken. En ja, dat had een beter lot verdiend. Maar hij staat dus niet. Het is 0-0. En dus zal Feyenoord opnieuw moeten zorgen en zo door moeten blijven gaan. Om alsnog wel op voorsprong te komen hier. Want zo zijn de verhoudingen wel. Feyenoord veel sterker, veel beter. Het is af en toe bij te likkenbaarden wat we hebben gezien in de eerste 12 minuten. Met een verre inworp kan Ferry nu alsnog misschien doorlopen. Die loopt opeens weg bij die verdediging. Nacho Ferry! En hij stuit op de keeper. Oh. Deze moet hij wel binnen schieten hoor, Den.
1: Ja, ik vind het wel een hele moeilijke hoek hoor. Om hem daar binnen te schieten met de druk van de verdediger er ook bij. Dus ik vind dat dit wel echt een hele lastig is om hem zo binnen te schieten. De aanval leek verder te gaan. Maar gaat dan over de zijlijn heen. En is het een ingooi voor Pek Zwolle. Gegooid wordt aan de rechterkant. Aartsen doet dat, gooit hem op het hoofd van Van Houten. Die kan achteruit koppen. Wat daarna beneemt over en gaat terug naar Ernst. 13 minuten onderweg. dat er vlaggen omhoog worden gehouden. Een spandoek met meerdere lege vakken door één voorval uit supporters horen bij het voetbal. Dat staat bij de supporters van PEC op die spandoeken, terwijl de aanval van Feyenoord ingezet wordt. De voorzet daar dan wordt gegeven door Hajj Moussa. Die had nu eigenlijk ietsje langer moeten wachten. Als die bal dan aan alles en iedereen voorbij gaat, gaat Valente erachteraan. Aartsen houdt hem binnen, werkt hem ook vooruit. Daar lijkt PEC hem weer in te gaan leveren. Overtreding. Nou, ik vond dit wel heel lichtjes hoor. Marmol wordt teruggefloten na een overtreding op Mbayo. Het is een vrije trap voor PEC.
2: Feyenoord speelt goed in het eerste kwartier in Zwolle. Had al op voorsprong kunnen staan. Maakte één doelpunt, werd er afgekeurd. Twee keer de paal geraakt. Maar dit gaat PEC niet volhouden. Als Feyenoord het lukt om dit vol te houden. De vrije trap wordt genomen door de thuisploeg. Het is meteen weer inleveren bij Marmol. Een wat wilde trap om de bal nog binnen te houden bij de zijlijn. Misschien komt hij nog bij Hajj Moussa. Op weg gekopt door PEC. Dan door Zegio opnieuw gekopt. Richting de middencirkel gaat hij dan naar Sissoko. Die de bal kan controleren. Maar dan zit Targaline daar bovenop. Pakt die bal inderdaad goed af. Valente raakt hem bijna kwijt. Toch krijgt hij hem nog bij Marmol. Paas terug naar Valente. Die kon daar niet zoveel meer mee. PEC speelt de bal terug naar de keeper. Dan wordt hier flink teruggezet door Targaline. En pas op het allerlaatste moment hebben ze bij PEC Zwolle hebben ze dat ook door met Sommer. Uiteindelijk leidt het toch tot balverlies. Wordt de bal ingespeeld naar Targaline. Die legt hem slecht klaar voor Valente. Dat is jammer, maar Feyenoord gaat alsnog komen. Want Feyenoord heeft steeds die bal echt binnen luttele seconden weer terug.
1: Je kunt de thuisschroeven aandraaien, maar je kunt ze ook gewoon helemaal bij de strot pakken. En terugdringen naar het eigen doel. Dat is wat Feyenoord al een klein kwartiertje aan het doen is. Alleen nog geen doelpunten. Eén afgekeurd, twee keer de paal inmiddels geraakt. Maar Feyenoord voetbalt een heerlijke zondagmiddag hier in Zwolle. Als Hajj Moussa een actie moet gaan maken, wordt daar achtervolgd door Sissoko. Dan vooruit, bal wordt neergelegd voor Van Houten. Dan naar Valente, naar de linkerkant naar Marmol. Die hem dan voor wil geven, schiet hem tegen Aerts aan. Moet er dan achteraan om hem weer op te halen. Marmol die dan buitenom wil. En Mbayo die er achteraan gaat. Maar nog altijd Marmol die daar flink duelleert met Mbayo. Uiteindelijk ook een overtreding maakt. Het is een vrije trap voor PEC Zwolle. Die genomen gaat worden bij de cornervlag. Dus is het een vrije trap voor PEC.
2: In de buurt van de cornervlag gaat Jasper Schendelaar de bal nemen. De keeper die bij Sparta op de lijst stond. Hè. Toen werd hij hier opeens weer eerste keeper. En ging dat niet door. En ik begrijp Sparta wel daarin. Want het is een prima doelman. Van PEC Zwolle, dus nog steeds. Die de bal nu naar voren trapt. Watanabe kopt hem. De bal vliegt over Ferry heen. Komt hij weer bij Jasper Schendelaar terecht. En na een kwartier met een 0-0 stand geeft hij de paas aan Nick Viergever. Nou, het Spartaan speelt de bal opzij. Krijgt hem dan weer terug. Viergever met de bal naar Tobias Sommer. PEC houdt hem even achterin. Nick Viergever schuift hem naar links. Het is een moeilijke bal voor Sissoko in ieder geval. Die controleert hem maar net langs de zijlijn. Heeft hem net binnen kunnen houden. En dus kan PEC doorgaan met de opbouw. Ze komen zelfs een keer onder de druk van Feyenoord even uit. Maar het is er daarna een sliding als Valente wordt omspeeld van Van Houten. Want die moet er nou ook nog voorbij. En als PEC met wat spelers naar voren onderweg is, kan Feyenoord nu opeens snel toestaan. Met Valente. Die gaat eerst nog lopen met de bal. Dan Zegio terug naar Targaline. En Targaline naar Watanabe.
1: Watanabe gaat naar de rechterkant naar Hajj Moussa. Krijgt gelijk een tegenstander tegenover zich. En zal een actie moeten maken. Reed staat er ook vlakbij. Die zou aangespeeld kunnen worden. Dat heeft Hajj Moussa gezien. Reed even achteruit naar Targaline. Breed naar Sint-Juste. Een meter of vijf over de middenlijn. Als Sint-Juste in het midden van het veld staat. En dan vooruit gaat naar Valente. Bal naar de linkerkant, naar Marmol. Dan loopt Valente gelijk door. Komt tegenover Aartsen te staan. Dan gaat hij er een corner aan overhouden. Omdat die bal als laatste werd geraakt door Olivier Aartsen. De eerste corner van deze wedstrijd. Gaat genomen worden door Feyenoord. En het gebeurt vanaf de linkerkant. Als Van Houten zich gaat melden om die hoekschop zo meteen te nemen. Dat is het weer minuut 17 van deze wedstrijd. Feyenoord oppermachtig. Nu alleen nog proberen dat ook op te zetten in het doelpunt. Dat dat uiteindelijk wel telt. Dat die van Ferry werd afgekeurd vanwege een handsbal vlak daarvoor van Marmol. Reed die al twee keer de paal raakte in vijf minuten. De linker en de rechter. Tot zijn eigen frustratie. De hoekschop genomen gaat worden door Van Houten. Draait hem in richting de 5-meterlijn. Watanabe kan er niet bij. Bal blijft daar dan hangen. En in tweede instantie neemt Feyenoord weer over met Targaline.
2: Die kan misschien gaan uithalen, maar combineert door. Watanabe naar Ferry. Het schot van richting veranderd. En nu valt hij binnen. En deze gaat toch eindelijk wel tellen voor Nacho Ferry. Zag de laatste drie goals afgekeurd worden. Twee in Barcelona, eentje hier. Maar deze gaat tellen. Het schot van richting veranderd. Maar het schot was
5: zelf ook al tussen de palen geweest. Dus dat van richting veranderen gaat er niet toe leiden dat hij opeens op iemand anders zijn naam komt. Het is echt zijn eerste Feyenoord-treffer. Nacho Ferri na een hoekschop van Feyenoord, waarbij Sint Justen naar de grond werd gewerkt. Het spel ging verder naar het uitverdedigen. Tangaline kon misschien al schieten, maar liet dat over aan Nacho Ferri, die hem via een opponent binnen ziet vallen. 0-1.
6: Doelpuntenmaker, de speler met nummer 19, Nacho Ferri.
5: Dat zeg ik.
1: Spieker net zo enthousiast als wij. Als die aftrap weer is genomen. Schendela met een lange trap naar voren. Probeert de mannen daar te bereiken. Daar zit Feyenoord weer tussen. Sint Juste kopt vooruit. Wordt overgenomen dan door Vichtinger. In tweede instantie nog een keer die Vichtinger. Dan is het uiteindelijk daar het voetballen van Pek Zwolle. Dat misschien wel tot een kans gelijk gaat leiden. Dat zou toch wel teleurstellend zijn als je hem gelijk weer kwijtraakt. Die voorsprong. Het schot op doel daar van Sommer. Nadat de bal breed werd gelegd door Kostons. Maar uiteindelijk gaat die bal hoog over het doel heen van Tjark Ernst. In de doeltrap kan nemen. Samen met de Sint Juste. Twee ballen inmiddels in het veld. Als Ernst de bal kort inspeelt naar Watanabe. En Watanabe die dan naar de rechterkant toe gaat, naar Reed. Reed dan de bal vooruit speelt. Kan gekopt worden door Pek Zwolle. Daar zit Feyenoord ook gelijk wel weer bovenop. Als het uiteindelijk de bal is die over wordt genomen. Een Reed die dan teruggaat naar Sint Justa. Aan de linkerkant Marbel die bereikt wordt. Tangaline zegt, kijk eens hier in het midden van de ruimte daar ligt. Ik loop al tussen de linies. Goed gedaan. Niet gezien door Marbel. Maar uiteindelijk gaat Feyenoord via Reed wel naar de rechterkant. Komt de bal terecht bij Zegio. Achteruit naar Watanabe. Een beetje druk van Sissoko. Watanabe raakt er niet van in paniek. Dus kan Feyenoord de bal weer naar de linkerkant verplaatsen. Als Valente aangespeeld wordt. Terug naar Marbel. Terug naar Valente. In één keer naar voren. Naar Tangaline. En de bal laten vallen voor Valente. Het loopt echt heel erg lekker bij Feyenoord. Dat echt heel makkelijk hier door die verdediging steeds heen gaat. Daar heeft Hajj Moussa een beetje ruzie met de bal. Maar krijgt hem alsnog onder controle. Snel die vriendschap weer gesloten tussen die twee. Als de voorzet niet aankomt, Pek uitverdedigd. Maar je raadt het al, Feyenoord neemt weer over.
5: Feyenoord haalt echt een hoog niveau in hoe die aanvalsopzetten zijn hoor. Er zitten echt mooie dingen steeds bij. En je ziet het vertrouwen toenemen bij de Rotterdammers die nu over de linkerkant doorkomen. Marmol die de voorzet wil geven op zoek naar Ferri. Pek trapt hem weg, maar levert in bij Valente. Die gaat hem gevoelig weer het 16 meter gebied intrappen. Bal is alleen net te hoog. Nou, daar kan Pek Zwolle uitverdedigen. En dan plukt Marmol die bal weer uit de lucht. Hoeft hij weer een tegenstander af. Het is dan altijd makkelijk om te zeggen, ja, je speelt ook tegen een mindere ploeg. Maar Feyenoord haalt zelf echt gewoon een hoog niveau hoor. In deze eerste 20 minuten in Zwolle. Een diepe bal van Ernst richting Ferri. Die kan hem wel verlengen met de kruin. Maar krijgt hem niet meer bij Hajj Moussa. En Damian van der Haar heeft de bal daar aan de linkerkant in zijn bezit. Gaat terug naar Schendelaar. Inspeelpaas naar Sommer. Weer terug naar Schendelaar. Dan ziet hij Tangaline op zich achterkomen. Gaat Nacho Ferri ook door. En dan schelt Gravis daar. Schendelaar even de huid vol van hoe kan je mij nou aanspelen met een man in de rug. Maar ja, Schendelaar werd zelf ook onder druk gezet. Het druk zetten van Feyenoord gaat tot aan de keeper van Pek aan toe. En dan, dan weten ze het gewoon even niet meer. Met een inworp voor de thuisploeg. Die is genomen. Wordt gekopt. Alweer in de voeten van Nacho Ferri. Feyenoord profiteert optimaal van de slordigheden van Pek nu ook. Zegio die de bal daarna heeft gekregen van Houten. Het is weer allemaal één keer raken. Bal aan de linkerkant bij Valente. Terug naar Van Houten. Misschien ruimte om te schieten voor Zegio. Nog één kapbeweging. En dan verplaatst hij hem door richting Jiviro Reed. Die hem afspeelt naar Hajj Moussa.
1: Het hakje van Zegio komt niet aan. Van Houten er gelijk bovenop. Valente dan rond de 16. Valente, bal aangeraakt. Valt hij erin? Nee, net naast. Bijna een vergelijkbaar doelpunt als bij Nacho Ferri. Bal aangeraakt, van richting veranderd. Maar gaat deze keer naast het doel van Pek Zwolle. Levert een corner op voor Feyenoord.
5: Ja, vorige was zo bovenop, hè, Den?
1: Ja, Feyenoord
5: van Houten hier weer op 20 meter bij de goal.
1: Ja, Feyenoord zet heel hoog druk. Ik heb ook goed gekeken naar hoe dat van de week ging toen Feyenoord uitspeelde bij Barcelona. En dat nu eigenlijk zelf toepast bij Pek Zwolle. Door heel hoog druk te zetten. En proberen de tegenstander niet van de eigen helft af te laten komen. Maar geen rust te gunnen. Korte corner is het Hajj Moussa naar Zegio. Hajj Moussa loopt dan door. Hajj Moussa met een schijnbeweging gaat de 16 in. Puntje van de 16. Dan de Tangaline terug naar Hajj Moussa. Uithalen zou dan eigenlijk moeten. Het is daar heel druk. Hajj Moussa met een wippetje naar de tweede paal. Kan daar geschoten worden door Sint Justen misschien? Nee. Wil hem dan aannemen als Watanabe zijn hoofd intrekt. Om daar niet aan te raken voor Sint Juste. Levert een fluitconcert op, zelfs vanaf de tribunes hier. Van de mensen van de Pek Zwolle.
5: Nou, ook dit zag er gewoon weer goed uit. Hartz Boussa is dan wel zo'n speler die hem niet keihard blind maar voortrapt. Maar gewoon gevoelig met een wippetje dan bij de tweede paal probeert te leggen. Omdat hij weet dat daar dan de ruimte nog ligt in dat drukke 16 meter gebied.
2: Hij biedt nog wel zijn excuses aan, hè, Targelino. Want eigenlijk was hij ideaal om meteen met rechts uit te halen. En ging hij de actie maken. Ja. Hij kon ook direct schieten.
5: Dit zegt heel veel, hè, dat PEC Zwolle de bal maar naar voren rost. Om daar de bal weer in te leveren bij Feyenoord. Bij de keeper in dit geval. Terwijl je ook weet dat ze er niet van afkomen. Dat ze hem dan liever maar naar voren trappen om eventjes naar voren te kunnen en een blaasje te pakken, dan dat ze achterin op de eigen helft blijven lopen.
2: Dat komt omdat Feyenoord hartstikke goed speelt hier in Zwolle na 23 minuten. 0-1. PEC krijgt amper tijd om aan de bal te zijn. Feyenoord zit er heel de tijd bovenop en komt er af en toe voetballend echt prachtig doorheen. Nu ook weer met Valente vanuit de as naar Zegio, naar Hartz Moussa. Bal overheen naar Riet, naar Ferry. Wat een geweldige goal. Wat een geweldige goal.
5: Een geweldige aanval.
2: Nacho Ferry achter zijn standbeen langs loopt hij hem binnen. Het begint vanuit de as van het veld. Een aanval van links achterin en vanuit de as Valente die hem meegeeft op Zegio. Dan komt Riet er overheen als Hartz Moussa de bal heeft. Het voorgeven, Ferry het binnenlopen. Wat een geweldige goal van Feyenoord hier in Zwolle. Echt een teamgoal die ook nog eens op hele mooie artistieke wijze wordt afgemaakt door Ferry. De 0-2 in Zwolle is om in te lijsten. Ze zijn hier in Zwolle iets minder enthousiast dan wij wel ermee. De doodse stilte daarna.
5: Ik kreeg een app van een maatje van mij. Die vroeg voor de wedstrijd, wat gaat het worden? Ik zei 0-3 en Ferry gaat sowieso scoren. Die zei die app nu, had je dat niet eerder kunnen zeggen voor mijn toto. Terwijl PEC Zwolle weer af gaat trappen, zijn we 24 minuten onderweg. Hier in het...
2: Voetballen roepen ze, maar dat
5: gebeurt
2: toch
5: ook?
2: Best wel.
5: Ja, er wordt hartstikke goed gevoetbald. Alleen niet door de ploeg, maar de supporters die dit roepen dan voor zijn. Vanuit die kant begrijp ik het wel, maar dat ligt niet per se aan PEC Zwolle. Het ligt gewoon aan Feyenoord dat een heel hoog niveau haalt in deze wedstrijd. Met die 0-2 tussenstand. Twee goals van Nacho Ferry, die los is, zijn doelpuntenrekening geopend heeft. Gaat Marmol erachteraan om de bal binnen te houden. Komt er nu achter dat dat niet lukt. Gaat over de zijlijn heen. En dus is het een ingooi voor Feyenoord. Tegenstander PEC Zwolle. Zo moet ik dat natuurlijk zeggen. Hoe fijn is tegenstander PEC Zwolle is de ingooi. Als de ingooi achteruit gaat, komt hij terecht bij Schendelaar. Die dan vooruit speelt naar Sommer. Breed dan naar de rechterkant. Daar is het Graves. Die ook weer inlevert. PEC Zwolle wil heel graag dat Feyenoord er nog veel meer gaat maken. Wat dat betreft is Graves dan ook zo sympathiek om de bal in te leveren. Feyenoord wil dan gelijk ook de aanval in gaan zetten met Hartz Moussa aan de rechterkant. Meerdere spelers in de voorwaartse beweging. Hartz Moussa buitenom. Die gaat voorbij Sissoko. Kapt hem dan terug. Houdt er een corner aan over.
2: En die gaat hij zelf nemen, denk ik, vanaf de rechterkant van het veld. Is het de tweede hoekschop of de derde van Feyenoord? De derde, ja. Hartz Moussa krijgt de bal daar. Er lag er ook eentje op een pion, maar met deze bal liep het allemaal wel lekker. De bal die net in het spel was, dus wil Moussa graag die bal ook weer hebben voor deze corner. Hij gaat kort naar Zegiel. Dat was er net ook het geval. Geeft Zegiel weer terug aan Hartz Moussa. Dezelfde variant. Nu naar Targaline die hem voorgeeft. Ferry, die kopt hem naast. Krijgt hem net niet te lekker, net iets te hoog op zijn hoofd. Anders had hij een onvervalste hat-trick gemaakt. Eerst 3 afgekeurd en daarna 3 die tellen. Dat is maar voor die waarvoor die aan het spelen is. En Feyenoord ook, want Feyenoord wilde nog meer maken dan de 2 die het al heeft gemaakt. Doeltrap van PEC, kort genomen. Daarna diep getrapt. Sissoko, die aan de bal komt. Met Riet daar in de buurt. Dus het Van der Haar, die de bal hoog naar voren speelt. Kostons, die de bal meekrijgt. Marmol zit er dan tussen, maar de bal komt aan de linkerkant nog wel bij Sommer terecht. Voorzet van Sommer. En het wegwerken van Sint-Juste. Die denk ik niet helemaal zeker van zijn zaken zijn. Hem volgens mij bewust over de achterlijn speelt de vraag.
5: En dat hij hem gewoon verkeerd raakt. Dat gebeurde daarvoor bij Targaline ook. Die leverde de bal onbewust in. Waardoor deze aanval ineens tot stand kwam van PEC Zwolle. En ik had het gevoel dat Sint-Juste hem gewoon weg wilde schieten, maar de bal verkeerd raakt. Daardoor is het nu een corner voor PEC. De eerste keer dat ze een beetje richting dat doel van Feyenoord op kunnen schuiven. Na dat schot wat alleen over ging, komt die bal terecht bij de tweede paal. Wordt ingebracht, blijft daar dan ook hangen. Kan Valente nu uitwerken. Er is het zelfs een overtreding die gemaakt is. Ja, ligt de bal niet op de goede plek. Zegt de scheidsrechter, ja, je moet eventjes terug. Dan heeft Hartz Moussa niet door dat er al gefloten is. Net als de 2 verdedigers van PEC Zwolle. Die zijn nog driftig aan het sprinten.
1: Maar de bal die moest een paar metertjes naar de andere kant. Omdat daar dus iets gebeurd was. Waar ik overigens geen weet van wat er dan precies gebeurde. Maar de vrije trap moet op een iets andere plek genomen worden van Alex Bos. Steus, voordat je naar het stadion komt om doelpunten te zien, joh. Hè? Dat er gewoon hier veel goals vallen. Nee, die bal moet gewoon een halve meter terug. Vrije trap genomen, frustratie geuit. Vrije trap naar de linkerkant. Marmon met een lange bal naar voren.
5: Alsnog een hoge bal waar Feyenoord dan misschien iets mee kan. Peck wil hem wegtrappen, maar dat doen ze tegen Targalina aan. Zo komt hij alsnog in balbezit. Wordt hij daarna van de bal afgezet, krijgen we wel een inworp voor Feyenoord. In een wedstrijd die... geen wedstrijd is. 28 minuten. 0-2. Het klassenverschil veel en veel te groot. En het is wachten op de derde ook van Feyenoord. De inworp gaat naar Valente. Even geen controle over de bal. Komt hij bij Kostons. Althans, hij wordt in zijn richting gespeeld. Maar Sint-Juste was er eerder bij dan de aanvaller van Peck. En die speelt hem terug naar Ernst. Watanabe dan. Met de bal weer opzij. Naar Jeremiah Sint-Juste. Paas naar Targalina. Fijn, het is nog op de eigen helft. Valente naar Marmol. Marmol naar Sint-Juste. Fijn, het wil Peck wat van die eigen helft aflokken. Zodat er ruimte is voor die aanvallers. Zegiel komt ook terug naar zijn eigen helft. Aan de rechterkant. Dribbelt langs, eigenlijk tussen twee tegenstanders door. Hoe speelt hem dan zo in de voeten van Kostons? Maar die rekent daar ook absoluut niet op. Daardoor kan Zegiel, als de bal van zijn voeten springt, hem meteen weer overnemen. Biedt zijn verontschuldiging aan. Je ziet dat de aanval van Feyenoord de aanvalsopzetten doorgaat. Slechte paas van Van Houten, maar Targalini herstelt het. Hij speelt de bal daarna naar Zegiel.
1: Ja, en die gaat naar Reed aan de rechterkant. Een paar metertjes over de middenlijn terug te vinden. Is het Feyenoord met het balbezit daar met Zegiel. Die dan weer de combinatie daar zoekt. Veel driehoekjes ook bij Feyenoord die gemaakt worden. Met Watanabe, die nu wel een klein stukje terug moet naar Sint-Juste. Opgejaagd door Kostels, maar Sint-Juste is snel. Gaat naar de linkerkant, naar Marmol. Met de buitenkant meegegeven dan naar Targalini. Die krijgt daar een schopvrije trap van Feyenoord. Zou zomaar een kaart ook kunnen zijn. Na die overtreding die daar gemaakt werd door Nick Vichtinger. Targalini wordt omhoog geholpen. Zijn we een meter of, wat zal het zijn? 16, 17 over de middenlijn. Een beetje links van het midden. Van Houten die de bal gaat halen. Om de vrije trap te nemen. Dus dat kort naar Valente. Terug weer naar Van Houten. Dan achteruit naar Watanabe. Watanabe wordt opgejaagd, maar Feyenoord raakt helemaal niet in paniek van die spelers van Pax Volle. Goed gedaan door Reed, die tussendoor liep en Sint-Juste inspeelt. Daar ligt dan wel wat ruimte voor Sint-Juste om op te lopen. Targalini kiest diepte en gaat uiteindelijk naar de linkerkant. Naar Marmol, die daar niet vooruit wil. Omdat er heel veel spelers van Pax Volle ook staan. Dus kiest hij voor Watanabe, die in de middencirkel staat. En Watanabe die, gaat opzij naar Reed, ook in de middencirkel. Half uurtje onderweg hier in Zwolle. Feyenoord leidt met 2-0 op bezoek bij Pax. Als Zegiel terug gaat naar Reed. Gaat Feyenoord een klein stukje achteruit om Peck Zwolle wat meer naar voren te lokken. Maar voorlopig Feyenoord met de bal.
5: Twee doelpunten van Nacho Ferri in deze wedstrijd. En Feyenoord speelt zich onder de druk van Peck nu uit. Dat met vier man richting de verdediging ging. Maar Watanabe komt er onderuit. Helemaal aan de andere kant van het veld is nu Marmol. En de paas naar Targalina. Zegiel dan naar Reed. Die wil hem weer terugleggen op Zegiel. Maar Sissoko had dat door. Zit ertussen. Nu een denk onbewust overstapje

0: Houten. Van Houten naar Zegio. Beck staat nu wat compacter op het middenveld. Waar Feyenoord even moet kijken van hoe komen we daar doorheen? Hoe weten we de aanvallers weer te bereiken? En dat doet het zorgvuldig. Sint-Juste weer naar Watanabe, naar Riet. Die weet daar opeens Hartsmoussa te vinden. Die kaatst hem terug naar Van Houten. Opeens is daar dan de ruimte. En dan zie je Feyenoord als een soort vleesetende plant toeslaan. Komen ze al eruit. Met de paas uiteindelijk na een overstapje van Hartsmoussa naar Ferry. Die wijkt een beetje uit naar rechts. Ferry terug naar Zegio. Nu het overzicht houden inderdaad met Targaline. Dan was het een goal geweest. Maar Zegio is iets anders van plan. Speelt hem naar Hartsmoussa.
1: Ja, buitendoor gegeven dan naar Zegio. Als die bal net te hard gestoken. Daar wel een corner voor Feyenoord. Als die daar eerder had gegeven richting Targaline, dat hij uit kunnen halen, gebeurt niet. Uiteindelijk was het overstapje van Hartsmoussa wel heel slim, want Ferry stond daar een stuk beter voor. Alleen Ferry rekende daar niet op. Levert al uiteindelijk deze hoekschop op voor Feyenoord. Gaat genomen worden vanaf de rechterkant Hartsmoussa met het kruis. Voorgaande hoekschoppen waren zeker wel succesvol. De bal moet even goed gelegd worden. Waait een stukje opzij, zegt Hartsmoussa. Zegt tegen de grensrechter, ja, niet zeggen dat het hens is. Dat kan ook niet. Die bal ligt al stil als hij dan alsnog die hoekschop gaat nemen. De eerste paal gekopt daardoor Watanabe. Maar een meter of 3-4 over het doel heen van Jasper Schendelaar. De keeper van PEC Zwolle. Die er zal twee keer de bal uit het net moest halen. Nadat Nacho Ferry even liet zien dat hij ook wel doelpunten kan maken. Dat hadden we natuurlijk al gezien in Barcelona. Dat telde ze alleen niet. Eerder in deze wedstrijd maakte hij er ook alleen. Die werd ook afgekeurd. Nu is in twee wedstrijden 5 goals gemaakt. Als ze voor hem tellen er maar 2. En hij gaat nu druk zetten op de keeper van PEC. Waar ze gewoon op proberen te bouwen. Weten dat Feyenoord juist heel veel druk zet op die verdedigers van PEC Zwolle. De bal wordt opgehaald door Sommer. Gaat dan terug naar Schendelaar. Van Houten denkt, ik ben het zat. Ik ga druk zetten op die keeper die de bal dan maar snel naar voren trapt. Omdat hij bang is dat hij nog een keer zo meteen tegen het netje aan wordt getikt. Maar voorlopig is het PEC dat eruit komt. En de helft van Feyenoord opgaat.
0: Met Sissoko. Die inderdaad richting het 16 meter gebied gaat. Maar wel veel tegenstanders voor zich heeft. Zegio is een van die tegenstanders. Pakt de bal af. Weet hem ook nog te controleren. En zet hier een counter van Feyenoord in gang. Met Hartsmoussa. Zegio is zelf mee. Valent is mee. Nacho Ferry is mee. Hartsmoussa kiest voor Zegio. Zegio terug naar Hartsmoussa. Dan het korte schot inderdaad. Die bal wordt geblokt. En dit had Feyenoord beter uit kunnen spelen. Want met name Valente en Ferry hadden de ruimte aan de linkerkant. Even de verkeerde keuze. Maar Feyenoord kan het alweer snel herstellen. Heeft die bal alweer en nu gaat hij alsnog naar Luciano Valente. Heeft geen ruimte om te schieten. Dus de bal naar Targaline. Targaline naar Van Houten. Zegio. De kaats meteen weer terug naar Van Houten. En opnieuw naar Hartsmoussa vanaf die rechterkant. Hartsmoussa naar Zegio. Goed balletje het 16 meter gebied in naar Riet. Die het teruglegt op Zegio. En dan weer naar Hartsmoussa. Daar gaan de trucken uitgehaald worden. Van der Haar weet de bal alleen toch weg te spelen. Na de scharen van Hartsmoussa. Dan is dit opeens een slecht balcontact van Watanabe. Waardoor PEC kan denken aan een tegenaanval. Maar de bal die richting Kostons aan de linkerkant wordt gespeeld is niet goed. Gaat over de zijlijn. Dan mag Feyenoord een ingooi gaan nemen met Givaro Reed.
1: Doet dat een meter of 15 voor de middenlijn aan de rechterkant. Na 34 en een halve minuut spelen. Bal naar Ferry die flink wordt opgejaagd. Maar echt niet in paniek raakt als er een speler tegen hem aan leunt. Want hij is groot en sterk. Zegio ook sterk aan de bal. Daar houdt Feyenoord de bal bezit. Ernst die dan in één keer opent naar links. Goede trap zeg van die keeper. Die daar terecht komt op het hoofd van Marmol. In één keer vooruit gespeeld. Daar neemt Targaline de bal knap mee. Zeg, gevoetbald zich door Feyenoord weer. Targaline naar Zegio. Dit moet beloond worden. Zo'n fraaie aanval. Als de bal van Zegio dan niet goed is. Zonde. Kijk dan naar het veld. Ja. Ik zou graag gelijk geven, maar het is echt een boyardlaken waar ze op spelen.
0: Die aanname van Targaline.
1: De aanname van Targaline, echt geweldig.
0: Actie.
1: Ja, het begon met die bal terug naar de keeper die in één keer een bal hoog door de lucht speelt naar Marmol. Balletje vooruit naar Targaline. Geweldige aanname. Ze geeft hem vervolgens mee en Zegio zijn paas naar Hartsmoussa is dan niet goed. Waardoor deze aanval van Feyenoord eigenlijk bijna in de schoonheidsstrand, zou ik willen zeggen. Dan gaat hier Sissoko de bal over de zijlijn heen tikken. Ik weet niet wat hij daar precies deed. Het ligt echt niet aan het veld. Hij tikte met zijn linker tegen zijn rechter aan. En dan krijg je zo'n soort bal die dan over de zijlijn heen gaat. Ziet er vooral heel knullig uit.
0: Ik ken het.
1: Jij kent het inderdaad. Ja. Laat maar zitten. Als de ingooi genomen wordt, gaat naar Nacho Ferry. Die daar ook gelijk weer druk zet, omdat hij de bal inleverde. Komt terecht bij Watanabe, die hem weer overneemt namens Feyenoord. En terugspeelt naar Ernst.
0: 10 minuutjes nog in de eerste helft. PEC Zwolle Feyenoord, tussenstand 0-2. Twee doelpunten van Nacho Ferry. Givaro Reed raakte twee keer de paal. Het had zelfs echt al veel meer dan dit kunnen zijn. Want Feyenoord overklast de thuisploeg

0: Deze middag, het is wachten op meer Rotterdamse doelpunten. Al wordt het beetje bij beetje iets slordiger van Feyenoord. Dat in het vorige half uur we echt een hoog niveau ook haalden. Maar nu wordt de bal bijvoorbeeld ingeleverd op de eigen helft. En zo hebben we de eerste andere slordigheden ook gezien. Al deelt Peck ook wat dat betreft daar gretig in mee. Al heel de middag. Nu wordt de bal tegen Valente aangeschoten. Via Ferry komt hij bij Targaline. En die gaat op zoek naar Hartsmoussa. Uiteraard aan de rechterkant. Hartsmoussa. Reed is er overheen gekomen. Hartsmoussa gaat naar binnen toe. Zoekt een beetje de drukte op. Dan krijgt hij bij Van Houten. Die wil een vrije trap. Die wordt niet gegeven. Bos zegt er is niets aan de hand. Nou pakt Feyenoord maar weer eens de bal af. En gaat de aanval gewoon door. Met Reed opnieuw naar Van Houten. 20 meter, 25 meter bij de goal van Peck vandaag. Zegio vanaf de rechterkant nu. Die gaat zelf lopen. Die speelt de bal naar Riet. Die wordt net niet bereikt. Peck verdedigt weer uit in de voeten van Targaline. Hartsmoussa die hem met een hakje meegeeft op Riet. Daar komt de voorzet op weg naar Zegio. Maar wordt weggetrapt door Peck.
1: Feyenoord is nadrukkelijk op zoek naar de derde goal van deze middag. Al gaat deze paas van Van Houten over de zijlijn heen. Zit er in ieder geval dus voor de thuisploeg. Feyenoord meerdere spelers bezig bij de warming-up. Sam Stijn, Shaquille van Persie zie ik daar onder andere bij. Ook Tijmen Wessels bezig aan de warming-up. En ook nog wel de jonkies Zin, Hagel en Schaken. Als de ingang genomen wordt, Peck wil de bal dan verlengen. Gaat hij weer over de zijlijn heen. Dan zegt Watanabe, ja, ik raak de bal niet. Dan is het een ingooi voor Feyenoord. En dan zegt Van Bronckhorst zelf ook, ja, vraag het even aan de vierde man. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Want uiteindelijk is hij het laatst geraakt door Peck Zwolle. Maar zij mogen de ingooi nemen van de scheidsrechter. Dus gek. Als de ingooi genomen wordt door Peck tegen Hartsmoussa aangekopt. En in tweede instantie ingeleverd ook. Dan zit Hartsmoussa die van de ballen wordt gezet. Wat daarna bij die zijn voeten tegenaan zet. Dan de ingooi wel voor Feyenoord. Die genomen gaat worden door Givara Reed. In het stadion, waar het bijzonder stil is ook. Waar eigenlijk weinig te beleven is voor het thuispubliek. Omdat Feyenoord ook voorstaat. Een verreweg de bovenliggende partij is. En ook nu de bal snel weer overneemt. Eén keer raken. Het is tik, tik, tik bij Feyenoord. Wat dat betreft aan de linkerkant Marmol die bereikt wordt. Als de paas tussendoor gaat naar Reed. Is het pech dat er wel tussen komt. Maar ja, de bal echt al heel snel elke keer steeds weer inlevert. Van Houten die er nu ook steeds tussen komt. Dat doet hij ook weer goed. De middenvelders van Feyenoord hebben ook echt een zee aan ruimte om daarvan te profiteren. Een van de Zwolle-spelers ligt op de grond. Nu Sint-Just ook, omdat hij ondersteboven wordt getrokken. En dan de vrije trap voor Feyenoord.
0: Deze keer ging hij niet vrijwillig naar de grond. Na de sliding in Barcelona. Hier werd hij eventjes bij de heup gepakt. En de vrije trap die hij zelf heeft genomen. Sint-Just krijgt de bal daarna van Watanabe ook weer terug. Gaat opnieuw naar de Japanner. Zit in minuut 40. Van de wedstrijd hier in Zwolle. 0-2 dus. Ernst met de bal naar links. Marmol. Die naar binnen toe dribbelt. De bal dan aan Van Houten geeft. Riet laat de bal lopen. Zodat Hartsmoussa hem op de middenlijn al op kan pikken. Hartsmoussa. Die hem dan meegeeft op Riet. Die bal is perfect op maat voorgeven. Hij legt de bal op Zegio. Doelpunt. Zie bij Zegio ook. Nummer 5 van dit seizoen. Nummer 3 hier in Zwolle. Ferry was een optie. Maar Zegio kan natuurlijk ook. Wat een seizoenstart heeft die, hè? 5 goals al.
2: Dames en heren, Feyenoord brengt stand op 0-3 doelpunten te maken. Spelen met nummer 8, Ivan Zegio.
0: Ja, bij Peck zingen ze schaam je kapot. Maar het erg is nog voor dit Peck Zwolle. Dat ze er helemaal niet zo gek veel aan kunnen doen. Omdat Feyenoord gewoon echt hartstikke goed speelt.
1: Echt een geweldige aanval was dit ook. Via die rechterkant. Hè, waar je Riet al heel grote passen naar voren ziet zetten. Krijgt de bal dan ook goed mee. Ja, dat het overzicht houden op de inkomende Zegiel. Dat is ook bijna niet te verdedigen. Als je met zoveel snelheid vooruit komt en er blijft er eentje net achter. Dan raak je dat overzicht daarin kwijt. Wordt de bal teruggelegd. Hij schiet er binnen. En zo staat Feyenoord 5 minuten voor rust op een 0-3 voorsprong. Ja, en zou dit wel eens een hele grote uitslag kunnen gaan worden als Feyenoord dit vol weet te houden. En er staan nog een paar hele gretigen hier klaar. Die straks misschien wel in het veld gaan komen. Zeker met zo'n grote voorsprong. Kun je natuurlijk ook gewoon gaan wisselen. En spelers misschien wat extra rust gaan geven na die wedstrijd bij Barcelona. Aftrap genomen. Targaline denkt, we gaan maar gewoon weer eens vrolijk door waar we mee bezig waren. Met dat hoge druk zetten. Nou, dat gebeurt nu ook. Gaan we de zijlijn nemen. Dan is het een ingooi voor Peck. Die dan genomen gaat worden. Maar echt een geweldige aanval. Feyenoord speelt echt goed in deze wedstrijd tegen Peck. Als de ingooi genomen gaat worden. En vooruit gooit Dan zit Feyenoord daartussen met Sint-Juste. Met dat geluk komt hij dan bij Targaline. Die hem ook nog eens heel relaxed mee kan nemen. Omdat er iemand van PEC druk gaat zetten. Marmol, die krijgt dan ruimte om te schieten. Marmol, bal aangeraakt, koorde van Feyenoord.
0: De hoekschop gaat vanaf de linkerkant genomen worden. Lijkt op dat Luciano Valente de bal gaat nemen. Sjouw van Houten loopt ook die kant op. Ja, Valente loopt nu weg bij de bal. Dan gaat de Belgische middenvelder, die deze zomer overkwam van het Franse Nice, die gaat de bal nemen. Opeens kort naar Harts Moussa. En Harts Moussa denkt dat Sissoko niet op staat te letten, maar dat doet hij wel. En Sissoko trapt de bal eigenlijk gewoon heel eenvoudig weg. Dit kwam totaal niet uit de verf hoe Feyenoord het bedoeld had. Veel spelers ook uit positie nu. Dus Feyenoord houdt de bal even achterin. Targaline staat die boel ook goed te coachen wat dat betreft. Want dat zou totaal onnodig zijn als je opeens na zo'n moment daardoor helemaal openlegt en iets weggeeft. Riet loopt ondertussen weg nu bij Sissoko, alsof hij er niet
3: ruimte,
0: staat.
3: Vindt
0: dan
3: ruimte.
0: Valente, wat een ruimte op het middenveld weer voor Feyenoord. Nu Valente, de bal naar Marmol, die geeft hem gevoelig voor. Riet met de kopbal op het dak van het doel. Riet die twee keer de paal raakt in de beginfase. Daarna twee goals van Ferry, eentje van Zegiel, daar staat het 0-3. Misschien gaat dat de ruststand worden. Misschien ook niet. We hebben nog 2 minuten te gaan in de eerste helft.
1: Het is Schendela die een lange trap naar voren gaat geven. Richting de zijkant van het veld. Schiet hem over de zijlijn heen.
0: Dat is ook richting, dat is ook richting de zijkant.
1: Ja, richting de zijkant. Ja, het is wel echt een bedroevend slechte uitrap van die keeper. Terwijl de meeste mensen denken van ik ga wel vast een bakje halen of een broodje. Die worden er al niet blij van. Maar ja, dat snap ik wel. Dat zijn supporters van PEC Zwolle. Als de ingooi genomen is door Feyenoord,
0: is niet leuk.
1: Wordt er achterin opgebouwd? Nee, dat is zeker waar, ja. Als je voor die club bent, niet. Nee. Er zit Feyenoord bij de balbezit. Riet aan de rechterkant, die opgejaagd wordt. Gaat dan terug naar Ernst. De keeper die daar op zijn gemak de bal mee kan gaan geven aan de linkerkant. Er zit Marmol die bereikt wordt aan de zijlijn. Aan de linkerkant, tussendoor gespeeld naar Targaline. Die middenvelders van Feyenoord hebben echt een zee aan ruimte om elke keer vrij te lopen, aan te nemen en het spel naar voren te verplaatsen. Als nu ook weer Harts Moussa ingespeeld wordt. Terug naar Reed, dan weer naar Harts Moussa. Het gebeurt rond de middenlijn aan de rechterkant. Hij dan achteruit naar Valente. Daar van Houten natuurlijk. Als Sint-Juste dan wel vooruit gaat naar Valente. Die dan naar binnen toe trekt. Er is ook iemand die ook echt druk zet bij PEC Zwolle. Ze schokken een beetje mee. Waarbij Feyenoord dan alle tijd en ruimte heeft om het spel te verplaatsen. Zegiel dan vooruit naar Harts Moussa. Die maakt daar een actie. Houdt er een corner aan over. En zo is het de 6e corner van Feyenoord. Maar de ruimte die gegeven wordt op het middenveld bij Feyenoord om steeds van achteren naar voren te gaan, dat is wel echt iets waar Feyenoord optimaal van profiteert. De corner gaat genomen worden vanaf rechts. Harts Moussa legt hem neer. Ik vermoed zomaar weer een korte variant.
0: Zo ging het de vorige paar keren met de hoekschop vanaf die kant ook. En inderdaad, de bal gaat weer kort naar Zegiel. Die hem nog niet heeft teruggespeeld naar Harts Moussa. Hij wil hem door het midden heen steken, terug naar hem. Maar Sissoko krijgt de bal tegen zich aan. Dan gaat Ferry,
1: goed, hoor.
0: Die gaat als een soort trein op zijn tegenstander af. En pakt op die manier de bal af. Lukt hem alleen niet om hem ook bij zich te houden. Dus kan PEC de bal nog terugspelen naar Schendelaar. Die hem meegeeft over de rechterkant. Olivier Aartsen.
2: De minimale extra speel.
0: Gaat de middenlijn voorbij en loopt zich uiteindelijk vast. Maar er was wel een eerdere overtreding gemaakt. Van Lente is het daar niet mee eens. Maar ik denk dat dat wel klopt. In de blessuretijd dus van de eerste helft. 0-3. PEC dat de bal vanaf de middenlijn in gaat brengen. De bal vliegt wel erg hoog richting de linkerkant. Dan kan Riet zijn lichaam erin zetten met Sissoko. Dat heeft hij goed gedaan. De bal gaat over de achterlijn. En dus wordt het een doeltrap voor Feyenoord. Ja, dat echt vanaf minuut 1 ook uitstraalde. En dat is hoe je een uitwedstrijd moet aanvliegen als je kwalitatief beter bent. Vanaf minuut 1 straalde Feyenoord uit. Er is vandaag tegen ons helemaal niets te halen. Feyenoord domineerde van kiet af aan. Wilde per se het openingsdoelpunt hebben. Drukte daarna door. Het was echt hoe je het moet doen.
1: Nou.
0: En misschien gaat de 0-4 nog komen na een doeltrap. Kan Ferry namelijk zo doorlopen. Dan de kap. En hij stuit op de vuisten van Schendela. Zegiel daar nou met een totale mispeer. Die raakt de bal helemaal verkeerd. Het had zelfs nog 0-4 ook kunnen zijn als Ferry zo door kan lopen vanuit de doeltrap. Maar ik wil vooral hier op Rijnmond ook de credits aan Feyenoord geven. Dat echt een hele goede eerste helft heeft gespeeld tegen, nou inderdaad dan misschien een arme tierig Pek Zwolle. Maar hoe fijn het dan voor ons uitspeelt in deze eerste helft was echt van grote klasse. Halverwege bij Pek Zwolle Feyenoord staat het al 0-3. Het was een makkie en Feyenoord ging als een mes door de boter bij Vlagen. Dat was echt mooi om te zien. En dan daar kun je het hebben over het matige Pek Zwolle. Maar dan nog moet je het op deze manier uitspelen. We hebben het verleden gezien dat Feyenoord dat vaak ook niet lukte. Dus nee, ik ben erg positief over wat we hebben gezien.
3: Ja, een vraag van Roland Christensen. De beste eerste helft sinds? Vraagteken.
0: Hoi.
1: Ik denk dat in de Eredivisie in de laatste twee seizoenen dit niet heb gezien bij Feyenoord.
3: Heracles Feyenoord 0-7.
1: Ja, dat was wel een ruime uitslag. En daar liep het ook lekker in. Maar nee, ik vond het niveau vandaag hoger dan ik in de laatste twee seizoenen bij Feyenoord heb gezien.
3: Dus dit is de beste wedstrijd sinds Prieske en Van Persie.
1: Ja. Ik zit ook even te graven inderdaad. Ja,
3: dan doe je bij München, Benfica, doe je wel te kort, hoor.
1: Ja, zie je wel. Okay, ja, en dat blijft ook lastig. Het is natuurlijk ook appels en peren dan vergelijken. Want inderdaad, als je die wel eens erbij haalt en dan meeneemt tegen welke weerstand je speelt en dan zo voor de dag komen. Dus dat moet je dan inderdaad wel meewegen. Maar zeg maar tegen een kleintje en het dan zo doen. Nou, dat heb ik een tijd niet meer gezien.
3: Ja, precies. Eagles uit bij Prieske wordt gezegd. 2-5 of zo, zegt de mens bij ons.
1: Dat was wel ook... toen speelde Feyenoord ook een goede wedstrijd. Ja, zeker.
3: Nou, Pek Zwolle gaat wisselen. Er komen 3 nieuwe spelers erin. Onder wie Van Hooijdonk? Zit die Van Hooijdonk?
1: Die heb ik gespot, ja.
3: En weet je die andere drie ook al?
1: Velanas is eruit, hoor. En Ibrahim Sissoko is eruit.
4: De derde man die het veld heeft verlaten is onze nummer 34, Blik Vichtingen.
1: Verrassend.
4: Vervanger door onze nummer 4, Thijs Veldhuis. Nummer 9, Elias Seurensen. En mijn nummer 17, Sidney van Hooijdonk.
3: Nou, worden mensen meegeluisterd?
1: Ja, het was verstaanbaar, denk ik, toch?
3: Veldhuis, Van Hooijdonk, Seurensen.
1: Nou, dan hoef ik het niet te herhalen.
3: Ze zijn begonnen.
1: We zijn begonnen aan de tweede helft. Feyenoord met 3-0 voor. Halverwege mag, gezien de krachtsfouten, natuurlijk nooit meer in problemen komen. Sterker nog, Feyenoord moet dit verder uitbouwen. En richting een uitslag gaan zoals waar er net aan gerefereerd werd vorig seizoen. Bij Heracles bijvoorbeeld. Niet toevallig ook een team dat uiteindelijk degradeerde in de Eredivisie. Zou zomaar eens met Pek ook kunnen gebeuren. We gaan... kijken hoe deze aanval afloopt. Pek met Mbayo. Dat de bal die de bal voor wil geven. En die komt op de kont van Mika Marmol. Gaat hij over de zijlijn. Inbok voor Pek. Komt de bal wederom bij Mbayo terecht. Die gaat proberen nu Marmol te omspelen. Die wil dan niet aan meewerken. Nou, voor het eerst wat aanvallende dreiging van Pek Zwolle. Feyenoord dat terug moet om te verdedigen. Mbayo heeft niet de ruimte om tot een voorzet te komen. Maar weet wel de bal in de ploeg te houden.
5: Krijgt hem ook weer terug aan die rechterkant. De hoogte van de 16 steekt hem naar voren. Corner dit voor Pek Zwolle. Wordt al gevierd alsof de wedstrijd in de tas zit voor die ploeg. Nou ja, de welbekende kinderhand wat dat betreft. Niet voor niets ook die 3 wissels doorgevoerd. Waarbij het niet heel verrassend is dat Velanas, Vichtinger en Sissoko eraf zijn gegaan. Ik kan me niet herinneren dat we Velanas überhaupt hebben genoemd in het verslag in die eerste 45 minuten.
1: Niet, nee. Hey, hè? denken, oh die.
5: Ja, en Sissoko ook niet en Vichtinger uiteraard ook niet. Terwijl deze corner gevaarlijk voorkomt, maar wel weggewerkt wordt door Feyenoord. Opgevangen door de net ingevallen Seurensen, die naar de linkerkant toe gaat. En dan is het balbezit daar voor Pek Zwolle. Dat hij volgens mij al langer de bal heeft gehad dan in de gehele eerste helft bij elkaar. In de eerste 2 minuten van deze wedstrijd. De bal die voorgegeven wordt, het hakje van Houten was daar cruciaal. Omdat dan de Pek Zwolle daar echt binnen had kunnen lopen. Gaat de aanval verder via de rechterkant. Daar zit dan uiteindelijk Targaline tussen. Neemt hem daar over de zijlijn heen getikt door Pek Zwolle. Dat was de Aartsen degene die hem het laatste raakte. Dus gaat de ingooi door Feyenoord genomen worden. Is Mika Marmol degene die zich komt melden. Zoeken de laatste mensen nog even een plekje op de tribune. En is de ingooi van Feyenoord.
1: Pek Zwolle in de eerste minuten van de tweede helft. Dus opeens op de helft van Feyenoord te vinden. Ik weet niet wat daar in de kleedkamer gebeurd is. Misschien een ooievaar langsgekomen. Een soort wedergeboorte van Pek. Ze lijken er nog in te geloven. Nou, Feyenoord een schone taak om dat maar in de kiem te smoren. Met de eerste Feyenoord aanval wellicht. Die
0: nu in de maak is. Hart Smoesa heeft de bal, maar staat er gewoon in de buurt van de middenlijn. Van Houten naar Sint-Juste. Tagaline terug naar Van Houten. Dit is een overtreding door Sidney van Hooijdonk gemaakt. Vrije trap van Feyenoord. Het is niet helemaal op de juiste plek, maar het mag door van scheidsrechter Bos. Dan gaat naar links, naar Valente. Heeft Marmol bij zich in de buurt. Marmol terug naar Sint-Juste. Nou, dit is weer het spelbeeld zoals we het kennen. Feyenoord dat aan het rondspelen is op de helft van de tegenstander, van PEC Zwolle dus. Tagaline wil de bal met de hak meegeven op Valente over de linkerkant. Maar ziet dat de bal nog aangeraakt wordt. Gaat dan over de zijlijn heen. En Mika Marmol neemt de bal in de handen. Kan heel erg ver gooien. Deze keer doet hij hem kort richting Valente. Die hem meegeeft aan de splijtende paas. Zeg hier de kans voor Feyenoord. En Ferry heeft die bal binnen. Nadat hij eerst dan bij Riet komt. Die heeft een beetje ruzie met de bal. Dan komt hij voor de voeten van Ferry. Die met links keihard binnenrost. Nou, het Zwols verzet van de eerste paar minuten. De Zwolse opleving is al weer in de kiem gesmoord. Hier is de 0-4. Zijn derde van deze middag, ja, of misschien zijn tweede. Die eerste zou dan toch een eigen goal van Gravers zijn geweest. Ik denk dat dat nog wel weer zien. Wellicht gaat worden. Deze is zeker weten van Ferry zelf. Zo, wat is die hard zeg. Met links van dichtbij. Dan blaft hij die bal achter Schendelaar. Die kan daar helemaal niets mee doen dan alleen maar luisteren naar het geluid van die bal.
1: En zo geeft Nacho Ferry even zijn visitekaartje af. Alhoewel, een visitekaart zou ik het bijna willen noemen. Hij speelt een uitstekende wedstrijd tot nu toe hier op bezoek bij PEC. Net zoals de rest van Feyenoord. 4-0 vlak na rust. Nacho Ferry, degene die hem binnen trapte. Met flinke snelheid ook achter Jasper Schendelaar. Terwijl de aftrap weer is genomen, gaat Sint-Juste erachteraan. Bal komt tegen zijn arm aan. Spel gaat dan eventjes door. Want nu wel wat trekken. Het spel gaat alsnog verder. Van Houten dan, die hem voor het doelang speelt. Wat is dit een rare bal van Van Houten?
0: Voorzet.
1: Maar nou, een voorzet inderdaad. Terwijl hij gewoon naar Ernst had gekund. Die hem dan naar voren had kunnen trappen. Hij kiest voor een soort breedte paas naar Reed. Die kan er helemaal niet bij. Dus er zit een ingooi voor PEC Zwolle. En PEC, dat gooit halverwege de helft van Feyenoord even een klein stukje achteruit. Er ligt wat ruimte voor die ploeg, maar dan wel bij de mannen achterin. Want heel veel verder is er niet zoveel te beleven daar voorin bij Feyenoord. Achterin Gravers, die de bal nu met de viergever achterin rondtikt. Viergever nu met de bal aan zijn voet. Kijkt naar voren, wil naar voren, geeft hem dan ook mee. En zit Feyenoord er uiteindelijk tussen om de bal van Sommer over te nemen. De Reed doet dat goed, trapt hem naar voren, naar Nacho Ferry. Die de bal op zijn borst aanneemt, wordt daar geen stroopbreed in de weg gelegd. En dan had hij de paas niet naar Valente moeten geven, maar naar Tagaline. Dat is dan net het verschil wat zo'n aanval wel of niet maakt. Nou, in dit geval is de paas niet goed en dus neemt PEC over.
0: 0-4 staat het in Zwolle. Nog 40 minuten voor Feyenoord om de score nog verder op te drijven. Te werken ook aan het doelsaldo. Nog verder te werken aan het vertrouwen. Nou, dat spat er sowieso vanaf bij Feyenoord. Dat zag je per aanval zag je dat toenemen. Van, oh, het loopt vandaag wel lekker. En Feyenoord maakt er gretig gebruik van. Hier zit Feyenoord er weer tussen. Bij een paas met Tagaline. Alleen weten ze daarna niet Valente te bereiken. Kan PEC zelfs over de rechterkant als Embayo heeft binnengehouden. Misschien gevaarlijk worden. Embayo de voorzet en Sint-Juste schiet de bal de tribunes in. Hoekschop voor PEC Zwolle. Dat zou willen werken aan een eretreffer. PEC Zwolle is wat Feyenoord van de week qua niveauverschil was tegen Barcelona. Dat is PEC Zwolle vandaag tegen Feyenoord. En een eretreffer, dat is dan het hoogst haalbare wellicht in deze wedstrijd. Sommer gaat de hoekschop nemen. Die bal gaat hoog. Wordt door Marmol dan omhoog gekopt. Door Sint-Just uiteindelijk weggetrapt. Door PEC meteen weer ingebracht. De bal valt nog goed voor Kostons. Die hem voorkrult. Watanabe kopt hem weg. Aanname op de borst daar. Door Sørensen. Kan de bal vanaf links weer voorgegeven worden door PEC. Is lang onderweg nu. Slim duwtje van Marmol. Is de afvallende de bal voor Embayo. Aan een reactie zelfs van het thuispubliek al. Hè? Is te horen hoe die bal raakt. Die vliegt richting het lege uitvak. En dus wordt het een doeltrap voor Ernst.
1: Gaat hem kort nemen. Samen met Sint-Juste. Uiteindelijk is het Ernst met de bal in zijn voet. Op het gemakkie kan naar Watanabe. Er wordt wel wat druk gezet, maar niet heel veel. Dan is het Watanabe de lange bal naar voren naar Ferry. Die daar flink wordt getrokken aan zijn arm. En dus is het een vrije trap. voor Feyenoord. Net over de middenlijn in de middencirkel. Die sterke Nacho Ferri niet van de bal te krijgen is. Dus dacht Graves, de Deen, laat ik het maar eens proberen met een overtreding. Ja, toen zei scheidsrechter Bos, dat kan natuurlijk niet. Dus een vrije trap voor de Rotterdammers. Is genomen, gaat naar links naar Valente. Die een kleine schijnbeweging maakt en Van Houten inspeelt. Van Houten kan naar Targaline, laat hem vallen voor Van Houten. Dat is dan niet goed, gaat over de zijlijn heen. Dat is de ingooi voor PEC Zwolle. En die ingooi die wordt genomen. Een meter of 7-8 voor de middenlijn. Door Olivier Aartsen. Gaat Feyenoord weer tussen zitten. Met nu Sint-Juste. Goed gedaan. Naar Valente. Valente wordt daar op zijn hakken getrapt. Geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Dus gaat het spel door. Er kleuren de twee van Feyenoord in. Marmol en Van Houten. Ja, de eerste overtreding, daar werd niet naar gekeken. Van Bronckhorst terecht daar boos over. Omdat Valente niet voor niets op de grond blijft liggen. Nog altijd op de grond ligt ook. En dan laat hij gewoon verder spelen. Dat is toch ook gek. Liggen erin geblesseerd op de grond. Dan gaat er een kans komen. Dit is buitenspel van PEC Zwolle trouwens. Als het spel dan verder kan, heeft Feyenoord het balbezit. Snel in de omschakeling misschien gevaarlijk kan worden naar voren. Maar dit is wel raar, hè? Valente ligt hier geblesseerd op de grond. Wordt niet voor gevlacht of gefloten. Is nu ook boos op de scheidsrechter omdat hij ook gewoon verder laat spelen. Een rare actie van de scheidsrechter.
6: Volgens mij had hij het niet eens gezien. Ja, ja, wat misschien wel nog kwalijker is.
1: Hij staat niet alleen op het veld.
6: Ja. Bij Feyenoord zijn ze not amused om dat moment. PEC Zwolle probeert nu tot een aanval te komen. Sint-Juste ziet dat Van Hooijdonk zich daar makkelijk laat vallen. En dus mag Feyenoord gewoon verder spelen. Na dat moment Riet, die helemaal het veld oversteekt. De middenlijn ook voorbij is. En dan Aartsmoes. Hop, die wipt hem langs de tegenstander. Aartsmoes, hij heeft even wat ruimte aan die rechterkant. Hier komt de volgende Feyenoord goal. Misschien wel Aartsmoes. Krijgt hem voor zijn rechter. Krijgt hem voor. Ja, dan denk je, nu gaat hij zelf schieten. En dan doet hij het niet. Het is onafvolgbaar soms inderdaad. Het levert geen doelpunt op. Althans, niet in eerste instantie. Targaline heeft misschien nog ruimte om te schieten. Combineert door met Van Houten. Feyenoord op zoek naar Valente. Marmol houdt even licht vast. Ja, en daar wordt voor gefloten. 10 minuutjes bezig in de tweede helft. Feyenoord inmiddels met 4-0 voor. Door nog een doelpunt van Nacho Ferri. En PEC brengt de bal weer aan het rollen.
1: Precies. Spreekoren van het publiek van PEC Zwolle. Dat nu het balbezit heeft aan de linkerkant. Daar wordt gelopen. Naar binnen zelfs getrokken. Op zoek naar wat ruimte. Maar ja, die vinden ze niet voorin bij PEC Zwolle. Want Kostons liep in de dekking. Dus even achteruit. En dan naar de rechterkant. Naar Mbayo. Die buitenom probeert te gaan bij Marmol. Die gaat dat niet goedkeuren. En dus houdt hij er een doeltrap aan over. Goed gedaan door Marmol. Die zijn voet tegen de bal aanzet. Via Mbayo gaat hij vervolgens over de achterlijn heen. En dus is het een doeltrap voor de Rotterdammers. Gaat Sint-Juste die zometeen nemen. Meerdere spelers van Feyenoord nog altijd bezig met de warming-up. Er zal zometeen gewisseld gaan worden met die 0-4 tussenstand. Daar is ook alle ruimte ook voor. Als de bal naar rechts toe gaat naar Reed. Die wil daar een tegenstander door zijn benen spelen. Passeren, dat lukt niet. Dan is het daar de overname van Seurensen die hem voor kan geven. De overname van Feyenoord. Targaline ziet een van de Zwolle-spelers als ploeggenoot aan. En dan is het Ernst met de redding in zijn rechterhoek. Pakt de bal klem op die inzet van een meter of 20.
6: Eerste bal
1: voor Ernst inderdaad, ja. Waarbij hij naar de grond toe gaat. Bal vooruitgespeeld naar Zegiel, kijkt om zich heen. Iemand in de buurt kan hem aannemen. Dat geldt ook voor Van Houten. Die middenvelders krijgen zo godsgruwelijk veel ruimte. Dat Feyenoord daar op die linie echt geen strobreedte de weg wordt gelegd. Marmol nu met de bal, wil vooruit, wil naar Valente, gaat naar Valente.
6: Met 57, Feyenoord met Marmol in de inspeelpaas naar Ferri. Die krijgt hij een tik.
1: Alweer, hè? Weer Graves.
6: Ja. Ferri geeft dat nu ook aan. Hij heeft al meer tikken aan mij uitgedeeld dan ik doelpunten vandaag gemaakt heb. Dat wil wat zeggen. Hij maakte er namelijk 3 volgens onze lezing. De eerste zou dan een eigen doelpunt zijn, maar ik ben het er nog steeds niet mee eens. Feyenoord heeft de vrije trap genomen. Combineert door de as. Bijna krijgt Hartsmoes zijn ruimte om te schieten. De bal net afgepakt en weggetrapt. Komt meteen weer terecht bij Watanabe. Op de middenlijn. Sint-Juste naar Marmol. Wippertje naar Targaline. Die gaat hem net niet lekker meekrijgen. Probeert hem dan nog bij de zijlijn af te pakken van een tegenstander. Dat lukt niet. Het is een ingooi. op de borst gecontroleerd. Daarna naar voren gespeeld door Van Hooydonk klaargelegd. Riet schuift dan uitstekend door. En onderschept een bal die naar de linkerkant op weg was. Meteen in 1-2'tje weer met Zegio. En dan de bal naar rechts. Harts Moussa bij de zijlijn. In de buurt van de cornervlag. Komt dan naar binnen toe. Geeft de bal aan Zegio. Die loopt zich vast. En de bal blijft niet liggen voor Valente om te schieten. Wel meteen het druk zetten van Houten. En ook van Ferry. De bal gaat naar Schendelaar. Die kapt de bal dan voor zijn linker. Zet hem bij Ferry op het verkeerde been. En schiet hem naar voren. De bal vliegt over Van Hooydonk heen. En Feyenoord heeft hem weer.
1: Watanabe in de as van zijn eigen helft. Geeft hem aan Sint-Justen. Sint-Justen kan naar links, naar Valente. Houdt hem voorlopig nog even bij zich. Gaat naar Marmol, terug weer naar Sint-Justen. En zo is het Feyenoord dat achterin de bal rond laat gaan. Terug weer naar Marmol, die vooruit kan naar Valente. Valente dan weer naar Sint-Justen. En Sint-Justen met alle tijd en ruimte om vooruit te kijken. Marmol zegt, kom maar op, ik ga de diepte in. Maar dat doet hij niet. Gaat naar Valente, weer terug naar Sint-Justen. Dan naar Targalina aan de linkerkant tegen de zijlijn aan. Terug naar Valente, die als een soort laatste man op het veld staat. Loopt heel veel ook, Luciano Valente. En dan zegt hij tegen Sint-Justen, kom maar weer naar voren. We maken gewoon een driehoekje hier met elkaar. En dan levert Targalina de bal in. Dat is slordig, deze bal. Die daar zo bij de voeten wordt gespeeld van een van de Zwolle spelers. Hier een aanval wordt gezet. Komt de bal dan op de rand van de 16 net terecht. Breed gelegd dan naar niemand. Want daar zit niemand in. Kielzog van de Kostons. En wordt ingeleverd door Pek Zwolle. Feyenoord wil dan omschakelen. Maar levert ook weer in. En zo kan Pek er weer vandoor.
6: Dus Watanabe die de bal weg trapt. Als die met het hoofd wordt meegenomen door Sørensen. Aan de rechterkant van het veld valt hij bij Harts Moussa. Hij kan niet aan de bal komen. Is daar ook in zijn eentje, dan heeft het druk zetten weinig zin. Sommer met een paas de middencirkel in. Dan krijgt hij de bal weer terug. Thijs Veldhuis, de oud-Spartaan, die hem had klaargelegd. Hier bezig in de tweede helft. 0-4 staat het in Zwolle. Bal naar Kostons gespeeld. Je legt hem klaar voor Mbayo. Terug naar Kostons. Pek Zwolle probeert te doen wat Feyenoord ook deed. Eén keer raken. Maar Olivier Aartsen komt erachter dat toch nog best wel lastig is. Mbayo dan. Die dribbelt langs Marmol en die gaat schieten. En de tweede bal voor Ernst is een makkelijke vangbal. Kreeg hem recht op zich af. Pek laat meer zien dan het voor rust deed. Kom ook niet heel veel minder. Het is Feyenoord dat ook in de tweede helft alweer een keer gescoord heeft. En nu op de eigen helft met Van Houten aan de bal is.
1: Gaat naar Sint-Justen, halverwege zijn eigen helft in het midden van het veld. Aan de rechterkant ziet hij wat ruimte bij Reed. Slechte bal dit, want die wordt ingeleverd. Daar zit dan Sørensen tussen. En hij kan hem meegeven. Achteruit gebeurt dat. Pek moet helemaal terug naar de eigen helft. Feyenoord daar gelijk wel bovenop probeert te zitten. Maar dat levert geen Rotterdamse balbezit op. Het is dus het Pek Zwolle dat de middenlijn weer oversteekt met Mbayo. Daar contact zoekt met de ballen voorin. Via Kostons gaat de bal uiteindelijk weer terug. En dan zit Pek met de viergever die vooruit speelt. De bal komt terecht bij Somme. De opening dan gezocht. Marmol zit ertussen. Geeft hem met zijn borst mee aan Valente. En loopt vervolgens goed in de Mbayo. Daardoor heeft Valente iets meer tijd om hem aan te nemen. Goed gedaan door Marmol. Als ze verder naar de rechterkant toe gaat. Naar Zegiel. Riet ook mee. Die de 16 dan ingaat. Teruggelegd naar Zegiel. De bal eventueel opzij leggen. Dat gebeurt ook naar Valente. Laat hem vallen voor Van Houten. Weer breed naar Zegiel. Aan de rechterkant wil Riet hem wel weer hebben. Halverwege de helft van Pek Zwolle. Verder een klein stukje terug. Het wippetje van Riet is goed naar Zegiel. Terugleggen dan naar Ferry. Ferry wil draaien en schieten. Dat lukt uiteindelijk niet. Vergeet de bal mee te nemen. En dus is het daar Pek dat uit kan verdedigen. Feyenoord neemt wel snel weer over. Van Houten die teruggaat naar Sint-Justen.
6: Ja, Feyenoord begint weer het qua bal afpakken. In ieder geval het niveau van de eerste helft aan te tikken. Waar het hem steeds echt binnen luttele seconden terug had van de tegenstander. Terug had veroverd. En dat zien we nu op dat middenveld ook weer gebeuren. Van Houten die er trouwens ook een belangrijke rol in speelt als balafpakker. Heeft hij nu ook gedaan. Via Watanabe gaat het naar rechts naar Jiviro Reed. Reed dan, die steekt de bal langs de zijlijn naar Givai Zegiel. Zegiel naar Harts Moussa. Harts Moussa terug naar Zegiel en dan weer naar Harts Moussa. Die hem voor zou kunnen geven. Dan als een sleepbeweging tegenstander het bos ingestuurd. Nog een tweede ook. Nee, dan loopt hij zich vast op de derde daarna. Drijft hij zijn actie net te ver door. Zou Pek wellicht kunnen counteren. Maar Oh, wat is dit? Een dramatisch slechte bal. Met twee spelers die ook mee zijn naar voren. En dan wordt hij in de voeten van Van Houten gespeeld. Die hoeft er niet eens echt moeite voor te doen om hem af te pakken. Dus er zijn bij Feyenoord meerdere wissels klaarstaan. Volgens mij Stijn, Zinhagel, denk ik. En Van Persie. Maar eerst gaat Feyenoord nog een keer aanvallen. Zegiel naar Hartsmoussa.
1: Ja, die gaat een actie maken. Eentje voorbij. Bal meegeven aan Zegiel, die de 16 dan ingaat. Legt de bal terug naar Valente. Alle tijd om hem klaar te leggen. Het schot van Hartsmoussa. En een geweldige goal. Die daar in de verre hoek wordt gekruld, zegt door Feyenoord. Een heerlijke aanval weer via die rechterkant. Waarbij deze keer Hartsmoussa het laatste station is. Die krult hem keurig in de verre kruising. En inderdaad, de speaker heeft gelijk. Het wordt 0-5. En er gaat ook gelijk gewisseld worden bij Feyenoord. Een heerlijke aanval via die rechterkant over meerdere schijven. Die uiteindelijk klaar wordt gelegd voor Anis Hartsmoussa. Hij krult hem in de verre hoek. En zo staat het na 64 minuten voetballen. 5-0 voor Feyenoord op bezoek bij PEC Zwolle. En er gaat ook gelijk gewisseld worden. Aan de kant van Feyenoord gaat de Valente eruit.
2: Drie keer wisselen.
1: Ook Ferry gaat eruit. En Van Houten gaat eruit. Van Persie dus in de ploeg. Zinhagel in de ploeg. En ook Stijn komt in de ploeg bij Feyenoord voor het laatste half uur van deze wedstrijd.
2: En nummer 49, Jacques van Persie.
6: Zinhagel, die zich ook bij de Youth League liet zien. De jonkies van Feyenoord onder 19 wonnen wel in Barcelona. Zinhagel maakte een van de twee doelpunten bij de 2-1 overwinning. De andere was van Gerino Schaken. Die scoorde ook al, maar dat weten we, voor het eerste elftal van Feyenoord bij zijn debuut vorige week. Prachtig verhaal. Kijken of Zinhagel vandaag het doelpunt mee kan pikken. Links buiten staat hij in dit elftal nu bij Feyenoord. Stijn en Van Persie zetten meteen maar druk op Schendelaar en de rest van de verdediging van PEC. Want die invallers zijn natuurlijk ook gretig, willen zich ook laten zien. En zo zou Feyenoord er nog meer kunnen maken vandaag dan de 5 die het al heeft gemaakt. PEC speelt zich wel onder de druk van Stijn en Van Persie uit. Nu komt aan de rechterkant bij Mbayo. Dan moet Zinhagel allereerst verdedigen, want die is met hem mee. Mbayo kan de bal toch voorgeven. En Ernst kan de bal makkelijk oprapen als de voorzet simpelweg te scherp is. Ernst kijkt even of hij hem snel kan uitrollen. Rolt hem uiteindelijk voor zijn eigen voeten uit. Lokt dan een tegenstander en geeft de bal mee op Sint-Justen.
1: Hij gaat naar Marmol. Lange bal naar voren naar Van Persie. Die kan hem koppen. Dan gaat Zinhagel erachteraan. Die probeert er dan nog bij te komen door buitenom te lopen. Maar Aartsen, hij houdt hem goed van de bal af. Daardoor moet hij erachteraan. Zinhagel, dat gebeurt ook. En Aartsen die kan het net oplossen voordat hij daar in de buurt komt. Die jonge Zinhagel. Nu zit de Kostons die de middenlijn oversteekt, maar dan wel naar de eigen helft. Als die achteruit gaat, daar is Simon Graves. Dat breed naar Aartsen. Kan er vooruit naar Mbayo. Wordt gelijk onder druk gezet door Marmol. Moet daardoor terug. Aartsen nog verder achteruit naar de keeper. En zo is het Jasper Schendelaar met de bal aan zijn voet. 66 minuten onderweg. Hier in Zwolle. Feyenoord leidt bij PEC met 5-0. Laatste treffer zojuist gescoord door Anis Hartsmoussa. En ik durf wel te zeggen dat het hier niet bij gaat blijven. Dat er nog wel eentje van Feyenoord bij gaat komen.
6: En, een gewaagde uitspraak hoor.
1: Een gewaagde uitspraak, ja. Ja. Maar soms moet je dat gewoon doen. Ja. Soms moet je gewoon denken van even een risicootje nemen. Het zou me verbazen als er niet nog eentje bij zou komen van Feyenoord uit. Zoals het balbezit bij PEC Zwolle in het bezit is. Sommer die opent naar de linkerkant. Feyenoord moet dus even achteruit. Een grote sprint daar van Sam Stijn. Die ook gelijk in positie probeert te komen om ervoor te zorgen dat PEC niet over de middenlijn heen komt. Dat kan nu wel gebeuren als Kostons ingespeeld wordt.
6: Aan de linkerkant. De bal wordt door Feyenoord aangeraakt door de Targaline. PEC kan dan daarna niet meer controleren. Feyenoord heeft hem dus weer. Van Abel speelt terug naar Ernst. Met links de bal naar de middencirkel ingespeeld. Van Persie krijgt zijn hoofd tegen de bal. En Hartsmoussa is scherper en gretiger. En hij komt dus eerder bij de bal dan zijn tegenstander. Gaat er zelf mee lopen. Paast dan naar Zegiel. En Zegiel naar Marmol. Die is nu 5 meter voorbij de middenlijn. Hartsmoussa ook aan de linkerkant nog steeds te vinden. Speelt de bal weer naar Zegiel. Van Sint-Justen die daarna de bal krijgt, gaat hij naar Watanabe. Loopt Hartsmoussa wat te zwerven over het veld nu. Nu staat hij in de as. Speelt Targaline achter hem langs. De bal naar Zegiel. Marmol naar Stijn. In één keer goed doorgekaatst naar Segio. Die heeft de ruimte om te gaan schieten. Segio, Schendelaar laat hem los. En Van Persie stuit daarna alsnog op Schendelaar. Ik telde hem eigenlijk al. Maar Schendelaar weet hem er toch nog uit te halen. Fijn dat weer snel meteen aan de bal wil komen. Dat leek te lukken met Targalina. Maar heeft even wat pech dat de bal net nog wegspringt. En bij Elias Seurensen uitkomt.
1: Het is Peck met het balbezit op de eigen helft. Als die vooruitgespeeld wordt. Het was Veldhuis trouwens die dat deed. Dan wordt hier door Peck in een ruimte gespeeld waar helemaal niemand staat. Kan Marmol overnemen. Gaat terug naar Ernst. Hij zou eventueel wat daarna kunnen bereiken. Hij kan ook naar Sint-Justen. Een lange bal zou ook kunnen. Hij kiest voor die laatste optie. Die is wel slecht trouwens. Want daar staat helemaal niemand. Behalve Veldhuis. Alleen is Zegiel daar dan wel weer als de keeper bij om die bal over te nemen. En dan zegt Zegiel ook tegen zijn keeper. Zoek eens die zijkant er gewoon op. En Ernst die geeft het duimpje omhoog. Terwijl Stijn er inmiddels alweer vandoor is aan de rechterkant. Ook daar Reed in de buurt. Die na het vertrek van Valente de aanvoerdersband ook om heeft. Maar Stijn die gaat dan lopen. Zoekt Van Persie. Van Persie wordt daar onder druk gezet. Blijft in balbezit. Gaat naar de rechterkant. Goed gedaan. Lars Moussa dan. Reed met de voorzet. Komt terecht. Tweede paal. Doelpunt. Ja hoor. Het is Zinnagel die er binnen schiet. Na een goed lopende aanval weer van Feyenoord. De zesde treffer van de Rotterdammers. Deze keer gescoord door de net ingevallen Givino Zinnagel.
2: De standpunt op 0-6 gebracht door Feyenoord. Doelpunt maken. De speler met nummer 36, Givino Zinnagel.
6: Vorige week Girino Schaken bij zijn debuut scorend. Nou, dit was niet het debuut van Givino Zinnagel. Maar zoveel wedstrijden heeft hij nog niet gehad in Feyenoord 1. Zijn eerste doelpunt nu ook. Dat wat hij van de week in Barcelona in de Youth League ook al scoorde. Prachtig moment voor hem. Voor een van de grote talenten bij Feyenoord. Van die lichting die niet meer aanklopt bij de deur. Maar die deur open getrapt heeft.
2: Hij wordt vervangen door onze nummer 25,
6: Thijs
2: Oosting.
6: 0-6 dus. Als ondertussen bij PEC Zwolle Thijs Oosting in de ploeg komt. Kostons ging eruit. Koen Kostons ging eruit. Nog 20 minuten te gaan. Even weer de thermometer erin steken. Gaat het hierbij blijven, Den? Of denk je dat er nog meer komt?
1: Nou, ik ben nog 20 minuten. Het kan wel eens lastig worden, hoor. Maar ik vermoed dat er al eentje gaat vallen van Feyenoord uit. Feyenoord is gretig. Feyenoord is nadrukkelijk op zoek naar doelpunten. Het loopt heel makkelijk bij Feyenoord vandaag. Heel veel mooie aanvallen die uiteindelijk ook worden omgezet in doelpunten. Terwijl Peck nu een aanval op probeert te zetten. De voorzet komt. Hup, Ernst eruit. Die grote handschoenen van hem plukte die bal uit de lucht. En dan zegt Marmol, waarom rooi je hem niet gewoon even naar mij toe? Zegt hij, ik ga naar Targalina. Oké, vooruit. Het is ook goed. Dan komt hij uiteindelijk alsnog bij Marmol aan de linkerkant terecht. Thijs Kraaijenveld ook bezig met een warming-up. Er zit Van Persie die dit bijzonder knap doet, hoor. Die bal vooruit speelt. Goed gedaan. En Zinnagel de diepte in stuurt. Van Persie ook gelijk mee. Zinnagel naar binnen. Zinnagel met het schot. Bal aangeraakt. Keeper komt eruit. Pakt hem uit de lucht. Voordat Rita er in de buurt had kunnen komen. Terwijl zometeen Feyenoord ook nog een keer gaat wisselen. Is het eerst de PEC Zwolle met het balbezit. Is het Mats Del volgens mij die klaar staat om zo meteen in de ploeg te komen bij Feyenoord.
6: Als nog even een trap naar richting PEC, hè? Dat je de go-ahead speler
1: er nog even inbrengt inderdaad. Ja, 6-0. Maar ik heb het gevoel dat Feyenoord vandaag zo lekker erin zit dat er nog wel eentje gaat vallen.
6: Eerst Mbayo, die in de buurt van de cornervlag is te vinden. De aanvaller van PEC Zwolle speelt hem terug. Daarna richting Aartsen. Thijs Oosting, die net ingevallen is. Die speelt de bal naar Van Hooijdonk, krijgt hem nog terug. Oosting, die gaat schieten. En Ernst, die er wel naast bokst. Bal richting de benedenhoek, rechts van hem. En dan moet je altijd naar de zijkant boksen ook. Dat doet de keeper van Feyenoord hier. Het levert PEC Zwolle wel een corner op. In de 72e minuut. Vanaf de linkerkant gaat hij komen. Alle spelers van Feyenoord even terug om deze hoekschop te verdedigen. Daar gaat die bal. Die moet voor Ernst zijn. Die bokst hem weg met één vuist. En de bal daarna weer teruggespeeld naar Schendelaar door PEC Zwolle.
1: gelijk de bal naar voren trapt. Die komt terecht in de buurt van Mika Marmok. Kopt hem vooruit. Takkeline zegt, kop hem dan terug naar de keeper. Nou, dat doet hij niet, dus wordt hij ingeleverd. Kan die overgenomen worden door Aartsen. Vooruitgespeeld dan naar Van Hooijdonk. Terug weer achteruit. Aan de rechterkant naar Mbayo. Halverwege de helft van Feyenoord. Dat met de veel spelers achterin is. Om daartussen te komen, goed gedaan. Dit door Sint-Juste. Binnengehouden alsnog door Mbayo. Waardoor Pek Zwolle voetballend door kan. Zonder dat het een ingooien hoeft te nemen. Daar wordt de bal ingeleverd. Slecht gedaan dit door Pek. Opent door Van Persie naar rechts. Komt bij Hajmoussa terecht. Hajmoussa die neemt het daar mee. Er wordt helemaal geen stroombreedte in de weg gelegd bij Hajmoussa. Die helemaal door kan lopen tot aan de 16. Legt het dan breed naar Zegiel. Zegiel blijft in balbezit. Gaat naar Reed aan de rechterkant. Puntje van de 16 inmiddels terug te vinden. Givaro Reed. Als hij daar twee man tegenover zich heeft, gaat hij alsnog naar Zegiel. Die dan de voorzet moet proberen te geven. Dat doet hij via Reed. Die dan bijna daar die spelers van Pek Zwolle een beetje voor lul proberen te zetten. Misschien ook wel. Omdat het zo makkelijk ook gaat. En dan denken ze bij Pek, we gaan er nu wel even dan proberen in te grijpen. Gaat Reed er nog wel aan in achtervolging aan. Voorlopig is het Pek dat vooruit kan verdedigen. Die voorzet had denk ik eerder gegeven kunnen worden. Gebeurt niet, dus komt Pek eruit.
6: Ofwel op de eigen helft met de bal. Wordt hij tegen de hak van Zegiel aangespeeld. Ligt het tot op middenveld weer helemaal open. En kan Zegiel de bal geven aan Sam Stijn. Mats Del staat nog steeds te wachten voor zijn invalbeurt bij Feyenoord. Stijn speelt de bal naar Zinhagel. Die net dus de 6-0 voor Feyenoord maakte hier in Zwolle. Marmol naar Targaline. Sint-Juste dan naar Zegiel. Dat gebeurt in de buurt van de middencirkel. Watanabe naar Stijn. Feyenoord wijkt uit naar de rechterkant. Riet die de bal krijgt. Komt er dan overheen. Hajmoussa nu klaarlegt voor Sint-Juste. Bek staat erbij en kijkt ernaar. Dus Feyenoord net voorbij de middenlijn. De bal aan het rondspelen is. Nu komen ze in de buurt van het 16 meter gebied. Daar willen ze hem dan nog wel wegtrappen. Wel direct weer inleveren, geblazen links achterin bij Targaline.
1: Die Matel moet bijna weer een nieuwe warming-up gaan doen.
6: Ja, die staat echt al 4 minuten klaar om in te vallen. Maar de bal gaat niet buiten de lijnen of over de doellijn heen. Wat ik ook niet uitsluit dat het daar uiteindelijk toe leidt bij deze exercitie van Feyenoord. Non-stop balbezit voor de Rotterdammers. En hier gaat Hajmoussa, die een klein beetje ruimte heeft gekregen. Dus op de punt van het 16 meter gebied. Reed is daar ook. Hajmoussa houdt hem zelf bij zich. Wilt hem dan toch naar Reed. Die wordt dan van de bal afgezet. En een inworp voor Feyenoord, waar die wissel kan plaatsvinden.
7: Bij Feyenoord wordt gewisseld uit het veld te spelen met nummer 26, Givaro Reed. Hij wordt vervangen door de speler met nummer 20, Mafia.
1: De naam van Mats Del bijna niet uit zijn mond, hè, hoor je het? Diego wordt genomen door Feyenoord. Weer over de zijlijn heen, dacht ik even. Maar blijft nog net binnen. Pek zit daartussen, Feyenoord half. Pek blijft in balbezit. 76e minuut van deze wedstrijd. Tussenstand 0-6. In het voordeel van Feyenoord uiteraard. Deze geweldige voetbalmiddag hier in Zwolle. Is het Reed die richting de kleedkamer mag. In ieder geval richting de bank. De wedstrijd zit erop. Mats Del is in de ploeg gekomen. De speaker die noemde hem Mats Del. Voor de mensen die het niet hebben kunnen verstaan. Mats Del dus. Een speler van Go Ahead Eagles. De concurrent natuurlijk van Pek Zwolle. Terwijl Marmol de bal heeft. Vlak voor de middenlijn. Is het Sam Stijn die zich aanbiedt. Terug weer naar Marmol. Vooruit dan naar Van Persie. Met wat geluk gaat hij eromheen. Terwijl Van Persie dan probeert er voorbij te gaan. Is het daar de bal die door Pek dwars door het midden wordt uitverdedigd. En aan de rechterkant Hajmoussa die hem opvangt. Die gaat lopen. Punt van de 16. Hajmoussa trekt naar binnen. Hajmoussa nog altijd met de bal. Rand van de 16. Hajmoussa gaat lopen. Hajmoussa nog een keer. Hajmoussa haalt uit. Hoppa! 7-0. Na een geweldige actie van Hajmoussa. Die gaat lopen. Nog verder loopt. Nog een paar spelers passeert. En dan uithaalt de goal van Anis Hajmoussa. Zijn mensen die proberen dit op de PlayStation en dan lukt het niet. Hajmoussa doet het gewoon in real life. 7-0 na een heerlijke goal van Anis Hajmoussa.
6: Hij heeft op het trainingsveld soms van die poppen die je in het veld prikt. Van die hele grote witte opblaaspoppen wil ik zeggen. Maar dan gaan we een hele gekke kant op deze middag. Maar die geven nog meer weerstand dan de verdedigers van Pek Zwolle hier bij Hajmoussa deden. Ik ben wel benieuwd of hij de bal niet met de hand controleerde. En man, het begin bij de rechterkant. Maar dat was dus niet zo. Er was nog eventjes een korte check. Maar daar waren ze ook snel mee klaar. En de 7-0 voor Feyenoord hier uit bij PEC Zwolle. Vorig seizoen won het met 7-0 bij Heracles. Die ploeg degradeerde uiteindelijk naar de eerste divisie. En dit PEC Zwolle is daar misschien ook wel heel rijp voor. Een hele matige ploeg, een hele matige selectie ook. En ik weet het, je hebt ook ADO, Cambuur, terwijl dit weekend won ook, erbij zitten. Maar toch, ik zou me, als ik een PEC Zwolle supporter was, maar dat ben ik gelukkig niet, dan zou ik me zorgen maken. 12 minuten nog. En het zou ook zomaar kunnen dat het hier niet bij blijft, hoor. Bij deze 0-7 die er nu staat. Feyenoord heeft na het doelpunt van zo even nog niet gewisseld, maar er staat wel een volgende speler klaar.
1: Thijs Kraaienveld staat klaar om zo meteen in de ploeg te komen. Nog 12 minuten duurt deze strafexercitie voor PEC Zwolle. Terwijl Feyenoord hier de bal over de zijlijn heen tikt. Marmol die dat doet. Het gaat voor eerst gewisseld worden aan kant van Feyenoord. Ja, bijna niet te zien wie eruit gaat, maar volgens mij is het Zegiel.
6: Sint-Justen.
1: Ja. Het is niet te zien op dat bord wat die video official omhoog haalt. Maar één ding weten we wel zeker, dat is dat Kraaienveld erin komt. En dat Sint-Justen er dus uitgaat. Aartsen gaat eruit bij Zwolle. Ja, dat is lekker als je dan je debuut mag maken. Die jongen mag zijn debuut maken voor Zwolle. Jan Burger. Ja, succes is dat 7-0 achter. Nou, je kunt ook niet zo heel veel fout mee doen. Dat is ook wel weer lekker. Misschien kun je ook wel met een vrije geest er dan in. Hij mag ook gelijk de ingooi nemen, die Burger. Als die de ingooi achteruit gooit, is Jan Burger eigenlijk de enige bij Zwolle die nog niet fout heeft gedaan. Maar die heeft de ingooi genomen en een bal teruggespeeld. En die zal toch ook wel denken van, het is wel mijn debuut voor PEC. Dus voor hem in ieder geval een bijzondere dag. Krijgt hij ook weer de bal, gaat naar Mbayo aan de rechterkant. Zoekt ook gelijk de diepte, maar die gaat dan via een van de feiten dus over de zijlijn heen. Is de ingooi voor PEC Zwolle. Die Burger die mag hem weer gelijk gaan nemen. Gooit hem achteruit, zoals het Zwolle met het bal bezit. Nog 11 minuten te gaan. PEC Zwolle 0, Feyenoord 7.
6: Zou het ook lullig zijn als het bij deze ene wedstrijd blijft voor Jan Burger. En dat hij over een aantal jaar van nu vertelt van, ja, een keertje bij PEC Zwolle ook mee mogen spelen tegen Feyenoord. En dat mensen waren, hoeveel werd het?
1: Toen ben ik even
6: 0-8.
1: Ja. Nou, laten we hopen dat het staat nu niet bij die ene blijft. Trouwens. Voor die jongen laten we het hopen dat het meer worden mag.
6: Het staat nu 0-7 overigens nog in deze wedstrijd. Misschien is het een vooruitziende blik. En het gaat in ieder geval de bal weer krijgen, want er wordt naar de linkerkant van het veld getrapt. Maar gaat over de zijlijn heen. De linkerkant van het PEC gezien, rechts voor Feyenoord. Dat betekent dat Mats Del de ingooi mag nemen. 10 minuten nog in deze wedstrijd. En Ruben Schaken zien we het stadion verlaten. Die ziet zijn zoon vandaag niet in actie komen. Vorige week wel, natuurlijk was hij er ook bij in Nijmegen. Toen Gerino Schaken zijn debuut maakte en scoorde. Vandaag was het Zinhagel, de jeugdspeler die wel al eerder debuteerde, die zijn eerste Feyenoord goal mocht maken. Dat was de 0-6. Feyenoord is de bal kwijt geraakt. En PEC speelt hem naar achteren. Daar is het viergever. De bal gaat naar Oosting. Die speelt hem naar de linkerkant. Feyenoord moet hier verdedigen, want PEC komt met meerdere spelers nu over die linkerkant eruit. Ja, dan wordt de bal diep gespeeld. Te diep ook voor Elias Sørensen. En gaat hij over de achterlijn.
1: Ja, ik denk ik laat even horen hoe het hier in het stadion klinkt. Een hoop gemoor van de mensen op de tribunes. Onvrede bij de fanatieke supporters ook. Als Feyenoord een doeltrap heeft genomen. 81 minuten exact gespeeld. Stand 0-7.
6: Het kan de grootste uitzege ooit van Feyenoord worden, Den. Dat is 0-8. Moeten we heel ver terug de tijd in. 1958 tegen Fortuna 54.
1: Zo.
6: En ooit tegen RKSV Volendam in 63-64. 0-8. Maar Feyenoord won uit. Nooit ook ruimer dan dat. Het zou vandaag kunnen, hoor.
1: Ja. Dat ze wel op gaan schieten. Al is 0-7 natuurlijk ook gewoon een flinke uitslag. Daar kun je mee thuiskomen. Als deze bal naar Jan Burger niet goed is, die wordt over de zijlijn heen getikt. Trainer van PEC ook helemaal niet blij natuurlijk, Henry van der Vecht. Dan zegt Van Bronckhorst ook gelijk vooruit, vooruit, vooruit. Alle spelers schuiven dan ook op richting de middenlijn of verder weg op de helft van PEC Zwolle. Als Marmol de ingooi mag gaan nemen, Van Persie zegt kom maar hoor, ik wil hem wel hebben. Zegiel ook in de buurt, hij gaat naar Van Persie, legt hem in één keer klaar ook voor Zinhagel. Doet dat handig, houdt er een ingooi aan over. En dus zit de bal voor Feyenoord, die Marmol gaat gooien. Marmol die kijkt eens richting die man op het middenveld. Zegiel bijvoorbeeld, goede loopactie van hem. Klein beetje ruzie met de bal, verspeelt hem daarbij. Daardoor kan PEC overnemen. Al is er weinig beweging, zit Marmol daar goed tussen. Geeft hem een tikkie, waardoor Kraaienveld overneemt.
6: Thijs Kraaienveld en de paas naar Van Persie, die helemaal het rechts de bal speelt naar Harts Moussa. En Bayo ligt geblesseerd op de eigen helft. Nog maar Feyenoord speelt door met Harts Moussa. De kaats van Stijn. Dan zou Harts Moussa misschien weer kunnen scoren. Maar nu wordt hij met een schouderduw wel van de bal afgezet. En Bayo ziet dat zijn ploeg de bal heeft. En kan dan opeens weer staan. Maar dat gaat allemaal niet meer van harte. En Burger denkt, ik ga jou de bal dan ook maar niet geven. Ik ga het zelf doen. Stamt dus op over de rechterkant. Zinhagel laat hem lopen. Marmol zet een blok. En verdedigt gewoon weer uitstekend. Komt dan als winnaar eruit. Zorgt ervoor dat Feyenoord er nog een doeltrap aan overhoudt ook. Want Burger heeft de bal het laatst geraakt. Ernst neemt zijn doeltrap. 7 minuten nog in Zwolle. Het is 0-7. Kraaienveld speelt de bal naar Marmol. Terug naar Kraaienveld in zijn eigen 16 meter gebied. Paas naar Watanabe. Watanabe naar Harts Moussa. Laat zich ook eventjes terugzakken tot in de eigen helft. Mats Del dan. Naar Watanabe. Wil Feyenoord er nog echt meer maken. Het controleert de wedstrijd. Het speelt de wedstrijd ook uit. Marmol zoekt wel de diepte nu. Bal door Veldhuis weggekopt voordat Zegiel eraan kan komen. Dan wordt hij langs Zinhagel gewipt. Zet Marmol daar hoog druk. En dan moet Mbayo de bal terugspelen naar zijn keeper.
1: Dat gebeurt ook. Schendala dan met de bal aan zijn voet. Die tikt hem vooruit. En zo is het PEC dat de bal mee kan nemen. De middenlijn zelfs wel over kan gaan steken. Aan de rechterkant Mbayo die hem wel zou willen hebben. Minder last van die hamstring waar hij net naar greep. Of is het Veldhuis die de bal bij zich houdt. Gaat dan uiteindelijk naar 4 geven. Aan de linkerkant vooruit gespeeld. Achteruit dan weer door PEC Oosting. Net in de ploeg gekomen. En via Seurensen een moeizame bal naar Oosting. Maar voorlopig blijft PEC in balbezit. 84 minuten ruim op de klok. Feyenoord zoals gezegd leidt met 7-0 hier bij PEC Zwolle. Als er 4-geven weer ingespeeld wordt, is het fijn dat dat even achteruit moet. Seurensen die wel wat diepte kiest. Meer diepte bij Oosting. Als Tagaline er dan met een slijding tussen probeert te komen, heeft hij geen controle bij die slijding. Levert het een corner op voor PEC. Die dan genomen gaat worden vanaf de rechterkant van Feyenoord uitgezien. Tagaline een beetje last heeft, maar wel door kan. De corner gaat genomen worden door Tobias Sommer. Feyenoord hield 1 keer de 0 in dit seizoen tot nu toe uit bij Sparta. Toen werd het 1-0. Het zou lekker zijn als je zo'n grote voorsprong hebt dat je ook gewoon de 0 daarin houdt als de corner genomen gaat worden door PEC. Keeper blijft staan, die komt wel in het 5 meter gebied terecht. Maar dan is het Burger die uit kan halen. Bal lijkt me aangeraakt onderweg. Maar er wordt geen corner gegeven. Het is een doeltrap voor Tjark Ernst.
6: Hij raakt hem helemaal verkeerd. De debutant bij PEC. Jan Burger. De doeltrap wordt door Feyenoord genomen. Door Kraaienveld. Die speelt hem naar links. Naar Marmol. In speelpaas naar Zinhagel. De kaats terug naar Marmol. Die dendert er meteen overheen. 2 man in de achtervolging. Maar Marmol is sneller. Marmol mag heel ver komen. Marmol kapt dan nog eens iemand uit. Speelt hem dan naar Van Persie. Die wil ook scoren. Maar ziet de bal geblokt worden. En dan afwijken naar de rechterkant. Dan komt hij wel bij Harts Moussa alsnog terecht. Harts Moussa naar Watanabe. Feyenoord wil de 8-0 maken. Evenaring zou dat zijn van de grootste uitzegen die het ooit heeft geboekt in de Eredivisie. Het voelt een inworp. Dus Harts Moussa de bal tegen de voet van de tegenstander aanspeelt. Hij neemt zelf de inworp. Komt hij bij Stijn terecht. Stijn naar Tagaline. Zegiel weer terug naar Stijn. Stijn wordt een paar meter voorbij de middenlijn met het balbezit. Gaat hij weer naar de zijkant. Harts Moussa hier dreigt om de bal mee te geven aan Mats Del. Dat doet hij niet. Laat hij zelf lopen, speelt hij hem tegen Elias Seurensen aan. Wordt de inworp daar voor Mats Del.
1: Gooit hem vooruit naar Sam Stijn. Die wipt hem in één keer naar Van Persie. Die wordt ondersteboven gelopen. Het spel mag erdoor. Goed wippertje van Zegian en Stijn. Die wipt hem over de keeper heen van de lijn weggehaald. Goeie aanval weer van Feyenoord. Die door Stijn uiteindelijk over de keeper heen wordt gewipt. En dan vlak voor de doellijn weg wordt gehaald. Goeie paas ook van Givai Zegian. Zo Mats Del de bal nu krijgt van het PEC Zwolle publiek. Hoe klein kun je zijn? Uiteindelijk komt hij dan alsnog. Mats Del die roept nog even. Kijk even naar het scorebord. Kijk wie het laatst lacht. Als de ingooi genomen wordt. Mats Del krijgt de ingooi weer terug. Hij krijgt daar een overtreding. Over zich heen, wilde ik zeggen. Blijft dan op de been en geeft hem vervolgens nog aan Huis Moussa. Dus hij wordt daarna ondersteboven gelopen. Mats Del, nu het mikpunt van spot vanaf de tribunes.
6: Bal het publiek in, kijken of ze hem nu weer gaan geven.
1: Ja, dan gooi je hem over de gracht heen. Niet gek laten maken. Dan moet Go Ahead Eagles het ontgelden. Op een gegeven moment de bal bezit. En als ik zo naar het scorebord kijk, dan kun je bij jezelf afvragen van ik laat het lullen.
6: Ja, ik denk ook niet dat het klopt hoor. Dan zouden ze in Deventer toch een demografisch probleem hebben met deze uitspraak. 2 minuten nog. 0-7 staat het voor Feyenoord. Straks Moussa de bal voorslingert richting de linkerkant. Zinhagel die hem aanneemt.

0: hij bij de backverdediging terecht. Dus het Schendelaar die de bal daarna heeft gekregen. Dan gaan we over een minuut van nu zien ook hoeveel blessuretijd er nog bij komt in deze wedstrijd voordat het erop zit. Een wedstrijd die nooit echt een wedstrijd was. Feyenoord vanaf minuut 1 sterker. Het raakte twee keer de paal. Dat daarin overleefde PEC nog. Maar uiteindelijk liep het dus uit. Een grote cijfers en een ruime overwinning hier in Zwolle. 7-0 staat het. Het zit er bijna op wat betreft de reguliere speeltijd.
1: Feyenoord met de bal. Met Watanabe die breed gaat naar Kraaienveld. Kan naar links naar Marmol. Dat doet hij ook. Als hij open draait ziet hij dat Tagaline daar in de buurt staat. Die wordt ingespeeld. Zegiel er ook bij. Die ook gewoon weer een uitstekende wedstrijd speelt. En er zit Zegiel die vooruit wil. Maar achteruit gaat. Marmol dan. Weer terug naar Zegiel. Weer achteruit naar Kraaienveld. Gebeurt allemaal rond de middenlijn. Als Watanabe in wordt gespeeld in de middencirkel. Gaat lopen. Geeft hem dan tussendoor aan Zegiel. Die daar vrij loopt. Die dat elke keer eigenlijk goed doet. Goed tussen die linies vrij loopt. En dan Marmol nu inspeelt. Marmol met ruimte. Marmol vooruit geeft hem eigenlijk aan niemand. Daarom wordt hij weggewerkt. Overtreding gemaakt door PEC Zwolle. Dacht ik even. Gaat over de zijlijn heen. Ingooien is wel voor die thuisploeg. Twee minuten mogen de mensen hier nog naar Feyenoord kijken. Naar deze gala voorstelling. Waar echt eigenlijk een hels fluitconcert klinkt. Waar ik al de dodelijke tweets klaar zie staan van de collega's van de media hier uit de omgeving. Want daar zal de zaag erin gaan na vandaag. Omdat alles of niets, olé olé. Ja, dat vind ik toch wel weer humor. Nou, laten we hopen dat alles wordt dat Matel er nog eentje in prikt. Dat zou toch lekker zijn. Ik denk dat het niet gaat gebeuren. Ik denk dat, dat het hierbij gaat blijven. Fijn, dat straalt ook niet uit dat het PEC nog meer pijn wil doen dan het al heeft gedaan. Van een sprint terug richting de eigen helft van Zegiel. Om te zorgen dat Feyenoord ook de nul houdt in deze wedstrijd. Zo wordt de bal afgepakt. 1 minuutje nog van die 2 minuten blessuretijd ook over. Nico Skouka van het Algemeen Dagblad gaat alvast richting de persconferentie. Die heeft het ook al gezien. Al zo aan de trainer wat gaan vragen ook. 50 seconden nog in dit duel. Feyenoord nog één keer over de rechterkant. Nou, Feyenoord gaat nog een vrije trap krijgen als Harts Moussa werd vastgehouden. Als het scenario van Kranenburg uit moet komen, moet Mats Del hem nemen. Hij wordt snel genomen door Feyenoord. Dan is het Harts Moussa die hem nog een keer voorgeeft. Ja. Shaquille van Persie die hem knikt. Al was denk ik naast gegaan, maar Schendelaar vangt hem voor de zekerheid ook maar. En iedereen hier zit te wachten op het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Bos. Schendelaar nog een keer met een diepe bal namens PEC. Dan Abel de lucht in, kopt hem naar de grond. Komt wel in de voeten van de tegenstander terecht. PEC Zwolle heeft het laatste woord. Wat betreft de aanvallen die te zien zijn in deze wedstrijd. Maar als ze er wel weer terugspelen. Fluit Bos voor het laatst. Fluit het publiek van PEC de eigen ploeg daarna uit. En weet Feyenoord dat de 3 punten lekker mee teruggaan naar Rotterdam. 0-7, dat zijn klinkende cijfers. Nacho Ferri of een eigen doelpunt voor Graves. Dat betekende de 1-0. Ferri maakte er in ieder geval 2 die wel op zijn naam staan. Zegiel scoorde. Zinhagel scoorde. Harts Moussa scoorde namens Feyenoord. En zo komt het hier tot een hele ruime overwinning. PEC Zwolle, Feyenoord, duidelijke cijfers. Het was nooit echt een wedstrijd. 0-7.

Hele goede avond, dames en heren. Dit is het Estadio Bernabeu. Sinds het deze nieuwe vorm gekregen heeft. En de spelers van Real Madrid en Rayo Vallecano zijn nog aan het opwarmen. Een Madrileense derby vanavond op speeldag 5 in La Liga. Real Madrid heeft 1 keer averij opgelopen. En dat was vorige week op het veld van Betis. Ja, op het veld in La Cartuja, want Betis mag niet thuis spelen. Maar uit bij Betis een 1-0 nederlaag. Een late goal van Troy Parrott, de Ier. En ook nog een gemiste penalty van deze man, Kylian Mbappé. In de 94ste minuut, waardoor dus geen gelijkspel werd gehaald. En voor het eerst punten werden verloren. Intussen heeft Real Madrid wel gewonnen van Inter in de Champions League met 2-1. Dat was ook op de nipper en je kan zeggen dat de beste man op het veld eigenlijk Thibaut Courtois was. Met 7 reddingen maar liefst. Nog eens een grote avond alweer in de Champions League voor Thibaut Courtois. Die heeft aangegeven dat hij vrijgevraagd heeft aan Van Bommel voor de Nations League binnenkort. Er wordt gespeeld tegen Italië, tegen Frankrijk en tegen Turkije in de komende weken. Dat zijn geen makkelijke opdrachten, dat sowieso niet. 25 september begint België eraan, uit bij Italië. En die hebben wat recht te zetten na hun gemiste WK. Ik kan nu al verklappen, terwijl we de spelers zien opwarmen, dat José Mourinho op 4 plaatsen heeft gewijzigd. Hij laat uiteraard bijna, zou ik zeggen, Mbappé en Vinicius Junior staan. En ook Bellingham. Maar de 4e aanvallende pion is vandaag Diomande. Dus geen Güler, geen Brahim Diaz, maar wel degelijk Diomande op die rechterflank. En naast Valverde op dat middenveld komt vandaag Bernardo Silva te staan. Dus geen Camavinga, geen Trent Alexander-Arnold, maar wel degelijk Bernardo Silva die geschorst was voor de Champions League wedstrijd tegen Inter. Dus daar niet mocht meedoen. Trent Alexander-Arnold, ik weet niet of dat een gelukt experiment was alweer op dat middenveld gepositioneerd. Want achterin zien we geen Cucurella en geen Huizen vandaag, maar wel Carreras en Rudiger naast Konaté en Dumfries op de rechterflank. Thibaut Courtois uiteraard wel in toe. Daar wordt niet mee geroteerd. En dat is de 4e verschillende defensie die José Mourinho heeft opgesteld dit seizoen. En zoals u hebt gehoord, we hebben nog maar 5 wedstrijden gespeeld. 4 in competitie en eentje in de Champions League. Dus hij is zoekende. Hij wil alle pionnen eens een keertje proberen. Vandaag dus opnieuw Rudiger, die alleen thuis tegen Malaga mocht spelen. Misschien is dat ook een indicatie van hoe sterk hij Rayo Vallecano inschat. Zo dadelijk gaan we ook nog eens kijken in de kleedkamer. Zoals gezegd, de buitenkant, dat lijkt een beetje op een stoofpot. Een stofzuiger, zeggen sommige mensen. En dan een woordje over Rayo, dat gestart is met 4 op 12. Want vorige week voor het eerst een 3-punter gehaald thuis, tussen aanhalingstekens thuis, want ze mogen niet thuis spelen. Niet in Vallecas. Maar wel in Butarque, de thuishaven van Leganés. Daar moeten ze voorlopig hun thuiswedstrijden afwerken. En Rayo won met 3-2 van Racing Santander. Daarvoor hadden ze nog maar 1 puntje. En hun 2 uitmatchen hebben ze allebei verloren voorlopig. 2-1 bij Sevilla, hele late goal. En 5-2 bij Barcelona, dus uit bij Barça. En vanavond uit bij Real Madrid.
En dat in de eerste 5 speeldagen. Dus een programma dat niet van de poes is voor Rayo. De verliezende finalist van de afgelopen Conference League. Verloren die finale van Crystal Palace. Maar bijna toch een uniek hoogtepunt in de clubgeschiedenis. Nu, ze mogen niet thuis spelen, daar is het niet stabiel genoeg voor. Er zijn natuurlijk wel gesprekken gaande met het Madrileense stadsbestuur in de hoop om de volgende thuiswedstrijd, dat is er eentje tegen Espanyol, op dinsdag, om die te laten doorgaan. Ze willen ten laatste morgen een antwoord van het stadsbestuur wat dat betreft. Volgens hen zou alles in orde moeten zijn om daar toch te kunnen spelen in Vallecas. Maar vanavond dus de stad overgestoken. En hier te gast in Bernabeu. Het is een drieluik, want er is een midweekspeeldag in Spanje. En een heel belangrijk drieluik voor Real. Want er was niet alleen dat puntverlies van vorige week bij Betis. Ze hebben een aantal moeilijke matchen uit bij Elche. Oké, dat valt nog mee, maar de zondag, komende zondag, uit bij Atletico. En verdere averij oplopen in die strijd, die titelstrijd met Barcelona. Want dat is toch de grote rivaal. Is uit de boze. Barça voorlopig foutloos met 12 op 12. En ze scoren dat het een lieve lust is. 17 goals al. Wat dat betreft heeft Real met zijn 10 goals toch ook niet slecht geboerd.

even een woordje ook over de opstelling al geven van Rayo. Daar zijn er drie wissels, eentje in doel. En dat is de opvallendste. Want er zijn niet alleen twee geschorsten. De Frutos en Fran Perez kregen allebei de rode kaart vorige week. Maar er zijn ook heel wat geblesseerden. Met Batalla, de doelman, de Argentijn, die zijn been gebroken heeft. Isi Balazón, dat is een bekende naam, die kale man. Aanvallend op het middenveld, geblesseerd. Luis Felipe ook, een tikka. En Joshua Vertrouwd, Nederlander op linksachter. Ook die is in de lappenmand. Dus dat betekent dat hij wel heeft moeten wijzigen. Met Bouaré en Tsitaishvili, de Georgiërs die in de ploeg komen. Maar vooral toch in doel. Cárdenas naar de bank verwezen. En in zijn plaats speelt Audero. En Audero is een Italiaan. Maar tegenwoordig, sinds maart vorig jaar, is het eigenlijk een Indonesiër. Want hij heeft via zijn moeder een Indonesisch paspoort aangevraagd. En ook gekregen. Dus hij kan nu uitkomen sinds vorig jaar voor Indonesië. Hij wordt gehuurd van Como. Het is lang geleden dat hij nog gespeeld heeft, Audero. Maar vandaag zal hij dus aan de bak moeten. Hier in Bernabeu, de 29-jarige.

Vorig seizoen zat hij bij Cremonese. Haalde hij in een volledig seizoen 11 clean sheets. Dat is toch redelijk goed. Bijna alles gespeeld ook. Maar ging wel samen met Cremonese ten onder. Hij degradeerde. Maar dus nu Rayo Vallecano op huurbasis. Nog een klein woordje over die Champions League wedstrijd tegen Inter. Die werd dan wel gewonnen met 2-1. Dankzij onder andere een grote blunder achterin van doelman Martinez, waar Valverde van kon profiteren. Maar Real Madrid had het heel moeilijk, vooral op het middenveld. Speelde ook zeer compact, de buitenkanten werden niet vaak gebruikt. José Mourinho zei zelf, ja, we konden ook 7 of 8 doelpunten zelf gemaakt hebben. Dat is misschien wel waar. Maar ze kregen er ook heel veel tegen. En hij wilde dan ook nog eens niet toegeven dat Courtois eigenlijk de beste man was bij Real Madrid. Dat vond de verzamelde pers wel. Hij was ook uitstekend. Maar zover wilde José Mourinho zelf niet gaan. Niet al te veel lof geven, ook niet aan een bepaalde speler bijvoorbeeld. Dat is meestal zo bij José. Vandaag zijn er eigenlijk geen excuses. Ze zouden in principe vlot moeten kunnen winnen van Rayo. Het is een ploeg die hier in dit stadion, en ook toen ze eventjes moesten uitwijken voor de verbouwing van dit stadion, hebben ze maar 1 keer kunnen winnen in Madrid. Bij Real. In 1996 met 1-2. De grote man toen, Guillerme Alves. Met 2 doelpunten. Maar voor de rest 20 nederlagen en 3 gelijke spelen. Dat zijn zeer pikante cijfers. En zeker als je weet dat bijvoorbeeld nog niet zo lang geleden, in 2015, het hier in dit stadion 10-2 werd voor Real. Met 4 goals van Gareth Bale. Een hat-trick van Benzema ook. En 2 keer Cristiano Ronaldo. 10-2. Dan weet je dat Rayo misschien wel met knikkende knieën naar hier komt. Ze moeten dinsdag thuis tegen Espanyol. Dat is misschien een veel belangrijkere wedstrijd voor Rayo. Dat dus voorlopig, zoals gezegd, 4 punten heeft. En komend weekend

Onze excuses, de beelden zijn wat gestoord liever die uit Madrid komen. Misschien zit er ergens een onweer tussen, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het ziet er niet uit op deze manier. Ik hoop dat dat snel in orde komt, want de spelers zijn aan het buiten komen. Ik heb de indruk dat er wat technische mankementen zijn bij de Spaanse televisie. Dit is al een klein beetje beter. Ik hoop dat dit blijft. Komend weekend speelt Rayo dus bij Osasuna. Ook geen onbelangrijke match voor Rayo. Osasuna dat beter begonnen is aan het seizoen. Zouden er weer fluitjes zijn voor Vini? Dat is een van de vragen van vandaag, want er waren er weer een heel aantal die hem uitfloten omdat hij niet scoorde. José Mourinho heeft hem meteen in bescherming genomen en heeft gezegd, hij heeft zeer goed gewerkt. Heel hard voor de ploeg gewerkt, zijn verdedigende taken, en dat kon, de statistieken konden dat ook bewijzen, dat hij het zeer goed gedaan had wat dat betreft. Alvaro Garcia is de kapitein aan de kant van Rayo. Valverde is dat bij Real. Scheidsrechter is Victor Garcia, 31-jarige man uit Barcelona, de buurt van Barcelona. En de VAR is in handen van Juan Luis Pulido, bijgestaan door de heer Luis Milla. U zag de opstelling van Real. Ik had hem al vermeld. En dit is de ploeg van Beñat San José. Audero in doel. Pedrosa, Cis, Lejeune en Ratsiu achterin. Unai López, Pedro Díaz en Grangoro Buare op het middenveld. Alvaro Garcia vanaf de linkerkant. Georgi Tsitaishvili, de Georgier, op rechts. En Sergio Camello, dat is een jongen die opgeleid is bij Atletico. Hier is hij in beeld. En al 5 keer gescoord heeft dit seizoen. Dat is meer dan een Mbappé. Dat is een jongen waar ze moeten voor uitkijken. Scoorde ook 2 keer in Camp Nou. In die 5-2 verloren wedstrijd van 2 weken geleden. José, 63 intussen. Zit er rustig bij, nogthans. Beñat San José, de ex-trainer van Eupen, dat zal hem blijven achtervolgen. Zijn er klaar voor? Beñat zei, we moeten toch van onze eigen sterkte proberen uitgaan. Misschien hetzelfde proberen te spelen als in Barcelona. Dat was zeer goed op de counter. En Courtois al meteen met zijn eerste lange bal. Geen buitenspel van Mbappé. Bellingham is de bal kwijt. En dan kan Rayo voor de eerste keer oprukken met Tsitaishvili. Carreras zit ertussen. Vini. Ik hoor geen fluitjes, dat is goed nieuws. Integendeel. Applaus voor de Braziliaan, voor zijn eerste actie. Ja, ze durven toch hoog druk zetten. Ze proberen te storen op die verdediging die dus niet zo vaak heeft samengespeeld. Om niet te zeggen niet. Met 2 nieuwkomers, Konaté en Dumfries. Hier is Vini, een eerste keer aanvallend. Paas tot bij Mbappé is niet precies genoeg. Lejeune krijgt hem terug. Opletten geblazen. Audero voor het eerst kiest voor de lange bal.

ratio. Een Roemeen met ook een Spaans paspoort. Voorzet, tweede paal. Goed weggekopt door de Vries. Ze verdedigen de taken niet verwaarlozen. En Diamandé, zijn eerste basisplek. Sinds zijn overkomst 125 miljoen gekost. Overgemaakt op de rekening van Leipzig. Oh, en de vierde scheids moest nog even gegroet. Dat was hij vergeten, José. Nu doet hij het wel vaker. In het midden van een match. Overtreding. José Mourinho wil meteen een gele kaart. Voor die fout op Jan Diamandé. Balverlies van Pedrosa. En dan gaat hij eraan hangen. Valt hij op het been. Ja, en haalt hij zo de counter eruit. Dus dat had eventueel wel een gele kaart kunnen zijn. Daar heeft Mourinho eigenlijk gelijk in. Maar voorlopig wil Victor Garcia ze nog niet geven. Het is wat vroeg. Het zou eigenlijk geen reden mogen zijn, maar het gebeurt wel eens vaker. Ja, het is wat anders dan de keerweg. Het Bernabeu. Het is natuurlijk ook al een tijdje geleden dat hij daar zat. Van 2019 tot 2021. Dus 5 jaar geleden de deur daar dichtgetrokken. Geen overtreding op Carreras. Even kijken. Ja, nee, amper geraakt door Tsitashvili. Zijn sliding gaat naast de tegenstander. Voorlopig 2 thuismatchen in dit Bernabeu. In de competitie dan wel te verstaan. 2 dikke zegens. 4-1 tegen Sociedad. 4-0 tegen Malaga. Het publiek verwacht niets minder vandaag. Goed van Rudiger om daar voor zijn man te komen. Opgepikt Bouhare. En dan de poging. Ja, zo ga je Courtois niet kloppen. Je zal met veel beter moeten afkomen. Wanneer dat wil lukken. Hij werd wel vrijgelaten, dus rustig aangespeeld ook. Bernardo. De man die het raderwerk moet doen draaien, Bernardo Silva. Daarom is hij gekomen. Zo belangrijk was hij ook voor Pep Guardiola en Man City. De man die altijd aanspeelbaar moet zijn. En dat middenveld mee moet dragen. Goed in de bal gekomen. En Valverde met grote passen naar voren. Vini. Mbappé. Dat is zo vaak even uit de spits. Bellingham wil tussendoor. Pas lukt niet. En dat is te scherp. Deze pas van Alvaro Garcia. Onmogelijk voor Camello. Mbappé zoekt een 1-2 met Bellingham. Vindt hij net niet. Tweede keer dat dat mislukt, dat plannetje. Dumfries. Bellingham even. Rayo vastgepind op de eigen helft nu. Mbappé, goede actie. Is Bouhare kwijt. Mbappé zelf. Mbappé wil een penalty. Krijgt hij niet. Botst op zijn tegenstander.
En dan een wegwerpgebaar richting Garcia. Hij tikt de bal naast de tegenstander. En dan botst hij zelf erop. Dit is een hele goede actie. Kylian Mbappé. Guaré moet hem laten gaan. En dan de botsing met Unai Lopez. Ja, dat is dan een spelfeit. Zal de scheidsrechter zeggen. Dat soort botsing. Alvaro. Achteruit. Grangoro Guaré. Dat is een risicovolle paas, maar hij lukt wel. Ratio. Scherpe voorzet. Rudiger haalt hem eruit.

daar is ruimte. Door de benen van de scheids. En dan de bal tussendoor, die lukt niet. Ja, armen wijd. Nog eens kijken. Mbappé. En dan de botsing. Met Unai Lopez. Geen penalty, zegt Victor Garcia. Hij vond van wel, uiteraard. Maar hij is partijdig. Bernardo Silva. Al onderschept door Boeré, maar Bellingham uitstekend. Mbappé even en opnieuw balverlies. En Rayo doet flink mee in deze beginfase. Carreras en Courtois voor het eerst. Het schot van Tsitaishvili. Het was wel recht op Courtois, maar je moet hem wel pakken. En dat deed Thibaut Courtois. Blijft laag om goed naar die bal te kijken ook. Intussen zitten we bij Vini. Vini, afgeweken schot, corner voor, ja,

eens kijken, de poging van Zitashvili. Altijd opletten, geblazen voor de doelman, want die kan zomaar een klein beetje afwijken. En dan wordt het zeer moeilijk. Hoekschop kort genomen. Mbappé en Vini. En ook Bernardo Silva met zijn drietjes. Aflegger van Diomonde. En dan Valverde dreigt. Nu trapt hij toch met links. En dat is er hoog over. Een eerste poging ook van Real Madrid. Maar niet tussen de palen.

de persconferentie vooraf. Had José Mourinho een prachtig Portugees spreekwoord klaar voor de mensen die fluiten naar Vini toen daar werd naar gevraagd. Tussen de voorzet weggewerkt door Huare. Door Sis was het. Mourinho zei: het zijn, je gooit enkel stenen naar bomen die fruit hebben hangen. Hij zei het in het Spaans. Dat betekent zoveel als: hoge bomen vangen veel wind. Het is alleen maar omdat je weet dat er veel fruit aan hangt, dat je kritiek hebt op Vini. Hij gaf ook wel meteen toe dat hij nog niet 100% is. Sinds het WK nog niet op topniveau. En dat is een strafschop. Dit keer hebben ze wel prijs, Rayon. Garcia liet het één keer betijen, maar deze ingreep op Carreras is blijkbaar wel een penalty waard. Le Jeune is daar niet zo zeker van. Maar Victor Garcia, even kijken, Le Jeune. Ja, komt hij niet gewoon een tikje te laat? Jazeker. En dan is er ook contact met de voet van Carreras. Ja, oké, die voet staat al. De logica zelf, volgens Mourinho. En ik denk niet dat de VAR dit gaat terugdraaien. Het is alleszins goed gespeeld door Alvaro Carreras. En dus de strafschop. De VAR heeft hem intussen bevestigd. U ziet dat niet alle penalties van Kylian Mbappé binnengaan. Laatste gemist vorige week. Wat doet hij nu? Trapt hem rustig voorbij Audero. En zo 1-0 Real. 14e minuut. Dat heeft niet lang geduurd. Eigenlijk amper kansen voorlopig, maar wel al een doelpunt. Vijfde doelpunt van het seizoen voor Kylian Mbappé. Hij blijft ze dus ook gewoon trappen, die penalties. Audero gaat wel heel snel liggen, moet ik zeggen.

vijfde doelpunt van het seizoen. En het vijfde ook hier in Bernabeu. Een hat-trick tegen Sociedad. En eentje tegen Malaga. Gingen dit doelpunt tegen Rayo vooraf. In ieder geval, mocht er wat nervositeit zijn geweest bij of supporters of spelers, dan zou die toch nu onmiddellijk weg moeten zijn. Waré, achteruit, Lejeune. De man van de penaltyfout. Dit is een overtreding, maar er mag verder gespeeld worden. Waré geeft mee. En de scherpe voorzet van Tsitaishvili. Niet tot bij een ploegmaat. En hij knikt toch altijd van nee. Zou dat nog over die penalty gaan? Dat zou kunnen. Goed van Bellingham. Konaté. Meteen meegeven. Mbappé. Nee, dat is niet goed. Diomandé wordt voorlopig niet vaak bereikt in de aanvalspogingen van Real Madrid. Dumfries ook nog niet zo vaak meegeweest naar voren. Foutje Konaté. Lejeune. Dat is geen lekkere bal. Vinicius pikt hem op. Mbappé voor de goal. En Audero met twee vuisten. Bernardo nog. Carreras. En Carreras met 2-0. Wat doet Rayo zichzelf hier aan? Het schiet zichzelf tot tweemaal toe in de voet. In één en dezelfde actie. En Carreras heeft er 2-0 van gemaakt. Binnen 3 minuten lijkt deze wedstrijd al op slot te zitten. Penalty afgedwongen en nu een doelpunt gemaakt. Álvaro Carreras. Ja, Lejeune. Voor hem geldt het tegenovergestelde. Vreselijke terugspeelbal. En een penalty veroorzaakt. Dit doet Audero maar halfjes. En dan vergeten ze dat er nog één op de lijn staat. Dan kan het geen buitenspel zijn natuurlijk. Er staat er gewoon eentje op de lijn. Dus het is als het ware een paas langs de keeper. Van Carreras. Goed gedaan. Lucide van Álvaro Carreras. 2-0 Real. Hij zag daar Cucurella op de bank zitten. De concurrent in principe toch op linksachter.

opdracht van Rayo is nu plots wel heel moeilijk geworden. Het was al moeilijk, maar van 2-0 terugkomen hier in Bernabeu, dat doen er weinig. Valverde, goed ertussen. Meegeven. Ja, Carreras, die is in zijn sas hoor vandaag. Speelt aanvallender dan Vini op die linkerflank. Dumfries. Diomande. Eindelijk is langs deze kant. Rüdiger. En Konaté. Bal gaat netjes van voet tot voet. Vini. Even het technische foutje. Dat kan ook hem passeren. En weer balverlies van Lejeune. Daar is Vini. Vini op zijn eentje legt af op Mbappé. Dat was toch de bedoeling. Patessis zit ertussen. En dit is wel knap gedaan. Geen overtreding nochtans. De eerste actie was heel mooi.

En voor Rayo is het achter een ongrijpbare bal lopen nu. Voor het grootste deel. Ze maken ook gewoon veel te veel fouten. En dan kan je hier sowieso niks komen halen. Tsitashvili. Eindelijk zit hij ergens tussen. Dit was wel knap gedaan van de Georgiër. En dan kwam Valverde langs. Bellingham. Diomande. Ja, gaat al weg van Diomande. Ja, gaat al weg van zijn flank, want die bal komt daar toch niet. In principe laat hij ook wel ruimte voor Dumfries om dan diep te gaan. Je tik. In één keer. Bellingham zet hem naar Dumfries. Daar is hij. In dat grote gat. Dumfries. Nederlander krijgt de bal niet voor. En dan toch bij Courtois. Die werkloos is. Buiten dat ene schot. Recht op hem af. Van Tsitashvili. Heeft hij nog niks moeten doen. Thibaut Courtois.

Diomande. De Vries gaat diep, maar het pasje breed naar Valverde is wat de Ivoriaan verkiest. 72% balbezit. Diomande, goede actie. Komt nog een tegenstander tegen met Pedrosa. En dat is blijkbaar geen overtreding, zegt Garcia. Opnieuw zegt hij dat het een botsing is. Alvaro wordt afgeschud. Dat is een klein duwtje, maar geen overtreding. En dan Adria Pedrosa, die niet opzij wil gaan. Hier is Alvaro. Patessis laat het voor Unai Lopez. Alvaro geeft toch mee. Pedrosa. En dan balverlies. En wel een overtreding nu. Rafa Nadal. Alweer aanwezig. Het is ook Formule 1. Dit weekend. In Madrid. Dus Real moeten de spotlights een klein beetje delen dit weekend. Oh, dat is een vreselijke bal achteruit van Bernardo, maar dat valt reuze mee. Had zijn tegenstander daar niet gezien. Bernardo Silva. Bellingham. Opnieuw de snelle tegenprik van Real met Vini. Op zijn eentje dit keer Vini. Bal gelost, Audero. Maar in tweede instantie haalt hij hem van voor de voeten van Mbappé. Eerste redding, zou ik zeggen, een 5 op 10. Maar de tweede, toch een dikke 8.

snelle 1-2. En komt er nog een voorzet? Carrera zet hem achteruit. In één keer misschien. Ah, dat durft Dumfries niet. Dat had hij misschien wel moeten proberen. Ja, en dan is het buitenspel natuurlijk. Neemt wel degelijk deel aan het spel. Nog eens naar die redding van Emile Audero kijken. Eerst op Vinicius, dit is eigenlijk zwak. En dan op Mbappé, dat is veel beter. Nog net die hand voor de neus van Kylian Mbappé. Ja, daar zit hij dan. Als doelman. Linksachter. Vandaag dus tweede doelman. Cárdenas. Intussen het schot en Courtois moet daartussen komen. Uiteraard Camello. Want dat is de gevaarlijke man van Rayo. Courtois strekt zich. Haalt hem uit de hoek. Indien nodig. Voorlopig nog maar één clean sheet. Dit seizoen voor hem. En dat was die wedstrijd tegen Malaga. Komt er nog een schot of niet? Ja, een afgeblokt schot dus van Alvaro Garcia.

die achter Nadal zat was Rafael Goddard, ook een tennisspeler uit Spanje. Ik had hem eerlijk gezegd niet herkend, 19 jaar, die jongen. Hij staat nummer 11 op de wereld. En blijkbaar ook een Real Madrid-fan. Sergio Camello wordt niet goed aangespeeld voorlopig. Heeft daar net wel eens op doel kunnen schieten. Met de redding van Courtois tot gevolg. En Carreras is alweer weg. Deze paas was wat minder. De Vries houdt hem wel binnen.

Bernardo Silva. Diomande. Ja, wil zich natuurlijk onmiddellijk laten zien. Nu hij in de basis mag starten. Probeert acties te maken. Natuurlijk is dat prijskaartje zwaar om dragen misschien. Maar het zijn hier alleen maar sterren in deze ploeg. Dus hij is er eentje van. Diomande, daar is hij. Hij gaat die trappen. Oh, dat is minder. Met zijn linker zet hij de bal meters overdoen. Maar wel een sympathiek applaus. Voor deze actie. Langs Pedrosa. Langs Alvaro. En uiteindelijk ook het schot. Maar dat was het minste onderdeel van heel die actie. Gewoon de bal teruggeven aan de tegenstander. Daar moeten ze beter mee proberen doen. Bij Rayo. Als ze dan eens de bal hebben.

goede infiltratie. Uitstekend. Valverde gaat nog even door. Krijgt hij de bal terug van Mbappé? Voorlopig niet. Mbappé, voorzet. En bijna Dumfries. Centraal komen opduiken. Dat is de tweede keer. Dit scheelde niet veel. Konaté intussen. Simpel sterker dan Camello. Diamandé afgeblokt. Een nieuwe hoekschop voor Real. Vraagt wat meer steun. De jonge Jan Diamandé. Nog eens kijken de voorzet richting Dumfries. En aan de teen van Patis is er nog tussen. Vooraleer er een afwerking komt van de Nederlander. Dit was die vorige actie van de jonge Ivoriaan. Alweer kort genomen, die hoekschop. Vini. Terug naar de buitenkant. Mbappé was daar toch blijven hangen. En nu staat hij plots 1 tegen 1. Maar de dribbel lukt niet. Rayo probeert eruit te komen. Die aanval of counter draagt niet erg ver, moet ik zeggen. Ook Diomandé, die mee verdedigt. Zoals het hoort.

Dat is een goede bal. Vini op snelheid. Voorzet Vini is uitstekend. Bellingham, het staat 3-0. Geweldige aanval van Real. En wat een mooie assist van Vini Junior. 35e minuut van de match. Het staat 3-0. Bellingham met de goal. Ook de afwerking was heel mooi. Maar toch vooral de assist, de vista van Vini Junior. Hij ziet er nog steeds wat nerveus uit, José Mourinho, maar dat hoeft niet. Nog eens kijken. Vini, even de tik, 1-2'tje. Zo simpel kan het gaan. En dan op snelheid. En dan paast hij perfect voor de voet van Bellingham. Bij Rayo. Ja, het verdedigen ziet er gewoon niet uit. Ze worden van het kastje naar de muur getikt. Dit hebben ze dan zichzelf niet aangedaan, oké. De 1-0 en de 2-0. Daarbij was dat wel het geval. En ook deze bal in de diepte komt niet aan. Nee, Rayo kan maar geen kans creëren. Laat staan een doelpunt maken.

nieuwe aanval komt eraan. Nee, dit zou wel eens een serieus pak slaag kunnen worden voor Rayo. 3-0. Dat is al een tik. Ik refereerde voor de wedstrijd nog aan die wedstrijd van 2015. Toen werd het hier 10-2. Trent Alexander-Arnold mag al gaan opworpen. Ik denk niet dat het hier vandaag 10-2 gaat worden, maar de manier waarop Rayo hier op de slachtbank wordt gelegd voorspelt niet al te veel goeds voor de jongens van Beñat San José. Carreras speelt een zeer sterke wedstrijd. Diomande, Dumfries. Flanken en hoeken worden heel goed gebruikt vandaag. Dat was dus tegen Inter niet het geval. Als je de gemiddelde posities en de paaslijnen zag, dat was zeer compact, zeer centraal. En heel weinig langs de buitenkant. Rüdiger pakt zijn tijd. Valverde. Mbappé met vallen en opstaan. Vini. Kan kijken. Bernardo Silva. En dan nog een verdediger, Patesis, ertussen. Knap van Mbappé. En dan het blok van Patesis. En het eerste doelpunt van Bernardo Silva voor Real. Voorlopig laat dat nog een beetje op zich wachten. Carreras. Bellingham wil meegeven. De Vries moet terug. Veel volk om hulp te bieden. Diomande. Carreras, dat is dus de linksachter. Staat even rechtsbuiten. Bellingham op zijn eentje. Bellingham, bal wijkt af. Gaat er net over. Bijna 4-0. Goeie actie, Jude Bellingham. Sommigen zijn onder de indruk. Nou, anderen weer een beetje minder, maar toch. Het wijkt twee keer af, het schot. En dan ploft hij op het dak van die goal van Audero. Die kon er alleen maar naar kijken. Nieuwe hoekschop Real. Als ze meteen voor de goal gooien, meestal dus centraal. Eens kijken of dat nu hetzelfde is. Inderdaad. En Konaté. Kwam hoog. Kon niet goed richten. Nog eens de goal van Bellingham. Zo gecontroleerd.

op assist van Vini Junior. Moet erbij gezegd worden. Nou, bal blijft binnen. Even opletten geblazen. Ah nee, hij is toch buiten geweest. Nutteloze inspanning dus van Alvaro Garcia. Er zijn er die aan het opwarmen zijn. Er zijn er anderen die moeten blijven zitten. Die dus zeker nog niet invallen. Zoals Hendrik

García. En op de bank van Rayo is het veel minder plezant. Misschien hopen zij op dit moment al om niet te moeten invallen. Diomandé wordt aan de broek getrokken, maar hij is wel weg. Diomandé, en dan net ietsje te kort, maar het was een hele goede poging om Mbappé te bereiken. Jan Diomandé. Dat scheelde toch ook weer niet veel. Is wel knap gedaan. Camelio meegeven. Het schot wijkt af en wordt een hoekschop voor Rayo. Eindelijk nog eens een beetje dreiging van de bezoekers. Dit is nog eens Diomandé. Wordt uiteindelijk vastgehouden, maar rukt zich los bij Pedrosa. En dan de voorzet. Audero net voor de neus van Mbappé. Tweede keer dat hij er heel dichtbij is, Mbappé. En dat Audero er net tussen zit. Maar we zitten intussen aan de overkant. Een hoekschop voor Rayo. Weggekopt Rüdiger. Al blijft wat hangen. Matessis naar de buitenkant. Unai Lopez. André Ratio raakt daar niet door. Wil een vrije trap, krijgt hij niet. De Vries moet zich een beetje reppen volgens de scheids.

Matisse toch maar terug naar zijn doelman. Audero. Lejeune. Opletten jongens, want dat is al eens serieus verkeerd gelopen. Ah, het is gewoon een ingooi voor Real. Tuurlijk, snel uitgevoerd. En nu Mbappé. Oh, tegen de paal. De bijna perfecte actie. Kylian Mbappé. Minimum 3 minuutjes erbij in deze eerste helft. Ja, het is 3-0, maar het had al veel erger kunnen zijn voor Rayo. Misschien dat ze zich daaraan kunnen optrekken voor de tweede helft, wie weet. Ik weet niet welke woorden Benyat tot hen gaat richten. Ah, in 1 keer voor de goal gezet, dat is gevaarlijk. Alvaro. En Camillo komt niet tot een schot. Foutje op Bellingham. Toch eens kijken, bal gaat buiten. Ingooi voor Real. Carrera snel naar Mbappé. Mooie lichaamsbeweging. En dan een krul naar de tweede paal. En als hij zegt naar de tweede paal, dan is dat letterlijk te nemen in dit geval. Interesseert hem de titel van Pichichi. Hij wil de beste schutter zijn, altijd. Kylian Mbappé. Was dat ook op het WK met 10 goals in 8 matchen. Fenomenaal aantal. En dit schot is goed, maar opnieuw Courtois. Mochten ze denken bij Rayo, die is in slaap gevallen. Nee, niets is minder waar. Als hij dan eens moet optreden, dan staat hij gewoon. Paul Thibaut Courtois. Dat was zo tegen Inter. En dat is ook zo vanavond. En dat is al zo vaak geweest. Voor Thibaut Courtois, sinds hij hier tussen de palen staat. Hoe vaak is hij al niet de redder geweest van Real? Ja, toch een beetje pijn aan de schouder. Voor deze pegel, of om deze pegel tegen te houden tenminste. Het was een hele goede redding. Ja, Benyat zag hem er misschien alleen, maar hij weet ook, nee, het is Courtois. Dan moet het nog beter. Het schot was trouwens van Pedro Diaz. Rusten geblazen, zegt Garcia. En we doen dat bij een 3-0 stand. En dat is niks te veel, want Real heeft deze eerste helft volledig gedomineerd. Doelpunten van Mbappé via de penaltystip, of van op de penaltystip liever. Carreras. Die een fout afstrafte van de tegenstander. En Jude Bellingham op aangeven van Vini. Die heel goed aan het spelen is. Heel die linkse flank trouwens. Carreras en Vini Junior. En deze Audero heeft zich dus al 3 keer moeten omdraaien. Courtois toch ook 2 goede ballen gepakt. In deze eerste helft. Nog eens kijken. Heel simpel het doelpunt van Carreras. Zo simpel kan het nu eenmaal zijn. Als je iemand op de lijn laat staan. Als verdedigende ploeg. Goed, 3-0. Tijdens de pauze kan u kijken naar een stukje van de nieuwe MVP-reportage. Thijs en Deen zijn op bezoek geweest bij Rick de Mil, de coach van AA Gent. Het volledige stuk is te vinden op de app trouwens. Veel plezier ermee. Over een klein kwartiertje zijn we terug.
Welkom terug, dames en heren. U ziet het Bernabeu in al zijn glorie. Ook aan de binnenkant. Met een geweldig grote reclamepaneel op dit moment. Maar ook informatie komt daarop. Over de volgende wedstrijd bijvoorbeeld van Real. Dinsdag bij Elche en zondag bij Atletico. Dat zijn... Ja, Elche, dat zou echt wel moeten lukken. Dat is niet echt een zware tegenstander. Maar Atletico uit dan nog. Dat wel. In het Metropolitano. Komende zondag. Elche dat voorlopig voorlaatste staat. Dat zou toch moeten lukken.

0: We hebben een zeer goed Real Madrid gezien in de eerste helft. Zeer gretig. Carreras was uitstekend. Vinicius was uitstekend. Mbappé, Bellingham, Diomande, Valverde, Bernardo Silva. Toch een beetje de lijm tussen al die stukjes. Niks weggegeven. Twee schoten van buiten de 16. Twee keer Courtois. Die toch weer twee saves mag noteren. ...60% balbezit, terwijl Camavinga gaat invallen, denk ik. Die staat toch klaar in zijn wedstrijdplunje. Twaalf doelpogingen voor Real Madrid, 7 voor Rayo is officieel het aantal. Dat is veel. Dat is ruim gemeten, denk ik. En vooral ook geen enkele gele kaart gezien in de hele eerste helft. Trouwens, de assist en de goal in de eerste 17 minuten. Van Mbappé. Het is de eerste keer hier in het Bernabeu sinds 2016. En toen was het James Rodriguez die daarvoor zorgde. Een doelpunt en een assist toe tegen Espanyol. In de eerste 17 minuten van een wedstrijd in Bernabeu. Dus zo vaak komt het toch niet voor. Het is een blitzstart. En er had het er nog meer kunnen vallen, want Mbappé raakte ook nog de paal. Twee keer werd hij gestuit door Audero, die zijn best wel heeft gedaan, maar toch al 3 doelpunten geslikt. En grote zucht bij de jonge supporters van Rayo. Het zal een derde nederlaag van het seizoen worden. Op 5 matchen. Maar ja, daar zijn dan wedstrijden bij tegen Barcelona en Real Madrid. Allebei uit, dus... Tchouameni. Ook daar werd José Mourinho nog eens over ondervraagd van de week. Over de relatie tussen Valverde en Tchouameni. Hij zei, ja, ik had verwacht dat ik daar... een soort van blauwhelm moest gaan spelen. Vredestichter tussen Valverde en Tchouameni. Maar niets was minder waar. Het was allemaal in orde. Het zijn top en top professionals. In de hele kleedkamer trouwens. Dus alles is wat dat betreft opgelost en gezegd. Wat er moest gezegd worden. En goed gemaakt wat er moest goed gemaakt worden. Tussen Valverde en Tchouameni. Dat was in een periode waar het niet goed ging. Toen nog onder Xavi Alonso, die intussen bij Chelsea zit. Bij Arbeloa ging het al niet zoveel beter. Maar nu, met José. Ja, hij moest zelfs niks doen. Hij zei, het was opgelost nog voor ik hier was. En het is Valverde die in de kleedkamer blijft. Dat heeft dan te maken met een beetje rust, een beetje roteren.
1: con Pedro Díaz, que tuvo una ocasión, no sé si decirlo claro, pero un lanzamiento que despejaba a Courtois, y al que le quiero preguntar, Pedro, ¿qué habéis hablado en el vestuario, en el descanso? ¿Qué os ha dicho el míster? ¿Vais a cambiar de planteamiento? ¿Qué tal?
2: Bueno, vamos a confiar, al final la primera parte se dio como se dio, pero nos queda una parte para demostrar que somos el Rayo, atrevernos y bueno, pues disfrutar con balón y atrevernos.
1: ¿Cómo estaba Leyen después de ese error del penalti? Yo entiendo que es un tío veterano y no hay que animarle mucho, pero ¿cómo estaba?
2: Bueno, Leyen es un profesional, cambiará el chip ahora y lleva muchos años en el fútbol y sabe lo que hay.
1: Gracias y suerte.
2: Muchas gracias.
0: Veel succes gewenst. Hij zei, ja, het was zeer professioneel, die penaltyfout. Hier nog eens kijken naar zijn trap van ver en vooral toch de redding van Courtois. Op de poging van Pedro Díaz. Hele goede save. Hij zei, we moeten tonen wie we zijn. We moeten tonen dat we Rayo zijn. En voetballen. Daar Valverde. Ik denk niet dat hij geblesseerd is. Ik denk gewoon dat hij wat rust krijgt. En dat hier ook met hem is geroteerd wordt. Camavinga dus in zijn plaats op het middenveld naast Bernardo Silva. Een doeltrap. Daar beginnen we deze tweede helft mee. Moet ons best blijven doen, zei hij. Ja, vooral dus niet afgaan. 3-0 is al erg genoeg. Laatste seizoenen ging het wel wat beter met Rayo. Hier, ze verloren dan wel, maar dan was dikwijls met een kleine marge. 2-1 bijvoorbeeld vorig seizoen. Net naast Europees pakte op het einde van vorig seizoen. Die Europese campagne heeft daar misschien mede voor gezorgd. Nog eens een schot van ver en op de paal. Hier kon hij niet bij Courtois en dan nog een keertje net raast. Hele goede poging. Ja, Pedro Díaz, hij zei, we moeten ons tonen in die tweede helft. Dat doet hij wel degelijk. Nog een betere trap dan in de eerste helft. Courtois geklopt. En dan die rebound gaat er net naast. Pedro Díaz, die heeft er een heel goed schot aan hangen. En dan was Courtois eindelijk eens geklopt. En dan staat het doelhout in de weg. Elk nu één keer de paal geraakt. In de eerste helft Mbappé. In de tweede dus Pedro Díaz. Ja, dan mochten er een aantal aan het slapen zijn bij Real, zullen ze nu toch wakker geschoten zijn. 3-0 bij de rust, je kent dat. Een beetje rustig uit die kleedkamer komen. Hier is Mbappé. Kan hem misschien meegeven of trappen. En hij trapt hem ernaast. Hij had hem wel degelijk kunnen meegeven. Er was volk mee. Trapt eigenlijk half in de grond. Audero gaat er nog naartoe, maar dat hoeft niet. Elk een schotpoging in deze tweede helft. Allebei niet tussen de palen. Al scheelde het bij Rayo echt niet veel. Carreras wil een vrije trap, krijgt hij niet. Gewoon een ingooi.

de jeugd van Real gezeten en dan overgestapt naar Man United. Alvaro Carreras, maar het daar toch niet kunnen maken. Vreemd genoeg. Heel veel linksachters hebben ze daar nogthans niet. Daar staat Luke Shaw nog altijd op die plek. Hij werd een paar keer uitgeleend aan Granada, aan Benfica. Ja, overtreding van Pedrosa op Diamande.

ingooi voor Rayo. Dat is knokken en vechten. De Vries daar op die flank. Voordeel is voor Rayo. En met zijn teen schiet hij hem binnen. De onverwijdelijke Sergio Camello. Met wat voorlopig slechts een e-redder is. Het is een hoop geklungel bij Real Madrid achterin. En dan alweer geen clean sheet voor Courtois. Camello die zijn teen er nog tussen steekt. Nog eens kijken. Rudiger Camavinga. Nou ja, eigenlijk... De fout van Vini Junior. De kaats is te hard. Camavinga kan er niet bij. Camello kan er eerst niet bij. Dan toch met zijn teen. Konaté kan dat schot niet meer verhinderen. En Courtois ziet hem binnengaan. 3-1. Ik zei het nog. Je moet wel een beetje wakker uit de kleedkamer komen. Zesde doelpunt al van het seizoen. Voor Sergio Camello. Ex-Atletico dus. Daar is hij opgevoed. Als voetballer toch. En dan heeft hij de topschutterstand. Rafinha bijgehaald. Maar vooral is hij Mbappé weer voorbij. Mbappé 5, Camello 6. Diomande. Pas is niet goed naar Mbappé.

fortuinlijke start van zijn wedstrijd, Eduardo Camavinga. Het is eigenlijk zijn schuld niet, de paas van Vini Junior. Het was een beetje te hard, niet op maat. Het zal ook balen zijn voor Thibaut Courtois. Binnenkort krijgt hij dus wat vakantie. Daar ga ik toch vanuit. Hij zal wel wat moeten trainen, maar niet volle bak. Opnieuw Rayo. Rüdiger kan weghalen, doe dat maar half. Raziel. André gaat buitenom. Camavinga glijdt weg. Plaatsbal net niet goed genoeg. En Bellingham kan weghalen. Ja, Rayo. Opletten maar, Real. Maar nu gaan ze wel counteren. Bellingham. Goeie tackle. Unai Lopez kwam nog terug. Zuivere tackle op de bal. In het doorglijden raakt hij ook wel Bellingham. Maar geen sprake van een overtreding. Zo'n fase van de wedstrijd waarin Real het een beetje laat betijen. Kijk, de druk is wat weg. Rayo mag de bal rondspelen. Ik weet niet of dat een goed idee is. Weer zo'n schot. Lejeune en Courtois duwt hem in hoekschop. Ja. Florian Lejeune. Dat is een van zijn wapens. Hij probeert dat al eens vaker. En Courtois weer met een redding. Derde schot van op afstand dat hij er moet uitduwen. Unai Lopez. Kort genomen deze hoekschop.